0: politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt?
3: En of waarom?
2: In de BNR-app.
3: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
2: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Lobbypanel. Dan naar het lobbypanel, onder andere over de boeren die op weg zijn naar Den Haag in de aanloop naar het stikstofdebat. En Philip Morris, dat AI inzet om Europees veel indruk te maken. Kan en mag dat allemaal? Ik bespreek het met de leden van het lobbypanel. Tristan Bons is hier van Vastgoed Nederland. En een debutant in het panel, Loes Wies van der Laan van Transparency International. Directeur al daar vanuit Den Haag.
5: Welkom. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: En ik zie, Tristan, mocht ik het vergeten, dat jij zelfs een speldje van je eigen club hebt opgespeld.
5: Dat was eigenlijk voor vorige week, maar hij zit er nog op.
4: Vorige week?
5: Dat was voor vorige week. Hij zit er nog op.
4: Lobbyist op een toplobbyist. Tabaksproducent Philip Morris, laten we daarmee beginnen. Beïnvloed op grote schaal Europese wetsvoorstellen. Bij de internetconsultatie komen ongebruikelijk veel reacties binnen. En uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt nu dat tot wel 70% van al die reacties is gemaakt met AI. Eventjes naar de werkwijze. Tristan, hoe zit het in elkaar?
5: Eigenlijk werden, ik neem aan gebruikers van Philip Morris producten gestimuleerd via allerhande kanalen om met een QR-code een internetconsultatie om daarop te reageren. Een Europese internetconsultatie, dat je als burger kan zeggen wat je van een wetsvoorstel vindt. Hebben we in Nederland ook. En eigenlijk werden ze daarmee naar een soort van tool geleid, waar ze met een aantal vragen een automatische reactie kregen die dan zo ingediend kon worden bij het wetsvoorstel. En dat was met AI.
4: En verdacht vaak waren die reacties van een strekking waaruit bleek dat veel mensen extra wetgeving niet zagen zitten.
5: Inderdaad. En het is natuurlijk nu nog niet geheel zeker of die mensen daar dan ook allemaal achter stonden. Maar je kunt je voorstellen dat wanneer gebruikers van Philip Morris producten worden aangespoord te reageren, dat ze zich met een antwoord op hun vragen doorgaans konden vinden wel in die reactie. Alleen, het is wel iets nieuws. In Amerika is het ook al gebeurd, maar het is wel iets nieuws dat op grote schaal zo in Europa gebeurt. In ieder geval waar we weet van hebben. Een aantal partijen zeggen toch echt, dit gaat over de schreef, dit gaat te ver.
4: Ja, en hoor jij bij dat aantal partijen dat zegt?
5: Ik ben nog in conclave met mijn eigen geweten.
4: Nou, jeetje, dat zijn lange gesprekken. Natuurlijk, Loes Wies.
6: Een van de dingen die ik opvallend vond is dat een longarts had het ingevuld, buitengewoon kritisch. En de brief die hij eruit kreeg was dus zeer genuanceerd. Helemaal niet in lijn met wat hij wilde. Dus het was wel duidelijk dat het algoritme het allemaal een bepaalde kant op deed. En uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is. Het gewoon transparant is hoe dit tot stand is gekomen. Want nu is het wel, mensen weten niet precies. Of in ieder geval de Europese Commissie heeft er ook echt kritiek op. En het Europese Parlement die zeggen, dit is natuurlijk niet de bedoeling op deze manier. En vergeet niet dat de tabaksindustrie is natuurlijk een van de weinige industrieën waar echt hele andere regels gelden voor de lobby dan voor de rest.
4: Ja, toch las ik een reactie van Celesta Brown, lobbyprofessor aan de Universiteit van Leiden, die in de Volkskrant zei, het is de vraag of dit nu valt onder direct lobbyen en of dat dan gezien kan worden als een overtreding van het verbod dat voor deze industrie geldt. Dus Loes Wies, is dat multi-interpretabel?
6: Ja, je kunt er alle kanten mee op, maar wat het maar weer aantoont is, als je regels maakt, ja, dan gaan mensen gewoon proberen weer ze te omzeilen. En het moet niet een soort race worden van, oh, dan maken we weer een regel en oh, dan gaan we eromheen, oh, dan moet die regel weer
4: gefinancierd worden. Ja, maar zo werkt het toch vaak? Dat is toch helemaal geen nieuw patroon?
6: En wat dat betreft is het denk ik veel handiger om gewoon heel open en transparant te zijn. Wie lobbyt, wie heeft afspraken met wie. En wat dat betreft hopen we natuurlijk dat dat transparantieregister, wat het kabinet beloofd heeft, eindelijk komt. En dan kun je ook eens gaan kijken wat je doet met dat lobbyverbod voor de tabaksindustrie.
4: Dan ben je toch niet per se van dit specifieke probleem af, of wel?
6: Nou, dan kun je bekijken wat je dan doet met het lobbyverbod voor de tabaksindustrie. En dan kun je kijken van, willen we dat dan handhaven als het dan heel transparant wordt? Dan zijn er allerlei andere mogelijkheden. Maar het is natuurlijk in Nederland en niet transparant. En men wordt erg creatief. Uiteindelijk is natuurlijk het belangrijkste, en dat is wel hier gebeurd, is dat we gewoon allemaal heel alert blijven. Van wie zit erachter? Ja. Hoe werkt het precies? En dan kan de politiek zelf beslissen
4: maar
6: of ze meewegen of niet.
4: Maar wie zit hierachter? Hoe werkt het precies? Dit is een campagne onder de noemer Your Voice, Your Choice. Het was maar zeer mondjesmaat duidelijk dat dit achteraf van Philip Morris bleek te zijn, Tristan. Als je dat wel uitgebreid ook op die QR-code zet. Is dat dan al aanzienlijk transparant?
5: Ja, lijkt me een stuk beter. Dus de transparantie in die zin, in Europa is natuurlijk al zo'n register, maar de transparantie in deze zin heeft natuurlijk vooral te maken met de transparantie in de actie. En ja, daar zit je natuurlijk een beetje ook wel in de knoop. Dit is natuurlijk een soort nieuwe wetse vorm van astroturfing, waarbij het lijkt alsof er een grassroots beweging is, sorry voor al die Engelse woorden, maar alsof er een bottom-up beweging is van de bevolking die jouw standpunten ondersteunt zonder dat je daar zelf iets voor hebt hoeven doen. Dat is op zich een tactiek in een belangenbehartiging, lobbyen en propaganda die vaker wordt gebruikt. Dit is een zeer nieuwe versie daarvan. Nou, bij astroturfing is altijd de aanleiding ervan is een beetje obscuur. Anders werkt het niet. Anders is het, ja, het is Philip Morris die het heeft gedaan. Maar als je dat met zulke nieuwe AI-tools
4: Hier wordt dus geprobeerd invloed uit te oefenen op de inspraakprocedure. Ja. Hè? Je ziet de aantallen die liggen zwaar uit het loop met wat er in vergelijkbare zaken aan inspraakreacties wordt opgehaald. Ja, Louise, dan rij je toch ook een beetje jezelf in de wielen. Want dan wordt daar onderzoek naar gedaan, denk ik. Hoe kan het dat hier plotseling duizenden mensen een mening over hebben?
6: Ja, in plaats van de gebruikelijke paar duizend waren het er tientallen duizenden. Nee, dus wat dat betreft zijn ze echt flink door de mand gevallen. Maar ja, dat kun je natuurlijk. Je kan men wijze lessen uittrekken en het volgende keer wat subtieler doen. Maar uiteindelijk is het daarom ook belangrijk om ook te zeggen, jongens, we willen wel gewoon helder weten. Is het astroturfing? Wordt hier net gedaan alsof het een spontane, allemaal boze rokers zijn? Het was een leuke lobbypoging. Ik denk dat veel uiteindelijk een bedrijf er veel meer aan heeft om gewoon open en eerlijk te zijn en niet op deze manier door de mand te vallen.
4: Nou zegt Tristan Philip Morris tegen Poynter, het informeren van volwassenen over hun mogelijkheid deel te nemen aan dit proces, dat is geen manipulatie. Nee, het is een legitieme bijdrage aan een participatieve democratie. Ons doel is om bewustzijn te creëren en deelname te vergemakkelijken. Aangezien jij nog in uitgebreid conclaaf was met jezelf. Is dit van doorslaggevende betekenis, of niet?
5: Het probleem wat ik net hoorde, wat net ook inderdaad werd gezegd, is met name dat wanneer je het echt niet ermee eens was en als echt een kritisch geluid wilde horen, dat die tool je verschoof naar een zeer genuanceerd, een beetje verwaterd geluid. Nou, daar vind ik dat hier echt de mist in is gegaan. Ik vraag mij namelijk ook af, als het omgekeerd was geweest en dat belangenorganisaties pro deze wet waren geweest en anti de tabakslobby en je kon daarvoor AI inzetten om een briefje daarvoor te schrijven, vraag ik me af of er zoveel outrage was geweest. Het is vooral, omdat het de omgekeerde versie heeft gemaakt en Philip Morris clearly hier ook heeft willen beïnvloeden in die tool, daar wat regeltjes in heeft gezet, dat wat mij betreft ze over de scheef zijn gegaan. Maar het lijkt toch op het modelbrief in een nieuwe vorm. Modelbrief, astroturfing, want stuur allemaal deze op naar deze instelling.
4: Maar wat doet dit nu op de lange termijn, Louise, met deze procedure? Het belang van inspraak, als je daar toch altijd weer vraagtekens achter kunt gaan zetten, aangezien je niet meer precies weet hoe je aan die, in dit geval, 80.000 reacties bent gekomen?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uiteindelijk is inspraak wel iets heel belangrijks. En het is belangrijk dat mensen, organisaties, iedereen zijn stem kan laten horen. Die consultaties, die zijn natuurlijk niet voor niks. Dus het zou heel jammer zijn dat hierdoor dan straks de echte stem verloren gaat. Dus dan, ja, hoe moet je het dan gaan doen? Meer fysieke inspraakrondes, best lastig op Europees niveau. En tegelijkertijd zou je ook het op een manier kunnen doen dat je mensen meer betrekt, meer rechtstreeks democratie, echte stem van mensen laten horen. Als je de democratie echt moderniseert en als je de lobby transparant maakt, denk ik dat je nog steeds die stem van de burger kunt horen. Maar je moet wel waakzaam blijven voor dit soort van toch echt manipulatie.
4: Want Loes Wies, jij bent politica geweest in Den Haag en in Brussel. Heb jij wel eens gedacht, ik hoor hier toch vrij veel stemmen waarvan ik me afvraag waar ze precies vandaan komen. Het was wel voor de tijd van de AI-boom. Maar toch waren er destijds ook al zaken die op dubieuze wijze op jouw bureau terechtkwamen, of niet?
6: Ja, zeker. Nou ja, dubieus. Het is, je had dan wel eens wel van een e-mail bombardementen. Ik noem maar wat. Ging weet ik over de Armeense genocide. Nou, opeens was daar een debat over. Nou, ik wist niet dat er zoveel Nederlandse Armeniërs waren die daar boze e-mails over stuurden. En dat is dan zeker georganiseerd en georchestreerd. En tegelijkertijd is in die tijd kon je vrij duidelijk zien dat waren individuele e-mailadressen. Dat waren, ja. Ik denk dat het veel lastiger was toen, dan hebben we het echt over 20 jaar geleden, om het te manipuleren dan de manier waarop je dat nu doet. Nu zet je een chatbot erop en dan kun je ook mensen helemaal
4: bombarderen. Maar jij zegt, ik kreeg veel reacties van Armeniërs in Nederland, wellicht georchestreerd, maar dat is niet per se verboden natuurlijk.
6: Precies, en dat is ook helemaal prima. En heel goed dat mensen zich ook uiten. En ik denk ook dat politici dat nodig hebben. Maar het zou vervelend zijn als je juist heel sceptisch wordt als je al die e-mails krijgt. Dat je niet denkt, dat zijn echt verontruste burgers. Maar dit is dat is AI-manipulatie. Dus ik denk dat we er allemaal belang bij hebben om ook dit transparant te maken. En dat je dit gewoon op een uiteindelijk inzichtelijk maakt, zodat we mensen op een goede manier betrokken kunnen houden bij politieke besluitvorming.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Tristan Bons van Vastgoed Nederland en Loes Wies van der Laan zijn de leden van het lobbypanel. Vanmiddag vanaf 2:30 debatteert de Tweede Kamer over het stikstofpakket. Minister Van Essen kondigde dat pakket vorige week op deze wijze aan.
7: Sinds mijn aantreden ben ik in gesprek met boeren door het hele land. En overal hoor ik hetzelfde. Doe nu eindelijk iets, geef ons duidelijkheid, dan gaan wij aan de slag. Die eerste duidelijkheid ligt er vandaag. Makkelijk wordt dat niet, dat verzwijg ik niet. Maar het doel is het waard. Een land waar boeren toekomst hebben, waar huizen worden gebouwd en waar de natuur groeit en bloeit.
4: Niks aan af te dingen. En toch, Tristan, ik dacht dat het met de weerstand tegen zou vallen, of mee zou vallen, beter geformuleerd. Zijn er op dit moment alweer boeren onderweg?
5: Ja.
4: Tientallen boeren, tientallen, zojuist.
5: Ja,
4: een tractor, overigens.
5: Een aantal jaar geleden waren het er natuurlijk heel erg veel. Ik vind het wel allemaal snel georganiseerd. Het doet mij toch een beetje denken als ik Demi van Essen zo hoor spreken aan Soldaat van Oranje, de musical. Daar wordt de hoofdrol, denk ik, nu ook al 10 jaar... wordt ongeveer elke 9 maanden vervangen door iemand. En dan ga je weer naar dezelfde musical met een andere hoofdrol.
4: Ik ga ervan uit dat zelfs jij ook weet dat er een einde komt aan Soldaat van Oranje.
5: Er komt een einde aan Soldaat van Oranje.
4: Is aangekondigd. Dus,
5: en er zal ook weer een einde aan Jamie van Essen komen. De vraag is wanneer. Maar we hebben natuurlijk hiervoor Femke Wiersma, Christian van der Wal, Corle Schouten. Op wonen zien we hetzelfde. Daar heb ik ook Hugo de Jonge, Ollongren, Ramona Keizer gehad.
4: Nee, maar ik wil even naar het lobby-element. Jij zegt het is snel georganiseerd. Er zijn nu toch weer boeren met hun materieel onderweg. Het leek erop dat een deel van de lobby is betrokken bij de totstandkoming van de plannen, waardoor zij, ook al vonden ze sommige maatregelen wat doorgetrokken, konden leven met een pakket dat er lag.
5: Ja.
4: En dat is anders.
5: Er was betrokkenheid vanuit de belangenbehartigers. Echter, als je nu toch kijkt, wat is nu de reactie van LTO? Wat is de reactie van Agractie? Wat is de reactie van BBB, die toch ook nog een beetje in dat spel zit?
4: BBB is toch een politieke partij?
5: Is een politieke partij, maar namelijk zeg die toch een beetje in dat spel ergens zitten. Die kunnen natuurlijk via de Kamer reageren. Maar dan zie je toch weer heel negatief. Je ziet toch weer, het is dat de boeren gesloopt worden, dat de gezinnen er aangaan, dat de bufferzones rond de Natura's groter moeten. Dus ik denk dat er voor een partij als LTO, dat zij zeggen, kalm aan, we zijn het er nu mee oneens, maar er bestaat een mogelijkheid dat we eruit komen. En andere partijen die nu ook weer naar in de trekker stappen, die zeggen echt gewoon, alles wat je doet is te veel.
4: Zie jij toch een andere reactie, Loes Wies, op dit plan dan op eerdere plannen van eerdere ministers, of niet?
6: Ja, zeker. En dat moet ook. Want het was leuk toen Tristan dat over de einde van de Soldaat van Oranje dacht ik, een einde aan het stikstofslot. Dat is nou een hele mooie. Maar iedereen begrijpt ook wel dat we vooruit moeten. En je hoort ook natuurlijk vanuit de boerensector steeds meer jonge boeren, groene boeren. De anderen zeggen, jongens, we kunnen niet alleen maar nee blijven zeggen. We moeten ook vooruit. En ik vind de reacties eigenlijk relatief genuanceerd. Mensen staan er open in. Je ziet veel politieke partijen ook best rustig aandoen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat. Nou ja, ik ben optimistisch.
4: Er is toch uitzicht op een meerderheid in de Kamer, omdat Pro volgens mij achter deze plannen staat. Dus dan kun je lobbyen wat je wil. Maar als het politiek draagvlakker is, dan verandert dat misschien toch ook de manier waarop je je belangen moet bartigen, Tristan.
5: Ja, nou dat is wel een beetje, dat verschuift natuurlijk gaandeweg. Als er nu blijkt dat er echt weer een enorme boerenopstand wordt georganiseerd, daar zijn toch een aantal partijen van midden aan de rechterkant gevoelig voor, waardoor ze misschien toch zeggen, nou, als wij dit steunen, verliezen we een hoop sympathie van de boeren en misschien wel van andere delen van de samenleving. Ik denk toch even aan een Ja 21, waar ook op wordt geleund, die ook voorzichtig was nog in hun reactie. Pro was ook, die zei, ja, we gaan eerst die 30 stukken allemaal even lezen. Het was niet direct geweldig goed.
4: Nee, maar dat hoort toch ook zo? Je kunt toch niet na jaren debatteren en een stikstofslot en een nieuw pakket plotseling tekenen bij het kruisje.
5: Nee, dat klopt. Je hoeft ook niet. Dat wordt ook natuurlijk aan niemand gevraagd. Maar je hebt een eerste reactie. En die zijn altijd heel belangrijk. Want als je al betrokken was, zoals Pro, bij misschien overlegjes en onderhandelingen vooraf, omdat je steun nodig is, dan kan je ook voorstellen dat hun reactie ook al is voorbereid, al dan niet intern. Nou, dat zal ook wel het geval geweest zijn in dit geval. Wij houden nog even de boot af. Maar als we dus kijken naar de plannen zelf, en wat de organisaties daarvan vinden, dan zijn er nog wel wat haken en ogen. Er moet nog veel uitgewerkt worden. Maar ik vond in de media althans de verschillende reacties van alle partijen overwegend positief.
4: Ja, en nu begint dan het spel van dingen die toch nog kunnen worden fijngeslepen of die misschien anders georganiseerd kunnen worden. Ik kwam gisteren in onze eigen krant het FD tegen dat er toch nog wel wat nagedacht moet worden over die bufferzones. Is het een kilometer nou echt nodig of 500 meter? Gaan we de komende weken daar het debat over in gaan, Luzewies? Of denk je dat dat naar de achtergrond verdwijnt?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik zit trouwens hier in Den Haag. Volgens mij hoor ik ze nu binnenkomen, de boeren. Want ik hoor allemaal toeters.
4: Doe je plicht. Ga even kijken hoe het er echt uitziet. En kom dan verslag uitbrengen.
6: Duidelijk. Ik denk, ik zit hier echt in die mediatoren. Helemaal, ik kan niks zien. Ik kan alleen maar horen. Dus anders zou ik inderdaad zeggen, van daar komen ze. Ja, we gaan het meemaken. Wat natuurlijk hier, dit is een klassiek voorbeeld van dingen de hete aardappel maar door en door en door schuiven. Dus je mag hopen dat er nu gewoon de politieke moed is om door te pakken. En het andere is dat we ook gewoon op een gegeven moment moeten durven een afweging te maken en zeggen van, dat stikstofslot, ja, dat is heel vervelend voor heel veel andere partijen, voor die huizenbouwen, voor die jonge starters, voor zoveel groepen in de samenleving. En dat betekent dat er pijn geleden moet worden. En ja, je kunt niet net doen alsof dat niet gaat gebeuren.
4: Maar je kunt wel zeggen, boeren zijn toe aan duidelijkheid. Als dat voor die boer betekent dat hij feitelijk moet stoppen, Luzewies, dan mag je dat duidelijkheid noemen, maar dan is dat een zwaar lot.
6: En dat is pijnlijk. En daar kun je allerlei oplossingen voor verzinnen. Maar om net te doen alsof je zonder pijn dit kunt oplossen, dat is gewoon niet eerlijk.
5: Ik denk wel dat een aantal partijen er, en ook zelfs de brancheverenigingen zelf, het echt wel geweldig zouden vinden als er weer zo'n boerenprotest komt.
4: Ik begin sterk te vermoeden dat jij je er ook erg op verheugt.
5: Nou, nee hoor, want ik werk in de Malitoren, alsjeblieft niet. Ik kom er niet meer in of uit. Maar
4: Luzewies zit vast nu.
5: ik weet wel dat.
6: Dat zou best wel kunnen.
5: Het was wel een beetje de nagel aan de dooskist van Rutte 4. Het was de lucht onder de vleugels, de wind onder de vleugels van Caroline van der Plas. Er zullen partijen zijn die denken van, kom maar op, we zijn het er liever mee oneens, omdat we dan weer mooi in de media en alle aandacht kunnen krijgen. En dat helpt toch ook een beetje altijd.
4: Er zijn zaken die net iets minder aandacht genereren, zoals de nieuwe plannen voor het concurrentiebeding. Ligt nu bij de Raad van State. Het kabinet vindt dat veel van de regels onnodig zijn en een soepele arbeidsmarkt in de weg zitten. Werkgevers zijn bang dat ze moeten opdraaien voor hogere kosten. Want het betekent dat concurrentiebeding ook echt in financiële zin iets gaat kosten, omdat je daarmee een soepele overgang van de ene naar de andere baan belemmert. Als je er in dit stadium voor moet lobbyen of tegen moet lobbyen, Tristan, hoe pak je dat dan aan? Het ligt nu bij de Raad van State.
5: Ja, mijn eerste vraag is bij dit, wat lossen we hier nu eigenlijk mee op? En ik geloof dat dat ook al de vraag was die VNO-NCW zich stelde. Ik vind
8: de ABVN, denk ik, kwam ik tegen in ieder geval in het artikel.
5: Ja, en ook de redenering van dat je het werknemers, de mobiliteit tussen verschillende jobs, dus de arbeidsmobiliteit, eigenlijk alleen maar belemmert met deze wetgeving, vind ik goede argumenten. Vooral in deze tijd waar mobiliteit van arbeid zo belangrijk is. Meer vacatures dan mensen en dergelijke. Dus dat zijn wel een aantal maatschappelijk verantwoorde lobbyonderwerpen die je kunt beetpakken. Tegelijkertijd, als je dan naar de wet kijkt en je kijkt naar de werkelijkheid, dan zie je dat het concurrentiebeding, het wordt misschien wat overdadig toegepast.
8: 40% van alle werknemers heeft een concurrentiebeding. Dat vond ik best wel stevig.
5: Ja, ik vind het echt overdadig.
8: Mag jij overal naartoe, Tristan? Of
5: Nee, ik snap ook zeker bij mij dat het bij mij erin zit. We hebben een beperkte hoeveelheid concurrenten. Maar als je...
8: Hallo NVM.
5: Ja, bijvoorbeeld. Maar als je bij een kleiner bedrijf of juist een enorm bedrijf à la Amazon werkt, dat je dan niet bij een bol.com, ik roep maar wat, zou mogen werken, dat is natuurlijk heel vreemd. Maar als je naar de werkelijkheid kijkt, zie je dat de rechter die concurrentiebedingen al heel vaak matigt, inperkt of zelfs vernietigt als ze worden ingeroepen.
8: Loeze, wie is jouw diagnose?
6: Ja, er valt nog veel te lobbyen. Want je ziet dat vanuit de werkgevers en de public affairs dat er heel veel gepusht wordt voor die liberalisering, maar ook voor helderheid. Nou, helemaal prima, want je moet gewoon weten waar je aan toe bent. Het voordeel van dit voorstel is meer mobiliteit en vast bedrag, klaar. Maar uiteindelijk is het heel raar dat heel veel werknemers, dat zegt de CNV ook, het zit er standaard in, ze weten het soms helemaal niet. Je zit dan met een half salaris aan en je weet ook niet geografisch, geldt het alleen voor de Randstad of voor heel Nederland of voor heel Europa. Er zit heel veel onduidelijkheid in. Dus
8: in het voorstel staat nu een half maand salaris dat je dan als werkgever kwijt bent als je op dat beding beroept met een maximum van een jaar. Dus dat kan behoorlijk in de papieren lopen.
6: Nou, precies. Maar daar, en dat is misschien. En die werkgever denkt misschien, prima. Dan ben ik maar dat halve salaris weg. En dan gaat een van mijn beste mensen niet naar de concurrent. Maar die werknemer, die denkt, potverdorie. En van een half salaris kan ik mijn hypotheek niet betalen. En ondertussen kan ik nergens naartoe. Dus de vraag is of dit nou echt de oplossing is.
5: Ja, zeker. En als je bedenkt over de regio, zijn ook gewoon uitspraken al van concurrentiebedingen. Ik ken een zaak van iemand die van Nederland naar Miami verhuisde en daar niet bij de concurrent mocht gaan werken. Dat was een concurrentiebeding van Booking.com.
8: Oh ja.
5: Die ging dus echt van Amsterdam naar Miami. En de rechter heeft gezegd, ja, dat geldt wereldwijd. Want Booking.com opereert wereldwijd en de concurrent ook. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat dit ook wereldwijd, of in ieder geval in de EU, zou kunnen, want daar is een vrije markt.
8: Loes Wies kan voorlopig nergens naartoe, want je moet even kijken hoe ze er überhaupt uitkomt.
6: Met de fiets door de tractors manoeuvreren, dat wordt leuk.
8: Dank voor je bijdrage voor de eerste keer aan dit lobbypanel. Loes Wies van der Laan van Transparency International in Nederland en Tristan Bons. Kijk maar naar het speeltje, hij is van Vastgoed Nederland. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van een vakantiehuis. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: De weg naar online grootmachten als Amazon en Bol weten consumenten moeiteloos te vinden. Kun je ook groot worden met webshops die zich richten op één heel specifiek product? Etrias, denkt van wel, heeft het inmiddels ook wel bewezen. Het bedrijf bouwde een imperium van online speciaalzaken. Het gaat over dakkoffers, over wasmanden, pannen, slippers. De nieuwste aanwinst, het failliete Vonk. Waarom ging die bekende woonwinkel onderuit? En hoe denkt Etrias dat merk binnen een jaar weer winstgevend te maken? Ik ga het maar eens vragen aan Stan Verhoeven, een van de oprichters van Etrias. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Wat was je eigen laatste online aankoop?
6: Laatste eigen online aankoop. Een paar slippers.
5: Bij een van jullie.
6: Slippers.nl.
5: Is er nog iets wat jullie niet aanbieden, wat je wel graag zou willen aanbieden?
6: Nee, we kiezen wel heel bewust ons assortiment. Maar als ik een nieuwe televisie moet kopen, dan kan ik hem niet bij ons kopen, maar ga ik inderdaad bijvoorbeeld naar Coolblue.
5: En waarom zou je dan niet op een gegeven moment grote tv's.nl oprichten en dat onder Etrias scharen?
6: Dat zou in theorie best kunnen, maar wij maken onze afweging waar we toegevoegde waarde kunnen leveren. En tot op heden lukt ons dat niet in de elektronica, dus daar zullen we ons voorlopig ook niet op gaan richten.
5: Is het wel eens geprobeerd?
6: Dat is niet eerder geprobeerd. Iets anders hebben we wel ooit geprobeerd, is bijvoorbeeld een koffiebonenmerk. En dat is ons toen niet goed afgegaan, dus daar leer je van en schaaf je bij.
5: Omdat er al te veel koffiebonenmerken zijn.
6: Ja, en omdat dat stukje van branding blijkbaar niet in ons DNA zit. Wij zijn veel beter in het verkopen van high-end merken.
5: Maar jullie DNA, het is nogal een bonte verzameling. Dus er lukt ook veel wel.
6: Zeker, zeker. Het is een bonte verzameling. Er zit wel een rode draad in. We zitten voornamelijk op functional fashion. We zitten op midden tot hoog segment. We zitten specifiek op consumentenartikelen. Dan blijft er nog steeds heel veel over, maar valt er ook heel veel af.
5: De laatste in het oog springende transactie draaide om Vonk. Een bekend merk. Wat kon je er ook weer kopen en wat kun je er nu weer kopen?
6: Ja, Vonk is typisch home and living. Dus dat gaat voornamelijk over meubels en accessoires.
5: En dat ging ten onder. Klopt. Ondanks enige naam en faam. Jij zag dat, blijkbaar, heb je in een eerder interview al aangegeven, al een tijdje aankomen. Waar blijkt dat uit?
6: Ja, nou ja, in die zin, wij volgen de markt gewoon heel intensief. En dat hoor je dan van gezamenlijke leveranciers of van oud-medewerkers. En ook heel simpel de jaarrekeningen controleren. En dan zie je dat het er financieel niet zo heel goed gaat.
5: Dus dat stevende af op een faillissement?
6: Overduidelijk.
5: En wanneer ben je in contact gekomen met de curator? Want het eind van het liedje is dat jullie Vonk hebben overgenomen.
6: Klopt. Dat was best een uitdagend traject. Maar op dag 1 dat wij hoorden dat het helaas voor Vonk failliet ging, hebben we direct contact met de curator opgenomen en onze interesse getoond. En dan ga je mee in het traject zoals de curator dat geeft. En moet je een bieding inleveren.
5: Ja, we hebben hier, valt onder de vlag van BNR Zaken, doen ook de podcast onder curatoren over faillissementen. Dus ik heb al wat faillissementen voorbij zien komen. Je gaat zo'n traject in. Maar Vonk, bekende naam, mensen zagen het aankomen. Zeker de mensen die het wereldje goed kennen. Je was denk ik niet de enige.
6: Zeer zeker niet. Er waren meerdere partijen geïnteresseerd. Ik denk ook niet dat wij de enige partij zijn die het zouden kunnen overnemen. Het speelt wel heel sterk mee dat wij een bestaande e-com organisatie hebben en iets goed kunnen integreren, waardoor we denk ik één van de meest logische partijen waren om het daadwerkelijk een goed tweede leven te geven. En nou ja, dat blijkt ook dat wij in staat waren om de beste bieding daarop uit te brengen.
5: Ja. Was het meteen de beste bieding? Of heb je nog gekeken naar wij nemen dit over en iets anders laten we juist zitten?
6: In eerste instantie werd onze bieding niet als hoogste ingeschaald. Er was een andere partij die een hoger bod had uitgebracht. Een curator vertelt uiteraard niet aan ons wie dat dan was.
5: Maar jij kunt voorzichtig speculeren, of niet?
6: Je gaat gewoon nadenken. Wie zijn onze collega's in de markt die hier ook iets mee kunnen? En je gaat vissen van, hoe zitten die erin? En kunnen wij ons bod gaan verhogen?
5: Dus je weet van wie het kwam, dat bod?
6: Ik heb inmiddels een sterk vermoeden, ja. Ik geloof in een Duitse investeringsmaatschappij.
5: Met een naam?
6: Nee, dat weet ik oprecht niet.
5: Oh, dat weet je dan weer niet. Oké. Okay. Dat is niet omdat je nu op de radio bent.
6: Nee, zeker niet.
5: Dus uiteindelijk konden jullie met Vonk aan de slag.
6: Zeker.
5: Dat heeft dan niet zoveel gekost? Of drijft de prijs toch nog behoorlijk op als je weet dat er meerdere gegadigden zijn?
6: Je maakt een afweging. Het bedrijf zoals het was, maakt forse verliezen. We hebben het echt over miljoenen per jaar dat daar een verlies werd gerealiseerd. Dus je gaat dan kijken welke waarde zit er nog wel. En dan zit er een ontzettend mooi merk met een prachtig klantenbestand en een mooie historie. En dan gaan wij gewoon kijken wat kunnen wij daarvan maken voor de toekomst. En op basis daarvan maak je je bod.
5: Maar er zijn voorraden, er zit wel of niet iets in de boedel. Wat heb je nu precies overgenomen?
6: Je koopt in ons geval bij merknaam, webshop, klantenbestand overgenomen. En vanuit daar om een frisse start te maken. En uiteraard zijn we in gesprek gegaan met alle leveranciers, met medewerkers, om te kijken hoe we het kunnen doorzetten.
5: Ik was het vergeten, maar ik ben ooit ook klant geweest van Vonk. En ik kreeg notabene deze week nog een bericht van de curator of ik er mee akkoord zou gaan dat mijn gegevens terechtkomen bij de nieuwe eigenaar, Etrias. Weet je inmiddels of veel klanten tot dat bestand willen blijven behoren?
6: We hebben dat bestand dus precies nog niet gehad, wat jij zegt. Dat is AVG-wetgeving. En op zich heel erg goed dat er zorgvuldig met privacy van mensen wordt omgegaan. En zodra mensen dat akkoord vinden, krijgen wij jouw gegevens en mogen wij jou een mooie aanbieding gaan.
5: En nog even voor de goede orde. Vonk blijft Vonk as we know it.
6: Absoluut.
5: Maar je gaat het wel heel anders aanpakken.
6: Zeker.
5: Want die miljoenen verlies, dat moet weer een plusje worden. En op heel korte termijn. Ja. Hoe ga je die manoeuvre uitvoeren?
6: Het grootste verschil is dat je een heel ander uitgangspunt hebt. Waar Vonk een heel mooi, maar heel kostbaar magazijn en kantoor heeft. Waarschijnlijk een prachtig team, maar toch wel heel erg veel kostbare medewerkers. Heb je een legacy IT-systeem, al met al gewoon een overhead die onbetaalbaar was voor hetgeen wat zij deden. En wij gaan dat dus gewoon compleet anders inrichten. En gaan het integreren in onze organisatie. Dus Vonk blijft aan de voorkant absoluut Vonk. Met een andere positionering, meer hoogsegment. Geen platformstrategie. Wij kiezen welke merken daar wel en niet op komen. En op die manier gaan wij dat inderdaad...
5: Maar je zei ongetwijfeld een hartstikke mooi team, toegewijde mensen. Zeker. Welke toekomst is er voor dat toegewijde team?
6: Nou, we zijn met de meeste mensen in gesprek gegaan en hebben ze een aanbod gedaan om bij ons te komen werken. We moeten daar wel realistisch in zijn dat onze hoofdkantoor zit in Bokstel. En als mensen dan uit Haarlem of Volendam komen, is de woon-werkverkeerafstand niet zo heel prettig.
5: Je biedt iets aan, maar je gaat er ook vanuit dat het
6: een heel groot deel heeft gelukt. Een nieuwe functie gevonden, elders.
5: Komt het vaker voor dat Etrias bedrijven overneemt die failliet zijn? Of,
6: absoluut, je zou bijna kunnen zeggen dat er specialiteit is. We hebben de afgelopen jaren onder andere Sneaker District overgenomen en een mooi tweede leven gegeven. We hebben Tennis Planet overgenomen, na faillissement een succes van gemaakt, de schoenenfabriek. In het verleden Cooney, waar meerdere winkels onder vielen. Dus dat hebben we enige ervaring in.
5: Wanneer lukt het om van iets een succes te maken? Want we hoeven hier niet de hele portfolio door te nemen. Dat zou niet eens lukken, denk ik. Want weet jij precies wat erin zit?
6: Ik ken niet iedere domeinnaam uit mijn hoofd meer, inderdaad.
5: Maar iedere domeinnaam, daar zit handel achter, toch? Of zijn er ook domeinnamen waar nog van alles mee moet gebeuren?
6: Alles wat wij onder beheer hebben is gewoon live.
5: En jij als een van de oprichters kent niet meer al die domeinnamen. Dat zegt iets over hoe groot het is geworden.
6: Dat klopt en dat komt ook omdat we dat in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië doen. Dus ja, als wij een schoenenwinkel hebben in een van die landen, dan heb je alweer meteen 5 winkels te pakken.
5: Maar als ik jou vraag, verkoop je teenslippers, dan weet je dat?
6: Uiteraard, slippers.nl.
5: Of dit hadden we, hier moeten we een quiz van maken. Ja. En dan ga je ergens de mist in, of niet?
6: Ongetwijfeld.
5: Maar ik blijf dat toch een wonderlijk gegeven vinden. Want jij had natuurlijk samen met je medeoprichters nooit gedacht dat dit het zou worden.
6: Nee, dat hadden wij 15 jaar geleden niet kunnen verwachten, nee.
5: En dan terug naar mijn vraag, wanneer wordt iets een succes?
6: Na faillissement bedoel jij toch?
5: Of niet per se na faillissement, maar je hebt heel veel domeinnamen. Je denkt, teenslippers, dat is specialistisch genoeg. Badjassen, dat is specialistisch genoeg. Padel.nl.
6: Nou, in die zin is dat best wel eenvoudig. Je moet gewoon nagaan denken, hoe kan ik toegevoegde waarde gaan leveren? En wij moeten natuurlijk opboksen tegen die hele grote spelers als een bol.com of een Amazon. En dan zal je dus iets anders moeten doen dan dat zij doen. En dat betekent dus heel concreet dat wij met Sneaker District gewoon proberen het allermooiste assortiment sneakers aan te bieden dat er is. Mooier dan dat jij kan vinden bij een Bol of een Amazon.
5: En waarom lukt dat jullie? Hebben jullie een andere voorraad? Hebben jullie andere ingangen bij leveranciers? Ja. Wat is het?
6: Nou, precies, dat is het. Die high-end merken, een Adidas of een New Balance, die zeggen, joh, wij kunnen best wel iets op bol.com of op Amazon gaan verkopen, maar dan lig ik naast de Pampers. Of lig ik naast een dakkoffer. En dat wil ik precies niet. Ik wil in een sneaker-omgeving. Ik wil op een hippe plek gevonden worden. En ik wil naast andere mooie sneakermerken liggen. En dat is precies hetgene wat wij hen kunnen bieden. En dan in ruil daarvoor krijgen wij het topassortiment van de sneakers die op dit moment hot and happening zijn.
5: En je kunt, als je zoveel domeinnamen hebt en niet afhankelijk bent van één product dat je verkoopt, ook eens een keer een gokje wagen.
6: Klopt.
5: Hoeveel tijd gun jij een productgroep, een domeinnaam, om tot volle wasdom te komen?
6: We hebben in ons verleden heel veel geprobeerd en er zijn ook genoeg dingen mislukt. En over het algemeen maken we eens per jaar gewoon een evaluatie van of een productgroep of een webwinkel het goed genoeg doet. Als dat niet zo is, dan krijgt hij nog een jaar de tijd, want dan gaan we extra de schouders eronder zetten om het tot een succes te maken. Lukt het dan niet? Ja, dan zeggen we, dit past minder bij ons, nemen we er afscheid van en focussen we ons op andere productgroepen.
5: En omdat er nog zoveel overblijft, is dat ook helemaal niet erg?
6: Nee, dat klopt. We zijn vrij breed.
5: Ja, jullie zijn heel breed. Je zou het zelfs een conglomeraat kunnen noemen.
6: Een klein conglomeraat.
5: Ja. Dat is in ieder geval op de beurs een beetje uit de mode. Je kunt je beter maar toeleggen op iets waar je echt goed in bent. Wat is dan waar jullie echt goed in zijn?
6: Nou, in principe is toegevoegde waarde is aan de voorkant dus segmentatie. Dus als je een pan zoekt, ga je naar pannenwinkel. Zoek je een slipper, ga je naar slippers.nl. Zoek je een sneaker, dan ga je naar sneakers.nl of sneakerdistrict. Aan de achterkant gaat het allemaal over één IT-systeem. Dus alles zit achter elkaar gekoppeld door eigen software. Dus we maken geen gebruik van andere systemen. En daar zit wel een stukje toegevoegde waarde dat een ander gewoon niet kan leveren.
5: Maar voor de klant ligt de Pamper niet naast de sneaker. Voor jullie wel of niet?
6: Dus ja, in ons warehouse wel.
5: Ja?
6: Ja.
5: Ja, dat moet toch. Ja, dat is toch nauwelijks te beschrijven dan hoe dat eruit ziet, of niet?
6: Wees welkom, kom een keer kijken.
5: Nou, maar wat zie ik dan?
6: Een chaos aan geweldig veel mooie producten.
5: Maar wel een chaos.
6: Je ziet heel veel dingen door elkaar, dat klopt.
5: Ja? Maar het gaat toch om, hoe noemen ze dat? Order picking?
6: Ja.
5: Je moet toch wel weten dat daar ergens derde gang van links de sneakers liggen. En dan de zevende gang rechts de Pampers.
6: Precies, dat is allemaal eigen software waarvan allemaal handcomputertjes die precies weten welk item waar ligt. En ook hoeveel er moeten liggen en wat het optimale voorraadniveau is. En wanneer het is ingekocht en tegen welk prijsniveau. En al die software wordt door onszelf geschreven.
5: En is het voor jou nog even leuk, want ik kan me voorstellen, van 3 maak je er 5 en van 5 wordt het er 10 en van 10 wordt het er 20. Nou, en zo verder en zo voort. Is het spelletje hetzelfde? Is het heel anders geworden?
6: Oh, het spelletje is heel erg veranderd. Toen wij 15 jaar geleden begonnen was ik hoofd online marketing en deed ik niks anders dan vindbaar zijn in Google. Dat was mijn spelletje. Nu is onze organisatie een stukje groter geworden en ben ik vandaag de dag bezig met de integratie van Vonk. Dat is een ander werk, maar dat is juist leuk dat het niet al 15 jaar lang hetzelfde is. Dat het dus enorm verandert.
5: Maar ook dat spelletje van online vindbaarheid is natuurlijk veranderd. Mensen zoeken heel anders. Mensen worden steeds sneller gewezen op AI-suggesties.
6: Absoluut.
5: Dus je komt überhaupt niet meer op de tweede pagina van je browser?
6: Klopt. Nee, wij zien daadwerkelijk in onze statistieken dat iedere week een groeiend aantal mensen via Gemini, via Claude, via ChatGPT op onze websites terechtkomt. En uiteraard is iedere dag bij ons de vraag, hoe zorgen we ervoor dat wij nog beter gevonden worden door deze AI?
5: Dus je zet je marketing euro's heel anders in?
6: Nou, in die zin, op dit moment kunnen we nog niet adverteren in AI-tools. Dus de marketing harde euro's niet. Maar wel onze effort om content te maken die juist door AI-tools wordt opgepikt. Dat is precies waar wij nu mee bezig zijn.
5: En ik hoop voor jullie dat jullie best wat marketingbudget stuk te slaan hebben. Maar als je zoveel domeinnamen hebt, zoveel categorieën hebt, zoveel producten aan de man en vrouw moet brengen, welke euro is dan het best besteed?
6: Alles gaat bij ons op basis van data. We meten gewoon alles. Dus iedere euro die in een campagne gaat, wordt getracked hoeveel daarvoor terugkomt. En dat betekent in de praktijk dat wij veruit het meeste deel van onze campagnes uitgeven aan performance marketing. Dus niet aan tv-campagnes, niet aan radiocampagnes.
5: Nee, dat laatste viel me al op. Daar moesten we het wat langer over hebben. Ja. Geen enkel probleem, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je kunt zeggen, nou, iets wat goed gaat, iets wat groot is, dat verdient ook onze aandacht. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, iets wat achterblijft, dat moeten we wat extra water geven. Daar moet die marketing op gericht zijn. Hoe doe je dat dan?
6: Je zoekt gewoon een balans in omzet, in marge, in waar kan ik toegevoegde waarde leveren. En wij geloven juist wel in die online speciaalzaak, dus daar de toegevoegde waarde bieden. Maar ook juist in de diversiteit. Want tijdens corona was het natuurlijk heel erg relevant om home and living items te kunnen verkopen. En gingen onze wintersport items bijzonder slecht, want niemand ging op wintersport. En de jaren daarna zag je dat dus omdraaien, dat home and living achterblijft, omdat mensen hun hele huis al vol hadden staan en iedereen weer lekker ging skiën. Ja, dat is precies.
5: En dan koop je nu Vonk?
6: Ja.
5: Want het huis staat nog steeds vol, toch?
6: Nou, in die zin klopt het precies wat je zegt, dat na corona de home and living markt het best moeilijk heeft gehad. Dus Vonk heeft echt wel last gehad van een moeilijke markt. En ze zijn ook niet de enige die failliet zijn gegaan in deze sector.
5: Nee.
6: Wij denken oprecht dat er nu een redelijke bodem is, dus dat het een hele mooie timing is. Los daarvan wil het niet zeggen dat als de markt moeilijk is, dat je daar niet alsnog je marktaandeel kan laten vergroten.
5: En je kunt je natuurlijk laten leiden door de data. Heel belangrijk, gaf je al aan. Wanneer heb je voor het laatst iets op gut feeling gedaan? Onderbuik?
6: Dat hangt er wel waar je het over hebt.
5: Maar jij mag het bepalen.
6: Ja, je doet iedere dag het aannemen van mensen doe ik op gut feeling, absoluut. Van, is dit een persoon die bij onze organisatie past?
5: En wanneer is dat zo?
6: Als ik ernaast wil zitten bij de lunch.
5: Nou, goeie.
6: Ja.
5: We gaan naar een dilemma.
3: Het dilemma.
5: De grote jongens als Amazon, Bol en Zalando, eerder al genoemd, dat zijn onze concurrenten. Of nee hoor, Etihad begeeft zich in een heel ander vaarwater. Als Amazon hier meer wil investeren, laat ze het lekker doen.
6: Absoluut, dat tweede. Totaal niet bang.
5: Nee? Want het gaat, Stan Verhoeven van Etihad, het gaat over miljarden in het geval van Amazon. Daar hebben ze, zo is dat in ieder geval opgevat, toch maar eens bedacht. We gaan die concurrentie met in eerste instantie Bol serieus nemen. De spielerij is over, maar dat hoeft jullie niet per se te raken.
6: Nee, het is een feit dat miljardenorganisaties zijn. En op dat vlak gaan we natuurlijk ook gewoon echt niet van ze winnen. Dat is een heel ander spel dat daar wordt gespeeld. Wij richten ons op een segment, op een middelhoog segment. Wij binden merken aan ons. En op die manier kunnen wij gewoon een toegevoegde waarde leveren die je daar niet kan vinden. En daar zullen we het ook voor moeten hebben. Want als we het op hun manier het spel willen gaan spelen, dan gaan we verliezen.
5: Ja, maar het is wel van belang, we hadden het net al even over hoe je zoekt. Dat als ik slippers zoek of pannen zoek of coolboxen zoek, ja. Misschien wel zaken die jullie allemaal verkopen, dat jullie de eerste zijn.
6: Klopt.
5: Want jullie zitten niet als eerste misschien in mijn systeem. Je bent geneigd om te denken, nou, ze zullen het bij Bol wel hebben.
6: Ja, dat is zeker een risico en dat zal ook ongetwijfeld voorkomen. Maar als je dus inderdaad op zoek bent, precies jouw voorbeeld van een hele mooie Le Creuset braadpan bijvoorbeeld, dan zal je gaan zien dat je bij Bol een enkeling kan vinden, maar dat je bij ons alle maten in alle kleuren kan vinden.
5: Hij zegt
6: en
5: dat
6: daar
5: hoor.
6: Niet.
5: Ja, toch nog een beetje marketing. Het zit er wel in.
6: Ja, tuurlijk.
5: Ja, nee, vanzelfsprekend. Ja. Is het wel eens in je opgekomen, en misschien ook wel meteen verworpen, om te zeggen, nou, we bieden inderdaad een hoop aan. We maken van Etihad zelf het sterke merk, zoals Coolblue dat is geworden in de loop der tijd. En dan zien we wel of dat onderaan de streep toch een goede beslissing is.
6: Dat hebben we zeker wel eens overwogen, want je gaat nadenken van waarom kent niemand ons en we zijn een onbekende naam in de markt en is dat geen probleem. Maar we zijn eigenlijk juist voordat we dat hals over kop zijn gaan doen, we gaan nadenken waar zit dan die toegevoegde waarde. Ik heb het er nu een paar keer genoemd. En als wij dat zouden doen, dan zouden wij dus inderdaad met die bol.com en die Amazon gaan concurreren. En dat is precies het spel waar wij totaal niet...
5: Het kan namelijk wel. Als je naar etihad.nl gaat, ja, dan kom je al die productcategorieën tegen en word je keurig doorgelinkt.
6: Ja, Wees welkom om daar rond te kijken.
5: Dat dacht ik al.
6: Dus natuurlijk ben je van harte welkom om bij Etrias te shoppen. Maar onze focus ligt op al die mooie speciaalzaken. Zoals Kookexpert, zoals Sneaker District, zoals Outdoor Supply. Daar moeten wij
5: het
6: van hebben.
5: En dat mag het best wat kosten. Dan komen we toch op wetgeving aan die sinds vandaag van kracht is. Veel nieuwe wetten en regels. Want het is 1 juli. Een aantal daarvan, daar krijg je mee te maken. Neem bijvoorbeeld de invoerrechten op pakketjes van buiten de EU. Als je iets uit een Chinese webshop bestelt, moet je als consument nu minstens 3 euro aan invoerrechten gaan betalen. 3 euro. Het is misschien niet wereldschokkend, maar het gaat vaak om wat kleinere bedragen natuurlijk. Je gaat niet voor niks in China shoppen. Mm-hmm. Wat zou dat kunnen betekenen?
6: Nou, in algemene zin ben ik tegen protectionisme en daar zou je dit onder kunnen scharen. Aan de andere kant vond ik het compleet bizar dat je inderdaad voor 1,95 euro een product uit China kan laten komen en laten verschepen en gratis bij jou thuis kan laten bezorgen. Ja, dat is overduidelijk dat dat niet kan en dat we dat ook met elkaar eigenlijk niet zouden moeten willen. Dus ik ben een heel groot voorstander van deze wetgeving om een iets normaler speelveld daar te krijgen.
5: Maar het gaat niet de handelstromen wezenlijk verleggen en jullie slechts schampen?
6: Ja, nee, het zal voor ons heel weinig effect hebben.
5: Ja? Ja. Is er een wet die op 1 juli ingaat? Jij bent van de regels. Je hebt net even gezegd dat het toch goed is dat er minder regels komen. 403 zijn er vorig jaar geschrapt. Waarvan je wel denkt, ja, een vrachtwagenheffing bijvoorbeeld. Toch eens kijken hoe dat uitwerkt.
6: Ook dat heeft indirect effect. Tuurlijk, onze pakketjes moeten door de vervoerders PostNL, DHL, DPD bezorgd worden. En als daar die heffingen omhoog gaan, dan heeft dat ook effect op onze vervoerskosten. Aan de andere kant vind ik het helemaal niet zo heel verkeerd dat dit soort organisaties wel worden vriendelijk gepusht om naar elektrificatie te gaan. Dus ja, zo is het ook wel weer.
5: Ja, en hoort er dan toch bij als we dingen moeten pushen en misschien ons gedrag moeten veranderen, dat je uiteindelijk kijkt naar ons eigen verwachtingspatroon, hoe klanten willen dat ze behandeld worden, of hoe snel ze een blijkbaar dringende behoefte hebben aan sneakers?
6: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Vandaag besteld, morgen in huis is de norm. Wij bieden dat ook voor heel veel van onze producten aan. Sommige producten gaan we juist hebben een ander serviceniveau dat van de leverancier moet komen. Maar als een klant iets bestelt, hoe hard heb jij die sneaker morgen nodig? Misschien is overmorgen of over 3 dagen wel veel handiger en wat efficiënter. En ik geloof wel dat daar nog wat te winnen valt.
5: Ja, want het geluid, dat hoor je al een tijdje, dat we best wat kunnen matigen. Maar zie je dat ook al in de perceptie van de mens, uiteindelijk jullie klant, terugkomen?
6: Beperkt. Je ziet wel langzaam maar zeker een stukje verschuiving in retourschaamte. Dat mensen inderdaad wel iets vaker denken van, joh, is het nou zo logisch om 5 paar te gaan kopen, terwijl ik van tevoren al weet dat ik eigenlijk maar 1 wil hebben.
5: Wanneer was jouw laatste zonde?
6: Ik heb het geluk dat ik mijn eigen magazijn in kan lopen.
5: Oh ja, natuurlijk. En je kent daar zelfs de weg.
6: Precies.
5: Ja, als je nu een blik in dat magazijn werpt, wat verwacht jij in de toekomst nog te kunnen toevoegen? Zijn er al concrete ideeën?
6: Aan productgroepen bedoel jij? Nee, op dit moment zijn er geen concrete productgroepen op onze wishlist die we willen toevoegen. Ja, Fonk is natuurlijk een grote overname voor ons die we nu volop aan het integreren zijn.
5: Is dat de grootste in de geschiedenis?
6: Ja, absoluut.
5: Ben je al ergens tegen aangelopen dat je hebt onderschat?
6: Tot nu toe gaat het eigenlijk heel erg voorspoedig. Uiteraard, een faillissement is niet leuk, dus je hebt ook met gedupeerde mensen te maken. Dus we hebben wel degelijk telefoontjes en e-mails gehad van mensen die gedupeerd zijn. Dat is niet leuk, die probeer zo goed mogelijk te helpen. Maar in grote lijnen hebben we vooral heel veel positiviteit en aandacht gekregen. En gunnen mensen het ons om Fonk weer tot een succes te maken.
5: Stan Verhoeven van Etrias, dank voor je komst.
6: Graag gedaan.
5: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Sekor Lahiri. Hij is directeur van de stichting UPV Textiel. Dan gaat het over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dus over het sorteren en het recyclen van afgedankte kleding. Wordt steeds goedkoper en de kosten lopen alleen maar op. Dus ergens komt die branche in de knel. Luister dan naar de top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beats. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen

0: de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
2: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Aan het belang van strategische onafhankelijkheid op het gebied van grondstoffen en energievoorziening twijfelt niemand. De vraag is hoe we die strategische onafhankelijkheid kunnen waarmaken. Eén punt wordt daarbij vaak vergeten. We hebben in onze ondergrond ook stoffen zitten. Hoe kunnen de stoffen in de Nederlandse bodem bijdragen aan de energietransitie? En hoe verhouden we ons daarbij tot landen als China? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Jeff Ambrich Ritou, strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marco Waes, hij is directeur technologie en duurzaamheid van Nobian, producent van hoogzuiver zout en vicevoorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Jeff, laten we beginnen natuurlijk met wat precies wordt bedoeld met die Nederlandse ondergrond. Want dat woord is niet echt gangbaar.
3: Ja, daar wordt eigenlijk bedoeld alles wat er onder de grond zit. Hè, wat je dus ziet hier op straat. En dan als je zeg maar tot 500 meter diepte een kuil zou graven, dan spreekt men over de bodem eigenlijk. En alles daaronder, dat is dan al de aardkorst, zeg maar. Dus dat is een beetje wat men bedoelt met de Nederlandse bodem. Maar daar valt bijvoorbeeld ook onder alles wat onder de Noordzee ligt.
2: Ja, dat is een belangrijke toevoeging. Ja, want daar gaan we het allemaal over hebben. En dat is een vrij rijke bodem, kunnen we wel zeggen. Want we denken bij Nederlands vaak, Marco, toch aan zand en klei. En meer hebben we niet.
4: Olie en gas natuurlijk, hè. Maar dat is natuurlijk de spullen die waar we andere materialen voor kunnen vinden. Maar wat mensen niet weten is dat wij gezegend zijn met hele hoge kwaliteit zout. En dat komt eigenlijk doordat het hier in zee heeft gelegen, 250 miljoen jaar geleden. Over Noord-Duitsland, Noord-Nederland en Denemarken. En daar is op sommige plekken, en met Groningen is daar een hele belangrijke plek in, is daar eigenlijk een soort Mont Blanc, hè, van ongeveer 2,5 kilometer dik, ligt daar een zoutberg.
2: Ja, dat is toch heel stevig. En heel belangrijk ook. Want zout is belangrijk, zout is de nieuwe olie, en we kunnen er allerlei clichés op loslaten, maar die clichés zijn waar in dit geval, of niet?
4: Nou, het is al heel lang zo dat zout, dat weten vrij mensen, ligt misschien ook in ons, dat we het niet voldoende hebben uitgelegd. Maar als je kijkt dat zout, 40% van alle materialen die je omheen ziet, hebben iets met zoutchemie te maken. En 50% van alle kunststoffen. Maar daar blijft het niet bij. Hè. Dat zout, dat gebruiken we voor materialen die we om ons heen zien, zoals ik net aangaf. Maar als je wij zout winnen, dan doen we dat door zout te laten oplossen, door water in de grond te spoelen, dat zout laten oplossen en naar boven te halen. Dan blijft er uiteindelijk in die hele grote zoutberg blijft er een holte achter waar zout water in zit. Maar die zoutwater kan je eruit drukken en dan kan je bijvoorbeeld olie opslaan. Dat gebeurt al. Je kan er gas in opslaan, gebeurt ook al. Maar je kan er in de toekomst ook waterstof in opslaan. Dus het is een heel belangrijke rol. Dus het zout wat we gebruiken is heel erg belangrijk voor de dagelijkse dingen die we moeten doen. En daarnaast is de holtes die ontstaan heel belangrijk als onderdeel van de energietransitie.
2: Moet je kijken, dat is een hele mond vol, zou ik bijna zeggen. Bovendien heel veel belangrijke informatie, ook gunstig voor Nederland tot dusver. Ik weet niet of dat verder zo kan blijven, want ja, misschien zijn er ook nog wel verrassingen als we het toch over die ondergrond hebben, want we hebben nu een paar dingen gehoord. Maar kan het zijn, als je flink gaat zoeken, dat we ook nog ergens op stuiten waar we nu niets van weten, Jeff? Of is alles wel redelijk in kaart gebracht?
3: Nou, ik denk niet dat we veel, laten we het zo zeggen, ik verwacht niet dat we opeens dingen gaan vinden die we nu niet weten of kennen.
2: Ik heb het over dingen van echt economische waarde.
3: Ja, kijk, de Nederlandse bodem en aardkorst is eigenlijk best wel goed in kaart gebracht. En het heeft te maken met het feit dat wij al in de jaren 50 een hele actieve gasindustrie hebben gehad. Er is enorm veel onderzoek gedaan. Dus die samenstelling die kennen we wel. Wat wel zo is, is dat wat we zien, is dat wat bijvoorbeeld decennia geleden niet economisch rendabel te winnen was, misschien nu en in de toekomst wel economisch rendabel te winnen is. Ja, dus om als voorbeeld te nemen, de cavernes die dus ontstaan nadat er zout water uitgehaald is. TNO is bijvoorbeeld bezig om te kijken of daar in die zoute wateren of daar bijvoorbeeld ook lithium uitgehaald kan worden.
5: Dat zou gigantisch zijn voor de duidelijkheid. Lithium is ontzettend belangrijk. Ja. China heeft daar bijna alles van. Daar willen wij ook wat van hebben.
3: Ja, en het is mogelijk. Je moet alleen altijd kijken naar de economische business case, om het maar zo te zeggen. Een van de dingen waar TNO bijvoorbeeld naar kijkt, en dat vond ik wel een interessante, is dat ze dus kijken naar, kunnen we misschien uit verschillende putten zoutwater halen en dat naar een centrale plek brengen om daar verwerkt te worden, om lithiumhydroxide uit te maken bijvoorbeeld. Dat is een stof die in batterijen gaat. Ja, en zo moet je toch elke keer kijken, wat is economisch haalbaar? Je kunt van alles vinden, maar het moet wel economisch eruit te halen zijn.
5: Nee, natuurlijk, maar die combinatie is te maken, dat is van belang. Ja, Marco, die zit te popelen, zie je.
6: Zeker. Ja, goed zo, goed tegen altijd.
4: We moeten kijken naar Nederlandse grond. We moeten ook naar de buren kijken, de buren iets verder weg. Hè? Want als we praten over lithium, dan is er in de Nederlandse bodem relatief weinig lithium. Ja. Ik ben geen geoloog, ik ben een chemisch technoloog. Ja. Ik begrijp, dat heeft te maken met het feit hoeveel vulkanische grond je hebt. En in Duitsland en in Frankrijk, met name in de Rijnvallei, maar ook in Noord-Duitsland, daar vinden ze veel hogere lithiumconcentraties. Er zijn verschillende partijen, vulkanische partijen, Neptunische partij, Lithium de France, die kijken nu of ze die lithiumchloride uit de grond kunnen halen. En wij hebben net een patent ingediend om die lithiumchloride met nieuwe technologie om te zetten in lithiumhydroxide. Dat is de kennis die we hebben, die we met natriumzouten hebben ontwikkeld de afgelopen eeuw. Die kunnen wij ook toepassen op dit soort partijen. Dus dan hebben we zelf de lithiumchloride niet. Misschien is de concentratie in Nederland te laag. Maar in landen om ons heen is die er wel. En kunnen wij een rol spelen om die waardeketen mee op te zetten.
5: Nou ja, en net een patent voor ontwikkeld in deze tijd, waarin veel meer mensen nu kennis krijgen, of in ieder geval misschien zelfs wel kennis hebben van dit onderwerp, zien hoe belangrijk het is. Dat wordt dus nu wel goed ingepeperd. Waarom is dat geen grote opening overal, dat jullie dat patent hebben?
4: Nou, wij doen er wel ons best voor om dat naar buiten te brengen.
5: Nee, ik bedoel, dat was kritiek, maar het is eerder juist aan de andere kant van de media. Ja. Waarom is dat niet doorgedrongen? En zou dat terecht zijn om hier echt een veel groter verhaal van te maken?
4: Ik denk
5: opening van de populaire talkshow tijdens het WK voetbal.
4: Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is. Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is dat we in Europa kijken, iets breder dan Nederland, kijken naar onze duurzaamheidsstappen. Maar hoe kunnen wij ook meer onafhankelijk worden, weer weerbaar worden? Zowel defensief als zeg maar in onze hele maatschappij, maar ook verdienvermogen. En dit is natuurlijk een manier waarop we ook ons geld in de toekomst weer kunnen verdienen.
5: Ja, niet alleen de energietransitie, maar inderdaad de digitale economie, de defensieindustrie, alles heeft daarmee te maken, is er van afhankelijk natuurlijk. Over duurzaamheid gesproken trouwens, die stoffen, liggen die gewoon voor het oprapen? Kun je er zo bij? Of moet er toch wel een proces worden bedacht waar we niet allemaal even blij van worden?
4: Nou, wat ik het mooie vind van onze zoutwinning, als ik uitgelegd, dat doen we door water naar beneden te pompen. Daar zie je aan de bovenkant relatief weinig van. Ook lithium, dat vinden ze in ondergrondse aquifers, ondergrondse meren. Dus ook dat kan je redelijk makkelijk door pijpen erin naar beneden te brengen en dan naar boven te halen de lithium en dan eruit te halen. Dus vrij lage concentraties, dus dat moet wel economisch kunnen. In alle gevallen zullen we het heel goed met de buren, met de mensen die daar rond die mijnbouwactiviteiten wonen, heel goed contact mee hebben. Want dat hebben we denk ik geleerd.
5: Hebben we inderdaad.
4: We moeten niet, mijnbouw, niet elke mijnbouw is hetzelde. Maar de manier waarop we zijn omgegaan met de mijnbouw in Groningen, met de gaswinning, heeft natuurlijk wel het beeld gekleurd. Dus we zullen elke keer moeten uitleggen dat mijnbouw op deze manier, water naar beneden brengen of water omhoog brengen, dat een ander type effect is op de.
5: Maar dat is zo belangrijk om te doen. En ik ben het helemaal mee eens. Het is heel moeilijk om het dan, zonder dat mensen afhaken, om dat toch te doen. Want je krijgt ook heel vaak op redacties, ik heb het niet over deze redactie, maar ik ken genoeg redacties waar bijvoorbeeld het woord deep mining, dan is er altijd wel eentje die erop schande, dat kan niet. En niet nadenken, maar even denken van kijk, hoe kunnen we daar wel wat mee doen? Ik wil maar zeggen, het zit nog steeds bij veel mensen, misschien ook media vertegenwoordigers, in het verdomhoekje. Is dat terecht of niet?
4: Ik vind het niet terecht. Ik denk ook dat we hebben laten zien, als Nobi, als bedrijf, met name in gevoelige gebieden in Haaksbergen, waar we nu zoutmijnen aan het maken zijn, die overigens niet voor waterstof geschikt zijn, want daar is de laag van zout te dun van. Maar in Groningen, waar we nu al gas, aardgas wordt opgeslagen in zoutcavernen. Zijn we nu de eerste waterstofcaverne hebben gemaakt voor de gasunie of potentiële waterstofcaverne. Door met die mensen te spreken en uit te leggen, hebben we daar geen bezwaren bij die mensen gekregen.
5: In Groningen, notabene, kun je nagaan. Want die Groningers denken, alles komt hierheen natuurlijk. Ja. Het is,
4: Dus dat heeft te maken met goed proberen uit te leggen. En dat kost heel veel tijd. Het kost ook begrip van de bewoners die daar zitten. Meeluisteren, meedenken.
5: Maar wat is een goed argument? Want dat vind ik altijd interessant. Mensen die daar bovenop zitten weten dat veel beter dan degene die daar alleen maar stukken over lezen. Ja. Wat is dan een doorslaggevend argument waardoor mensen het begrijpen?
4: Doordat ze dat al jarenlang hebben meegemaakt. Dus ze hebben al jarenlang wordt er gas opgeslagen in zoutcavernes. De zoutwinning doen we in Groningen al sinds 1960. In Hengelo al sinds 1918. Vaak zie je het niet de defensie ontstaan of de weerstand ontstaan bij de mensen die rechtstreeks wonen waar het al gebeurt. Het zijn vaak de mensen die wat verder weg wonen en die nog niet bekend mee zijn en waar dan nu die activiteit.
5: Nou ja, of Groningers die denken meteen alles is hetzelfde als gasboren. Dat kan natuurlijk ook, maar je moet toch even duidelijk een onderscheid maken. Het is totaal anders gebaseerd op wat in het verleden gebeurd is. Nu is het zo dat het woord opslaan gebruik je ook heel vaak. En Jeff, ik denk dat dat belangrijk is. Het is niet alleen maar vinden, maar ook opslaan. Wat is het belang van het opslaan?
3: Nou, je kunt een caverne kun je eigenlijk gebruiken om energiedragers in op te slaan. Maar je kunt het ook gebruiken om kritieke grondstoffen op te slaan. En daar zit wel een verschil tussen. Een energiedrager is bijvoorbeeld waterstof. Wat je dan eruit kan halen en kunt gebruiken als brandstof. Maar een kritieke grondstof is bijvoorbeeld een product waarvan je uiteindelijk lithiumhydroxide van kunt maken, wat in batterijen gebruikt wordt. Hè. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over lithiumchloride. Ja. En dan wil ik even het bruggetje maken naar zeg maar stakeholder management en het publiek meekrijgen. Ik denk dat wat een hele belangrijke opdracht is voor iedereen die zich bezighoudt met dit soort projecten, of het nou beleidsmakers zijn, een ambtenaar of een bedrijf zelf, ja, is dat je begint met uit te leggen waarom het heel bijzonder is dat we dit in Nederland kunnen. En zout, ik ben een jurist, maar ik hou me hier dagelijks mee bezig. Dus ik denk dat ik wel iets meer weet dan een gemiddelde jurist hiervan. Maar je hebt dus, zout is natriumchloride. En als je mensen uitlegt dat als je die twee uit elkaar haalt en wat je dan met een chloride element kunt doen, namelijk je kunt er PVC van maken wat uiteindelijk in de buizen gaat, waardoor je schoon drinkwater kunt vervoeren, of je kunt er isolatie van kabels van maken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook gassen van maken die uiteindelijk bijdragen aan het etsen van wafers die gebruikt worden voor het maken van chips, die uiteindelijk cruciaal zijn in technologie en AI. Als je dat uitlegt of probeert uit te leggen waarom het zo bijzonder is dat wij die technologie in Nederland hebben, dan wordt het misschien ook al een beetje acceptabel. En dan krijg je een beetje het gevoel van oké, trots, we zijn met iets goeds bezig hier.
5: Nee, ik begrijp het. Nee, als ik dit verhaal hoor, dan denk je al, daar begint het zeker mee, natuurlijk. Om mensen gewoon een letterlijke mee te nemen, zoals het heet. En dan kun je ook zeggen, luister even, we willen allemaal onafhankelijk worden. Vragen met een zaal ook, van wie van u wil het niet? Dan zijn er weinig vingers die tegenwoordig omhoog gaan. Dan heb je alweer een argument en een hele hoop mensen mee, denk ik ook. Maar is dat inderdaad ook waar? Kun je dat waarmaken? Dat we langzamerhand ook, gezien de rijkdom die we hebben en de mogelijkheden om met die rijkdom om te gaan, dat we ook onafhankelijker worden?
3: Nou ja, ik denk het wel. Kijk, onafhankelijker. Hè? Dus ik wil daarmee niet zeggen dat we 100% onafhankelijk zijn. Maar de rijkdommen die we hebben en hebben gehad in de bodem, die hebben zich in de loop der decennia omgezet in rijkdommen die we hebben in onze kop nu. Dus de gasindustrie is daar een hele belangrijke voorbeeld van. De kennis en de expertise die we hier in Nederland hebben opgebouwd op het gebied van geologie en op het gebied van ontwikkelen van een gasveld, dat is dezelfde kennis en expertise waarmee we de Noren uiteindelijk hebben geholpen om hun gasindustrie op te bouwen. De expertise van Nobian wordt nu gebruikt in Duitsland met Vulcan om daar bijvoorbeeld dus lithiumhydroxide te maken, wat bedoeld is voor de hele energietransitie en batterijen. Dus die expertise die we hier opbouwen, dat wordt op een gegeven moment een exportmodel, waarbij we dus in internationale context, in EU-verband, samen kunnen optrekken met andere mensen.
5: Economisch sterk verhaal, maar voor ieders welvaart ook van belang. De koek wordt daardoor groter. Er is meer te verdelen voor alles en iedereen. Daar kun je ook leuke dingen mee doen voor mensen die misschien daar helemaal niet aan gedacht hebben. Ja. Waarom slaat het verhaal dan toch niet overal meteen aan? Nee, maar echt, ik bedoel niet om een flauw, maar ik weet dat je er zelf ook heel vaak mee bezig bent. Het is namelijk heel interessant om te weten hoe je dit bij veel meer mensen. Hier in de Strateeg weten wij dat we hele betrokken luisteraars hebben die dit allemaal heel interessant vinden. En daarom praten we er graag langdurig over. Maar ik begrijp ook heel goed dat een grote talkshow er niet makkelijk aan wil. Ik vind het doodzonde. Ja. Ik denk dat je wel dat lef moet nemen, maar dat is wat anders. Ik ben dan geen directeur. Zou ik het wel doen. Maar hoe kun je ze overtuigen om dat ook daar naar voren te brengen? Om tegen mensen te zeggen, neem hier kennis van, het is niet saai, hier ga je allemaal van genieten.
3: Ja, nou, even heel gechargeerd, zeg maar. Begin maar met een Siri-spotje, bij wijze van spreken, van waar komt mijn iPhone vandaan? Ik kom maar iets.
5: Ja. Nou, of, moet je kijken, dat is ook meteen een geweldig idee, wat zomaar komt oppoppen.
3: Ja, of waar komt schoon drinkwater vandaan? Er moet veel meer aan uitleg gedaan worden, denk ik. Dat is één deel van het verhaal. Een ander deel is dat beleidsmakers en politici ook zeg maar het lef moeten tonen om niet gelijk bij het kleinste protest te zeggen, oké, we krabbelen terug, we doen het niet meer. Heb ook het lef om te staan voor dit soort projecten en te zeggen van ja, maar dit is gewoon nodig.
5: Dat is veel gevraagd inderdaad, lef. Er zijn veel boeken al over geschreven, maar ik begrijp dat het zeker nodig natuurlijk. En heb je ook nog iets anders nodig, namelijk antwoord op de vraag, hoe schoon is deze energie? Want juist uit die kritisch, hoe klinkt dat altijd? Dat is soms ook terecht. Wat is het beste antwoord tegen mensen die zich daar zorgen over maken?
4: Nou, ik denk dat, misschien even terug naar het jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, hebben we een onderzoek gedaan met TNO vanuit de VNC. We hebben ook met het Nationaal Platform voor Duurzaam voor Industrie, dus met de overheid samen, met TNO, met Roland Berg, ook HCSS was bij betrokken, om te kijken hoe ziet nou een energiesysteem van de toekomst eruit. En hoe vergelijkt dat in Nederland met bijvoorbeeld een land als Saudi-Arabië, waar er heel veel zon is. Want heel veel mensen zeggen, ja, je moet gaan naar de plekken waar heel veel zon is. Hè, want daar is de energie goedkoop.
5: Zeker.
4: Nou, wat je dan ziet als je een systeem vergelijkt, wat in Nederland gebaseerd zal zijn op heel veel wind op zee voornamelijk, ook zonnepanelen, batterijen voor de korte termijn opslag, waterstof, waterstofconverters voor de lange termijn opslag, dat concurrerend kan zijn. Het is ietsje duurder, maar het kan concurrerend zijn met Saudi-Arabië, die zonnepanelen heeft en batterijen, want die heeft daar geen waterstofopslag.
5: En nog steeds veel meer zon, maar wij gaan ook een beetje die kant op.
4: Maar vergis niet, zon is maar, zeg maar een derde van de tijd. Ja? Wij hebben hier langer, maar in Saudi-Arabië zit je ongeveer op 8 uur, 9 uur zon. Dus dan moet je 9 uur moet je opwekken. Dus dan moet je, zeg maar, om de hele nacht door te komen, moet je 3 keer zoveel panelen neerleggen die je voor de dag nodig hebt. Dan moet je batterijen neerleggen. Als je die kosten vergelijkt met een systeem in Nederland waar windenergie is ongeveer 55% levert dat, zeg maar, de optimale energie op. Zonnepanelen in Nederland maar 10% en in Saudi-Arabië ook maar 30%. Dus we hebben, als wij mix hebben met zon en wind, kunnen wij met een competitief systeem hier aan de gang. En daar is waterstof en waterstofopslag een belangrijk element bij.
5: En Marco, hoe uniek is die Nederlandse ondergrond? Want we hebben daar vorige kwartier uitgebreid over gesproken, maar hoe uniek is die Nederlandse ondergrond vergeleken met omringende landen? Ja,
4: ik denk dat hij is heel erg uniek. En daar is TNO ook weer een rapport over gedaan. Als je kijkt naar het hoge kwaliteit zout, wat we in Nederland kunnen vinden, ook in Duitsland en in Denemarken, dat is enorm. Specifiek in Groningen, en nogmaals, ik ben geen geoloog, maar een chemisch technoloog, maar ik begrijp dat als je ook in de bergen loopt, dan zie je soms ook van die golf in die berg, hè, dat die grond bewogen heeft.
5: Zeker.
4: Nou, dat is in Groningen met zout ook gebeurd. Dat is onder hele druk, is dat wat een beetje plastisch, het beweegt. En daar zijn hele grote bergen ontstaan. En wat ook gebeurd is in 250 miljoen jaar, dat is een beetje scheikundig wat ik ga vertellen.
5: Maar
4: in de zee zitten heel veel verschillende zouten. Er zit natriumchloride, er zit magnesiumchloride, er zit kaliumchloride. Ja. Als je die uit de zee haalt, heb je dat allemaal bij elkaar. Wat de natuur volgens gedaan heeft in al die miljoenen jaren, is het natriumzout en het kaliumzout en het magnesiumzout al gescheiden. Dus als wij het zout naar boven halen, is het al 98% zuiver. Dus dat hoeven we nog maar om te werken naar 99,9. Hè, om het in de chemie te kunnen verwerken. Want daar hebben we die zuiverheid nodig. Is maar een kleine stap. Dus het is echt heel uniek. En nogmaals, die grote bergen die geven juist die mogelijkheid om waterstof op te slaan. We hebben net gehad over waterstof opslaan in voor het energiesysteem. Ja. En waterstof hebben we ook nodig als we naar een meer duurzame en circulaire koolstof-economie willen. Dus als wij gaan recyclen met koolstof, dus vergassen, heb je ook waterstof nodig. Nu maken we waterstof uit aardgas. 1 kilo waterstof levert 10 kilo CO2 op. Ja? Als je dat maakt uit water, nou, dat is helder. Dan is het zuurstof en waterstof. En dus als je de groene waterstof gebruikt voor de chemie, die heb je überhaupt nodig als je gaat verglassen plastic en dat weer naar elementen wil terugbrengen of componenten van de chemie systeem, dan heb je ook waterstof nodig. Dus dat is denk ik, die combinatie is denk ik heel goed. En we hebben de kennis. Ik heb al net aangegeven dat we heel veel weten van de ondergrond. Nou, van Groningen weten we echt heel veel hoe die ondergrond in
5: elkaar. Ja, dat mag ook wel langzamerhand. Ja, dat is iedereen zeker ook in die contraire dus gerustgesteld.
4: Die kennis, als je daar nu naar andere gebieden moet gaan, moet je die kennis weer ontwikkelen. Dus dat is ook een enorme plus die wij in Nederland hebben.
5: Die plus heb je, plus de uniciteit. Dat heb je net beschreven, ja. Die mag ook degelijk zeggen dat de Nederlandse ondergrond uniek is. Maar als we even kijken naar China, Jeff, dat is een ander verhaal natuurlijk. Een van de hoofdrolspelers, het gaat over de grondstoffen. En we kennen het verhaal van nieuwe zijderoute. China is er heel lang mee begonnen, kon het ook doen. Wij niet, ze hebben lang voor uitgekeken. Maar toch zijn de meningen daar wel redelijk verdeeld nog steeds over. Er komt ook wel af en toe wat kritiek. En dat Chinezen misschien daar niet zo heel goed mee omgaan als ze denken. Of is het gewoon waar dat China echt een totale voorloper is en het bijna alles in handen heeft? En dat iedereen dus ook uiteindelijk afhankelijk is van China.
3: Ik denk dat op dit moment is er een zekere mate van afhankelijkheid van China.
5: Nee, zekere mate? Nee, maar dat is nog heel voorzichtig.
3: Of nee, het is inderdaad voorzichtig, maar ik hou het positief omdat we van de Chinezen ook kunnen leren. En wat we kunnen leren van de Chinezen is meer te denken in ecosystemen. Dus wat China nou bijzonder maakt is niet zozeer dat ze de beste bodem hebben of de meeste knappe koppen. Ja, met 1,4 miljard mensen heb je vast wel een aantal knappe koppen, ongetwijfeld. Maar wat het zo bijzonder maakt is dat zij al vanaf het begin af aan heel bewust zijn gaan aansturen op het creëren van ecosystemen. Ze hebben gekeken van oké, wat wil ik bereiken en welke ondersteunende facetten heb ik nodig om daar te komen. Nou, en ik vind dat we dat te weinig doen in Nederland en Europa. Ik heb net het voorbeeld genoemd van natriumchloride. Als je dus denkt in ecosystemen, dan ga je veel meer kijken. Oké, wat kan ik nu precies met die hoofdproducten die er komen uit het Nobian-proces bijvoorbeeld. Ja. De bijproducten en de restproducten. En daar zit echt een hoop. En daar kun je een heel ecosysteem mee voeden.
5: Maar kunnen we dat nog steeds? Is het zo dat je het nog steeds kan? Of, want er zijn ook mensen die zeggen, en dat is veel minder positief, China loopt zo ver vooruit, er is geen beginnen aan.
3: Nee, je kan het nog steeds. Alleen je moet niet verwachten dat je gelijk de schaal gaat hebben die China vandaag de dag heeft. Hè? Ja. En daarom is het zo belangrijk om in Europese context na te denken en samen te werken. Want dan heb je die schaal wat meer.
5: Maar we weten dat we in een tijd leven waarin er een grote roep is op veel gebieden om samen te werken, waar de aanleidingen ook steeds groter en groter worden, maar het steeds toch ideologisch wordt teruggedreven en teruggeduwd. Dat maakt het heel erg lastig. Of valt het wel mee als het over deze concrete praktische onderwerpen gaat?
3: Nou, ik denk dat het op op bedrijfs, individueel bedrijfsniveau, dan heb je andere krachten vaak. We noemen nu Nobian in Duitsland als voorbeeld. Maar zo zijn er nog een paar andere voorbeelden. Hè. Shell is ook zo'n bedrijf dat internationaal opereert. Shell heeft bijvoorbeeld een heel petrochemisch cluster in Rotterdam-Moerdijk. Opereert internationaal. De producten die daaruit komen als resultaat van een chemisch proces, die worden vervolgens weer gebruikt om kritieke grondstoffen te winnen en te verwerken. We hebben in Nederland gewoon heel veel kennis in huis, met name als het gaat om chemische processen. We onderschatten het belang van die kennis en ook van de rol die die producten in chemische processen spelen.
5: We onderschatten dat nog steeds.
3: Ja, we onderschatten dat nog steeds. Sterker nog, we schoppen er tegenaan. We vinden het smerig in 9 van de 10 keer. We onderschatten ook de rol die wij als Nederland hebben in een Europese context. Laat me het zo zeggen, als er vandaag de dag een stop zou zijn op alle chemische activiteiten in Nederland, dan heeft heel Europa een probleem. Dat is gewoon zo. Dan heeft heel Europa een probleem. En dat moest je. Dat is een bewustwordingsproces. En daar mag je best trots op zijn. En dat mag je ook uit etaleren, zeg maar.
5: Maar ook daar is dus lef voor nodig om dat te doen. Want je kunt dat gaan etaleren en je kunt het uitdragen. Maar dan krijg je natuurlijk heel snel een hele hoop kritiek over je heen. Met name op social media, maar niet alleen daar natuurlijk.
3: Ja, en dan kom ik toch weer terug bij het sierenspotje. Waar komt mijn iPhone vandaan? laat me het zo zeggen, zonder De base chemicals, dus de basischemische elementen die bijvoorbeeld uit een installatie uit Rotterdam komen of Moerdijk, Dat soort stoffen worden gebruikt om de kritieke grondstoffen chemisch te verwerken, zodat ze uiteindelijk gebruikt kunnen worden in een batterij.
5: Ben je al bezig met dat idee van dat spotje? Want het is nu de tweede keer dat het voorbij komt. En zo, en je denkt steeds van ja, alsof het al bestaat.
3: Ja, nou ja, weet je, het is wel. Je moet het uiteindelijk uitbeelden voor mensen. En ik denk dat we dat te weinig doen.
5: En als we het gaan uitbeelden, dan wordt het ook duidelijker dat samenwerking niet anders kan en dat het niet ideologisch gedreven is, maar dat het gewoon een praktisch inzicht is. Marco, want ja, het woord uitleggen is ook al een aantal keer gevallen. Het kan ook vervelend zijn. Uitleggen, dat is de meest gelegde leerling.
4: Mijn ouders waren allebei docenten, dus ik vind uitleggen vaak niet vervelend.
5: Nou, daar kun je natuurlijk ook een tik voor maken. Maar nee, maar dat is een ander verhaal van een ander interview ook. Nee, maar het kan natuurlijk zo zijn dat uitleggen, dat mensen denken, ja, wacht even, iemand die weet het en die vertelt even hoe het zit en zo. We nemen niet meteen met alles aan deze tijd. Dus het is belangrijk om een goede reden te vinden waarom die samenwerking echt vruchten afwerpt.
4: Ja, ik denk dat mensen mee moeten nemen. We letten vaak op dingen die we niet hebben. Zeg, oké, China heeft dit, dat en anders. Nog even terug naar natriumzout. We gebruiken nu meer batterijen met lithium gebaseerd, maar je kan ook batterijen maken op natrium gebaseerd. Daar zijn we bezig, ook met een pilotplan nu aan het bouwen. En wat ik zeg, eigenlijk, ja, China is de vijand. Hè. We zijn in oorlog. Hè. Niet een normale oorlog, maar een economische oorlog.
5: Een machtsstrijd in ieder geval.
4: Maar zijn zij nou wel de vijand? Of zijn we onze eigen vijand? He, door gewoon niet te zeggen, wat kan er allemaal? En inderdaad wat langer te kijken. En ook die balans te leggen van, jongens, hoe gaan we nou duurzaam worden, maar met zorgen dat we weerbaar zijn in de samenleving en dat we verdienvermogen hebben. En die puzzel is te leggen.
5: En tot zover deze aflevering van De Strateeg op de radio. Wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
8: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
9: Het is ongekend wat hier gebeurt.
8: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
10: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
8: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: De Nationale Autoshow.
11: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
7: Meindert en Wouter.
12: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
11: Bijna de helft.
12: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
7: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
12: Het kwartje valt nu pas.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
0: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work.
14: Egayo Wijnen en Arjan Elbers.
15: Hoofdpijn, stress, oververmoeidheid. Ongeveer 1 op de 5 werknemers heeft last van burn-out klachten. De kosten voor het verzuim van mensen die bezwijken onder de werkdruk loopt elk jaar in de miljarden. Het wordt dus hoog tijd dat we eens iets meer op onszelf gaan letten. Of tenminste, op onszelf. Misschien niet, want het ligt namelijk niet aan ons. Het ligt aan de bedrijven, zegt onze gast. In BNR at Work hebben we het vandaag over de bedrijfsburn-out. Ik ben Egayo Wijnen en naast mij staat zoals elke week Arjan Elbers, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en recruitment-expert. En onze gast is Patrick Nijhoff. Welkom, schrijver van het boek De Bedrijfsburn-out. Patrick, had Oranje en het Nederlands elftal, hadden die ook een bedrijfsburn-out?
16: Nou, misschien wel. Je krijgt een burn-out als je hoofd niet goed luistert naar de signalen van het lichaam. Dus ja, wie weet, wat hebben de spelers gezegd? En heeft onze coach ernaar geluisterd.
15: Ja, maar in jouw boek geef je ook aan dat je als manager juist moet luisteren naar je spelers. Dus kunnen we dan concluderen dat Koeman een slechte manager is?
16: Nou, ik denk dat dat een brug te ver is.
15: En je bent heel mild. Maar dan gaan we dadelijk verder praten over de bedrijfsburn-out. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Het concurrentiebeding kan werkgevers geld gaan kosten. Dat klinkt heel raar, want dat is volgens mij een beschermingsmiddel, Arjan. En ja. Nu, hè?
17: Ja, dat is nieuw. Ja. Het is een nieuw wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken, Werk, Gelegenheid. En die zegt eigenlijk, joh, het is prima dat jij als werkgever een concurrentiebeding hanteert voor jouw medewerkers. Maar als je er aanspraak op doet, dan moet je een vergoeding gaan betalen. Tot en met wel 12 maanden lang. En dat is een half maandsalaris per maand. Dus in totaal kan een werkgever dat gewoon 6 maanden extra salaris kosten. En dat is heel erg veel. Het doel van die nieuwe wet is, ja, zo wordt het concurrentiebeding niet misbruikt door die werkgever om schaars talent onterecht te binden. En ook de werkgeversvereniging AWVN vindt dat de balans zo veel te ver doorslaat naar de kant van de werknemer.
15: Maar zijn er dan signalen dat ze dat gebruiken om talent vals te binden?
17: Nou, ik zie ze niet. En ik maak voor mezelf wel even een scheiding tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Concurrentiebeding wil zeggen, jij mag Egayo niet naar een andere omroep, want jij werkt bij ons bij BNR. De gemiddelde kantonrechter zegt, ja, dat doen we niet mee, die flauwekul, want dat is carrièreobstructie, dus dat wordt meestal van tafel gegooid. Dus dat is niet zo spannend. Bij een relatiebeding zeg ik absoluut nee. Dan moet je die werkgever juist beschermen. Want een relatiebeding, als jij salesmanager bent en je hebt 10.000 belangrijke klanten in je zak zitten, dan wil ik inderdaad niet dat jij die gaat bellen in het eerste jaar of in het tweede jaar. En dan zou ik ook nog eens geld moeten gaan betalen. Die vind ik heel raar.
15: Ja, dat is apart. Dan bijna de helft van alle jongeren wil uitsluitend taken doen die bij hun functie horen.
17: Ja, je hoort
15: een tante houding, hè? Je komt als jong persoon toch binnen en dan pak je alles aan. En dan...
17: Ja,
15: dat is niet. Waar, zie ik dit verkeerd, Arjan?
17: Dat is waar, helemaal. Ja. Je hoort die oudere mensen de werkvloer natuurlijk al zo verklagen. En die jongeren die willen niks meer. Nou goed. Jongeren bewaken hun grenzen vrij stevig. Daar komt het op neer. Ongeveer de helft doet zeer zeker geen taken die gewoon niet bij hun functie hoort. En daarnaast geeft die doelgroep ook nog eens aan geen extra uren te willen werken. Dus gewoon geen overuren. Behalve als het ze concreet kan helpen met hun volgende carrière stap. En dat bleek uit onderzoek onder meer dan 5000 werknemers van carrièreplatform Intermediair.
15: Heb je een voorbeeld van een jongere die bijvoorbeeld zegt, ja, sorry, maar dit is mijn functie, maar dat ga ik echt niet doen. Forget it.
17: Nou, gewoon voor het idee. Dus als iemand ineens moet gaan kopiëren om een project af te maken, zegt, ja, dat hoort niet bij mijn taken, doe ik niet.
15: Ja, dus eigenlijk moet per functie de functieomschrijving wat uitgebreider. En heb je als werkgever alles gekocht.
17: Heel royaal. Heel royaal. Okay.
15: Dan na de zomer iets met MBO. Vertel, open hiring, Arjan.
17: Ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Na de zomer start er een hele belangrijke pilot. 70 MBO-studenten gaan stage lopen via open hiring. En het ROC van Amsterdam en ROC Summa, twee mooie MBO-opleiders in Eindhoven en Amsterdam dus, starten na de zomer met die pilot. 70 van hun MBO-studenten die gaan starten aan een stage op het format dat bekend staat als open hiring. Dus ze sturen geen cv naar het leerbedrijf en ze voeren geen sollicitatiegesprek. Nee, ze melden zich aan bij een van de werkgevers die zich aan hebben gemeld, zoals McDonald's, Timing, BMS Security of andere. En daar gaan ze vervolgens gewoon starten. En de pilot is een initiatief van de Start Foundation.
15: Aan de telefoon Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation. Hallo Jos.
18: Goedemiddag.
15: Waarom doen jullie dit?
18: Wij doen dit aangezien we al 8 jaar het open hiring programma draaien in Nederland. En we nog steeds signalen ontvangen dat er zoveel stagediscriminatie is. En toen dachten we van, goh, weet je wel, laten we nou eens gaan kijken of een aantal scholen kunnen vinden, een aantal werkgevers kunnen gaan vinden en dan gaan testen in de praktijk van goh, helpt het nu studenten om gemakkelijker toegang te vinden tot een stageplek? Hebben die studenten een gelijke prestatie als elk ander? Helpt het de werkgever om gemakkelijker stagiaires te vinden? Dus eigenlijk een soort pilottest om te kijken van goh, zet je deuren iets verder open en wat zijn daar dan de effecten van?
15: Maar hoe helpt het de werkgever dan om makkelijker stagiaires te vinden? Want er zijn te weinig stageplekken. Dus er zijn meer stagiaires dan stageplekken. Hoe werkt het dan voor de werkgever?
18: Nou, je ziet altijd dat er een grote groep nog is die zichzelf uitsluit. Dus als jij bijvoorbeeld tot een groep hoort die al vaker de deur dichtgesmeten krijgt, dat je al denkt van, goh, weet je, ik hoef daar niet te reageren, want ik ben daar toch niet welkom. Ik heb dat ooit in Brabant ergens aan de hand gehad. En dan bleek bijvoorbeeld dat jongeren die vroegtijdig de school verlieten, die reageerden dus niet bij installatiebedrijven met een hele goede naam. En omdat ze alleen al dachten van ja, die zullen wel die anderen aannemen. En dat zie je natuurlijk ook in die stagewereld. Je denkt op een gegeven moment van goh, het heeft voor mij helemaal geen zin om dat bedrijf te bellen, want die zullen toch wel niet willen. En op het moment dat je ergens ziet van joh, hier ben je altijd welkom, als je in een bepaald schooljaar zit, dan maakt het dat makkelijker om te reageren.
15: Maar moeten die bedrijven dan niet gewoon zelf wat meer met een open mind en een handreiking naar de stagiaires toe toetreden, in plaats van zo'n systeem als open hiring?
18: Nou ja, daar ben ik dus een groot voorstander van. En elke stap die je zeg maar zet, open hiring is misschien wel de meest verregaande vorm, maar elke stap die jij zet als werkgever om die deur meer open te zetten, dat betekent dat meer talent gewoon een kans krijgt. Dat juichen wij toe. En ik denk dat het ook gewoon in belang is van die werkgever om zo gewoon een grotere vijver te hebben waarin je talent kunt gaan vissen.
15: En hoe lang gemiddeld zijn die stagiaires bij dat bedrijf betrokken? Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
18: Ja, dit zijn allemaal stages voor ongeveer een jaar. Dus we hebben mensen die in een beveiligingsbedrijf gaan werken in Amsterdam. We hebben mensen in de horeca gaan werken. Dus je doet hetzelfde werk als ieder ander uit jouw studiejaar.
15: Ah, wat super dat jullie hier dus nu zo mooi mee van start gaan. Even kort, wanneer is het voor jou een succes?
18: Eigenlijk is het al een succes omdat de baanopeningen er zijn. Hè? Dus we hebben nu de werkgevers gevonden die hebben gezegd van oké, weet je wel, bij ons ben je welkom. Dat zijn dus 70 plekken. We gaan na de zomer zien hoeveel mensen er ook daadwerkelijk gaan starten. Maar in ieder geval deze kans ligt er. Vervolgens vind ik het een succes als we gewoon eerlijke resultaten kunnen gaan laten zien van dit betekent dus voor alle betrokkenen. En de betrokkenen zijn dan de werkgevers, de studenten en de opleidingen.
15: Jos van Delft, dankjewel en heel veel succes inderdaad daarmee. Projectmanager bij Start Foundation.
19: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
15: Organisaties maken mensen ziek, dat zegt onze gast Patrick Nijhoff, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. We moeten dus met een andere blik naar de burn-out gaan kijken. Patrick, we kennen allemaal het fenomeen burn-out, maar jij hebt het over een bedrijfsburn-out.
16: Ja, kijk, bij een burn-out luistert het hoofd van iemand eigenlijk niet goed naar de signalen die het heel lang afgeeft. Pijntje hier, slecht slapen en ook niet naar de signalen van mensen van buitenaf. Die zeggen, goh, gaat het wel goed met je? Zal je niet een tandje terugnemen? En als je dat patroon ook op organisaties zet en je kijkt naar het hoofd van de organisaties, dat zijn beleid, plannen, cijfers, vaak ook het management. En je zegt, wat is dan het lichaam van de organisatie? Dat is de praktijk, dat zijn de mensen en hun verhalen. Dan zou je kunnen zeggen dat soms ook daar het hoofd van de organisatie niet goed luistert naar het lichaam. En zo is de metafoor van de bedrijfsburn-out ontstaan.
15: Ja, en wat zie je dan concreet? Want je hebt het hier over een verschuiving van normaal burn-out los je individueel op. Jij zegt van ja, een bedrijf is ook een lichaam, hè? Geest en lijf. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan?
16: Zoals mensen een burn-out krijgen als die twee niet met elkaar in verbinding staan. Dus het hoofd en het lichaam. En als je daar slecht naar luistert, dan krijg je uiteindelijk dysfunctioneren of het ergens wel uitval. En in organisaties is dat ook zo. Je krijgt cynisme, je krijgt terugtrekgedrag. Je hebt mensen die zich niet meer verbonden voelen tot jouw organisatie. Die gaan in de energiezuinige stand. En dat allemaal omdat ook hier weer het hoofd onvoldoende verbonden is met het lichaam. Dus zeg even, het beleid sluit niet meer aan op de praktijk.
15: En wat voor een gap zie je er dan? Dus welk beleid sluit niet meer aan bij welke praktijk?
16: Nou, je ziet dat met name bij veel organisaties waar het beleid, noem maar er in de kantoorkamertjes, op het hoofdkantoor of in andere regionen besloten wordt, maar zonder dat het beleid gemaakt wordt met degene die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat zijn de vakprofessionals.
15: Je ziet steeds meer dat bedrijven juist wel die handreiking maken naar de werkvloer, met even zo te zeggen. Omdat ze weten dat gedragen beleid reikt verder dan top-down. Is dat een oplossing?
16: Dat is wel een oplossing, maar wat je vaak ziet is dat het toch op papier een oplossing is. Dat ze zeggen, ja, we gaan luisteren. En vervolgens toch die signalen alleen maar gebruiken voor het plan en de weg die ze zelf al hebben geschetst. Dus wat erin past, neem je mee. En de signalen die er niet in pasten, worden weggezet als, ja, ze hebben het over werkdruk, maar het is nu even druk, volgend kwartaal zal het wel minder zijn. De signalen die niet passen in het dominante beeld wat leiders hebben of wat management heeft, wordt vaak toch minder betrokken bij hun keuzes en besluitvorming.
15: En hoe heb jij dit zien gebeuren?
16: Nou, ik heb dat eigenlijk in veel organisaties zien gebeuren. En wat je dan met name ziet, is dat hoe vreemd ook, mensen toch bij hun organisatie blijven, maar zich terugtrekken in, ja, ik noem dat energiebubbels. Dus die gaan eigenlijk zorgen dat het met hun team nog leuk blijft en zinvol blijft, maar die eigenlijk zich distancieren van de organisatie en denken van, nou, wat ze, en dat is een heel interessant woordje, ze in organisaties, wat ze verzinnen, wij doen gewoon ons ding en wij zorgen dat onderling leuk blijft. Dus dan zit er op zich nog wel heel veel energie in de organisatie, maar die zit eigenlijk afgeschermd in teams of in individuen.
15: En nu, want mensen kennen een burn-out, dus dan ga ik naar mijn werkgever en dan zeg ik, ik heb een burn-out. En dan met mijn psycholoog of mijn huisarts bespreek ik wat de bron kan zijn van die burn-out. En dat wordt dan vaak individueel afgewikkeld. En klopt het dat jij ook beweert van, nou, die burn-out die kun je wel individueel afwikkelen en er allerlei redenen voor hebben, misschien deels werk, deels privé, maar dat juist een groot gedeelte van die burn-out wordt veroorzaakt op het werk. Is dat wat je stelt?
16: Nou, dat is niet alleen wat ik stel. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat burn-out een werkgerelateerd fenomeen is. En ja, het is vaak multicausaal. Dus en druk op het werk, gedoe op je werk, en dan thuis misschien ook een overlijden of een scheiding. Dat komt er dan bovenop.
15: Hoe kijk jij hier naar, Arjan?
17: Ja, ik herken het uit eigen ervaring dat mensen vaak de combi hebben wel. Dus zowel financiële druk, of er is een scheiding, of er is inderdaad een probleem met huis of gedoe. Dus er zit altijd iets waardoor mensen veel gevoeliger zijn. En als dan vanaf het werk er een hoop druk op komt, dan krijg je vanzelf een waanzinnige cocktail van moeilijkheid.
15: Ja. Ja, ik snap wat je zegt, hè, Patrick. En enerzijds begrijp ik ook wel dat je aangeeft van, ja, als dan het management of de leiding één kant en een bepaalde druk en iemand op de werkvloer die moet alleen maar uitvoeren en de werkdruk is te groot. Maar aan de andere kant moet iemand toch ook gewoon zijn werk doen en zorgen dat hij in zijn privé voldoende balans heeft, zodat hij ook zijn werk kan doen. Hij krijgt er, of zij krijgt er ook voor betaald. En tegenwoordig zie je dat werkgevers al heel veel doen, juist om het werknemers naar de zin te maken. Gespreksvoeringen, ondersteuning, flexibele werktijden, et cetera.
16: Ja, dat is heel goed voor het individu. Maar heb je dat soort mechanismes ook, zeg maar, in de organisatie zelf ingebouwd? Is er genoeg tijd voor rust, voor reflectie? Of gaan we het ene project starten terwijl het andere nog niet klaar is? In veel grote organisaties, nou, we kennen de banken, waar de ene transformatie over de andere over mensen wordt uitgerold. Ja. Waar het ene nog niet geland is, of er is alweer een andere verandering. Ja. Ja, mensen die trekken dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus als dan op het werk, zelfs al zouden ze privé hersteld zijn met coaching en met meer vitaliteit, en ze komen terug in een omgeving die nog steeds werk blijft stapelen, omdat we nu eenmaal meer werk dan mensen hebben. Ja, dan kun je afvragen of er niet scherpe keuzes gemaakt moeten worden in organisaties.
15: Maar hoe moet een organisatie daarmee omgaan?
16: Nou, wat heel recent is een aantal kraamzorgorganisaties, waaronder Utrecht en Limburg. Die hebben gewoon gekeken van, goh, hoeveel kraamzorgprofessionals hebben we? Hoeveel bevallingen kunnen die aan? En die hebben een aantal klanten de wacht gezet van, goh, ja, sorry, wij kunnen jullie over een paar weken, als jullie bevallen, kunnen wij jullie niet helpen. We verwijzen jullie door naar regionale organisaties. Want de draagkracht van onze medewerkers is bereikt. En voor je het weet krijg je een domino-effect van harde werken.
17: Het wordt alleen maar groter. Alles wat eruit valt, en er vallen meer mensen uit omdat er mensen uitvallen.
16: Ja.
15: Maar je zou niet kunnen zeggen, jij geeft nu bijvoorbeeld van de kraamzorg, maar bijvoorbeeld even algemeen, je kan niet zeggen, jongens, nu super druk. We krijgen als bedrijf veel opdrachten binnen en we hebben een relatief klein team, maar we gaan even een tandje bijzetten en zorg dat je in je privé voldoende rust neemt en balans vindt, zodat we even deze periode doorkomen. En als het straks wat rustiger is, ja, dan kunnen we wat compenseren. En ondertussen luister ik goed naar jullie. En hebben we af en toe een teamdag. En doen we een bedrijfsfamilieopstelling. En hebben we flexibele werktijden. Dat kan toch ook?
16: Dat kan wel. Alleen wat de realiteit is dat het is nu even druk. En straks is het minder druk. Dat komt vaak niet. Dus van het is een kwartaal druk, het is twee kwartalen druk. Het is het hele jaar druk.
17: Ik heb wel een vraag. We hadden dat nieuwsitem over jongeren die wel heel duidelijk hun grens aangeven. Dit hoort niet tot mijn taken en dit hoort niet tot mijn uren. Dus ik ga geen overuren maken. Hoe zie je dat in het grote plaatje, Patrick, van bedrijfsburn-out? Want dat is een generatie die een heel ander beeld heeft dan bijvoorbeeld, noem maar even de boomers die al 30 jaar het werk doen.
16: Ja, de boomers zijn opgevoed met van hard werken is er nooit iemand dood gegaan.
17: Ja, ja.
16: En schouders eronder. Je merkt dat de jongeren toch meer naar betekenisgeving kijken van de organisatie zelf, maar ook van hun leven en hun welzijn. En die daar een hele andere balans in opmaken. Ja, daar zul je echt rekening mee moeten houden. Ik vind wel dat we daar ook niet te slap in hoeven te worden.
15: En wat bedoel je met niet te slap? Dus waar ligt de grens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
16: Nou, ik denk dat je van met name in voorgesprekken, maar ook in opleidingen duidelijk moet maken dat je had het net in het gesprek over kopiëren. Dat is misschien niet een goed voorbeeld, maar een sterk omrande functiebeschrijving, waarbij mensen zeggen: goh, dit doe ik wel en dat doe ik niet. Daar is eigenlijk de organisatie ook niet mee geholpen. Dus ik denk wel dat je eerlijk met jongeren in gesprek moet blijven van: goh, wij hebben hier als team deze opgave. We gaan jouw talenten zoveel mogelijk benutten. Die van iedereen in het team. Maar de realiteit van het leven en ook van werken is dat er soms ook minder leuke dingen gedaan moeten worden. En daar mag je best wel het eerlijke gesprek over aangaan.
15: Ja. Is dat voldoende om dat te kantelen? Of moet er meer gebeuren?
16: Nou, wat je onder andere ziet in de zorg en het onderwijs is het verlies aan betekenisgeving. Dat we met de passie en liefde waar mensen vak voor zijn begonnen, dat het wordt uitgehold doordat processen en systemen en procedures meer centraal komen te staan. Wouterstaat noemde het al terug naar de bedoeling. Dat organisaties zich wat vaker moeten afvragen van: goh, waarvoor zijn we hier nou? Zijn we hier voor de burgers of voor de cliënten of voor wie dan ook? Ik moest op de weg hier naartoe denken aan een reclame van vroeger. Maar dat ging van: goh, hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En ik denk, die simpele vraag zouden organisaties met elkaar toch wat vaker moeten stellen, denk ik.
15: Ja, en dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat je heel goed in balans moet zijn, hè, met je werknemers. En die moeten weer goed in balans zijn tussen werk en privé. Maar soms is het ook gewoon zwaar en is er veel werk. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker met die jongere doelgroep die kritischer is en waar die toch ook anders kijkt naar hoe ze behandeld worden. Hoe ga je dan om met situaties waar het steeds drukker wordt, steeds meer, et cetera?
16: Nou, wat ik al zei, ik denk dat je scherpere keuzes moet maken.
15: Ja, dan gaan we failliet. We kunnen wel kiezen om die opdracht niet aan te nemen. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat is net zoals de directeuren papieren dossiers maken en dat door de organisatie heen drukken. Voelt dit ook een beetje van: ja, je moet scherpere keuzes maken. Ja, ik kan wel de komende maanden geen opdracht aannemen, dan ga ik failliet. Of dan mis ik een opportuniteit. Dus je wil door. Hoe ga je dat doen als je dat graag wilt?
16: Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van de 80-20-regel. En die geldt eigenlijk ook in organisaties. Dat 80% van de energie gaat naar 20% van patiënten of klanten. En je kunt je afvragen of elke klant waar je veel energie in stopt eigenlijk wel van toegevoegde waarde is en of je die eigenlijk wel zou moeten willen bedienen. En als je daar scherpe keuzes in durft te maken, zodat er weer lucht en ruimte komt. Anders blijf je hangen in de visuele cirkel die alleen maar neerwaarts gaat.
17: Ik herken me in het verhaal van jouw 80-20%. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. Ik sprak een CEO van een grote uitzendclub. En die zei: de beste beslissing die ik heb gemaakt is twee van mijn top 10 grootste klanten heb ik eruit gegooid deze week. Dus daar ben ik zelf naartoe gegaan en ben ik afscheid van genomen. Er ging alle energie naartoe. Iedereen werd chagrijnig als ze daarvoor moesten werken. Die klanten waren niet blij te maken en we verdienden bottom line alleen maar omzet en geen marge. Die hebben ze eruit gebonjourd. Dus de omzet ging wat terug. En dat hele bedrijf kreeg weer lucht, ging weer ademen. Dus dat waren twee hele grote klanten, letterlijk dat voorbeeld. Dat kan dan een hele goede, duidelijke beslissing zijn.
15: Helder. Patrick, ja, de tijd gaat supersnel, hè?
6: Als je het
15: over burn-outs hebt. Ik zou nog wel even door willen burnen. Vakantie staat voor de deur. Patrick, heb je nog één tip voor werkgevers wat ze dan nu moeten doen voor hun personeel?
6: Nou, in ieder geval zorg voor vervanging. Dat als iemand terugkomt van vakantie, dat niet het bureau overladen is met dossiers en de mailbox ontploft is. Laat de werknemer ook met rust tijdens de vakantie. Gun hem zijn vakantie. En iets
15: heel... ik lijkt me heerlijk om ze toch een beetje te appen tussendoor.
6: Nou, bijvoorbeeld, je bent geneigd om... oh, ik heb hier een mail, dan moet die persoon naar de vakantie doen. Daar ben ik er vanaf. Maar die kun je ook gewoon een concept maken of zelfs uitstellen. Zodat iemand niet als hij terugkomt 200, 300 of 400 ongelezen mails heeft. Want dan begint hij al met stress. En voor de werknemer zou ik zeggen... als je een kantoorbaan hebt met een agendafunctie... zet eerder de afwezigheidsassistent aan... en zet die ook nog een paar dagen aan nadat je op vakantie terug bent gekomen.
17: Jaar rond.
15: Dankjewel Patrick, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Ja, en dan staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast-app. Arjan Werden, Annemarie van Galen in de studio, hè?
17: Zo, maar dat was even een verhaal.
15: Ja, toch? Ja, je dacht, er komt een keurige, beetje bedeesde zakendame binnen. Maar dat bleek totaal anders, toch?
17: Ja, dat is niet normaal wat zij je vertelt.
15: Ja, onder andere hoe ze een groot bedrag even ging terughalen bij een Russische oligarch.
20: Iemand die zijn rekening niet betaalde, dat maakte mij zo ontzettend kwaad.
15: Waarom dat juist zo specifiek? Wat?
20: Omdat wij dat geld nodig hadden voor ons bedrijf.
15: Ja, oké.
20: Dus je flikt mij niet dat je niet betaalt voor iets wat ik geleverd heb. Dus... En iedereen zei al van ja, het bedrijf gaat over de kop. En ze zijn het magazijn al aan het leeghalen. Dus ik ben erheen gegaan, maar echt... door gangen met mannen met kalasjnikovs.
17: Kan je even je geld halen?
20: Ja.
15: Hoe dit afloopt en het verhaal wordt nog veel beter, hoor. Maar dat hoor je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen... ga dan naar onze LinkedIn-pagina. We hebben ook TikTok en praat daarmee over alle relevante en leuke onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Over

0: dag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Woensdag 1 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend is brand gemeld op een terrein van een oliemaatschappij van de Rosneft in Tula, nadat luchtalarm was afgegaan. Dus dat zal wel mis zijn. In Kurgan, dan heb je het over West-Siberië, 2000 kilometer van Oekraïne, is ook iets geraakt. Ook daar nog niet helemaal duidelijk. In bezet Donetsk zijn tientallen vrachtwagens uitgebrand na droneaanvallen op twee parkeerplaatsen. En op de Krim zijn bij een luchtmachtbasis de hangars van gevechtsvliegtuigen geraakt. Oekraïne denkt 1, misschien zelfs wel 2 gevechtsvliegtuigen daarbij te hebben getroffen. De olieraffinaderij van Ufa werd alweer getroffen. Tweede keer recent, 1300 kilometer van Oekraïne. Een satellietcommunicatiecentrum in de regio Moskou, ook voor de tweede keer. Ik zag beeld daarvan. Dat zag er niet zo best uit daar. En een onderzoeksinstituut in Penza, 600 kilometer van het front, zeg maar naar het noordoosten in Rusland, waar onderdelen voor raketten en gevechtsvliegtuigen worden gemaakt. Satellietbeeld van de eerdere aanval op die wapenfabriek in Volgograd laat echt een enorme ravage daar zien. Dit is overigens een duidelijke trend, hè? Naast die raffinaderijen ook wapenfabrieken te raken, want die raketfabrieken zijn makkelijker te raken dan de raketten, met het gebrek aan afweergeschut dat Oekraïne heeft. Afgelopen maand zag ik zijn 12 raffinaderijen en 8 wapenfabrieken getroffen. Door Russische aanvallen met zweefbommen op Zaporizhia zijn 2 doden en 15 gewonden gemeld. In Dnipropetrovsk zijn 5 benzinestations geraakt. Ook dat is een beetje een ding van de laatste tijd. En ik zag verschillende uitspraken van Oleksandr Sirski, de hoogste commandant van het Oekraïnse leger, volgens mij uit 2 verschillende interviews afkomstig. Hij zei dat Oekraïne 670 vierkante kilometer heeft bevrijd sinds het begin van het jaar. Dat Oekraïne nu bijna de helft van de offensieve acties aan het front voor zijn rekening neemt. Hij noemt het nog te vroeg om te spreken van een keerpunt in de oorlog. Elders zei hij ook mogelijk een nieuw offensief in het noorden van Rusland. De voorbereidingen daarvoor te zien vanuit Bryansk richting de regio Chernihiv. Dat ligt zeg maar rechtsboven Kiev. Ja. Rob, zeg ik er meteen bij, zit niet in een bunker. Alhoewel het er zo uitziet.
3: Ja.
2: En ook een beetje zo klinkt.
3: Ja. Ik zit in Aix-en-Provence. Ik moet straks wat doen tijdens een conferentie hier. Een economische jaarlijkse conferentie in Aix van Sciences Po. Dat is een universiteit. Mm-hmm. Nou, ik weet nog helemaal niet wat er gaat gebeuren. Kan ik misschien voor de uitzending van vrijdag iets over vertellen. Nou, even wel interessant wat je zei over wat er in het noorden op dit ogenblik gebeurt. Je ziet dat de Russen op dit ogenblik met name in het noorden proberen om de Russen te binden, zodat ze vanuit het noorden grote aanvallen kunnen gaan uitvoeren. Dat lukt niet heel erg goed, moet je zeggen. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat Poetin enorme claims neerlegt die helemaal nergens op slaan. Zelfs de mailbloggers die zeggen nu van ja, dit klopt helemaal niet. Hè. Dus Poetin die heeft op een gegeven moment gezegd ja, de Russische troepen die staan op 2,5 kilometer afstand van Kupiansk. Dat is helemaal in het noorden. Maar daarvan zeggen de mailbloggers dat klopt absoluut niet. Daar staan ze helemaal niet. He, dus die Poetin probeert, dat heeft hij ook in een groot interview gedaan met een pro-Kremlin journalist op volgens mij 28 juni, dus een paar dagen geleden is dat gebeurd. Heeft hij dus geprobeerd om toch de boel een beetje in zijn richting te keren. Dat hij zegt van nou, het valt allemaal wel mee wat er gebeurt en het gaat eigenlijk allemaal wel best goed. En dat wordt gewoon nu gelogenstraft door die mailbloggers. Nou, als je kijkt wat er dan gaat gebeuren. Dus Rusland die vecht heel hard in het noorden, in de richting van Kharkivstad. En het lijkt erop dat ze daar proberen om uiteindelijk een doorbraak te forceren. En dat zie je dus ook feitelijk wat er gebeurt in de buurt van de Belgorod Belgorod Oblast. Daar gaan de aanvallen van Oekraïne weer door om ervoor te zorgen dat die doorbraken niet kunnen worden uitgevoerd. Kupiansk, idem dito, grote problemen dus voor de Russen. Ze komen de Oskildrivier niet over. Ja, eigenlijk moet je constateren dat het aantal slachtoffers dat er valt echt gigantisch is. Kramatorsk, infiltratieoperatie, eigenlijk alle Russen worden daar gedood. Pokrovsk, precies hetzelfde. Er kan ook geen panzer meer worden gebruikt, omdat echt alles wat zichtbaar is, dat wordt... kapot gemaakt. Ik ben volstrekt met eens met Sirski dat het echt te vroeg is om te juichen. Ja, dat doen we in Nederland vrij snel. Maar als je gewoon kijkt wat er dus echt aan de hand is, dan is het beeld gemengd. Ik denk inderdaad dat het zo is dat 50% van alle operaties het tactisch initiatief bij Oekraïne is. Maar dat betekent dus 50% niet. Ja, dus dat betekent dat in die zin, het is toch voetbaltijd, is de stand 1-1. En je wil natuurlijk wel graag dat het 2-1 wordt, omdat je daarmee dus die Russen veel verder in het defensief moet kunnen drijven. Eigenlijk langs het hele front. Dat gebeurt nog niet.
4: Nee. Niet alleen de mailbloggers. Ik zag dat Zelensky ook een beetje grapjes had te maken over Poetin met zijn deadlines. En zijn opschepperij, hè?
5: Ja, dat is wel heel grappig. Hè? Dat doet hij ook met een beetje tongue-in-cheek. Brengt hij dat dus? Hè? Dus de Kremlin heeft zijn geheime dienst ontdekt. Heeft dus 15 keer deadlines moeten, vooruit moeten zetten om de oostelijke Donbass te pakken de afgelopen 4 jaar. Ja. En dat geldt ook over 15 deadlines bij Donetsk, Luhansk, Donbass en Zaporizhia en Gerson. Dat wordt dus met heel veel plezier, zegt hij dat natuurlijk. Hè? En nog even een ding, Rob. Weet je nog, dat even speelde Wit-Rusland een rol. Hè?
3: Ja.
5: En toen lazen we dus dat de soort radarstations had Wit-Rusland uitgezegd. En nu zegt Sirski zelf ook, wij geloven niet dat er nog een aanval vanuit Wit-Rusland is te verwachten, van de Russen via Wit-Rusland. Maar precies zoals Hugo ook zei, dat moet dan die oostelijke route zijn, hè, via Briansk. Daar zijn ze wel bang voor.
3: Ja, daar zijn ze inderdaad bang voor. Ja, klopt.
4: Ja, en dan zit je ook nog steeds niet heel ver van Kiev vandaan. Hè? Dus dat is wel risicovol potentieel.
3: Nee, maar het is überhaupt risicovol. En ik heb wel het gevoel dat hier en daar, met name in het noorden, daar moet je nu echt goed naar kijken. Omdat ik vind dat daar de boel het meest dynamisch is.
4: Ja, daar gebeurt ineens heel veel. Terwijl we eerst natuurlijk alleen maar naar de Donbass zaten te kijken. Omdat dat toch Poetins voornaamste oorlogsdoel zou zijn.
3: Ja. Je ziet dat bij Kharkivstad de Russen echt proberen om de Oekraïners te binden. Zodat ze de handen meer vrij hebben om een aanval vanuit het noorden uit te voeren. Nou ja, voor wat het waard is. Hè. Het kan natuurlijk ook gewoon morgen weer anders zijn. Dat moet ook wel even duidelijk zijn.
4: Ja. Hey, even jullie zeiden dat Poetin ook heeft onderkend dat in Alaska eigenlijk helemaal geen akkoord was over die Donbass. Terwijl dat toch eerder het praatje was van Russische zijde. Van daar heeft Trump gewoon geaccordeerd dat wij dat mogen krijgen. Dat is toch bijzonder.
3: Ja, klopt. Dat heeft hij in een interview ook van een paar dagen geleden gedaan. En plom verloren zei hij, nee, er is helemaal niks aan overeenstemming geweest in Alaska. Nee, dat klopt niet. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl hij daarvoor natuurlijk voortdurend heeft lopen kraaien dat daar een grote afspraak is gemaakt. En dat daar is afgesproken om de hele Donbass zo ongeveer gratis en voor niets aan Rusland te geven. Dus dat klopt gewoon niet.
4: Goh, interessant. Ik had hier nog staan Saab Gripens, gevechtsvliegtuigen, deal voor Oekraïne.
5: Ja, dat gaat om veel geld. 2,54 miljard, hè. Dat is ontzettend hoop geld voor 16 Gripen E-fighters. Die gaan naar Oekraïne. Het zijn dan 24,6 miljard Zweedse kronen, hè. En die gaan dus in Oekraïne helpen om ook vermoedelijk ook die raketten neer te schieten, toch?
3: Nou ja, ik neem aan dat ze worden uitgerust met stand-off wapens. Dus wapens waarmee je dus lange afstanden kan overbruggen. En ja, want met zo'n vliegtuig moet je ook niet in de buurt van het front komen. Hè? Maar ze worden inderdaad gebruikt voor dit soort wat meer lange afstand operaties.
4: Ja. Hey, en dan was er nog een aanslag op een Oekraïner. Nou, eigenlijk een beetje daar bij jou in de buurt, Rob.
3: Ja, wat was daar nou vlakbij? Ja, dat is een Oekraïense tycoon, Ermolaev. En ja, dan wordt er onmiddellijk natuurlijk weer naar Rusland gekeken. Maar dat ligt hier denk ik toch iets genuanceerder. Als ik zo ongeveer de berichtgeving met elkaar vergelijk, dan lijkt het veel meer op een afrekening in het criminele milieu. Dus er wordt ook gesuggereerd dat de maffia uit Dniepro daar aanwezig zou zijn geweest en dat die dat zou hebben uitgevoerd. En ik moet zeggen dat ik inderdaad ook toen ik zelf in Dniepro hoorde, ik hoorde dat de maffia daar echt buitengewoon sterk is. Dus nou ja, voor wat het waard is.
5: Die man was, die Jermolai was een Cypriot geworden. Had dus die nationaliteit. Hè? En hij is een gesanctioneerde multimiljonair. En hij verdient zijn geld. Hij is 58 jaar oud. En hij verdient zijn geld met alcoholbusiness in de Krim. En hij bleef belasting aan Moskou betalen. Zelfs toen Rusland Oekraïne binnenviel in 2022.
4: Ja, zo'n jongen. Okay.
5: Zo'n jongen. Ja.
4: Mm-hmm. Arjan, jij had het nog over Kenia.
5: Ja, je weet dat er af en toe Keniaanse soldaten opduiken, hè, in de Oekraïne-oorlog. En
4: aan nu, Russische zijde, ja. Ja.
5: En nu heeft dus de Keniaanse regering heeft dus twee internationale anti-huurlingenlegers verdragen ondertekend. Ik weet niet of dat voldoende is. Maar goed, er zijn dus 291 Kenianen zijn gerecruiteerd door Rusland. En daar zijn er van nu 19 van dood en 32 missen. Ze hopen dat dus nu tegen te gaan.
4: Laten we door naar het Midden-Oosten. Daar was sprake van mogelijk indirect overleg in Doha, Qatar, tussen vertegenwoordigers van Amerika en Iran. Of daar nou echt iets van is gekomen, weet ik niet helemaal zeker. Duidelijk is in elk geval dat Iran pas de echte onderhandelingen wil vervolgen als is voldaan aan de voorwaarden van de voorlopige overeenkomst. Dat heeft namelijk Mohammed Ghalibaf, de Iraanse hoofdonderhandelaar, gezegd. Volgens hem zijn alle huidige gesprekken er enkel op gericht om die afspraken uit te voeren. En wanneer het dan dus gaat over dat memorandum of understanding, dan beginnen zij natuurlijk vooral in de eerste plaats steeds weer over Libanon, waar ze willen dat het vechten ook stopt en Israël zich zou moeten terugtrekken.
5: Weet je, de timing is hier interessant. Hè? Maandagavond zei Trump gelijk, nou, ik stuur Witkoff en Kushner, die gaan onderhandelen in Doha. Toen kwam er een bericht, ja, er wordt alleen maar op lager niveau, op technisch niveau onderhandeld. En nu zijn de berichten dat überhaupt helemaal niks gebeurt. Dan betekent het dus dat die arme Kushner en Witkoff nu ijsjes lopen te eten in Doha. Maar goed, maar wat er echt de achtergrond hiervan is, is dat Iran die bijt zijn tijd, hè, met een korte ei. En die probeert gewoon die toegang tot de Straat van Hormuz helemaal te gebruiken om het nucleaire dossier vooruit te schuiven. Ga zo maar door. Dit is gewoon allemaal heel slecht nieuws voor Trump. En dat verklaart ook waarom hij zo snel wilde onderhandelen. Want je ziet ook wel in dat het onderhandelen gewoon niet goed gaat.
3: Nou, er is een hele enorme discussie over een veiligheidsmechanisme voor de golfregio. En daar zouden dus alle golfstaten aan mee moeten doen. Iran die wil dat graag. Die zegt van ik wil een mechanisme hebben waarbij de Amerikanen echt gewoon de regio verlaten. En ja, weet je, ik heb iedere keer het gevoel dat die Amerikanen of dat die Iraniërs een spel spelen waarbij die Straat van Hormuz centraal staat. Dus Arjan heeft net al geroepen van nou, dat zou een relatie kunnen zijn met de hele nucleaire deal die nog gesloten moet worden, die helemaal naar achteren is geschoven. Dus eerst moet dit akkefietje worden opgelost met betrekking tot die Straat van Hormuz. Maar het zou me niet verbazen dat bijvoorbeeld die Iraniërs zeggen van oké, dan doen we geen heffingen, geen tolheffingen om er doorheen te komen. Maar dan maken we een volledig arrangement met de golfstaten dat het allemaal vrij is. Maar dan moeten de Amerikanen wel het golfgebied verlaten. Het zou me niet verbazen als zoiets zou gaan gebeuren. Het is speculatie en daar ben ik door de wang genomen niet zo van. Maar in dit geval zou het wel echt voor de hand liggen, omdat Iran dit soort bewegingen wel maakt, continu. Dus ze koppelen alle dossiers aan elkaar en dat doen ze ontzettend slim. En Amerika heeft er eigenlijk gewoon weinig antwoord op. En die straat is toch echt een probleem, hoor. Want nieuwe gegevens zijn boven water gekomen. dat er toch 80 mijnen moeten zijn geworpen in die straat. Ik heb eerder enkele tientallen genoemd, maar dit is wel iets meer dan enkele tientallen. Dus Iraniërs hadden voor de oorlog de beschikking over 5.000-6.000 mijnen. 80-90% van de kleine mijnenleggers, dat zijn kleine bootjes waar ze die dingen dus gewoon eigenlijk van afkieperen, die bestaan nog, die zijn niet vernietigd. En een groot probleem is om ze te kunnen lokaliseren, is dat je moet dus weten wat voor type mijn het is. Dat betekent dus dat er communicatie moet zijn met Iran. En volgens mij is dat een probleem op dit ogenblik. En wat je ook ziet, en daarom, en dat verklaart in zekere zin ook waarom Iran zegt van kijk nou een beetje uit wat je doet en anders schieten we je eruit. De schepen die zetten ook hun locatiesignalen uit als ze er doorheen willen gaan om veiligheidsredenen. En dat betekent dat ze niet te controleren zijn of ze misschien wel over de mijnen gaan varen. Dat zijn de discussies die op dit ogenblik lopen. Voor wat het waard is, dat kunnen we niet echt verifiëren. Maar dit zijn wel de discussies die lopen en ook wel door gerenommeerde instituten zijn uitgezocht. Ja. Dat geldt trouwens ook voor de kosten van de oorlog.
4: Oh, ja, daar zag ik wat staatjes van dat die eigenlijk nog weer een stukje hoger waren dan Trump het graag had voorgespiegeld.
3: Ja, 25 miljard zijn de officiële cijfers. CSIS, een zeer gerenommeerd onderzoeksinstituut in de Verenigde Staten, die komt op 40 miljard. Daar zit alleen al voor $26 miljard aan munitie in. Dat zijn echt astronomische bedragen.
4: Ja, Amerika zit daar duidelijk in de knel. Israël zit op zijn eigen manier ook in de knel. En Arjan, jij had nog iets gezien over steun voor Israël?
5: Ja, we besteden er heel vaak aandacht aan. Dus ik zal een beetje dingen herhalen. Maar het is misschien ook niet verkeerd om ze te noemen. De Amerikaanse steun was heel erg groot in Amerika. Zowel bij de Democraten als bij de Republikeinen. Je weet ook dat bijvoorbeeld Biden heeft nooit echt de geldkraan dichtgedraaid. Want hij is gewoon een democraat. Nou, nu zie je dus echt bij de laatste Pew poll. Die hebben we wel eens eerder genoemd, maar het is goed om het even te herhalen. Is dat nu 60% van de Amerikaanse volwassenen hebben nu een kritische kijk op Israël. Dat is 7% meer dan in 2025 en 20% meer dan in 2022. Dat is echt veel.
4: Sure. Ja.
5: En dan zie je dus dat democraten is dus 80% zijn kritisch. Dat zijn de meeste Amerikaanse Joden, staan op de Democratische Partij. En zelfs bij de Republikeinen, ja, dan is toch 57% tussen de 18 en de 49 jaar, dat noemen we in Amerika jong, die hebben negatieve opvattingen. Dus het is echt heel snel aan het veranderen. En we hebben ook wel eens aandacht besteed dat een deel van de MAGA-basis is ook heel kritisch op Israël. Dus daar is ook een scheiding in der.
4: Er zitten daar ook gewoon antisemieten tussen, hè?
5: Die heb je ook allemaal. Ja. En die hele populaire Mamdani, die burgemeester van Soran, die is dus ook, die noemt de APEC-groep, noemt hij gewoon monsters. Hè? En dan zie je dus dat heel veel jonge democratische kiezers in New York, die vinden het gewoon allemaal verschrikkelijk wat Israël doet. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk een enorme impact ook op de Democratische Partij.
4: Ja. En je had ook nog iets over hoe de Golfoorlog China in de kaart speelt.
5: Ja, dat is toch wel interessant. Hè? We hebben het ook wel eens eerder genoemd, maar het is niet slecht om het te herhalen. Kijk, China, het is zo'n slim land. Hè? Die had dus ontzettend grote olievoorraden, hebben ze gebruikt. Ja. Nou, dat was natuurlijk handig, waardoor ze niet de problemen van India hadden. Hè? Hebben we ook wel eens uitgelegd. Maar ze hebben dus ook, ja, er worden veel meer zonnepanelen verkocht. Er worden veel meer elektrische auto's verkocht. Want de hele transitie krijgt nu natuurlijk een boost, hè, door die hele gedonder bij Hormuz. Dus heel veel mensen zeggen van ja, het is toch echt wel een heel goed voor China wat hier allemaal gebeurt.
4: Nu we toch bij jou zijn, heb jij nog wat leuke Amerikaanse toestanden voor ons in de aanbieding?
5: Het is, er is een rapport verschenen over hoe Trump zijn geld verdient. En die blijkt dus afgelopen jaar 2 miljard te hebben verdiend.
4: Grotendeels aan crypto,
5: crypto. Hij speelt dus de crypto-spelletje, terwijl hij zelf ook de regels maakt. Dat lijkt me een beetje gevoelig, hè?
4: Als
5: je een grote speler bent in een markt waar je ook de regels, waar je dereguleert, dan is dat een beetje gevaarlijk, hè? Nou, dan heeft hij koopt ook aandelen, terwijl hij dus in office is. Er waren tijden dat presidenten dat niet deden. Hij doet dat gewoon wel. Hè? En hij heeft ook enorme... een globaal netwerk van allerlei van business interests. Hè. Nou, dan praat je natuurlijk over de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook nog veel meer. En ook via zijn familie. Hè. Dus het is, ja, we wisten het allemaal al lang. Maar ja, het komt er nu toch ook wel weer uit. En wat ik zo grappig vind, is dat de Republikeinen reageren daar dus helemaal niet op. Hè. Die zijn dus gewoon... Ja, de schaamte voorbij, om het zo maar te zeggen.
4: Ja. Ook met Amerika was er, het was als eerder voorbijgekomen, al een of ander gedoetje tussen de VS en Europa over een hogere vertegenwoordiger in Bosnië.
3: Ja, dat klopt. Dat is echt een opmerkelijk verhaal. Kijk, bij de Dayton-akkoorden van 1995 is afgesproken dat hele fragiele bouwwerk van Bosnië-Herzegovina, wat bestaat uit verschillende groepen, moslims, Kroaten, Serviërs, die elkaar eigenlijk niet ongelooflijk aardig vinden, om dat eigenlijk te proberen onder één noemer te brengen. En degene die daar... Het zijn eigenlijk drie verschillende republiekjes. En degene die daar dan een beetje toezicht op moet houden is een hoge vertegenwoordiger. Dat is dat was ene Christian Schmid, eigenlijk tot nu toe. Die moet vertrekken volgens Trump, zo snel mogelijk. Eigenlijk vandaag nog. En die moet worden vervangen door een Italiaan en die heet Lardo. En die is over 76. Nou ja, goed, dat maakt voor Trump kennelijk niet uit, want hij is zelf ook 80. Die moet het overnemen. En de grote vraag is, waarom nou? Want deze man heeft totaal geen idee over wat daar speelt in Bosnië-Herzegovina. Het is hartstikke politiek. Het is verschrikkelijk instabiel als je niet uitkijkt. En je kan ongelooflijk brokken maken. Maar wat blijkt nu? Nou, raden. Ja, 2 miljard Jan heb je net genoemd. Er loopt dus een project van 1 miljard om een gaspijpleiding er doorheen aan te brengen. En raad, wie zit erachter? Ja, een bedrijf met connecties met Trump. Ja, jongens, ik bedoel, dit is wel echt gewoon een manier van doen. Dat past dan gewoon niet in de westerse wereld.
4: Ja. In Albanië speelt iets soortgelijks. Hè? Ja, met de Kushners die ergens een natuurgebied... Nou ja, ja. Het leidt tot grote protesten. Ja. Maar dus ja, het wordt puur als windgewest gezien.
5: Een heel mooi eiland voor de kust. Dat wilden ze helemaal kopen of zo. Ja. En mensen zijn al... Elke dag zijn ze aan het demonstreren daartegen.
4: Ja. Ja. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Bedankt. En tot morgen.
3: Tot morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
5: De week is weer de midden. Welkom op deze eerste dag van juli. De dag dat we het moeten hebben over de cijfers van Nike.
6: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
5: Het wordt een sportieve aflevering, want we hebben het ook over Basic Fit. Dat pompt zichzelf op.
7: Basic Fit doet alweer een overname en ook alweer in Duitsland voor 54 miljoen euro. Neemt de sportketen concurrent Value over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
5: Of Basic Fit met die overnames het aandeel ook laat groeien, dat hoor je zo. En we geven je een inkijkje in het bizarre brein van Mark Zuckerberg. De Amsterdamse beurs sloot 0,6% in de min op 1074 punten en een beetje. Grootste daler is ASML, dat verloor meer dan 4%. En de VS, de beurzen daar, die staan allemaal in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
8: Leuk om er te zijn.
5: En Jelle, we hebben het hier voor de uitzending over gehad, maar ik blijk Thomas dus te kennen. Mm-hmm. Hij heeft mij ooit tijdens een hospiteeravond heeft hij mij afgewezen. Dus we gaan het hem heel moeilijk maken vandaag.
8: Leg het vuur maar aan de schenen.
5: Ja, en als hij zich vandaag bewijst, dan mag hij voor definitief blijven.
9: Ja, ik moet met hem samenwerken, maar jij had dus nog de keuze om met hem samen te wonen. En daar had je dus geen trek in. Of hoe zit dat?
8: Ja, op dat moment, een paar jaar geleden, Toen even iemand anders gekozen.
5: Maar, dodged.
8: Maar nu ben ik blij om hier te zijn.
9: Ja, gelukkig. Ik wil beginnen met president Trump. Of moet ik zeggen zakenman Trump. Want hij verdient bakken met geld aan zijn baan als president. Iets dat we nog niet eerder hebben gezien.
10: Bitcoin is going to the moon, as we say. It's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen.
9: En dat heeft dus daarmee te maken. Vorig jaar verdiende Trump namelijk meer dan $1 miljard... met de handel in crypto's. En dat is echt geld, dus niet op papier. Trump verkocht namelijk voor ruim $500 miljard aan cryptomunten via zijn eigen cryptobedrijf, World Liberty Financial. En hij haalde voor ruim 600 miljoen royalties binnen uit een eigen memecoin. Nou, niet slecht voor iemand die crypto eerst onzin vond, maar daarna op aanraden van zijn zoons de boel dereguleerde en er dus aan verdiende. reactie van het Witte Huis wil ik je trouwens niet onthouden. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van belangenverstrengeling.
5: Oh nee, tuurlijk niet. Nee, goed. Door naar Jorik zijn stokpaardje dan, ja, in zijn afwezigheid. De overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. In de Verenigde Staten is de weg naar die overname vrij van obstakels. Aangezien weer Trump en belangenverstrengeling. De topman van Paramount en Trump zijn matties eigenlijk. Maar in het Verenigd Koninkrijk lijkt dat toch echt anders te zitten.
11: It's the British government that could challenge the takeover. Culture Minister Lisa Nandy says she's minded to intervene in the $110 billion deal, citing concerns over media plurality in the UK. If the UK does intervene, it would trigger reviews by media regulator Ofcom and the Competition and Markets Authority, leading to a process that could last several months.
5: En dat zou niet de eerste keer zijn. Een paar jaar terug ging het VK ook al voor de overname van gamemaker Activision Blizzard door Microsoft liggen. Nou, die kwam uiteindelijk wel rond, maar die liep wel echt flinke vertraging op. En in dit geval staat de druk toch wel op de ketel voor Paramount, want die hebben per kwartaal dat de deal niet rond is, iedere aandeelhouder 25 cent per aandeel beloofd aan vergoeding. Ja, oftewel $650 miljoen per kwartaal.
9: Zo.
5: En over Jorik gesproken trouwens nog, hij is nu bijna klaar met zijn serie over Moerdijk. Als ik het goed begrijp, volgende week nog een soort bonusaflevering. En daarna is hij dan toch echt weer fulltime bij ons. Dus ga natuurlijk luisteren in de tussentijd nog naar Moerdijk door Van de Rekening.
9: Over rekeningen gesproken, de inflatie in ons land, daar moeten we het ook nog even over hebben.
12: De inflatie daalde naar 2,9% in de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
9: Nederland is niet het enige land dat de inflatie snel ziet zakken. Dat gebeurt ook in Duitsland, Frankrijk, België en Italië. De ECB verhoogde eerder de rente. Misschien hoeft de ECB dat nu niet nog een keer te doen als deze trend zich zo doorzet. Over de ECB gesproken, er is ook een ECB-forum waar ook Kevin Warsh van de Fed mocht spreken. En de interviewster van CNBC die probeerde hem toch nog wat ontlokken over een volgende renteverhoging.
13: So is July on the table for rate hike?
14: Sarah is trying to get me to break this rule. She's going to fail. There's a lot of data that we received in that meeting. I see many of my FOMC colleagues here in Sintra. I want us to have a good family fight when we meet in 4 weeks. There's a lot of late breaking news on a series of these things. And when we get into that room and shut the door, we're going to have a good debate. But I don't have much more for you than that.
9: Ja, ik vond Jerome Powell echt een goede man, maar we moesten af en toe nog wel een beetje wat uurtjes uit de quotejes knippen. Ja, dit is wel echt een lekker gesprek. Hè,
5: en heel veel stiltes ook die
9: dat was het,
5: Powell liet vallen. Maar nee, Borst, het praat wel stevig door. Ik heb tot slot trouwens nog goed nieuws, want mijn favoriete moment van het jaar is weer aangebroken. Eens in de zoveel tijd gebeurt het dat Mark Zuckerberg een uitgebreid interview geeft. Het is al een paar dagen geleden dat dit gebeurde, maar dit was zo'n parel, is echt nog even het luisteren waard. Want het is altijd smullen om te zien hoe de hersenen van de beste man werken. En niet werken. Bijvoorbeeld na de vraag: waarom ga je niet gewoon lekker met pensioen?
15: I don't know. I don't think I'm ever gonna stop. I think it's just like I'll just find different things to do. I mean, on the ranch, one of my projects is I'm trying to like create the highest quality beef in the world.
5: Ja, en je gaat dus niet met pensioen omdat hij thuis al lekker het beste biefstukje aan het kweken is. Goed, logica is een beetje ver zoek. Maar mocht je hem dus nog afvragen waarom het Meta-aandeel 13% lager stond dit jaar, dit zijn de vraagstukken waar de CEO zich op dit moment mee bezighoudt.
15: Trying to figure out like how do you make it so that you basically can deliver the highest density diet to them. We started growing macadamia trees because like that kind of nut is like extremely dense, and then they will eat a lot, so they will put on weight and become fat quicker and become delicious. And then it's like, how do you get them to eat more? Well, it turns out alcohol is great, right, for that, because what alcohol induces appetite. So okay, so that's actually why like very high end beef they're fed beer. But okay, what's the right balance of beer versus water?
9: Hij zal die dieren dus gewoon dronken aan het voeren.
5: Ja, inderdaad, en dat voor een tech CEO is een interessante bezigheid. Bijzonder mens.
9: Straks hoor je waarom Basic Fit zo verlekkerd kijkt naar de Duitse markt en wat overnames het bedrijf precies oplevert.
5: En we hebben het over Microsoft. Dat was al veel van de beurskoers kwijt. En nu moet het ook nog het personeel eraan gaan geloven.
9: Eerst naar Nike. Het herstel laat nog langer op zich wachten. Dat is de conclusie na het zien van de kwartaalcijfers. Vooral China springt eruit. De omzetdaling wordt daar alleen maar erger. Vorig kwartaal een daling van maar liefst 17%. Het loopt nog niet lekker, geeft ook topman Elliot Hill toe in de conference call.
16: Overall, the results aren't there yet. We know we're not living up to our full potential, particularly in Nike sportswear and Jordan streetwear, where sell-through remains challenged, impacting both current discounting and future order books. We're operating in a more complex macro environment, where we're seeing added pressure on traffic and discretionary spending across our geographies.
9: En je raadt het dus al, de vooruitblik ziet er ook niet goed uit bij Nike. De komende 6 maanden zullen de omstandigheden niet verbeteren, denkt de directie. Nou ja, eerst maar even, Thomas. Zag jij nog een lichtpuntje in deze cijfers?
8: Nou, het was inderdaad niet fraai, maar er waren een paar kleine lichtpuntjes. De cijfers waren wat hoger dan verwacht over het lopende kwartaal, maar dat kwam nog steeds neer op een omzetdaling van 1% jaar over jaar. Dus dat is niet iets waar je als CEO blij over naar huis schrijft.
9: Nee.
8: Wel zag je dat er in de VS bijvoorbeeld steeg de omzet nog wel met 3%. Dus dat is nog wel een klein lichtpuntje dat het daar in ieder geval wel beter lijkt te gaan. Ook was er een tariff refund, dus alle tariffs die geheven werden, die illegaal verklaard waren door het Hoge Rechtshof, die kregen ze teruggestort. Dat is een mooie hulp. En vooral de toekomstverwachtingen, dat was wel echt een dikke tegenvaller. En daarom zag je het aandeel ook dalen nog. Ja, je hoopt dat die marges op een gegeven moment wel wat weer gaan verbeteren met kostenbesparingen. Maar op dit moment is het niet best.
9: Ja, we gaan het zo meteen over die lichtpuntjes hebben. Dus over die Amerikaanse markt, ook over die tarieven. Eerst maar even, China is toch wel weer het verhaal. Hoe kan het dat ze kwartaal op kwartaal op kwartaal China maar niet onder controle krijgen?
8: Ja, ze hebben in China echt te weinig geïnvesteerd. En ze zijn nu eigenlijk in een soort oorlog, van prijzenoorlog terechtgekomen, waarbij ze alleen maar kortingen moeten geven. Dus ze verkopen al hun voorraden tegen korting om maar mee te kunnen doen daar. En daarnaast zie je dat überhaupt de Chinese binnenlandse markt is al een tijd best wel zwak. Dus daar hebben ze ook last van. Daar zijn ze niet de enige in. Dat is over de breedte is dat iets wat speelt. Maar ja, China als geheel, het loopt nog niet goed voor Nike.
9: Moeten ze daar nog wel blijven zitten, vraag ik me gelijk af, als het elke keer zo kwakkel is?
8: Ja, dat wel. Want het is gewoon nog steeds een winstgevend bedrijf, ook in China. Uh-huh. Ze maken er winst, ze maken er grote omzet. Maar je wil wel dat daar de groei op een gegeven moment ook weer gaat komen.
9: Ja. En dat Noord-Amerika wat je aanhaalde, daar die groei, kunnen ze dat herstel gaan uitbouwen? Dus die 3% is leuk, maar kunnen ze er meer van maken, denk je?
8: Ja, je merkt dat ze vooral aan het inzetten zijn op performance. Dus daar vallen sportartikelen, running, dat valt daaronder. Fashion, die heeft het wat zwaarder. Maar het idee is wel, dat is ook waarvoor de CEO erbij is gekomen, met kostenbesparingen en dus de juiste marketing op bepaalde manieren, willen ze er wel voor zorgen dat het, nou, wat het nu al ietsje beter gaat in de VS, dat die groei wel doorzet, ja.
9: Ja, en Trump, hij werd net genoemd, zijn heffingen. In ieder geval, Nike haalde bijna $1 miljard terug van die heffingen van Trump. Als die heffingen helemaal wegvallen, gaat Nike dan automatisch, ja, flauw woordgrapje, financieel beter lopen?
8: Ik vind het best een leuk grapje. Ja, het makkelijke antwoord is ja. Maar gaat dat op de lange termijn helpen? Moi. Het is natuurlijk wel, het zou een eenmalige hulp zijn.
9: Uh-huh.
8: Maar Nike struggled al een paar jaar, ook voordat Trump met zijn importheffingen kwam. Dus het is echt een puur idee dat de strategie en de uitvoering van die strategie, die moeten beter.
17: We spraken afgelopen weekend Jean-Paul van Uithuijsten. Die zegt, die Elliot Hill, die is nu 1,5 jaar daar aan de slag. En die moet zich volgend jaar wel echt bewezen hebben. Denk je dat hij dat gaat halen?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze hem echt wel de tijd willen geven. Het is een bedrijf dat in bepaalde markten herstelt. En hij kwam erbij in een periode dat het gewoon heel slecht ging met het bedrijf. Dat het een hele lastige situatie erfde die. Dus ik denk dat ze hem daar ook wel de tijd voor willen gaan geven. Maar je moet wel op een gegeven moment echt die resultaten gaan zien. En het feit dat je dat nu nog niet ziet, dat maakt het voor beleggers wel spannend.
17: En is het dan ook zo dat het inderdaad volgend jaar wel gaat lukken? Of denk je dat hij toch wel wat langer nodig heeft en dat hij die tijd dan ook wel krijgt?
8: Nou, de verwachting die hij vandaag dus gaf was best wel negatief. Of gisteren gaf, ja. was best wel negatief. Dat in ieder geval voor het komende half jaar die verbeteringen er nog niet echt aan zitten te komen. Ik denk dat het in de periode daarna wel langzamerhand gaat verbeteren. En vooral die kostenbesparingen, die zouden dan wel echt in vruchten moeten gaan afwerpen.
9: Moet Nike niet ook meer out of the box denken? Dus ze zijn nu aan het ingrijpen in de kosten. Maar moeten ze bijvoorbeeld nog meer afscheid nemen van markten, van onderdelen? Of misschien juist gaan overnemen, dat ze omzet erbij krijgen?
8: Ja, je zou kunnen kijken naar het afsplitsen van bepaalde specifieke onderdelen. Maar ik denk dat ze eigenlijk met die focus op performance, maar ook hun ook hun fashionartikelen, daar zijn ze gewoon heel groot in. En ik denk dat het zonde is om dat zomaar af te gaan stoten. En overnames, ja, dat is een lastig verhaal als je beurskoers zo hard is gedaald. Want ze zijn gewoon enorm hard gedaald de afgelopen 2-3 jaar. En dat betekent dat het automatisch daarmee ook lastiger wordt om andere bedrijven over te nemen. Dan moet je toch geld gaan lenen. Of ja, als je het met je eigen aandelen gaat doen, die zijn een stuk meer waard. Dus je betaalt relatief een stuk meer.
9: Jean-Paul zei ook nog in die uitzending van, ze hebben het een beetje laten lopen op het gebied van investeringen. Dus Nike zou moeten investeren. Maar ja, heeft hij nu de ruimte om honderden miljoenen te investeren in hele nieuwe schoenenlijnen bijvoorbeeld?
8: Nou, dat is wel een van de dingen die hij zelf ook wel aangeeft. Dat hij daar meer mee wil gaan doen. De CEO heb ik het dan over. Die wil daar meer aan gaan doen. Dus ik denk dat daar ook wel geld voor vrijkomt. Maar je moet dan wel... Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet eerst ook die resultaten gaan zien voordat je echt met geld kan gaan smijten.
9: Hebben ze ook de ruimte om bijvoorbeeld prijzen te verlagen? Wat Tesla in China ook heeft gedaan om meer marktaandeel te winnen? Of zeg je dat is misschien nu op dit moment niet heel handig?
8: Nou, ze zijn er al mee bezig. Dus ik weet niet of er nog ruimte is om het nog verder te verlagen. Maar op dit moment zou ik niet nog veel verder willen gaan als ik in zijn schoenen stond.
2: BNR Beurs.
17: Waar het ook lange tijd niet goed ging was bij Basic Fit, maar aan die dip lijkt wel een einde te zijn gekomen. Want Basic Fit groeit door overnames, dat wel. Overnames, want er is er eentje bijgekomen. Voor 52 miljoen euro koopt de sportschoolketen Duitse concurrent WellU. Geen bekende partij, maar in Noord-Duitsland wel, waar die gevestigd is. En met die partij krijgt Basic Fit er in één klap 110.000 leden bij. Dat is al de tweede overname in een jaar tijd. En het lijkt de koers wel goed te doen. Na het dieptepunt van vorig jaar steeg die al met dik 80%. Zijn het die overnames ook die de beleggers weer zo positief maken, Thomas?
8: Die spelen zeker mee. De overnames, ze hebben een bewezen track record ook. Ze hebben in Duitsland en in Spanje hebben ze bijvoorbeeld al grote overnames gedaan. En die worden ook gewoon goed in het bedrijf opgenomen. Maar je ziet ook dat ze überhaupt gewoon hun hele plan is heel duidelijk, heel simpel. Ze willen deels groeien door ieder jaar gewoon een aantal sportscholen te openen over hun gebied waarin ze opereren. En dat vullen ze dan nog aan met overnames. En voor de rest, het is gewoon een goed lopend bedrijf waarbij ook veel van hun sportscholen zijn nog niet op maximum capaciteit. Die zijn bijvoorbeeld recent pas geopend. En de verwachting is dat die dus de komende periode ook meer leden gaan aantrekken. En dat zou dan bijvoorbeeld gaan om voor die scholen die nog niet helemaal op volle bezetting zijn. Die zouden tot wel 90.000 per jaar extra per sportschool kunnen gaan verdienen. Dus dan heb je het echt over grote bedragen voor het bedrijf als totaal.
17: Ja, die vorige overname was ook al eentje met vooral clubs in Duitsland. Is dat dan de correcte markt voor Basic Fit om de groei te zoeken? En waarom daar?
8: Ja, ook in Spanje namens dus ja. Al recent wat over. Maar überhaupt zie je dat in Nederland is de markt ten eerste redelijk verzadigd. En ten tweede zijn ze daar al een van de allergrootste spelers. Dus de groei zal niet helemaal meer in Nederland liggen. Maar in die andere drie markten, dus Duitsland, Frankrijk en Spanje, daar zie je dat ze een steeds groter marktaandeel proberen te krijgen. En daarmee krijg je ook schaalvoordelen. Als je dan bijvoorbeeld marketing gaat doen, dan kun je binnen het hele land kun je marketing doen, overal klanten binnenhalen, zonder dat je dat voor drie sportschooltjes aan het doen bent. Dus het kostenbatenratio daarvan wordt gewoon een stuk beter.
17: Ja, en wanneer is het dan tijd om verder dan weer die landen te gaan denken? Want Basic Fit streeft geloof ik wel ernaar om echt een Europese grootmacht te worden, toch?
8: Nou, ze zijn al de grootste binnen Europa, ja. Maar inderdaad om nog verder te kijken. Ze hebben in Oost-Europa hebben ze al in een paar landen, onder andere in Tsjechië volgens mij, hebben ze al één sportschool geopend. Gewoon puur niet
17: om te kijken. Ja.
8: Letterlijk om te kijken. Gewoon om te zeggen, oké, we willen weten hoe deze specifieke markt in elkaar zit. Wie zijn de spelers? Hoe reageren mensen op onze sportschool? En dat kan dan interessant zijn als je verder wil kijken.
9: Het is natuurlijk wel altijd een risico om overnames te doen. Zelfs het grote aantal de Hazard deed ook in het oosten van Europa overnames. Die vielen niet helemaal lekker. Heb je het idee bij Basic Fit dat zij wel het goed op de rit hebben? Dat ze die bedrijven, dat ze die markt goed verkennen en de bedrijven die ze overnemen?
8: Ik denk het wel, ja, wat ik zeg. Ze hebben een bewezen track record. Dus in het verleden hebben ze die overnames goed in het bedrijf weten op te nemen. En ook nu, juist door even zo met één vestiging even af te tasten, denk ik dat je een prima indruk krijgt van een nieuwe markt.
17: Een paar groot aandeelhouders die drongen er een paar jaar terug nog op aan bij Basic Fit dat ze zich zouden moeten laten overnemen door private equity. Heeft Basic Fit nu bewezen dat dat dan niet de goede weg zou zijn geweest?
8: Nou, ik denk het wel. Misschien had dat ook nog wel prima kunnen gaan. Maar ik denk dat die aandeelhouders een stuk stiller zijn geworden nu het 80% is gestegen sinds het dal. Ja, ze zijn marktleider binnen hun segment en ze laten zien dat ze zowel organische groei als met overnames, dat ze dat gewoon kunnen en ook doen. Dus een hele simpele strategie eigenlijk, maar het pakt goed uit.
17: Ik vind het wel nog interessant, want het is leuk zo'n overname, een keten van 40 clubs en 110.000 leden dat ze dan nu doen. Maar dan denk ik ook weer, ja, enorm is het ook niet. Denken ze wel groots genoeg of kunnen ze niet groter denken? Is dit juist het vlak waarop ze die overnames maar een beetje stukje bij beetje moeten doen?
8: Ik denk dat dit juist een prima strategie is. Misschien dat er op een gegeven moment een grotere overname kan komen. Maar veel ketens die zijn ook niet enorm. Basic Fit is echt uitzonderlijk groot zelf. Dus deze manier van rustig aan langzaam maar zeker verder groeien. Ik denk dat dat een heel solide plan is.
9: Zit er nog genoeg in die overnamekas? Dus kunnen ze nog genoeg pompen zeg maar, op het gebied van overnames?
8: Ik durf dat niet exact te zeggen, maar wat ik wel begreep is dat ze er financieel wel gewoon goed voor staan. Dus ook daarmee, ik verwacht dat ze daar ook wel verdere overnames, dat ze die ruimte wel hebben.
9: En jij zegt, als ze die gaan doen, dan gaan ze ergens in het oosten van Europa gaan zij aan de bak?
8: Nou, ik denk dat de eerste overnames nu zullen blijven zijn in die kerngebieden. Dus bijvoorbeeld in Duitsland, in Oostenrijk, in Spanje. Ja. En dan daarna dat ze misschien meer die kant op gaan kijken.
2: BNR Beurs.
9: Tijd om wat verder te kijken dan Europa. Ja. We gaan naar aan de overkant van de Grote Plas, ik ben er stil van, naar Wall Street. De Dow Jones, om daarmee te beginnen, 0,5% in de plus. De S&P 500 wint 0,2%. De Nasdaq staat dan wel 0,3% in de min. Gelijk maar even naar het aandeel van Nike. Daar gebeurt toch wel wat bijzonders. Het aandeel ging lager van start. Beleggers waren toch wel teleurgesteld. En op dit moment staat het aandeel gewoon 3,8% in de plus. Dus ik denk dat aandeelhouders er dan toch nog wel iets goeds in zien.
8: Ja, dan misschien toch het feit dat het onder de streep voor dit kwartaal, dat het dus boven verwachting uitkwam.
9: Ja.
17: Heeft hij goed verwachtingsmanagement gedaan? Die,
9: ja, misschien wel.
17: Heel. Ook goed om nog naar het aandeel Microsoft te kijken. Ik had het er gisteren nog over. Het heeft een dramatische maand achter de rug met zo'n 20% daling. De slechtste maand sinds het jaar 2000, las ik zelfs. Maar deze maand begint een stuk beter voor ze. Het aandeel stijgt 3,5% nadat Business Insider meldt dat Microsoft in de kosten wil gaan snijden.
18: The company is planning another round of layoffs affecting thousands of workers. It comes as Microsoft looks to offset all that massive AI spending, which has been at the center of that recent sell-off.
17: Ja, zou gaan om tot zo'n 2,5% van het personeelsbestand. Dat klinkt als heel weinig, maar dat gaat dus om zo'n 5 à 6.000 man, waaronder banen bij de salesafdeling en gamingafdelingen Xbox.
9: Van Microsoft naar Meta dan, dat staat op dit moment 10% in de plus. En die gigantische koersstijging hebben ze waarschijnlijk te danken aan een verhaal van persbureau Bloomberg. Een verhaal waar collega Donne Bakker ons op wees. Meta bouwt op dit moment als een dolle datacenters. Allemaal voor AI. Heeft ook te maken met dat fragmentje dat jij niet net liet horen. Maar de grote vraag is of ze al die capaciteit ook echt zelf nodig hebben. Nou, Meta kijkt daarom nu of ze die ruimte ook kunnen verhuren of verkopen, zegt persbureau Bloomberg. Iets dat Mark Zuckerberg laatst al liet doorschemeren. Hij zei toen, bijna elke week komen de verschillende bedrijven van buiten af naar ons toe met de vraag of we rekenkracht hebben die ze van ons kunnen kopen tegen een hogere prijs dan waartegen we die hebben ingekocht. Nou, ook zou die eraan denken om ontwikkelaars toegang te geven tot de AI-modellen van Meta, uiteraard tegen betaling. En dit alles vinden beleggers dus wel leuk. Er waren natuurlijk heel veel zorgen over al de investeringen in AI. We hebben het heel veel over gehad. Hiermee zouden ze dan toch wat terugverdienen. Ik vind het eigenlijk ook best wel een slim idee van die gekke Zuckerberg. Als je het zo hoort, op papier.
8: Ja, als je het zo hoort, zeker. Maar wat ik er vooral opvallend aan vind, is dat nu Meta, maar een paar weken geleden nog SpaceX, allebei aangaven dat ze dus zelf blijkbaar ruimte over hebben. Capaciteit over hebben. En dat vind ik vooral opvallend. Juist omdat je hoort dat er zo'n groot tekort is.
9: Ja.
8: Dat juist die grote bedrijven nu dus blijkbaar dat toch iets aan het afschalen zijn.
17: Is het toch niet zo populair om data te hebben?
9: Te groot gedacht.
17: Ja.
9: Maar ja, als ze het voor een beter bedrag kunnen doorverkopen.
17: Dat is wel.
9: Dan is het leuk.
8: Dan zit je altijd goed.
17: Maar goed, op het moment dat die kopers er dan weer niet zijn, dan heb je nog steeds een probleem op de lange termijn. Ja, goed. Nou, ik wil nog even naar een beursgang die nog interessant is. Op Wall Street uiteraard. Maar het is een Europese partij. Bending Spoons heb ik het over. Jelle, jij dacht even dat ik het over Benson Boone had. Ja. Dat is een Amerikaanse zanger.
9: Oh ja,
17: Bending Spoons is een Italiaanse tech-investeerder. Nou, ze kochten al heel wat bedrijven, waaronder bijvoorbeeld wandel-app Komoot, Vimeo en WeTransfer ook. Bending Spoons is er ook een soort Italiaanse versie van Prozis eigenlijk. Koopt die bedrijven om ze met hun tech-kennis groter te maken en wil nu dus extra geld van beleggers om dat uit te breiden. Nou, voor $29 per aandeel gingen ze de markt op. Dat zou betekenen dat Bending Spoons zo'n $18 miljard waard zou zijn. Ondertussen is er net een openingskoers 10% boven die $29 en staan nu op 32.
9: Daar zit muziek in, maar ik luister dan toch liever naar Benson Boone.
17: Ja, leuk. Leuk nog. Goed. Dan zijn we er alweer doorheen voor vandaag. Morgen weer een dag en ik heb de belangrijkste punten op een rij gezet.
19: We zitten in de stilte voor de storm met het cijferseizoen dat over een paar weken van start gaat. Dat betekent dat je het voor nu met wat macrocijfers moet doen. En die zijn zeker interessant met alle economische onrust de laatste tijd. Al lijkt het er steeds meer op dat die economie zich goed staande houdt.
17: extra bewijs of weerlegging krijgen we van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Die rapporteren over de werkgelegenheid in de VS. Een maand terug was het nog een onverwachte meevaller. Dus de hoop is dat die arbeidsmarkt er goed voor blijft staan. In eigen land horen we ook nog van ons statistiekbureau. Het CBS laat weten hoeveel de Nederlandse export bijdroeg aan onze economische groei. En wil je dan echt al kwartaalcijfers zien? Dan zijn die er nog van Bang & Olufsen, het audiobedrijf uit Denemarken. Al hoop ik dan wel voor je dat het iets vrolijker is dan de afgelopen tijd. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel ruim een derde van zijn waarde.
9: Dit was de BNR Beurs van woensdag 1 juli. Nike moet aan zichzelf werken. Basic Fit is juist aan de beter in de hand. Maar in topvorm was, zoals altijd, Thomas. Dankjewel, Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson.
8: Was leuk om er te zijn. Ik hoop dat ik er volgende keer nog steeds mag terugkomen.
17: Blijven, hij mag blijven. Het is gelukkig. Goed gedaan.
9: Een onthulling.
17: Ja, ongelooflijk.
9: Oh, joh, dat mensen jou gewoon hebben geweigerd om met jou samen te wonen.
17: Ik heb nog heel veel verhalen hierover.
9: Oh, die maar voor de volgende keer. Die arme jongen durft nou niet meer terug te komen.
17: Goed, we bedanken jou voor het luisteren en het kijken en het mij niet afwijzen. Morgen zijn we er gewoon weer hier op BNR in de podcast-app en op YouTube. Tot dan.
9: Ik kies altijd voor jou, Maxime.
17: Ja, gelukkig.
9: Morgen.
20: Oh. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling of komt een diplomatieke oplossing langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van

0: hulporganisatie Lifeline for Ukraine bracht al 19 miljoen euro aan hulpgoederen naar Oekraïne met de stichting. Welkom.
1: Dank je.
0: We gaan het hebben over jullie hulp aan de Oekraïne. Maar ik wil graag twee dingen eerst van je weten. Die oorlog in Oekraïne, kwamen we deze week achter doordat Marten Kruijf ons dat vertelde, duurt al langer dan de Eerste Wereldoorlog. Gewetensvraag, hoe lang gaat het nog duren, denk je?
1: Die oorlog in verschillende vormen, die heeft potentie om nog net zo lang te gaan duren als die al duurt. Want waar Mart het over had, was natuurlijk de grootschalige oorlog. Mm-hmm. En in principe is daar nu natuurlijk al 12 jaar oorlog. Ja, sinds 2014. En in principe, zelfs al komt er een soort van bevriezing van het conflict, of al komt er een soort van ceasefire, een staakt het vuren, dan in die Donetsk en Luhansk regio, maar ook op de Krim, is de potentie voor het doorgaan van de ellende, ja, die is groot. Dus het kan best zijn dat nog jaren doormoddert en doorettert.
0: En waar zit die potentie in dan? Dat het nog zo lang
1: door
0: kan gaan?
1: Die potentie erin dat in Donetsk, Luhansk, de Russische constitutie, de Russische grondwet, die zegt dat, hè, dat is Russisch grondgebied. Al die mensen daar, die hebben Russische paspoorten. Een gedeelte van die bevolking daar, die is pro-Russisch. Het is niet zomaar in 2014 daar ontstaan. Dus zelfs al komt er een soort bevriezing van het conflict, dan kun je 10 vingers erop natellen dat daar schermutselingen plaats blijven vinden. Dat je eigenlijk teruggaat naar een situatie zoals we die hebben gezien van 2014 tot 2022, toen er ook al iets van 12.000 mensen om zijn gekomen. Mm. Dus dat was niet niks.
0: Nee. Tweede vraag is, je hebt bijna 30 jaar in Rusland gewoond. 28
1: ja,
0: volgens
1: 28,
0: mij.
1: Ja. Ja.
0: Bent er vertrokken toen het land Oekraïne binnenviel.
1: Ja.
0: Als jij nu naar Rusland kijkt, we zijn dus 4 jaar verder, zie je dan nog hetzelfde land?
1: Nee, zeker niet. Nee, Het voelt een beetje alsof je naar een ex kijkt waar je eigenlijk niet meer naar wil kijken. Mm-hmm. Soms dan heb je een ex waarvan je zegt van nou, het is en blijft een schat. Ja. En we gaan op een leuke manier door. Soms dan denk je van hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Of ja, hoe is die persoon zo veranderd? Rusland is dusdanig veranderd. Het was dat ik dat land niet meer terugken. Ik ben er ook wel zeker van dat ik in mijn leven niet meer terugga naar dat land. Het was altijd een land met schaduwkanten, maar ook met hele lichte kanten, met spannende kanten, roerende kanten, met emotie, met een zekere mate van brutaliteit was er ook altijd wel. Dat was die Russische ziel. Mm. Het samenraapsel van allemaal tegenstellingen, maar wel tegenstellingen die zowel positieve als negatieve kanten hadden. Nou, die Russische ziel die is nu verdoord. Dus die positieve kanten die zie ik er niet meer in terug. En ook in de bevolking niet. En als ik was in mei 2023 nog voor het laatst in Moskou. En toen was die oorlog dus al dik een jaar aan de gang. Met alle ellende en alle moord en doodslag en verwoesting en verkrachtingen. En ga zo maar door, oorlogsmisdaden. En dan loop je door Moskou en dan zitten mensen in restaurants lekker te eten, feesten vieren. De nightclubs die lopen over. En dan denk je van, maar jongens, wacht even, wat is dit voor volk? En dus wat dat betreft, dat Rusland dat ik heb gekend en waar ik een haat-liefde-relatie mee had, dat zie ik in onze levens niet meer terugkomen.
0: Legt dat ook een schaduw over die 28 jaar die je daar hebt doorgebracht?
1: Nou, nee, terugkomend op die ex. Hè, je kan een hele fijne relatie hebben gehad. Ja. En een fijne tijd hebben gehad. En die persoon is veranderd, of jij bent veranderd, of je bent beide veranderd. En dan zeg je van, ja, weet je, nu is het klaar.
0: Mm-hmm. Maar dat doet niets af van de tijd die je samen hebt gehad.
1: En
0: tegelijkertijd zat je er wel ook na 2014 dus.
1: Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik waarom de beslissing om de bedrijven te sluiten en om uit Rusland weg te gaan op 24 februari 2022 een zware, maar geen moeilijke beslissing was. Omdat ik naar mezelf keek en zei van, ja, Jeroen, je hebt er echt een moreel, ethisch steekje laten vallen in 2014. Mm. Ik heb netjes met mijn bedrijven aan de sancties gehouden en dergelijke. Maar uiteindelijk was het na de annexatie van de Krim business as usual. Uiteindelijk was het na het tragisch neerschieten van de MH17 business as usual. Ik heb daar nog prima verdiend. Wat mij in staat heeft gesteld nu om de afgelopen 4,5 jaar pro bono werk te doen voor Lifeline Ukraine. Maar ik ben wel gewoon doorgegaan. En met mij, dat is geen vergoelijking voor mijn keuzes in de tijd, maar met mij de hele internationale zakenwereld en de Nederlandse zakenwereld. Dus op 24 februari 2022 was mijn eerste motivatie om de stekker eruit te trekken in Rusland, was omdat ik zei van ja, ik moet nu toch echt een morele stelling innemen. Mm-hmm. Wat ik toen niet gedaan heb.
0: Ja, ja. Dat lijkt me toch ook, want het klinkt, de stekker eruit trekken klinkt als iets impulsiefs. Maar het zal een weloverwogen besluit zijn geweest.
1: Nou ja, zoals ik al zei, het was een zwaar besluit. Want stekker eruit trekken, dat betekent, we hadden daar drie goedlopende bedrijven. Mijn vrouw en ik, recentelijk is ze Nederlandse, Russische, van oorsprong Russische, maar op 18 juni is ze Nederlandse geworden. Ze heeft nu de Nederlandse paspoort. Zij was ook mijn zakenpartner, dus met z'n tweeën waren die bedrijven onze bronnen van inkomsten.
0: Wat deden jullie ook weer daar?
1: We hadden daar drie bedrijven. Eén bedrijf zat in de kapitaalgoederenhandel. Wij verkochten kapitaalgoederen voor het behandelen van droge stoffen in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Het andere bedrijf was een management outsourcingsbedrijf. Dus wij hadden zo'n 20 Russische vestigingen van Nederlandse bedrijven onder volledig management. En we hadden een trainingsbedrijf. Mm-hmm. Nou, het liep allemaal als een tierenlier. We hadden net voor de grootschalige oorlog uitbrak ons kantoorpand aangekocht in Moskou. En het leven lachte ons toe. Dus op het moment dat die Russen Oekraïne binnenvielen en wij zeiden van oké, ja, dit gaat voor ons echt te ver. Was het wel een zware beslissing, want we wisten van ja, we laten alles achter, het onroerend goed, de bedrijven die zijn gesloten, die hebben geen earning capacity meer. Tegelijkertijd was het geen moeilijke beslissing, omdat we allebei zeiden van ja, weet je, dit gaat echt te ver.
0: Wat was het dan dat het nu te ver ging?
1: Nou ja, omdat het gewoon het, zeg maar, van 2014 tot 2022 was alles een beetje asymmetrisch, mm-hmm, hybride.
0: Sluimerend.
1: Sluimerend. Nou ja, tenminste niet voor die 11, 12.000 mensen die om zijn gekomen.
0: Wel in Rusland zelf nog, kan ik me voorstellen.
1: Maar in Rusland en in West-Europa. Ik heb genoeg Oekraïners gesproken uit Kiev en Lviv. Die ook zeiden dat tot 2022, tot 24 februari, was die oorlog daar in de Donbass.
0: Ver weg.
1: Was ver weg. De Krim, ja, jammer. Maar dat was ver. We kunnen er niet meer naartoe met vakantie. Maar het was ver weg. Mm-hmm. Voor het grootste deel van de Oekraïners is die oorlog ook echt pas begonnen op 24 februari 2022. Dus
0: die datum kwam. Jullie zagen die inval. En dat zit je dan met z'n tweeën thuis op de bank naar tv te kijken en denk je dan, dit is de druppel, nu vertrekken we? Of hoe werkt zo'n moment?
1: Nou, in Rusland keken we al lang geen televisie meer, want die propaganda die is vreselijk. Ja. He, letterlijk, we hebben nadat die grootschalige oorlog uitbrak, hebben we nog eens een keer op het kantoortje wat we daar hadden, hebben we een dag op de telefoon de televisie aangezet. Mm-hmm. Nou, na een dag begin je aan jezelf te twijfelen. Hè. Als je een dag dat die staatskanalen hoort, dan denk je echt, maar wacht even, misschien heb ik het verkeerd.
0: Parallele werkelijkheid.
1: Dus, ja, echt, en elke leugen wordt opgehangen aan een haakje van waarheid. Dus het is nooit dat je kan zeggen van dit klopt volledig niet. Of het klopt volledig. Het is wat dat betreft zijn die Russen verrekte goed in het bespelen van de bevolking. Mm-hmm.
0: Hoe komt zo'n beslissing tot stand?
1: Dus
0: in het echtelijke bed? Of ik probeer me dat voor te stellen.
1: Je wordt wakker 's ochtends al vroeg. Het was 4 of 5 uur 's ochtends. Je kijkt op de telefoon 24 februari 2022. En dan heb je een soort misselijk gevoel in je maag. Want je denkt van, potverdorie, het is echt begonnen. Terwijl de dag daarvoor sprak ik nog met Oekraïense zakenrelaties, zakenvrienden. En die zeiden van, nee, het gaat niet beginnen. Dan begint het. En dan, ja, een soort onwezenlijk gevoel. Dan ga je meteen in de crisismanagementmodus. Uiteindelijk ben je ondernemer. Het was ook niet de eerste crisis die we in Rusland hadden meegemaakt. Maar dan op een gegeven moment zit je inderdaad letterlijk aan de keukentafel een kopje koffie te drinken en zeg je, ja, wat betekent dit voor ons? En dan kijk je elkaar in de ogen en zeg je, ja, dit betekent voor ons dat we hier weg moeten gaan. Dat we hier geen onderdeel van uit willen maken. Dat was ook, dat is dan misschien niet helemaal voor het BNR-publiek. Maar dat is ook het moment waarop je partner, mijn vrouw en zij de man en ik, mevrouw in de ogen kijken. En dat je begrijpt dat je dezelfde waarden hebt. Dat je dezelfde principes hebt. Dat je een wederzijdse loyaliteit en vertrouwen hebt. Waarvan je dan leert. Ik was toen, 51. Pas op je 51ste leer je dat veel belangrijker is voor een relatie dan de verschillende vormen van liefde die je tussen een man en een vrouw of tussen partners kunt hebben. Dus dan kijk je elkaar in de ogen. ogen. En dat was eigenlijk zonder discussie. Er zijn heel veel Nederlanders die ook nog in Rusland zijn gebleven. Mm-hmm. Met Russische ega's of met Russische partners. En die zijn vaak gebleven omdat die Russische partners anders in de wedstrijd stonden. En dat maakte het dan in één keer wel heel moeilijk. Gelukkig had ik die moeilijkheid niet.
0: Nee, en kon je die beslissing ook nemen?
1: Ik kon die beslissing nemen. En,
0: gezamenlijk.
1: En we waren ook zelfverzekerd genoeg dat en we deden het goed genoeg als ondernemers dat we zeiden van nou, we kunnen de boel sluiten en houden het wel even vol. Nou, nu na 5 jaar moet er wel weer wat gaan gebeuren.
0: Ja,
1: maar
0: de inkomsten zijn opgedroogd.
1: Die zijn nog niet opgedroogd, maar je ziet op een gegeven moment de bodem van de schatkist zie je wel af en toe verdwijnen. En dan schud je die schatkist weer een beetje zodat de muntjes verdeeld worden. En dan denk je, oh, de bodem is weer weg. Maar uiteindelijk weet je dat het moment zit eraan te komen. Maar wij konden ons dat veroorloven. Omdat we dat samen deden, ook omdat we ons dat financieel konden voorloof. Tragisch is als je daar met een Russische partner woont die gewoon die pro-oorlog pro-Putin, weet je, dan
0: deel je die waarde niet, waar je het net over had.
1: Dan deel je die waarde niet. Tragisch is als je een Russische partner hebt en je kinderen gaan naar een Russische school waar politiek nu onderwijs gegeven wordt. Hè? En dan kom je kinderen terug van school. Er worden schoolfoto's letterlijk in kleine legeruniformjes gemaakt. Ja, hoe ga je daarmee om? Nou, wij hebben gezamenlijk geen kinderen, dus dat met mijn vrouw of nog een zoon van 25. Nou, die moet wel uitkijken daar, die zit daar nog. Maar dus ook dat probleem hadden we niet. Tegelijkertijd, uiteindelijk was het een zware beslissing. Maar ik heb nooit spijt gehad van die beslissing.
0: En ook geen twijfel blijkbaar.
1: En ook geen twijfel, want je zit zelf nog in de driver's seat.
0: Ja.
1: En als we door waren gegaan, dan hadden we aan de ene kant wel de eerste 3-4 jaar hadden we goed geld verdiend. Maar nu, die economie die ligt toch echt wel aan barrels.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus nu hadden we echt een probleem gehad. En om dan met een hangen, met een staart tussen de benen terug te komen naar Nederland van ja, we hebben het toch uiteindelijk niet kunnen redden. Nou, dat was een horrorscenario geweest. Dus wat dat betreft inderdaad nul twijfel.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van de hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Ik zei volgens mij net Lifeline for Ukraine, maar het is Lifeline Ukraine. Hij was ondernemer in Rusland, 28 jaar lang woonde hij in het land en gooide het roer om, zoals dat dan heet, februari 2022. En begon uiteindelijk dus hulp te leveren met de stichting aan mensen in Oekraïne. In het begin ging dat om noodhulp, noodgoederen. We hebben het over medische hulp, over matrassen, over bedden, over kleding. Die eerste periode waarin jullie hulp gaan verlenen in Oekraïne, kan me voorstellen dat er een chaos is. Dan zijn er nog geen logistieke ketens. Er is praktische hulp nodig. Als ik met jou terug probeer te keren naar die eerste keren in Oekraïne, wat is een beeld van wat je toen hebt getroffen, wat jullie hebben gedaan, wat je nog steeds niet kwijt bent geraakt?
1: Nou ja, kijk, er zijn twee beelden. Eén is het beeld van Oekraïne. Aan de andere kant is er het beeld van hoe wij de dingen deden. En wat je ziet in Oekraïne, in het begin van die oorlog, iedereen was geschokt. Hè? Dus iedereen die weet niet wat er gebeurt, wat er te gebeuren staat.
0: Wat er nog gaat gebeuren, inderdaad.
1: Wat er nog gaat gebeuren. Ja. In de eerste weken van de oorlog, dan zeiden mensen van ja, hoe lang gaat dit nog duren?
0: Mm-hmm.
1: Het gaat toch geen maanden duren? Weet je, toen ik begon met Lifeline Ukraine, toen dacht ik ook van ik doe het tot eind van 2022. En dan heb ik nog een stukje, zeg maar, vrede en reconstructietijd heb ik erbij gepakt.
0: Dan zijn we er wel.
1: Dan zijn we er wel. Nou, dat is heel anders natuurlijk verlopen. Maar wat je ziet, dat in het begin van die oorlog, dan is er gewoon chaos. En dan zie je met name dat bijvoorbeeld binnen een land de logistiek op zijn gat ligt. Dus wij kwamen noodhulp leveren. Inderdaad, in het begin waren dat die professionele vrachtwagens, dus 22 tonners met allerlei nieuwe hulpgoederen. Dus we hebben ook geen burgerinzamelingsacties gedaan en dergelijke. En dan kom je in een regio of in zo'n frontliniegebied waar echt helemaal niks is, waar mensen helemaal niks hebben. Dan kom je daar met je vrachtwagen, je zorgt dat dingen daar netjes uitgedeeld worden, dat goederen niet verkocht worden of iets dergelijks, dat alles netjes en compliant gebeurt. En dan rij je op een gegeven moment weer weg. En op een gegeven moment na 75, 80 kilometer, dan kom je op de snelweg en dan stop je bij een tankstation, wat er blinkend uitziet. Waar de flessen Moët de Chandon, de champagne kun je daar kopen. Je kan de Johnny, wat is het, Johnny Walker Black Label kun je daar kopen. En dan zit je te kijken van, hè, waarom heb ik net vanuit Nederland al die goederen gebracht? Hè? En bijvoorbeeld de eerste paar vrachtwagens, dat was Michiel Muller die, van Picnic. Ja. Die heeft ongeveer 500.000 gedoneerd aan goederen. Dus daar zat veel van dat spul in die vrachtwagen. En dan kom je dat vanuit Nederland brengen naar een frontlinieregio in Oekraïne. Mm-hmm. Terwijl 70, 80 kilometer van dat frontliniedorpje, daar is gewoon een fully stocked gas station waar je alles kunt kopen. En ja, dan zie je dus dat die logistiek die werkt niet meer. Dus die chaos van het begin, logistiek werkt niet meer. Je had fuel crisis, dus wat je nu ziet, hè, op de beelden in Moskou en in Rusland.
0: Ja,
1: ransonering, honderden meters, soms kilometers met rijen, met auto's voor tankstations. Nou, dat had je in de zomer van 2022 in Oekraïne ook. Nou, fast forward naar vandaag.
0: Want inmiddels is die hulpverlening van jullie veranderd.
1: Die hulpverlening is veranderd.
0: Jullie doen nu meer aan het verzachten van de impact van de oorlog.
1: Ja, dus wat ons doel is, is om de kritieke infrastructuur, zorg en mobiliteit in die frontlinieregio's in stand te houden. Dus wat betekent dat? Je renoveert een kliniekje, je renoveert een operatiekamer of een röntgenruimte in een ziekenhuis. We maken oudere thuiszorgorganisaties mobiel, dus dat ze niet meer op de fiets hoeven, maar dat ze heel snel met de auto, hè, onder die bommen en droneregens, met min 30 of plus 30 graden hun werk kunnen doen. We herstellen drinkwatervoorziening. We zorgen dat sewage sanitation, noem je dat, afvalwatersystemen blijven werken. We zorgen dat zonnepanelen systemen en inverters en batterijsystemen op ziekenhuizen en waterinfrastructuur worden geplaatst. We zorgen dat kinderen die niet meer naar school kunnen omdat er geen schuilkelder onder hun school zit, dat die met schoolbussen toch naar die ene school in de regio kunnen gaan waar een schuilkelder onder zit. Nou, op dat soort manieren proberen wij die frontlinie gemeentes en gemeenschappen functionerend te houden.
0: Wat ik net zeggen, nog te laten draaien.
1: Nog te laten draaien.
0: Ja, wat zijn de moeilijkheden daarbij?
1: Nou ja, eigenlijk, ik ben natuurlijk altijd ondernemer geweest en nu noem ik mezelf maar humanitair ondernemer. Ja.
0: Dat is iets anders dan hulpverlener?
1: Ja, zeker, zeker. En dat is een goede vraag. Die heeft eigenlijk nog niemand ooit gesteld. In het begin waren we hulpverlener. Om weer even terug te komen bij die vrachtwagens, ja, hè, met hulpgoederen. Wat je dan ziet als ondernemer is dat als je alleen maar goederen kon brengen, als je mensen iets geeft, dan maak je mensen eigenlijk passief. Dus ik kwam in vluchtelingenopvangcentra in Oekraïne en ik zag mensen in onze kleding, dus ik doe even zo'n aanhalingstekens, ja, tekentje, in onze kleding, op onze matrassen, ons eten, etend. De enige momenten dat die mensen van hun matrasjes opstonden in bijvoorbeeld een gymzaal ergens, was als ze dan 3 keer per dag eten kregen. En voor de rest lagen ze daar passief. En ik dacht van, hey, is dat nou het effect van de hulpgoederen die we komen brengen? En dan is het antwoord ja. En toen heb ik geleerd van, je moet niet alleen wat geven. Als je iets geeft aan iemand, dan moet je ook iets doen met die persoon. Je moet ook iets vragen van die persoon. En daarmee hou je eigenlijk die waardigheid van die persoon met wie je werkt, die hou je in stand. Mm-hmm. Dus wat wij
0: Omdat je anders een vorm van afhankelijkheid creëert.
1: Absoluut. En je creëert een vorm van afhankelijkheid. Die mensen kunnen niks terugdoen. Dus je doet eigenlijk aan die waardigheid af. En toen ik dat zag, en dat zag ik al in mei, juni 2022. En ik worstelde daarmee. En toen zat ik een keer te praten met Jens de Mol, nu ambassadeur in Polen. Die was toen ambassadeur in Kiev, was net weer terug. En die kende mij nog vanuit Rusland 1994 of zo. Ja. Dus we gaan heel lang terug. En Jens die zei van, Jeroen, je moet hier eigenlijk in Oekraïne gaan doen wat je succesvol in Rusland deed.
0: Humanitair ondernemen.
1: En dan humanitair ondernemen. En toen dacht ik van, oké, hoe gaan we dat dan doen? Toen ben ik begonnen met het verlenen van microcredits aan vrouwelijke ondernemers. Mm-hmm. Met het vervangen van hun apparatuur, met het helpen, het opstarten van de export naar Nederland, zodat ze het wegvallen van lokale markten konden compenseren. Toen zijn we veteranen gaan opleiden tot software testers. Nou, en zo kom je verder. En toen kwam ik op een gegeven moment in die frontliniegebieden. Toen zag je van, ja, die infrastructuur die valt daar aan elkaar. En Rusland heeft die infrastructuur ook in het vizier. Hè? Dus Rusland die wil gewoon dat het leven in Oekraïne
0: zo onmogelijk mogelijk wordt gemaakt.
1: Ja,
0: exact.
1: En dat doen ze nu natuurlijk. Hè? Het afgelopen jaar zie je dat eigenlijk over heel Oekraïne doen. Hè? Dus Kiev is eigenlijk al bijna een soort frontliniestad geworden. Kiev krijgt zwaar voor de kiezen. Maar voorheen gebeurde dat met name in die frontlinieregio's. En als maar de mensen daar vertrekken, als dat maar niemandsland wordt, als dat een soort wasteland wordt, wordt, ja, dan is dat het volgende gebied wat de Russen in kunnen nemen. Ik kreeg toen heel duidelijk de visie dat zeg maar de tweede verdedigingslijn tegen de Russische agressie. De eerste verdedigingslijn is natuurlijk de frontlinie. Uh-huh. Maar de tweede is gewoon een heel veerkrachtig, weerbaar, functionerende maatschappijen in die frontlinie. Ja,
0: het is niet alleen, het is ook een vorm van verzet in zekere zin.
1: Het is ook een vorm van verzet, maar heel praktisch. Die militairen die vechten aan het front, als ze op hun rotatie zijn, als ze even uit moeten rusten, dan trekken ze 20, 30, 40 kilometer zeg maar het Oekraïne in, waar het dan veiliger is. Dat zijn die frontlinieregio's. Nou, wat je nu ziet is dat heel veel van die. Dan heb je een stadje, ik zal de naam niet noemen, want dat zijn gegevens die je niet vrij mag geven. Maar een stadje met 20.000 inwoners heeft zo'n 5.000 IDP's, internally displaced persons, vluchtelingen die ze op moeten vangen. En nog een keer 20.000 militairen. Nou, voor zo'n moet je voorstellen, hè, Amsterdam, wat is een miljoen inwoners of zo?
0: Dat het 2,5 keer zo groot wordt.
1: 2,5 keer zo groot wordt. Nou, we hebben nu al problemen om de vuilnisbakken te legen op straat in Amsterdam. Tenminste, toen ik een paar dagen geleden. Door Amsterdam
0: liep. Het is meer gestad.
1: Ik ben een dorpeling uit Noordwijk, dus ik heb een andere realiteit. Maar moet je voorstellen dat hier 2,5 keer zoveel mensen wonen. Dan is het klaar. Mm-hmm. En dat zie je dus in die frontlinieregio's gebeuren.
0: Dus het is des te belangrijker dat je die infrastructuur gaande
1: probeert te houden. Het is de second line of defense.
0: Straks praat ik verder met Jeroen Ketting, met zijn indrukwekkende verhaal. Oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine over de veerkracht ook van de Oekraïners. Laat luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
1: I ended seven wars. Never happened before.
2: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
3: The war in Ukraine for Europe's future.
0: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Oekraïne-activist. Hoe zorg je in Nederland voor steun voor het land, terwijl wij hier inmiddels wel gewend zijn aan de oorlog? De aandacht ook wat lijkt te verslappen. Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. Ja. Jeroen, wat er moet gebeuren als die oorlog eenmaal stopt en de veerkracht van de Oekraïners. Ik wil eigenlijk nog heel even terugblikken met je, want we keken naar de afgelopen jaren, 4 jaar nu actief daar in het land. Dat betekent dat je ook de oorlogsvoering hebt zien veranderen, neem ik aan.
11: Ja.
10: Wat voor verschillen registreer je?
11: Nou ja, weet je, kijk, we zien dat nu natuurlijk wel in het nieuws. Iedereen weet het wel zo'n beetje. Maar het is heel anders als je het beleeft. Dus op het moment dat ik de eerste maand van Lifeline Ukraine in maart, de eerste oorlogsmaand, toen deed ik Lifeline Ukraine nog vanuit mijn appartementje in Moskou. Mm-hmm. Vanaf begin april 2022 heb ik in totaal af en aan zo'n 1,5 jaar in Oekraïne gezeten. Ik ben een maandje geleden de laatste keer teruggekomen. Ja, in het begin was het grootste gedeelte van de oorlogsschade, die werd berokkend door kruisraketten, ballistische raketten, door frontliniegevechten, door artilleriebeschietingen. En een heel klein gedeelte werd berokkend door toen al die Shahed-drones. Mm-hmm. Die werden nog niet eens geproduceerd in Rusland. Die werden toen geïmporteerd
10: uit Iran.
11: Oekraïne vocht een beetje terug met die Bayraktar-drones. Daar horen we ook overigens niks meer van. Dat waren drones die ze uit Turkije kregen. Maar dat was een heel klein gedeelte. Nou, nu is dat volledig omgedraaid. 90% van de oorlogsvoering is met unmanned systems. Dus dat zijn land, zee, lucht drones.
10: Maak je dat persoonlijk ook mee dat je zo'n drone overhoort of ziet vliegen?
11: Ja, zeker. Hè. Dus de eerste keren dat ik in Oekraïne was, dan je hebt verschillende apps. Maar toen had je één app, zo'n Air Alert app. En dan zie je van, er komt een kruisraket aan. Hè, maar dan zit je ergens en die kruisraket die wordt afgeschoten van een schip op de Zwarte Zee. Nou ja, dan denk je van, het zal...
10: Mijn tijd dat duren, ja.
11: Ja, ik draai me nog even om mijn andere oor en ik ga lekker doorslapen. En dat blijft dan altijd ver weg, totdat je echt in die frontlinieregio's bent. En als je in die frontlinieregio's bent, op een gegeven moment kom je onder bijvoorbeeld artillerievuur. Mm-hmm. Ook dat is redelijk, dat is niet zo heel eng. Hè? Dan hoor je maar je begrijpt een beetje waar het vandaan komt. Hè? Je weet van, ik ben hier, daar is de rivier de Dnieper. Aan de andere kant van de rivier zitten de Russen. Dus dan ga je achter een muurtje zitten, dat voelt wel redelijk oké. Als je in een hotel ergens in de buurt van Mykolaiv slaapt en je hoort de hele nacht zo'n grasmaaier, want zo'n grasmaaiergeluid van bijvoorbeeld zo'n Shahed-drone, dan gaat hij weer verder. Hè, dan verwijdert hij zich weer, dan komt hij weer naar je toe, dan verwijdert hij zich weer, dan op een gegeven moment dan hoor je ook pap, pap, pap, pap, hè, dus dan proberen ze die drones uit de lucht te schieten. En op een gegeven moment hoor je keiharde knal, dan weet je van die drone is of geland, vaak ook gewoon wel in de lucht uit elkaar geschoten, keiharde knal, dan ga je weer even slapen. Uurtje later is het weer. Hè, een soort mug, hè, maar dan een mug waarvan je weet dat die op je landt, dan is het niet een muggenbeet, maar dan is het eind van je leven. Ja, en dat is wel echt veranderd. En de laatste trip was ook nog, zijn we bezig, heel braaf in een dorpje Malinovka in de Kharkiv oblast, de Kharkiv provincie. Ja. Daar hebben we op een oudere hospice hebben we zonnepanelen geplaatst en daar zijn we bezig om een thuiszorgorganisatie mobiel te maken. Toen zaten we in de tuin van dat hospice, zaten we even te lunchen. En dan hoor je op een gegeven moment die grasmaaier en dan staat iedereen een beetje op, een beetje te kijken. En dan is het van, oh, hij gaat nu naar beneden. En dan sommige mensen rennen weg, dan is het even chaos. En sommige mensen rennen naar binnen. Ik stond nog zo'n beetje zo te kijken. En ja, dan is het 2 seconden en dan hoor je een enorme knal. En dan zie je op 600 meter, nou misschien zal dit 700, 800 meter zijn geweest, een zwarte rookpluim omhoog komen. Dat is een heel ander soort. Het is een onwezenlijk soort dreiging die je nu voelt. En die voelde ik 4,5 jaar geleden niet.
10: Nee.
11: Het is een soort, weet je, ik was, ik was een tiener toen ik de eerste Terminator films keek. Mm-hmm. En dan denk je van, nou ja, die gaat nooit gebeuren. En het voelt een beetje zo. Ja. Dat je loopt rond in zo'n frontliniegebied en dan weet je dat er op 5 kilometer hangt een observatiedrone. En dan wordt gezegd van, ja, nee, niet, dat was ook met Geert-Jan Haan toen hij 2 jaar geleden was hij mee op een trip.
10: Ja.
11: En er was niet de auto's bij elkaar zetten. Jongens, niet in een groepje buiten staan.
10: Omdat je geobserveerd wordt en een doelwit kan worden.
11: Omdat je geobserveerd wordt door zo'n observatiedrone die je niet ziet. En dan weet je van oké, het is een wolkeloze dag. Als het regent of als er een laag wolkendek is, dan ben je alweer een stuk veiliger. Maar als het gewoon helder is, dan heb je een probleem. En dat is heel onprettig, heel onwezenlijk.
10: Ja. Nou is het voor jou nog, jij gaat erin en eruit het land. Dus het zijn, ik heb niet het idee dat je bang bent aangelegd, maar het zijn in ieder geval spannende momenten die je beschrijft. Hoe is dat dan voor mensen die daar nog leven, die dus niet het land in en uit gaan, maar die daar toch een bestaan proberen te hebben.
11: Ja, ik zeg wel eens tegen mensen in Nederland van, je moet er voor de grap eens zo'n Oekraïense Air Alert app op je telefoon zetten. Die moet er gewoon hard aanzetten. En 24 uur per dag aan laten staan. En dan maak je mee wat een Oekraïner meemaakt. Dus dan hoor je al die luchtalarmen. En dat gaat ook met op de telefoon hoor je ook zo'n luchtalarmgeluidje. Maar dat gebeurt dan om 11 uur 's avonds, 3 uur 's nachts, 4 uur 's ochtends, nog een keertje om 2 uur 's middags. Mm. En dat gaat dus al voor die Oekraïners 1588 dagen gaat dat zo door. En dat is elke dag. Mm-hmm. Dus als ik inderdaad, ik ben er dan een paar weken of een maand en dan ben ik weer terug in Nederland. Nou, dan moet ik even
10: decompressen.
11: Decompressen. Ik zocht naar een Nederlandse woord, maar dan moet ik even decompressen. En dan heb je sommige geluidjes. Weet je, als je iets hoort wat bijvoorbeeld het geluid heeft van een drone, of als je zo'n rev sound hoort, dan heb je even zo'n reactie, zo'n adrenaline reactie van, oh, het is een luchtalarm of er komt iets aan. Of bijvoorbeeld een containerwagen die over een vluchtheuvel rijdt en dan hoor je boom. Mm-hmm. Weet je wel, dat soort dingen. Maar dat is na een paar dagen voorbij. Die Oekraïners, die hebben dat decompress moment in 1588 dagen nog nooit gehad.
10: Dus wij hebben het dan over de veerkracht van de Oekraïners. Daar hoor je veel over. Voor bewondering wordt er over gesproken. Hoe zie jij dat?
11: Nou, als je tegen een Oekraïner zegt, een Oekraïner in Oekraïne, weet je, jullie zijn zo veerkrachtig, fantastisch. Daar zijn ze vaak niet heel blij mee. Want in die bewondering En in die uitspraak van jullie zijn zo veerkrachtig, zo resilient, daar zit ook iets in van jullie redden het wel. Terwijl zij zeggen van ja, er is geen veerkracht. Want veerkracht veronderstelt dat je uitrekt en weer bij elkaar komt. Hè, dat daar beweging in zit. Zij staan al 1588 dagen onder hoogspanning.
10: Zo strak als een veer.
11: Dus dat is iets anders dan resilience en die veerkracht. En we moeten dus ook zeker niet over Oekraïne en ook over Oekraïners in Oekraïne denken als mensen in een land die het fantastisch redden het zelf wel. Economisch is dat ook niet het geval. Oekraïne is volledig afhankelijk van westerse steun. Mm. Niet alleen militaire steun, maar ook gewoon voor de staatskas. Het is ongelooflijk dat ze al 1588 dagen die spanning dat ze daarmee om kunnen gaan.
10: Het is natuurlijk ook geen keuze.
11: Dat is wat ik opschreef toen je net die vraag stelde. We moeten wel. Mm. We hebben geen keuze. Tegelijkertijd, Olga Krasko, het hoofd van onze Oekraïnse. We hebben in Nederland een ambi-stichting en we hebben ook een zusterstichting in Oekraïne. Daar is een hoofd van. Olga Krasko is net 51 geworden. Prachtvrouw, fantastisch mens. Maar die zit wel aan, hoe noem je dat, kalmeringspilletjes. Yeah. Die lag wel die dag van dat ze had een hartaanval. Dat was een paniekaanval. Maar die hebben wel 2 weken aan infuus gelegen. En dat zie je ook wel, dat als ik in die frontlinieregio's kom, de groeven in de gezichten van de mannen en vrouwen daar, die zijn dieper en dieper. In het begin werden er nog grapjes gemaakt, werd er nog geglimlacht. Nu is dat minder. En wat bijvoorbeeld Ivan Kuchta, een van onze partners uit het veld in de provincie Mykolaiv, hij is een lokale zeg maar, de militair leider van een gemeente. En hij zegt van Jeroen, weet je, als jij er weer bent, nu zo even in de auto met jou, dat is een breath of fresh air. Want dan kan hij ook even andere dingen bespreken. Maar dan zit je met hem in de auto en dan krijgt hij het ene belletje naar het ander. Deze loods is in de as gelegd door een raket of door een drone. Mm-hmm. En dan is de vraag van oké, zijn er mensen getroffen of niet? Dat gaat dan continu zo door. Dus het is echt wel, ze moeten. Het is lood en lood zwaar.
10: En als je dat dan samenbrengt met dat waar we het in het begin van het uur over hadden, hoe lang dit nog kan duren, waarbij je ook zei, waarbij iedere gasten deze week ook zeiden, dit heeft alles in zich om een conflict, een oorlog te zijn die zich nog lang gaat voortslepen. En dat samenbrengen met wat je nu beschrijft, die mensen die al 1588 dagen onder die enorme druk leven en strak gespannen staan als een veer.
11: Kijk, dan is hetzelfde antwoord, ze moeten wel. Hè? En voor Oekraïners, er zijn eigenlijk 3 i's als je het wil hebben over die veerkracht, over die resilient. Mm-hmm. Resilience. 1, de Russen vechten die vechten in Oekraïne om de Oekraïnse identiteit uit te wissen. Dus het gaat niet om land, het gaat niet om grondstoffen, het gaat niet om politiek. Zij willen in essentie die Oekraïnse identiteit uitwissen. Nou, er is niks eigeners dan vechten voor je identiteit. Het tweede is, de tweede i is immuniteit. Oekraïners die woonden natuurlijk al tijdens de Sovjet-Unie en in de post-Sovjet-tijd in een land wat volledig onzeker is, waar je nooit aannames kon doen, waar altijd expect the unexpected. Dus ze zijn allemaal wel gewend om met die onzekerheden om te gaan. En het derde is infrastructuur. In Nederland horen we van onze infrastructuur barst aan alle kanten. Dat is omdat we jarenlang hebben geoptimaliseerd en efficiëntie en cost-cutting. Oekraïne heeft nog steeds wel die Sovjet-infrastructuur die altijd over-engineerd was. Dus die Sovjet-infrastructuur was altijd gebouwd van oké, er moet een atoombom op kunnen vallen en er moet er nog water uit de kraan komen. Dus dat is de derde i. Die infrastructuur die zo over-engineerd is. Die is vaak 50, 60, 70 jaar oud. Maar die kunnen jij en ik nog. Als we vroeger aan een brommer hebben gesleuteld, dan kunnen we zo'n pomp zo'n waterpomp kunnen we vervangen.
10: Dus daarmee kun je het dus volhouden, William.
11: Daarmee kun je het volhouden, ja.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. We hadden het over de kansen van Oekraïne en Rusland in deze oorlog. Het is terug te luisteren als podcast in onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag een gesprek met Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Het is leuk, wij werken in het programma met de Kettingvraag. Het is met jouw achternaam natuurlijk extra leuk om vandaag te kunnen doen. Gisteren had ik Hubert Smeets te gast, journalist, historicus. Hij werkte ook voor platform Raam op Rusland. Sterker nog, dat heeft hij opgericht. Hij had een kettingvraag voor je, luister even mee.
12: Ik wou hem een vraag stellen als econoom. Hij heeft gezien hoe in Rusland die economie zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld. En hij heeft gezien dat die Russische economie heel erg gericht was op het voeren van oorlog. Hij zit nu is nu actief in een land dat ook oorlog voert. Dat per definitie natuurlijk een oorlogsindustrie heeft. Die heel succesvol is. Ziet hij ook andere perspectieven voor de Oekraïnse economie na een eventueel bestand die Oekraïne tot een welvarend land kunnen maken dan alleen die krankzinnige drone-innovaties en andere militaire vernieuwingen die ze daar hebben gerealiseerd? Is er in Oekraïne een fundamentele basis voor succes, economisch succes?
10: Dat is een mooie vraag.
11: Ja. Ik weet niet of Hubert bedoelde dat hij de vraag als econoom stelt, dat hij de econoom is of ik de econoom ben.
10: Ik denk dat hij jou zo ziet, ja.
11: Oké. Nou, dan ik ben natuurlijk meer ondernemer dan econoom. Dus ik kijk ook naar het antwoord op die vraag vanuit ondernemersblik. We moeten niet vergeten dat Oekraïne voor de grootschalige oorlog ook aanzienlijke financiële steun kreeg. IMF, EU, Wereldbank. Dat ging om 1, 2 miljard per jaar. Oekraïne heeft al heel lang voor die grootschalige oorlog ook altijd tekorten, deficieten in de staatskas, staatsbegroting gehad. Dat is nu natuurlijk vanwege die oorlog nog veel erger geworden. Dus wat je ziet is dat het gat in de staatskas is zo groot als ongeveer 18-19% van het bruto nationaal product. Dus dat is nogal
10: enorm.
11: Dat is enorm. Dat is nogal wat. Tegelijkertijd, die steun die vroeger zo tot aan de 2 miljard per jaar ging, dat is nu rond de 40, 45 miljard per jaar. Als je dat Kiel Institute of Economics erop na moet lezen, zij zijn de beste bron wel daarvoor. Dus de hulp is ook veel groter geworden. Wat je ziet is, wat je zult zien, dat als er morgen een bestand is of een ceasefire of een overwinning, hoe je het dan ook wil noemen, dan denk ik dat die internationale steun voor Oekraïne de komende 10, 12 jaar nog
10: dat
11: gaande
10: nodig is. Ja. Ja,
11: we zitten al 12 jaar in oorlog daar in Oekraïne. Er is zoveel verwoest. Dus laten we voor elk oorlogsjaar in ieder geval één steunjaar eraan toevoegen. Dan heb je het over 12 jaar. Of als we vandaag stoppen, heb je het over 12 jaar.
10: Ja.
11: Dus aan de ene kant zeg ik, Hubert, nee, ik zie niet Oekraïne in de komende 10, 20 jaar volledig op eigen benen staan. Tegelijkertijd, ik noemde net de drie I's van de Oekraïnse veerkracht. De identiteit, immuniteit en de infrastructuur. Ja. Dan is er nog een vierde I waar Oekraïners heel sterk in zijn, en dat is individualiteit. Als je ze vergelijkt met Russen zijn echt kuddedieren. Dus die bewegen als een massa. En wat je ziet in Oekraïne is dat, en dat is ook de kracht nu van Oekraïne, ook bij de frontlinie met die drone-oorlogsvoering, is dat ze zijn individueel heel sterk. Ze kunnen heel sterk individueel bewegen, kleine groepjes. Dat zie je militair, maar dat zie je ook in de economie. Gek genoeg, in die afgelopen 52 maanden dat ik nu in Oekraïne rondloop, en dan kom je altijd op dezelfde plekken over het
10: algemeen. Je ziet ontwikkelingen.
11: En dan gaat er weer een leuk boekenwinkeltje met een soort barista-toonbankje gaat er open. Er gaat een nieuw boutique-hotelletje open. Daar zit, zelfs in de stad als Kharkiv, daar is geen straat. Dan moet je voorstellen dat je door Amsterdam loopt en er is geen straat waar je geen oorlogsverwoesting ziet. Overal zie je, zeg maar, met houten planken zijn de ramen dicht gemaakt. Dan gaan ze maar door. Overal zie je die verwoesting. Maar als je dan, dat is als je van de eerste verdieping hoger kijkt. Als je naar de begane grond kijkt, dan zie je een heleboel winkeltjes,
10: zaakjes.
11: Je ziet activiteit. En ik geloof dat, en die steun verdienen ze ook, maar ik geloof dat Oekraïne als een MKB-land echt wel potentie heeft. Want die potentie die zie je nu al. Tijdens die oorlog zelfs.
10: Tegelijkertijd zeg je, nou, laten we dan voor die 12 oorlogsjaren ook 12 jaar lang hulpverlening blijven bieden aan het land als die oorlog voorbij is. Betekent dat jij dat ook nog 12 jaar blijft doen?
11: Nee. Dat is
10: Lifeline Ukraine?
11: Nee, kijk, wij zijn echt, zeg maar, begonnen met de noodhulp in goederen. Nu de noodhulp in het instand houden van kritieke infrastructuur. Maar op een gegeven moment wordt die nood ook wel wat minder. In de zin dat je, de Nederlandse bewindslieden die reizen
10: af en aan.
11: Nederlandse ondernemers, handelsmissies, de, de ambassade, de Nederlandse ambassade in Kiev, letterlijk die barst uit zijn voegen. De ambassadeur daar die moest van zijn kamer naar een heel klein kamertje om voor de militaire afdeling ruimte te creëren. Dus je ziet.
10: Kan het op een gegeven moment overdragen, bedoel je?
11: Ja, zelfs als er oorlog blijft, dan wordt het de new normal. En dan op een gegeven moment dan moeten ook andere mensen het overnemen.
10: Je kunt het ook maar zo lang pro bono volhouden, denk ik.
11: Dit vijfde jaar is wel mijn laatste pro bono jaar dat ik het vol kan houden. En ik zit nu al naar vacatures te kijken van, half voor de grappen bij staatsbosbeheer, van misschien moet ik boswachter worden, weet je wel. Dan heb ik in ieder geval geen baas boven me, low stress level, en dan loop ik lekker door dat bos. Met alle respect voor de boswachters in Nederland, die doen natuurlijk goed werk.
10: Maar anders
11: dan werk in de frontlinie. Ja. Dus ik zit wel, en dat gaat natuurlijk niet worden. Ik ben altijd ondernemer geweest, dus ik ben absolutely unemployable. Mm-hmm. Maar ik moet wel weer, Tom Poes moet een nieuwe list verzinnen. En ik heb geen Olly B. Bommel die me aan tafel trekt. Dus dat moet wel komen. Dus uiteindelijk, wat wij doen als Lifeline Ukraine, daar zit wel een logische horizon aan. We willen ook niet een organisatie opzetten die alleen maar, of die grotendeels of deels bestaat voor de organisatie. En nog steeds elke euro die gedoneerd wordt besteed in Oekraïne. Mm. Die principes en die missie en die visie, die willen we niet laten gaan. Maar als ik dan terugkom bij de steun die we als Europa aan Oekraïne moeten geven, dat is een ander verhaal dan Lifeline.
10: Dat begrijp ik, dat moet nog doorgaan. Ik ga je afkappen, omdat we ook de kettingvraag nog moeten behandelen voor de gast van morgen, Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Je mag er een kettingvraag stellen.
11: Oké, Julia, hartstikke leuk je op deze manier even te spreken. Een dubbele kettingvraag. Eén, als er een bestand, een ceasefire, een overwinning komt. Wat heeft dat voor impact voor wat betreft de internationale steun aan Oekraïne? Mm-hmm. Zal die toenemen? Dus zullen de miljarden in één keer Oekraïne binnenvloeien? Of zul je zien dat dan Europese landen met name zeggen van nu kunnen we op onze eigen problemen gaan richten? En daarbij heb ik de vraag van wat is er gek in de gedachte dat we als de EU zouden zeggen van 1% van ons bruto nationaal product als de EU, dus 1% van die 20 biljoen die we produceren in de EU, die gaan we apart leggen om Oekraïne te steunen voor de komende 20 jaar. Dus dan heb je 200 miljard per jaar die je apart legt voor Oekraïne. Hoef je niet per se uit te geven. Die kun je uitgeven op basis van allerlei voorwaarden. Maar dan geef je wel een signaal aan Rusland van we hebben dat geld liggen. Dus dat is de vraag aan Julia, van wat gaat er gebeuren nadat de situatie verbetert aan het front? En waarom denkt niemand erover na dat we 1%, 0,5%, die we ook nog bij de NAVO-norm op kunnen tellen, dat we die gewoon jaarlijks opzij gaan leggen voor Oekraïne?
10: Morgen ga ik het vragen aan Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Jeroen Ketting, dank.
11: Graag gedaan.
10: Voor het inspirerende verhaal. Succes nog met het mooie werk dat jullie daar doen. Lifeline Ukraine, afhankelijk van donaties, zeg ik erbij. Oprichter dus Jeroen Ketting was vandaag de gast. Dank. Te luisteren zijn wij als podcast. Ik zeg het vaak genoeg, dus zoek het op in de app.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Katie Cotty in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. De politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente, dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen dit jaar nog met zo'n 3%. Door de hogere rente kunnen veel mensen minder lenen, waardoor de vraag naar woningen afneemt. Wel blijven de prijzen stijgen door het woningtekort. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120e minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, minister Jamie Van Ees van Landbouw die hoopte vurig op 100 zetels aan steun in de Tweede Kamer voor zijn stikstofplannen. Dat gaat hij niet halen, maar ja, in hoeverre is het dan wel?

0: gelukt. De debat in de Tweede Kamer liep uit het nachtwerk. En politiek verslaggever Michiel Jurins is toch nog even bij ons. Zometeen in de podcast Ochtendnieuws.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 2 juli 2026. En naast me zit Iwan Verrips. Iwan, de komende 20 minuten... het laatste nieuws. Wat gaan we doen?
7: Zeker, zoals altijd. We gaan praten over het aantal hypotheekaanvragen. Want voor het eerst in 3 jaar tijd daalt dat. Terwijl het toch altijd wel vechten is om een huis op die woningmarkt. Blijkt uit cijfers van de hypotheker. Bespreken we zo meteen. En we schakelen nog even met onze man bij het WK voetbal, Jaap de Groot. Want na Mexico en Canada is ook het derde gastland, Amerika, door op het WK. En treft daar binnenkort
0: België.
7: Ja. Komende dinsdag is dat. Zometeen meer met Jaap.
0: Je krijgt dus inzicht de dag die komt op BNR, Nederland, Binnenhof, de rest van de wereld en op de stip. Vliegende start van je werkdag, echter die begint in Den Haag, waar het nachtwerk werd. Want de gedroomde 100 zetels voor de stikstofplannen van onze landbouwminister Jamie van Essen, die lijken er voorlopig niet te komen, bleek gisteravond. En vannacht dus, zoals ik al zei, tijdens dat debat over het pakket waarmee het kabinet Nederland van het stikstofslot wil halen. En toch blijft Van Essen hoopvol.
8: Voorzitter, die hoop die deel ik. En die deel ik omdat ik denk dat het belangrijk is dat voor zo'n ingrijpende verandering een brede Kamermeerderheid gewenst is.
0: Ja, dus gewenst is 100 zetels, maar ja, net niet gehaald. Politiek verslaggever Michiel Jurins, goedemorgen.
9: Dag Bas, goedemorgen.
0: Het was een kort nachtje, volgens mij, Michiel.
9: Ja, dat klopt. Het was een uur of 1:30 dat het debat klaar was. Maar dat hoort erbij af en toe en dat is prima.
0: Dat is waar. Nou, kennen we de tegeltjeswijsheid. Hoop is uitgestelde teleurstelling. Geldt dat ook een beetje voor Van Essen en het minderheidskabinet?
9: Nou ja, kijk, deze plannen die zijn op zich kansrijk in de Tweede Kamer. Daar is een meerderheid gewoon in zicht. Ja. Maar je zag wel de hele dag in de Kamer dat die verdeeld is over dit pakket. Vanuit links, als ik het even heel plat allemaal zeg, die zeggen, nou ja, dit is het minimale. Het mag nog wel wat strenger zelfs allemaal. Dan hebben we partijen zoals BBB, PVV, FVD, die willen er helemaal niks van zien. Die zien hier de doodsteek richting de boeren. En dan hebben we ook nog op rechts wat constructievere partijen. Ja, 21, de SGP. Ik schaar in dit geval de ChristenUnie er ook even onder. Die dan op zijn minst willen kijken waar het toch eventueel voor boeren wat minder streng of minder rigoureus kan. En dit is wat Jamie van Essen daarover zei.
8: Dit pakket telt op tot het doel wat we hebben. En daar, ik sta hier overtuigd te vertellen dat dat zo is. Maar op het moment dat we dingen gaan afzwakken, zou het zomaar zo kunnen zijn dat we dat doel niet meer halen. En daar ben ik beducht voor. Vandaar dat u ook hoort dat ik sta voor dit pakket. En het ook belangrijk vindt dat als je er iets uithaalt met een bepaalde emissiereductie of bepaald natuurherstel in zich, wat belangrijk is voor vergunningverlening, dan kan dat niet zonder iets er weer in te brengen. En ik wil dat blijven benadrukken.
9: Nou, en hierna ontstond dan ook weer discussie. Wat nou als een bepaalde aanpassing niet per se een probleem blijkt voor die vergunningverlening? Want daar hebben we het de hele tijd over. Omdat zo'n versoepeling niet per se tot meer of te veel uitstoot zal leiden, kunnen bepaalde landelijke maatregelen dan misschien toch wat minder streng? Dan gaat het bijvoorbeeld over die generieke landelijke maatregel, de totale uitstoot van stikstof die 42-46% omlaag moet bij de landbouw. Maar je zag geen beweging op dat punt bij Van Essen, die zich ook heel bewust is van hoe afhankelijk hij van Pro is. Ja. Die partij zei het begin van de week al, jullie hebben Laura Bromet in de uitzending gesproken. Ja. Ze zeiden: wij steunen, maar dan alleen zonder enige vorm van afzwakking. Precies. Want dan zijn we weg.
0: Zoals het nu is, daar moet het bij liggen. Nou, met die steun komt Van Essen en het kabinet dus ook op 86 zetels uit. Ruime meerderheid. Maar waarom wil hij dan toch naar die 100 toe? Wat is dat eigenlijk voor een raar mantra? Ja, dan kan je zeggen, zo breed mogelijk steun in de Kamer. That's it.
9: Nou ja, dat is natuurlijk mooi, maar er zit wel meer achter. Dit kabinet en ook de coalitie zijn op zoek naar een succes, naar een grote doorbraak. Het was vanaf het moment dat dit minderheidskabinet aantrad steeds het verhaal om dan samen met die uitgestoken hand naar de oppositie op zoek te gaan naar grote meerderheden om grote problemen aan te gaan pakken. Dus dan doe je dat liever niet, ook niet op dit stikstofdossier met één partij zoals Pro, maar liever toch met die grote meerderheid. Dat is ook steeds de wens die uitgesproken werd richting komende zomer. Ja. Het kabinet zou een breed begrotingsakkoord willen sluiten. Terwijl dit zich in de plenaire zaal van de Tweede Kamer afspeelde, dit debat, waren premier Jette en minister Heijnen van Financiën ook weer druk in gesprek. Eerst met Joost Eertmans van Ja 21. Dat gebeurde dan op het ministerie van Financiën. Daarna moesten Jette en Heijnen in het Tweede Kamergebouw bij Jesse Klaver, de leider van Pro, langs. Nou, vanuit Klaver hoor je dan: ga maar een keuze maken. Kies voor ons en ga met ons praten. Of sla rechtsaf. Ja, 21 aan de andere kant zegt: kies voor ons. Of ga over links in de reddingsboot van Jesse Klaver zitten. Nou, we zien een coalitie die daar zelf verdeeld over is, over die vraag. Dus ja, op de vooravond van de zomer en het zomerreces zien we dat zo'n grote deal nog totaal niet dichtbij is.
0: Nee, precies. Even toch terug naar het stikstofpakket. Hoe gaat het daar nu verder mee? Wat gaan we zien?
9: Ja, we hebben dus afgelopen vrijdag die presentatie gehad. Ja. Gisteravond en vannacht dat debat. Maar uiteindelijk moet het allemaal in wetgeving terechtkomen. Er komen uiteindelijk 7 wetsvoorstellen aan. In oktober, om te beginnen, een spoedwet om van die kritische depositiewaarde af te komen. Ja. En dus niet meer te gaan kijken naar de neerslag van stikstof, maar naar de uitstoot daarvan. Nou, en ook alles wat we horen de laatste dagen over steun, ja, dat zijn nu allemaal nog woorden. We gaan dus na het zomerreces, richting het najaar, gaan we voor het eerst zien wat daar in de praktijk dan van blijkt. In eerste instantie als die als die spoedwet er gaat komen. Ja. Maar eerst het zomerreces dat voor de deur staat.
0: Ja, precies. Dat staat voor de deur. Maar tot die tijd nog even wat zaken afhameren. Wat gebeurt er vandaag op die laatste dag?
9: Ja, die weten ze helemaal vol te proppen. Dat zag je de afgelopen dagen al. En dat ga je vandaag ook weer zien. Er is bijvoorbeeld wel heel interessant nog een debat over kernenergie dat gehouden gaat worden vandaag. Waar gaat het kabinet inzetten op de bouw van eventueel een kerncentrale? En zo ja, waar? We hebben daar een week of twee geleden het een en ander over gehoord. Dat het eigenlijk alleen in de Eemshaven kan. Maar we weten ook dat mensen daar niet op zitten te wachten. Nou, dus daar wordt een debat over gevoerd vandaag. En dan zal er vanavond gestemd gaan worden over al die tientallen moties die nog openstaan van de afgelopen dagen. En dat zie je vaak op die laatste dag voor het zomerreces, dat ook opnieuw nachtwerk kan worden. Dan dus reces, geen debatten, 8 weken lang, maar ondertussen zeker de coalitie zal het druk krijgen om eerst maar eens met elkaar eruit te komen over die begroting. Ja. Maar ook als dat zo zover is, ja, dan is die meerderheid er nog steeds niet. Dus dan gaan we alweer richting een hele spannende Prinsjesdag en alles wat daar omheen gaat gebeuren.
0: Duidelijk maar. Wel voor onze politieke verslaggevers een beetje min of meer rust. Nog een nachtje, dankjewel. Politiek verslaggever Michiel Jurins.
10: Ja, de auto, een plek van vrijheid, van onafhankelijkheid, van luxe, hoef ik je allemaal niet te vertellen. Maar ook een plek van viezigheid, met rondslingerend vuilnis en andere
0: troep
10: en bacteriën en plak en andere smerigheid. Nou, twee autofabrikanten willen precies dat aanpakken, terwijl jij zelf in die auto zit. Hoor je over een minuut of 10.
11: Ochtendnieuws.
0: Ik hoop dat je er nog levend uitstapt.
10: Dat is inderdaad de vraag. Ja. Voor het eerst in 3 jaar tijd daalt het aantal hypotheekaanvragen, meldt de hypotheker. Dat is opvallend. Zien we bijvoorbeeld een ontwikkeling bij jonge starters onder de 25 jaar. Die kiezen dan weer vaker wel voor het kopen van een woning. En doen dat steeds vaker. Vaak met hulp van ouders of dankzij eigen spaargeld. Maar ja, waar komen die cijfers nou vandaan? Waarom daalt het aantal aanvragen? Gaan we vragen aan Mark de Rijken, commercieel directeur bij de hypotheker. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Nou, zegt u het maar, een omslag dus. Hoe komt dat?
12: Dat heeft te maken met het woningaanbod. Dat heeft te maken met toch wat onzekere economische tijden. Maar vooral ook een licht stijgende rente, hè, de afgelopen periode. En die combinatie zorgt ervoor dat het iets gedaald is. Niet heel veel, maar het is wel iets gedaald. Mm-hmm. Maar nog steeds is 70% van de aanvragen wel voor de aankoop van een woning.
10: Ja, precies. Want met name dus het aantal aanvragen voor een verbouwing of verduurzaming neemt af, hè?
12: Ja, dat zien we inderdaad. Dat is opvallend. Dat is met 12% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak daarvan is toch ook wel onzekere economische omstandigheden. Ja, toch ook de overheid die nog niet helemaal vaak duidelijk is over de maatregelen, over subsidies en hoe daarmee om te gaan. En dat zorgt ervoor dat mensen terughoudender zijn in het aangaan van een financiering voor woningverbetering. Zeker als het ook gaat om verduurzaming.
10: Ja. Speelt de hele discussie rondom hypotheekrenteaftrek en wat daarmee te doen nog mee? Ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel voor een beetje koudwatervrees zorgt.
12: Ja, dat zou je verwachten, maar dat is niet wat wij zien. Nee, we zien niet dat mensen daar, in ieder geval niet bij ons in de winkels, daar over beginnen. Of dat zij op basis van die informatie hun beslissing aanpassen of iets dergelijks. Dat is niet wat wij herkennen, nee.
10: Nog even naar die starter, dat is wel opvallend. Jonge starters onder de 25 jaar, dat is het denk ik in absolute zin misschien niet een hele grote groep, maar dat neemt wel fors toe, hè? Die kopen veel meer woningen, relatief gezien.
12: Ja, en dat is precies eigenlijk wat je niet zou verwachten, hè, als je vanaf de buitenkant ernaar kijkt. Maar je ziet dat die groep, hè, dus zeg maar tot 25 jaar, nog steeds profiteert van het hogere aanbod van de kleinere en de goedkopere ex-huurwoningen die op de markt komen. En je ziet vooral dat zij in staat zijn om dat ouders steunen. En met een zogenaamde bijvoorbeeld familiehypotheek of een leenschenkconstructie, zoals het zo mooi heet. Lagere studieschuld hebben ze ook, dus die beperking is er ook een beetje af. En toch ook wel spaargeld. En die combinatie zorgt ervoor dat vooral die groep een opvallende stijging kent.
10: Ja, maar over het algemeen, die starter, gaat dat nog goed? Want de laatste maanden horen we ook wel mindere verhalen.
12: Ja, de oudere starter, zeg maar, die niet de toegang heeft tot dat soort middelen, die heeft het steeds moeilijker. En daar maken we ons wel zorgen over. Want het is gewoon wel belangrijk om toch in deze markt op een zo jong mogelijke leeftijd in te stappen op de woningmarkt. Om daar in ieder geval iets op te bouwen, om de doorstroming wat makkelijker te maken. Maar die groep heeft het wel zwaar, inderdaad.
10: Ja, dan naar de woningmarkt. ABN AMRO vandaag een rapport verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met zo'n 3% stijgen, volgend jaar met 4%, een stuk minder dan de sterke prijsstijgingen van bijvoorbeeld vorig jaar. Herkent u dat beeld, dat die woningmarkt wat af lijkt te koelen?
12: Nou ja, in die zin wel. We zien dat het gemiddelde hypotheekbedrag ook maar licht gestegen is in een jaar tijd. En dat is dan wel een indicatie dat de woningprijzen ook wat minder hard groeien. Wij verwachten ook dat die woningprijzen wel zullen stijgen, maar inderdaad een heel laag percentage.
10: Dank, Mark de Rijken, commercieel directeur bij de hypotheker.
0: Dan gaan we nog even naar Oekraïne, want Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door een enorme aanval van de Russen. Een golf van Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad Klitschko zijn er tot nog toe 5 mensen omgekomen door de aanvallen. Nog eens 34 zijn gewond geraakt, maar 9 verdiepingen tellend gebouw zou helemaal zijn ingestort, zegt Klitschko op Telegram. Er zouden nog mensen vastzitten in dat pand. Veel inwoners van de Oekraïnse hoofdstad brachten zichzelf in veiligheid en schuilden in metrostations, onder de grond dus. Er zou ook een hotel in brand zijn geschoten. Volgens de Kiev Independent zijn er tientallen raketten en kruisraketten afgevuurd. En Zelensky had al gewaarschuwd dat er een grote aanval van de Russen op handen was. Ook andere Oekraïnse steden werden vannacht onder vuur genomen door de Russen. Onduidelijk wat de exacte omvang van de schade is. Volgens de nieuwssite Kiev Independent is de aanval een van de zwaarste sinds het begin van de Russische invasie in 2022. En ook Polen heeft gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd vanwege die Russische aanval op Oekraïne. Bij de buren dus, meldt het Poolse leger. Nou, die acties hebben een preventief karakter, zegt het Poolse leger. Zijn gericht op het beveiligen van de luchtruim en de bescherming daarvan, met name de gebieden die grenzen aan Oekraïne.
10: We gaan naar een blik op de aankomende beursdag. En die krijgen we van Maxime van Meel van BNR Beurs.
11: We zitten in de stilte voor de storm met het cijferseizoen dat over een paar weken van start gaat. Betekent dat je het voor nu met wat macrocijfers moet doen. En die zijn zeker interessant met alle economische onrust de laatste tijd. Al lijkt het er steeds meer op dat die economie zich goed staande houdt. Extra bewijs of weerlegging krijgen we van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Die rapporteren over de werkgelegenheid in de VS. Een maand terug was het nog een onverwachte meevaller, dus de hoop is dat die arbeidsmarkt er goed voor blijft staan. In eigen land horen we ook nog van ons statistiekbureau. Het CBS laat weten hoeveel de Nederlandse export bijdroeg aan onze economische groei. En wil je dan echt al kwartaalcijfers zien, dan zijn die er nog van Bang & Olufsen, het audiobedrijf uit Denemarken. Al hoop ik dan wel voor je dat het iets vrolijker is dan de afgelopen tijd. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel ruim een derde van zijn waarde.
10: BNR Beurs, ook vanavond weer te horen hier op BNR, 6:30. Ook op je Bang & Olufsen speaker te beluisteren. Live terugluisteren. Het kan allemaal via de BNR-app. Even Bluetooth verbinden met die speaker en dan kan je lekker luisteren.
0: Ja, dan kijken wij nog naar het WK voetbal. Want Amerika won vannacht als gastland met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. En plaatste zich daarmee dus voor de 8e finales van het zelfgehost WK voetbal. En dat vierden de Amerikanen lekker hoor, in het stadion in San Francisco. West Virginia. Nou, waar dat over ging, dat weet helemaal niemand. Maar toch, ze zaten er lekker te zingen daar in het stadion. Niet alleen Amerika's door, maar ook de andere gastlanden. Canada en Mexico zit nog steeds in het toernooi. En dus is bij ons BNR-sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Houston, Texas. Jaap, goedemorgen.
13: Yes, howdy, Bas.
0: Ja. Zeg, Amerika, Canada, de drie gastlanden, allemaal door naar de volgende ronde. Wat is het geheim? Want het zou om Amerika te nemen, nou niet echt een voetballand, hè?
13: Nou ja, het is wel sinds 1994, toen het vorige WK hier was, is hier wel heel veel veranderd, hoor.
0: Precies.
13: Het is, met de oprichting van de MLS, de Major League Soccer, is er echt een professionele slag gemaakt. Uh-huh. En er zijn inmiddels 30 franchises, ja, waarvan er 6 meer dan een miljard waard zijn. Ja, en daar zitten ook Canadese clubs in. Uh-huh. Dus je hebt een soort systeem ontwikkeld waardoor het clubvoetbal naar een steeds hoger niveau is gegaan.
0: Ja.
13: En daarna is er ook een soort van samenwerking met de Mexicaanse competitie begonnen. Dus ze hebben eigenlijk met z'n drieën hebben ze zichzelf naar een hoger niveau gebracht.
0: Ja.
13: En dat zie je nu ook, manier van voetballen. Dit zijn gewoon echt teams van internationaal niveau. Dat is geen kleine landen zijn dit meer.
0: Nee, dat is inderdaad het verhaal. Ja, vroeger was het een beetje zo, als je met pensioen ging als beroepsvoetballer in Europa, dan ging je pensioen genieten in Atlanta of in Florida. Maar dat is een beetje af, hè? Dat is ook weg.
13: Nou, helemaal. Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
0: Ja,
13: want kijk, je ziet ook, de Amerikanen weten ook niet wat ze meemaken. Er zijn nu zelfs fanzones geopend in steden waar geen WK-voetbal gespeeld wordt. Gewoon omdat iedereen wil het beleven. Kijk, je moet niet vergeten, het Amerikaanse topsport, hè, de World Series, de Super Bowl, de NBA Finals, Stanley Cup, zijn allemaal op Amerika gericht.
0: Ja.
13: En nu hebben ze te maken met een sport die de hele wereld trekt. Mm-hmm. Het is niet alleen Amerika voor de Amerikanen. Ze ondergaan ook nu hoe mooi het is als je het ook met andere culturen ondergaat. Mm-hmm. Het is ook een totaal andere sfeer. Want bij Amerikaanse sportwedstrijden is het een soort dagje uit. Een beetje barbecue rond het stadion.
0: Ja.
13: Maar dit is echt feesten. En de Amerikanen komen erachter dat ze dat ook kunnen, maar ook heel leuk vinden.
0: Ja.
13: En dat is gewoon heel mooi om te zien. Alles zit hier ook door elkaar heen. Er staan eigenlijk alleen maar twee tegenstanders op het veld.
0: Ja, dat is inderdaad wel mooi. Maar dat is typisch voor de Amerikaanse sportcultuur. Je houdt ook, wat dat betreft, hooliganisme zullen we niet snel zien daar op de tribunes. Maar toch even, je
13: nou,
0: zou...
13: Nou nee, maar dat is toch iets wat met de nationale teams toch gaande is. Hè? Ja. Ik heb het ook vorig jaar of twee jaar geleden met EK meegemaakt. Ja. Toen in Dortmund, Nederland-Engeland, zaten de supporters door elkaar heen. Ja. Het is toch iets met, dat kan je met clubvoetbal echt vergeten.
0: Ja, exact.
13: Maar het is toch iets met hè, dat zie je hier dus ook, met de verbroedering van nationaliteiten. Ja. Er zijn natuurlijk in Amerika ook heel veel immigranten. Dat heeft ook zijn effect op de populariteit van de sport. Want die komen nu ook naar buiten. Kunnen ook hun trots tonen. Zelfs de Mexicanen en de Iraniërs. Ik heb in Los Angeles zaten de Iraniërs. Er was een oorlog in de politiek.
0: Ja.
13: Maar op de tribunes in L.A. zaten gewoon de Iraniërs tussen de Amerikanen in. Ja, gewoon naar een wedstrijd te kijken. Dus dat is wel, ik noem het altijd power of the beautiful game.
0: Dat is inderdaad waar.
13: Van mensen. Ja.
0: Dat is mooi. Nou, in ieder geval kunnen veel Afrikaanse fans die kunnen de spullen pakken na vannacht. Want de Senegalezen die hebben uiteindelijk toch nog België, wat door het oog van de naald kreeg, helaas tegenover zich gekregen. Congo ging onderuit tegen Engeland. Niet zo lekker voor de Afrikaanse voetballanden deze achterliggende dag, volgens mij, Jaap.
13: Nou ja, het is een beetje bizar. Kijk, wat je wel ziet is hoe sterk de Afrikaanse landen aan het opkomen zijn. Hè? Kijk, Nederland werd geconfronteerd met Marokko. Nou, dat is een gelouter team. Dus als je dan je dag niet hebt, dan zie je wat er gebeurt. Senegal, barst van het talent, maar heeft zo'n beetje het jongste team van het WK. En dat zag je ook. Ze hadden 80 minuten lang speelden ze de Belgen weg. En toen dachten ze dat ze er waren. Ja, en dat is wel een WK. En dan heb je toch een paar hele slimme en doorgewinterde Lukaku's bij de Belgen.
0: Ja,
13: ja, en dan ga je op je neus. En dat is dus een goede les voor Senegal geweest. Maar ik heb wel een hele lange tijd in de wedstrijd van ze genoten. Zoals ik überhaupt van het Afrikaanse voetbal, het pure Afrikaanse voetbal geniet, hoor.
0: Precies, en ook dat is weer mooi, hè? Dat sport verbroedert alle continenten aanwezig. Dankjewel, BNR Sportverslaggever Jaap de Groot vanaf het andere continent, namelijk het Amerikaanse. Kijken we even naar de kranten.
10: In de Volkskrant. Nog steeds een levendig handel in vakantiehuizen. Ondanks de aangescherpte belastingregels blijkt uit de nieuwe cijfers van het kadaster, waar de krant over schrijft. Naast dat er iets meer huizen op vakantieparken werden verkocht, blijven de prijzen ook stijgen.
0: En de Europese NAVO-landen hebben voor vrijwel alle door de Verenigde Staten geschapte hulptroepen voor oorlogstijd vervanging gevonden. En dat is ook nog binnen een paar weken gelukt. Zo kan het ook, zeggen NAVO-bronnen in de Telegraaf.
10: En in het AD, het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen.
0: Ach.
10: Het kabinet gaat het kleinere stembiljet invoeren, waarop niet één, maar twee vakjes moet worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. En ook wordt onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet.
0: Nou, wat dat betreft, jij bent wel eens leider van zo'n stembureau in plaats van die grote poster voor.
10: Het scheelt heel veel uitvouwen, zeker. Ik ben heel benieuwd of ze het al per maart aanstaande gaan redden, want dan zijn de volgende verkiezingen.
0: Je weet het niet. En dan in NRC nog een opmerkelijk verhaal dat honderden Nederlandse wetenschappers onbestaande bronnen citeren. En hoe zou dat nou komen? Nou, dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Groene Amsterdammer ten eerste, maar de stijging van die spookreferenties heeft een vlucht genomen door de opkomst van, drie keer raden,
10: AI?
0: Ja hoor, ChatGPT. Het fenomeen duidt op onzorgvuldig gebruik van AI. Zo stelt het Weekblad voor de onderzoekers. Dank u, wetenschappers. En tot ziens.
10: En dan de auto. Voor velen een van de rommeligste plekken die je hebt. Met overal troepen, met potjes mentos en lege flesjes en koffiebekers vol of niet vol. Parkeerbonnetjes, hondenharen, koekruimels, modder enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Laat staan wat er dan voor onzichtbare viezigheid in je auto moet zijn. Nou, misschien moeten we daar niet al te veel over nadenken. Hyundai en Kia die hebben nu een nieuw systeem ontwikkeld dat de lucht en oppervlakte in een auto kan ontsmetten, terwijl jij er gewoon in zit.
0: Oh.
10: En die fabrikanten die noemen het de eerste techniek in zijn soort voor auto's. Dat heet Plasma Care UVC en gebruikt zogenoemd Far UVC Light. Een andere vorm van ultraviolet licht dan de variant die schadelijk is voor onze huid en ogen. Best fijn.
0: Gelukkig.
10: Hyundai zegt, deze golflengte is veilig voor inzittenden, terwijl bacteriën, virussen en andere micro-organismen wel worden uitgeschakeld en wij dus niet, want anders heb je een zelfrijdende auto. Volgens de autofabrikanten kan het systeem daardoor niet alleen de ziekteverwekkers verminderen, maar ook de nare geurtjes aanpakken, omdat het de bacteriën bacteriën dood die die vieze geurtjes veroorzaken die soms in je auto kunnen hangen. Uit de test van onder meer het Korea Automotive Technology Institute blijkt dat in een proefauto na 40 minuten ruim 99,9% van de E. coli-bacteriën, oftewel de poepbacterie, was verdwenen. En ook eerdere laboratoriumtests lieten een sterke afname van virussen in de lucht zien. Nou, wanneer gaan we het in de auto zien? Weet ik niet. Vooralsnog niet te koop. Maar de twee merken zeggen dat ze het eerst verder gaan testen om te kijken of dat allemaal aan alle internationale veiligheidseisen voldoet voordat het systeem daadwerkelijk in auto's wordt ingebouwd. En ze zien met name mogelijkheden voor zelfrijdende auto's en deelvervoer. Ik heb dat wel eens gedaan via zo'n platform een auto van iemand anders gehuurd. En zeker die potjes Mentos. Ik vind het gewoon een heel vies idee. Nou. Maar dan kan een auto zich dus tijdens de rit door automatisch ontsmetten. Toen dacht ik wel, is allemaal heel leuk. Nu nog een robot die ook daadwerkelijk de troep uit je auto opruimt. Dat zou wel heel fijn zijn. Al die parkeermonnetjes.
0: Ook niet voorstellen dat mensen hun schoenen uitdoen straks in zo'n deelauto om hun kalknagels te laten behandelen met behulp van de VAR UVC-licht.
10: Nee,
0: moet je je voorstellen?
10: Een beetje goor, vind ik het allemaal.
0: Ja, meer dan een beetje goor. De Nederlandse economie is in 2025 met ruim 1,5% gegroeid, zowel het CBS. Vooral de export van goederen en diensten droeg bij aan die groei. En huiseconom Han de Jong die is er uiteraard zometeen om zijn blik te gunnen aan die cijfers.
14: Hoge energieprijzen.
15: Oplopende kosten.
14: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
15: Rechtstreeks van jou de beslisser.
14: We stellen korte, gerichte vragen
15: over wat er speelt
14: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
15: Ben jij die beslisser?
14: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
16: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
20: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Shelley Sterk is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Vanuit Hotel de L'Europe in Amsterdam. Ook schuiven Nando Boers, Helene van Rooyen en Natasha Vroger aan.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
27: BNR Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste files van de ochtend worden vooral veroorzaakt door werkzaamheden. De meeste vertraging loop je op in Zuid-Holland. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp doe je er 20 minuten langer over. En een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En dan de A27 richting Gorkum. Werkzaamheden rijden bij knooppunt Gorkum zorgen al de hele week voor vertragingen. Op dit moment kun je er 20 minuten bij rekenen. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 87,2. En de A17 Roosendaal Dordrecht bij hectometerpaal 6,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Ketty Kotti in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. Politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente, dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen dit jaar nog met zo'n 3%. Door de hogere rente kunnen veel mensen minder lenen, waardoor de vraag naar woningen afneemt. Wel blijven de prijzen stijgen door het woningtekort. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120e minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, dan is de Nederlandse economie in 2025, vorig jaar dus, met ruim 1,5% gegroeid. Zowel het CBS, vooral de export van goederen en diensten, droeg bij aan die groei. Die cijfers gaan we zo eens even verder interpreteren met de BNR's huiseconoom Han de Jong.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
6: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
5: Ontdek hoe op rma.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:55 geworden. Daarmee openen we deze nieuwsdag. Het is donderdag 2 juli 2026. Buiten begint de zon te schijnen. Het wordt niet zo warm als de afgelopen dagen, maar wel lekker. En Iwan Verrips die zit naast me. En die weet ook nog wat we het komende half uur gaan doen. Wat wil je nog meer?
10: Zeker, we gaan het hebben over de, nou je zou misschien kunnen zeggen, mediamacht van DPG.
0: Ja.
10: Via Videoland, want Videoland gaat de activiteiten van Viaplay in Nederland overnemen. Althans, als de toezichthouder dat al allemaal toelaat. En daarmee wordt de moloch nog een stukje groter. Nou, wat er speelde, we weten al, met Viaplay ging het niet zo lekker. Nee. Bespreken we zo meteen met Jean-Paul van Oud-Heusden. En Frankrijk heeft een verkiezingsdatum. Nou, die verkiezingen komen eraan dus. Maar nu barst er een andere strijd los. Namelijk, wie gaat er namens Rassemblement National de boel leiden?
0: Ja.
10: En de kar trekken daar? Bespreken we zo meteen met Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
0: Maar we gaan eerst even terug naar het jaar 2025. En dan in economisch perspectief. Want het BBP, bruto binnenlands product, is met 1,6% gestegen. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Export van machines, voedingsmiddelen en landbouwproducten speelden een grote rol in die groei. Uitvoer van goederen en diensten is goed voor meer dan de helft van de stijging. Nou, je kan export van machines, waar gaat het dan om? Hele dure machines. En waar komen die vandaan? Uit Veldhoven, namelijk bij de firma ASML vandaan. Maar ook speelde overheidsinvesteringen een grote rol bij de stijging van het bruto binnenlands product, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En wij praten erover met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
7: Bas, goedemorgen.
0: Ja, valt het mee? Of dit is het uiteindelijke definitieve cijfer over 2025. Is dit, mogen we daar blij mee zijn dat we groeiden?
7: Nou, dat denk ik wel, hè, want we willen toch. We hebben allerlei ambities en die moeten we betalen uit economische groei.
0: Ja.
7: Dus dat is goed voor onze welvaart. Als we niet groeien, dan de bevolking groeit wel, dan kachelt onze welvaart achteruit. En als je dat vergelijkt met de jaren ervoor, in 2023 kromp onze economie. En in 2024 was er 1,1% groei. Dus die 1,6 van 2025, nou, dat is in ieder geval beter. Aan de andere kant, het is wel minder dan in de jaren voor de pandemie. Dat zijn, laat ik zeggen, de laatste normale jaren. Want toen groeide onze economie elk jaar met meer dan 2%. Dus als je daarmee vergelijkt, dan dat maken we niet zo vrolijk. Aan de andere kant, we moeten misschien ook niet ontevreden zijn. Want als we naar onze oosterburen kijken, ja, die hebben een economie die is in de laatste 7 jaar per saldo helemaal niet gegroeid.
0: Nee, precies.
7: En wij wel. Dus laten we er toch maar blij mee zijn.
0: We doen het gewoon goed. Nou, dat is toch mooi. Even kijken, als we die 1,6% groei BBP even aan elkaar trekken. Bijna een procent, 0,9, komt uit export.
7: Ja, nou ja, weet je, kijk, wij zijn natuurlijk een handelsnatie.
0: Ja.
7: Of in economenjargon dan zeggen we dat onze economie is een open economie. Vergeet niet dat de export van goederen en diensten, dat maakt bijna de helft uit van de totale omvang van onze economie.
0: Ja.
7: En dat is natuurlijk ook nodig, want we verbruiken heel veel spullen die we zelf niet maken, dus die komen uit het buitenland. En daar kunnen we alleen maar voor betalen door zelf te exporteren. Anders gezegd, doordat wij boter exporteren, kan ik een Duitse auto rijden.
0: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Nou, is het wel, als je kijkt dat weer even die 0,9% op elkaar trekt, dan zien we dat met name machines, landbouwproducten, ik zei al even ASML, draagt veel bij. Anderzijds kun je ook zeggen, die afhankelijkheid van die fabrikant te Veldhoven, is die niet wat te groot aan het worden? Het is een beetje gok op één paard.
7: Nou ja, weet je, laten we blij zijn
0: dat
7: die er zijn.
0: Ja.
7: Als je zegt, we worden er erg afhankelijk van.
0: Ja.
7: Dan kun je natuurlijk ook je afvragen, wat gaan we daar dan aan doen?
0: Mm-hmm.
7: Nou ja, dan is het die sector het leven moeilijk maken. Dat lijkt me dan natuurlijk niet de juiste weg.
0: Nee,
7: en dan moet je eerder zeggen, laten we dan proberen ook op andere terreinen meer te exporteren.
0: Ja.
7: Het CBS schrijft natuurlijk ook een toelichting bij die cijfers.
0: Mm-hmm.
7: En die merken dan onder andere op dat, als je naar de export kijkt, dan kun je dat onderverdelen in de export van goederen en ook de export van diensten.
0: Ja.
7: Heel vaak is het zo dat de dienstenexport bij ons harder groeit dan de goederenexport.
0: Mm-hmm.
7: Maar dat was dus vorig jaar omgekeerd.
0: Ja.
7: Dat is wel een interessant gegeven. Want het betekent natuurlijk dat we de industrie toch eigenlijk wel moeten koesteren. En dat het proces van deindustrialisering, waarover veel gesproken wordt, dat is niet een erg positieve ontwikkeling.
0: Nee, dat is geen weg naar voren. Nee, dat blijkt.
7: Nee. En als je dan dus zegt, het CBS schrijft gewoon letterlijk dat vooral de export van machines, voedingsmiddelen en agrarische producten de kar trokken. Wat zegt dat dan? Nou ja, je geeft het zelf al aan. Hè. We zijn toch wel heel erg van onze chippers met de ASML in het voorste gelid en afhankelijk.
0: Ja.
7: Nou ja, laten we blij zijn dat ze er zijn.
0: Mm-hmm.
7: Maar ik vind ook die mededeling dat de export van voedingsmiddelen en agrarische producten een belangrijke bijdrage aan de groei hebben geleverd.
0: Ja. Ja.
7: Ja, dat werpt natuurlijk eigenlijk ook wel weer een heel interessant licht op de discussie gisteren in de Tweede Kamer over de stikstofplannen.
0: Ja.
7: Die uiteindelijk tot gevolg zullen hebben dat de agrarische sector zal moeten krimpen.
0: Exact, ja. Dat is dus niet per solo helemaal niet goed voor onze economische groei. Dat blijkt dan maar weer. Er is dit jaar wat minder groei uit de wederuitvoer. Producten die worden ingekocht in Nederland een beetje worden bewerkt en dan weer doorgehandeld. We zijn nog steeds een draaipunt in het een soort overslaghub, hè, voor veel landen en voor veel goederen ook. En als we naar die rol specifiek kijken, wordt die groter of kleiner? En hoe belangrijk is dat?
7: Nou ja, dat wordt wel steeds wat meer, maar dat gaat niet zo heel erg hard.
0: Nee.
7: Ja, en die hubfunctie, die hebben we nu eenmaal door onze ligging en vooral ook door de manier waarop de rivieren door Europa
0: stromen. Ja, precies.
7: Ja, het Duitse achterland, zeg maar, heeft spullen nodig. En die komen gedeeltelijk, niet alleen maar natuurlijk, want ze hebben ook eigen havens, maar die komen natuurlijk toch in belangrijke mate via de Rotterdamse haven.
0: Ja.
7: We zijn nu eenmaal ook een doorvoerland. En dat levert. Kijk, daar voegen we dus relatief weinig toegevoegde waarde. Hm. Of leveren we weinig toegevoegde waarde. Maar het is toch wel een belangrijk onderdeel van onze economie.
0: Absoluut. Nog even terug naar die economische groei. Want van de binnenlandse bestedingen kwam de groeibijdrage, de grootste, door overheidsuitgaven. Dat zijn de binnenlandse bestedingen. Dat is op zich natuurlijk leuk. Dat kan alleen maar meer worden, denk ik, met een commitment wat wij hebben afgesproken richting de NAVO bijvoorbeeld.
7: Nou ja, daar lijkt het zeker op. Hè? En ja, de vraag is, moet je daar dan blij mee zijn? Dat hangt natuurlijk van je voorkeuren af.
0: Ja.
7: Nou, je geeft zelf al aan dat we onze defensie-inspanning fors aan het verhogen zijn.
0: Ja.
7: Verder is natuurlijk ook bekend dat in ontwikkelde economieën neemt de behoefte aan publieke goederen en publieke diensten over het algemeen toe.
0: Ja.
7: En ook wat hard toe. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat de laatste 3 jaar overtreft de groei van de overheidsbestedingen die van de particuliere bestedingen. En zelfs in vrij ruime mate. Ja, ik vind dat persoonlijk toch niet zo'n heel positieve ontwikkeling. Want het betekent gewoon dat huishoudens structureel minder dan evenredig meedelen in de economische groei in ons land.
0: Ja.
7: En je kunt je voorstellen dat als dat lang aanhoudt.
0: Mm-hmm.
7: Nou weet ik niet of 3 jaar al daaronder valt. Maar als het echt lang aanhoudt, dan is de kans natuurlijk toch groot dat mensen ontevreden worden. En ook als de groei van de investeringen van particuliere bedrijven structureel achterblijft bij die van de overheidsinvesteringen, ja, dan tast dat toch mogelijk ons groeivermogen op lange termijn aan.
0: Ja.
7: Dat die overheidsbestedingen in een enkel jaar of een paar jaar wat harder groeien naar de particuliere bestedingen is geen probleem.
0: Maar als het niet structureel worden.
7: Nee, precies. Als het structureel wordt, dan is dat toch wel zorgelijk.
0: Ja, dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
10: Het aantal transacties in de wereld van fusies en overnames bereiken in de eerste helft van het jaar een recordhoogte. Er is voor 2,8 biljoen dollar, dus 2800 miljard, aan deals gesloten. Een stijging van bijna 50% ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Blijkt uit cijfers van de London Stock Exchange Group, waar de Financial Times over schrijft. Volgens de dealmakers heeft de regering Trump met het versoepelen van de antitrustwetgeving de toename van fusies en overnames aangewakkerd. Maar ook de opkomst van kunstmatige intelligentie speelt een rol. Sommige kopen bedrijven om sneller AI-technologie in huis te halen. Hè? Dan koop je het gewoon in plaats van dat je het zelf ontwikkelt. Terwijl anderen juist overnames doen om te voorkomen dat ze achterop raken. En ook waren er dit jaar opvallend veel megadeals. Bijvoorbeeld nog in Amerika, dat zijn dan bedrijven die wij niet echt kennen, maar Dominion Energy, misschien al van gehoord de afgelopen maanden. En Next Era Energy, dat fuseerde tot een mega-energiebedrijf met een waarde van zo'n 420 miljard dollar. SpaceX nam AI-bedrijf Cursor over, die zo'n tool heeft waarmee je een soort van kan vibe-coden voor 60 miljard dollar, een softwareprogrammaatje. En Fox kocht Roku, de streamingplatform, voor 22 miljard. Nou, dat zijn allemaal bedragen die gemakkelijk over tafel gaan. Opvallend is dat er wel minder overnames waren dan vorig jaar, maar de deals die werden gesloten waren veel groter en dus zijn de bedragen dan dus ook hoger uiteindelijk. Amerika en Europa waren de aanjagers van die overnamegolf, maar met name dus in Amerika, daar steeg de totale waarde van de deals met 77%. In Europa, relatief gezien trouwens nog meer, 105%. Maar in absolute zin is dat natuurlijk wel minder. Investeringsbanken die gaan naar verwachting uiteraard profiteren van die megadeals.
0: Oh ja, joh.
10: Ja, die varen daar wel bij.
0: Ja,
10: Goldman Sachs voorop, aangezien die bank advies heeft gegeven bij transacties ter waarde van meer dan $1 biljoen. Was waarschijnlijk ook wel betrokken bij SpaceX en dergelijke. Dus nou, die varen daar wel bij deze ontwikkelingen.
0: En Jamie Dimon is een goede vriend van Trump. Helpt altijd. Hè? We gaan zo trouwens
10: een voorbeeldje daarvan.
0: Een voorbeeld van fusies geven.
10: Een kleintje. Ja,
0: een kleintje. We gaan naar Rijn Baartmans van de ABB allereerst. En die meldt ons dat er een vrachtauto kapot is op de A16 in de buurt van Rotterdam, neem ik aan, Rijn.
28: Ja, dat klopt inderdaad. A16, Breda richting Rotterdam. Daar staat op de rechterrijstrook een vrachtauto met pech. Dat is tussen Hendrik Udo Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 8 kilometer met 15 minuten vertraging. Dan nog 2 flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 21,6. En de A28 Amersfoort Zwolle bij hectometerpaal 59,9.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
12: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
13: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
0: Ja, dan hebben we het over fusies en overnames in Amerika van 420 miljard of 60 miljard. Maar bij ons is het iets kleiner bier, maar niet minder significant. Want het hing al een beetje boven de markt. Videoland, onderdeel van TPG Media, neemt de sportrechten en de programmering van Viaplay Nederland over. Van origine een Zweeds bedrijf, Viaplay, waar het niet zo lekker mee ging. Het moederbedrijf van Viaplay krijgt daarvoor €142 miljoen. En dat betekent praktisch dat Formule 1 in Nederland, Engels voetbal en darts voortaan via Videoland te zien zijn. De vraag is wie er beter wordt van die overname. Ja, want Viaplay, daar ging je niet zo lekker mee. Bij ons Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist van eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. Jean-Paul, fijn dat je er bent. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, dat liep niet lekker, hè, dat Viaplay Nederland. Zagen de abonnees wegstromen met dezelfde snelheid waarmee Max Verstappen op de eerste bocht aanholt.
14: Precies, daar hoefde je geen Einstein voor te zijn om te zien dat dat niet lekker liep.
0: Ben ik ook niet.
14: Dus het is gewoon een reddingsoperatie. Ja. Er moest eigenlijk vanaf het begin al geld bij. Ze hebben veel te veel betaald voor die rechten. Ja, dan verbaas je er toch altijd nog een beetje dat ze het toch nog zo lang hebben voorgehouden. Maar in het jaar dat de Formule 1 uit Zandvoort bereikt, hebben ze toch eieren voor hun geld gekozen.
0: Ja, zeker. Nou neemt Videoland dus rechten en programmering over. Is het bedrag, die 142 miljoen, is dat een goede deal?
14: Nou ja, je zou in eerste instantie meteen zeggen voor Videoland wel. Daar past het veel beter bij. Die hebben veel meer abonnees. Die krijgen een verrijking van de content.
0: Ja.
14: Dat meen ik ook. Ik bedoel, ik denk dat dat voor Videoland een goede deal is. En Viaplay krijgt er in ieder geval nog wel wat voor.
0: Ja.
14: Het is ook weer niet niks. Hè? Dus het zal uiteindelijk toch ook bij Videoland weer moeten worden terugverdiend.
0: Ja, zeg, even uit elkaar plukken. Want als je nou kijkt naar die rechten. Hè, want afzonderlijk heeft Viaplay aan bijvoorbeeld FOM, hè, dat is de Formula One Management in Amerika, die rechten gekocht tot, meen ik, 2029. Maar ook bij de Premier League voetbal moeten ze aftikken. Bij de Darts League moet je aftikken. Die rechten liggen allemaal vast. Die zijn gekocht door Viaplay. Ben je daarmee dus van de kous? Is daarmee de kous af voor Videoland? Of komt straks FOM even om te zeggen: ja, wacht even, nu heeft u gekocht. Nog even bijdragen hier van DPG Media?
14: Nee, dat is betaald. Die Formule 1 is tot en met 29, Premier League tot en met 28, okay. En Dart zelf tot 32.
0: Mm-hmm.
14: Dus dat zit daarbij in, natuurlijk, ja, voor de Nederlandse geografie.
0: Als we dat zo zelf gekocht hadden als DPG Media, wat was je dan kwijt geweest? Een veelvoud van die 142 miljoen, denk ik.
14: Hoeveel meer? Dat moeten we gaan rekenen.
0: Ja,
14: de Formule 1-rechten waren geloof ik 45 miljard, maar de cijfertjes doen het nooit zo goed hier.
0: Nee.
14: Maar in ieder geval een veelvoud, ja, klopt.
0: Ja, goede deal.
10: Wat gaat het betekenen voor abonnementsprijzen? Want jij zegt, het zal terugverdiend moeten worden. Nou, daar zie ik de verhoging aankomen, of niet?
14: Ja, nou ja, kijk, het is een goede. Het past natuurlijk in de trend dat je platformen krijgt die zowel entertainment als sport doen. Dat zie je bij Netflix, zie je bij Disney. Dus dat doen ze hier ook. Videoland heeft volgens mij de laatste keer dat ik het las iets van 1,6 miljoen abonnees. Dus het is wel logisch dat er iets bij komt. Aan de andere kant, bij Viaplay is het niet bekend hoeveel abonnees dat ze nog in Nederland hebben. Maar je kan je toch ook voorstellen dat er toch ook wel honderdduizenden nieuwe abonnees mogelijk bij Videoland bijkomen. Ja. En maar een kleine verhoging lijkt me niet onwaarschijnlijk.
0: Nee, precies.
10: En dat was Videoland was ooit van RTL. RTL en DPG zijn daarna samengegaan. Nu komt daar dus Viaplay bij. Ja, er was al een mediamoloch, de DPG. Dat wordt dus nu nog groter. Verwacht jij er nog problemen als het gaat om die overname? Of onderzoeken?
14: Nou ja, zoals dat formeel altijd netjes zeggen, de autoriteit, consumenten en markt zal er nog toestemming op moeten geven. Dat is ook logisch, ook terecht. Maar ik verwacht daar eigenlijk niet zo heel veel problemen. Zeker niet voor het doorgaan van de hele transactie. Misschien zijn er bepaalde voorwaarden. Maar je hebt natuurlijk heel veel alternatieven als je streamingdiensten wil gebruiken. In die zin, daar verwacht ik geen moeite.
0: Dankjewel, Jean-Paul van Oudheus. Dit is Marktan Lisbeth-Toro, oprichter van Markets Are Everywhere. Dan gaan we naar Frankrijk om 7:08.
10: Ja, want daar zijn data geprikt voor de verkiezingen van volgend jaar. 18 april en 2 mei. We zetten het hier in de redactieagenda vast. Dan mogen de Fransen naar de stembus. Maar voor Rassemblement National, de partij die aan kop gaat in de peilingen, is het nog helemaal niet duidelijk wie eigenlijk de kar gaat trekken bij die verkiezingen. Want dat hangt allemaal af van de uitkomst van de rechtszaak tegen Marine Le Pen aankomende week. We gaan erover praten met Frankrijk-correspondent Eva Ramelo. Eva, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
10: Ja, nou, de data staan vast dus. En dus, ja, je zou kunnen zeggen, kan de campagne ook langzamerhand beginnen. Maar bij Rassemblement National hebben ze nog een hoofdpijndossiertje dus.
15: Ja, daar moet eerst even besloten worden of Marine Le Pen überhaupt mag doorgaan als lijsttrekker. Eigenlijk heeft de partij na de uitspraak in de zaak vorig jaar meteen Jordan Bardella naar voren geschoven. Nee, die zaak, dat moet ik misschien even toelichten, dat ging erom dat Marine Le Pen en een aantal andere mensen in het Rassemblement National een hele tijd een soort nepbaantjes hadden gecreëerd in het Europees Parlement bij hun fractie. En dat geld eigenlijk in eigen zak hadden geschoven, hadden gebruikt voor werkzaamheden van de partij en niet voor de fractie. Ja. En Marine Le Pen liet daar niet, voelde zich daar niet schuldig over. Dus die heeft een zware straf gekregen. Ze wordt onverkiesbaar gesteld. En volgende week moet een hoger beroep blijken of dat ook zo blijft.
10: Ja, maar goed, stel dat zij, want inderdaad, ze mag zich dan 5 jaar niet verkiesbaar stellen, een verbod. Stel dat dat zo blijft, ja, dan wordt het toch die Bardella, of zijn er meer kapers op de kust?
15: Nou nee, dat wordt wel duidelijker, Bardella hoor. Hij is dus vorig jaar eigenlijk meteen door de partij naar voren geschoven. En ja, hij was afgelopen jaar ook echt al het gezicht van de partij. Marine Le Pen bleef een beetje op de achtergrond. Die liet zich vooral horen als parlementslid, want dat is ze nog steeds. Bardella wordt ook echt het gezicht van de partij. En hij moet het echt gaan doen. Hij is de kandidaat.
0: Ja, dat is toch wel apart. Dat zou er niet
15: als Marine Le Pen het niet wordt. Ja.
0: Exact, want dat verhaal, als Marine Le Pen het nou wel wordt, geeft dat dan een voordeel? Gaan mensen dan massaal weg van Bardella en toch voor Marine Le Pen? Gaat dat meer kiezers opleveren voor die partij?
15: Dat is nog een beetje de vraag. Het zit nu nog heel erg op die... niemand durft daar echt nog een hele harde lijnen te trekken. Maar er zijn heel veel peilingen geweest die laten zien dat ze eigenlijk allebei heel populair zijn. Mm-hmm. Het verschilt natuurlijk een beetje. Marine Le Pen is historisch gezien het gezicht van de partij. Bardella is het jonge, frisse gezicht van de partij. Nou, daar verschilt het een beetje, de peilingen, wat mensen willen. Ja. Maar in beide gevallen scoort het Rassemblement National nog steeds het hoogst. Precies, van alle andere partijen.
0: En hoeveel groter dan andere partijen? Want dat is het. Dit zou een hele duidelijke ruk naar rechts zijn voor Frankrijk. De partij van Macron bijvoorbeeld, waar zien we die terug in de peilingen? Ver achter Rassemblement National?
15: Ja, die doet het helemaal niet goed. En je moet bij deze verkiezingen eigenlijk ook vooral kijken naar de poppetjes. Hè? Het gaat om de president. En wat minder, het zijn geen parlementsverkiezingen. Nee. Dat werkt anders dan in Nederland natuurlijk. Het is een beetje net als in Amerika. Je gaat voor het poppetje. Dan zijn er in het midden, daar is het dringen. Dat is het midden van Macron natuurlijk. Er zijn daar heel veel kandidaten, heel veel partijen ook. En het is nog heel erg onduidelijk wie de rol van Macron gaat overnemen. En dat is geen dankbare taak, want die partij slaat er heel slecht voor. Dat midden heeft natuurlijk de afgelopen jaren heel veel klappen gekregen, omdat Macron zo impopulair is. Het is nog niet duidelijk wat daar gaat gebeuren.
10: Zie je Bardella zich warm lopen de afgelopen maanden en weken voor die verkiezingen? Bereidt hij zich erop voor dat het inderdaad dat hij het stokje overneemt van Le Pen?
15: Ja, zeker. Hij duikt heel regelmatig op, hè, op alle beurzen en conferenties en zo. Daar zie je hem terugkomen. Hij heeft ook bijvoorbeeld lunches met grote bedrijfsleiders en grote CEO's en zo. Dus hij bereidt zich echt voor. Hij heeft nu ook een mooie vrouw aan zijn arm, hè, om het plaatje compleet te maken. Dat is leuk voor de pers. Een Italiaanse prinses heeft hij geschaakt. Hij maakt ook de uitglijers die erbij horen. Hè. Want hij wordt dan ook gevraagd om reacties te geven op grote affaires. Nou ja, de actrice Nathalie Bey bijvoorbeeld, die overleed laatst, die kende die duidelijk niet. Dat was een beetje een gênant moment. Er was een stille mars georganiseerd naar aanleiding van de dood van de 11-jarige Liana. Een groot schandaal, een grote moordzaak eigenlijk. En toen ging hij naar de Grand Prix van Monaco op die dag. Hij was wat pissig toen hij daarop aangesproken werd. Er is iedere dag wel iedere week wel een stille mars, zei hij toen. Dat zijn de uitglijers die erbij hoorden. En hij wordt ook door de pers, door de Franse pers, echt behandeld als lijsttrekker die zich op dat soort punten ook echt moet laten zien.
10: Nou, het zou dus zomaar kunnen gebeuren. Ja. Volgend jaar president Bardella, wie weet. Dankjewel, Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
0: Nederland moet een actieve militaire bijdrage leveren voor veiligheidsgaranties in Oekraïne. Oké, maar hoe moet dat eruit zien? Gaan we zo bespreken op BNR.
16: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: September bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
10: In de BNR-app.
11: Minister Van Essen krijgt een meerderheid voor zijn stikstofplan in de Kamer, maar comfortabel is het niet. Hogere hypotheekrente koelt de woningmarkt af, melden de economen van ABN AMRO. En zware Russische aanval op Kiev met raketten en drones. Inmiddels 8 doden gemeld en meer dan 50 gewonden. Deze verhalen en andere vind je in de BNR-app.
12: Ja, het wordt lekker drukker. We gaan naar de AWB en de Rijn Baardmans. Rijn, waar is nu de drukste op dit moment?
13: Nou, de meeste vertragingen loop je op in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Daar loopt het vast tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar meer verkeer op de weg vanwege de wegwerkzaamheden op de A27. Ook op de A4 richting Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer met een half uur vertraging. En een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en afrit Rotterdam Centrum doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De rechterrijstrook is er dicht. En tot slot nog de A28 richting Utrecht, want een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een afgesloten rechterrijstrook. Tussen Nijkerk en Leusden een kwartier vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,0. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,6.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij een misdrijf, meldt RTL, dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC, maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet 1, maar 2 vakjes rood moet maken. Volgens de AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. In Helmond is vannacht een hotel overvallen. Een medewerker werd bedreigd met een wapen en moest de overvaller geld meegeven. Hij belde daarna zelf de politie. Die is op zoek naar iemand met een wit masker, een zwarte jas en een zwarte broek. Bij de overval in Helmond raakte niemand gewond. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje na de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zon.

0: Zon met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijken we naar de beurzen. Heel Azië staat in het rood. Behalve de Hang Seng, die wint een beetje. De Nikkei 1,9% lager. De Hang Seng in Hongkong staat 1,2% hoger. Maar de Kospi verliest 5%. Beetje pas op de plaats voor alles wat met halfgeleiders te maken heeft. En wat dat betreft zijn wat winstnemingen weer waarschijnlijk. Kijken we even naar de olies. Dan zien we daar goed nieuws. Want Brent Oil kost in de future nu $70,90 per vat. En de Amerikanen hebben besloten om het handelsakkoord wat ze in 2020 werd gesloten, de USMCA, in zijn huidige vorm met Mexico en Canada niet te verlengen, zegt de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, na ontmoeting met zijn Canadese en Mexicaanse collega's. Ja, wat dat betreft, op het voetbalveld gaat het wat beter dan in de internationale economische betrekkingen tussen die landen. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Wij moeten als land een actieve militaire bijdrage gaan leveren voor veiligheidsgaranties in Oekraïne. Maar hoe dat er nou uit moet gaan zien, dat gaan we zo bespreken met defensiespecialist Peter Weininga.
2: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
6: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: Wil je weten wat er speelt
9: en of waarom?
8: In de BNR-app
9: kun je ook luisteren naar onze podcast.
8: Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Zo wordt het 6:06. En Iwan die weet wat we het komende half uur gaan doen. En er zitten een paar hele mooie dingen bij, hè, ook.
10: Ja, interessante dingen. Ja. Ook wel leuke dingen. Bijvoorbeeld aliens en ufo's en dergelijke. Mm-hmm. Nou, dat is al jaren een voer voor allerlei complottheorieën en dergelijke. Alhoewel de Amerikaanse regering tegenwoordig daar wel ook wat opener over lijkt te willen zijn. Over wat ze daar nou eigenlijk over weten en dergelijke. Het is vandaag Wereld UFO-dag. Ja, heus waar. En wat zijn nou de feiten en ook de onzinnetjes rondom de ufo's en dergelijke, bespreken we zo meteen met Rob van den Berg van Sterrenwacht Sonderborg. En we hebben het over de luchtvaartwereld, want luchthavens en ook vliegtuigmaatschappijen die maken zich grote zorgen over het nieuwe grenscontrolesysteem voor niet-EU-reizigers. Dat zou de fysieke stempel in je paspoort moeten vervangen. En nu zeggen die clubs, we moeten dat systeem opschorten, want het werkt voor geen meter. Nou, wat er misgaat, bespreken we zo meteen met de voorzitter van de luchtvaartkoepel van maatschappijen die actief zijn op Schiphol.
1: Ja, en dan de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De AIV heeft een advies uitgebracht aan defensieminister Jezelgus. En daar staat in dat Nederland een militaire bijdrage moet gaan leveren voor veiligheidsgaranties aan Oekraïne. Ja, die adviesraad zegt er moet een internationaal garantiemacht komen die toeziet op de veiligheid voor Oekraïne en daarmee dus ook voor heel Europa. De Coalition of the Willing, onder leiding van Groot-Brittannië, Frankrijk, werkt eraan. En daar moet Nederland dus veel meer in voorop gaan lopen. Daar gaan we onder meer over praten met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
1: Nou, voordat we er verder over praten, even naar de situatie op de grond vannacht. Een massive attack, zo wordt het ook omschreven in de buitenlandse pers, van de Russen op Kiev met name en een aantal andere steden in Oekraïne. Wat weten we inmiddels over de omvang? Want Zelensky had al gezegd, er is een grote aanval op handen. Was dit hem inderdaad? En wat weten we over de omvang?
11: Nou ja, het gaat weer om een aanval met honderden drones en daardoorheen gemixt tientallen ballistische raketten en kruisvluchtwapens. Ja, het is een beetje triest om te zeggen natuurlijk, maar het is het gebruikelijke recept, zou je bijna kunnen zeggen, van Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Er worden veel burgerdoelen geraakt, of dat met opzet is of uit slordigheid, dat is niet helemaal vast te stellen. Maar er vallen veel slachtoffers de laatste tijd bij dit soort aanvallen. En ja, je merkt eigenlijk dat dit het enige is waar Rusland nog een beetje kan scoren, om het maar eens heel grof uit te drukken. Ja. Omdat het op de grond op dit moment niet zo goed gaat met het Russische offensief of de Russische troepen.
1: Precies. En waar we langzamerhand, en dat hoopt Zelensky, hè, door de druk te zetten op de andere kant, op Rusland. En wat we ook al zagen, Poetin die op een partijcongres een land toespreekt en zegt, ja, het gaat niet zo goed met de brandstof toevoer, dus we gaan het een beetje rustiger aandoen. Zo hoopt Zelensky toch om met Poetin aan tafel te komen. Dan zou dat eventueel leiden tot een vrede. En dan komt er dus een vervolgverhaal, dat er een garantiemacht zou moeten komen. Nou komt die adviesraad internationale vraag stukken dus met een advies, daar moeten we een veel grotere rol in gaan spelen. Hoe denk jij erover? Hoe sta jij in die discussie?
11: Nou, ik vind, kijk, op het algemeen zie je dat de Nederlandse positie in dit soort kwesties vrij bescheiden is. Men vindt eigenlijk dat we een te klein land zijn om een grote rol te pakken. En dus zie je ook vaak dat we eerder een volger zijn dan een leider, laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat het ook best wel anders kan, inderdaad. Ik denk dat Nederland best wel een rol kan pakken in die internationale coalitie die dan door met name Frankrijk en Engeland is opgestart. En gaan aangeven zo van, met die garantiemacht, die zou er zus of zo uit kunnen zien. Ja. En wij willen daar een belangrijke rol in spelen. Mm-hmm. Daarmee laat Nederland zien dat het niet alleen natuurlijk een grote steun is voor Oekraïne als het gaat om voorziening van wapens, waar Nederland best wel een beetje voorop loopt. Maar dat het ook in die garantiemacht een belangrijke rol wil spelen. Ja. En dat is natuurlijk riskant, want het is niet zomaar een vredesmacht, zeg maar, hè, blauwhelm of zo.
1: Precies.
11: Het is echt een club die garant moet staan voor het feit dat Oekraïne niet meer wordt aangevallen. Ja. En eventueel ook schendingen van een eventueel vredesakkoord. Mm-hmm.
1: Vechten
11: afstraffen.
1: Ja, precies. Ja. En dat zou betekenen dat je vecht. Boots on the ground, hè? Daar komt het wel op neer.
11: Ja, dat betekent zeker een significante bijdrage op de grond. Maar gesteund door de lucht. Dan heb je het over gevechtsvliegtuigen en luchttransport. Denk ook aan transporthelikopters. Maar ook aan waarnemingsmiddelen. Want ja, je wil natuurlijk een bestand, als dat wordt gesloten, goed in de gaten kunnen houden. Dat moet je met diverse sensoren doen. Dan kun je denken aan luchtsensoren, denk aan drones. Maar ook aan satellieten. En ik denk ook monitormissies op de grond langs een eventuele bestandslijn.
1: Ja. Als je dat nou echt wil in een soort coalition of the willing als een van de koplopende landen, om hoeveel troepen gaat het dan? Wat wordt je inzet dan? Is dat een beetje te beschouwen?
11: Nou kijk, als je kijkt naar het wordt een Europese bijdrage. Ja. En daar mogen eventueel andere landen aan meedoen. Er is al sprake van dat Canada dat eventueel zou willen. En misschien zelfs Japan. Dan moet je toch wel denken aan duizenden militairen, hoor. Want je staat uiteindelijk tegenover een nog steeds in numeriek gezien een sterk Russisch leger. Er zit wel een sterk Russisch of een sterk Oekraïns leger bij natuurlijk. Ja. Maar je moet zelf toch ook wel voor toch wel een aantal duizenden mensen op de grond gaan zorgen. Ja. Als Europese landen. Mm-hmm. Ja, dat betekent ook dat als Nederland een bijdrage levert, dat die significant zal moeten zijn.
1: Duidelijk. Peter, nou iets anders nog. De Europese NAVO-landen hebben voor vrijwel alle door Amerika geschrapte hulptroepen voor oorlogstijd in Europa inmiddels vervanging gevonden. Amerika trekt zich heel duidelijk niet helemaal terug. Maar een deel van het contingent wat ze hier gestationeerd hebben wordt teruggehaald. En we kunnen dat binnen een paar weken kennelijk opvangen, zeggen NAVO-bronnen tegen persbureau Reuters. Ik vond het wel opmerkelijk.
11: Ja, ik vind het ook een beetje opmerkelijk. Het is ook niet precies duidelijk wat daar wordt bedoeld. Mm-hmm. Kijk, het is zo, als het gaat om grondtroepen, dan gaan ze die terugbrengen tot het niveau van voor de invasie, Russische invasie in Oekraïne in 2022. Dus dat is op zich niet zo schokkend.
1: Nee.
11: Er worden gevechtsvliegtuigen teruggetrokken. Ja, dat is op zich ook niet zo spannend, want die zijn als het nodig is ook weer snel in Europa terug. Ja, en wat men dan precies bedoelt met we kunnen dat opvangen, dat weet ik niet precies, want daar is men dan eigenlijk heel vaag over. Als het om aantallen gaat, ja, weet je, Europa beschikt best wel over flinke aantallen militairen. Ja. Dus dat is niet meteen het probleem. Maar het gaat natuurlijk met name om bepaalde capaciteiten, ja, waarover Europa niet beschikt. En het afhankelijk is van Amerika.
1: Duidelijk. Dankjewel voor je toelichting. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Gaan we naar Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, 14 minuten over 7. Hoe staat het erbij? Is het drukker dan normaal?
12: Ja, het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu 180 kilometer file. En dat komt vooral door de werkzaamheden op de A44 en de A27. Nou, op die A27 zien we file ontstaan in de richting van Gorkum. Tussen Hank en Gorkum is je vertraging 30 minuten. Dan nog wat flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,1. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daar staan ze bij 6,6.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
10: Het zogeheten EES-systeem, entry-exit-systeem op de Europese luchthaven, zorgt voor steeds grotere problemen. Dat systeem moet digitaal bijhouden welke mensen zonder EU-nationaliteit de Unie binnenkomen, om op die manier de paspoortstempels te vervangen. Het moet eigenlijk de situatie verbeteren. Alleen, het doet het niet. Sterker nog, het leidt tot allerlei vertragingen die inmiddels zo groot zijn dat passagiers vluchten missen, staan nog in de rij terwijl het vliegtuig vertrekt, en vliegtuigen op die manier dus niet volledig gevuld worden. En nu pleit de luchtvaartkoepel Barin voor een uitzondering en voor uitstel van het systeem. Ik praat erover met Marnix Fruitema. Hij is voorzitter van die Barin. Meneer Fruitema, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Ik wil eerst even schetsen EES. Wij als Nederlanders krijgen daar natuurlijk niet mee te maken. Wat is het en waarom gaat het mis?
13: Ja, het EES is het Europese Exit and Entry systeem. Een geautomatiseerd systeem dat niet EU-onderdanen registreert die de EU willen binnenkomen. En dat is een systeem wat geïmplementeerd moet worden voor alle 29 Europese landen, dus niet alleen in Nederland.
10: Ja.
13: Dat systeem registreert dan in eerste instantie de naam, paspoortgegevens, biometrische gegevens, vingerafdrukken en gezichtsopname. Dat is in april dit jaar is dat gefaseerd ingevoerd. En we hebben al gezien dat dat tot hele grote verstoringen leidt.
10: Ja, want waar gaat dat mis? Het idee is dat met dat systeem de buitengrenzen beter beveiligd kunnen worden en dat misbruik van visa wordt tegengegaan. Maar in praktijk werkt dat dus voor geen meter. Waar gaat dat mis?
13: Nou, er zitten gewoon verstoringen in het systeem.
10: Okay.
13: En dat leidt tot lange wachttijden bij de registratie. Die lange wachttijden leiden natuurlijk tot grote verstoringen in de operatie. Je ziet dat mensen hun vluchten missen. En dat is overigens niet alleen op Schiphol. Hè. We zien het van Lissabon tot Athene, tot Frankfurt en Parijs. Mm-hmm. Dus wij pleiten ervoor om meer flexibiliteit bij te lange wachttijden te hebben om die registratie stop te zetten. En daarnaast, wat we eerder met elkaar hadden afgesproken, om begin september 100% het in te voeren, dat zal dan met minimaal 6 maanden moeten worden opgeschort.
10: Ja.
13: En daar hebben we brieven gestuurd naar Brussel, brieven gestuurd naar Den Haag. We zijn ook blij in ieder geval dat nu ook de minister in Brussel gepleit heeft voor uitstel. Mm-hmm. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat zeer binnenkort zal gebeuren. Het lijkt me niet zo ingewikkeld.
10: Ja, want in Rome bijvoorbeeld hebben ze dat al gedaan. Hè? Daar hebben ze al gezegd, we stoppen ermee als het niet werkt. Wat is daar dan voor nodig? U kunt niet, Schiphol bijvoorbeeld kan niet besluiten als luchthaven, het werkt niet, we zetten de knop om, we gaan op het oude systeem over. Zo simpel is het niet.
13: Nou, we hebben dit met elkaar in Brussel met elkaar afgesproken. Dus het is ook aan Brussel nu om te zeggen van luister eens, we moeten het systeem even 6 maanden opschorten.
10: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. U zegt het zijn eigenlijk technische problemen.
13: Het zijn technische problemen, automatiseringsproblemen. En nogmaals, die leiden tot onaanvaardbare wachttijden voor de passagiers die transferen.
10: Ja, ja, en ook schade voor luchtvaartmaatschappijen, denk ik. Hebt u al een idee, misschien op een bierveeltje, hoeveel mensen de afgelopen tijd hun vlucht gemist hebben en wat dat dan kost en dergelijke?
13: Ja, nou, dat is nog even lastig nu in te schatten, maar het gaat wel om tientallen miljoenen als je praat over passagiers die hun vlucht missen, vertragingen. Vliegtuigen soms moeten wachten op passagiers die nog vaststaan. Dus het is een grote schadepost. En ja, ik begrijp dat dat niet iets is waar we in deze toch al lastige tijd op zitten te wachten.
10: Ja, Britten bijvoorbeeld, hè, die krijgen er ook mee te maken. Want dat is geen EU meer, dus die moeten allemaal ook met die problemen dealen. Nogmaals, u zegt dus, ja, u verwacht dat dat wel gaat gebeuren. We hebben ook even contact gehad met Schiphol. Ook zij zeggen inderdaad dat ze, ja, ziende dat EES impact heeft op de operatie, dat het leidt tot lange wachtrijen en dergelijke. Wanneer denkt u dat de kogel door de kerk is en de knop om kan bij dat EES en het tijdelijk aan de kant kan?
13: Kijk, het hoogseizoen komt eraan. Dus ik verwacht echt dat binnen enkele dagen dit opgelost moet zijn.
10: Dank, Marnix Schuitema, voorzitter van de luchtvaartkoepel BARIN.
1: Ja, steeds vaker horen we, en dat komt ook meer, onder meer door de Trump administration, dat er allerlei dossiers worden vrijgegeven over UFO's. Mm. Ongeïdentificeerde vliegende objecten die onze aarde zouden hebben bereikt. Hè? Aliens die rondjes vliegen en af en toe met straaljagers meedoen en dan ineens, hup, 90 graden de andere kant uit vliegen en met de snelheid van het licht weer verdwijnen in het zwerk. Nou, buitenaards leven, bestaat het nou? Vandaag is een mooie dag, een bijzondere dag, want een hele hoop mensen in de hele wereld, dat zijn niet alleen maar mensen die een zelfgemaakt petje van aluminium hebben gemaakt, maar die vieren Wereld UFO-dag vandaag. En daar praten we over met Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas en Iwan.
1: Ja, en dit is echt een dag voor de UFO-believers, de mensen die echt denken dat we te maken hebben met buitenaards leven.
14: Ja. Ja, en dat wordt overal in de wereld inderdaad gevierd met films en lezingen. Ook hier in Nederland onder andere. En dat is gebaseerd op het zogenaamde Roswell-incident. Dat was op 2 juli 1947, zou er een UFO neergestort zijn. Mm-hmm. En dat herdenken we dus jaarlijks.
1: Ja, precies. En dat is nog steeds in Roswell. Daar vlakbij ligt een hele grote Air Force Base die hermetisch afgesloten is. Waar niemand bij komt. Area 51, zo heet dat gebied daar mooi. Midden in de woestijn Amerika. Maar wat is daar nou van waard? Hebben we daar ooit iets over gehoord, van de Amerikaanse overheid?
14: Nee, er is iets neergestort. Er werd gezegd een weerballon bij een boer daar in de buurt. En later is dat weer opgepakt. Het zou helemaal geen weerballon zijn. Mm-hmm. Het is een cockpit met dummies erin. Nee, het is een UFO. Er zijn aliens gevonden. Ja. En ja, de discussie is dus nog steeds gaande. Omdat inderdaad vanuit Defensie hoor je helemaal niks daar.
1: Nee. Wat weten we? We weten wel steeds meer over extraplaneten. Over hoe groot ons de Melkweg is, hè. Laatst die foto's die we ook bespraken, die er gemaakt zijn met het jasje van Gerard Joling, maar dan in planeten, in het zwerk. Is er buitenaards leven? Laten we beginnen met die vraag.
14: Ja, kijk, er zijn ongelooflijk veel sterren in het universum. En er zijn nog meer planeten zelfs. Er zijn ook heel veel planeten die op de aarde lijken, waar in principe leven mogelijk is. Ja. En astronomen gaan ervan uit dat er heel veel buitenaards leven moet zijn in het universum. Ja. Dus het antwoord erop zou je bijna kunnen zeggen is ja. Ja. Er is leven buiten de aarde in het heelal.
1: Maar ziet er daar ook kleine groene mannetjes met lange vingers, met lichtgevende punten en grote ogen bij, die in vliegende schotels rondvliegen?
14: Nou, dat is vooral een bedenksel van Hollywood, dat ze er zo zouden uitzien. ik ben er dus ook van overtuigd dat er buitenaards leven is, maar ik geloof zelf dus helemaal niet in vliegende schotels.
1: En waarom niet?
14: Kijk, het is natuurlijk heel eigenaardig. Het heelal is heel groot. Dus de dichtstbijzijnde planeten waar we vliegende schotels van zouden kunnen verwachten, nou, dat is pak een beet honderdduizenden jaren vliegen. Niks kan sneller dan het licht. Zo zit het heelal nou eenmaal in elkaar. Mm-hmm. Dus dan is het raar als je na 100.000 jaar vliegen, ik noem maar wat, bij de aarde aankomt. Ja. Dan ben je eindelijk ergens. Mm-hmm. En dan maak je niet bekend. Dan ga je niet landen, dan ga je geen contact zoeken.
1: Ga je stiekem doen. Ja.
14: Dan ga je heel stiekem doen. Ja. Je hebt de technologie om je helemaal te verbergen, dat we je niet zien. En toch zien we je per ongeluk. Ja, daar geloof ik dus helemaal niet in.
1: Ja, maar er wordt nu wel veel naar buiten gebracht. Er zitten ook filmpjes bij van dingen die we gewoon niet kunnen verklaren. Inderdaad, van objecten die heel snel wegbewegen, rare lichtflitsen. Hoe moeten we dat interpreteren?
14: Ja, NASA en Pentagon die brengen dat uit. Er zijn ook aparte diensten voor die dat onderzoeken. Het zijn natuurlijk fenomenen die gefilmd zijn, die je waarneemt in de lucht, die we niet kunnen verklaren. Ja. En dat ziet de Verenigde Staten als een bedreiging, een potentiële bedreiging. Hè? Want er vliegt iets boven ons luchtruim, we weten niet wat het is. Misschien is het wel een nieuwe geheime raket, aanvalsmissie van China. Ja. We willen weten wat het is. Dus om het publiek zeg maar te vragen mee te helpen, mee te denken, filmpjes op te sturen om te kunnen onderzoeken wat het is, worden die files dus met enige regelmaat vrijgegeven door Amerikaanse Defensie.
10: En is dat goed dat er meer transparantie over komt? Want anders blijft het ook maar in het geheimzinnige hangen.
14: Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar nu is het vreemde ook dat een maandje geleden hebben wetenschappers een nieuw protocol losgelaten op de aarde, waarin gezegd werd van ja, wat moeten we nou eigenlijk doen? Ja. We zoeken naar buitenaards leven, maar we hebben nog niet goed nagedacht over wat we moeten doen als we dat vinden. Mm-hmm. En in dat protocol wordt gezegd van nou ja, we moeten het checken, dubbelchecken, dat we echt wel zeker weten dat het een buitenaards signaal is of een teken van leven. En dan moeten we vooral niks doen.
10: Oh.
14: Want het is, als wij contact willen zoeken, is natuurlijk een beslissing van de complete mensheid. En we willen dat eerst binnen de Verenigde Naties besluiten wat we gaan doen en hoe we gaan doen. Mm-hmm. Maar ja, ik vind juist, als je nu al naar buiten brengt dat we het stil moeten houden, dat roept op tot heel veel complottheorieën.
1: Absoluut, ja. Daar gaan we weer. Het mooiste zou natuurlijk zijn als die hele Area 51, die luchtmachtsbasis, een keer gewoon vrij toegankelijk wordt voor mensen zoals jij, hè?
14: Ja, en dan gaan we er samen naartoe, Bas. Dan gaan we toch eens even kijken hoe het zit daar.
1: Of ze echt groen zijn, die mannetjes met die grote ogen. Dankjewel. Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht.
10: We sturen dus Antonio Guterres als het zover is. Die mag als eerste met die mannetjes.
1: Ja, precies, die precies. Kijken of hij ook een vinger heeft die licht geeft. Je weet maar nooit, hè. Ondanks de neerslag dreigt er weer een watertekort deze zomer. Hoe kan dat nou? Nou, en wat dat betekent voor de binnenvaart gaan we ook zo bespreken hier op BNR.
15: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
16: Even kijken.
17: Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
18: Benki, dat is toch geen woord?
17: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
19: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
20: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
19: Benkei. Benki. Steengoed in vermogen.
21: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
26: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
27: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
28: Rook?
27: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
28: Nee, rook. Uit de meterkast.
26: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
27: Zo, koffie?
26: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
29: Waar gewerkt wordt...
23: werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk, onder andere door werkzaamheden. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. Het is druk op de A2 richting Utrecht vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg is je vertraging daardoor een half uur. Op de A16 richting Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum, staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging een kwartier. De A28 tot slot richting Utrecht. Tussen Strandnulde en Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Je doet er 20 minuten langer over en de rechterrijstrook is er dicht. Rijd je richting Utrecht, dan kun je het beste Hilversum volgen over de A1 en de A27. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 41,1. De A7 Zaanstad richting Den Oever bij 32,4. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,3.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdrijf, meldt RTL, dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC. Maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens de AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. In Helmond is vannacht een hotel overvallen. Een medewerker werd bedreigd met een wapen en moest de overvaller geld meegeven. Hij belde daarna zelf de politie. Die is op zoek naar iemand met een wit masker, een zwarte jas en een zwarte broek. Bij de overval in Helmond raakte niemand gewond. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje na de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, dan valt er af en toe regen, maar het is echt te af en toe. En dus dreigt er een watertekort deze zomer. Nou, daar hebben boeren last van, maar ook de binnenvaart. En die spreken we zo meteen hier op BNR.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
8: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
18: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
29: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: 7:45 is het geworden. Het is donderdag 2 juli 2026. En buiten begint het een beetje bewolkt te raken. Dat kan gebeuren, want ja, er kan wat regen gaan vallen. Maar daarna klaart het weer allengs op. Wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
10: Ja, we hebben een CDA-half uurtje. Althans, misschien een beetje. We beginnen met een voormalig politicus van het CDA. En hebben zometeen een actief politicus van het CDA. Namelijk Lucienne Boelsma, Tweede Kamerlid namens die partij. Heeft te maken met infrastructuur. Want we weten, minister Karreman zegt van ja, ik heb geen geld, dus we gaan wel onderhoud doen en nieuwe wegen. Nou, vergeet het allemaal maar. Maar dit Kamerlid zegt, nou, er ligt misschien in Europa nog wel een zak geld op ons te wachten. Oh, interessant. Waar dan? Gaan we zo meteen vragen. En in de tech-update gaat het nog maar eens over OpenAI. Want dat wil misschien wel de Amerikaanse staat deels eigenaar laten worden van dat bedrijf. Hoor je zo meteen.
5: Maar we gaan eerst naar dit. Want ondanks het feit dat er wat regen is gevallen de afgelopen tijd, hier en daar wat hagel, noem maar op, hebben we het ook ontzettend warm gehad. Waren het warme en droge dagen achter elkaar. En dus dreigt er nu een watertekort, zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, de LCW. En in het stroomgebied van de rivieren viel er namelijk helemaal weinig neerslag. En de afvoer vanuit de Rijn en de Maas neemt alleen maar verder af. Want ook in de rest van Europa was het droog. Er komt opnieuw een periode met droogte en warm weer aan. En dat heeft grote gevolgen. Niet alleen voor bijvoorbeeld landbouw, maar ook voor de binnenvaartschipper. En daarom praten we met Ad Kopjan, voorzitter van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Meneer Kopjan, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
5: Hoe groot zijn die zorgen? We hebben het eerder gezien, een aantal jaren geleden ook, toen de binnenvaart erg veel last kreeg van weinig water uit de Alpen, lage waterstanden. Krijgen we diezelfde situatie als we toen hadden?
11: Dat hopen we natuurlijk niet. Maar in 2018 en 2022 hebben wij ook dit soort omstandigheden meegemaakt.
5: Ja.
11: Het heeft een paar weken geduurd. Op dit moment kunnen we nog gewoon goed varen, maar er kan wel minder lading opgeladen worden.
5: Ja, en wat scheelt dat? Want dat schip moet je laten varen. Met minder lading is dat gewoon minder omzet. Gaat dat binnenvaartschippers in de problemen brengen?
11: Nou ja, het hoeft niet per se minder omzet te kosten. Dat is een beetje afhankelijk van de contracten die ze hebben afgesloten. Ja. Maar als het de vrije markt is, dan gaan de prijzen ook omhoog. Maar toch vinden we het natuurlijk geen wenselijke situatie. Nee. En, om een indicatie te geven, een groot Rijnschip van 110 meter... neemt per 10 centimeter minder vaardiepte ongeveer 100 tot 120 ton minder lading mee. En dat is ongeveer gelijk aan 3 vrachtwagens per schip.
5: Ja.
11: Dus ja, dat scheelt toch wel behoorlijk.
5: Ja, maar nogmaals, dat heeft niet zo gek veel invloed op de prijzen van de goederen die vervoerd worden. Want ja, u zegt ook, als de spoeling dunner wordt en het waterpeil wordt lager, dan gaan de prijzen wel omhoog. Dus merkt de consument, dat zou je zeggen.
11: Ja, en daar heeft iedereen uiteindelijk toch wel last van. Want dat betalen we met elkaar natuurlijk toch wel.
5: Ja, zeker. De consument krijgt dat om de oren.
11: Ja, het is ook slecht voor de industrie en voor het bedrijfsleven.
5: Ja, nu zegt u inderdaad, ja, dit heeft grote gevolgen. Maar dat is een fact of life. Daar kan je niet zo gek van aan doen, meneer Kopjan, denk ik. Hè?
11: Nou ja, voor een deel is dat ook zo. Wij hebben een paar jaar geleden als Koninklijke Binnenvaart een laagwatervisie uitgebracht. En daar hebben wij ook onze leden ook voorgelegd van wat kunnen ze het beste doen? Mm-hmm. Wat moet er gebeuren? Nou, het belangrijkste is natuurlijk gewoon je lading aanpassen aan de actuele waterstanden, je goed laten informeren over de actuele waterstanden. Die informatie is ook steeds beter geworden door Rijkswaterstaat.
5: Mm-hmm.
11: En bij de bouw van nieuwe schepen wordt er nu al volop rekening gehouden met laagwaterstanden. De scheepsgrond wordt zo aangepast dat het schip ook bij laagwater een maximale lading kan transporteren.
5: Ja, dus het geeft ook weer een puls aan innovatie. Maar anders dan dat kunnen we niet veel doen. Hè? Want dit is ook wel iets wat here to stay lijkt, vind ik op Jan. Door klimaatverandering gaat dat zich niet heel veel aanvullen.
11: Dat is natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid voor de overheid.
5: Ja.
11: Die is de vaarwegbeheerder.
5: Ja.
11: die kan bij de sluizen deze zodanig aanpassen dat meer water bespaard wordt.
5: Ja.
11: Maar ook bij grote overheidsprojecten als Ruimte voor de Rivier 2.0... ja, dient er natuurlijk wel rekening gehouden te worden met de inrichting van je waterweg, zodat je het water beter weet vast te houden.
5: Ja, maar dat alle methodieken, alle technieken die daarvoor zijn, hebben we toch al die liggen in de grote rivieren klaar. Dus is dat gewoon, eigenlijk zou je kunnen zeggen, misschien een zwaar woord hoor, maar wat mismanagement van de waterschappen en de overheid?
11: Nee, dat zou ik zeker niet zo willen zeggen. Nee, we hebben met z'n allen te maken met klimaatverandering.
5: Ja.
11: Waardoor we te maken hebben met minder smeltwater en meer afhankelijk zijn van de regen om het peil op peil te houden.
5: Ja.
11: Dus ja, ik zie wel de overheden doen wat ze kunnen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld het peil verhoogd in het IJsselmeer met 10 centimeter om zo meer reservewater te creëren.
5: Ja.
11: Dus ik zie wel dat overheden doen wat ze kunnen.
5: Ja, precies. Dus, en gaat dat helpen, dat reservewater? Dat is een soort, de Romeinen hadden de cisternen om eruit te drinken. Wij hebben dan het IJsselmeer om uit te kunnen varen.
11: Ja, niet alleen te varen, inderdaad. Nee, precies. Ook voor het drinkwater is het heel erg belangrijk. Ja.
5: Maar gaat dat helpen inderdaad? Gaat dat soelaas bieden door dat soort mogelijkheden toe te passen?
11: Nee, het zijn hulpmiddelen.
5: Ja,
11: maar uiteindelijk verwachten wij wel dat het peil de komende tijd verder lager wordt.
5: Duidelijk, dank. Ad Koppejan is voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
12: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
10: Het kabinet kan en moet ook meer Europees geld binnenhalen voor de aanleg van de nieuwe wegen, spoor en bruggen bijvoorbeeld. Zoals we weten is daar nu wel geld te weinig voor, tientallen miljarden te weinig. En wil Karremans, de minister van Infrastructuur, vooral inzetten op onderhoud. En aanleg voor nieuwe dingen, vergeet het maar voorlopig. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. En die kijkt naar de Europese Investeringsbank als optie. En dat komt onder andere voort uit een voorstel van Lucienne Boelsma, Tweede Kamerlid namens het CDA. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Ja, want bij die EIB ligt dus blijkbaar een geldschip klaar dat on onze wegen kan gaan aanleggen. Of
5: geen watertekort,
13: nou, was het maar zo makkelijk. Was het maar zo makkelijk.
10: Vertel, wat wilt u?
13: Nou, wij hebben, er is gewoon geld tekort om alle opgaven, zoals net ook werd gezegd, dus nieuwe aanleg, om daar investeringen in te doen. En de EIB, dat is de Europese Investeringsbank, dat zou een hefboom kunnen zijn, met name voor investeringen die te maken hebben met ook defensie, dus militair transport. Ja. Er zijn daar mogelijkheden om daarvoor geld te lenen, zodat als je wat nieuws wilt aanleggen en daar wordt ook door militair transport gebruik van gemaakt, dan zou je daar geld voor kunnen lenen. Het is één van de mogelijkheden, want we hebben ontzettend veel bij de kop gehad in het debat met de minister aan mogelijkheden om, ik noem het maar, de koek van het infrageld te vergroten.
10: Ja, en hoeveel procent van die nieuw aan te leggen projecten komt dan, denkt u, in aanmerking voor dat stempeltje dual use, hè, mogelijk ook militair inzetbaar?
13: Ja, dat is dus de vraag die wij dus gesteld hebben. Van, ga daar eens naar kijken. Wat zouden de mogelijkheden zijn? Dus ze hebben de regeling verruimd. Hè, dus er zouden meer projecten in kunnen vallen. En dat is nou echt iets aan de bewindspersonen om eens te gaan kijken. Wat is er mogelijk? En we hebben al gehoord, en dat is heel mooi, hè, toen ik het voorstel deed, dat de gesprekken al lopen. Hè, dus er wordt al goed naar gekeken. Dus dan moeten wij dat aan hun overlaten om daar eens even goed in gesprek te gaan van waar liggen voor Nederland de mogelijkheden. Want we weten natuurlijk dat er veel meer militair transport komt. Dat hier ook investeringen worden gedaan in defensie. Nou, kijk hier goed naar. En het zou een hefboom kunnen zijn voor bepaalde investeringen. En dat zou in deze situatie gewoon heel fijn zijn.
10: Ja.
13: Want u schetste zelf wel, onderhoud, dat gaat voor. Zijn we het allemaal over eens. Maar nieuwe investeringen kunnen nu natuurlijk niet stil blijven liggen.
10: Nee, want dan doe je economie ook pijn. Nou weten we dat Karremans wel open staat voor allerlei alternatieve financieringsvormen. Maar staat Heijnen dat ook? Want we weten, die wil geen schuld maken, die houdt alles tegen. Die zit op de schatkist en zeer conservatief wat dat betreft. Ja, die moeten we ook meekrijgen, denk ik.
13: Ja, nou, wij hebben natuurlijk in de commissie hebben we daarover gesproken. Eigen kamerbreed. Het is ook wel heel mooi om te zeggen dat we het dan in zo'n commissie helemaal met elkaar eens zijn. En we hebben ook aangegeven van, kijk nu eens, ik noem het dan out of the box, naar de mogelijkheden. Want we weten dat binnen het geld wat er nu ligt, al de opgaven niet gerealiseerd kunnen worden. En wat ik dan, wat mij dan opvalt, is dat wij van heel veel mensen mailtjes, telefoontjes krijgen die ook al heel creatief denken. Dus ik denk dat het goed is om binnen de mogelijkheden van onze begroting eens even te kijken, waar liggen dan wel de mogelijkheden? Ik heb bijvoorbeeld collega Inge van Dijk. He, die heeft ook een voorstel liggen, die moet ze nog verdedigen. Maar dat gaat dan ook over de gulden financieringsregel. Mm-hmm. Daar alleen je voorlopende uitgaven voor de toekomst. Maar die hoef je dan nu niet direct te betalen. Dus zo zijn er tal van mogelijkheden die je in zou kunnen zetten en die ook leiden tot bijvoorbeeld economische groei. He, dus dan weet je dat er weer geld terugkomt voor die investeringen. Ja. Nou, we hebben gehoord dat eind dit jaar we daar allemaal informatie over krijgen. En deze is in het commissiedebat van de Europese investeringsbank niet genoemd. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik ook heb gezegd, hey, dit is een interessante, laten we die ook meenemen in dat hele verhaal rondom extra investeringen.
10: Ja, en u denkt dan dus niet dat Heine vlekken in zijn nek krijgt, want ja, EIB is ook geen goede doeleninstelling. Die wil geloof ik dat het ook terug hebben. Het gaat om leningen. Maar dat kan misschien buiten zijn normen en percentages die zo cruciaal zijn, kan dat om?
13: Nou, wij hebben ook gezegd van kijk nou goed naar wat er mogelijk is. Want we weten dat op deze manier, hè, als we dus doorgaan met de pot die wij hebben op dit moment, dat we dan wel het onderhoud, dat moeten we ook al prioriteren. Hè, maar dat we dan gewoon wel vastlopen in onze investeringen. Dus ik denk ook dat die gesprekken die moeten volgen. En kijk naar wat er wel mogelijk is. Hè. We kunnen alleen maar kijken naar, het kan niet. Maar volgens mij alles, hè, dus we hebben bijvoorbeeld woningbouw, we hebben klimaatinvesteringen en we hebben defensieinvesteringen, dat valt of staat natuurlijk met de goede bereikbaarheid. Dus je moet nu op dit moment veel breder kijken dan alleen van, oh, wij zitten bij infrastructuur, we hebben te weinig geld, dus ja, dan houdt het op. Laten we nu op dit moment het moment aangrijpen om juist die creativiteit te gebruiken om de goede dingen te doen voor de toekomst van Nederland qua bereikbaarheid.
10: Duidelijk. U hebt geloof ik al een meerderheid voor dit voorstel in de Kamer.
13: Ja, dat is fijn. Ja. Hij wordt vanmiddag in stemming gebracht, maar we hebben alle meerderheid. Dus deze motie gaat het in ieder geval halen. Maar ik moet ook zeggen, in de commissie hebben we als Kamerleden ook goed hierover gesproken en zagen we ook best wel een rode lijn in wat we de minister en de staatssecretaris hebben mee kunnen geven.
10: En dan kunnen zij ermee aan de slag. Dank, Lucienne Boelsma, Tweede Kamerlid voor het CDA.
5: En we gaan naar Maartman van ANWB en die meldt weer een ongeluk met een vrachtauto, maar nu op de A28. Rijn, vertel.
14: Ja, dat klopt inderdaad. In de richting van Utrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto tussen Strandnulde en Leusden. Er staat file 12 kilometer met 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Rijd je in de richting van Utrecht, volg dan Hilversum over de A1 en de A27. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij hectometerpaal 122,1. En de A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,1.
15: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
5: Ja, goed nieuws voor de mensen die een stemlokaal voorzitten tijdens verkiezingen. Ene I. Verrips doet dat vaak hier in Amsterdam. Want het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen, schrijft het AD vandaag. Dus je hoeft niet meer een heel douchegordijn uit te vouwen en te openen.
16: Moet best goed kunnen vouwen, hè, mevrouw?
17: Ja, dan moeten we beetje creatief in zijn, hè. Kan dat niet kleiner?
16: Doet wel even, hè, met zo'n vel.
19: Een half uur werken.
5: Ja, het was een vel.
19: Onvoorstelbaar.
5: Want hoe groot, even, ik zeg een douchegordijn, maar het heeft wel inderdaad de lengte van een half douchegordijn en de breedte ook.
10: Ja, het was een flinke broadsheet zoals we die vroeger van de krant nog kenden. Zo. En misschien nog wel een tikje groter inderdaad. Ja. En die kandidaten, mensen die komen stemmen, moeten dat dan natuurlijk zelf opvouwen. Ja. Maar aan het einde van de dag moet het weer allemaal uitgevouwen worden. En dan moet je op zoek naar dat ene rode puntje op dat gigantische ding. Dus dat kost hartstikke veel tijd.
5: Nou zeg, nou gaat het kabinet daarom een kleiner stembiljet invoeren waarop je niet één, maar twee vakjes inkleurt. Eén vakje allereerst voor de partij, kan lekker kort zijn. En daarna een vakje voor de kandidaat. Nou, is er al eerder getest met zo'n kleine stembiljet. En onze minister van Binnenlandse Zaken, Pieter Heerma, die zegt, iedereen is heel enthousiast. En daarom hakken we nu de knoop door. Gaan we de wet aanpassen, zegt hij in de krant. En die wetswijziging kost wel enige tijd, hoor, trouwens. Want bij de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar hebben we nog één keer het douchegordijn. En bij de Europese verkiezingen van 2029, dan is dat kleine aangepaste biljetje ligt in het stemhok. Heerma kondigt vandaag
0: ook een onderzoek aan naar het stemmen per volmacht. Die volmachten staan dus ter discussie. Vorige week werden er nog 6 man in Gorinchem gearresteerd vanwege het ronselen van stemmen. Internationale verkiezingswaarnemers noemen dat een kwetsbaarheid in het Nederlands systeem. Ze vinden dat dat systeem de integriteit van de Nederlandse verkiezingen in gevaar brengt. Dat zou gecompromitteerd kunnen worden. Volmachtstemmen heeft wel een meerwaarde, want mensen kunnen toch meedoen aan verkiezingen als ze verhinderd zijn, zegt Heerma. Maar je moet de signalen ook serieus nemen. En een signaal is bijvoorbeeld serieus op het moment dat er geronseld wordt. Dat wordt gezegd, je krijgt een bus, je krijgt een tientje als je je stemmer geeft aan ons. Hup, doe je best. Hoe groot wordt dat kleine biljet? Hebben we daar enig idee van of niet?
10: Het is een soort, hij wordt er ook al mee getest in sommige gemeenten. Ja. Het is een beetje een briefkaart ongeveer.
0: Oh ja, een grote, oké. Dus het is niet meer om
10: hoef ik niet meer gevouwen te worden.
0: Nee, niks dus vouwen klaar.
10: Ja, één bonnetje voor de partij en een nummertje voor de kandidaat. Ja. En dan ben je er.
0: Heel, de nummertjes.
10: Ja.
0: Oh, mooi. Het wordt een Chinese
10: restaurant.
0: Helemaal goed. Doet ze mij maar partij 3 met Bami. Dan nog even naar een ander verhaal over fietsen. Hoe Nederlands kan het zijn.
10: Ja, want Axcel, het moederbedrijf van onder meer Batavus, is weer te koop gezet door zijn nieuwe aandeelhouders, lezen we in de Financiële Telegraaf. En er zou ook wel een mogelijke koper zijn, namelijk Dutech Holding. Dat is een bedrijf uit Singapore dat ook allerlei andere Europese fietsenmerken bezit. Zoals een Duits fiets- en e-bike-merk, Kreidler en Profetu.
0: Profete.
10: Op die manier.
0: Kreidler en Profete.
10: Nou, andere dochterbedrijven zijn onder meer actief met parkeerautomaten, ticketautomaten, elektrische bakfietsen voor goederenvervoer. Dus nou, in dat omveld, om het maar in het Duits te houden, komt dan Axcel wellicht terecht. Uit een register van de Duitse markttoezichthouder blijkt dat Dutech, dat een melding heeft gedaan om goedkeuring te krijgen voor de indirecte verwerving van aandelen en zeggenschap over alle activiteiten van de Axcel-groep, oftewel de boel overnemen. Woordvoerder van Axcel noemt die melding bij het Bundeskartelamt een voorlopige stap. Bedrijf uit Heerenveen heeft volgens haar nog geen definitieve overeenkomst gesloten met wie dan ook. Eerder dit jaar sloot Axcel al een deal waarbij de eigenaar KKR, de durfinvesteerder, waarbij ze de controle over de fietsfabrikant overdroegen aan de schuldeisers in ruil voor het verlagen van de schulden. En nu zou er dus een volgende stap worden gezet naar wellicht een Singaporees bedrijf.
0: Ja, een Singaporese Kreidler. Je had dat kunnen denken.
10: Het fietst allemaal, hè?
20: Tech-update.
0: Joe van Buurik, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Bas en Ivan.
0: OpenAI wil minder last hebben van de Amerikaanse overheidsbemoeienis en is bereid om best ver te gaan om dat te bereiken. En daar wil het de overheid voor aan boord hebben. Dat is dan, je wil ze op afstand houden, maar wel met je eigen arm, dat je precies weet hoe lang hij is.
21: Ja, Bas, we willen afspreken, jij laat mij met rust en dan krijg je 5% van alles wat ik verdien.
0: Goed.
21: Ja, nou, dat is letterlijk wat ze hebben voorgesteld.
0: Ga je gang, de volgende 5 minuten zijn voor jou.
21: Nou, dankjewel. Nou,
0: je verdien jij een beetje lekker, of niet?
21: Nee, ik werk ook bij BNR, weet je nog?
0: Ja.
21: Dus,
10: journalistiek, hè?
21: Goed. Ja. Anyway.
0: Ik zag laatst een hele mooie dikke BMW binnenkomen. Ik zag een
21: elektrische Renault binnenrijden.
0: Ja, die is weer terug.
21: Oh, jammer. Maar goed, Sam Altman en co. hebben iets bedacht als reactie op meerdere dingen die gebeuren. We hebben vaak besproken dat er strengere regels zijn tegenwoordig als je een nieuw AI-model wil lanceren. En dan is nog maatschappelijke kritiek op alles AI. Dus OpenAI zegt, goh, als we de Amerikaanse overheid nou eens 5% van onze toko geven, even rekenen, ze worden nu gevalueerd op 850 miljard. Dus nou, dat is dan toch een cadeautje van 40 miljard. Alsjeblieft, meneer Trump, mogen we nu minder last hebben van regelgeving en dat soort dingen. Toch een iets wat curieuze, maar ware situatie die de Financial Times beschrijft. Sterker, OpenAI heeft zelfs aangegeven, andere AI-bedrijven zouden dit ook kunnen gaan doen. Ik ben toch heel erg benieuwd hoe ze daarbij Anthropic overdenken na alle ingewikkelde gesprekken die ze de afgelopen tijd hebben gevoerd met het Witte Huis. Toch snijdt dit verhaal wel hout op meerdere manieren. Vorige maand nog zei Trump dat de baten van AI meer verdeeld zouden moeten worden over de samenleving. En dit zou dan blijkbaar een manier zijn. Dat is dan weer een reactie op de kritiek die heel fel is, hè? Want AI zorgt voor banenverlies, zeker in de VS. Er komen tal van extra datacenters bij waar heel veel maatschappelijke weerstand op is. Maar goed, er is al wel een soortgelijk situatie in Alaska als het gaat om de olieinkomsten, waarvan een deel terugvloeit naar het publiekelijk belang. En het is niet de eerste keer, Bas, dat OpenAI het Witte Huis aankijkt voor een innigere relatie. Tenminste, het is nog een tijdje geleden dat de CFO zei, goh, jullie zouden garant moeten staan voor als het allemaal niet meer zo goed gaat bij ons. Dat werd niet bepaald enthousiast ontvangen. Maar ja, nu gaat het de andere kant op, want dan zou de geld van OpenAI naar de overheid gaan, en in plaats van andersom. En dan wil Trump opeens best praten. Dus serieus over gesproken met hem, Howard Lutnick als handelsminister en Scott Bessent van Financiën. En zelfs met Bernie Sanders heeft Altman al een gesprek hierover gehad om ook steun aan de linkerkant van het geheel te krijgen.
0: Nou, Sam heeft het maar druk, maar heeft hij niks beters te doen, Sam Altman?
21: Nou, zoals hij zelf vaak zegt over zijn voormalig zakenpartner, nu rivaal Elon Musk, je zou deze tijd en energie ook kunnen gebruiken om betere AI te ontwikkelen. Dat dan weer niet, maar in dat kader nog wel geinig nieuwtje, Bas. Weten die veten tussen de twee, hè? Er is nu een nieuwe ontwikkeling, er is een bemiddelaar aangewezen.
0: Okay.
21: Scheidsrechter, oppas, noem het hoe je wil. Rechter Yvonne González Rogers heeft bepaald, anderhalf maand na die zitting, hè, dat Altman was aangeklaagd door Musk. Die is overigens in het gelijk gesteld. Musk moet niet zo zeuren, zei de rechter. Er is een andere federale rechter uit Alabama aangewezen, meneer David Proctor. Die moet nu met die twee in een ruimte, letterlijk. Mevrouw González Rogers zegt, meneer Musk, u moet hierbij zijn. En dan gaan jullie met z'n drieën een eerlijke, snelle, betaalbare oplossing vinden voor dit conflict, laat ik het zo zeggen.
0: Ongelooflijk.
21: Ja.
0: Nog even naar Meta. Het bedrijf van Mark Zuckerberg gaat eigenlijk dat van Elon Musk achterna, tenminste, wat betreft hun positie in de grote AI-race. Nou, dat moet je maar eens even uitleggen, want daar kan ik geen chocoladevla van maken.
21: Stel je even voor, je bent baas van een groot techbedrijf.
0: Ja.
21: Je wil per se AI ontwikkelen. Je wil je meten met Google en Anthropic ook.
0: En jou lukt het niet zo geweldig.
21: Je pompt er tientallen miljarden in.
0: Ja.
21: En niemand wil het gebruiken, dus heb je al die peperdure datacenters laten bouwen met chips die staan weg te rotten.
0: Mm-hmm.
21: Wat doe je daar dan mee? Je verhuurt
0: hem. Oh, natuurlijk, ja.
21: Dat gebeurt al. Anthropic gebruikt een van de gigafabrieken van SpaceX. Hebben we onlangs al besproken. Ja. En het laatste nieuws is dat ze dat bij Meta dan ook maar gaan doen, meldt Bloomberg.
0: Mm-hmm.
21: Daarmee zouden ze eigenlijk een soort Amazon worden, als in de cloud-tak van Amazon. Die verhuren immers ook datacentercapaciteit voor cloud en juist ook AI. Met als verschil dat Meta wel een eigen AI-model heeft, maar dat hebben ze nog niet uitgerold. Het nieuwe Mu Spark. Aandeelhouders, Bas, vinden dit een fantastisch idee, want toen dit gisteren in het nieuws kwam, 9% erbij op de koers.
0: Oh.
21: Laten jullie nou maar een cloudbedrijf worden, overigens de leveranciers, want Meta huurt ook in cloudcapaciteit. Die gingen hard omlaag. CoreWeave en Nebius, 9% in de min. Maar goed, ja, als Meta dit dan doorzet, dan word je wel even een heel ander soort bedrijf. En kun je ook afvragen, wat doe je nou verkeerd? Want je bereikt elke dag 3,5 miljard mensen via Facebook, Instagram en WhatsApp. Daar moet je toch iets mee kunnen
2: maar
21: doen.
2: Die willen geen Meta AI gebruiken.
21: Nee, dat blijkt. Nee. Je kan het ook beter proberen te maken door niet alleen maar halsstarrig vast te houden aan je eigen ideeën, Mark Zuckerberg. Of je kan cloud provider worden en dan blijkbaar heel veel geld verdienen.
0: Zo kan het ook. Dankjewel, Joe van Buurik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Nou denk je, een giraf kan maar één ding, een lange nek hebben en een beetje blaadjes uit bomen trekken, had je gedacht. Want giraffen kunnen misschien veel beter rekenen dan wij dachten. Ze kunnen meer met getallen en met aantallen. Onderzoekers van de Universiteit van Barcelona ontdekten dat een giraf een eenvoudig optelsommetje lijkt te kunnen volgen. Nou kunnen ze niet helemaal rekenen, maar ze kunnen het wel volgen. Voor het onderzoek kregen 4 giraffen in de dierentuin van Barcelona 2 bakken met verschillende hoeveelheden wortel te zien. Dan mag u uitrekenen hoeveel wortel dat is. Nee, grapje. Daarna gingen de bakken dicht en voegden de onderzoekers ongemerkt extra stukjes wortel toe aan een van die bakken. Nou konden de giraffen de eindstand niet zien en moesten dus onthouden hoeveel er eerst in lag en wat erbij gekomen is. En volgens het onderzoek kozen de giraffen in bijna 7 van de 10 gevallen inderdaad de bak met de grootste hoeveelheid. En dat is eigenlijk veel vaker dan je op basis van toeval zou kunnen breken. En toen de onderzoekers juist stukjes wortel weghaalden of wortels van de ene bak naar de andere verplaatsten, lukte dat niet. Dan presteerden die giraffen niet beter dan het toeval. En dat past volgens de onderzoekers bij eerdere studies bij andere diersoorten, want ook daar is optellen makkelijker dan aftrekken. En de onderzoekers denken niet dat giraffen echt kunnen rekenen zoals wij. Ze kunnen waarschijnlijk inderdaad mentaal bijhouden wat er aan hoeveelheden in is om zo een betere keuze te kunnen maken.
2: Meer en minder.
0: Maar minder dus niet, maar meer wel. Meer, dat is wel altijd goed. Hè. Iets wat ik ook vind. Meer is altijd beter dan minder.
2: Nou, kinderen hebben er ook moeite mee. Die kunnen ook beter optellen en aftrekken.
0: Ja, dat is het. Ja. Wel een kleine kanttekening bij het onderzoek. En is 4, hè? 4 giraffen meegedaan het onderzoek.
2: Dus het is een vrij klein groep.
0: Er zijn wel wat meer giraffen nodig om echt iets te kunnen zeggen over hoe dit werkt. Maar één ding weten we wel, primaten kunnen verrassend complexe cognitieve vaardigheden hebben. We hebben net gezien bij Joe van Buurik. En dat zijn uiteraard allemaal primaten, Joe. Dus minister Van Essen van Landbouw kan door met zijn stikstofplannen, maar hoeft voorlopig niet te rekenen op zijn gedroomde 100 zetels aan steun. Het debat in de Tweede Kamer erover liep uit op nachtwerk. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, die was erbij, heeft het gevolgd en geeft zo explicatie.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
22: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met Kortingtel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan

0: vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: Thomas van Zijl.
2: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over het onterechte ontslag van de directeur van het Fotomuseum. En André Dippel is te gast, algemeen directeur van coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Ik vraag hem naar de strijd met netbeheerders. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Nu in de BNR-app.
5: Nederland moet militairen gaan leveren voor veiligheidsgaranties in Oekraïne, adviseert de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Minister Van Essen krijgt een meerderheid voor zijn stikstofplan in de Tweede Kamer, maar niet een comfortabele meerderheid. En zware Russische aanval op Kiev met raketten en drones, met in ieder geval 8 doden en 50 gewonden. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
6: Rijn Bartmans van de ANWB is bij ons. Rijn, een ongeluk op de A9. Gelukkig is dat een milde verkeersader, maar niet heus.
7: Ja, dat klopt. Een ongeluk op de A9 richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Er zijn nu bergers aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft afgesloten. Er staat 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat het vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders, is ook een ongeluk gebeurd. Hier heb je 15 minuten vertraging. En tot slot, op de A28 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto tussen Strand Nulde en Leusden. Je vertraging is 25 minuten omdat de rechterrijstrook dicht is. Rijd je richting Utrecht, volg dan Hilversum over de A1 en de A27. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,6. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Er zijn vorig jaar bijna een kwart meer misdrijven gepleegd waarbij een asielzoeker betrokken was, vooral jongeren. De meeste incidenten zijn op de opvanglocaties zelf en daarbuiten gaat het vooral om winkeldiefstal. De onderzoekers benadrukken dat het nog altijd maar een kleine minderheid is die zich misdraagt, 3%. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Azië kleurt rood, de Nikkei 1,6% lager, de Kospi 5,5. Alleen de Hang Seng maakt het nog een heel klein beetje, beter met zwarte cijfertjes, 0,6%. En dan de future, nou daarmee gaat het dan weer wel goed. Olies kosten nu, althans in de future, $70,76 per vat Brent crude. Dan, defensiebedrijf KNDS heeft zijn beursgang uitgesteld. Het Frans-Duitse defensieconcern wil wachten op betere marktomstandigheden. Afgelopen tijd zien we de grote defensieaandelen teruglopen. Dat zijn de grote partijen die echt hard

0: herleveren. KNDS wil 20% van zijn aandelen naar de beurs brengen. Streeft naar een notering aan zowel de Franse, dus Parijse beurs, als die in Frankfurt. Maar voorlopig dus even niet. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Jamie van Es, onze minister van Landbouw, kan door met zijn stikstofplannen, want hij heeft voldoende steun in de Tweede Kamer. Alleen de gedroomde 100 kamerzetels, dat haalt hij dan niet. Debat in de Tweede Kamer erover liep vannacht uit op nachtwerk. En daar was onze politiek verslaggever Michiel Jurens bij. En die vertelt zo hoe het debat verliep.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
7: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 7 over 8, goedemorgen. We zijn op de helft van deze ochtend. Het is donderdag 2 juli 2026. En we hebben een hoop te doen. We gaan even voetballen, maar we gaan nog meer doen.
9: Zeker, we praten zo meteen over Kiev en de aanvallen daar. Golf van Russische drones en raketten weer. Met laatste cijfers, zover ik gezien heb, in ieder geval 8 doden. En ook tientallen gewonden. Zometeen een korte update daarover. En we praten over de woningmarkt, want die lijkt een beetje af te koelen. Dat zien we onder andere terug in het aantal hypotheekaanvragen. Daar praten we zo meteen over.
0: Maar we gaan eerst naar het debat gisteravond in de Tweede Kamer. En vannacht ook eigenlijk, want toen ging het over de stikstofplannen van de minister Jamie van Essen van Landbouw. De gedroomde 100 zetels die hij heel graag had willen zien, die lijken er voorlopig niet te komen, maar er is wel een meerderheid in de Kamer voor die plannen. Zo bleek gisteravond. En Van Essen wil nog wel naar die 100 toe. Want hij wil breedte.
10: Voorzitter, die hoop die deel ik. En die deel ik omdat ik denk dat het belangrijk is dat voor zo'n ingrijpende verandering een brede Kamermeerderheid gewenst is.
0: Politiek verslaggever Michiel Jurens volgt in het debat en zegt dat de tegeltjes wijsheid hoop is uitgestelde teleurstelling ook een beetje dreigt te gelden voor dit minderheidskabinet.
11: Deze plannen die zijn op zich kansrijk in de Tweede Kamer. Daar is een meerderheid gewoon in zicht. Maar je zag wel de hele dag in de Kamer dat die verdeeld is over dit pakket. Vanuit links, als ik het even heel plat allemaal zeg, die zeggen, nou ja, dit is het minimale. Het mag nog wel wat strenger zelfs allemaal. Dan hebben we partijen zoals BBB, PVV, FVD. VVD, die willen er helemaal niks van zien. Die zien hier de doodsteek richting de boeren. En dan hebben we ook nog op rechts wat constructievere partijen. Ja 21, de SGP. Ik schaar in dit geval de ChristenUnie er ook even onder. Die dan op zijn minst willen kijken waar het toch eventueel voor boeren wat minder streng of minder rigoureus kan. En dit is wat Jamie van Essen daarover zei.
10: Dit pakket telt op tot het doel wat we hebben. En daar, ik sta hier overtuigd te vertellen dat dat zo is. Maar op het moment dat we dingen gaan afzwakken, zou het zomaar zo kunnen zijn dat we dat doel niet meer halen. En daar ben ik beducht voor. Vandaar dat u ook hoort dat ik sta voor dit pakket. En het ook belangrijk vindt dat als je er iets uithaalt met een bepaalde emissiereductie of bepaald natuurherstel in zich, wat belangrijk is voor vergunningverlening, dan kan dat niet zonder iets er weer in te brengen. En ik wil dat blijven benadrukken.
11: Nou, en hierna ontstond dan ook weer discussie. Wat nou als een bepaalde aanpassing niet per se een probleem blijkt voor die vergunningverlening? Want daar hebben we het de hele tijd over. Omdat zo'n versoepeling niet per se tot meer of te veel uitstoot zal leiden, kunnen bepaalde landelijke maatregelen dan misschien toch wat minder streng? Dan gaat het bijvoorbeeld over die generieke landelijke maatregel, de totale uitstoot van stikstof die 42-46% omlaag moet bij de landbouw. Maar je zag geen beweging op dat punt bij Van Essen, die zich ook heel bewust is van hoe afhankelijk hij van pro is. Ja. Die partijen zei het begin van de week al, jullie hebben Laura Bromet in de uitzending gesproken. Ja. Ze zeiden: wij steunen, maar dan alleen zonder enige vorm van afzwakking. Precies. Want dan zijn we weg.
12: Zoals het nu is, daar moet het bij liggen. Nou, met die steun komt Van Essen en het kabinet dus ook op 86 zetels uit. Ruime meerderheid. Maar waarom wil hij dan toch naar die 100 toe? Wat is dat eigenlijk voor een raar mantra? Ja, dan kan je zeggen, zo breed mogelijk steun in de Kamer. That's it.
11: Nou ja, dat is natuurlijk mooi, maar er zit wel meer achter. Dit kabinet en ook de coalitie zijn op zoek naar een succes, naar een grote doorbraak. Het was vanaf het moment dat dit minderheidskabinet aantrad steeds het verhaal om dan samen met die uitgestoken hand naar de oppositie op zoek te gaan naar grote meerderheden om grote problemen aan te gaan pakken. Dus dan doe je dat liever niet, ook niet op dit stikstofdossier met één partij zoals Pro, maar liever toch met die grote meerderheid. Dat is ook steeds de wens die uitgesproken werd richting komende zomer. Ja. Het kabinet zou een breed begrotingsakkoord willen sluiten. Terwijl dit zich in de plenaire zaal van de Tweede Kamer afspeelde, dit debat, waren premier Jette en minister Heijnen van Financiën ook weer druk in gesprek. Eerst met Joost Eertmans van Ja 21. Dat gebeurde dan op het ministerie van Financiën. Daarna moesten Jette en Heijnen in het Tweede Kamergebouw bij Jesse Klaver, de leider van Pro, langs. Nou, vanuit Klaver hoor je dan: ga maar een keuze maken. Kies voor ons en ga met ons praten of sla rechtsaf. Ja 21 aan de andere kant zegt: kies voor ons of ga over links in de reddingsboot van Jesse Klaver zitten. Nou, we zien een coalitie die daar zelf verdeeld over is, over die vraag. Dus ja, op de vooravond van de zomer en het zomerreces zien we dat zo'n grote deal nog totaal niet dichtbij is.
12: Nee, precies. Even toch terug naar het stikstofpakket. Hoe gaat het daar nu verder mee? Wat gaan we zien?
11: Ja, we hebben dus afgelopen vrijdag die presentatie gehad. Ja. Gisteravond en vannacht dat debat. Maar uiteindelijk moet het allemaal in wetgeving terechtkomen. Er komen uiteindelijk 7 wetsvoorstellen aan. In oktober om te beginnen een spoedwet om van die kritische depositiewaarde af te komen. Ja. En dus niet meer te gaan kijken naar de neerslag van stikstof, maar naar de uitstoot daarvan. Nou, en ook alles wat we horen de laatste dagen over steun, ja, dat zijn nu allemaal nog woorden. We gaan dus na het zomerreces richting het najaar gaan we voor het eerst zien wat daar in de praktijk dan van blijkt. In eerste instantie als die spoedwet er gaat komen. Ja. Maar eerst het zomerreces dat voor de deur staat.
12: Ja, precies. Dat staat voor de deur. Maar tot die tijd nog even wat zaken afhameren. Wat gebeurt er vandaag op die laatste dag?
11: Ja, die weten ze helemaal vol te proppen. Dat zag je de afgelopen dagen al. En dat ga je vandaag ook weer zien. Er is bijvoorbeeld wel heel interessant nog een debat over kernenergie dat gehouden gaat worden vandaag. Waar gaat het kabinet inzetten op de bouw van eventueel een kerncentrale? En zo ja, waar? We hebben daar een week of twee geleden het een en ander over gehoord. Dat het eigenlijk alleen in de Eemshaven kan. Maar we weten ook dat mensen daar niet op zitten te wachten. Nou, dus daar wordt een debat over gevoerd vandaag. En dan zal er vanavond gestemd gaan worden over al die tientallen moties die nog openstaan van de afgelopen dagen. En dat zie je vaak op die laatste dag voor het zomerreces, dat dat ook opnieuw nachtwerk kan worden. Dan dus reces, geen debatten, 8 weken lang. Maar ondertussen zeker de coalitie zal het druk krijgen om eerst maar eens met elkaar eruit te komen over die begroting. Ja. Maar ook als dat zover is, ja, dan is die meerderheid er nog steeds niet. Dus dan gaan we alweer richting een hele spannende Prinsjesdag en alles wat daaromheen gaat gebeuren.
0: En dat zei politiek verslaggever Michiel Jurjens.
9: Dan is Kiev dus vannacht opnieuw getroffen door een golf van Russische raket- en drone-aanvallen. Volgens de burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, zijn er tot nu toe 10 mensen omgekomen door de aanvallen, het meest recente cijfer. En nog eens 56 mensen gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Het waren Russische aanvallen dus met lange afstandsraketten, met precisiewapens vanaf land, vanuit de zee en uit de lucht, en met drones, meldt het Russisch ministerie van Defensie in een bericht op Telegram. En volgens de Russen is dit dan weer een aanval gericht op militaire doelwitten en energievoorzieningen en een vergelding voor recente Oekraïnse aanvallen op Russische infrastructuur. Nou, waar komt dat dan terecht? Volgens de Oekraïners zit het heel anders. Zij zeggen, die Russen die zijn met opzet woonwijken aan het beschieten, want dat is wat er gebeurt. Op tientallen locaties schade aangericht. In Kiev is een hotel in brand gevlogen. Ook flatgebouw wordt beschadigd of verwoest. Zo is een 9 verdiepingen tellend gebouw gedeeltelijk ingestort, zegt dus die burgemeester Klitschko op Telegram. Daar zouden ook nog mensen vastzitten in dat pand. En veel inwoners van Oekraïne die hebben de nacht dus weer doorgebracht in de schuilkelder. Vaak in metrostations bijvoorbeeld aanwezig. Nou, de Kiev Independent meldt tientallen raketten afgevuurd, kruisraketten ook. Zelensky had eerder al gewaarschuwd voor een mogelijke nachtelijke aanval. Nou, die waarschuwing die werd dus waarheid. En ook andere Oekraïnse steden die zijn onder vuur genomen. Exacte omvang van de schade van vannacht is nog niet bekend. Maar volgens de Kiev Independent was die aanval een van de zwaarste sinds het begin van de Russische invasie in 2022. En trouwens ook omgekeerd. Oekraïne heeft vannacht ook weer aanvallen uitgevoerd op Russische doelen.
0: Ja. En dan Polen heeft eigenlijk als een soort garantie gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd vanwege die Russische dreiging op Oekraïne, meldt het Poolse leger. Dat heeft een preventief karakter, zo verklaarde een legerwoordvoerder, gericht op het beveiligen van het luchtruim en de bescherming daarvan, met name de gebieden die meteen grenzen aan de bedreigde zones. Dus lees Oekraïne. Gaan we naar Rijn Baartmans van de ANWB. Werkzaamheden op de A4 en de A44, daar gaat het om, Rijn. Dat zorgt weer voor drukte en voor file.
13: Ja, dat klopt inderdaad. De werkzaamheden op de A44 zorgen voor meer verkeer op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep sta je stil. Dat is 25 kilometer en je doet er 3 kwartier langer over. Dan nog snelheidscontroles, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar staan ze tussen Zevenbergen en Moerdijk bij hectometerpaal 6,6.
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
15: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
16: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
8: BNR, blijf scherp.
9: Ja, het blijft vechten om een huis op de oververhitte woningmarkt. Maar opmerkelijk genoeg is voor het eerst in 3 jaar tijd het aantal hypotheekaanvragen gedaald, meldt de hypotheker. Nou, hoe dat komt, hoor je van de commercieel directeur Mark de Rijken van de hypotheker, die ook vertelt waarom jonge starters, echt jong, onder de 25, juist meer hypotheekaanvragen doen.
17: Dat heeft te maken met het woningaanbod. Dat heeft te maken met toch wat onzekere economische tijden. Maar vooral ook een licht stijgende rente, hè, die de afgelopen periode. En die combinatie zorgt ervoor dat het iets gedaald is. Niet heel veel, maar het is wel iets gedaald. Mm-hmm. Maar nog steeds is 70% van de aanvragen wel voor de aankoop van een woning.
9: Ja, precies. Want met name dus het aantal aanvragen voor een verbouwing of verduurzaming neemt af, hè?
17: Ja, dat zien we inderdaad, dat is opvallend. Dat is met 12% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak daarvan is toch ook wel onzekere economische omstandigheden. Ja, toch ook de overheid die nog niet helemaal vaak duidelijk is over de maatregelen, over subsidies en hoe daarmee om te gaan. En dat zorgt ervoor dat mensen terughoudender zijn in het aangaan van een financiering voor woningverbetering. Zeker als het ook gaat om verduurzaming.
9: Ja. Speelt de hele discussie rondom hypotheekrenteaftrek en wat daarmee te doen nog mee? Ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel voor een beetje koudwatervrees zorgt.
17: Ja, dat zou je verwachten, maar dat is niet wat wij zien. Nee, we zien niet dat mensen daar, in ieder geval niet bij ons in de winkels, daar over beginnen. Of dat zij op basis van die informatie hun beslissing aanpassen of iets dergelijks. Dat is niet wat wij herkennen, nee.
9: Nog even naar die starter, dat is wel opvallend. Jonge starters onder de 25 jaar, dat is het denk ik in absolute zin misschien niet een hele grote groep, maar dat neemt wel fors toe, hè? Die kopen veel meer woningen, relatief gezien.
17: Ja, en dat is precies eigenlijk wat je niet zou verwachten, hè, als je vanaf de buitenkant ernaar kijkt. Maar je ziet dat die groep, hè, dus zeg maar tot 25 jaar, nog steeds profiteert van het hogere aanbod van de kleinere en de goedkopere ex-huurwoningen die op de markt komen. En je ziet vooral dat zij in staat zijn om dat ouders steunen. En met een zogenaamde bijvoorbeeld een familiehypotheek of een leenschenconstructie, zoals het zo mooi heet. Lagere studieschuld hebben ze ook, dus die beperking is er ook een beetje af. En toch ook wel spaargeld. En die combinatie zorgt ervoor dat vooral die groep een opvallende stijging kent.
9: Ja, maar over het algemeen, die starter, gaat dat nog goed? Want de laatste maanden horen we ook wel wat mindere verhalen.
17: Ja, de oudere starter, zeg maar, die niet de toegang heeft tot dat soort middelen, die heeft het steeds moeilijker. En daar maken we ons wel zorgen over. Want het is gewoon wel belangrijk om toch in deze markt op een zo jong mogelijke leeftijd in te stappen op de woningmarkt. Ja. Om daar in ieder geval iets op te bouwen, om de doorstroming wat makkelijker te maken. Maar die groep heeft het wel zwaar, inderdaad.
9: Ja, dan naar de woningmarkt. ABN AMRO vandaag een rapport verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met zo'n 3% stijgen, volgend jaar met 4%, een stuk minder dan de sterke prijsstijgingen van bijvoorbeeld vorig jaar. Herkent u dat beeld, dat die woningmarkt af lijkt te koelen?
17: Nou ja, in die zin wel. We zien dat het gemiddelde hypotheekbedrag ook maar licht gestegen is in een jaar tijd. En dat is dan wel een indicatie dat de woningprijzen ook wat minder hard groeien. Wij verwachten ook dat die woningprijzen wel zullen stijgen, maar inderdaad een heel laag percentage.
9: En dat is Mark de Rijken, commercieel directeur bij De Hypotheker.
0: En dan hebben we nog even aandacht voor het voetballen, want de Verenigde Staten wonnen vannacht met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. En dat werd na afloop, lekker gevierd in het stadion in San Francisco door Amerikanen.
9: Een beetje suffig, maar...
0: Ja, take me home to where I belong, West Virginia. Denk je, oké, in San Francisco, oké. Maar toch, Amerikanen waren kennelijk blij, want dan gaan ze hard zingen. En niet alleen Amerika is door naar de volgende ronde. Ook de andere gastlanden, Canada en Mexico, zitten nog in het toernooi. Nou is Amerika nou niet echt een enorm voetballand, tenminste. Dat is de perceptie. Maar wacht eventjes, zegt BNR Sportsverslaggever Jaap de Groot vanuit Houston, Texas. Sinds 1994, toen Amerika het vorige WK organiseerde, is er echt wel wat veranderd.
18: Met de oprichting van de MLS, de Major League Soccer, is er echt een professionele slag gemaakt. Mm-hmm. En er zijn inmiddels 30 franchises, ja, waarvan er 6 meer dan een miljard waard zijn. Ja, en daar zitten ook Canadese clubs in. Mm-hmm. Dus je hebt een soort systeem ontwikkeld waardoor het clubvoetbal naar een steeds hoger niveau is gegaan. Ja. En daarna is er ook een soort van samenwerking met de Mexicaanse competitie begonnen. Dus ze hebben eigenlijk met z'n drieën hebben ze zichzelf naar een hoger niveau gebracht. Ja. En dat zie je nu ook, manier van voetballen. Dit zijn gewoon echt teams van internationaal niveau. Dat is geen kleine landen zijn dit meer.
0: Nee, dat is inderdaad het verhaal. Ja, vroeger was het een beetje zo, als je met pensioen ging als beroepsvoetballer in Europa, dan ging je pensioen genieten in Atlanta of in Florida. Maar dat is een beetje af, hè? Dat is ook weg.
18: Nou, helemaal. Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika. Ja, want kijk, je ziet ook, de Amerikanen weten ook niet wat ze meemaken. Er zijn nu zelfs fanzones geopend in steden waar geen WK-voetbal gespeeld wordt. Gewoon omdat iedereen wil het beleven. Kijk, je moet niet vergeten, het Amerikaanse topsport, hè, de World Series, de Super Bowl, de NBA Finals, Stanley Cup, zijn allemaal op Amerika gericht. Ja. En nu hebben ze te maken met een sport die de hele wereld trekt. Mm-hmm. Het is niet alleen Amerika voor de Amerikanen. Ja. Ze ondergaan ook nu hoe mooi het is als je het ook met andere culturen ondergaat. Mm-hmm. Het is ook een totaal andere sfeer. Want bij Amerikaanse sportwedstrijden is het een soort dagje uit. Een beetje barbecue rond het stadion.
0: Ja.
18: Maar dit is echt feesten. En de Amerikanen komen erachter dat ze dat ook kunnen, maar ook heel leuk vinden. Ja. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Alles zit hier ook door elkaar heen. Er staan eigenlijk alleen maar 2 tegenstanders op het veld.
0: Ja, dat is inderdaad wel mooi. Maar dat is typisch voor de Amerikaanse sportcultuur. Je houdt ook, wat dat betreft, hooliganisme zullen we niet snel zien daar op de tribunes. Maar toch even, je
18: nou,
0: zou...
18: Nou, nee, maar... Nee? maar dat is toch iets wat met de nationale teams toch gaande is. Hè? Ja. Ik heb het ook vorig jaar of twee jaar geleden met EK meegemaakt. Ja. Toen in Dortmund, Nederland-Engeland, zaten de supporters door elkaar heen. Ja. Het is toch iets met, dat kan je met clubvoetbal echt vergeten. Ja, maar het is toch iets met hè, dat zie je hier dus ook, met de verbroedering van nationaliteiten. Ja. Er zijn natuurlijk in Amerika ook heel veel immigranten. Dat heeft ook zijn effect op de populariteit van de sport. Want die komen nu ook naar buiten. Kunnen ook hun trots tonen. Zelfs de Mexicanen en de Iraniërs. Ik heb in Los Angeles zaten de Iraniërs. Er was een oorlog in de politiek.
12: Ja.
18: Maar op de tribunes in L.A. zaten gewoon de Iraniërs tussen de Amerikanen in. Ja, gewoon naar wedstrijden te kijken. Dus dat is wel. Ik noem het altijd power of the beautiful gang.
12: Dat is inderdaad.
18: Van mensen. Ja.
12: Dat is mooi. Nou, in ieder geval kunnen veel Afrikaanse fans die kunnen de spullen pakken na vannacht. Want de Senegalezen die hebben uiteindelijk toch nog België, wat door het oog van de naald kreeg, helaas tegenover zich gekregen. Congo ging onderuit tegen Engeland. Niet zo lekker voor de Afrikaanse voetballanden deze achterliggende dag, volgens mij, Jaap.
18: Nou ja, het is een beetje bizar. Kijk, wat je wel ziet is hoe sterk de Afrikaanse landen aan het opkomen zijn. Ja, kijk, Nederland werd geconfronteerd met Marokko. Nou, dat is een gelouter team. Dus als je dan je dag niet hebt, dan zie je wat er gebeurt. Senegal, barst van het talent, maar heeft zo'n beetje het jongste team van het WK. En dat zag je ook. Ze hadden 80 minuten lang speelden ze de Belgen weg. En toen dachten ze dat ze er waren. Ja, en dat is wel een WK. En dan heb je toch een paar hele slimme en doorgewinterde Lukaku's bij de Belgen.
12: Ja,
18: ja, en dan ga je op je neus. En dat is dus een goede les voor Senegal geweest. Maar ik heb wel een hele lange tijd in de wedstrijd van ze genoten. Zoals ik überhaupt van het Afrikaanse voetbal geniet, hoor.
12: BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Ja, dan is Kiev vannacht zwaar onder vuur genomen door de Russen. Met behulp van drones en raketten. 10 mensen zijn er om het leven gekomen. Er dreigt een flatgebouw in te storten. Het is niet fijn. Onze correspondent Chris Colijn is in Kiev. Maakt een heftige nacht mee en komt zo vertellen waar we staan nu.
19: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
20: Het is ongekend wat hier gebeurt.
19: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
19: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
22: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
23: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
24: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
25: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
26: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
26: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
25: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
29: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
1: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
2: BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk met 480 kilometer file. Onder andere ongelukken en werkzaamheden zorgen voor veel vertraging. Dat is onder andere het geval op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en afrit Den Bosch-West kom je een kapotte auto tegen. Twee rijstroken zijn er dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen afrit Oosterbeek en afrit Wageningen. De weg is weer vrij, maar rekenen een kwartier extra. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum, een kwartier vertraging. En tot slot een wegafsluiting op de N340 Zwolle richting Ommen. Tussen Oud-Leuzen en Ommen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daarom is de weg dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij Maarsbergen bij hectometerpaal 83,2. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Zevenbergen bij hectometerpaal 6,6.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Er zijn vorig jaar bijna een kwart meer misdrijven gepleegd waarbij een asielzoeker betrokken was, vooral jongeren. De meeste incidenten zijn op de opvanglocaties zelf en daarbuiten gaat het vooral om winkeldiefstal. De onderzoekers benadrukken dat het nog altijd maar een kleine minderheid is die zich misdraagt, 3%. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kiev is vannacht zwaar onder vuur genomen door de Russen. Iets wat Zelensky al voorspeld had, er zou een massive attack komen. Inderdaad, drones en raketten, veel mensen in de schuilkelder. We gaan zo praten met onze correspondent Chris Colijn in Kiev. En die vertelt ons wat hij meemaakte vannacht.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 8:54. Zat ik even door Iwan Verrips heen? Dat mag natuurlijk niet, hè? 8:54 is het alweer. Het is donderdag. En we zitten in de eerste week van juli. En we hebben een lekker vol programma. Eindigend uiteraard om 8:50 in de crypto-update. Met Daniel Mol vandaag, hè?
14: Zeker. Daar gaan we over praten. Mm-hmm. We hebben een vooruitblik op de aankomende beursdag met Koen Bender zometeen. En we praten over elektrische auto's. Met name occasions, EV's. Ja, die markt lijkt misschien toch een beetje op gang te komen. Alhoewel de verkooppiek ook weer voorbij lijkt te zijn. Hebben we het zo meteen over met natuurlijk na het Broekhof van de Nationale Autoshow.
0: Ja, maar we gaan eerst even terug naar vannacht, want het was hel in Kiev. De hoofdstad van Oekraïne is vannacht opnieuw getroffen door een golf van Russische raketten en drone-aanvallen. Dus Kiev Independent zegt dat er tientallen raketten en kruisraketten zijn afgevuurd door de Russen. En president Volodymyr Zelensky had al gewaarschuwd voor een mogelijke nachtelijke zware aanval. De nieuwssite zelf zegt: dit is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de Russische invasie in 2022. En er is ook veel schade. We gaan erover praten met onze correspondent in Kiev, Chris Koelijn. Chris, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Heftige nacht dus in Kiev, ook voor jullie?
15: Jazeker. Ja, ik heb de hele nacht in de schuilkelder gezeten. Ja. Vanaf ongeveer 9:00 s'avonds vlogen er drones rondom de stad. En hoorde je al de luchtverdediging. Zelf ben ik rond middernacht de schuilkelder ingegaan. Toen duidelijk werd dat de aanval echt werd opgeschaald. En in de uren daarna waren inderdaad tientallen raketten. Het verse cijfer is 74 raketten en bijna 500 drones heeft Rusland afgevuurd.
0: Ja, en op welke doelen? Wat we horen hier over woonflats en dat soort dingen. Burgerdoelen dus?
15: Daar lijkt het op. Het is vaak een mix en de Russen missen wel eens. Dus het is moeilijk om te zeggen wat precies het doel was wat ze hebben beoogd. Maar wat ze in ieder geval hebben geraakt is in sommige gevallen inderdaad woonflats die totaal zijn weggeblazen. Ook een groot hotel in het centrum van de stad waarvan het dak in brand is gevlogen. Niet zo ver van mij vandaan. Dus de burgerschade is weer heel erg groot.
0: Nou, en schuilkelders vol. Hoe is dat? Hoe is het dus sfeer daar in zo'n schuilkelder is. Met hoeveel mensen zit je daar bijvoorbeeld?
15: Ja, het verschilt heel erg per schuilkelder. Ik zat er met tientallen mensen. Ik denk een stuk of 50 mensen in mijn schuilkelder. Ja. En in de metrostations waar het drukst is doorgaans. Mm-hmm. Daar zit gewoon het hele station vol. Dus op beelden zie je dat mensen daar met tenten komen. Iedereen heeft slaapmatjes mee. En daar zitten soms honderden mensen. Ja. En dat komt ook omdat men al een aantal weken verwachtte dat er een grote aanval zou plaatsvinden. Ja. Als reactie deels op de succesvolle Oekraïense aanvallen in Rusland. En ook omdat de Russen in de afgelopen 2 maanden redelijk consequent zulke grote aanvallen hebben uitgevoerd. Ja. En hebben laten weten dat ze hiermee doorgaan.
0: Ja, precies. Ze kunnen ook niet veel anders. Want op het slagveld zijn ze niet veel waard, want hun tanks kunnen niet rijden door benzinetekort. Hè? Maar als we kijken naar de schade die aangericht is, een vrij grote schade dus. Was het inderdaad zo'n massive attack zoals Zelensky al voorspelde? Of verwachten we dat het nog doorgaat?
15: Je weet nooit wat ze nog achter de hand hebben. Het zou kunnen dat het niet alles was. Maar dit was in ieder geval wel een massale aanval. Inderdaad, waar Zelensky gisteravond al voor waarschuwde. Dit was een van de grootste schaal, inderdaad, met zulke cijfers.
0: Ja. En hebben de Oekraïners kunnen reageren op deze aanvallen? Zijn er weer aanvallen op Russische doelen uitgevoerd ook vannacht?
15: Ja, rond de tijd eigenlijk dat het hier begon, kwam ook het bericht naar buiten dat Oekraïne weer zeker tientallen, maar in ieder geval een heel groot aantal drones had afgevuurd op Rusland. En wat we tot nu toe weten is dat in ieder geval een grote olieraffinaderij van het bedrijf Lukoil is geraakt in de plaats Kstovo, ten oosten van Moskou ligt dat, behoorlijk ver van Oekraïne vandaan. Dus die lange afstandsdrones die hebben hun werk weer goed gedaan, voor zover we tot nu toe kunnen zien. Maar er is nog weinig bevestiging binnengekomen.
0: Duidelijk. Dank je voor je toelichting, Chris Goelijn, Oekraïne-correspondent. Gelukkig vanuit Kiev.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
14: Dan nieuws uit de mediawereld. Videoland, onderdeel van DPG, vroeger de persgroep, neemt de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland over. Moederbedrijf van Viaplay krijgt daar 142 miljoen euro voor. Wat betekent dat in praktijk voor de kijker? Nou, betekent dat Formule 1, Engels voetbal en ook darts voortaan bij Videoland te zien zullen zijn. Wie wordt er nou beter van deze overname, is eigenlijk de vraag. Jean-Paul van Uithuizen is marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. En hij zegt, ja, die overname was echt pure noodzaak voor Viaplay.
16: Het is gewoon een reddingsoperatie. Ja. Er moest eigenlijk vanaf het begin al geld bij. Ze hebben veel te veel betaald voor die rechten. Ja, dan verbaas je het toch altijd nog een beetje dat ze het toch nog zo lang hebben voorgehouden. Maar in het jaar dat de Formule 1 uit Zandvoort bereikt, hebben ze toch eieren voor hun geld gekozen.
0: Ja, zeker. Nou neemt Videoland dus rechten en programmering over. Is het bedrag, die 142 miljoen, is dat een goede deal?
16: Nou ja, je zou in eerste instantie meteen zeggen, voor Videoland wel. Daar past het veel beter bij. Die hebben veel meer abonnees. Die krijgen een verrijking van de content.
0: Ja.
16: Dat meen ik ook. Ik bedoel, ik denk dat dat voor Videoland een goede deal is. En Viaplay krijgt er in ieder geval nog wel wat voor.
0: Ja.
16: Het is ook weer niet niks. Dus het zal uiteindelijk toch ook bij Videoland weer moeten worden terugverdiend.
0: Ja, zeg, even uit elkaar plukken. Want als je nou kijkt naar die rechten. Hè, want afzonderlijk heeft Viaplay aan bijvoorbeeld FOM, hè, dat is de Formula One Management in Amerika, die rechten gekocht tot, meen ik, 2029. Maar ook bij de Premier League voetbal moeten ze aftikken. Bij de Darts League moet je aftikken. Die rechten liggen allemaal vast. Die zijn gekocht door Viaplay. Ben je daarmee dus van de kous? Is daarmee de kous af voor Videoland? Of komt straks FOM even om te zeggen, ja, wacht even, nu heeft u gekocht, nog even bijdragen hier van DPG Media?
16: Nee, dat is betaald. Die Formule 1 is tot en met 29, Premier League tot en met 28, okay. En Dart zelf tot 32.
0: Mm-hmm.
16: Dus dat zit daarbij in, natuurlijk, ja, voor de Nederlandse geografie.
0: Als we dat zo zelf gekocht hadden als DPG Media, wat was je dan kwijt geweest? Een veelvoud van die 142 miljoen, denk ik.
16: Hoeveel meer? Dat moeten we gaan rekenen.
0: Ja,
16: de rechten waren geloof ik 45 miljard, maar de cijfertjes doen het nooit zo goed hier.
0: Nee.
16: Maar in ieder geval een veelvoud, ja, dat komt.
0: Ja, goede deal.
14: Wat gaat het betekenen voor abonnementsprijzen? Want jij zegt, het zal terugverdiend moeten worden. Nou, daar zie ik de verhoging aankomen, of niet?
16: Ja, nou ja, kijk, het is een goede. Het past natuurlijk in de trend dat je platformen krijgt die zowel entertainment als sport doen. Dat zie je bij Netflix, zie je bij Disney. Dus dat doen ze hier ook. Videoland heeft volgens mij de laatste keer dat ik het las iets van 1,6 miljoen abonnees. Dus het is wel logisch dat er iets bij komt. Aan de andere kant, bij Viaplay is het niet bekend hoeveel abonnees dat ze nog in Nederland hebben. Maar je kan je toch ook voorstellen dat er toch ook wel honderdduizenden nieuwe abonnees mogelijk bij Videoland bijkomen.
14: Ja.
16: Maar een kleine verhoging lijkt me niet onwaarschijnlijk.
0: Nee, precies. Ja.
14: En Videoland was ooit van RTL. RTL en DPG zijn daarna samengegaan. Nu komt daar dus Viaplay bij. Ja, er was al een mediamoloch, de DPG. Dat wordt dus nu nog groter. Verwacht jij er nog problemen als het gaat om die overname? Of onderzoeken?
16: Nou ja, zoals dat formeel altijd netjes zeggen, de autoriteit, consumenten en markt zal er nog toestemming op moeten geven. Dat is ook logisch, ook terecht. Maar ik verwacht daar eigenlijk niet zo heel veel problemen. Zeker niet voor het doorgaan van de hele transactie. Misschien zijn er bepaalde voorwaarden. Maar je hebt natuurlijk heel veel alternatieven als je streamingdiensten wil gebruiken. Dus ja, in die zin, daar verwacht ik geen moeite.
0: En dat zei Jean-Paul van Uithuizen van eToro, de Markt-analist. Moet ik altijd even goed zeggen. En hij is oprichter van Markets for Everywhere. Dan hebben we het helemaal goed gedaan.
14: Het is een hele mond vol.
0: Ja.
14: De strengere belastingregels die lijken de handel in vakantiehuizen voorlopig niet af te remmen. Sterker nog, vorig jaar zijn er juist meer recreatiewoningen verkocht dan een jaar daarvoor. Blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster, waar allerlei media over schrijven. Makelaars die waarschuwden eerder dat hogere belastingen en oplopende kosten de markt zouden raken. Zo zijn de overdrachtsbelasting en de btw op verhuur verhoogd. En ook is het onderhoud duurder geworden. Maar in praktijk ja, blijft de vraag dus naar vakantiehuizen stevig. Vorig jaar wisselden ongeveer 3400 recreatiewoningen van particuliere eigenaar. Zo'n 200 meer dan een jaar daarvoor. Maar wel ligt het totaal aantal transacties nog wat onder dat van de coronajaren. Want toen was een vakantiehuis natuurlijk enorm populair. Weg uit de stad, lekker naar het groen. Een vakantiehuisje erbij. Dus goedkoop zijn die recreatiewoningen niet. Duurste huisjes, die vind je op de Waddeneilanden. Ja, het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Daar kost een vakantiehuis gemiddeld €500.000.
0: Hallo.
14: En die gemiddelde prijs is vorig jaar ook opnieuw gestegen met 4%. Dus het is nog wat duurder geworden. 4 op de 5 kopers sluit geen hypotheek af voor een vakantiehuis. En ja, zij betalen dat zelf met spaargeld of met de overwaarde op de eigen woning. Maar ja, niet voor iedereen is het een leuk tweede huisje. Naar schatting wordt inmiddels zo'n 14% van alle vakantiewoningen permanent bewoond. In Drenthe is dat zelfs 20%. Er zijn allerlei gemeenten die daar regels over hebben. Permanente bewoning, wel niet verplicht. Mensen eruit enzovoorts. Maar 1 op de 5 dus in Drenthe. En nog wat minder in de rest van het land.
0: En we gaan daar trouwens binnen nu een half uur nog verder over praten. Het is 9:15, we gaan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Met een kapotte auto op de A2, dat zorgt ook weer voor stremmingen, denk ik, hè?
17: Ja, dat klopt. En het was al heel erg druk op de A2 richting Utrecht... vanwege de werkzaamheden op de A27. Die A2 Eindhoven richting Den Bosch komt daar nog eens bij... tussen Boksel en Vught. 35 minuten vertraging door een kapotte auto... en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan heb ik nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Heemskerk... bij hectometerpaal 56,6. En de A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen... bij hectometerpaal 75,1.
18: Blik op de beurs.
0: Ja, want een kwartiertje lopen de beurs zijn deuren. En daar dus kijken we vooruit met een van onze analisten. Vandaag Koen Bender. En die is van Mercurius Vermogensbeheer en van beleggingspotjes.nl. Koen, goedemorgen.
19: Bas, goedemorgen.
0: Wat zegt de future? Hoe gaan we openen?
19: Vlak tot een fractie lager op 1072,90.
0: Ja. Oei, ja, gisteren was het sentiment ook al een beetje weg. Toen zagen we de chippers goed teruglopen. ASML 4,6% dalen. Wat gaan we vandaag in de gaten houden? Want als we kijken naar Azië, we kijken naar Amerika gisteren... het lijkt erop alsof er wat winstnemingen zijn in de halfgeleidersector. Klopt dat?
19: Ja, na een fantastisch tweede kwartaal lijkt het erop... dat beleggers nu heel eventjes een pas op de plaats maken. Ja. Dit is natuurlijk ook traditioneel het seizoen... waarin er heel veel winststilte is. Geen bedrijfsnieuws of nauwelijks bedrijfsnieuws. Cijferseizoen begint over 1,5 week. Dus ze zitten nu in die gesloten periode. En dan moeten we een beetje schrapen naar het nieuws. Ja,
0: precies.
19: Maar er zijn toch nog wel wat dingen die in beweging in de markt kunnen gaan geven.
0: Roept u maar.
19: Nou, de onderhandelingen tussen Iran en Amerika lijken toch de goede kant op te gaan. Dus dat zorgt ervoor dat de olieprijs wat verder onder druk is. Ja, dat kan ook weer, geeft natuurlijk weer gevolgen voor de grote olieproducerende bedrijven. Maar ook de consumerende bedrijven die in tegengestelde richting zullen bewegen daarop. Dus dat is een van de... dingen die we in de gaten kunnen gaan houden. Shell waarschijnlijk wat onder druk vandaag. En verder opmerkelijk nieuws. OpenAI gaat 5% van zijn aandelenbelang aan de Amerikaanse regering overdragen. Ja. Althans, zo hebben ze voorgesteld.
0: Ja, dat is inderdaad nog niet beursgenoteerd, maar toch, het is wel een opmerkelijke stap van Altman. Zijn er nog andere dingen, overname nieuws, wat in beursfondsen valt, even buiten de DPG's en de Viaplay's van deze wereld?
19: We hebben Warehouse De Pauw, logistieke dienstenverlener, die doen een overname in Frankrijk. Daar kopen ze 2 distributiecentra. Overname van rond de €60 miljoen. Dat gaat meteen bijdragen aan de winst, lieten ze weten in het persbericht. Dus dat is toch nog een kleine opsteker daar. En verder gaan we afwachten wat de dag gaat brengen.
0: Ja, en dat is met name macronieuws, geloof ik. Want ja, je zei het al even, ja. We komen een beetje in de komkommertijd voor bedrijvennieuws. Maar macro daarentegen, dat gaat het goed maken, hè?
19: Ja, we hebben werkgelegenheidscijfers die we nog op de rol hebben staan. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant. En vanavond nabeurs, ook nabeurs in Amerika, een interview dat Trump voor CNBC gaat geven. Ja, wellicht dat hij daar nog een bijzondere uitspraken in gaat doen. Die hebben pas effect op de beurs op vrijdag, op morgen.
0: Nou, we gaan het zien en beleven. Dankjewel Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl.
20: Crypto-update.
0: En dat brengt ons bij Daniel Bol, presentator van de CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale munten. En ook aan jou, Daniel, goedemorgen. Hoe ligt de CryptoBart er nu bij?
21: Ja, goedemorgen Bas. Ja, het is niet best hoor. Bitcoin op $60,000 en flirt zo nu en dan eigenlijk nog met lagere bedragen dan dat. Hm. Dat is trouwens ook te zien bij de ETF's, dus de beleggers op de beurs. Want die verkochten voor 4,5 miljard aan Bitcoin. En dat is een nieuw diepterecord sinds die hele succesvolle lancering in januari 2024. Nou ja, als we dan naar die altcoins kijken, dan hebben die het eigenlijk ook allemaal zwaar. Positieve opvaller is Solana in de top 10, die juist 13% steeg. Waar dat dan door komt, is niet helemaal duidelijk voor mij. Mm-hmm. Oké, het netwerk wordt nog steeds veel gebruikt. En ik zag zelfs weer wat activiteit bij de memecoins. In dat casino was het heel stil de afgelopen maanden, logischerwijs misschien. Ja, ja. En nu zijn er dan toch weer wat mensen die het aandurven.
0: Ja, precies. En een van de makers van de memecoins, die liet deze week weten wat hij allemaal verdient aan de crypto. Donald Trump, meer dan een miljard.
21: Ja, zoals een echte zakenman. Hè. Deze cijfers kregen we uit de jaarlijkse vermogensverklaring van het Witte Huis. Is een soort traditie in de VS. Nou, vormt ook een prachtig overzicht wat de president allemaal heeft uitgesproken op cryptogebied in zijn eerste jaar. Voor de meeschrijvers, we gaan een opsomming doen. $635 miljoen afkomstig van zijn memecoins. Meer dan $500 miljoen uit de verkoop van tokens die geleerd zijn aan het bedrijf World Liberty Financial. Daar hebben we het ook vaak over gehad pas. Daar valt onder meer die stablecoin onder die zij doen. $65 miljoen uit het verkopen van aandelen van dat bedrijf, World Liberty Financial dus. En $6 miljoen voor een licentiedeal voor NFT's. Mm. Nou ja, dan heeft hij het heel zwaar, want hij bezit ook nog $100 miljoen aan Bitcoin, $75 miljoen aan Ether, tal van altcoins, crypto aandelen, belangen in private bedrijven die iets met crypto doen. Ja, en dit alles vind ik dan extra pijnlijk als we nu kijken waar de cryptosector zich een beetje bevindt op dit moment. Want ja, de VS is inderdaad naar belofte crypto-vriendelijker gemaakt. Mm. Maar die gouden eeuw, ja, Bitcoin op $60,000, die gouden eeuw is gewoon niet uitgekomen. Trump heeft werk gemaakt van allerlei belangrijke wetten, maar de sector als geheel heeft het gewoon echt heel zwaar. En Trump heeft daarvan geprofiteerd.
0: Nou, nog, hij heeft goed verdiend. Heeft het Witte Huis zelf al gereageerd op de kritiek?
21: Ja, zeker. Ja, daar zegt men, Trump en zijn familie hebben nooit belangenconflicten gehad en zullen die ook nooit aangaan. En de president zou van de VS de Crypto Capital of the World hebben gemaakt via de Genius Act. Ja, dat is dan een wet voor stablecoins. Best belangrijk, maar niet Crypto Capital of the World materiaal, zou ik zeggen. Ja, en je ziet dan ook zelfs op dit punt haakt zijn eigen fanatieke achterban af. 60% van de Republikeinen heeft liever niet dat Trump en andere hoge overheidsfunctionarissen dit soort dingen doen met crypto. En ja, we hebben ook wel echt te maken met een ander soort president. Ik heb het even naast elkaar gelegd. Die vermogensverklaringen van de vorige presidenten. Die van Trump ter vergelijking 927 pagina's lang. En die van Obama, Biden en Bush Jr. waren allemaal altijd rond de 10 of 15 pagina's lang. Dus ja, het is een zakenman. Zeker. Laten we het zo maar zeggen.
0: Ja, met veel belangen. Hing al even in de lucht. Michael Saylor, we kennen hem van Bitcoin-opkoper MicroStrategy, gaat weer eens een flinke hoeveelheid Bitcoin verkopen. Dat zou hij nooit doen, toch?
21: Nee, dat zou hij nooit doen, maar het gaat niet goed met MicroStrategy, Bas. Dat hoorde jij vorige week al van mijn crypto-update-collega Bart Mol. Een week later is het dan ook gelijk definitief, want Saylor komt met een nieuw Digital Credit Capital Framework. En dat zijn dan een hele hoop moeilijke woorden die de verkoop van Bitcoin, van 20.000 Bitcoin uit zijn grote berg mogelijk moeten maken. Omgerekend $1,25 miljard. Ja, 2,5% van zijn enorme hoop Bitcoin dus. En ja, ik vertel je toch al jaren, inderdaad Bas, dat zeg je goed. Michael Saylor blijft maar roepen, never sell your Bitcoin. hij heeft ook eigenlijk al die tijd Bitcoin gekocht. En nu is het toch sometimes sell your Bitcoin. En dat is wel een stevige breuk.
0: Nou, en of. En wat gaat hij met dat geld doen eigenlijk?
21: Ja, twee hoofdlijnen eigenlijk. Mm-hmm. Ten eerste heeft hij een product, financieel product, waar hij heel veel geld mee ophaalde. Daar gaat het juist niet goed mee. Dat is Stretch, heet dat product, STRC. Ja, was in het verleden dus een cash cow, maar nu moet daar heel veel geld bij. Beleggers in het product konden daar rekenen op een dividend van 9%. Nou, dat klom al op, 11,5%, nu zelfs naar 12%. Dat kost geld om die beleggers te betalen, dus daar moeten dollars voor vrijgemaakt worden. En ja, inmiddels is daar dus weinig vertrouwen in. Dus Michael Saylor moet daar ook echt zijn kaarten laten zien en zeggen en laten zien dat hij dat geld heeft om die beleggers die dividenden uit te keren. Nou ja, en aan de andere kant zijn eigen aandelen MicroStrategy terugkopen. Dat is de tweede hoofdlijn. Want ja, voorheen gaf hij dan altijd aandelen uit om er Bitcoin van te kopen. Nou, nu is het voordeliger om Bitcoin te verkopen en juist dat aandeel terug te kopen. Mm-hmm. Dus doet hij dat. En dan zijn we in de omgekeerde wereld beland.
0: Ja. Dan nog even, wat heb je deze week in de CryptoCast?
21: Ja, vind jij denk ik ook een leuk gesprek, Bas. Maar het is een gesprek met Daniel van der Waals, die op dit moment aan de korte film Momentum werkt. Nou, en dat is een verhaal geïnspireerd op zijn toch bijzondere ervaringen in 2021 en 2022. Als een van de oprichters van een metaverse-bedrijf. Ook hij kreeg het niet van elkaar om mooie benen te maken. Ik weet dat je daar erg gepassioneerd over bent.
0: Ja, dat moet, hè.
21: Ja, die zijn niet zo mooi in het metaverse over het algemeen.
0: Niet.
21: Ja, hij haalde veel geld op, zag de idioterie van de cryptowereld van dichtbij en ging vervolgens failliet. En nu maakt hij dus een tragicomische film erover. Ik ben hartstikke benieuwd. Co-host is Raoul Wesselboom in deze aflevering.
0: Dat wordt lachen. Daniel Mol, dankjewel van de CryptoCast hier op BNR. Als app uit, of als podcast terug te luisteren in je favoriete app. Je BNR-app, uiteraard.
1: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
0: En dan gaan we even naar onze auto. De binnenkant wel te verstaan, niet wel?
14: Ja, dat is vaak, als je hem net nieuw hebt, is het brandschoon en heerlijk opgeruimd. Tot je een paar weken later kijkt en dan liggen overal potjes Mentos en kauwgom, pakjes en poefzakjes voor de hond. En
0: kliko met vier wielen.
14: Koffiebekers half vol met schimmellaagjes erop en hondenharen en koekkruimels en stukjes frikandel die dan op dat mechanisme van je stoel zitten. Nou, dat soort zaken. Laat staan wat er dan nog voor onzichtbare ranzigheid in je auto moet zijn. Daar moeten we misschien maar niet al te veel over nadenken, maar dat hebben ze bij Hyundai wel gedaan. Want daar hebben ze een nieuw systeem ontwikkeld dat de lucht en oppervlakte in een auto kan ontsmetten, terwijl jij gewoon in die auto zit, dus tijdens het rijden. Autofabrikanten noemen het de eerste techniek in zijn soort voor auto's. Het heet Plasma Care UVC. En het gebruikt zogenoemd VAR UVC-licht. Een andere vorm van ultraviolet licht dan de variant die schadelijk is voor ons. Mm-hmm. Dat is toch fijn. En zij zeggen bij Hyundai, deze golflengte is veilig voor inzittenden, terwijl bacteriën, virussen en andere micro-organismen wel worden uitgeschakeld. En dus kan het systeem de ziektewekkers verminderen, maar ook de nare geurtjes die soms in een auto kunnen hangen. Bijvoorbeeld als je een handdoek meegenomen hebt om je hond te drogen na het zwemmen, maar die handdoek in de auto hebt laten liggen.
0: Oba.
14: Dan ruik je hele auto naar
0: een
14: hond.
0: Of je sporttas na een week opent.
14: Oh ja.
0: Ken je die?
14: Ja, die ken ik ook. Ja, dat is ook heel fris. Dat de champignonnen op je shirt staan.
0: Ja.
14: Uit tests van onder meer het Korea Automotive Technology Institute blijkt dat in een proefauto na 40 minuten ruim 99,9% van de E. coli bacteriën, oftewel de poepbacterie, was verdwenen. En ook laboratoriumtests lieten een sterke afname van virussen in de lucht zien. Goed tegen COVID ook dus. Helaas hebben ze dit niet een paar jaar eerder uitgevonden. Techniek is voorlopig nog niet in productie. Eerst gaan ze verder onderzoeken. Ook testen om het aan allerlei internationale veiligheidseisen te laten voldoen. En verder zien die fabrikant Hyundai veel mogelijkheden, met name voor zelfrijdende auto's en deelvervoer, waarbij een auto tussenritjes door even kan ontsmetten. Alleen, het probleem is nog steeds, dat pakje Mentos in dat flesje water, die haalt hij er niet uit.
0: Nee, precies.
14: Dus het is optisch nog steeds een teringzooi. Ja. Onderliggend zou het schoon moeten zijn. Nou, ik ben heel benieuwd of dit naar de auto komt.
0: Ja, je liet een filmpje zien, daar zie je een soort lamp over een volledig verontreinigde achterbank gaan.
14: Een soort laserlamp inderdaad.
0: Een laserlamp. En het punt is, dan is hij klaar. Maar die flikker zit er nog steeds in.
14: Ja. Dus ik weet niet, misschien horen we hier nooit meer van. Zou heel goed kunnen. En anders is het een leuke gimmick geweest.
0: Ik vind het goed. De strengere belastingregels lijken de handel in vakantiehuizen voorlopig niet af te remmen. Sterker nog, vorig jaar zijn er meer verkocht dan een jaar eerder van die recreatiewoningen. Ook in eigen land. Hoe dat allemaal kan, dat gaan we zo bespreken hier op BNR.
20: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in-
2: in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
22: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
26: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor ons
26: zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: tapijt. In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: In de BNR-app.
5: Nederland moet militairen gaan leveren voor veiligheidsgaranties in Oekraïne, adviseert de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Minister Van Essen krijgt een meerderheid voor zijn stikstofplannen, maar een comfortabele meerderheid is het niet. En hogere hypotheekrente koelt de woningmarkt af, melden de economen van ABN AMRO. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
6: Rijn Baartmans van de ABB, die is bij ons. Rijn, het is 9:00, stond druk op de weg.
7: Ja, het is erg druk. 500 kilometer file. En dat is een stuk drukker dan gebruikelijk. Nou, het was al druk op de A4 vanwege de werkzaamheden op de A44. Richting Amsterdam is er nu ook nog een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op 45 minuten extra. Ook een ongeluk op de A7 richting de Duitse grens, tussen Hoogkerk en Groningen-Zuidoost. Een kwartier vertraging. De A28 richting Amersfoort. Ook hier een ongeluk. Ook hier is de weg inmiddels weer vrij tussen Strandnulde en Amersfoort Vathorst. Maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Waspik staat een kapotte vrachtauto. Je hebt 10 minuten oponthoud. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij 30,2. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij hectometerpaal 59,5. En de A58 Vlissingen richting Breda bij 103,9.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten. De pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Ketty Kotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Tot nu toe zijn er op het spoor minder storingen dan vorig jaar. De ANP heeft uitgerekend dat in de eerste 6 maanden er gemiddeld 18 storingen per dag waren. Januari was er wel een record aantal storingen door sneeuw en gladheid. Ongeveer een derde van de problemen op het spoor is te wijten aan een kapotte trein. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Ja, wat we zagen in de future. Inderdaad, Ajax lager open, 1067 punten op dit moment. En wat zijn de grote verliezers? De techfondsen, net als in Amerika, wordt er winst genomen. ASM International, 3,2% lager. Bezi, 2,8% verlies. Daartussen zweeft Relix met een verlies van 2,3%. En dan komt ASML, 2,1% lager. Aan de andere kant, ArcelorMittal, 2,8% omhoog. Magnum, 1,6% omhoog. Ahold, 1,5% winst. Unilever staat 0,8% omhoog. Dan kijken we naar de future. Op Brent Crude, $70.58. En de going down kunnen we stellen. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De strenge belastingregels, box 3, nou die lijkt de handel in vakantiehuizen voorlopig niet af te remmen. Sterker nog, er zijn er juist meer verkocht vorig jaar dan een jaar daarvoor. Hoe dat komt, gaan we zo bespreken hier op BNR.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000.

0: Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Thomas van Zijl.
2: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over het onterechte ontslag van de directeur van het Fotomuseum. En André Dippel is te gast, algemeen directeur van coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Ik vraag hem naar de strijd met netbeheerders. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
7: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
8: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
10: Het is bijna 7:07. Buiten begint het een beetje groot te worden, maar vanmiddag klaart het weer op, hoor. Dus no sweat. Het is donderdag 2 juli 2026. Iwan, wat gaan we doen?
11: Ja, half uurtje geleden al aangekondigd, maar toen kon het door omstandigheden niet doorgaan. Zometeen wel het gesprek met Nout Broekhoff over de tweedehands elektrische auto's. Die, voorkap ervan is fors toegenomen in de eerste helft van dit jaar. Heeft onder andere te maken met, je raadt het al, de brandstofprijzen. We praten zo met Nout over wat dit verder drijft, deze ontwikkeling.
10: Opportunisme met de hoofdletter. Oh. We gaan eerst naar dit, want de strengere belastingregels lijken de handel in vakantiehuizen voor ons nog niet af te remmen. Sterker nog, vorig jaar zijn er meer recreatiewoningen verkocht dan een jaar eerder. En dat gaat om de recreatiewoningen in eigen land. En die zijn gemiddeld ook nog eens een stukje duurder geworden, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. Wij gaan erover praten met hoogleraar stedelijke economie en vastgoed van de VU in Amsterdam, Hans Koster. Meneer Koster, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
10: Ja, we weten, dit gaat allemaal box 3 zijn. Mensen gaan ondanks die strenge regels die eraan zitten te komen toch vrolijk een vakantiewoningetje kopen.
12: Ja, het rendement is natuurlijk nog best wel prima. 4% stijging over afgelopen jaar. Mm-hmm. En dat is in ieder geval tot 2028 onbelast. Ja. Dus op dit moment is in ieder geval een vakantiewoning nog een prima investering.
10: Nog lucratief, ja, maar die moet wel snel zijn, kan ik me voorstellen. Want op een gegeven moment gaan de prijzen misschien wat omlaag door die nieuwe box 3-regelgeving.
12: Ja, je ziet nu al wel, de prijsstijging is 4%. Als je het vergelijkt met de normale woningmarkt is dat 6%. En zeker in de gebieden zoals Drenthe en dergelijke, Achterhoek, daar zijn de prijzen nog veel sterker gestegen.
10: Ja.
12: Dus die vakantiewoningprijsstijging is echt wel lager.
10: Ja, ja. En anderzijds, zo'n huisje, want dat is ook in het kader van de nieuwe regelgeving, mag je hier en daar ook als permanente bewoning gaan gebruiken, hè?
12: Ja, en dat zou dan weer echt leiden tot een forse prijsstijging. Als er een mogelijkheid is dat jouw woning opeens een voor permanente verblijf mag worden gebruikt, ja, dan stijgt de prijs.
10: Ja, precies. Het is wel populair. Heeft het ook nog te maken met het feit dat Nederland aan het vergrijzen is, wellicht, meneer Koster?
12: Dat zou zomaar kunnen.
10: Ja.
12: Ik heb natuurlijk geen thuisbouw, maar je kan je voorstellen dat als je wat ouder bent, dat je wat meer geld hebt, wat geld over hebt, dat je denkt, nou, misschien toch maar even een investering doen in een leuk vakantiehuisje in Noord-Drenthe.
10: Ja, en dan weg van de camper. Ja, de camper, valt die ook in box 3 of niet?
12: Dat is niet.
10: Nee, daarom. Toch, 4 op de 5 kopers sluiten geen hypotheek af voor zo'n vakantiehuis. En financieren dit met spaargeld of met overwaarde op hun eerste woning?
12: Ja, dat zou kunnen. Hè. Dus wat je zegt, van het zijn waarschijnlijk wat oudere mensen die inderdaad wat vermogen hebben opgebouwd en die dat dan gewoon willen investeren. En op dit moment zijn er misschien ook niet zo heel veel andere dingen die goed renderen. En dan is vastgoed toch een goede keus.
10: Ja, zeker. En dan eventjes naar het andere. Want je zou kunnen zeggen, je kan ook naar een ander land toe waar een belastingruling is, waar je een huis koopt in, nou, Spanje, noem maar een dwarsstraat, waar je wel vermogen box 3 hebt, maar aangeslagen wordt tegen de daar geldende regels rond vastgoed. Dat kan veel lucratiever zijn, volgens mij.
12: Dat kan inderdaad veel lucratiever zijn, maar het is ook veel complexer.
10: Dat is waar.
12: Dus mensen, ja, mensen willen ook gewoon makkelijker doen. En ook, ja, mensen hebben natuurlijk ook nog steeds gebruiksnut van zo'n vakantiehuisje. Ja, als jij een tweede huisje koopt in Indonesië of zo, waar het misschien heel aantrekkelijk is, dan kom je er nooit. En heb je ook geen gebruiksgemak en nut ervan.
10: Nee, dat is niet het Drenthe van Oost-Nederland, hè, Indonesië. Nee, dat klopt. Dank voor de toelichting. Hans Kolster, hoogleraar Stedelijke Economie en Vastgoed aan de VU in Amsterdam.
13: Radio, de ochtendspits.
11: En van een tweede huis, misschien wel naar een tweede auto, een tweedehands auto. Want Nederlanders kochten in de eerste helft van het jaar vaker een tweedehands, een gebruikte elektrische auto. Verkoop is met 54% gestegen tot ruim 70.000 auto's. Volgens de BOVAG komt dat onder andere dus door de gestegen brandstofprijzen. Dat mensen denken, nou, misschien geen diesel of een benzineauto, maar een elektrische auto. Praat erover met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
11: Nou, 54% stijging, fors dus. Wat zegt jou dat, die cijfers?
14: Nou, dat zegt dat de twijfelaars, de mensen die een gebruikte EV al overwogen, hem ook echt hebben aangeschaft. Want ja, 70.500 is het dan afgerond op het totaal van 1 miljoen verkochte tweedehands auto's in de eerste helft van het jaar. Het blijft een klein aandeel, ja. 6,7%. Het was 4,2%. En ja, de occasionmarkt is ook wat gekrompen. Dus het is zeker niet slecht. Maar we gaan van niets naar iets, eigenlijk. Dat is eigenlijk de analyse die ik hierop loslaat. En het is ook logisch, want mensen hebben die beslissingen genomen op basis van het gevoel, kijk, het gaat allemaal duurder worden. Alleen zien we nu aan de pomp dat de prijzen wel gestabiliseerd zijn en eigenlijk alweer dalen. Dus ja, ik verwacht dat effect dan nu ook wel weer een beetje zal weghebben. Ja,
11: en dat zien we ook. Als we even inzoomen op dat eerste half jaar, als we even maand tot maand kijken, dan zijn we ook al eigenlijk over die piek heen waarschijnlijk.
14: Ja, de verkooppieken van maart en april, die zijn voorbij. In mei en juni was het al minder. Eigenlijk zegt de BOVAG dat het marktaandeel in die maanden weer terug op het oude niveau is. En vergeet ook niet, het is een markt van vraag en aanbod. Hè. Die prijzen van die elektrische occasions zijn ook gewoon gestegen. Ik heb het net nog even opgezocht bij Autoscout24, een groot occasion platform. Die zijn in een paar maanden tijd €5.000, de vraagprijs, €5.000 duurder geworden. Tot 36.000 nog wat gemiddeld. Dus ja, uiteraard, als er meer vraag is en het aanbod blijft relatief beperkt, ja, dan gaan de prijzen natuurlijk ook stijgen. En autobedrijven waren natuurlijk als de kippen bij om overal auto's vandaan te halen, elektrisch. Uit alle Europese landen ook.
10: Ja, precies.
14: Ja. Alleen, ja, je moet nu wel even goed gaan inschatten of dat wat je hebt staan, of dat straks nog wel voor dezelfde prijs weer verkocht kan worden. Want het kan best zijn dat er een daling van die prijs zou kunnen komen dit najaar. En ja, dan zit je met je elektrische auto's. Dus het is wel echt even zo'n momentum oppassen geblazen.
11: Ja. Dan was het verhaal heel lang, ja, het aanbod is er niet, het aanbod is er maar niet. Is dat probleem dan nu opgelost?
14: Ja, nou, kijk, de afgelopen maanden was het aanbod er gewoon niet, omdat er veel auto's werden verkocht. Ze werden dus overal vandaan gehaald, ook over de landsgrenzen. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat de prijzen juist heel erg onder druk stonden van elektrische auto's. Omdat niemand wilde ze hebben. Dus ze kwamen uit de lease op de tweedehandsmarkt. Ja, en daardoor, en als de vraag er niet is, ja, dan dalen die prijzen. Dus we hebben er heel lang eigenlijk gezien dat autobedrijven er niet zo goed geld aan konden verdienen. Nu is dat wel even gekanteld. Maar er komen natuurlijk steeds weer nieuwe elektrische auto's uit de lease op de markt. Want ja, die verkoop is de laatste jaren natuurlijk best wel toegenomen. Het aanbod is er wel. Maar ja, de interesse, dat is nu de vraag of dat nog gaat doorzetten. En ja, wat ik dus eerder in dit gesprek aangaf, daar heb ik wel mijn twijfels over.
11: Ja,
14: zo.
11: Want inderdaad, als die brandstofprijs omlaag gaat, of die olieprijs die blijft wat die nu is, dan heb jij er een hard hoofd in.
14: Ja, zeker. Kijk, we zien ook dat veel meer mensen dus of bedrijven auto's geïmporteerd hebben. De import is echt fors gestegen. Maar we zagen ook de laatste jaren dat heel veel elektrische auto's ons land uitgingen. Omdat ze kwamen die auto's hier niet kwijt. En als ik dan kijk naar de export, die is weliswaar gedaald. Maar nog steeds zijn er in de eerste helft van het jaar 17.500 gebruikte elektrische auto's de grens overgegaan. Ja. En dan zeg je, daar is zoveel interesse in Nederland. Waarom moeten die auto's dan allemaal weg? Dus dat is toch... Ja, dat is eigenlijk toch zonde dat die auto's niet hier zijn gehouden. En dat heeft te maken met het beleid. Tweedehands elektrische auto's worden niet meer gestimuleerd in Nederland. En dus ook niet meer gestimuleerd om hier in Nederland te houden. Nee. Aan de andere kant importeren we dus wel fors meer auto's. Omdat we ze wel willen hebben. Dus dat marktmechanisme... dat werkt wel gek, hoor.
10: Ja, je ziet dus toch inderdaad, als een kabinet besluit om te stimuleren, dan worden ze tegen weinig verkocht. En dan gaan ze daarna de grens over om meer op te brengen. Altijd interessant natuurlijk, hè, want dan heeft de belastingbetaler meebetaald aan het succes van het exporteren van tweedehands elektrische auto's. En ze schieten elkaar heerlijk in de voet. Dankjewel.
14: Ja, zeker. En nu is de vraag natuurlijk of daar wel beleid op gemaakt gaat worden. En er schijnt wel in Den Haag een plan te liggen voor de greentimer-regeling. Om auto's die uit de lease komen na 5 jaar toch zakelijk aantrekkelijk te houden. Ja. Nou, daar wordt nu naar gekeken dit najaar. Ik denk met Prinsjesdag horen we daar meer over. Maar die regeling zal niet 1, 2, 3 opgetuigd zijn. Dus dat duurt allemaal weer even.
11: Dankjewel, Naad Broekhoff van de Nationale Autoshow. En tot morgen.
10: Aan de Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, een ongeluk op de A29. Vertel.
15: Ja, dat klopt. Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en afrit Numansdorp, net na de Haringvlietbrug. 25 minuten vertraging, de linkerrijstrook is er dicht. En dan Flitsmeister, die meldt de volgende flitsers. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 178,7. En de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 8,6.
16: Blik op de beurs.
10: Ja, dan opende de beurs een kwartiertje geleden. Nou, we zeiden het al even, we gaan naar beneden. Dat klopt, 1068 punten gaat 0,5% vanaf. En als we even kijken naar de sterkste stijgers en dalers. Nou, winstnemingen gisteren in Amerika en ook in Japan en omstreken vanmorgen. Met name in de halfgeleiderindustrie. Zien we nu ook. De belegger Dabrak neemt ook wat winst. ASM International 4% lager. Besi 2,9%, 2,4% verlies voor ASML. Aan de andere kant zien we ArcelorMittal 3,3% stijgen. Ahold Delhaize 2,6 en Magnum 2,2%. In dat rijtje stijgers staat ook Warehouse De Pauw. Onze analist Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl zei er voor beurs dit over.
17: We hebben Warehouse De Pauw, logistieke dienstenverlener. Die doen een overname in Frankrijk. Daar kopen ze 2 distributiecentra. Overname van rond de 60 miljoen euro. Dat gaat meteen bijdragen aan de winst, zo lieten ze weten in het persbericht. Dus dat is toch nog een kleine opzet. Zeker daar. En verder gaan we afwachten wat de dag gaat brengen.
10: Ja, nou, Warehouse De Pauw in ieder geval een procentje omhoog op een verder wat negatief Danmark.
11: Dan is er goed nieuws voor mensen die wel eens in een stemhokje komen. Namelijk de meeste kiesgerechtigde Nederlanders. Want dat grote stembiljet, dat wel een meter breed kan zijn, een 70 centimeter hoog zoiets, dat gaat definitief verdwijnen, schrijft het AD. En dus hoef je nooit meer te handelen met het allereerst uitvouwen en vervolgens weer invouwen van het stembiljet.
18: Je moet best goed kunnen vouwen, hè, mevrouw?
19: Ja, dan moeten we beetje creatief in zijn, hè? Ja. Kan dat niet kleiner?
18: Duurt wel even, hè, met zo'n vel.
20: Een half uur werken. Ja. Onvoorstelbaar.
10: Het was ook wel een ding. Want inderdaad, hè, je moet het dan opvouwen, dan moet het in de kliko, in zo'n klein brievenbusje worden gestoken. En dan kom jij, want jij zit vaak als voorzitter van zo'n stemlokaal. En dan moet je ze allemaal weer aan elkaar gaan zitten halen.
11: Moet je ze allemaal uit elkaar gaan halen. En omdat mensen dat invouwen moeilijk vinden, scheuren er ook altijd stembiljetten en dergelijke. Het is altijd gedoe. En nu krijgen we dus een nieuw, kleiner stembiljet. Waarop we voortaan nog maar 2 vakjes hoeven in te kleuren in plaats van 1.
10: Wat een feest.
11: Links vul je het vakje voor de partij in. En rechts het nummer dat bij de kandidaat hoort. Ja, het klinkt heel simpel. Er kan natuurlijk ook wat misgaan als je het niet helemaal snapt. Maar er is al tijden mee getest met dat kleinere stembiljet bij meerdere verkiezingen in meerdere gemeenten. En volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Pieter Heerma, is iedereen nu heel enthousiast. En dus wordt de knoop doorgehakt en gaan ze de wet aanpassen, schrijft Heerma in een van de kranten, het AD. Kost wel een iets tijd. Het is nog niet gelukt om dat te regelen voor maart volgend jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dan heb je nog één keer het biljartlaken. Ik zou zeggen, vraag er nog eentje. Neem er mee voor thuis, voor in het museum. En bij de Europese verkiezingen in 2029 moet het kleine biljet dan in een stemhokje liggen. Het is een beetje formaatje briefkaart, dus dat is prima te doen.
10: En het aardige is, aan de ene kant kies je dus een partij gewoon. En dan kan je een nummertje kiezen van de kandidaat die je hebben wil.
11: Dat gaat ook wel eens mis als mensen niet helemaal snappen hoe het werkt. Want je moet dan dus van tevoren op een lijst kijken. Welke partij en welk nummer. Ja, nou ja, goed, ik zei al, er is lang mee geëxperimenteerd. En blijkbaar is er nu genoeg geproefdraaid dat dat dus kan. En ook wordt er nog een keer gekeken naar volmachten. Hè. Je mag, als je gaat stemmen, mag je maximaal 2 volmachten meenemen. Nou, dat staat allemaal in ter discussie gezien het verhaal rondom die incidenten in Gorinchem. Waarbij mensen zijn gearresteerd vanwege het ronselen van stemmen. Internationale verkiezingswaarnemers noemen het systeem met volmachten in Nederland ook al jaren kwetsbaar. En dus vindt Heerma, de minister, ja, dat volmachtstemmen heeft een meerwaarde. Want als je op vakantie bent, kan je gewoon je buurvrouw laten stemmen. Heel fijn. Maar we moeten de signalen ook serieus nemen. Dus wat ik wel eens gehoord heb, is dat wordt overwogen om dat onderhandse volmacht, waarbij je gewoon op het kaartje kan invullen dat je buurman het mag regelen, om dat dan weg te halen en het wat formeler te regelen. Nou, ook daar wordt naar gekeken.
10: Ja, en dan heeft Frankrijk een datum geprikt voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Fransen mogen op 18 april en 2 mei naar de stembus. Maar voor het Rassemblement National, de partij origineel van Marine Le Pen, partij die aan de kop gaat in de peiling, is het helemaal niet duidelijk wie er daar de kar moet gaan trekken. Want dat heeft alles te maken met juist de uitkomst van een rechtszaak tegen die Marine Le Pen aankomende week, zegt onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
0: Daar moet eerst even besloten worden of Marine Le Pen überhaupt mag doorgaan als lijsttrekker. Eigenlijk heeft de partij na de uitspraak in de zaak vorig jaar meteen Jordan Bardella naar voren geschoven. Nee, die zaak, dat moet ik misschien even toelichten, dat ging erom dat Marine Le Pen en een aantal andere mensen in het Rassemblement National een hele tijd een soort nepbaantjes hadden gecreëerd in het Europees Parlement bij hun fractie. En dat geld eigenlijk in eigen zak hadden geschoven, hadden gebruikt voor werkzaamheden van de partij en niet voor de fractie. Ja. En Marine Le Pen liet daar niet, voelde zich daar niet schuldig over. Dus die heeft een zware straf gekregen. Ze wordt onverkiesbaar gesteld. En volgende week moet in hoger beroep blijken of dat ook zo blijft.
11: Ja, maar goed, stel dat zij, want inderdaad, zij mag zich dan 5 jaar niet verkiesbaar stellen, een verbod. Stel dat dat zo blijft, ja, dan wordt het toch die Bardella, of zijn er meer kapers op de kust?
0: Nou nee, dat wordt wel duidelijker, Bardella hoor. Hij is dus vorig jaar eigenlijk meteen door de partij naar voren geschoven. En ja, hij was afgelopen jaar ook echt al het gezicht van de partij. Marine Le Pen bleef een beetje op de achtergrond. Die liet zich vooral horen als parlementslid, want dat is ze nog steeds. Bardella is ook echt het gezicht van de partij. En hij moet het echt gaan doen. Hij is de kandidaat.
10: Ja, dat is toch wel apart. Want zou er niet
0: als Marine Le Pen het niet wordt. Ja.
10: Exact, want dat verhaal, als Marine Le Pen het nou wel wordt, geeft dat dan een voordeel? Gaan mensen dan massaal weg van Bardella en toch voor Marine Le Pen? Gaat dat meer kiezers opleveren voor die partij?
0: Dat is nog een beetje de vraag. Het zit nu nog heel erg op die... niemand durft daar echt nog een hele harde lijnen te trekken. Ja. Maar er zijn heel veel peilingen geweest die laten zien dat ze eigenlijk allebei heel populair zijn. Mm-hmm. Het verschilt natuurlijk een beetje. Marine Le Pen is historisch gezien het gezicht van de partij. Bardella is het jonge, frisse gezicht van de partij. Nou, daar verschilt het een beetje de peilingen wat mensen willen. Ja. Maar in beide gevallen scoort het Rassemblement National nog steeds het hoogst. Precies, van alle andere partijen.
10: En hoeveel groter dan andere partijen? Want dat is het. Dit zou een hele duidelijke ruk naar rechts zijn voor Frankrijk. De partij van Macron bijvoorbeeld, waar zien we die terug in de peilingen? Ver achter Rassemblement National?
0: Ja, die doen het helemaal niet goed. En je moet bij deze verkiezingen eigenlijk ook vooral kijken naar de poppetjes. Hè? Want het gaat om de president. En wat minder, het zijn geen parlementsverkiezingen. Nee. Dat werkt anders dan in Nederland natuurlijk. Het is een beetje net als in Amerika. Je gaat voor het poppetje. Dan zijn er in het midden, daar is het dringen. Dat is het midden van Macron natuurlijk. Er zijn daar heel veel kandidaten, heel veel partijen ook. En het is nog heel erg onduidelijk wie de rol van Macron gaat overnemen. En dat is geen dankbare taak, want die partij slaat er heel slecht voor. Dat midden heeft natuurlijk de afgelopen jaren heel veel klappen gekregen omdat Macron zo impopulair is. Dus ja, nee, het is nog niet duidelijk wat daar gaat gebeuren.
11: Zie je Bardella zich warm lopen de afgelopen maanden en weken voor die verkiezingen? Bereidt hij zich erop voor dat dit inderdaad dat hij het stokje overneemt van Le Pen?
0: Ja, zeker. Hij duikt heel regelmatig op, hè, op alle beurzen en conferenties en zo. Daar zie je hem terugkomen. Hij heeft ook bijvoorbeeld lunches met grote bedrijfsleiders en grote CEO's en zo. Dus hij bereidt zich echt voor. Hij heeft nu ook een mooie vrouw aan zijn arm, hè, om het plaatje compleet te maken. Dat is leuk voor de pers. Een Italiaanse prinses heeft hij geschaakt. Hij maakt ook de uitglijers die erbij horen. Hè. Want hij wordt dan ook gevraagd om reacties te geven op grote affaires. Nou ja, de actrice Nathalie Bey bijvoorbeeld, die overleed laatst, die kende die duidelijk niet. Dat was een beetje een gênant moment. Er was een stille mars georganiseerd naar aanleiding van de dood van de 11-jarige Liana. Een groot schandaal, een grote moordzaak eigenlijk. En toen ging hij naar de Grand Prix van Monaco op die dag. Nou ja, hij was wat pissig toen hij daarop aangesproken werd. Er is iedere dag wel iedere week wel een stille mars, zei hij toen. Dus dat zijn de uitglijers die erbij hoorden. En hij wordt ook door de pers, door de Franse pers, echt behandeld als, als lijsttrekker die zich op dat soort punten ook echt moet laten zien.
11: Chelsea, Frankrijk correspondent Eva Romelo.
10: Precies, en bijna stereo. Nou, je kan je vriendin natuurlijk ten huwelijk vragen bij de Eiffeltoren. Hè, of op een mooi strand, of op een bankje in het park. Waar jullie altijd zo graag zitten. Maar je kan het ook gek maken. Stel in Amerika, een Russisch stel eigenlijk. Die kozen een vrij bijzondere locatie voor de verloving uit. Want dan is om haar te vragen door hem. Ze deden dat op de top van de Empire State Building. En niet op de top waar je nog mag komen. Ja. Nee, ze gingen buitenom en op de antennetoren die bovenop de Empire State Building staat. Dat is 443 meter hoog. Je hangt dan aan een metalen buisje en beneden is Manhattan. Het is doodeng. Stuntvrouw Angela Nicolaou en stuntman Ivan Birkus die beklommen gisteren gemaskerd de naald van de Empire State Building. Nou, daarboven rolden ze dan ook nog een spandoek uit met erop een vredesboodschap. When the power of love beats the love of power, the world knows peace.
11: Mooi.
10: Mooi, ja. Hè? Maar na het ontvouwen van dat spandoek ging Ivan op een wat lager gelegen platform op de knietjes en vroeg zijn Angela ten huwelijk. Met ring. De vlogspet hield niet lang aan, want zodra het koppel beneden was werden ze meteen gearresteerd vanwege de illegale beklimming. Maar het mooiste is, we hebben de beelden nog. Want uiteraard, er zijn altijd nieuwshelikopters in de omgeving aan het rondzwerven. Dus ze werden al helemaal gefilmd met doek, alles erop. Mensen op straat gevraagd, Foxpop vonden het allemaal fantastisch. Maar ja, ze zijn wel eventjes aangehouden, omdat ze een arrestatie kregen vanwege illegale beklimming van de Empire State Building.
11: En eerst wisten we niet wie het waren, die mensen met die maskers. En nu dus achterhaald.
10: Ja,
11: nou, gelukkig.
10: En verlovingspret. Ja, succes. Ik ben benieuwd waar ze gaan trouwen. Ja. En niet in de Madison Square Garden, want daar gaat, hoe heet ze?
11: Taylor Swift
10: al met Kelsey. Ja. Kost maar 20 miljoen. Dan de vraag. Nederlandse boots on the ground in Oekraïne. Dat zou zomaar kunnen in de toekomst, want de Adviesraad Internationale Vraagstukken stelt dat wij veel belangrijker moeten zijn en instrumenteler in het leveren van garanties na de oorlog in Oekraïne. Hoe dat valt en of dat gebeuren gaat, gaan we zo bespreken met een van de bedenkers van dit plan. Bert Koenders, onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, voorzitter van die Adviesraad Internationale Vraagstukken.
1: Hoge energieprijzen.
21: Oplopende kosten.
1: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
21: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
1: We stellen korte gerichte vragen
21: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
21: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
22: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
23: Benkie, dat is toch geen woord?
22: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
24: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Benkie. Steengoed in vermogen.
2: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
3: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
6: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
6: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
27: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft drukker dan gebruikelijk, met 270 kilometer file in totaal. Het is druk op de A4 richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep is de vertraging opgelopen tot 40 minuten. Op de A16 sta je in de file in de richting van Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 14 kilometer met 20 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A16 ook, richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum sta je 20 minuten in de file. De rechterrijstrook is er dicht. De A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Daar is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is afgesloten. 30 minuten vertraging. De A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en afrit Dussen kom je een kapotte vrachtauto tegen. Hier heb je 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt de volgende flitsers. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Vught bij hectometerpaal 122,1. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
29: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Ketty Kotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Tot nu toe zijn er op het spoor minder storingen dan vorig jaar. De ANP heeft uitgerekend dat in de eerste 6 maanden er gemiddeld 18 storingen per dag waren. Januari was er wel een record aantal storingen door sneeuw en gladheid. Ongeveer 1/3 van de problemen op het spoor is te wijten aan een kapotte trein. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Ja, de adviesraad internationale vraagstukken adviseert dat na de vrede in Oekraïne Nederland een veel structurelere bijdrage moet gaan leveren in het leveren van veiligheidsgaranties. Dus meer militaire inzet lezen we dan. Klopt dat ook? Gaan we zo bespreken met de voorzitter van die AIV. En dat is onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders.
30: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
31: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
30: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
31: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Welke elektrische auto's laden het snelst op? Resultaten van de nieuwe snellaadtest van Fastnet en Autoblog hoor je morgen. Om 3:00 in de Nationale Autoshow.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
10: Ja, het laatste half uurtje van deze ochtendspits is een feit. Het is 21:55 geworden. Het is donderdag 2 juli 2026. Wat gaan we nog doen? Een paar mooie dingen, hè?
11: Ja, een paar, ook een beetje, nou ja, aan de zijlijnen bij het nieuws. Bijvoorbeeld het verhaal dat we deze ochtend al hebben over dat UV-licht en Hyundai. Die je auto wil reinigen met UV-licht terwijl je er zelf in zit. Of dat nou enige zin maakt, gaan we zo meteen bespreken met een UV-specialist. En we hebben nog een tech-update zo meteen met Joe van Buren.
10: Zeker. Maar we gaan eerst naar dit, want Nederland moet een veel betere, grotere militaire bijdrage leveren met veiligheidsgaranties wanneer de oorlog beëindigt in Oekraïne, schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een advies dat vandaag aan defensieminister Jezogus wordt overhandigd. Nou, de adviesraad zegt er moet een internationale garantiemacht komen die toeziet op de veiligheid voor Oekraïne en daarmee dus ook voor heel Europa. De Coalition of the Willing onder leiding van Engeland en Frankrijk werkt daar al aan. Maar Nederland moet er een veel prominentere rol in gaan spelen, zegt de AIV. En de voorzitter van die AIV is oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. En u bij ons, meneer Koenders. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Ja, u zegt eigenlijk impliciet dat Nederland moet bereid zijn boots on the ground te leveren. Het is niet zoiets als een VN-vredesmacht, een blauwhelmenactie, maar echt militairen die ook op het moment dat fout gaat dus kunnen vuren.
9: Ja, en uiteraard niet Nederland op zijn eentje. Zoals u net zei, is er al een Coalition of the Willing, zoals dat zo mooi heet. En het gaat er eigenlijk om dat onze veiligheid op het spel staat. Dat weten we nu al in de Oekraïne. En de Nederlandse regering doet daar heel veel aan om ook de Oekraïnse strijdkrachten te ondersteunen. Maar wat eigenlijk ontbreekt is dat Nederland, maar ook Europa, niet aan tafel zit als het gaat om onderhandelingen over die toekomst. Ja. En we hebben vannacht weer gezien zeker 13 doden in Kiev. Maar je ziet ook dat het begin van discussies over onderhandelingen van een bestandsakkoord er gaan komen. En wij hebben eigenlijk gezegd, Europa moet dan aan tafel zitten. Dat moeten we niet aan de Russen en de Amerikanen overlaten. Met een eigen voorstel hoe we zo'n bestand kunnen garanderen. En in dat kader is het ook heel goed om direct met de Oekraïnse strijdkrachten samen te werken. En daar zou Nederland, samen uiteraard met anderen, dat kunnen we helemaal niet alleen, maar wel ook een belangrijke bijdrage leveren, zodat datgene wat we nu ook doen ingekaderd wordt in een geloofwaardig bestand. We hebben in de afgelopen jaren gezien, ook al eerder, dat er een bestandsakkoord kwam, zogenaamde Minsk-akkoorden. Ja, die werd eigenlijk gelijk weer overtreden. Dus was het een soort pauze. En we hebben gezegd, maak nou onderdeel van die onderhandelingen een garantiemacht. Laat Europa daar een grotere rol in spelen, daarbinnen uiteraard Nederland. Je kunt niet alleen maar op de Amerikanen vertrouwen. En dat betekent dus dat, en die willen ook graag dat we een eigen inbreng hebben. Zorg nou dat dat nu in die onderhandelingen een rol kan gaan spelen, zodat er ook iets uit kan komen.
10: Precies, maar dat zou betekenen, impliceren, dat we dus in die Coalition of the Willing, waar we in zitten en in deelnemen, zoals ik al zei, een veel prominente rol gaan spelen. Dus eigenlijk naast de Fransen en de Engelsen samen optrekken richting Oekraïne met uitstelling van de Amerikanen. Dat is een veel prominentere rol. Wat betekent dat effectief voor onze krijgsmacht? Wat betekent dat voor mevrouw Jezogus? Wat betekent dat voor Defensie? Wat betekent dat voor de begroting van Defensie?
9: Het betekent een aantal dingen. Ten eerste is het natuurlijk nu al zo dat wij aan de grenzen van de Oekraïne en ook met defensiesteun de Oekraïne helpen om zich te verdedigen.
10: Ja.
9: Wij doen dat nu niet met wapens op de grond. Dat doen we ook alleen maar, of met mensen op de grond, als er een bestandsakkoord is. Dus dat is wel een belangrijke voorwaarde. We gaan niet zomaar vechten nu in de Oekraïne. Dus er is dan een akkoord. En dan ga je vervolgens Nederland ook een bijdrage proportioneel daaraan aan bijdragen. En wij denken dan in het bijzonder waar wij dan goed in zijn. Dat zou een zogenaamde multidomein benadering zijn. Ik laat de techniek maar even voor wat het is.
10: Ja.
9: Maar je zou kunnen denken aan autonome platforms, aan sensoren, maritiem.
10: Mm-hmm.
9: We zijn ook goed in command and control software. Ja. Er zijn een aantal dingen waardoor we zelf ook actief kunnen bijdragen. En dat moet uiteraard met andere landen.
10: Mm-hmm.
9: Wat ons betreft onder leiding van een joint task force van de Engelsen en de Fransen.
10: Ja.
9: Maar we moeten ons daar nu op voorbereiden.
10: Mm-hmm.
9: Juist ook om zo'n bestandsakkoord geloofwaardig te laten zijn. Dat we niet weer denken, oh, er is een pauze en na een tijdje begint het weer.
10: Nee, precies. Dat begrijp ik. Maar wat ik u vroeg is, wat gaat dat effectief betekenen voor Defensie? Hoeveel mensen, boots on the ground, want daar hebben we het over, zouden we dan moeten gaan afzonderen in zo'n garantiemacht, meneer Koeners?
9: Nou, dat hangt een beetje van af wat precies hoe groot die garantiemacht moet worden. Maar ik heb net een aantal voorbeelden genoemd van aantallen die bijvoorbeeld als het gaat maritiem, want dat gaat natuurlijk ook om de zee daar, om de sensoren, dat zullen mensen betekenen.
10: Ja.
9: Het kan ook nog zijn dat je in luchtverdediging een rol gaat spelen. De aantallen zijn moeilijk te zeggen, maar je moet proportioneel meedoen binnen zo'n coalitie.
10: Ja, duidelijk.
9: En dat betekent inderdaad ook boots on the ground.
10: Ja, betekent ook investeren. Past dat dan in de nieuwe defensie?
9: Het betekent ook investeren, maar eigenlijk wat je doet, want Nederland doet heel veel. Dus daar ligt het probleem wat ons betreft niet. Je ziet ook dat die defensienota heel positief is over samenwerking met Oekraïne. Oekraïne zal ook de first responder zijn, zoals dat zo mooi heet. Dus het eerste moeten reageren als het bestandsakkoord wordt overtreden. En daarna ga je dat eigenlijk ondersteunen met zo'n garantiemacht. En het betekent dus eigenlijk dat datgene wat je al van plan bent te doen veel beter ingekaderd wordt. En ook in een voorstel waardoor Europa aan tafel zit. Dus het gaat niet zozeer om extra geld, want we hebben heel veel extra geld nu voor Oekraïne en ook voor onze krijgsmacht. Maar je moet het dus op een zodanige manier doen dat het nu ook een deuk in een pakje boter kan slaan als het gaat om een wat duurzamerder bestand. Dat is er nog niet.
10: Nee.
9: Maar zo'n plan dat ook in de richting van de Amerikanen duidelijk zal moeten maken dat we ook eigen verantwoordelijkheid dragen. Dat kan natuurlijk wel degelijk ook een impuls zijn om dit tot stand te brengen.
10: Duidelijk, dank voor je toelichting. Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, oud-minister van Buitenlandse Zaken.
11: De Europese NAVO-landen die hebben voor vrijwel alle door Amerika geschrapte hulpmiddelen voor oorlogstijd in Europa vervanging gevonden. En dat is eigenlijk ook nog eens in no time gebeurd, binnen een paar weken, zeggen NAVO-bronnen tegen Reuters. Een paar maanden geleden zette Amerika een streep door die beloofde versterkingen voor het geval Europa zou worden aangevallen. Wat zij dan ter beschikking stellen om gebruik van te maken. Dat waren plannen die moesten deel uitmaken van de verdedigingsplannen van de NAVO. En moesten dus snel worden vervangen. Nou, allerlei deskundigen hadden daar toen een hard hoofd in dat we dat wel zouden kunnen. En toch wel de wens bij Amerika om dat nou langzaam te doen. Als je terugtrekt, doe dat op een langzame manier. Hoogste commandant van de NAVO in Europa die vroeg Europese landen om bij te springen. En die hebben grotendeels de gaten gedicht die de Amerikaanse verminderingen hebben achtergelaten, zegt dus die hoge NAVO-functionaris tegen dat persbureau. Nou, wat trokken de Amerikanen dan terug? Gevechtsvliegtuigen, verkenningsvliegtuigen, tankvliegtuigen, een vliegdekschip, een onderzeeër. We hebben niet alles direct één op één vervangen, maar we konden het wel opvangen met vergelijkbare wapens. En met name een lange afstands bommenwerper ontbreekt nog, zegt een bron tegen Reuters. Nederland kreeg de vraag om Reapers, dat zijn die verkenningsdrones, om die bij te dragen. Nou, hebben we ook gedaan. Ja, best opmerkelijk en positief nieuws, zegt Peter Weininga ook, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ja, hoe dat nou precies allemaal opgelost is, hoe die gaten dan exact gedicht zijn, dat is niet precies duidelijk, zegt Weininga.
0: Het is zo, als het gaat om grondtroepen, dan gaan ze die terugbrengen tot het niveau van voor de invasie, Russische invasie in Oekraïne in 2022. Dus dat is op zich niet zo schokkend.
10: Nee.
0: Er worden gevechtsvliegtuigen teruggetrokken. Ja, dat is op zich ook niet zo spannend, want die zijn als het nodig is ook weer snel in Europa terug. En wat men dan precies bedoelt met we kunnen dat opvangen, dat weet ik niet precies, want daar is men dan eigenlijk heel vaag over. Als het om aantallen gaat, Europa beschikt best wel over flinke aantallen militairen.
10: Ja.
0: Dus dat is niet meteen het probleem. Maar het gaat natuurlijk met name om bepaalde capaciteiten waarover Europa niet beschikt en het afhankelijk is van Amerika.
11: Nou, op zich dus wel mooi nieuws dat we die gaten zo snel wisten te dichten. Onverwacht wellicht. Peter Weininga hoorde je, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
10: En dan gaan we naar Rijn Bartmans van de ABB. En ook met pech op de A16. Dat geeft toch in een vrij drukke ochtendspits nog steeds ellende, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Dat geeft ellende. Op de A16 richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum, doe je er 15 tot 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is er dicht. Kleine vooruitblik, want door de wegafsluitingen van de A27 en de A44 blijft het ook vanmiddag druk op de A2 en de A4. Het is door de werkzaamheden op de A27 druk bij knooppunt Gorkum en Utrecht en kunnen er op veel omliggende wegen files ontstaan. Daarbij gaat het rond Amsterdam waarschijnlijk druk worden. Het verkeer loopt mogelijk vertraging op door het concert van Bruno Mars in de Arena. Enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij hectometerpaal 122,1. En de A9 ook maar richting Amstelveen bij 56,6.
28: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
13: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
14: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
10: Blijf scherp. Ja, en dan zometeen is het uiteraard gewoon weer 10 uur. En dan begint BNR's Big Five. Deze week onder leiding van mijn zeer geachte collega Art Rooijakkers.
11: Goedemorgen.
10: Dat zeg ik niet alleen omdat hij hier naast me zit, maar gewoon omdat het zo is. Art, wie heb je te gast vandaag? Want je praat over, ja, over Oekraïne. En vannacht weer zware aanval op Kiev hebben we gezien. De Russen blijven doorgaan. Dat grondoffensief hoor je ze niet meer over.
11: Nee, precies.
10: Maar raketten en drones, die dan weer wel.
11: Wat je wel hoort is die adviesraad internationale vraagstukken. Ja. Die een advies hebben uitgebracht. En
10: ik sprak net Bert Koenders, hè? Ja,
11: Bert Koenders. Peter Weininga laat er ook over uit. Nederland moet militairen gaan leveren voor veiligheidsgaranties aan Oekraïne. Wel duizenden.
10: Ja. Nou ja, na de oorlog, hè?
11: Precies. Maar ja, wanneer komt dat na de oorlog? Dat is een beetje de vraag. Want Oekraïne padstelling, daar hebben wij het over vandaag met Julia Soldatjuk-Westerveld. Ze is onderzoeker bij instituut Klingendaal. Ja, welke partijen hebben er nou meeste baat bij het feit dat er nog steeds niet onderhandeld wordt? Is dat Rusland? Is het Oekraïne? Hè? Want er zijn elke keer uitnodigingen van Zelensky richting Poetin. Laten we nou eens gaan praten. Het gebeurt telkens niet, maar ja, nu zijn er weer die aanvallen op Moskou geweest. Misschien komt er toch een keer ergens beweging in. Tot nu toe zijn de gasten deze week daar niet heel positief over.
10: Nee, dat denk ik. Ik weet het, nou, we gaan het zien. Zometeen, 10 uur, BNR's Big Five met Julia Soldatjuk.
11: En dan een bijzonder verhaal in het nieuws. Want ja, auto's is vaak een bron van allerlei rotzooi. Zichtbaar, maar wellicht ook onzichtbaar. Bacteriën, virussen, dat soort zaken. Nou, wellicht is er binnenkort een uitkomst. Want met zogeheten FAR-UVC-licht kan je auto worden ontsmet zonder dat je iets hoeft te doen. Sterker nog, je kan er ook gewoon in zitten terwijl het gebeurt. De lucht en de oppervlakte worden schoongemaakt. Hyundai, de autofabrikant, is bezig met zo'n soort systeem. We hebben aangekondigd dat ze dat nieuwe systeem gaan gebruiken. Nog niet eerder gedaan in auto's op deze manier. De vraag is een beetje, ja, hoe werkt het? Is dat inderdaad veilig? En we zagen inderdaad een filmpje waarbij een soort UV-lamp over een achterbank heen ziet gaan, waarbij het eerst allemaal vieze bacteriën en daarna is het helemaal blij en schoon. Ja, is dat nou echt zo? Of is het een beetje reclame? Dat is het sowieso. We gaan erover praten met de UV-specialist Martijn van Klink. Hij is van het defectiebedrijf Bioclimatic. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
11: Ja, FAR-UVC-licht. Nou, we kennen UV. UVC kennen we misschien ook. FAR-UVC, wat is dat? Is het veilig en hoe werkt het?
15: Ja, FAR-UV is eigenlijk relatief nieuw. UVC-licht kun je indelen in verschillende golflengtes. En bepaalde golflengtes worden al jaren gebruikt voor desinfectie. Het is alleen schadelijk voor huid en ogen. Dus mensen mogen niet worden blootgesteld aan dat licht. En FAR-UV-licht werkt op een andere golflengte en zou veilig kunnen zijn voor mensen.
11: Ja.
15: Het moet alleen nog wel bewezen worden.
11: Ja, dat is vrij essentieel, ja. Maar, want u zegt, zou veilig kunnen zijn. Dus we staan helemaal aan het begin van, nou ja, onderzoek naar deze ontwikkeling, of niet?
15: Nou, niet helemaal aan het begin. Het kreeg tijdens de pandemie veel aandacht, deze techniek. Dat zou natuurlijk ideaal zijn, dat je kunt desinfecteren continu, terwijl mensen in een voertuig of in wat voor ruimte dan ook zijn. En vooralsnog wijzen alle onderzoeken erop dat het veilig is. Maar voordat het echt internationaal kan worden uitgerold, moet er echt nog wel wat gebeuren.
11: Ja. Ja.
15: Op dit moment valt het gewoon nog binnen de UV-regelgeving. Dus mag je mensen nog niet te lang blootstellen.
11: Nee, want inderdaad, hoe zit dat precies? Dat FAR-UVC, dringt dat dan helemaal niet bij me naar binnen? Of minder? Of wat is daar het verhaal van, zover we nu weten?
15: Ja, het dringt minder diep je huid in. Dus het is niet dat het helemaal niet binnendringt, maar het zou niet schadelijk kunnen zijn. Misschien vergelijkbaar met oppervlakkig zonlicht. Zolang je die Bescherming beperkt houdt, kan dat gewoon veilig.
2: Ja, nou weet ik niet of u het filmpje gezien hebt van Hyundai of het persbericht of iets dergelijks, maar als u als u dat zo ziet, krijgt u dan het idee van nou, dit zou wel eens wat kunnen zijn in de verre toekomst? Of een beetje onzin, zeker voor de consumentenmarkt, wat moet hij ermee?
15: Nou, ik zie wel mooie toepassingen met dit soort techniek als het gaat om deelauto's en misschien het openbaar vervoer of taxis. Ja. Zeker op plekken waar gewoon veel verschillende mensen komen of eigenlijk elkaar afwisselen, kan het best wel toegevoegde waarde hebben. Mm-hmm. Wat wij op dit moment doen is desinfecteren op het moment dat niemand er is. Dus dat, dan kun je denken aan dat 's nachts gebeurt bijvoorbeeld, of volledig afgeschermd als het in een luchtsysteem zit. Ja. Maar als het echt veilig is om te doen terwijl mensen daar aanwezig zijn, dan kan dat echt wel mooie besmettingsroutes verminderen. Zeker als je kijkt naar een pandemie die mogelijk in de toekomst nog een keer komt.
2: Ja, en Hyundai zelf inderdaad, die ziet ook meer toepassingen voor deelauto's en dergelijke. Nou, ik weet niet of u wel eens een auto gehuurd hebt via zo'n platform, dat zijn altijd hele smerige dingen en dat is dan alleen maar wat je zichtbaar hebt. Daar zit commercieel misschien ook wel iets interessants in.
15: Kan ik me zeker voorstellen. Ja, die hygiëne wordt toch voor veel mensen belangrijker. Dus als je een techniek hebt die volledig automatisch kan desinfecteren en reinigen op een veilige manier, dan denk ik dat er zeker een markt voor is. Ja.
2: In welke sectoren wordt dit nu al gebruikt? U zegt, u doet het ook. Waar zien we het vooral terug, dit soort technieken?
15: Nou, wij werken voornamelijk in de voedingsmiddelenindustrie. Dus echt om bacteriebesmettingen in een fabriek te voorkomen. En dan kun je denken aan luchtdesinfectie met UV-licht of waterdesinfectie of voedselcontactoppervlakken.
10: Ja, je zou kunnen zeggen, bij de ingang van de supermarkt of bij de uitgang, daar kan je iedereen die eronder doorloopt ook nog even blootstellen aan het licht. Of werkt dat niet zo?
15: Ja, zou technisch kunnen. Ja. Ik denk, wij kijken altijd naar wat zijn nou mogelijke besmettingsroutes. Hoe gaat een bacterie of een virus of een schimmel van één plek naar de andere plek? Mm-hmm. En juist dat punt wil je aanpakken. Ja. Dus in laboratoria bijvoorbeeld doen we dat 's nachts. Dus overdag wordt er gewerkt, dan gaat 's nachts het UV-licht aan, dan wordt alles gedesinfecteerd en dan begin je de volgende ochtend weer met een schone ruimte.
2: Waar, als we even door uw ogen een beetje dagdromen, waar zegt u dan nog meer van, nou, dat zijn wel toepassingen die ik zie gebeuren in de toekomst?
15: Eventueel plekken waar heel veel mensen samenkomen. Ja. Zeker als je nadenkt over de pandemie, dat bepaalde plekken gesloten werden, zoals concertzalen, openbare ruimtes tot op zekere hoogte, wachtkamers, ziekenhuizen. Dat zijn echt plekken waar je besmettingen wilt voorkomen. Ook waar je mensen hebt die minder goede weerstand hebben. Ja. Dat daar mogelijkheden zijn.
2: Openbare toiletten misschien, kan ik me voorstellen, zoiets.
15: Ja, zeker. Ja.
2: Denkt u dat u in de komende jaren zo'n auto zou u het willen in uw auto, dit systeem?
15: Nee, voor mij persoonlijk vind ik dat niet zo interessant. In mijn auto zit met name mijn eigen familie en die kom ik in huis ook tegen. Dus ik zie daar niet zoveel extra risico's.
2: Gelukkig. Martijn van Klink was dat, ja. UV-specialist en mede-eigenaar van Bioclimatic.
28: Tech Update.
10: Ja, voor de hygiëne. In technische zin gaan we naar Joe van Buurik. Goedemorgen, Joe.
3: Ja, met schoon nieuws, Bas.
10: Met schoon, dat is fijn. Nieuws dat net binnenkomt, heel schoon. Want het gaat over de megaboete die Google in Brussel moet gaan betalen.
3: Ja.
10: Megaboete? Nou, waar praten we over?
3: 4 miljard en een beetje.
10: Hallo!
3: Jazeker. En het was 4 miljard en een beetje meer. Namelijk 4,34 miljard. Dat was al omlaag gebracht tot 4,1 miljard. Maar daar was Google toch tegen in beroep gegaan. De uitspraak is zojuist binnengekomen. En Google is niet in het gelijk gesteld. Dus die boete van 4,1 miljard gaat gewoon door.
10: Dat doet pijn.
3: Ja, waar gaat dit dan over? Nou, de macht van Alphabet, moederbedrijf van Google, over Android. Het mobiele besturingssysteem. Wat ze daar allemaal mee doen om eigenlijk andere bedrijven in hun macht te houden. Nou, daarvan zegt Brussel dus, dat doen jullie niet netjes. Die boete moet gewoon betaald worden. Dit is trouwens een strijd die al 8 jaar geleverd wordt, Bas. Ja. Dus er is een tijd overheen gegaan. Maar zoals ze nu voor staat, volgens het Hof van Beroep in Luxemburg, moet deze boete dus toch gewoon betaald worden vanuit Google aan Brussel.
10: Catching.
3: Dus.
10: Dan, Elon Musk zou een AI-smartphone willen lanceren vanuit SpaceX. Lanceren, maar dan niet.
3: Wordt het
10: in de. Ja, nee, okay. En zou die al hebben getoond aan investeerders voor de beursgang?
3: Ja, Elon blijft Elon.
10: Natuurlijk, ja, en die doet wat hij wil. Hè?
3: We weten hoe goed hij is in dit soort controversies genereren. We weten nog heel goed hoe hij de beurswaakhond achter zich aan kreeg en ook op zijn vingers getikt werd. Zelfs een
10: Twitter-nanny kreeg, die we nooit gezien hebben.
3: Ja, maar hij kocht Twitter, dus ja, toen was dat ook weer gebruikt. Ja. Maar goed, dat ging natuurlijk over het feit dat hij ooit twitterde: ik heb geld gevonden om Tesla van de beurs te halen. Ja. Dat is toen niet gebeurd. Maar ja, je weet niet wat nog komen gaat. Nee, nu de nieuwste tech juice soap, zoals we hier dan zeggen. Hè. Rond zijn nieuwste beursgenoteerde bedrijf, dus SpaceX. Sappig verhaal, Bas, uit de Wall Street Journal van vanochtend. Die krant schrijft namelijk dat volgens verschillende bronnen er in juni een prototype voor in je hand getoond is aan een groepje investeerders. Jo. Nog voor die record IPO van SpaceX later in de maand dus. En ja, laten we wel zijn, dat zou dus een fascinerend stukje voorkennis zijn. Want verschillende collega's van ons hebben de prospectus van SpaceX doorgenomen. Ik heb niks gehoord
10: over smartphones.
3: Mooi
10: zo. Maar los van het feit dat dit een nogal merkwaardige gang van zaken is, wat zou dat voor apparaat zijn?
3: Ja,
10: nou, De Musk-phone.
3: Ja, ik denk niet dat hij zo gaat heten, want dan koopt echt alleen maar een klein groepje fanboys hem.
10: De Elon.
3: Wat zeg je?
10: De Elon.
3: Ja, dat is ook weer een beetje verkeerde associatie. Maar goed, de details die beschreven zijn: dunner dan een iPhone, voorzien van een Qualcomm Snapdragon chip. Nou, die zien we de meeste Android-telefoons die niet van Google zelf zijn. Het besturingssysteem zou nadrukkelijk AI-gedreven moeten zijn, met functies ontwikkeld door, je raadt het al, xAI. Een divisie van SpaceX immers.
10: Natuurlijk.
3: Ja, maar goed, het rijmt wel een beetje met andere recente uitspraken, namelijk die van de Chief Operating Officer van SpaceX, Quinn Shotwell, die zei vorige week nog, meldde Financial Times althans, tegen een ander groepje investeerders: goh, we zouden met Starlink ook wel een mobiel netwerk in de VS kunnen optuigen. Sommige analisten zinspelen er zelfs op dat ze T-Mobile zouden kunnen overnemen vanuit SpaceX. Nou, dat geld hebben ze denk ik onderhand wel liggen, of ze het zouden doen, dat is een beetje een tweede. Nu, ja, het laatste nieuws in deze fascinerende zaak is dat Elon de berichten tegenspreekt op X. Zegt dat wat Wall Street Journal schrijft klinkare onzin is over een AI-phone. Mm-hmm. Maar ja, in januari heeft hij nog gezegd: een eigen telefoon vanuit Starlink is niet ondenkbaar. Al zei hij daarvoor en daarna weer dat hij er niet aan moet denken om een telefoon te ontwikkelen. Dus
10: ja, hij doet maar wat.
3: Resume: Elon's mindset is veranderlijker dan het weer. Kijk maar naar die overname van Twitter. Dat ging ook met wel niet. Oh, toch wel. Dus ja, ik zou me kunnen voorstellen dat we ooit in de schaal van hebben de Musk-phone misschien nog wel eens gaan bespreken.
2: Of niet?
3: Bas is heel blij dat hij bijna nooit meer schaal van hebbens doet.
10: De Elophone. Nee.
3: Dus ik ben benieuwd wat Iwan er dan van vindt. De Musk-phone. En of je erop zit te wachten.
2: Benieuwd wat Stijn ervan vindt.
3: Ja, dat ook. Ja, ik ben er die dag niet. Dat weet ik wel.
10: Ik ook niet.
3: Dus.
10: Zo, dat wou ik zeggen. Dankjewel, Joe van Buurik.
31: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Jullie duiken allemaal weg voor nieuws.
10: Want?
2: Ja, de Musk-phone, als die er is. Dan...
10: Ja, maar ja, weer een telefoon. Hallo, nee, ja, dan is hij dunner en dan kan niet meer in de Dragons.
2: En grok, alles
10: ik
2: grok.
10: Alles grok, hè. Ja.
2: Nou.
10: Grok dronk je vroeger als het koud was buiten.
2: Grok, ja.
10: Ja, maar ja, dat is nu iets anders. Dan nog heel eventjes kort naar de girafjes in Barcelona.
2: Dat
10: ja,
2: gaan we doen,
10: ze hebben daar 4 giraffen onderzocht in de dierentuin van Barcelona. En die hebben ze eigenlijk niet min of meer aangetoond, maar ja, wacht even, N is 4, hè? Mm-hmm. Dat die beesten kunnen rekenen. Nou, rekenen, nou nee, ze kunnen optellen.
2: Oh.
10: Dat kunnen ze wel, ja. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben bakken met eten neergezet en die hebben ze laten zien. En zeiden ze, kijk, dit zijn de bakken met eten. En daarna deden ze in een paar van die bakken, of één bak deden ze iets meer wortelen. Mm-hmm. Nou, dan zeiden ze, dan draaien we dat en laten we het, een soort balletje, maar dan met giraffen.
2: Kijk,
10: en dan met wortelen. En uiteindelijk was het, waar zit dan de meeste in? Nou, die giraffen die konden heel goed eruit halen door de hoeveelheid in te schatten voordat die was aangevuld. En aangevuld en pakte toen in 7 op de 10 gevallen de bak met de grootste hoeveelheid wortelen. Oh. En dat is meer dan de probability rate, zoals dat mooi heet, wat je op basis van toeval zou kunnen verwachten. Betekent dus dat het lijkt alsof ze weten wat er gebeurt. Dat er iets meer bijgekomen is. Ja, kan je dat dan vertalen naar optellen? Ja, dat zou je kunnen vertalen, zeggen de onderzoekers. Andere verhaal is wel dat als je die bakken weer leeg haalt, dat ze dan niet kunnen zien wat leger is. Dus ze kunnen wel optellen, maar ze kunnen niet aftrekken. Of ze kunnen vermenigvuldigen. Dat is misschien nog een tijd voor giraffen. Dan wordt het lek alleen maar langer. Maar
2: worteltrekken.
10: Ja, worteltrekken, dat kunnen ze wel. Toch een beetje meer onderzoek is nodig om te bevestigen of ze inderdaad die vaardigheid echt beheersen. Want N is 4, zei ik al, het is niet heel veel. Maar het is wel leuk om te zien dat die langnekken waarvan we altijd dachten, ja, ze hebben één ding, ze zijn lang. Ja,
2: een beetje een dommig hoofd.
10: Ja, dat ze toch wel wat kunnen.
2: Ja,
10: het zijn nog geen primaten zoals wij, hè. Nee. Rekenen. Hè. En wij weten het al. Om te vermenigvuldigen moet je kunnen delen. En daarom delen we elke dag nieuws vanaf 6 uur 's morgens. En dat doen we dan ook. Het is bijna 10 uur, we zetten er een punt achter voor vandaag. Zo, want einde som. BNR's Big Five, zometeen over de padstelling in Oekraïne. Art Rooijakker spreekt dan met Julia Soldatjuk Westerveld van Instituut Klingendaal. Morgen ben ik er niet. Ewan wel, die zit met Nina vanaf 6 uur voor een nieuwe ochtendspit. We zien elkaar na het weekend.
11: Ja, tot morgen.
10: Ja.
11: Punt nog een keer.
28: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
17: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: We gaan naar de ANWB. Rijn Baartmans. Rijn, een ongeluk op de A10 op de ring bij Amsterdam. Au.
2: Dat klopt, op de A10 Ring Oost richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn er dicht. En ook op de A4 blijft het erg druk door de werkzaamheden op de A44. Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep doe je er 40 minuten langer over. De A27 nog, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2. 15 minuten vertraging. Dan meldt Flitsmeister nog de volgende flitsers. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 8,6. En de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt een vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen, jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 16 kinderen bevrijd uit een huis waar sommigen al hun hele leven werden vastgehouden. Volgens Amerikaanse media zaten ze opgesloten in 1 kamer en leefden ze in mensonterende omstandigheden. 4 verdachten zijn opgepakt. Dat zijn de ouders van de kinderen en 2 grootouders. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ruim 4 jaar oorlog en er wordt niet onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland. Welke van de twee landen heeft er nou het meeste baat bij? En hoe realistisch is het dat Oekraïne in de komende jaren al toetreedt tot de EU? We praten zo over met Julia Soldatjuk, Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal en BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
8: Wil je weten wat er speelt
9: en of waarom?
8: In de BNR-app.
9: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
5: De oorlog in Oekraïne sleept zich ruim 4 jaar lang al voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht hier in het westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling? Of komt toch misschien een diplomatieke oplossing langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag met Julia Soldatjuk als gast. Ze is senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Gespecialiseerd in EU en Global Affairs. Komt

0: uit Oekraïne woont inmiddels al lange tijd in Nederland. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik ga de microfoon iets dichter bij je mond schuiven. Okay. Ja. Zo, we doen het zo. Dan kan je me ook goed horen. Zo, ja.
1: Prima.
0: Ja, ik ben weer achter mijn microfoon hoor, voor de luisteraar. Het was even een wandelingetje hier in de studio. We gaan het hebben over de relatie tussen de EU en Oekraïne. Maar ik wil graag eens twee dingen van je weten. Laten we gewoon met het nieuws beginnen. Want er zijn twee nieuwsberichten waar ik dan deze ochtend op blijf hangen. 13 doden bij zware luchtaanvallen, Russische luchtaanvallen op Kiev. Dat gebeurt dan met raketten, met drones. En dan komt dan een reactie op van Kaja Kallas, de buitenlandschef van de Europese Unie. Die wil na die aanvallen de druk op Rusland verder opvoeren. Ja, wat denk je, hoe kan de druk nog verder opgevoerd worden, Julia?
2: De druk. Dat is natuurlijk een zorgzaam bericht voor hier in Europa. Dat aantal aanvallen, luchtaanvallen escaleren op Oekraïne. Oekraïne zelf is ook vrij succesvol geweest in het raken van olieraffinaderijen en logistische hubs in Rusland. Door sancties aan de ene kant. Door niet meer sancties, niet noodzakelijk meer sancties, maar wel betere naleving van sancties. Het gaat toch uiteindelijk draait Russische economie op de winsten uit gas en olie. Mm-hmm. Waarvan Europa nog steeds aanzienlijk bedrag koopt. Aantallen koopt. En dat is denk ik het belangrijkste element van het voortzetten.
0: Ja.
2: Voorzettingsvermogen voor Rusland.
0: Dus geen nieuw economie. Sanctiepakket, dat niet. Maar het gewoon het aanscherpen van de sancties.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ander bericht van vanochtend is dat er is een advies binnengekomen van de Adviesraad voor de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Vandaag komt een advies voor onze defensieminister Yildiz. En waarin gezegd wordt dat wij als Nederland een militaire bijdrage moeten gaan leveren voor veiligheidsgaranties aan Oekraïne nadat de oorlog voorbij is. Mm-hmm. Beetje gewetensvraag, maar wanneer zal dat gaan gebeuren, denk je? Want al mijn gasten tot nu toe zeggen dat is echt nog niet dichtbij.
2: Ja, dat ben ik het mee eens. De doelen van Oekraïne en Rusland liggen echt ver uit elkaar. En daarom is het heel weinig ruimte nu om te onderhandelen. Oekraïne is wel geïnteresseerd in zo snel mogelijk staakt het vuren, omdat ze veel burgerdoden hebben. Ja. En we weten dat ook energieinfrastructuur, het leidt zwaar onder het vuur van Rusland. Rusland is, of Poetin in ieder geval, die is niet geïnteresseerd, lijkt het, in het staakt het vuren. Zijn strategie is om eerst te onderhandelen over brede afspraken. Over die houden in eigenlijk het inperken van de soevereiniteit van Oekraïne. Dus hij heeft eerder geëist niet alleen een deel van het grondgebied van Oekraïne, maar ook dat Oekraïne minder of bijna geen militaire macht heeft. Mm-hmm. Dat er enige invloed is op dat Rusland mee mag bepalen. En de wettenrecht zou kunnen hebben over het militaire steun van de Europese partners in Oekraïne. Dus ja, dit soort vergaande maatregelen, dat is waar Poetin in geïnteresseerd. En ja, dat natuurlijk deze twee doelen van staakt het vuren en uiteindelijk komen tot een duurzame oplossing van een conflict. En aan de andere kant het hertekenen van de geopolitieke verhoudingen. Ja. Of in ieder geval binnen Europa en met Rusland. Ja, dat ligt heel ver uit elkaar.
0: Wat ik wel interessant vind, is tot nu toe proberen Europese landen het militair betrokken raken uit de weg te gaan. Dus is dit dan een opvallend advies in jouw ogen?
2: Dat AIW-advies. Ik vind dat heel goed is dat het gesprek, dat er zo, dat is vrij gedetailleerd rapport. Verschillende modaliteiten worden daar uitgewerkt. Ook over mandaat wordt gesproken. Wat zijn de voorwaarden van zo'n garantie? Wat is dat wel en wat is dat niet? Dat is ook een hele belangrijke onderscheid die vaak wordt door elkaar gehaald. De monitoring en monitoring, soort van verificatie force en echte garantie. Dus heel goed dat zo gedetailleerd is uitgewerkt. Omdat als er een staakt het vuren komt, dan is het goed om dat allemaal paraat te hebben. Om ook voor elke land die wil bijdragen daaraan, om gewoon beslissing ook weten hoe ze dat willen doen. Mm-hmm. Aan de andere kant, en er zijn twee elementen. Dus één is echt troops on the ground.
0: Ja.
2: Maar niet alleen. Dus niet alleen militaire component. Het gaat veel breder. Het gaat ook over defensie-industrie samenwerking, over training van de troepen in Oekraïne, over langdurige militaire steun. En het idee, dus eigenlijk basisgedachte daarachter, is dat de beste garantie voor Oekraïne is een sterke Oekraïnse leger zelf. Mm-hmm. En dus het idee van zo'n garantiemacht is niet een leger van Oekraïnse defensievermogen te vervangen, maar te versterken. Mm-hmm. In die zin, ja.
0: Zit er wel een logica in?
2: Ja.
0: Laten we kijken naar de oorlog zelf. Meer dan 4 jaar bezig. We hebben de berichten nu net. Hè. We nemen ze door. De aanvallen op Kiev die geïntensiveerd lijkt te worden. Tegelijkertijd is mijn observatie dat de aandacht hier in het Westen wat lijkt te verslappen. Hoe zie jij dat?
2: Dat zie ik ook. Het is natuurlijk vijfde jaar bijna van de grootschalige oorlog. Er zijn ook uitdagingen in Europa. De oorlog in Iran heeft aandacht afgeleid. De gesprekken over eigen veiligheid en defensiebereidheid. Dat is dus natuurlijk ook de toekomst van de transatlantische alliantie. En wat zal dat betekenen voor veiligheid van Europa? Defensieuitgaven en waar moet dat budget vandaan komen? Wat is dan
0: dus er zit wel een logica in door al die andere onderwerpen dat met elkaar eigenlijk bijna...
2: Ja, ik zou zeggen dat we leven nu in een hele andere wereld dan 4 jaar geleden. Hmm. 4 jaar geleden was de grootste schok en de grootste nieuws was de aanval op Oekraïne die ook sterke morele component had. En nu hebben we echt economische uitdagingen binnen Europa. Dus ja, dan is de aandacht meer gericht. Maar ik zou die beeld bestaat misschien in het publieke domein, zeg maar. Ja. In de media ook wordt misschien minder gesproken. Maar als ik kijk naar de cijfers, wat qua steun, financiële, militaire steun, politieke ook aan Oekraïne, dan is dat niet per se verminderd. Vooral van de laatste aankondigingen, ook bijvoorbeeld Nederland blijft veel steun leveren. Ik heb de laatste energieroadmap gelanceerd en additioneel bijna 200 miljoen. En zo doen ook Europese Unie en andere lidstaten.
0: Ja, dus die steun blijft overeind staan. Ook opvallend dat op de laatste G7-top de Amerikaanse president Trump ineens weer oog leek te hebben voor Oekraïne. Belde van tevoren met Zelensky, had het over onwankelbare steun voor het land. Was je overtuigd?
2: Ja, ik weet dat tot enige zorgen leidde. Want omdat Trump's strategie zo onvoorspelbaar is, dat je eigenlijk niet weet of dat een goed nieuws is of slecht nieuws. Mm-hmm. Ik zie niet echt veel opvolging. Of niet veel wat er in navolging is gebeurd. Volgende week is natuurlijk een Ankara-top.
0: En die grote NAVO-top,
2: hè? Ja. En een paar weken daarna is er ook een grote defensiesummit in Parijs, waar ook waarschijnlijk Amerikaanse delegatie aanwezig zullen zijn. Dus ja, we kunnen wel, denk ik, wat stappen verwachten. Maar het is vooral afwachten.
0: Ja. En tegelijkertijd zie je in Europa toch ook wel andere bewegingen. Er is gedoe met Polen. Die hebben een onderscheiding van Zelensky afgepakt. Dus een soort ruzie tussen beide landen. Gaat om historische oneenigheden.
2: Ja, het is heel interessant om te merken, want 10 jaar geleden was Polen een van de grootste voorstanders van verdere EU-uitbreidingen, voornamelijk de EU-toetreding van Oekraïne. Maar vanaf het moment dat Oekraïne politieke of de kandidaatstatus heeft gekregen, heeft denk ik ook te maken met interne politieke verhoudingen binnen Polen en de verhoudingen tussen de huidige president Nawrocki en premier Tusk. Ze zijn verschillende partijen en Tusk is wat meer pro-Oekraïens, Nawrocki minder. Deze incident werd... gaat niet alleen over Oekraïne en Polen, maar werd ook gebruikt...
0: intern politiek.
2: Ja, er speelde wat van alles intern.
0: Ja, want wat er gebeurde was dat Zelensky een legereenheid vernoemde naar een militaire groep die in Polen omstreden is vanuit de Tweede Wereldoorlog.
2: Niet een militaire groep, dat is eigenlijk een Oekraïense verzetsbeweging. Ja. Het is een hele brede verzetsbeweging en ligt ook in de basis van de motivatie. Of dat wordt veel gedragen in Oekraïne. Dat is waar de soort van de geschiedenis van die verzet en resilience. Mm-hmm. Er was wel binnen dat beweging een groepering of een klein aantal mensen die wat meer radicaal acteerden. En die worden dus in Polen heel anders naar gekeken. Dus veel negatieve. En die, dan willen ze eigenlijk van Oekraïne dat Oekraïne dan de hele beweging niet meer. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen.
0: Nee, in ieder geval ziet Polen dat heel anders dan precies, Oekraïne. Ja. En wat er tot gevolg heeft dat Zelensky dus die onderscheiding wordt ontnomen. Het is een ruzie, zou je kunnen zeggen, tussen twee landen. Maar het heeft ook misschien invloed voor de steun binnen Europa aan Oekraïne.
2: Ja, absoluut. Nog één laatste ding over dat deze thema, of historische. Want het is aan beide kanten is er van alles gebeurd. Mm. En Polen is ook niet bereid om excuses aan te bieden aan Oekraïne. Mm. Dus dat maakt het ook lastig voor Oekraïne nu om de eerste stappen te zetten in die richting. Betekent, nu hebben we een belangrijk moment voor Oekraïne op EU-toetreding, de eerste onderhandelingscluster, een soort van thematische hervormingscluster is geopend. Mm. En de volgende vijf, de andere vijf, die zouden volgende maand, eigenlijk deze maand, ook open gaan. Maar nu zijn er meerdere landen, dus ook Polen is duurt nu opeens, zegt hij, wat meer terughoudend te zijn om dat te willen openen. Maar ook gewoon Bulgarije, die landen hebben hun vragen bij. Voor Oekraïne is dat belangrijk, die opening van die clusters. Omdat ze hebben dan eigenlijk een handleiding. Wat moeten ze aanpassen in eigen wetgeving om uiteindelijk dichterbij te komen tot de toetreding. Ja. Ja. Ja.
1: The Big Five. Art Rojakkers.
0: Met vandaag de gast Julia Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Zullen we het eens over die onderhandelingen gaan hebben? Of tenminste het gebrek aan onderhandelingen. Want eigenlijk is er sinds de Russische invasie nog nauwelijks onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland. Ik bedoel, Amerika heeft wat mensen heen en weer gestuurd, maar direct contact lijkt er sowieso niet te zijn. Hoe kan dat nou eigenlijk, vroeg ik me af. Heb jij daar zicht op?
2: In de eerste paar weken van de grootschalige invasie waren er meerdere gesprekken. Het heet Istanbul-protocol onder in de beleidsjargon. Mm-hmm. Dus die gesprekken zijn geweest, niet op staatsniveau. Dat klopt. De leiders, dus Zelensky en Poetin, hebben nooit gesproken met elkaar na de oorlog. En daarna, vorig jaar en begin dit jaar, zijn er ook gesprekken geweest tussen Russische delegatie en Oekraïnse delegatie. Mm-hmm. En dan meestal met bemiddeling van Amerikanen.
0: Ja.
2: Dus die contact is er wel. Alleen zij kunnen alleen over thema's praten die op min of meer technische level niveau zitten. Dus over echte grote vraagstukken. Waar veel verschil in zitten. Dus zoals bijvoorbeeld de territoriële integriteit, dus grondgebied, de demarcatielijn, dus waar zou de grens in het geval van staak het vuren, waar zou de grens lopen, veiligheidsgarantie, et cetera. Dat kunnen alleen Zelensky en Poetin eigenlijk beslissen.
0: Dus Zelensky dringt dan aan op zo snel mogelijke onderhandelingen, doet ook uitnodigingen naar Poetin, maar die worden telkens afgeslagen.
2: Ja, en Europese leiders doen dat ook. Dus die die hebben ook een steun uitgesproken voor een leidersmeeting. Amerikanen deden dat ook. Of in ieder geval wat Poetin zegt, is dat hij Zelensky niet ziet als de legitieme leider van Oekraïne. Mm-hmm. En hij ziet überhaupt Oekraïne niet als een soevereine staat. Mm. En daarom wil hij dus niet met een leider praten, omdat dan zou die dan gedwongen zijn. Dus dat automatisch zou dat betekenen dat hij erkent de soevereiniteit van Oekraïne.
0: Ja, tegelijkertijd wordt de druk op Rusland opgevoerd met aanvallen op Moskou, op raffinaderijen, op oliedepots. Dus je ziet dat Oekraïne op een andere manier Rusland onder druk probeert te zetten. Poetin zelf heeft ook afgelopen weekend gezegd, qua brandstof hebben we problemen. Het is een moeilijke tijd, zei hij letterlijk. De Krim wordt afgezonderd van de rest van Rusland. Gaat dit werken, denk je?
2: Nou ja, kijk, de aanvallen, dus die olieraffinaderijen die in Rusland worden geraakt, dat is ongeveer, grof geschat, 15% van het totale vermogen. Dus dat is ook niet heel veel.
0: Nee.
2: Rusland verliest 3 keer zoveel grondgebied, de bezette grondgebied, dat zij bezetten, dan wat Oekraïners terugwinnen dit jaar. Mm-hmm. Dus in die zin, en economisch gaat dat op lange termijn vooral, maar ook op korte termijn gaat het niet heel goed. Mm-hmm. Druk, binnenlandse druk, of in ieder geval populariteit, autoriteit van Poetin is op dit moment ook aan het dalen. Mm-hmm. En voor Oekraïne is dit een perfect moment om te gaan onderhandelen. Want dan onderhandelen ze vanuit een sterke positie. Maar voor Poetin betekent dat, is dat niet een goed moment. En zelfs de situatie verslechtert waarschijnlijk. In Rusland is het voor hem nog steeds meer risicovol om te gaan onderhandelen. Omdat, wat gaat hij dan... dan moet hij dan dealen met die druk binnen Rusland. Mm-hmm. Met zijn populariteit als er een stak het vuren komt. En een voorwaarde van veiligheidsgaranties is het stak het vuren. Mm-hmm. Dus dat betekent dat zodra een stak het vuren komt... is er ook meer steun aan Oekraïne qua veiligheid. En dat is voor hem, denk ik, die overweging nog niet zo ver om toch te gaan onderhandelen.
0: Nee, dus wat zou er voor nodig zijn van buitenaf gezien? Want het idee is, de druk op Poetin wordt opgevoerd, op Rusland wordt opgevoerd, zodanig dat de prijs van deze oorlog zo hoog wordt dat hij wel moet gaan onderhandelen. Maar eigenlijk zeg jij, als die prijs te hoog is, gaat hij juist niet onderhandelen.
2: De economie is erg belangrijk in deze oorlog. En hoe meer druk op Russische economie, hoe meer de economie of politieke elite in Rusland, mm-hmm, zal ook minder ontevreden zijn en meer druk op Poetin opvoeren. Mm-hmm. Dus ja, de voortdurende druk op Rusland, qua sancties, economische middelen, qua uitschakelen van al die logistieke toevoerlijnen en olieraffinaderijen, dat is het manier, denk ik. Mm-hmm.
0: Stel nou, er komt op een bepaald moment een onderhandeling. Ze zitten om de tafel op welke plek dan ook in deze wereld. Dan moet dat dus begonnen worden met die onderhandelingen. Stel jij zou de eer krijgen om de eerste half uur van die onderhandelingen te mogen leiden. Hoe begin je überhaupt dan zoiets na 4 jaar oorlog?
2: Oh, dat zal niet echt een hele een rol zo zijn die ik zou willen hebben.
0: Nee, je zou hem niet ambiëren.
2: Nee, het lijkt me best wel pittig. Maar dit soort gesprekken, onderhandelingen, ze worden natuurlijk aan de voorkant voorbereid. Aan diplomaten van beide kanten. Dus daar ligt ook een duidelijke agenda. En dit zijn andere type onderhandelingen dat we in Europa kennen. Mm. Die uiteindelijk uitkomen op een soort compromis. En waar je verschillende... ofwel eisen ofwel argumenten aan tafel legt. Dit gaat veel met intimidatie, met het laten zien wie de sterker is. Dus het is ook die cognitieve element in de onderhandelingen speelt een sterke rol. Dat is denk ik ook de reden.
0: Het is niet alleen maar rationeel, wil je maar zeggen, die
2: absoluut niet. Nee, dat is echt te laten zien wie de sterkste is. En dat is dan niet noodzakelijk alleen met argumenten, maar ook vooral met de uitstralen, met aan de achtergrond een grootschalige aanval. Iets heel pijnlijks. Ja. Dat gebeurt dan binnen Rusland of binnen Oekraïne.
0: Dat is dat beroemde voorbeeld dat Poetin zijn hond meenam. Toen Angela Merkel een keer bij Poetin kwam, had hij een grote herdershond. Omdat hij wist dat zij honden. Dat bedoel je met wat er allemaal mee kan gebeuren met intimidatie.
2: Ja, maar dat is in de Kamer. Maar wat vaak ook gebeurt, is dat op het dag wanneer de onderhandelingen plaats zouden vinden, gebeurt
0: juist dan
2: er iets
0: een
2: in
0: een.
2: En een grote burgerlijke slachtoffer. Zodat een leiders zitten dan meer onder druk. Ja.
0: Nou is de Europese Unie probeert alvast, hè, er komt een onderhandelingstafel op een bepaald moment, hopelijk probeert de Europese Unie daar al een plekje te claimen. We willen ook aan tafel. Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, heeft een lijntje uitgegooid recent naar het Kremlin. Volgens mij voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Doen wij dat toe in deze zin? Europa?
2: Europa heeft al zoveel geïnvesteerd eigenlijk, of veel steun geleverd aan Oekraïne. Er zit al dat ze ook niet kunnen permitteren om helemaal niet aan tafel te zijn. En ook een oplossing van deze conflict is afhankelijk van steun van Europa, van positionering van Europa. Dus ja, en we hebben gezien dat er gesproken werd, ook in Cyprus een paar weken geleden, over een mogelijke special envoy, dus speciale gezant vanuit Europa, die dan eventueel gesprekken zou kunnen voeren. Alleen een voorwaarde van een succesvol en sterke optreden van Europa richting Rusland is eigenlijk een, dat Europa zou bereid zijn om of te escaleren, om andere instrumenten achter de hand te kunnen hebben. Om te zeggen, als jij dit niet doet, dan gaan we dit doen. En dat daadwerkelijk durven te doen.
0: En dan hebben we het over militair escaleren bijvoorbeeld. Of nog meer sanctiepakketten, economisch escaleren.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk, alles. Economieën zijn verwegen met elkaar. Defensie is nog niet op het niveau dat je makkelijk dit soort stappen kan permitteren. Jezelf als Europa. Er zijn geen makkelijke instrumenten die kunnen ingezet worden. Nee. Die zijn al allemaal ingezet.
0: Het voelt nu ergens alsof Europa vraagt van mogen alsjeblieft aan tafel. Terwijl, als ik jouw woorden weeg, het eigenlijk zo zou moeten zijn. Europa hoort aan tafel en moet die plek afdwingen. Door bereid te zijn om als dat niet werkt, ook andere stappen te zetten.
2: Nou, ik zou zeggen dat er een aantal experts zijn die heel erg pleiten voor dat Europa moet aan tafel. Maar als ik kijk naar wat de Europese leiders zelf zeggen, ze vinden dat ze wel dat hun huidige positie ondersteunend aan Oekraïne, dus in gesprek met Oekraïne, prima is. Omdat ze nog niet bereid zijn om die militaire en economische maatregelen in te zetten. Dat is gewoon te dure prijs. Voor ze.
0: Ja. Moet Europa wel aan tafel zitten? Ik kwam een verhaal tegen van Caroline de Guijter, buitenlandcommentator bij NRC. Zij schreef vorige maand, volgens mij, Europa moet niet onderhandelen met Poetin. Want 1, we zijn geen bemiddelaar in het conflict, maar we steunen 1 partij. En 2, we zijn tot op het bot verdeeld. Hoe zie jij dat?
2: Ja. Nou, wat je ziet is dat die gesprekken, vooral tijdens de actieve fase van onder facilitatie van Verenigde Staten, dus de mediation van hun, gingen niet alleen over het einde van Rusland-Oekraïne-oorlog. Ze gingen ook over Europese veiligheidsarchitectuur en ook over geopolitieke vraagstukken. Ze gingen ook deels over de internationale rechtsorde en de. Accountability, is het Nederlandse woord daarvoor? Rechtvaardigheid of iets. Dus dat zijn grote vraagstukken. En vanuit die perspectief zou Europa zeker niet aan de zijkant willen staan. Mm-hmm. Waar Verenigde Staten met Rusland onderhandelen over Europa. Mm-hmm. Tegelijkertijd,
0: het gaat ook over onze veiligheid, wil je maar zeggen.
2: Ja. Tegelijkertijd, het is voor Europa om zelf aan tafel met Rusland te gaan zitten, zal ook tot een signaal uitsturen dat wat Rusland heeft gedaan wordt of niet geaccepteerd, maar wel. Ja, daar is ruimte om daar overheen te stappen tot een bepaalde hoogte. Dus dat is een hele lastige overweging om te maken. Dus daarom denk ik die in tandem met Oekraïne is voor nu de beste optie.
0: Straks praat ik verder met Klingendaal-onderzoeker Julia Soldatjuk-Westerveld over het perspectief voor Oekraïne om tot de EU toe te treden. Blijf luisteren.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
8: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
9: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft drukker dan gebruikelijk, 160 kilometer in totaal. Het is druk op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. De A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep is je vertraging 10 minuten. De A10, Ring Oost, richting Amersfoort, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg, tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof. Daar staat een kapotte auto, de rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,7. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij 94,6.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt een vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen, jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 16 kinderen bevrijd uit een huis waar sommigen al hun hele leven werden vastgehouden. Volgens Amerikaanse media zaten ze opgesloten in één kamer en leefden ze in mensonterende omstandigheden. 4 verdachten zijn opgepakt, dat zijn de ouders van de kinderen en 2 grootouders. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Onlangs kon Oekraïne beginnen met onderhandelen over de toelating tot de EU. Nou, hoe realistisch is een EU-lidmaatschap eigenlijk voor het land? Misschien weet Julia Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij instituut Klingendaal, het wel. Ik ga het er zo in ieder geval vragen. En BNR's Big Five voor de padstelling in Oekraïne.
16: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
17: Benki, dat is toch geen woord?
16: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
18: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
19: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
18: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met journalist en historicus Hubert Smeets. Het ging over de druk die nu op Poetin ligt, nu Rusland al maanden bestookt wordt met Oekraïnse drones. Terug te luisteren als podcast in onze app bijvoorbeeld. Vandaag de gast Julia Soldatjuk-Westerveld. Ze is onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Twee onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. Het perspectief van de miljoenen gevluchte Oekraïners in Europa en een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU. Dat laatste brengt ons eigenlijk bij de toekomst van het land. Want we proberen toch ook voorbij die oorlog te kijken, voor zover dat kan natuurlijk. En het is sowieso makkelijker vanuit de radiostudio in Amsterdam dan wanneer je in Oekraïne zelf leeft. Gisteren de gast Jeroen Ketting, Lifeline Ukraine. Daar is hij voor actief. Hij is inmiddels al 4 jaar actief in Oekraïne. Doet aan humanitair ondernemerschap, zoals hij het zelf zegt. Hij had deze vraag voor je.
17: Als er een bestand, een ceasefire, een overwinning komt, wat heeft dat voor impact voor wat betreft de internationale steun aan Oekraïne? Mm-hmm. Zal die toenemen? Dus zullen de miljarden in één keer Oekraïne binnenvloeien? Of zul je zien dat dan Europese landen met name zeggen van nou oké, nu kunnen we op ons eigen problemen gaan richten?
0: Ja, gaat het de steun toenemen of juist minder worden als er een staakt het vuren komt of een overwinning?
2: Ja, als er echt niet meer wordt geschoten, gevochten op langere termijn, dan is de kans groot dat dat er meer investeringen komen. Mm-hmm. Dus echt voor de economie van Oekraïne zal het een positieve ontwikkeling zijn. Mm-hmm. Daar speelt wel erbij dat, dat er eigenlijk transparant de voorwaarden voorbereid moeten zijn om transparant te kunnen investeren en veilig te kunnen investeren in de Oekraïnse economie. En dan dat doet de Oekraïnse overheid nu met prioriteit. Oekraïne blijft afhankelijk van buitenlandse steun voor langere tijd. Want nu gaat een grote deel van zo'n Europese pot geld, de Ukraine Facility, gaat naar het steun voor budget. Mm-hmm. En elk jaar is dat een grote uitdaging of Oekraïne rondkomt qua budget. Mm-hmm. En dat gaat niet in één dag zich oplossen.
0: Nee.
2: Ja, dat de steun moet doorgaan. Dezelfde geldt voor defensie, voor defensieindustrie, maar ook het leger. Mm-hmm. Dus militaire steun, want ook naar het staakt vuren blijft de allerbelangrijkste voor Oekraïne is eigenlijk om sterke defensievermogen te behouden als een voorwaarde voor dat er ging aanvallen.
0: Nou ja, voor toekomstige veiligheid.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou kreeg Oekraïne afgelopen maand, Moldavië trouwens ook, groen licht om te starten met de eerste onderhandeling over de EU-toetreding. Dat cluster waar we het in het begin van het uur al kort over hadden, dat gaat over echt wel grote zaken. De hervorming van de juridische macht, mensenrechten, corruptiebestrijding. Ja. Dat voelt als een enorme hoepel al waar het land doorheen moet springen.
2: Ja, en dat is ook een basis van alle andere hervormingen. Dat is ook een cluster die eerst open gaat en als laatste wordt gesloten. Mm-hmm. Dus een best wel een lange proces. Er is veel voorbereiding geweest. Want ook in de associatieverdrag, dus voordat de kandidaatstatus was dit een prioriteit. En heeft Oekraïne al best wel veel gedaan. En nu zitten ze wel met een aantal obstakels, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van rechters voor de constitutionele hof. En een aantal andere aspecten. Dat is echt belangrijk. Daar is ook een politieke steun voor nodig in Oekraïne om de hervormingen door te voeren.
0: Yes.
2: Dat zijn vaak dure en pijnlijke hervormingen. Niet alleen cluster 1, maar ook andere. En dat is...
0: Wat maakt het duur en pijnlijk?
2: Je moet duur en pijnlijk. Dat kost de bevolking veel geld. Mm-hmm. Want er komen veel additionele eisen op hoe bijvoorbeeld, als we het hebben over integratie in de interne markt, dan is het dan een productiestandaarden voor Oekraïnse bedrijven.
0: Yeah.
2: Als we het hebben over hervorming van de justitie, van de juridische macht, dat is hervorming in het ministerie, die ook wel dus nieuwe banen, andere functies. Dit kost allemaal ook wel geld. EU-toetreding, soort van die manual, acquis communautaire heet dat, dat Oekraïne moet uitvoeren, dat bestaat uit 200 pagina's. En dat is heel veel werk voor ook ambtenaren. Dus Oekraïne moet ook meer ambtenaren inhuren. En het is heel moeilijk om dat te doen tijdens de oorlog, omdat al geld gaat naar defensie, Naar het leger, ja. Niet naar de public administration reform.
0: Maar betekent het, is er eigenlijk brede steun in Oekraïne voor de toetreding tot de EU? Als je dit meeneemt?
2: Ja, zeker.
0: Ook als je weet dat er dus al die kosten bij komen kijken en het een moeilijk en pijnlijk proces is?
2: Als we kijken naar opiniepeilingen, dan de revolutie in 2014, Oranje was ook. En Oranje Revolutie daarvoor. Maar vooral in 2004 ging over EU-toetreding. Mm-hmm. Dus de Oekraïners zien dat echt als een kompas voor de toekomst. Als je echt een gemiddelde Oekraïner zou vragen, wat betekent dat voor welke invloed zal dat hebben op je leven op middenkorte termijn? Mm-hmm. Ik denk dat ze meestal denken aan studiemogelijkheden om te studeren, om te reizen, misschien wat economische en zeker transparantie, dus wat meer een betere verhouding. Een relatie met de overheid, mm-hmm. met lokale overheidsinstantie. Maar dat ze niet meteen denken, alles gaat duurder worden. De koopcapaciteit van mensen zal kleiner worden. Alle andere voor economie, dat nog meer nadelige effecten in een hele korte termijn kan hebben. Ja. Tot de integratie in de interne markt.
0: Ja, ja.
2: Dat ze dat niet doorhebben, nee.
0: Nee. En dat kan uiteindelijk dan wel toch iets doen met die steun, kan ik me voorstellen.
2: Ik denk dat meer, als Oekraïne die hervormingen heeft doorgevoerd, dus alle benchmarks zoals ze worden genoemd, heeft gehaald. Vanuit de Europese kant, aantal lidstaten voor niet gerelateerde tot benchmarks redenen beslissen om toch niet Oekraïne tot de volgende stap te geven. Dat wordt denk ik als heel pijnlijk in Oekraïne ervaren. En ook een soort scepticisme misschien wel versterken. Ja.
0: Want het is om dus toe te kunnen treden tot de EU zijn er hervormingen nodig. Er worden best wel wat hervormingen geëist. Dus van een land dat in een slopende oorlog zit. Is dat eigenlijk wel realistisch?
2: Dat is heel moeilijk, maar dat is wel de manier om Oekraïne op lange termijn economisch en defensie-capabel te maken.
0: Ja, maar ik begreep ook dat er nu extra eisen bij zijn gekomen voor Oekraïne, vergeleken met bijvoorbeeld de vorige ronde toen Tsjechië en Roemenië toetraden. Hoe zit dat dan?
2: Ja, dat klopt. Ja. Er zijn bij elke toetredingsronde komen dan additionele eisen.
0: Ja.
2: Voor Oekraïne is het nog meer, omdat Oekraïne zo groot is.
0: Ja.
2: Dus dan wordt er heel zorgvuldig naar gekeken wat er nodig is.
0: Ja, de richtlijn voor Tsjechië en Roemenië waren toen 80 pagina's, voor Oekraïne 200 pagina's.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt, ja. Ja. Nee, dat is waar. En Oekraïne heeft een grote markt, bijvoorbeeld op landbouwsector, is niet alleen op Europa gericht, is ook in Afrika. Het is de grootste leverancier ter wereld van granen voor Afrika. Mm-hmm. En als ze gaan alle standaards implementeren dat nodig zijn voor productie. Dat betekent dat de prijzen in Afrika, voor dat graan voor Afrika, ook heel erg omhoog zullen gaan.
0: Mm-hmm.
2: En dat heeft altijd een kettingreactie, want dat betekent dan ook meer migratiedruk op Europese landen weer. Dus dat is een hele soort, want het is niet een makkelijk 1, 2, 3 om het land met zo'n industrie en economische sector te integreren. Dus om de transitieperiodes en
0: Je bent zelf Oekraïens, je bent lang geleden naar Nederland gekomen. Ja. Veel ver voor deze oorlog. Je komt nog wel in het land, toch?
2: Ja, absoluut. Ja, zeker voor werk. Ook over onderhandelingen te praten. Eigenlijk alles waar we vandaag over praten. Maar ook mijn familie woont daar nog. Vrienden, veel partners, contacten, studiegenoten van vroeger. Ja.
0: Dus wat dat betreft heb je een thermometer. Daar kun je voelen hoe er daarnaar gekeken wordt. Als jij daar spreekt met familie of mensen die jij kent, bijvoorbeeld over hoe wij hier in het Westen, onze aandacht waar we het al over hadden, die in ieder geval in het publieke oog het lijkt te verslappen. Of dit soort die gesprekken over het EU-lidmaatschap. Hoe wordt er daar over gesproken, over die westerse steun?
2: Ik moet zeggen dat wordt nog steeds naar Europa heel erg gekeken als een grote voorbeeld. En ook vooral op dat normen- en waardecomponent speelt toch wel heel erg mee.
0: Hoe bedoel je dat?
2: De respect voor elkaar, de rule of law.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook de mensenrechten, hoe ze worden nageleefd hier. Dat is wel waar Oekraïners zich heel erg mee identificeren.
0: Mm-hmm.
2: En ze willen heel graag erbij horen voor die redenen. Mm-hmm. En daarna komt er natuurlijk wel economische perspectieven en redenen. Maar dit is echt de belangrijkste. En ik zie dat er veel zorgen zijn nu. Dan word ik ook heel vaak gevraagd van, wat zeggen ze? Gaan ze, is het gaat de steun door.
0: En willen ze het van jou horen?
2: Ja, ja, of bijvoorbeeld over EU-toetreding. Nou, veel in Oekraïne wordt een heel erg toch wel gesprek gevoerd of argument uitgedragen dat er is ook een geopolitieke relevantie van de Europese van EU-toetreding. En Europa heeft Oekraïne ook nodig. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat er dat Oekraïne niet nog 20 jaar kan overdoen om alles op orde te krijgen. Er moet een andere oplossing komen. Nog steeds heel erg merit-based. Dus echt op gebaseerd op regels en Kopenhagen criteria, maar wel wellicht versnelde. Dat is hoe Oekraïners dat zien.
0: Yeah.
2: Dus ze zijn heel bezorgd of die steun, ook politieke steun, of dat blijft volhouden, voortborduren, vooral na die ontwikkelingen in Polen. Mm-hmm.
0: Ja, ja. Mag ik je wat persoonlijks vragen?
2: Ja?
0: Want, hoe dat dan is voor jou als je dat land lang achter je hebt gelaten, maar het is je moederland, om daar naartoe te gaan, maar vooral ook om weer weg te gaan. Hoe dat dan is als je land waar je vandaan komt in oorlog is?
2: Ik denk dat ik ervaar een beetje vergelijkbaar wat ik ook hoor van veel Nederlanders die Jeroen Ketting bijvoorbeeld, mm-hmm. en anderen die naar Oekraïne gaan. Het is zo, mensen wonen daar heel erg met een besef dat morgen zal misschien niet komen. Mm-hmm. En dat daardoor heb je geen uitstel gedrag. Dus alles wat je vandaag wil doen of in je leven wil doen, doe je vandaag. Mm-hmm. En ook onderdeel van traumaverwerking en die weerbaarheid is dat er bijvoorbeeld veel concerten, festivals, heel culturele leven wordt helemaal gebloeid. Dus van alles gebeurt. Dus je komt heel erg met het aan de ene kant veel stress en angst voor luchtaanvallen, mm-hmm. maar ook in een hele levende soort van sociale omgeving. En daar word je natuurlijk heel erg geïnspireerd. En ja, het is moeilijk om weg terug te gaan. Ja. Dat is mijn ervaring.
0: Om dan weer terug naar Nederland.
2: Je wil eigenlijk weer terug naar die soort van, ja, bijna, ik zou zeggen,
0: die energie.
2: Ja, ja.
0: Zometeen praat ik verder met Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Eerst naar Thomas van Zijl. Zometeen om 11 uur. BNR Zaken doen.
20: Nou, mooi dat je het woord energie noemt, want daar ga ik het over hebben.
0: Oh, joh.
20: Groene energie, opgewekt door lokale energiecorporaties. André Dippel is de algemeen directeur van Energie van Ons. Dat is een fusieorganisatie, bestaat nu een week. En we hebben meteen de directeur, dus we weten wat aanpakken.
0: Dus we weten jou ook meteen te vinden, hè?
20: Dat dacht ik, ja, zeker. Het gaat erom, die energiecorporaties, die moeten natuurlijk niet per se winst maken, want dat is het oogmerk niet, maar het moet wel uit kunnen. Het staat een beetje onder druk vanwege subsidies, vanwege kosten die wat oplopen, gestegen rente. En de netbeheerders moeten ze ook nog kunnen aansluiten op het net. Nou, dat leidt wel eens tot wat strijd, ook bij de ACM. Is er ruimte of niet? Nou, dat gaan we allemaal bespreken. Het boardroompanel is er ook, onder andere over de onterecht ontslagen directeur van het Fotomuseum. Die heeft op alle mogelijke punten gewonnen. Dat is met wat tamtam gepaard gegaan, ook in de media.
0: Ja, bij NRC berichten daar nogal uitgebreid.
20: Ja, hun oud hoofdredacteur, uiteraard. Ja. En de Volkskrant heeft er ook wel een rol in gespeeld, want daarvan zei de rechter dat het tendentieuze journalistiek was.
0: Ah.
20: Gaan we natuurlijk allemaal anders aanpakken.
0: Nooit tendentieus.
20: Nou, bijna nooit. Zometeen ga ik het weer proberen.
0: Okay.
20: Doei.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten, over de militaire verhoudingen in de oorlog. Het is terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Je had het over die energie, hè? Over hoe het dan moeilijk is om daar terug te gaan. Je bent natuurlijk professioneel bezig met de verhoudingen van Oekraïne en de Europese Unie als onderzoeker bij Klingendaal. Het is ook het land waar je uiteindelijk dan je familie nog hebt. Botst dat ooit met elkaar, die twee perspectieven?
2: Ja, als onderzoeker is mijn rol om afstand te nemen. En zo objectief mogelijk te kijken met goede argumenten. En dat is, dat lukt naar mijn eigen mening mij goed. Maar dat betekent wel dat ik emotionele kant van mezelf heel vaak moet of onderdrukken of aan de kant zetten. Ja, dus
0: je moet
2: dan
0: het uitzetten misschien.
2: Ja, bijvoorbeeld, ik weet zo'n was in 2023 Kachovka Dam was opgeblazen. Mm-hmm. En dat was een grote natuurramp, maar ook dat is een echt grootschalige schade voor Oekraïne. Heel veel mensen, veel steden, dat is in de buurt van Gerson. Mm-hmm. Ja, toen dat was wel een moeilijke ochtend voor mij, herinner ik me. Ja, en dan wordt het toch wel. Ja, je moet gewoon toch wel gaan duiden. En ook nog best wel op afstand. Op dat moment speelde er nog vraag dat het de onderzoek naar wie heeft dat gedaan was gaande. Dus dan vooral de focus was op was het Oekraïne, was het Rusland. En dan niet zozeer op dat maatschappelijke impact van de ramp. En ook gewoon, dat is indrukwekkend. Ja. Dat is zoiets is in Tweede Wereldoorlog gebeurd voor het laatste.
0: Wat maakte dat zo moeilijk, die historische component? Of omdat je de plek kent? Of wat maakt dat dan juist die ochtend zo moeilijk?
2: Ja, ik bedoel, ik kan het vergelijken denk ik met Zeeland. Hmm. Wat er in Zeeland gebeurt een tijd geleden. Als zoiets gebeurt op een enorme schaal.
0: Ja.
2: Ja, dat is dat maakt indruk.
0: Ja, dat snap ik. En dan moet je dus dat eigenlijk uitzetten, die emotionele kant van jezelf, om dat onderzoek te kunnen duiden.
2: Ja. Ja, want weet je waarom dat indruk maakt? Omdat het taast je eigen gevoel van veiligheid en wat je weet van een soort van de controle over dat je hebt over je leven, verschillende aspecten. Mm-hmm. En dan is het dat niks meer zeker. Ja. Ook al ben je op afstand, maar dat kan ook. Dan heb je het gevoel dat ook hier zou kunnen gebeuren.
0: Op wat voor manier heb je dat gevoel dan dat het hier zou kunnen gebeuren? Omdat het daar iets is wat je ook niet had kunnen voorstellen.
2: Ja, ik denk dat het gaat geleidelijk. Ik denk de eerste. Kijk, eerst waren er vreedzame revoluties. En in 2014 voor het eerst werden geschoten. Dus mensen gingen dood, de demonstranten. En dat is natuurlijk een schaal verder. Want dat is van onacceptabel ga je naar, oh, dit kan wel gebeuren. Mm-hmm. Het kan ook mij gebeuren als ik daar zou staan. En dan ga je zo verder. Eerst de grootschalige invasie was ook niet... niemand geloofde daarin, of bijna niemand. Maar dat is gebeurd. En dan weet je, oké, dus dat kan ook gebeuren. Ja. En nu met zo'n soort van grote.
0: Dus telkens het onvoorstelbare blijkt mogelijk te zijn.
2: Ja, en nu de volgende escalatielaag is een kernaanval. En nu denk je, ja, dat gaat
0: nooit niet gebeuren, dus zegt iedereen.
2: Ja, totdat het gebeurt. En dan heb je helemaal besef van wat je, alles wat je wist dat zeker is in je leven, zo zit dat, is niet meer waar. Mm-hmm. Dus dat is gewoon adaptatie.
0: En wat doet dat dan met een onderzoeker die rationeel moet werken?
2: Ik denk dat dat. Ja, het is geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Dan moet ik over nadenken.
0: Ja. Omdat je gaat uit in je werk van zekerheden, van beleid, van regels die er zijn, van een bepaalde orde, van een bepaalde verwachtingen die er zijn. Maar jij zegt eigenlijk, niet van wat je denkt zeker te weten is nog waar.
2: Ja, dat klopt. Ik ben extra bewust van die factor X. Dus iets wat kan gebeuren, wat alle analyses en alle aannames en feiten zal doorstrepen. Mm-hmm. Dat is dat weet ik. Daar ben ik altijd bewust van. En daarom minder zeker misschien over de analyse zelf. Omdat, je kan niet echt zeggen wat er in Rusland gaat gebeuren. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de lijnen, Oekraïne nu sterker op defensiefront. Ja. Rusland economisch gaat slechter. Ze moeten ook een nieuwe mobilisatiegolven oproepen om dat vol te houden. Maar dan gebeurt iets zoals oorlog op Iran. En dat verandert de situatie compleet. Mm-hmm. Omdat de prijzen van olie stijgen. Het is goed voor de Russische economie. Ja, het is onvoorspelbaar in dit conflict.
0: Ja, het is geen makkelijke baan die je hebt.
2: Ja, het is een heel interessante band.
0: Ja. Waar ik het ook met je over wil hebben is over de Oekraïense vluchtelingen in Europa, of met name in ons land. Er zitten miljoenen gevluchte Oekraïners door heel Europa. Daar gelden speciale regels voor, volgens mij, vergeleken met andere vluchtelingen. Maar die status die de vluchtelingen uit Oekraïne hebben, die wordt volgens mij elk jaar verlengd, toch? Of niet?
2: Ja, en nu wordt er weer gekeken om het nog een keer te verlengen naar 2028. Mm-hmm. Temporary Protection Directive heet dat in het Engels. Dat is, er zijn inderdaad meer dan 3 miljoen vluchtelingen. Mm-hmm. Minimaal in Europa.
0: Ja, die telkens van jaar naar jaar leven eigenlijk dan.
2: Precies, ja. Dus ze hebben geen lange termijn perspectief. En bij Klingendaal doen we een kwartaal onderzoek naar zowel de situatie in Oekraïne, dus de terugkeertendenties, als de vergelijking van beleid in Europese landen qua opvang. Mm-hmm. Met een als doel om advies aan Nederlandse beleid te geven. En wat we zien is dat in de eerste jaar was bijvoorbeeld de uitkeringen en al dat sociale steun was belangrijke motivatie. Maar nu is het veel meer gericht op werkgelegenheid en perspectief, toekomstperspectief. Dus bijvoorbeeld in Nederland zijn nog steeds, ik bedoel, de meeste vluchtelingen zijn vrouwen met kinderen. Mm-hmm. En studeren op universiteit in Nederland is, daar betalen ze iets van 10.000. Dus niet dezelfde prijzen als Nederlandse studenten.
0: Nee, betalen meer.
2: Dat beperkt natuurlijk je toekomstmogelijkheden. Mm-hmm. Dus dat is een sterke motivatie om ergens anders te gaan kijken. Tegelijkertijd, ik bedoel, in Oekraïne, ik had net zo'n vrolijk of positief beeld geschetst. En dat klopt dat de economie blijft draaien, niet op hetzelfde niveau als voor de oorlog. Maar als ik in Kiev ben en al die cafés zie en bedrijven die innoveren, tegelijkertijd is het, je moet bijna een Nederlandse salaris hebben om daar te kunnen leven.
0: Nu. Omdat de prijzen zo hoog zijn.
2: Ja, de prijzen zijn hoog en de plek soort van waar de meeste banen zijn, is niet waar de meeste huisgelegenheden zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook heel erg veranderd naar de oorlog. En dat is echt een uitdaging, zie ik. En wat ik ook lees van de vragenlijsten.
0: En als je dat dan, want uit dat onderzoek, dan kijken jullie dus ook naar of mensen terug willen keren naar Oekraïne.
2: Ja,
0: zie je daar een bepaalde tendens in?
2: Ja, dus dat is een grote uitdaging. Als je terugkeert, waar ga je naartoe?
0: Ja.
2: Hoe zorg je voor een baan? Je ziet ook dat steeds meer mensen, vooral diegenen die hier een baan hebben kunnen vinden, die gaan toch settelen. Vooral als ze dan voor kinderen toekomst zien. Dan, dus dat klopt. En dat is vaak zo met migratietendenties, ook uit andere conflicten. Hoe langer mensen in het land verblijven, hoe minder de kans is dat ze teruggaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar er is nog steeds een aanzienlijk aantal die graag terug wil. En ik denk dat heel veel is afhankelijk van toekomstperspectief in Oekraïne, van wat de Oekraïnse overheid gaat doen in gerichte programma's om Oekraïners terug te trekken. Mm-hmm. Als er kans is om je leven soort van redzaam te zijn,
0: economisch, op te bouwen, hè?
2: Gaan veel mensen terug. Ja, ja. Dat denk ik ook. Maar niet meteen naar de staak het vuur, dat zal jaren duren.
0: Ja, ja. Morgen weer een andere gast die jij een kettingvraag mag stellen. Vita Kovalenko, ze is een Nederlands-Oekraïense activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ze schreef onder andere het boek, Waarheid onder vuur.
2: Ja.
0: Wat zou je haar willen vragen?
2: Nou ja, ze heeft inderdaad een hele mooie boek geschreven. En dat gaat deels over informatieoorlog en disinformatie.
0: Mm-hmm.
2: En kijkend naar Nederland, wat denkt zij dat een prioriteit zou moeten zijn om ook gewoon de samenleving hier te beschermen van invloed van disinformatie?
0: Goeie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïense activist en raadslid dus voor D66 in Dordrecht. Julien Soldatjuk-Westerveld, dank voor de komst vandaag. Onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Succes met het werk. Onze aflevering zijn terug te luisteren als podcast. Kun je dat doen in onze eigen app. Kan ook je van alle podcastkanalen opzoeken natuurlijk. Maar ik zou gewoon die app eens een keer uitproberen. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Nu lekker blijven luisteren naar Thomas van Zijl. Staat er klaar voor met BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
22: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
23: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Nu in de BNR-app.
20: De burgerschade bij de Russische aanval op Kiev is groot. Woonflats zijn volledig weggeblazen. Er komt een kleiner stembiljet voor het eerst bij verkiezingen in 2029. En Google haalt de bak zeil. Er moet een Europese miljardenboete wel betaald worden. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Is het op dit moment druk op de weg, Rijn?
9: Goedemorgen. Ja, het blijft drukker dan gebruikelijk. 130 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. Nou, door werkzaamheden op de A27 was het al druk op de A2 richting Utrecht. Maar nu staat er ook een kapotte auto tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. 14 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. De A27 dan richting Gorinchem. Ik zei het al even, werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem. Ook hier heb je een kwartier oponthoud. De A58 richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 30,3. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda bij 99,8.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Je een volmacht loopt niet helemaal lekker, vindt minister Heerma. En daarom laat hij er onderzoek naar doen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden internationale waarnemers kritiek op het volmachtensysteem. In Gorkum werden zelfs kiezers onder druk gezet om een volmacht af te geven. En daarvoor zijn 6 mensen opgepakt. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het Fotomuseum moet zijn directeur een vergoeding van 4 ton betalen... omdat ze volgens de rechter ten onrechte is ontslagen. Straks meer in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
3: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over ASR, dat excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Boardroompanel gaat erover. Vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En om 12:30 een gesprek met André Dippel, algemeen directeur van de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Gaat over de woningmarkt. Die is namelijk na een sterke start van het jaar aan het afkoelen. ABN AMRO verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met maar 3% zullen stijgen, meldt de bank in de nieuwste woningmarktmonitor. En ook meldt de hypotheker dat voor het eerst in 3 jaar het aantal hypotheekaanvragen is gedaald. Omdat veel huizenkopers aan hun maximale leencapaciteit zitten, zien de economen van ABN AMRO weinig ruimte om de vraag verder aan te jagen. En daarnaast wordt er voor dit jaar en volgend jaar minder loongroei verwacht en zijn kopers minder bereid hun spaargeld in te zetten. Mark de Rijk, commercieel directeur bij de hypotheker, ziet ook dat de bereidheid om huizen te vergroenen of te verbouwen is afgenomen.
8: Dat is opvallend. Dat is met 12% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak daarvan is toch ook wel onzekere economische omstandigheden. Ja, toch ook de overheid die nog niet helemaal vaak duidelijk is over de maatregelen, over subsidies en hoe daarmee om te gaan. En dat zorgt ervoor dat mensen terughoudender zijn in het aangaan van een financiering voor woningverbetering. Zeker als het ook gaat om verduurzaming.
2: Er is een groep huizenkopers overigens die wel de wind in de rug heeft. En dat zijn de starters tot 25 jaar. Onder die groep is het aantal hypotheekaanvragen namelijk verdubbeld. Volgens Mark de Rijk is er een specifieke combinatie van factoren waardoor ze kunnen profiteren van een gunstige markt.
8: Je ziet dat die groep, dus zeg maar tot 25 jaar, nog steeds profiteert van het hogere aanbod van de kleinere en de goedkopere ex-huurwoningen die op de markt komen. En je ziet vooral dat zij in staat zijn om dat ouders steunen. En met een zogenaamde bijvoorbeeld familiehypotheek of een leen-schenkconstructie, zoals het zo mooi heet. Lagere studieschuld hebben ze ook, dus die beperking is er ook een beetje af. En toch ook wel spaargeld. En die combinatie zorgt ervoor dat vooral die groep een opvallende stijging kent.
2: Ondertussen.

0: Kijk ik nog even naar de stand van de AEX, ook zeer economisch. Ik zie een minnetje van 0,3%, 1069 punten. Later in de uitzending meer van onze beursnerd. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor de rol die de rechtsvoorgangers van het bedrijf speelden in de slavernij. En het Nederlands Fotomuseum moet een oud-directeur een vergoeding van 4 ton betalen nadat de rechter haar ontslag van tafel veegde. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroompanel. Ilona Haaier is er weer.
1: Hallo.
0: Na een tijdje van stilte, want je bent gaan studeren.
1: Dat klopt.
0: Eerste jaar achter de rug.
1: Ik heb zomervakantie.
0: Ah, geniet ervan. Ondertussen overigens ook nog commissaris bij verschillende bedrijven, waaronder Corbion. En Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. Fijn dat je er bent.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, toch nog enigszins geslaagde nacht. Want je hebt de wedstrijd België-Senegal niet tot het einde
2: ik dacht
0: bekeken.
2: De verlenging dacht ik van er moet morgenochtend weer gewerkt worden. Wij hadden vanochtend om 19:30 het ontbijt voor de mensen die de eerste 100 dagen bij ons in dienst zijn. En dan wil ik toch om 19:30 daar ook zijn. Dus ik dacht van ik heb ook niet veel vertrouwen er meer in. Maar goed, kijk, ik werd prettig wakker.
0: Gefeliciteerd. Ja. België wel door na een uitputtingsslag tegen Senegal. We gaan het hebben over het Nederlands Fotomuseum. De Raad van Toezicht heeft de oud-directeur Birgit Donker ten onrechte ontslagen, oordeelde de rechtbank maandag. Het museum moet haar 4 ton betalen en een rectificatie plaatsen. Volgens de rechter handelde de raad ernstig verwijtbaar en ontbrak het aan een geldige ontslaggrond. Lieve, wil jij deze zaak kort schetsen? Wat speelt hier? Waarom kwam het überhaupt tot een ontslag?
2: Het kwam tot een ontslag omdat er een vertrouwensbreuk ontstaan is tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. De bestuurder moest behoorlijk ingrijpen in de organisatie, had veel veranderplannen. En dat leidde op een gegeven moment tot behoorlijke weerstand van de onderneming. De Raad van Commissarissen niet anders dacht goed te menen te doen tot ontslag te eisen.
0: Zij hebben bemoeid met medewerkerstevredenheid.
2: Ze hebben zich actief bemoeid met medisch tevredenheidsonderzoek. En vervolgens werd zij gelijk onmiddellijk van alle informatie afgebroken. Ze mocht ook niet meer meedoen aan het onderzoek. En zij werd dus ontslagen. En dat heeft ze aangevochten met succes.
0: Ja, ja. De rechter veegt dat overigens van tafel. Wil niet weerspreken dat er sprake kan zijn van directief leiderschap. Hoge werkdruk, zaken die Lieve ook noemt. Medewerkers die er lang werkten, die moesten vertrekken. En er kwam ook nog een verhuizing aan. Wat is het verschil tussen een angstcultuur, waar onder andere de Volkskrant over schreef, en directief leiderschap? Is dat duidelijk aan te geven, Ilona?
3: Nou, kijk, als je in een situatie zit waarin veranderingen doorgevoerd te zaakjes moeten worden, dan waar gehakt wordt vallen spaanders. Dus dan denk ik dat er mensen zijn die inderdaad of weg moeten of weggaan of zich niet comfortabel voelen bij de gang van zaken. En dan is directief dan wel angstcultuur best lastig aan te geven, denk ik. Tegelijkertijd lijkt het er ook op dat er snel nu anoniem vooral kan worden geklaagd en wordt geklaagd. Dat hebben we ook allemaal, of tenminste ikzelf, ook meegemaakt. Niet over mezelf persoonlijk, maar in bedrijven of ook in de culturele sector waar ik ook heel actief ben.
0: Ja, je bent daar ook lid geweest van de Raad van Toezicht.
3: Zeker,
0: in Eindhoven,
3: ja,
0: meerdere. Muziekgebouw.
3: Ja,
0: meerdere.
3: Ja,
0: is het daar anders?
3: Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat in de culturele sector wel een professionaliseringsslag nog kan plaatsvinden in toezicht houden. Ik denk ook dat een reden is waarom net recentelijk de governance code voor de culturele sector ook weer is aangescherpt. Overigens, als je die even leest, wat ik toch weer even heb gedaan, de nieuwe, dan vraag ik me af in hoeverre ook de Raad van Toezicht in deze zich aan die code heeft gehouden. Want dan was er veel meer verslaglegging geweest. Je moet bijvoorbeeld verplicht 1 keer per jaar een functioneringsgesprek houden. Je moet verplicht 1 keer per jaar zelf evaluatie doen als Raad van Toezicht. Dat geldt overigens ook in het beursgenoteerde bedrijfsleven. 1 keer per 3 jaar moet dat door een externe partij gebeuren. 1 keer per jaar heb je een gesprek over de onderlinge samenwerking met het bestuur. Ja, als dat allemaal ergens is vastgelegd, dan was er denk ik een betere indicatie geweest op hoe de verhoudingen lagen.
0: Ja, wat je zegt is overigens wel interessant. Lief, ik ben ook benieuwd hoe jij er naar kijkt. Er wordt makkelijk anoniem geklaagd en voor je het weet dan hang je aan de hoogste boom. Moeten bestuurders dan beter beschermd worden?
2: Maar ik kijk daar eigenlijk anders naar. Alvorens men de ultieme stap maakt om anoniem te klagen, is er over het algemeen heel veel gebeurd. Is er al veel gesprek geweest, zowel met bestuur, een raad van commissarissen heeft ook de mogelijkheid om niet alleen met bestuur te praten, maar met ondernemingsraad te praten. Dus dat is heel bijzonder. Waarom heeft de ondernemingsraad geen signaal gedaan? Over het algemeen hoor je dat die signalen al veel eerder aanwezig zijn geweest. Maar ik sluit niet uit dat zowel raad van commissarissen als bestuurder gezegd heeft, de organisatie wil niet veranderen, dus het is allemaal onzin en dus wij gaan gewoon stevig door op de koers. En dan de ultieme weg dan. Dan ga je anoniem klagen bij de krant. Want dan heb je al heel veel elementen. Je
0: en de
2: kiest
0: krant,
2: de media.
0: De Volkskrant in dit geval, ja, precies, waar een tendentieus stuk is verschenen. Zegt in ieder geval ook de Raad van de Journalistiek. De rechtbank heeft er ook nog wel iets over op te merken, over de rol die de krant dan heeft gespeeld. Ja. Dan wordt het dus publiek.
2: En dan wordt het publiek, ja. En eigenlijk zie je dat zo'n raad van commissarissen bij die vertrouwensbreuk dan zelf partij is geworden. Dus ik zou niet gemakkelijk zeggen of oordelen, men is veel te snel naar de krant gegaan.
0: Een reactie, Ilona?
3: Ja, ik heb natuurlijk geen interne kennis van deze zaak, maar ik heb zelf wel echt meegemaakt dat veel whistleblower zaken, dat daar meer, of ik weet van bedrijven waar ik bij betrokken ben, meer dan de helft ongegrond worden verklaard na goed grondig onderzoek. Dus het is niet altijd zo dat als er geklaagd wordt, dat het ook grond heeft. En ik vraag me af of, maar dat weet ik dus niet, of Raad van Toezicht en het bestuur samen zijn opgetrokken in een houding richting de organisatie. Daar lijkt het niet op, gegeven ook de reactie van de RVT nu, naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, die niet heel stevig is.
0: Anders waren ze in hoger beroep gegaan.
3: Als ze zo goed onderzoek hadden gedaan en zulke grond onder de voeten hadden, dan hadden ze denk ik prima het bestuurder toegang kunnen hebben laten geven tot communicatie, want dan was het evident geweest. En hadden zij met bewijslast kunnen komen wat zij niet hebben gedaan. Waar de rechter ook over oordeelt. En zegt van jullie komen niet met bewijslast. Ja. Omdat je denkt dat het evident is. Huh? Dit is natuurlijk een beetje vreemd. Dus het is moeilijk intern te beoordelen, maar het is denk ik vreemd dat het op deze manier is gelopen, ook vanuit de Raad van Toezicht. En zeker gegeven de corporate of de culturele governance code waar ze zich aan hebben te houden.
2: Ik ben het daarmee eens. Een Raad van Toezicht heeft drie rollen. Ze zijn werkgever, ze moeten toezicht houden, maar ze zijn ook klankbord. Nou wordt deze mevrouw aangesteld met een duidelijke veranderopdracht. Die komt met een plan. Dan is het als Raad van Toezicht met alle ervaring. Jij zegt misschien is het ook de kwaliteit van de Raad van Toezicht. Hè, maar laten we hem even aannemen.
3: Niet, maar
2: dat het een ervaren Raad van Toezicht is. Die weet wat het is. Een zwaar veranderingstraject. Wat doe je dan? Laat je die mevrouw helemaal alleen? Komt er nooit eens een keer een terugkoppeling? Dat doe je normaal gezien niet.
3: Het dus mag zelfs niet.
2: Het mag zelfs niet.
3: Code.
2: Je hebt daar dus interactie over. Je vangt signalen op. Dus op welk moment zeg je dan tegen de bestuurder, misschien gaat u ook wat te ver, mevrouw. Temper is een beetje. Er zijn heel veel manieren om een organisatieverandering in te gaan. Ja, je kunt recht dooruit gaan als een soort bulldozer, wat kennelijk hier dan gebeurd is. Maar je hebt ook verschillende andere manieren. Wat heeft dan de Raad van Toezicht gedaan in haar interactie met de bestuurder? Dus uiteindelijk pakken ze dan de sleutel voor de werkgever. We gaan iemand ontslaan, maar dat is veel te laat. Dan heb je alle acties die je daarvoor gedaan, heb je gewoon niet gedaan als Raad van Toezicht.
3: Ja, 1 functioneringsgesprek in 6,5 jaar tijd. Of wat was het?
2: Ja.
3: Dat lijkt me rijkelijk weinig.
2: Ja, geen enkel signaal
3: in turbulente omgevingen waar verandering blijkbaar belangrijk is.
2: Precies.
0: Komt de bestuurder die nu in het gelijk gesteld wordt en ook nog geld krijgt als genoegdoening, tegemoetkoming, hier nu enigszins ongeschonden uit? Kan zij zo weer verder in bestuurlijk
3: denk
0: Nederland?
3: Ik denk het niet. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden ook uit de culturele sector te geven. Kijk naar bijvoorbeeld het stedelijk. Waar weliswaar uiteindelijk gebleken is dat bestuurders geen blaam trof of en toch denk ik moeite hebben gehad ook om weer een soort gelijke functie te krijgen bijvoorbeeld.
2: En dat is ook logisch, want ook zij is niet in staat geweest om in het spectrum van veranderings mogelijkheden om bij te sturen, om te luisteren, misschien een stapje terug te nemen.
0: Maar dit is een klinkende overwinning in de rechtszaal. Toch?
2: Het is een klinkende overwinning in de rechtszaal, maar die is zuur. Er is een geld, niet weinig.
0: Rectificatie.
2: Een rectificatie, maar iedereen weet, ik zou deze mevrouw voor een veranderingstraject niet aannemen. Ik zou denken, zij is daar kennelijk niet. Ze is daar niet in geslaagd.
3: Ja, ik heb niet zozeer een oordeel over haar op dit moment. Ik heb daar niet genoeg inzicht in. Maar als zo'n traject met zo'n heldere verklaring door de rechter wordt afgesloten, dan treft er echt ook blaam bij de RVT. En het is niet per se zo dat waar rook is, is vuur. Misschien is dat wel zo in dit geval, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is iemand beschadigd als er op deze manier gehandeld wordt en dan zo'n klinkende overwinning komt juridisch. Dat is toch vreemd, op zijn minst. En daar zal zij ook schade van ondervinden. En wellicht de RVT ook, en de voorzitter is opgestapt. En ja, ik denk zelf dat het spel of het de nasleep voor het fotomuseum nu pas begint.
2: Ja. Gelijk hebben. Je kunt wel formeel gelijk hebben. Maar behoud je dan daarmee je draagvlak? Hè?
3: Nee, ik denk niet dat hij terug kan komen of zo. Dat bedoel ik niet.
2: Maar ook die rectificatie. Ik geloof ook dat het wel even aan haar zal kleven. Ja.
0: We gaan naar een andere zaak met winnaars en verliezers.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: De leden van het boardroompanel zijn Ilona Haaier en Lieve de Klerk. Schiphol heeft na een miljardenaanbesteding gekozen voor slechts 3 bedrijven die de grondafhandeling op de luchthaven mogen verzorgen, heeft Schiphol zelf bekendgemaakt. De Nata, Wigo en KLM kregen dinsdag de concessie voor de komende 7 jaar. En volgens Schiphol moet dat leiden tot minder werkdruk, betere kwaliteit en meer stabiliteit op de luchthaven. Het komt overigens niet helemaal alleen maar uit de koken van Schiphol. Het kabinet Rutte heeft zich daar ook nog stevig tegen aan bemoeid nadat het een paar jaar geleden behoorlijk uit de hand liep. Lieve, ik kijk allereerst maar eens naar jou. Ik herinner me ook wel dat we op deze plek daar wel eens over hebben gesproken. Over de grip van Schiphol, het gebrek daaraan op die afhandelaren. Het zijn er ook veel meer dan op andere Europese luchthavens met een vergelijkbare stroom aan bagage. Nu dus van 6 terug naar 3. Minder concurrentie en voor iedereen beter. Ja. Blijkbaar bestaat het.
2: Ja, ik hoop dat het een voorbeeld wordt voor veel andere semi-publieke en publieke organisaties.
0: Zegt de CEO van Structon.
2: Die daar dagelijks mee te maken heeft in dit speelveld. Dat er nog steeds een oud paradigma is van laat de markt haar werking doen en dan wordt het veel beter. En ik denk van eindelijk ook hier weer opnieuw na het beveiliging paradigm shift. Lange termijn contract, minder spelers, meer kwaliteit, meer kans voor innovatie, rust, werkgelegenheid,
0: en waarom
2: stabiliteit.
0: Waarom leidt minder concurrentie tot meer kwaliteit? Want je zou ook kunnen zeggen, als je het van zoveel partijen moet winnen, dan moet je met een geweldig bod komen. Niet alleen op prijs, maar ook op wat je te bieden hebt.
2: Maar dat is dus precies. Het gaat dan alleen maar om de prijs. Want dan is alles wat men eromheen verzint. In infrastructuurland heet dat vaak de MV. Hier hebben ze ook op kwaliteit en dergelijke, maar minder op de prijs. Maar als je zoveel concurrenten hebt, dan is er maar een hele kleine koek te verdelen. En dan ga je, of een relatief kleine koek te verdelen. En dan ga je altijd voor de laagste prijs. En alles wat eromheen zit, is dan eigenlijk de subjectivering van de objectiviteit. Dus ik geloof heel sterk, je krijgt een lange termijn contract, 7 jaar. Je kunt echt investeren in standaardiseren, innovatie, in werkstabiliteit.
0: Je moet de medewerkers van de verliezers overnemen. Is overigens ook
2: maar
0: een interessante constructie.
2: Ja, maar die medewerkers doen werk wat ze nu ook al doen. Hè? Dus je hebt wel te maken met dat waarschijnlijk, je zult een andere cultuur wellicht hebben, andere waarden. Maar inhoudelijk blijft het wel voor een groot deel hetzelfde werk.
0: Dit had ik wel ongeveer verwacht, wel liever. Van jou weet ik het nog niet, Ilona. Nee, wat vind jij van deze kwestie?
3: Ik zit ook wel een beetje op die lijn. Ik heb natuurlijk als commissaris bij Boskalis ook in dit soort projecten en constructies en aanbestedingen gezeten. Althans op afstand. Ook daarin is wel mijn ervaring dat prijs nummer 1 is. Maar ik geloof ook inmiddels in infrastructuurland, in ieder geval dat men al een paar keer op de blaren heeft gezeten om voor de goedkoopste prijs te gaan. En dat dingen ook falikant mis zijn gegaan in kwaliteit en hoe snel het dan weer enzovoort. In het geval van Schiphol, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat er rust kan komen en dat partijen nu wat groter kunnen handelen. Dat daarmee juist de kosten omlaag kunnen vanwege schaal. Dat de prijs wellicht nog eens de goede kant uit kan gaan. Maar ook,
0: het mag misschien ook wat duurder worden. Schiphol heeft zelf ook in de nasleep van die affaires de afgelopen jaren gezegd, wij wilden heel graag de goedkoopste zijn. Dat hoeft niet meer per se.
3: Nee, laat dat maar uitkristalliseren. Ik denk dat die druk van die hyperconcurrentie... soort van de limieten van een systeem op een gegeven moment ook wel bereikt. En dan ga je, denk ik, dusdanig wellicht aan kwaliteit inboeten... dat limiet echt bereikt is. En dan zijn minder partijen is gewoon een betere optie. Je ziet het ook hoe de vakbonden reageren. Ook al moeten werknemers van werkgever wisselen, ze reageren wel positief.
2: En er zijn andere kosten die met als je veel concurrentie hebt en ook als je vaak wisselt. Hè, in overheidsland is een soort paradigma dat je elk 4 jaar moet wisselen. Je krijgt enorme transitiekosten. Soms ben je wel een jaar bezig met transitie. Het eerste wat je doet is de fouten van de ander op tafel leggen. En vaak zoveel mogelijk, hè, want als je hebt toch de laagste prijs ingeschreven. Dus als je de fout bij een ander kunt leggen, dan moet jij het niet meer repareren. Dan heb je heel veel interferenties met toezichthouder, want je moet veel meer partijen managen. Dus ook dat allemaal creëert veel meer rust. Minder kosten aan de transitie. Hoeveel geld ze hebben allemaal niet kwijt aan iedere keer weer opnieuw aan te besteden.
0: En geloof je dat Schiphol dit ook echt zelf wil? Want het is een interventie van uiteindelijk het laatste kabinet Rutte.
2: Maar uiteindelijk wel, want wat is de doelstelling van Schiphol? Is vlekkeloze operatie.
3: Ja. Exact.
2: En het is veel duurder.
3: Hoe complexer, hoe vaker iets fout kan gaan.
2: En het is veel duurder om iets te repareren. Dan moet je een hele organisatie voor optuigen. Veel duurder.
0: Ze hebben er destijds toch bewust voor gekozen om heel veel zaken uit te besteden. En dan vervolgens zeggen, we hebben er geen grip
2: maar
0: op.
2: Daarom had ik
3: die keuze niet juist.
2: Nee, en ik hoop ook dat ook echt de ProRails, de Rijkswaterstaat en van deze wereld ook luisteren. Ja, ik heb toch ook mijn moment. Ik pak toch mijn moment even daarin. Omdat het is zo oud denken. Marktwerking creëert alleen maar de laagste prijs.
0: We gaan naar andere vormen van oud denken. En in ieder geval ook onderzoek doen naar praktijken lang geleden. ASR biedt excuses aan voor de betrokkenheid van zijn rechtsvoorgangers bij de slavernij, koloniale handel. Zo verzekerde de stad Rotterdam van 1720 tot 1802 transporten van tot slaafgemaakte. Dat is een van de conclusies van 3 jaar historisch onderzoek. Het is volgens ASR tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor dit deel van de geschiedenis. En dus volgen er nu, Ilona, excuses.
3: Ja.
0: Begrijp jij die stap?
3: Jawel. Volgens mij is dit gestart 3 jaar geleden bestond op ASR om in zijn huidige vorm iets van 300 jaar. En hebben toen een grote tentoonstelling samengesteld ook. Waar ze volgens mij al allerlei onderzoek aan voorafgaand hebben gedaan. Waar waarschijnlijk al indicaties naar boven kwamen over dit verleden. En hebben er toen blijkbaar voor gekozen om dat verder uit te diepen. Grondig, daar hebben ze 3 jaar over gedaan. En nu komen ze met excuses.
0: Voor wie doen ze dat?
3: Nou, ze zijn natuurlijk niet de eerste. De DNB en andere, ABN AMRO. En het zijn ook vaak banken en verzekeraars. Want het is natuurlijk een infrastructuur die overal en nergens gebruikt wordt. Hè, ik denk dat dit een moreel besluit is. Dat zaken die in het verleden zijn gebeurd, en we hebben niet over alle zaken uit het verleden, maar hele grote wereldwijde impactvolle zaken zoals slavenhandel, generaties lang doortikken tot op de dag van vandaag. En als je dan vandaag je mond vol hebt van inclusie, diversiteit, en je wilt dat serieus nemen, dan denk ik dat je ook stuit op dit soort onderwerpen. En dat je die niet alleen maar uit de weg kunt gaan. En daar kiest ASR voor om dat ook niet te doen. Dat begrijp ik wel.
0: Lieve?
2: Ja, ik vind het ingewikkelder. In welke mate moet je op zoek naar de pijnlijke onderdelen van je geschiedenis? En is het nou een morele verplichting? Of is het eerder strategisch investeren in vertrouwen? Ik vind het een dunne lijn tussen de katholieke aflaat. Ja, ik zeg sorry, dan ben ik er vanaf.
3: Dat is dus niet wat ze doen. Hè? Dit gaat nog door, dus dat weten we nog niet.
0: Ze gaan de conclusies van dit onderzoek betekenisvol invullen.
2: Dat is wat ik precies wilde zeggen. Hè? Dus zonder die betekenisvolle invulling, dus de acties die je dan neemt, er ook voor zorgen dat je dan nu diversiteit, inclusiviteit echt doorvoert. Maar ik veralgeminiseer het nu een beetje. Ik heb het niet specifiek over ASR, maar daarom vind ik het ook een moeilijk onderwerp. Dat het die dunne lijn is tussen de aflaat en daadwerkelijk het serieus menen en ook dat laten terugkomen in acties nu.
3: Dus daar ben ik het wel mee eens. En die indicatie geven ze ook. Dus ze gaan nu in gesprek met vertegenwoordigers, dan wel binnen hun bedrijf, dan wel ook daarbuiten, om te kijken hoe ze invulling kunnen geven. Want wat ik begreep is dat er al ideeën waren over die betekenisvolle invulling. Maar ja, dan leg je ook weer iets op vanuit. Hè? Dus ik denk dat de volgende stap dialoog moet zijn om ook te luisteren en te horen wat aan de andere kant.
0: Dat
3: zeg
0: staat
3: maar,
0: al in de agenda, hè? Dialoogsessies.
3: Exact. En dat denk ik is een goede volgende stap. Daarna volgt dan die betekenisvolle invulling ook juist in overleg, in een afspraak met partijen waarmee ze in gesprek
0: zijn. Maar mondt dat uit in iets wat ook geld zou kunnen kosten?
3: Dat zou kunnen.
2: Ja. Ja, of dat, de pijnlijke onderdelen van je geschiedenis zijn wel onderdeel van je DNA. En dan hoort daar ook bij je af te vragen van, maar hoe komt het dat in mijn onderdeel van bedrijf iets zat dat deze situatie heeft veroorzaakt. Hè? Dus niet, je bent zelf geen slachtoffer daarvan. Hè? Andere mensen zijn er slachtoffer van geworden.
0: Maar het is nu in 1720 hebben we het al.
2: Ja, maar toch, je hebt soms een diepe verankering van diepe. Soms, hè, dat is meer de vraag. Hè? Ik heb niet zozeer een oordeel over, maar het is daarom dat ik het een moeilijk onderwerp vind. Je raakt heel veel aspecten aan van wie je ook bent als onderneming. En daarom, ik ben blij. Dus ik wist niet dat ze ook nog echt aanvullende acties hadden dan even gemist. Maar het kan niet zijn zonder dat je verder gaat daarin. Want anders is het te gratuit, te gemakkelijk om gewoon te zeggen van, ik doe onderzoek in mijn geschiedenis.
3: Maar dat gebeurt dus niet in dit geval. Gaan dus door.
2: In de breedte zijn natuurlijk wel meer bedrijven of ook landen misschien die sorry gezegd hebben. Ja. En dan?
3: Nee, maar exact. Dus doorgaan. Hè. Ik bedoel, dit is helemaal misschien een niet helemaal goed vergelijk, maar toch die waarheidscommissies in Zuid-Afrika. Het feit dat die hebben plaatsgevonden, dat er geluisterd werd, dat er erkenning is gegeven. Ik bedoel, we hebben dit niet voor niets over. En ik denk dat we dat ook in onze maatschappij nu terugzien. Eindelijk is er meer diversiteit, ook op topposities. Ja. En die dragen toch dit met zich mee. En daar dan een stuk erkenning voor geven met navolgende actie. Wat die ook moet zijn, hoe ingewikkeld dit onderwerp ook is. Want dat vind ik ook.
0: Konden wij maar eeuwig doorgaan. Het is niet zo. Ik verheugde me hier gisteravond al op. Het is allemaal uitgekomen. Een geweldig panel met fantastische panelleden. Ilona Haaier, toezichthouder, commissaris, student is het allemaal. Ze gaat genieten van haar zomervakantie. En wist u het al, Lieve de Klerk is de CEO van Structon. Ik had ook nog wel iets te zeggen vandaag.
2: Dankjewel, Thomas.
0: Veel plezier, tot de volgende keer. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren. Straks, grote bedrijven houden rekening met maandenlange verstoringen op de grondstoffenmarkt. Je hoort er meer over in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
15: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
16: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
17: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
16: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het blijft drukker dan gebruikelijk. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. We zien dat op de A2 richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, is je vertraging 10 tot 15 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, daar beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A27 richting Gorkum wordt ook aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Gorkum heb je daarom 15 minuten vertraging. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Daar heeft een kapotte auto gestaan, inmiddels is die verwijderd. Nu nog 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,7. De A28 Zwolle richting Utrecht bij 21,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. Het stemmen via een volmacht loopt niet helemaal lekker, vindt minister Heerma. En daarom laat hij er onderzoek naar doen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden internationale waarnemers kritiek op het volmachtensysteem. In Gorkum werden zelfs kiezers onder druk gezet om een volmacht af te geven. En daarvoor zijn 6 mensen opgepakt. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een kwart van de financiële top verwacht dat de onrust op de grondstoffenmarkt nog langer dan een jaar aanhoudt. En de markt voor elektrische fietsen blijft groeien, vooral onder jongeren. Straks meer in BNR Zaken doen.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, Dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ruim een kwart van grote ondernemingen verwacht dat de onrust op de grondstoffenmarkt nog langer dan een jaar aanhoudt, blijkt uit een geanonimiseerde enquête van ING. En die verwachting is opvallend, aangezien de olie- en gasprijzen de afgelopen weken juist flink daalden. Bert Colijn is hoofdeconoom Nederland van ING, ook lid van ons economenpanel. Bert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, jij bent ook een optimistisch mens. Drie kwart van die grote ondernemingen denkt dus dat het wel mee zal vallen.
3: Nou, maar dan, he, zelfs als je denkt dat het niet langer dan een jaar duurt, kan het alsnog een aantal maanden zijn dat je wel verwacht dat er nog wat aan de hand is. En dat is, he, als je naar de grondstoffenprijzen van vandaag zegt, zou je denken van, dat valt wel heel erg mee allemaal. We staan volgens mij weer precies op het niveau waar we waren voordat de oorlog begon. De grondstoffenbeleggers zijn daar in ieder geval een stuk optimistischer in.
0: Ja, licht het eens toe. Hoe kan het dat die verwachtingen van wat er in de toekomst nog aan leed op ons afkomt zo anders is dan wat je nu al in de prijzen ziet?
3: Nou, ik denk natuurlijk toch dat wat je nu in de prijzen ziet, daar zit natuurlijk ook wel een beetje wat optimisme in, wat bijvoorbeeld komt door het feit dat Iran zelf ook weer olie mag op de markt mag brengen. Omdat de VS die sancties gelift heeft. We zien dat landen de afgelopen tijd ook nog steeds strategische reserves hebben, de markt opgebracht hebben. Terwijl de straat van Hormuz toch al flink weer wat aan olietankers naar buiten ziet gaan. Dus dat helpt natuurlijk op korte termijn wel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat op een gegeven moment landen toch ook die strategische reserves weer aan willen gaan vullen. We hebben te maken met onderhandelingen die zeer onzeker zijn hoe die gaan aflopen tussen de VS en Iran. We zien zelfs af en toe zien we het conflict weer een klein beetje oplaaien, wat natuurlijk nog niet tot een breuk van de deal geleid heeft. Maar de onzekerheid die is er natuurlijk nog zeker wel. Dus dat grote bedrijven zich nog steeds rekening houden met verstoringen die ook langer zouden kunnen duren. Dat lijkt me best verstandig dat je dat als scenario in ieder geval meeneemt.
0: En hoe langer die verstoringen duren, hoe groter ook de kans dat die bedrijven dat gaan doorrekenen aan hun klant. Denken ze dat ook te kunnen doen?
3: Dat is zo. Nou, ik denk in grote mate zie je dat bedrijven dat graag willen gaan doen. Maar goed, hè, dat is natuurlijk wel, als nu de olieprijs weer rond de $70 per vat staat, maakt het ook best natuurlijk wel weer een uitdaging om bij je klant ervan te kunnen overtuigen dat dat inderdaad nodig is. Dus de mate waarin dat gebeurt zal misschien wat minder worden. Dat zie je ook uit andere enquêtes die de Europese Commissie bijvoorbeeld doet. Zie je dat bedrijven een klein beetje meer terughoudend worden om de komende maanden hun prijzen te willen verhogen. En dat zou natuurlijk in principe zou dat goed nieuws voor de inflatie betekenen.
0: Moeten we ter relativering ook wel zeggen dat de schokken die we de afgelopen maanden hebben gezien nog niet of nauwelijks iets voorstellen vergeleken met eerdere energiecrisis zoals in 2022?
3: Ja, kijk, 22 was natuurlijk een heel stuk groter. En als je kijkt naar het, toen hadden we natuurlijk te maken met de gastoevoer die direct naar Europa toe afgesneden werd in grote mate. Toen hadden we nog niet zo'n wereldwijde LNG-markt als die we nu hebben. Dus we konden daar veel minder kanten op. Prijzen waren toen veel hoger ook dan wat we nu gezien hebben. Zeker op de gasmarkt. Dus wat dat betreft is het zo dat, ja, om het helemaal met 2022 te vergelijken, dan zou je meteen echt een extreme verwachting van inflatie ook krijgen. Ja, dat hoeft natuurlijk niet per se, zeker als nu inderdaad blijkt dat de olie toch weer de straat uit begint te vloeien.
0: Bert Colijn, hoofdeconoom Nederland van ING, lid van ons economenpanel. Dank voor dit gesprek.
20: Ongevraagd advies.
0: AI verplaatst zich langzaam van het scherm naar de realiteit. De nieuwste modellen trainen namelijk AI-robots. Daar bericht het FD over. Het vergt weer meer rekenkracht dan het trainen van modellen voor beeld en tekst. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan premier Rob Jetten. Waarom ook niet? Komt van Wendy van Eerschot, onder andere van VPeople, lid van ons bedrijvenpanel. Wendy, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Thomas.
0: Die extra rekenkracht, leg eens uit. Waarom is dat nodig?
5: Ja,
4: Als je taalmodellen traint, dan heb je eigenlijk vooral tekst nodig. Wil je robots trainen, dan heb je natuurlijk ook een visuele ruimte. Een 3D-achtige situatie waar ze in zitten. Dus ze hebben eigenlijk een andere dimensie die ook erbij moet worden getraind. En dat vraagt onder andere veel meer rekenkracht. Er zijn nog een heleboel andere dingen, maar dit is denk ik voor de gemiddelde Nederlander het makkelijkste te begrijpen.
0: En ja, we laten gewoon ons op de gemiddelde Nederlander richten. Dat zijn er verreweg de meeste. En waarom is dit zo'n essentiële stap dat je zegt, ja, maar nu moet de politiek in actie komen?
4: Ja, ik vind dat de politiek in actie moet komen, omdat er meer speelt dan alleen maar dit. Dus als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen Europa, we hebben het er natuurlijk veel over. We hebben een hele sterke pijler met ASML in Nederland in die hele keten van AI-ontwikkelingen. Omdat ASML de computer de machine maakt waarmee je de chips kan maken. Maar voor de rest zie je dat we een beetje uitgespeeld lijken als het gaat over alle ontwikkelingen in AI. We hebben te weinig rekenkracht. We hebben te weinig investeringen op het gebied hiervan. En ik denk, we moeten zorgen dat we niet afhankelijk blijven van Amerika en China. Want je ziet nu al dat ze kunnen zeggen, hey, we geven jullie niet meer de nieuwste modellen. En je ziet dat zowel in de UK als in Duitsland ze bezig zijn met het opzetten van echte
0: die nieuwe technologie.
4: Ja,
0: soms
4: precies, die gaat ineens op mijn eigen computer af. Heel onhandig. In ieder geval, die zetten nu instituten op om te zorgen dat we voor de veiligheid en ook de innovatie in Nederland. Zij doen dat voor hun eigen landen. Maar wij moeten zorgen, vind ik, dat we als Nederland ook voorop blijven lopen.
0: Maar zijn dat specifiek AI-instituten? Of kan dat het Nederlands Agentschap voor Disruptieve Innovatie zijn? Het NADI, want daar is geld voor gereserveerd. Er zijn ook mensen die zeggen, dat moet je anders organiseren. Dat moet niet revolverend zijn, maar daar moet je gewoon echt de portemonnee voor trekken. Bedoel je dat dan? Of zeg je, nee, dat moet toch nog weer een apart kantoortje worden?
4: Nou, het lijkt mij zo'n goed idee als er een AI-unit komt die direct aan de minister-president rapporteert met mensen die echt begrijpen hoe die AI-modellen werken en die kunnen zorgen dat we zowel als het gaat over hoe zorgen we nou dat we kunnen controleren of de nieuwste AI-modellen ook daadwerkelijk ethisch en verantwoord zijn en aan onze wetgeving voldoet, als kunnen kijken, oké, in welke sectoren kunnen we het beste innoveren, waar moeten we investeren en dan na
0: maar
4: die...
0: Maar het moet in Europa wel ethisch en verantwoord zijn. Dat is jammer, want dan sta je al op achterstand.
4: Nou ja, aan de ene kant kan je zeggen, sta je op achterstand. Tegelijkertijd is er gewoon Europese wetgeving die vanaf 2032, geloof ik, zegt dat we alleen nog maar Europese in Europa ontwikkelde AI mogen gebruiken.
0: Nee,
4: dus
0: precies.
4: Dus als we er niet in investeren, ja, dan en dan zeggen we lopen achter, maar dan lopen we dus nog steeds meer en meer achter.
0: Maar wie gaan er werken in deze speciale unit? Wat een geweldig idee is, maar dan moet je daar de knappe koppen hebben.
4: Ja,
0: die moeten
4: precies
0: dan gaan werken in overheidsdienst?
4: Ja, ze hebben dat in de UK opgelost. Inderdaad, in overheidsdienst, maar wel met een talenttoelage, een tech-talent toelage. Want we weten, het maximum wat je kan verdienen als ambtenaar is het salaris van de minister-president. Daarvoor krijg je niet de mensen die bij Google Mind of bij Anthropic op de hoogste regio hebben gezeten en ook de capaciteit hebben om ons land vooruit te helpen. Dus ik stel voor dat we daar uitzonderingen voor gaan maken.
0: Je bent ook buitengewoon optimistisch. Je hebt een bloemetjesvest aan.
4: Ja.
0: Past helemaal bij je stemming.
4: Precies.
0: Hebben we de strijd niet al lang verloren?
4: Nee, we hebben de strijd nog niet verloren. Je zou wel kunnen zeggen, we lopen een beetje achter. Hè? Dus je loopt een marathon. Maar goed, je zou kunnen zeggen, laat ik het dan hierbij zitten? Of ga ik nog gewoon verder investeren? En ik denk, kijk, als we kijken naar de adoptiekloof. Hè, we zijn in Nederland en in Nederland lopen we sowieso altijd voorop met de adoptie van nieuwe technologie. We lopen daar veel minder ver achter dan we denken. Ook ten opzichte van andere continenten. We groeien heel hard bij het investeren op soevereine cloud bijvoorbeeld, hè, dus zorgen dat we onafhankelijk blijven.
0: Ja,
4: en niet,
0: dat zal wel moeten. Dat is
4: dat
0: een beetje uit nood geboren.
4: Precies. We hebben de hefboom van ASML die we nu niet inzetten als een strategische koers. Hè, dus we zetten het wel in het exportbeleid, maar we zetten het niet in als een strategische onderhandelingspositie. We laten het ons nu gebeuren dat Amerika gaan zeggen, jullie mogen niet in die Cloud Act en jullie mogen niet de nieuwste modellen gebruiken.
0: Shoot, maar is langs geweest, hè?
4: Wat zei je?
0: Sjoerd Sjoerdsma, de minister van Buitenlandse Handel, was recent nog in Amerika om toch de zaak van ASML te bepleiten.
4: Precies, maar heb je al gehoord dat we nu wel die Tier 1 modellen mogen gebruiken? Ik niet. Dus we moeten toch zorgen dat we werken aan een onderhandelingspositie. En dat gaan we niet doen met ambtenaren die daar niet in opgegroeid zijn.
0: En gaan we het tot slot wel doen door allemaal alle Europese landen afzonderlijk een unit op te richten? Of zou je kunnen zeggen, joh, luister eens, in Duitsland een unit, in Engeland een unit, Nederland dan ook nog eentje, als jij je zin krijgt, moeten we dat niet gewoon wat groter aanpakken?
4: Precies, nou, je zou kunnen zeggen, nou, het moet dan gewoon maar in Europa liggen, maar tegelijkertijd denk ik, het moet op alle gebieden, maar wij moeten als Nederland ook gewoon hierin investeren. Je moet als minister-president en als de overheid nu zeggen, we zien het aankomen, iedereen zegt het, zet een klein team wat als een start-up-achtige commissie kan werken voor de minister-president die voor alle ministeries werkt en echt onze toekomst, zowel op innovatiegebied als de ethische kant van AI, echt goed reguleert.
0: Wendy van Eerschot van WePeople, lid van ons bedrijvenpanel. Tot snel weer, dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast.
20: BeursNerd XL.
0: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. Dat doe ik met Jochem Visser, redacteur van dit programma, presentator van BNR Beurs. Ook onze BeursNerd XL. Goedemorgen, Jochem.
5: Goedemorgen.
0: Wij zaten gisteravond tegelijkertijd in het draaiboek. Een beetje met voetbal op de achtergrond. Jij ongetwijfeld met de blik ook nog op, ik weet niet hoeveel beurstanden en indices. Jij was bezig met box 3, dacht ik.
5: Dat ook nog. Een commissievergadering, een podcast met Bas Jacobs van EW enzovoort. Ja. Enzovoort. Ik heb het allemaal weer zitten volgen.
0: Ja. En wat is er uiteindelijk uitgerold? Waar gaan we het over hebben?
5: Er is uitgerold dat we het over Games Workshop gaan hebben. Want ik werd er doodongelukkig van. Ik vind de kwaliteit van het debat over box 3 vind ik echt soms dramatisch. Gewoon. Overigens vaak van beide kanten hoor. Want kijk, impliciet is het gewoon een debat over de hoogte van een tarief. Daar gaat het eigenlijk gewoon over. Terwijl het wordt gevoerd als een debat over een systeem. Over een systeemkeuze.
0: Ja, vermogenswinst of vermogensaanwas.
5: Exact. Maar dat, laat ik even vertalen. Winst, lager tarief. Aanwas, hoger tarief. En ook het hoogste tarief in Europa overigens. Dat mogen we wel vaststellen. En daar vervolgens gaan allerlei ideologische argumenten van beide kanten over tafel. Waarbij bijvoorbeeld de Bas Jacobsen van de wereld zeggen, ja, het moet niet gaan om gedragssturing. Dus ik kies voor de kant die het minste gedrag stuurt. Terwijl, dan kijk ik naar hoe die dat uitlegt. Met een MSCI World Index voorbeeld. Waarmee ik denk, dat is juist het gedrag waar je op wil sturen. Lange termijn beleggen. Zo vindt de AFM ook hartstikke mooi. Veilig gespreid in de index en dat soort dingen. Nou, ik kan
0: je ging het allemaal niet over hebben, toch?
5: Je gaat het allemaal niet over hebben.
0: Nee, precies.
5: Ik ga gewoon mijn eigen winstbelasting maken. Zwaai even naar de jonge indexbelegger die niet weet wat een agio-storting in de BV is. En maar half doorleeft welke wereld hij verloor toen een stel spaarders zag gaan klagen bij de Hoge Raad. En daar heeft de Belastingdienst het maar mee te doen. Sterker met de discussie over box 2 over een paar jaar. Dus terwijl de hele wereld draait op de beurzen over om tech en chips, dacht ik, we moeten gaan hebben over een bedrijf wat plastic poppetjes maakt. Dan.
0: Waarom? Want dit is Games Workshop?
5: Games Workshop, ja. Want we kunnen er doekjes om winden, maar er is hier een business wiens aandeel gemiddeld 45% per jaar heeft opgeleverd sinds 2016, toen een nieuwe topman aantrad, Kevin Rowntree. Met, afgezien van Berkshire Hathaway, de mooiste financiële verslaggeving op aarde, wat mij betreft, die ik nog altijd met een hele grote glimlach doorneem. Dat doe ik elke zoveel maanden. Dat doe ik ook al 9 jaar inmiddels, overigens. Men wint nergens doekjes om. Men legt de business kraakhelder uit. De gemiddelde jaarverslag doet grote moeite om heel erg veel te zeggen met, of heel erg weinig te zeggen met heel erg veel pagina's. Nou, dat doen ze hier andersom. Wil je weten waar de bruto marge van 70% uit bestaat, dan gaan we alle kosten voor jou op een rijtje zetten. En nog een goed teken, net als bij Monster Beverage, toch het beste aandeel van de laatste 30 jaar, best presterende aandeel, een mediaschuwe topman. Daar worden we ook heel blij van.
0: Nou, als die topman dat allemaal niet uitlegt, dan moet jij het maar even doen.
5: Ja.
0: Hoe werkt de business?
5: Nou, men neemt plastic, je giet het in een mal en er komt een figuurtje uit van plastic. Soms komen er, als je wat fabriek in het Engelse Nottingham neerzet, tientallen miljoenen figuurtjes per jaar uit. Soms wordt daar ook verf bij geleverd, kun je ook verkopen, en een boekje met spelregels, dat toevallig ook helemaal vol staat met bijzondere fantasieverhalen waar Tolkien niet bepaald blij, maar wel onder de indruk van zou zijn, omdat het gaat om een guur universum. En soms gaat dat, als het jaarverslag straks uitkomt op 28 juli, minimaal 625 miljoen pond per jaar omzetten, met een winst voor belasting van 265 miljoen pond.
0: Keurig.
5: Minimaal. En dat was in 2016 nog 120 miljoen pond omzet, over 17 miljoen winst voor belasting. Dus je snapt dat aandeel. Dat is de lucht ingegaan. Dat geld stroomt binnen met een online winkel natuurlijk. Kleine 600 fysieke winkels wereldwijd, die overigens Azië en de VS nog lang niet hebben veroverd. Nog wat winkels die niet van jou zijn, maar wel dit spul verhandelen. En dan zijn er ook nog een kleine 10 miljoen verkochte boeken per jaar. En nog wat gratis licentiegelden van videogames, series enzovoort. En dat doe ik gratis, omdat anderen die producten maken, jij net als Disney gewoon een royalty ontvangt.
0: En dit is speelgoed.
5: Puur speelgoed, ja. Je kan het, maar dat verdient iets meer respect. Want dan zou het een soort rage zijn die overgaat. Een soort Pokémon-kaartenverhaal. Nou, die zijn er overigens ook nog steeds. Dus misschien het verkeerde voorbeeld. Maar je kan het beter vergelijken met belasting heffen op een soort bijbel. Want het vernuftige hierbij is dat je mensen hun eigen kunstwerken laat creëren in een fantasiewereld waar ze gefascineerd door zijn. Want ze schilderen die poppetjes en ze gaan er oorlog mee voeren. Ze gaan er verhalen over lezen. En dat heeft enige diepte, want het bestaat al 45 jaar. Dus die rage is nooit echt afgenomen. Dus net zoals er mensen afstuderen op Tolkien, gebeurt er iets soortgelijks bij Warhammer 40k, het meest succesvolle onderdeel. Dat resulteert echt in gratis marketing. Want je hebt dus miljoenen woorden en video's en een heel YouTube-universum. Want ja, deze verschillende verhalen uit dit fantasie-universum, die vormen een soort Marianentrog van drama en geschiedkundige details. Dat is echt een soort heftig toekomstbeeld van over 40.000 jaar met een menselijk keizerrijk in een redelijk vijandig universum vol bijzondere tegenstanders, van robots tot aliens.
0: Speel je het zelf ook?
5: Ik heb nooit de moeite genomen om het te gaan schilderen, maar ik woonde samen met een huisgenoot. En die was hier vreselijk goed
0: in.
5: Die is inmiddels Dungeon Master bij Defensie, mag ik wel zeggen. Want die leidt daar oefeningen, gebaseerd op zijn ervaring in deze game overigens. Want het is gewoon wargaming eigenlijk, wat het is natuurlijk. En dan zaten we daar samen en dan zat hij breed uit te vertellen over de nieuwe edities, wat hij ging schilderen, hoe het verhaal in elkaar zat, dat soort dingen. En dan zat ik alleen maar te vragen of hij boos was op het bedrijf of niet om research te doen voor dat aandeel. En dan ging ik weer meer aandelen halen.
0: Maar we moeten even over dat bedrijf en de financiële kant van de zaak, want je noemde net flinke winstcijfers.
5: Ja.
0: Dus het moet ook zo zijn dat de productiekosten laag liggen. Ik hoorde jou eerder in jouw betoog zeggen, ja, die fabrieken die staan in Nottingham.
5: Ja.
0: Dus niet eens daar waar je denkt dat ze staan.
5: In China.
0: Daar staan ze dus niet.
5: Nee, men, de staat in Nottingham inderdaad, wien sheriff ooit Robin Hood nog achterna zat. Maar men betaalt daar niet Chinezen, maar wel lage salarissen. Oh. Want het is wel Nottingham, het is natuurlijk Engeland. Waarbij iedereen 50% korting op de eigen spulletjes krijgt. En vervolgens een hele dikke bonus erbovenop als het goed gaat met het bedrijf. Dus het mooie is, ze hebben zulke marges op die poppetjes. Als je naar die winkel gaat, Thomas, dan kun je €100 per paar plastic figuurtjes uit.
0: Echt?
5: Ja, en dat doen mensen ook heel erg. En dan zou je denken, maar wie doet dat nou eigenlijk? Nou, dat zijn dus de mensen die vroeger met de neus op de etalage gedrukt zaten toen ze 16 waren. Die zijn allemaal 30 tot 50 jaar oud. Dat weet Games Workshop ook donders goed. Die hebben, zoals we maar zeggen, disposable income. En die blijven dat ook halen en kopen en spelen. En dan komt de community bij en die lezen die verhalen iedere keer weer. En heel YouTube, je kan nu gaan kijken. Nou, als het niet honderden miljoenen views zijn, zijn het er misschien wel miljarden.
0: Dus het is bijna een abonnementsmodel. Je zit er gewoon aan vast.
5: Het is bizar. En dan heb je vervolgens de kapitaalallocatie van dit bedrijf. Iets waar we ook wel eens Tim Cook op het schild over hebben gehezen. Nou, een dividend is een huwelijk, maar niet voor Games Workshop. Games Workshop zegt gewoon, is een nuchtere Nederlander eigenlijk, we hebben een buffer van 85 miljoen cash in ponden. Bent voor noodgevallen. Beetje investeren in de fabriek. Beetje bonuspool voor medewerkers, die overigens allemaal dezelfde bonus krijgen. Heel plat is het. Vorig jaar vanwege de voorspoed makkelijk £12.000. En de rest is dividend. En dat kan dus gewoon fluctueren, maar je krijgt het wel als aandeel.
0: Risico's voor aandeelhouders?
5: Nou, de leukste is eigenlijk, 3D-printen is het niet, want het is net zoals je zou zeggen, ja, er kan ook een vervanger voor de iPhone komen. Nou, zo makkelijk is dat dus niet. De leukste is eigenlijk dat jij, als jij op de internetfora gaat kijken, zie je enkel haat. Te hoge prijzen, niet het favoriete leger uitgegeven van de klager dit jaar, verkeerde regels ingevoerd, Games Workshop kan er niks van, allemaal zakkenwassers en geldwolven, staat er dan. Knettergek, dat bedrijf waar ik al mijn geld aan heb geschonken, schrijven ze eigenlijk altijd. En het mooiste is, het grootste risico is onverschilligheid. Maar die kan je dus bepaald niet vinden online.
0: Jochem Visser, onze beursnerd XL, dankjewel.
6: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Wil je meer horen van onze beursnerd? Zoek hem op in je favoriete podcast-app.
7: Het MKB praat mee.
0: De elektrische fiets blijft onverminderd populair, meldt het RIVM vanochtend. Zeker jongeren grijpen steeds meer naar de elektrisch ondersteunde fiets. Daar zitten ook nadelen aan vast, want jongeren bewegen steeds minder intensief door die extra aandrijving. Jan Ietma is een van de eigenaren van Rijwielcentrale Eindhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Had jij dat onderzoek van het RIVM nodig, of keek je gewoon in de winkel de afgelopen tijd en dacht je, het zit wel goed met die populariteit van de elektrische fiets?
8: Dat laatste. Ja, ik heb het artikel ook gelezen natuurlijk. Maar de populariteit hier lijkt wel onverminderd groter te worden en door te groeien inderdaad. Dus we hebben niks te klagen.
0: En die doelgroep die het RIVM eruit haalt, namelijk de jongeren die steeds vaker voor die elektrische fiets kiezen, dat zie jij ook terug?
8: Dat zien wij ook terug. Daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen, dat jongeren natuurlijk gecharmeerd zijn van de welbekende fatbike. Die verkopen wij zelf niet, of nou, in ieder geval niet in grote aantallen. We leveren kwaliteitsfietsen. En ja, dan wordt een fatbike toch wel erg duur. Dus bij ons zit het meer in bijvoorbeeld een model met een achterwielmotor. Wat simpelere techniek, maar het rijdt heel goed en het is betrouwbaar. En er wordt dan aangedreven met een riem. Want mensen willen weinig onderhoud hebben. En die prijs die is wat lager geworden.
0: Ja. Wat vind je van de nadelen die het RIVM toch aanstipt? Namelijk het feit dat jongeren die eigenlijk al niet die beweegnorm halen, nu niet eens meer zelf fietsen. Nee. Dus de problemen nemen alleen maar toe?
8: Dat is dus in ons geval niet waar. Bij een fatbike is het zo dat als je daar gewoon een draaiende beweging maakt, dat die motor in principe al gaat lopen. Dus dan kun je kiezen of je nou wel of niet zelf iets doet. De e-bikes die wij verkopen, die werken met de trapkrachtsensor. Dus daar heb je echt wel trappendruk nodig om de e-bike aan het werk te zetten.
0: Ja, maar het is anders, toch? Dat valt niet te ontkennen. Als je windje tegen hebt en je wordt niet elektrisch ondersteund, dan is het ploeteren, dan is het zwoegen, dan is het werken. En misschien is het toch wat anders als je op een elektrische fiets zit.
8: Het is zeker dat de elektrische fiets daarin helpt. En dat het qua beweging die motor die helpt natuurlijk mee. Dat valt niet te ontkennen. Maar het is absoluut niet zo dat de motor alles doet.
0: Ja, wat verwacht jij van een helmplicht die er aan zit te komen om die fatbikes aan te pakken? Daarin worden, dacht ik, ook na lang gesoep wat elektrische fietsen meegenomen. Gaat dat impact hebben?
8: Dat zal wel impact hebben, maar wat wij zeg maar horen in de wandelgangen is het nog lang zover niet. Mocht er een helmplicht komen, ik denk dat de e-bike niet meer uit het straatbeeld weg te denken is. Het is, wordt toch heel veel mensen als prettig ervaren. Misschien kun je het vergelijken met skiën. Een aantal tiental jaar geleden, dat is ook kwam er een helmplicht wat verplicht werd. Vonden we in het begin niet leuk, maar op een gegeven moment kun je daar gewoon prima aan wennen.
0: Wat voor fiets heb je zelf in de schuur?
8: Een e-bike.
0: Ja.
8: Wil je het merk ook weten?
0: Ah, mag hoor.
8: Nee, ik heb een Riese en Müller. Een e-bike in het hogere segment. En wat ik zelf ook merk is dat je met zo'n fiets ook wel de rit naar je werk makkelijker kan afleggen, waardoor je de auto wat vaker laat staan. Dus ik zeg maar, voor mijzelf heeft die e-bike absoluut alleen maar een positief effect op mijn gezondheid. Want anders zou ik alles met de auto doen. En nou fietsen we af en toe nog een keer.
0: Hij is vast te koop in de Rijwielcentrale Eindhoven. Jan Ipma, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Edi Mujagic is hier zo meteen na een kort nachtje voor het laatste macro-economische nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
13: I like soul with a capital S.
12: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
25: Business Beats.
26: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
27: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
28: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
27: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
28: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
26: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
29: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
30: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
31: Hoe gezond ben je echt?
1: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
30: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: In de BNR-app.
0: Vakantiewoningen zijn in trek ondanks dreigende box 3 aanpassingen. Nederland moet een grotere militaire bijdrage leveren aan de veiligheid van Oekraïne zodra de oorlog ten einde komt. Google haalt bakzeil bij het Europese Hof in de strijd tegen de miljardenboete van de Europese toezichthouder. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Rijn Baardmans bij de ANWB. Hoe druk is het op de weg?
15: Nou, het blijft wat druk op de weg, vooral door werkzaamheden. Maar ik begin met een wegafsluiting. Dat is de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Dat is de Westerschelde-tunnel. Die is om nog onbekende reden dicht. Dan de A2, want daar is het al heel de ochtend druk vanwege wegwerkzaamheden. Richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg doe je er 15 minuten langer over. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Rotterdam Centrum. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Den Bosch richting Eindhoven bij hectometer Paul.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de Raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging. Maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is meer bekend over het mysterieuze stel dat gisteren in New York bovenop het Empire State Building was geklommen. Ze blijken beroemd te zijn. Het gaat om twee Russische rooftoppers die op Netflix een eigen documentaire hebben over hoe ze wolkenkrabbers beklimmen. Op het Empire State Building vroeg de een de ander ten huwelijk. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen. En 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Volgens de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons zou energie weer een gemeenschappelijk goed moeten worden zonder winstoogmerk. Kan dat eigenlijk wel? En Edin Mujagić laat zich straks van zijn productiefste kant zien in BNR Zaken doen.
3: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen. Straks een uitgebreid gesprek met de nieuwe coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. En dan in het bijzonder met de algemeen directeur André Dippel. Maar eerst
9: Macro met Mujagić.
2: Het laatste macro-economische nieuws. Ook vandaag met Edin Mujagić. Edin, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Thomas.
2: Je moet het maar durven om na een slapeloze nacht. Want Bosnië speelde op het WK, verloor met 2-0 van de Verenigde Staten.
10: Klopt.
2: Toch te beginnen over arbeidsproductiviteit. En we gaan het doen.
10: Wat ik gisteren voordat de wedstrijd zou starten, omdat ik niet kon slapen, heb ik deze, waar we het zo meteen over gaan hebben, heb ik voorbereid. Dus over arbeidsproductiviteit gesproken. In ons land is die in 2024 licht gedaald. Nou, dat is niet wat je wilt horen als het over productiviteit gaat. Maar vorig jaar was er wel best wel een spectaculaire stijging. 2,4%.
2: Onderzoek van het Centraal Planbureau, ja, monitoren dat ieder jaar?
10: Die monitoren dat en die zeggen nu of die stijging van 2025, of dat het begin is van een lange reeks, of dat het een beetje structureel is, dat weten we eigenlijk nog niet, want het is heel moeilijk meten en achterhalen waar het precies door komt. Maar 2024 kunnen we wel nader naar kijken. En CPB heeft ernaar gekeken met als bedoeling, waar lag het daar nou aan, die lichte daling. Nou, ze hebben er in ieder geval twee verklaringen voor gevonden. Eentje heeft te maken met gewoon onze economie. Hoe welvarender een land, des te groter het dienstendeel van de economie is en des te kleiner het industriedeel. En productiviteit opvoeren in de industrie is vele malen makkelijker dan in de dienstensector. Als je het over industrie hebt,

0: hebt, je koopt een nieuwe machine die veel beter is, nou, dan gaat de productiviteit van mensen omhoog. Als je naar het dienstendeel van de economie kijkt, dan heb je het over mensen in restaurants bijvoorbeeld. Nou, daar is het veel moeilijker om dit jaar in één uur vier tafels te kunnen bedienen en volgend jaar ineens zes.
1: En behalve wat je bijvoorbeeld inzet. Je ziet het gebeuren.
0: Nou ja, dat komt langzaam maar zeker door. Dus het CPB zegt, daar ligt het voor een deel aan. En het grootste deel van de daling van 2024 speelt zich toch binnen de sectoren zelf. Dus het ligt echt aan misschien te weinig innovatie, te weinig investeringen.
1: Want er werd ook wel gezegd, omdat de lonen de afgelopen jaren, we hebben het daar vaak genoeg over gehad, zo gestegen zijn. Ja. Zullen bedrijven sneller dan ze misschien van plan waren overstappen naar nieuwe technologieën?
0: Dat zie je langzaam maar zeker. Maar het effect daarvan op de productiviteit, ja, dat duurt nog langer. Eerst moet je overstappen naar die nieuwe technologieën. Dan moeten de mensen die nog bij je werken daarmee leren omgaan. Nou, dat duurt allemaal heel lang. Voor de luisteraar, als we het over productiviteit hebben, er zijn twee delen eigenlijk. Je kunt het over arbeidsproductiviteit hebben. En je kunt het over iets wat met een prachtige term de totale factorproductiviteit heet hebben. Arbeidsproductiviteit, woord zegt het al, dat is eigenlijk hoe efficiënter je als werknemer omgaat met de kapitaalgoederen die je tot je beschikking krijgt. Nieuwe software, nieuwe machines, etc. Totale factorproductiviteit is een breder begrip en meet eigenlijk hoeveel efficiënter we met alles omgaan, dus inclusief mensen aan het werk. En totale factorproductiviteit vat eigenlijk samen wat de bijdrage is van de introductie van nieuwe technologieën op de productiviteit in een economie. En dat is cruciaal voor de lange termijn ontwikkeling van de economie. Daar moet je het echt van hebben. Maar goed, wat ik net al zei, dat zegt de CPB ook. Productiviteit meten is heel erg lastig, zeker in het lopende jaar.
1: Maar met de mits en de maten die er zijn, ben ik wel heel benieuwd. Het is jammer dat we daar nog niet echt harde conclusies aan kunnen verbinden.
0: Nou, dat kan niet.
1: Dat in 2025 die arbeidsproductiviteit, toch waar alle economenpanels de afgelopen 10 jaar over zijn volgebabbeld, zo spectaculair lijkt te stijgen.
0: Nou ja, we moeten toch nog even wachten voordat we definitief weten waar het dan ligt. En als we weten waar het dan ligt, kunnen we ook iets zeggen of het structureel is of niet. Over productiviteit gesproken en lastig meten. Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Fed, die was in Europa. Op zijn eerste persconferentie na was het eerste publieke optreden was op de ECB-bijeenkomst in Sintra, in Portugal. Nou, hij staat nu bekend als man die de hoge inflatie in Amerika best wel behoorlijk wil bestrijden met hogere rente. Maar hij zegt ook, als ik naar die economie kijk, dan denk ik dat de productiviteitsstijging door het toepassen, op grotere schaal toepassen van kunstmatige intelligentie, dat gaat echt een vlucht nemen. Dat is eigenlijk al begonnen hier en daar. En dit is een beetje wat Alan Greenspan begin jaren 90 zei. Hij zei, we zien het nog niet in statistieken, maar als ik naar die bedrijfsgegevens kijk, dan zie ik daar al iets ontstaan. Dit is heel belangrijk.
1: Ik onthoud natuurlijk woordelijk wat jij zegt elke dag weer. We hebben het een paar maanden geleden gehad over een rapport. Ik geloof dat daar CEO's en CFO's werden ondervraagd over of zij al iets van een stijgende arbeidsproductiviteit konden waarnemen als gevolg van AI. Ja. Nul.
0: Nou ja, dit geeft dus aan hoe moeilijk het is om het te meten. Dus daar moeten we het helaas mee doen. Over onderzoeken gesproken, gisteravond dus zit ik te lezen naar een onderzoek van de regionale centrale bank in San Francisco. En die auteurs daarvan die zeggen, als we terugkijken naar de afgelopen 2-3 jaar, Amerikaanse economie groeide ongeveer 2,5% per jaar, maar de werkgelegenheid is nauwelijks gestegen. Nou, zeggen ze, dan kan het eigenlijk maar aan één ding liggen. De productiviteit is gestegen. En zij hebben zich de vraag gesteld, is de productiviteit in Amerika, in de VS, begonnen aan een periode van langdurige stijging, zoals we dat in de jaren 90 hebben gezien.
1: En zo komen we weer bij Alan Greenspan uit.
0: Met andere woorden, zou de nieuwe Fed-voorzitter wel eens gelijk kunnen hebben? En dit doet er wel degelijk toe, want als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, dan kan de Fed straks de rente veel minder te verhogen zonder dat inflatie aanjaagt. Nou, dat komt ten gunste van de economie. Nou, wat zeggen deze onderzoekers? Die hebben naar gekeken en die zeggen, wat de CPB ook zegt, we kunnen het eigenlijk heel moeilijk meten, maar zeggen ze, Als we kijken naar het gedrag van wat indicatoren voor de productiviteitsontwikkeling in de jaren 90, zeker begin jaren 90, dan zien wij nu in de cijfers ongeveer hetzelfde gedrag. Dus met andere woorden, het zou zomaar kunnen dat de Amerikaanse economie, ook al zien we het nog niet in macrocijfers, begonnen is aan een langdurige periode van de stijging van productiviteit. Ja, en dat zou dus betekenen dat je voor de komende jaren als Fed de luxe hebt om de rente minder hard te verhogen, zonder dat je daardoor inflatie aanjaagt. En daar kan de Amerikaanse economie en Amerikaanse bedrijven heel veel profijt
1: krijgen. En wat jij nu zegt over Amerika kunnen we niet copy-pasten op Europa.
0: Nee, want bij ons zijn er heel weinig tot geen aanwijzingen dat wij aan de vooravond zitten van een spectaculaire, langdurige stijging van de productiviteit. En vertaald naar onze centrale bank betekent dat die luxe die de Fed heeft, ja, die gaat de Europese Centrale Bank helaas niet hebben, Thomas.
1: Edi Mujagić, dankjewel. Hoe laat ga je vandaag naar bed?
0: Zo vroeg mogelijk.
1: Tot volgende week.
2: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Cruijff. Marten, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Het nieuws over het front, zeker de oorlog in Oekraïne, wordt gedomineerd op dit moment door de grote aanval op Kiev. Maar wij willen het wat uitgebreider hebben over de Krim. Raakt steeds verder geïsoleerd, heeft een belangrijke positie ook strategisch voor het verloop van de oorlog. Hoe zie jij de huidige stand van zaken?
4: Nou, je ziet eigenlijk dat de Krim met zijn historische waarde voor de Russen, dat die wordt geïsoleerd door Oekraïne. En dat betekent dat ze alle aanvoerwegen daarheen, van het noorden, dat is allemaal landtongen, dus moeras, wegen, bruggen, makkelijk afsluitbaar, dat doen ze eigenlijk, dat grijpen ze aan met drones van grote afstand. Ze vallen ook de luchtafweer van de Krim zelf aan en vallen ook militaire doelen op de Krim zelf aan. Alleen één ding vallen ze niet aan. En dat is die hele grote brug over de Kerch, dus zeg maar de enige uitgang vanaf de Krim naar het oosten toe. En wat zien we nu gebeuren de afgelopen 24 tot 48 uur? We vroegen ons af, waarom is nou die opening open? Waarom worden we opengelaten? We zien heel veel Russische burgers de Krim ontvluchten via die weg. Dus ze bouwen de druk op, maar ook wel met een ventieltje erbij, dat heel veel Russische burgers die daar zijn, dat die weg kunnen en kunnen ontsnappen naar het vasteland van Rusland. Dus ja, dat duidt wel op de effectiviteit van de afsluiting, maar toch ook op het goed nadenken wat de consequentie daarvan zijn.
1: Maar zo zie je dus ook dat de oorlog in Oekraïne ook steeds meer, kijk maar naar alle aanvallen, kijk maar naar alle brandstoftekorten, kijk nu maar naar de exodus die gaande is, een oorlog wordt van Russen zelf.
4: Ja, van de Russen zelf. Dat hebben we natuurlijk gezien afgelopen week in Sint-Petersburg en Moskou. Maar er zijn nu ook berichten dat zelfs tot in Omsk, en dan praat je over 2500 kilometer van Oekraïne af, dat daar olieraffinaderijen worden aangevallen met drones op grote afstand. Dus dat wil zeggen dat de afstand en de precisie van de Oekraïne en de wapens die ze daarvoor hebben, neemt eigenlijk toe en zal die oorlog ook steeds meer naar de Russen toebrengen. En dat gaat consequenties hebben, want Poetin moest voor het eerst toegeven afgelopen week tijdens een partijcongres dat het niet zo lekker gaat. Hij zei nog dat het een tijdelijke dip was. Maar als je kijkt naar de structuren erachter en de ontwikkelingen, dan wordt die oorlog eigenlijk structureel naar Rusland gebracht.
1: Als we het hebben over de Krim, de exodus, het isolement, dan is een vervolgstap, of in ieder geval mijn vervolgvraag, kan Oekraïne de Krim ook echt gaan bezetten, terug veroveren?
4: Ja, dat denk ik niet, want hij is eenvoudig af te sluiten, maar dat betekent ook dat hij moeilijk te naderen is. Je komt er bijna niet in en dan moet je ontzettend veel menskracht hebben. En wat Oekraïne nou juist niet heeft, is menskracht. Dus dat zal niet gebeuren. Ze zullen van afstand proberen om de logistieke werking van de Krim als aanvoerlijn naar de Russen aan de frontlijn, om die te stoppen. Ze zullen proberen om de Krim te isoleren en de oorlog naar de Russen te brengen. Maar het bezetten van de Krim, dat is bijna onmogelijk. Daar heb je gewoon niet de menskracht voor.
1: Ja, want als je kijkt naar de verliesverhouding Oekraïne-Rusland, wat zie je dan cijfermatig?
4: Nou ja, die is ongeveer 1:2. En dat wil zeggen dat er 2 Russen worden gedood op 1 van de Oekraïne. En wat je ziet de laatste maanden is dat zeg maar de Oekraïne echt probeert om door middel van mensen te vervangen door technologie, hè, door drones aan het front, de onmansysteem aan het front, om die verliesquote omlaag te brengen. Want de grote kwetsbaarheid van Oekraïne is natuurlijk dat het een land is met ruim 40 miljoen mensen. Rusland heeft er 100 miljoen meer. Dus die personele factor speelt wel een rol. En Rusland kan ons niet meer allemaal aanvullen. Maar Oekraïne kan dat dus ook niet. Dus als je praat over een uitputtingsoorlog, moet je heel goed nadenken, wat doe ik met de mensen die ik nog wel heb? En hoe kan ik daar zuinig mee omgaan? En ook dat sluit weer een aanval op de Krim uit.
1: Maar Oekraïne vecht niet alleen. Er is natuurlijk steun vanuit het Westen. Dus we kunnen niet per se zeggen dat het één op één een strijd is tussen Oekraïne en Rusland. En dat verandert misschien ook de verhoudingen.
4: Ja, Oekraïne dat bestaat nog vanwege zeg maar drie redenen om het heel simpel te houden. Hun moreel is niet te breken. Vandaar dat Poetin ook burgerdoelen aanvalt. Ze zijn innovatiever dan de Russen, omdat innovatie bij Oekraïne echt van onderaf komt. Dus veel sneller werking krijgt op het slagveld. En derde, wij steunen ze met geld. Hè. De Oekraïnse overheid die draait op geld wat wij geven. Wij geven ook geld om wapens te kunnen produceren in Oekraïne. Als een van die drie factoren wegvalt en Europa zegt, wij steunen niet meer, want de VS doet het al niet meer, ja, dan kan de oorlog heel snel afgelopen zijn. Dus het laat ook zien dat wij als Europa een enorme invloed hebben op het verloop van die oorlog. En wij bepalen eigenlijk de toekomst van Oekraïne. En dat is terecht, want het is ook min of meer onze oorlog.
1: Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Dank voor jouw blik op de wereld. Terugblik op de wereld, dat kan via je podcast-app. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met André Dippel, algemeen directeur van de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. En Karel Merks van de Beleggersbelangen, ook lid van ons beleggerspanel. Karel, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
1: Ja, kijk vanochtend maar eens naar de standen van de beurs in Azië. Met name de Kospi, denk ik. Zuid-Korea wordt veel genoemd. Is ook veel in beweging. Vandaag weer eens naar beneden.
5: Ja, klopt. 8% eraf. Het begon gisteravond toen Meta in de Verenigde Staten zei, we hebben wat overcapaciteit in onze datacenters en die gaan wij verkopen aan andere partijen door een clouddienst op te richten. En waar we het afgelopen dinsdag natuurlijk over hadden in het beleggerspanel, dat de vier grootste AI-bedrijven 700 miljard in AI gaan investeren, waarbij het grootste risico is overcapaciteit. Nou ja, gisteren was Meta was de eerste. Ze schrokken zich natuurlijk op de beurs van Seoul een hoedje. SK Hynix, de belangrijkste HBM-chipfabrikant daar, min 15, de hele beurs, min 8. Afgelopen 30 dagen, min 19%. En het zal ook vanavond weer wat voor negatieve sentimenten zorgen in de Verenigde Staten. Dus iets om in de gaten te houden.
1: Maar het is allemaal angst. Het hoeft natuurlijk nog niet zo te lopen, toch? Er is ook heel erg lang gedacht dat het tot in de hemel zal reiken.
5: Klopt, je zegt er, het is geen angst, maar het is meer dan angst. Want ik bedoel, er is nu gewoon overcapaciteit. Want niemand had gedacht dat Meta naar buiten zou komen van, we hebben te veel rekenkracht over, je mag die rekenkracht bij ons inkopen. Nee, tot nu toe was het altijd zo, iedereen had tekorten. En nu beginnen de eerste bedrijven met overschotten te ontstaan. Ja. Dus het is meer dan angst.
1: Hoe problematisch wordt dit in Zuid-Korea? Want ik heb de afgelopen maanden ook experts, specialisten gehoord over hoe particuliere beleggers dachten, dit feestje mag ik absoluut niet missen, die met geleend geld risicovolle posities innamen. Gaat dit een slagveld worden?
5: Mogelijk. Kijk, een van de redenen waarom ik zeg mogelijk is omdat er hele hoge risico's worden genomen. Want particuliere beleggers kopen geen SK Hynix en Samsung, maar die kopen de triple leverage ETF maal 3. Weet je, en daar zit nu 20 miljard in. Nou ja, kijk, op het moment dat het 10-20% naar beneden gaat, dan daalt die ETF, ja, doen we maal 3, dus gewoon min 20 aan min 60%. Weet je, en op het moment dat je dat soort verliezen hebt, dan ga je niet meer geld erin brengen. Dus het is wel iets om in de gaten te houden, vooral de komende dagen.
1: Wat is er nodig voor enige vorm van geruststelling?
5: Dat een partij zegt, oh fantastisch Meta, dat jullie gewoon overcapaciteit hebben. Ik koop het meteen tegen de hoofdprijs. Ik koop alles op en ik wil gewoon die geheugencapaciteit brengen. En
1: dat zou het kunnen?
5: In theorie kan het.
1: Ja goed, maar je bent hier niet voor verhaaltjes.
5: Nee, ik denk dat het niet zo zal zijn. Want als je ook teruggaat naar de 19e eeuw, ik bedoel, alle mooie uitvindingen eindigen in overcapaciteit. Het begon natuurlijk met de railroads. En op een gegeven moment lag er veel te veel spoor en leidden al die bedrijven failliet. Toen gingen we naar het internet met overcapaciteit. En dit eindigt uiteindelijk ook met overcapaciteit. En vergeet niet, 700 miljard is echt heel veel. En nu zijn we op het punt aangekomen dat het meest winstgevende bedrijf in de Verenigde Staten, Alphabet / Google, 80 miljard aan nieuwe aandelen gaat uitgeven om nog maar weer even deze op te blazen. Dus we zijn wel eerder bij het einde dan bij het begin.
1: André, goedemiddag.
6: Goedemiddag Thomas.
1: Ben jij gisteravond, laat ik zeggen, begin van de nacht opgebleven om België-Senegal te zien?
6: Nou, zeker niet. Ik ben gewoon naar bed gegaan. Het was ongeveer een uur na het kijken van Senegal-België. En toen stond het gewoon 2-0. Ik denk, nou, het is klaar. Want België werd natuurlijk bij tijd en wijle gewoon van de mat geveegd.
1: Ze kregen nog ruzie met elkaar onderling.
6: Ook dat nog. Die heb ik gehoord, dat heb ik niet meer gezien. Dus toen lag ik al op 1-0.
1: Ik zat te kijken naar de Belg, want dat vind ik dan toch leuk als ze zelf spelen. En die man die zei, dit is de grafsteen op onze wereldbeker. Ja, 70ste minuut.
6: Ik heb het gelezen, ja. Ja. Maar die heb ik dus niet live meegemaakt. Ja,
1: het liep anders overigens.
6: Het liep anders. En het was ook een van de eerste dingen die ik zag toen ik de nieuwsapp vanochtend opentrok toen ik wakker werd. Ik denk, wat is hier gebeurd? Ze hebben hem gewoon gewonnen. En dat is wel weer mooi van sport, hoe iets kan keren natuurlijk.
1: Ja, maar dat hoef je niet per se live mee te maken.
6: Nee.
1: Je moet hier dus altijd in blijven geloven. Het is onverantwoord om je bed op te zoeken.
6: Dat blijkt maar weer. Dat blijkt maar weer, ja.
1: Karel, van het WK in Amerika. Ik herinner me dat jij ook gewoon hebt gekeken, hè? Maandag op dinsdagnacht.
5: Klopt, we waren allebei moe in de uitzending. Ja. En wonder boven wonder had jij maar één verspreking.
1: Oh, je telt ze?
5: Bedankt. Je telde ze zelf.
1: De lage stand van de yen.
5: Ja, klopt. Gaat heel erg hard. 5 jaar geleden moest je nog 110 yen meebrengen om een dollar te kopen. En nu 160. En ik ben wel blij dat Edin naast me staat. Want die heeft er misschien ook wel een mening over. Want ik bedoel, als je dan kijkt naar de Japanse rente. De 30 jaar is inmiddels opgelopen naar 4%. De centrale bank zit nog op 1%. En volgens mij is dat wereldwijd het grootste verschil. Wat en de inflatie aanwakkert. En de munt onder druk zet. Weet je, het is op zich wel iets wat we zouden moeten volgen.
1: Nou, we gaan naar een nieuwe rubriek. De mening van Mujagic.
5: Ja, heel erg goed. En dan is vooral de mening van nog één dingetje. En dan sturen we over naar Edin.
1: Heel goed.
5: Van die munt staat onder druk. En het zorgt onder andere voor de carry trade. De speculanten lenen bijna gratis geld in Japan voor een procent. Investeren dat in de rest van de wereld. En ja, het zorgt dat de yen daalt. Ja. En andere assets omhoog gaan. Maar als het feest eindigt, dan krijgen we de unwind van de carry trade. Dan gaat alles de andere kant op. Weet je, en dat dreigt nu te gebeuren. Want die centrale banken moeten misschien met extra stapjes de rente verhogen. Dat zit weer de munt omhoog, want die carry trade moet worden afgevonden. En dan heb je een probleem wereldwijd.
1: Maar wat wil je nu precies van Edin nog horen?
5: Wat zijn situatie, hoe hij naar Japan kijkt? Dat is mijn hoofdvraag.
0: Er zijn van die zinnen waarvan je denkt, die zal ik nooit hoeven uit te spreken. En hier komt er eentje. Japan krijgt hoge inflatie niet onder controle. En dat is een wereld van verschil, want het probleem van Japan afgelopen 30, 40 jaar was dat de inflatie veel te laag. Er was heel vaak geen inflatie. Dus ze zitten in een hele andere omgeving. Ze pakken het nog steeds niet hard genoeg aan. En ja, dat weerspiegelt zich in de waarde van je eigen munt.
5: Ja, klopt. Weet je. En duizenden dollars zijn belegd in de Verenigde Staten. Japans geld. Nee, kijk, op het moment dat ze die inflatie gaan aanpakken en de rente gaat omhoog en geld wordt gewoon verkocht in de Verenigde Staten en naar Japan verhuist, denk dat dit een van de grotere beursthema's in de komende kwartalen misschien wel een keertje kan gaan worden.
1: Goed dat we alvast wat voorsorteren. André, ik sprak zojuist met een eigenaar van een fietswinkel waar ze geen fatbikes verkochten, wel elektrische fietsen. Het RIVM waarschuwt voor jongeren met name, die ook massaal voor die elektrische fiets kiezen en die nu al onvoldoende bewegen, zich ook nog eens elektrisch laten ondersteunen op de fiets. Jij bent, ja, ik wil best complimenteus zijn, maar geen jongeren meer heb je een elektrische fiets?
6: Dankjewel, Thomas. Ik heb zelf geen elektrische fiets.
1: Oké, okay, is dat een principiële keuze?
6: Nou, zeker niet.
1: Je hebt überhaupt geen fiets?
6: Ik heb zeker een fiets. Maar ik stap graag op de racefiets als het even kan.
1: Oh, wat goed.
6: Ja. Dat is toch iets aan de conditie doen.
1: Ja. Wat vond je van de rapportage van het RIVM?
6: Ja, ik vind hem niet verbazingwekkend. Ik bedoel, je geeft al aan, ik ben geen jongeren meer. Ik ben ook ouder. En dan zie je de challenge met de kinderen die bijna iedereen rijdt tegenwoordig op een elektrische fiets. En dan zegt hij tegen je kinderen, joh, blijf even lekker gewoon fietsen. Dat is goed voor je. Want anders zit je gewoon veel te veel stil. En dit gaan ze me niet in het dak afnemen, dat snap je, hè, dat ik dit nu zeg. Maar,
1: want zij hebben geen elektrische fiets.
6: Nee, geen elektrische fiets. En,
1: zij laten zich nu voortduwen door mensen die wel een elektrische fiets hebben.
6: Dat gebeurt zeker af en toe. Ja, en daar wil je ook geen getuige van zijn, kan ik je vertellen.
1: Nee. Ja. Oh, ik vind het wel. En hoe oud zijn je kinderen?
6: De jongste is 18. En nog een van bijna 21 en een van 27.
1: Die van 21 en 27, die gaan natuurlijk helemaal over hun eigen
6: vervoers. Zeker, ik vertellen, de oudste die rijdt echt op een borrel hier door de stad. En die crost overal naartoe op een gewone fiets. En de middelste die rijdt op een scooter. En dat merk je dus ook wel als je een keer op de gewone fiets stapt en ze fietst mee. Ja, dan is die het eerste buiten adem. Dus
1: Goed, men kunnen elkaar de hand schudden, maar mijn dochter is 8. Ik maak me ook op voor wat oorlog op dat vlak. En zelf ook geen elektrische fiets. Ja, ontzettend principiële man. Karel, dank voor je komst.
5: Graag gedaan.
1: Van beleggersbelangen en hopelijk tot snel weer in het beleggerspanel. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie een minnetje van 0,3%, 1069 punten. Je krijgt nog een uitgebreidere update van al het beursleven van onze beursnerd Jochem Visser om 1:00. Maar zometeen gaan we het eerst maar eens hebben over netbeheerders die de aansluitingen van corporaties weigeren, omdat het net vol zou zitten. Nou, het zou ook anders in elkaar kunnen zitten. Dat hoor je zo meteen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Hoge energieprijzen.
9: Oplopende kosten.
8: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
9: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
8: We stellen korte, gerichte vragen
9: over wat er speelt
8: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
9: Ben jij die beslisser?
8: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Welke elektrische auto's laden het snelst op? Resultaten van de nieuwe snellaadtest van Fastnet en Autoblog hoor je morgen. Om 3:00 in de Nationale Autoshow.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een handjevol files om uit te lichten. Allereerst een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij knooppunt Lunetten een kwartier vertraging vanaf de Meern. Dan de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek een pechgeval. 1 rijstrook minder, 10 minuten in de file. En tot slot de N62 nog. De Westerschelde-tunnel is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Duurt nog waarschijnlijk tot 1:00 in elk geval. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Lelystad bij 69,3. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten, is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging, maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is meer bekend over het mysterieuze stel dat gisteren in New York bovenop het Empire State Building was geklommen. Ze blijken beroemd te zijn. Het gaat om twee Russische rooftoppers die op Netflix een eigen documentaire hebben over hoe ze wolkenkrabbers beklimmen. Op het Empire State Building vroeg de een de ander ten huwelijk. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen. En 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wat is er nodig om de Nederlandse energieafhankelijkheid van het buitenland te verkleinen? En kan dat dan ook op lokaal niveau? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
19: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
20: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
20: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
20: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
22: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Netbeheerders die toegang tot het stroomnet weigeren, concurrentie van grote commerciële energieleveranciers en een energiecrisis als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het leven van een coöperatieve energieleverancier gaat niet altijd over rozen. Niet voor niks besloten coöperatieve leveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons te fuseren tot één leverancier onder een nieuwe naam, Energie van Ons. Hoe kunnen schaalvoordelen die de fusie met zich meebrengt helpen om al die uitdagingen aan te pakken? En hoe kan Nederland zijn eigen energieafhankelijkheid van het buitenland verkleinen? Ik ga het allemaal vragen aan de algemeen directeur van de gloednieuwe coöperatieve energieleverancier André Dippel. Fijn dat je er bent.
6: Goeiedag.
1: Waarom moesten jullie samen gaan?
6: Waarom moesten we samen gaan? Nou, het was meer een heel logisch gevolg. We bestaan beide zo'n 13 jaar. En gedurende die 13 jaar hebben we al vaker contact met elkaar gehad. En zoek je elkaar op omdat je in hetzelfde speelveld zit, hetzelfde DNA hebt. En zo'n 3 jaar geleden hebben we al besloten om een nieuwe entiteit op te richten waar we ons systeemlandschap in zouden gaan onderbrengen. Dus onder de motorkap werkten we al op hetzelfde systeem. En dit was eigenlijk een logische volgende stap.
1: En dan moet er ook nog iemand zo gek zijn om daar algemeen directeur van te worden. En
6: nou, het is een feestje dat ik dat mag doen.
1: Oh ja?
6: Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om een steentje bij te kunnen dragen in die energietransitie. Met heel veel gemotiveerde mensen om me heen.
1: Maar er was ook niet een strijd, al was het maar een bescheiden strijd, om eens te kijken wie dan uiteindelijk de kapitein zou moeten worden?
6: Totaal niet.
1: Nee?
6: Nee. Dat ging in goede harmonie.
1: Ik las in eerdere berichtgeving dat die fusie er ook voor moet zorgen dat klanten minder te maken krijgen met prijsschommelingen. Dat snap ik niet helemaal. Waar zit de winst?
6: Nou, dat zit er meer in dat we bezig zijn om het hele systeem te veranderen. Kijk, en nu zijn we ontzettend afhankelijk nog steeds van het buitenland. Je noemde het net al, energiecrisis, weer een oorlog in het Midden-Oosten. Hiervoor hadden we natuurlijk Oekraïne. Eerst afhankelijk van Rusland voor het gas, nu afhankelijk van Amerika voor het gas. Hey, jongens, dat moeten we met elkaar veranderen. En ik denk dat de meeste mensen door de boom het bos niet meer zien, de prijsschommelingen, daar wordt iedereen gek van.
1: Je kunt toch gewoon bij veel grotere leveranciers en volgens mij ook bij jullie een vaste prijs afspreken voor in ieder geval een jaar?
6: Zeker, maar dat is dus inderdaad voor een jaar. En als daarna net een oorlog uitbreekt, dan ben je natuurlijk het haasje, want dan loopt de prijs weer op. Punt is, afhankelijkheid van het buitenland, en dat kunnen we veranderen. Dat betekent dat we gewoon meer onze eigen bronnen moeten gaan bouwen en ons eigen energiesysteem moeten gaan organiseren. Ja.
1: We gaan dat zo meteen uitvoerig schetsen, maar het begint misschien bij het idee van wat een energiecorporatie is, want het is inmiddels wel een officiële erkende partner, hè. De Nieuwe Energiewet heeft dat geregeld, maar er zullen ook nog mensen zijn die dat fenomeen wat minder goed kennen. Hoe werkt het?
6: Nou, een energiecoöperatie heeft in ieder geval geen aandeelhouders, maar heeft leden. En dat is een heel essentieel verschil. We hebben ook geen winstoogmerk. Dat is ook waar de leden met elkaar op toezien.
1: Alle energiecorporaties hebben geen winstoogmerk?
6: Alle energiecorporaties hebben geen winstoogmerk. Ja, als ik kijk hoe we georganiseerd zijn, er zijn ongeveer een 700 in Nederland. Verschillend van hele kleintjes tot hele grote. Ja, partijen die één zonnedak met elkaar ontwikkeld hebben, maar ook partijen die meerdere windmolenparken ontwikkeld hebben. Dat zijn gewoon echt professionele organisaties. Doelstelling is die energietransitie.
1: Maar ah, ja, nog eventjes, want je kunt geen winstoogmerk hebben. Je kunt wel lid worden van die coöperatie. En daar mag je dan misschien ook een zeker rendement van verwachten?
6: Natuurlijk, op het moment dat jij mee investeert in een eigen bron, ja, dan is het logisch dat als jij geld uitleent, dat je daar een rendement op
1: krijgt. Is dat dan zo'n groot verschil met een winstoogmerk hebben?
6: Dat kan een heel groot verschil zijn, want in de regel zijn die percentages zijn echt gelimiteerd bij al die coöperaties. Okay.
1: Ja. Want er zijn investerende leden die ervoor zorgen dat die bron er überhaupt komt. Ja. Maar er zijn ook leden die zonder dat ze zelf investeren aansluiten bij het collectief.
6: Ja, correct. Ja,
1: en hoe is die verhouding?
6: Oeh, daarover vraag je me. Die cijfers heb ik niet zo paraat.
1: Maar het hoeft niet tot achter de komma. Maar zijn er meer mensen die investeren en die dus ook denken, daar hoort een zeker rendement bij? Of zijn er meer mensen die een beetje achteroverleunen en denken, nou, ik vind dit wel sympathiek, ik sluit me aan?
6: Ja, dan moet ik een grove schatting geven. Als ik kijk naar ons klantenbestand, is denk ik ongeveer de helft aangesloten via een coöperatie. Via één van onze leden. Ja. En de andere helft, dat komt gewoon aanwaaien, omdat ze ons gewoon ontzettend sympathiek vinden.
1: En waar komt die energie vandaan? Je noemt net zonneparken, windparken, dat is het?
6: Ja, Nederlandse zon en Nederlandse wind. Dat zijn de bronnen.
1: Ja. En ziet iedereen dat dan zitten? Want uiteindelijk vindt het allemaal op lokaal niveau plaats. Dat betekent dat er dus ook ergens die zonneparken moeten worden aangelegd, dat die windparken ergens verrijzen. Ik kan me zo voorstellen, en daar ben ik niet de enige in, dat het zo af en toe ook leidt tot verzet, tot weerstand.
6: Zeker, zeker. En dat is natuurlijk ook de uitdaging in Nederland, het dichtbevolkt land, om de plekken te zoeken waar zo min mogelijk mensen er last van hebben. Maar wat we wel zien is dat mensen, als mensen meedoen met hun eigen bronnen, ja, dan ga je heel anders tegen zo'n bron aankijken. En dat is natuurlijk een essentieel verschil of een grote energiereus een windmolen voor je deur zet waar je niet van mee profiteert, of je investeert er zelf in. En je weet gewoon, ik ben gezekerd van een redelijk stabiele energieprijs.
1: Maar je zoekt dan op naar een plek waar het zo min mogelijk hinder teweeg brengt, maar altijd wel in de buurt. Of hoeft dat niet per se? Kun je in een lokale energiecorporatie zijn met een bron heel ergens anders?
6: Nou, dat kan. Alleen daar helpen we het elektriciteitsnet niet mee. Dat is dus even de spagaat waarin we zitten. We zijn als coöperatieve beweging bijvoorbeeld ook bezig om te kijken of we een positie kunnen verwerven in wind op zee. Dat is natuurlijk lekker ver weg. Ja. En dat is fantastisch. We hoeven niet tegenaan te kijken. We hebben toch onze stroom. Alleen we helpen het elektriciteitsnet er niet mee.
1: Maar je bent wel naar aan het kijken?
6: Zeker. Ja, uiteindelijk moet er veel meer duurzame opwek gerealiseerd worden.
1: Maar je zegt net zelf in het eerste deel van je zin dat je het net er niet mee helpt.
6: Dat klopt. Maar
1: die moet je dan maar laten.
6: Nee, kijk, er zijn wel bepaalde oplossingen voor. Er wordt in die context ook gekeken of ook dan op lokaal niveau bij de afnemer die ook mee participeert, of daar ook opslag gerealiseerd kan worden. Ja, dan heeft het in ieder geval een dempend effect. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken, we zijn redelijk op weg met de energietransitie. Meer dan 50% van onze elektriciteitsbehoefte wordt inmiddels met Nederlandse zon en wind opgewekt. Maar de elektriciteit maakt maar een 20-25% deel uit van de totale energiebehoefte. Ja. Dus we hebben nog heel veel te doen. Er moet nog steeds meer bijgebracht
1: worden. Maar als jij daar de cijfers wijst en zegt 50% komt nu van Nederlandse zon en wind, dat is dan niet alleen van die corporaties. Er zijn ook grote leveranciers. Zeker. Ik heb nog even op hun sites gekeken om te zien of er nu een wezenlijk verschil in zit. Die zeggen ook, groene stroom vinden belangrijk en zelfs, het komt uit de buurt.
6: Ja. Klopt.
1: Wat doen zij nou zo anders dan?
6: Nou, het anders zit er maar in de manier waarop we het organiseren. En ik zeg niet dat het commercieel slecht is, hè. Laat dat helder zijn. Want we hebben iedereen nodig om die energietransitie aan te jagen.
1: Wacht op de maar.
6: Iedereen heeft energie nodig. En het is wel gek natuurlijk dat we dat eigenlijk aan de markt overlaten. Je hebt geen keuze. Iedereen, en met name de mensen met een smalle beurs, energiearmoede, wordt ook voldoende over gesproken. Je wil dat iedereen een betaalbare energierekening heeft. En daarmee moeten we zorgen dat we meer grip krijgen op onze eigen bronnen. En dat geldt ook weer lokaal land. En dat is waar het essentieel
1: voor jou vast
6: zit.
1: Dat iemand die energie krijgt vanuit een lokale corporatie altijd een lagere rekening heeft dan iemand die een contract sluit bij een grote commerciële leverancier?
6: Nee, dat hoor je mij ook zeker niet beweren. Want er zijn natuurlijk partijen die met heel veel leuke welkomstkortingen eigenlijk klanten kopen. kopen. Dat doen wij pertinent niet. Wij rekenen gewoon de tarieven die we echt nodig hebben. Want uiteindelijk moeten we wel ook duurzaam kunnen blijven ondernemen. In de zin dat we over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar nog steeds bestaan als beweging. Dus daar heb je gewoon een zeker rendement voor nodig. Heb je buffertjes voor nodig. Maar bij ons landt wat overblijft altijd weer lokaal. En dat betekent dat zo'n lokale coöperatie kan weer doorontwikkelen. Niet alleen het bouwen van bronnen. Zo zijn er coöperaties die ook bezig zijn met lokale warmtenetten. Mooie voorbeelden hier in de stad.
1: Ja, nog steeds, want de eigendomstructuren van die warmtenetten, dat is een interessant verhaal aan het worden.
6: Ja, dat klopt. Het publiek is belangrijk. Maar een coöperatie, een warmtecoöperatie is ook eigenlijk aangemerkt als publiek. Hè. Die mag daar een speler in zijn. En ik denk dat als jij met warmtenetten aan de slag wil, moet je het juiste coöperatief organiseren. Ja, zodat er geen belangen liggen bij partijen waar je geen grip op hebt.
1: Ja, maar goed, die partijen waar je geen grip op hebt, die hebben al gezegd dat hun interesse tanende is. Want als ze iets moeten kopen waar ze uiteindelijk niet over gaan, ja, dan vragen ze zich af of dat wel goed besteed is.
6: Ja, dan gaan we dat toch zelf organiseren.
1: Ja, denk je dat dat gat op te vullen valt?
6: Dat is zeker op te vullen.
1: Ja, nog eventjes naar wat je net al zei. We moeten er wel voor zorgen dat we over een aantal jaar ook nog wel bestaan. Je hoeft er geen winst mee te maken. Dat is niet jullie oogmerk, maar het moet wel uit kunnen. Ja. Ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek een evaluatie tegen van een subsidieregeling, uitgevoerd door het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Daaruit blijkt dat het lokale coöperaties steeds vaker niet lukt om rond te kunnen komen. Hoe komt dat?
6: Ja, dat zit er met name bij coöperaties die zon ontwikkeld hebben. Dat heeft alles mee te maken dat op het moment dat de zon schijnt, er een dusdanig overschot in de markt is, dat die stroom geen waarde meer heeft op dat moment. En wij denken dat het echt een tijdelijk effect is. Dat gaat echt wel weer keren. Maar dat is op dit moment wel de situatie. Gewoon echt overschotsmomenten.
1: Dus ook de bij jullie aangesloten corporaties zijn die ook hebben ingezet op zon?
6: Ja, dat zijn met name dat zijn er heel veel.
1: ja. dus als je zegt, ja, het is tijdelijk, maar hoeveel van die corporaties liggen dan nu op apengapen?
6: Dat zijn met name de wat kleinere coöperaties. Met name ook wel coöperaties die ook nieuwe projecten ontwikkeld hebben. Die precies eigenlijk op de top van de financiering zitten. En eigenlijk niet de goede gebruik hebben kunnen maken van de goede jaren. Die geen buffertjes hebben kunnen opbouwen. Ja. Ja.
1: En waarom denk je dat het tijdelijk is?
6: Omdat de vraag naar elektriciteit zal toenemen. Daar ben ik heilig van overtuigd. We gaan die elektrificatie in. Ondanks alle problemen op het net. Maar we zullen dus slimmer met het net moeten omgaan om dat te kunnen doen. Dus die beweging is in gang gezet.
1: Ik citeer toch nog even uit het rapport en ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Kosten die eerder niet waren ingeschat, zoals beveiliging, verzekering, hogere rentes bij de bank zijn flink gestegen. Tegelijkertijd, je gaf het al aan, zijn de prijzen voor groene stroom gedaald en daardoor verdienen veel energiecoöperaties te weinig aan met name hun zonnepanelen om alle kosten te kunnen betalen. 135 projecten die aanvragen hadden gedaan zijn alweer ingetrokken voordat een beschikking kon worden afgegeven. En dan gaat het om de SCE-regeling in het bijzonder. Maar er worden hier wat zaken genoemd, namelijk beveiliging, verzekering, hogere rente. Is dat van voorbijgaande aard?
6: Ja, dat is lastig aan te geven. Want die beveiliging, dat zal wel blijven. Koperprijs is vrij hoog. Dus wat je ziet is dat er af en toe kabels weggetrokken worden van zo'n park. Dus dat zijn elementen, daar moeten we mee dealen. Maar daar moeten we in de breedte mee dealen. Niet alleen coöperaties, daar hebben ook de grote partijen mee te maken. En dat zal gewoon een prijsopdrijvend effect op de elektriciteitsprijzen hebben. Want als ergens de kosten gemaakt worden, ja, dan moeten ze terugverdiend worden.
1: Ik ga naar jullie eigen verhouding met de netbeheerders en de rol die de ACM kan spelen. Want energie opwekken en vervolgens leveren aan huishoudens, dat kan natuurlijk alleen als netbeheerders daar in eerste plaats al ruimte voor bieden. Netbeheerders, blijkt uit de praktijk de afgelopen tijd, weigeren regelmatig aansluitingen voor coöperaties. Waarom?
6: Omdat het net vol zit. Maar daar zeg ik nadrukkelijk bij, dat is op veel plekken administratief vol. En dat is logisch vanuit de positie van een netbeheerder. Want de netbeheerder wil grip hebben op de veiligheid op het net. Ja, dat er niet te veel capaciteit uitgegeven wordt. Maar dat betekent dat we met z'n allen een opgave hebben om slimmer met de beschikbare capaciteit om te gaan. Kijk, als je kijkt op een onderstation van een netbeheerder, zeg even dat daar 1000 capaciteit beschikbaar is en je hebt 10 aangesloten, allemaal met een capaciteit van 100. Wil niet zeggen dat die 10 afnemers op hetzelfde moment die maximale capaciteit nodig hebben.
1: Ja, nu niet of nooit niet, want het gaat er ook om hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst. En die netbeheerders moeten nu natuurlijk ook kijken naar potentiële knelpunten.
6: Correct, dat is helemaal correct. Dus vanuit hun positie is het gewoon heel duidelijk. Maar op het moment dat je als aangesloten en je gaat organiseren en je gaat met elkaar zorgen dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat die de netbeheerder beschikbaar heeft, dan is er meer mogelijk. En dit soort dingen, dat doen we al op bedrijventerreinen. En er zijn bedrijventerreinen met, waar sprake is van netcongestie, waar ondernemers met elkaar zich georganiseerd hebben, ook in een coöperatie. Dat is wel grappig, hè? Dus ook daar ontstaan de coöperaties. En waarmee ze ook een groepstransportovereenkomst met de netbeheerder hebben afgesloten. Dus met andere woorden, even het voorbeeld wat ik net noemde. Hè, dat ze hebben gezegd, wij gaan niet over die Duitsland heen, maar daarachter blijven wij dus doorontwikkelen en krijgen we meer mogelijkheid. Ja. En wij bewaken met geautomatiseerde systemen dat wij niet over die 1000 afname heen.
1: Maar daar is het dus gelukt om samen met de netbeheerder tot een werkbare situatie te komen.
6: Ja, klopt.
1: Waarom loopt het dan toch ook nu nog vaak zo hoog op dat de toezichthouder zich daarover moet buigen, dat er een oordeel moet komen? Is die netbeheerder toch over het algemeen wat star en wat stram daarin?
6: Nou, ik weet niet zozeer of het daar zit, maar die netbeheerder zit wel ook in een megatransitie. Ja, die moet ineens op een andere manier met het net omgaan en met de aangeslotenen en een stukje verantwoordelijkheid ook over durven geven aan de groep afnemers. En erop vertrouwen dat zij ook nakomen wat ze beloven. En ja, je kan je voorstellen, dat is best wel een organisatie. Voordat we met het bedrijventerrein waar ik het over heb, voordat die groepstransportovereenkomst er was, dat heeft geloof ik drie jaar geduurd.
1: Ja, maar dat moet toch in de toekomst sneller kunnen?
6: Dat moet zeker snel, anders gaan we het niet redden.
1: Nee. Als je het hebt over, we moeten het net anders organiseren, is dat een nette manier om te zeggen dat je iets van de betrouwbaarheid afsnoept?
6: Nou ja, dat is letterlijk gaat dat nu gebeuren. Dus er wordt wat meer vrijheid gegeven aan de netbeheerders voor ons. Neem maar iets meer risico. En dat zou dus best wel eens een keer voor blackout situaties kunnen gaan leiden. Maar als we het goed met elkaar organiseren, dan denk ik dat met die betrouwbaarheid wel meevalt. Wij hebben een mega betrouwbaar netwerk. Dus er moet echt wel heel veel gebeuren, willen we daar echt in de problemen komen. Maar het vereist echt wel een organisatiegraad.
1: Hoeveel corporaties zouden nu graag een aansluiting willen hebben, maar krijgen hem niet? Is die situatie er?
6: Ja, er zijn er genoeg, maar echt exacte aantallen heb ik niet paraat. Ja,
1: maar het is niet dat we het hebben over iets dat sporadisch voorkomt.
6: Nee. Er zijn veel coöperaties die bezig zijn met projecten en graag een aansluiting willen hebben, maar op dit moment in de wachtrij staan.
1: Ja, en alleen al een plek op de wachtlijst kost geld, geloof ik.
6: Ja, dat is bizar natuurlijk.
1: Ligt het toch maar eens toe, want het is op dit moment toch aan de orde.
6: Kijk, op het moment dat je nog niet eens zekerheid hebt dat je iets kan gaan organiseren, kan gaan ontwikkelen, en je moet daar nu al geld voor betalen, en je weet niet wanneer die ontwikkeling plaats kan vinden. Ik denk niet dat de situatie is die we met z'n allen zouden moeten willen.
1: Dit is aangevochten, onder andere door Energie Samen, dat is de koepelorganisatie. Het heeft erin geresulteerd dat in een paar gevallen die netbeheerders blijkbaar toch een aanbetaling mochten vragen.
6: Ja.
1: Leidt dat tot koudwatervrees?
6: Dat zal zeker leiden tot koudwatervrees. En op het moment dat je eigenlijk partijen die voorvechter zijn van die transitie, hè, want dat zijn die coöperaties, dat zijn burgers die met elkaar het initiatief hebben genomen om iets te ontwikkelen van onderaf die transitie aan te jagen, ja, die ga je hiermee wel ontmoedigen. En dat is, ja, wat ik al zeg, dat is niet wat we zouden moeten willen met elkaar.
1: Ja, maar dat zou je met elkaar niet moeten willen. Wil je dat juridisch proberen af te dwingen? Is het gewoon goed om eens een keertje met elkaar om de tafel te zitten? Want als we allemaal hetzelfde doel hebben, en ik heb hier ook regelmatig bestuurders van netbeheerders te gasten, en die zeggen ook allemaal, die energietransitie die komt eraan, en wij rekken en strekken ons tot het uiterste, we gaan enorm investeren.
6: Ja.
1: Dan heeft toch iedereen feitelijk hetzelfde doel voor ogen?
6: We hebben hetzelfde doel voor ogen, dat is het ook. Dus ja, om daarmee rechtszaken te gaan starten, nee, ons om de tafel gaan zitten en kijken hoe kunnen we het met elkaar gaan fixen. Dat is het belangrijkste. Dat is de weg.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
1: De energieonafhankelijkheid moet op Europees niveau worden gerealiseerd, of nee hoor, de verantwoordelijkheid ligt vooral bij Nederland zelf.
6: Ik moet echt kiezen tussen die twee.
1: Ja, maar daarna mag je het nuanceren.
6: Daarna mag ik
1: het
6: nuanceren, ja. Dan zeg ik Europees.
1: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons, de coöperatieve energieleverancier, is hier. Maar het was een moeilijke keuze blijkbaar, want de eerste stap moet misschien toch in Nederland worden gezet?
6: Het is en-en. Het is en-en. Je wil grip hebben op je eigen energievoorziening. Dat betekent dat er een lokale opgave ligt. Maar tevens moeten we als Europa op een goede manier uitwisselen met elkaar. En dat gebeurt natuurlijk ook al, hè. Het is gewoon één Europees netwerk. Er liggen verbindingen met andere landen. En dat heb je gewoon nodig. Ja, want als het hier op de Noordzee waait en in Duitsland wind stil is, ja, dan zijn ze in Duitsland blij dat er wat stroom doorgevoerd kan worden en omgekeerd.
1: We zijn er sinds de energiecrisis van 2022 al veel dingen, vind jij, ten positieve gekeerd?
6: Zeker. Als ik kijk naar de energieonafhankelijkheid is echt wel toegenomen. We zijn minder afhankelijk geworden, maar we zijn er nog niet. Je ziet dat de huidige oorlog heeft al een minder effect dan destijds met de Oekraïne, waar de prijzen echt door het dak gingen. Nu zijn ze wel gestegen, maar niet in dezelfde mate. Dus je ziet dat we al wat meer grip hebben. Maar ja, de afhankelijkheid blijft er wel. Er komt de winter aan, hè? En de gasvoorraden zijn niet op het pijl waar we zouden moeten zitten. Ja, een beetje strenge winter en we gaan een probleem krijgen.
1: Maar zit je dan beter bij een lokale corporatie? Niet per se, toch?
6: Op het moment dat je een gasaansluiting hebt, dan geldt dat precies hetzelfde. Dat klopt. Alleen voor elektriciteit kunnen we een verschil maken.
1: Ja. Zie jij energie ook worden ingezet als wapen? Want veel geopolitieke kwesties, crisis, die draaien nu, dat blijkt maar weer, ook om energie.
6: Ja, correct. Ja, dat denk ik wel. Kijk wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Ik denk dat er echt wel een stuk politiek ook achter zit. Degene die er nu echt baat bij heeft gehad, dat is Amerika.
1: Nou, maar als je nu kijkt, en dan gaan we toch weer even naar het Nederlandse perspectief. Hè. We hebben die netcongestie net besproken en de transitie die bittere noodzaak is. Er zijn op dit moment initiatieven om het probleem aan te pakken. Verschillende energieleveranciers, ook de grote, die gaan nu een vergoeding bieden aan huishoudens die thuisbatterijen, warmtepompen, laadpalen zo organiseren, zo laten aansturen dat het net ontlast.
6: Ja.
1: Dat is toch iets wat uitgaat van die commerciële partijen die jij er het liefste tussenuit snijdt, geloof ik.
6: Ja, maar nogmaals, ik ben niet tegen die commerciële partijen. Dit zijn hele goede ontwikkelingen. Waar wij meer op zitten is dat het hele energiesysteem en de wijze waarop we ermee omgaan is heel erg gericht op het individu. En wij zeggen, jongens, we moeten veel meer samen gaan doen. En dat is waar de crux zit.
1: Maar ik veeg alles weg. Het is helemaal blanco. En jij, André, mag nu een eerste schets gaan maken. Waar kom je dan op uit? Is er een plek nog voor die grote energieleveranciers? Of is het allemaal lokaal georganiseerd?
6: Natuurlijk is er een plek voor. En er zal echt een mix zijn. Alleen willen wij de energietransitie laten slagen, is echt die beweging van onderaf is cruciaal. Ja, het voorbeeld wat ik net gaf met een warmtenet. Het is veel lastiger om bij particulieren om die over te halen om mee te doen aan een warmtenet op het moment dat het in commerciële handen is. Ja, iedereen kent de doemverhalen van ja, het gaat alle kanten op. En dat is een essentieel verschil of dat een organisatie is waar je zelf mede-eigenaar bent.
1: Dat snap ik, maar die warmtenetten, goed dat we het er toch nog een keertje over kunnen hebben. Als dat uiteindelijk toch iets is wat allemaal vanuit de gemeenschap moet komen of voor een belangrijk deel voor rekening komt van de overheid en de markt zegt, ja, ik ben weg hier, heb je toch ook een probleem?
6: Ik denk dat het meevalt, want er zijn voldoende partijen die daar de rol in kunnen spelen. Hè? En ook best commerciële partijen die warmtepompen kunnen leveren voor zo'n warmtenet. Je hebt partijen nodig die de leidingen aanleggen, de afleversets in de woningen. Er zullen allemaal commerciële partijen zijn. Alleen de essentie is, grip op het totale systeem, op het bedrijf zelf, ligt bij de burgers, ligt bij de aangeslotenen. En dat is een cruciaal verschil.
1: Jij moet je ondertussen ook nog bezighouden met winstoogmerk of niet, bedrijfsmatige processen van deze nieuwe organisatie. Je zegt, we werken al jarenlang samen. Onder de motorkap was er al heel veel geharmoniseerd. Zijn er nog taken en zaken voor de nieuwe directeur die toch echt nodig ter hand genomen moeten worden? Heb je een makkie?
6: Kijk, een integratie is nooit een makkie. Het is mensenwerk. We hebben te maken met twee vestigingen waar medewerkers zitten. En dat moeten we op een goede manier laten landen. En daar zijn we heel druk mee bezig. Maar wat we zien is dat we hebben hetzelfde DNA. We werken al zo lang samen.
1: Hoe kun je nou hetzelfde DNA hebben? Dat begrijp ik niet zo goed. Want ergens,
6: het coöperatieve hart.
1: Oh, het coöperatieve hart.
6: Het coöperatieve hart. Ja. En dat is echt uniek.
1: Het interessante van een coöperatief hart is toch ook vaak dat wel goed geregeld moet worden met inspraak bijvoorbeeld en verantwoording. Ik geniet altijd wel van interviews met mensen die een coöperatie besturen, want het is nooit saai.
6: Nee, zeker niet.
1: Het is nooit saai, maar ook omdat je ervoor moet zorgen dat je wel met elkaar dezelfde kant op wil.
6: Ja.
1: En zo af en toe, als het er echt om gaat of als er een flinke keuze gemaakt moet worden waar ook financiële consequenties aan verbonden zitten, dan kan het ook spannend worden.
6: Zeker, maar dat is ook weer wat het leuk maakt. Dat hoort er af en toe bij. Maar je hebt gelijk, een coöperatie, zoveel mensen, zoveel meningen. En die moet je wel dezelfde kant op blijven.
1: Wanneer was dat voor het laatst echt spannend?
6: Dat is een hele goede vraag. Nee, eigenlijk tot nu toe gaat alles wel redelijk soepel. Het heeft alles te maken met voorbereiding. En het meenemen van de mensen in het proces.
1: Ja, maar heel veel mensen, misschien niet die investerende leden waar we het net over hadden, maar die willen gewoon energie hebben. Het is een low-interest product. Het is misschien iets interessanter geworden omdat het veel in het nieuws is en er geopolitiek mee gemoeid is. Maar je wilt toch lekker achterover kunnen leunen en je daar niet al te actief mee bemoeien.
6: Dankjewel Thomas, want dat is precies waar we naartoe willen. We moeten het simpel maken voor de mensen. We moeten het organiseren. Dus wat we proberen is dat wij de organisatiegraad doen en dat mensen gewoon mee kunnen doen.
1: Maar is dat al zo? Want als je denkt, ik hoef geen poespas hierover en misschien is het met een winstoogmerk of niet, maar ik sluit gewoon een contract met een goede, grote en naar eigen zeggen groene energieleverancier, is het ook best.
6: Ja, en dat betekent dat je over 1, 2 of 3 jaar, als je contract is afgelopen, moet je weer gaan kijken en dan ga je weer shoppen en dan ga je weer naar een vergelijkingssite. Wie geeft de meeste korting?
1: Maar jullie fuseren notabene om ervoor te zorgen dat de prijsschommelingen binnen de perken blijven. Dus bij jullie is het toch ook niet dat ik nu van een bepaald bedrag uitga en in 2035 hetzelfde betaal?
6: Kijk, ga even een voorbeeld geven van het bedrijventerrein waarmee we bezig zijn, die eigenlijk hun eigen energieleverancier zijn geworden. Wij faciliteren het. Wij zitten niet meer op die leverancierstoel, maar wij zijn faciliterend voor hen. Wat zij doen, zij hebben een afspraak gemaakt waarvoor ze de zonnestroom met elkaar uitwisselen. De ene ondernemer heeft zon op dak, de andere niet. Zij wisselen op het bedrijventerrein uit. Dat faciliteren we. En we hebben ze gekoppeld aan een coöperatieve windmolen. Kun je een langjarige afspraak maken. Bij wijze van spreken voor 15 jaar. Dat betekent dat als je die combinatie hebt zon en wind, zonder dat je heel veel moeite hoeft te doen, 60-70% gelijktijdigheid creëer je, heb je je tarief gelokt. Als ondernemer wil je niet dagelijks bezig zijn met je energierekening.
1: Hij zet nu zijn reclamestem op. Ja, als ondernemer wil je dit niet.
6: Nee, je wil gewoon een stukje stabiliteit
1: hebben. Snap ik.
6: En dat is wat heel erg speelt bij die mensen. Maar dat speelt uiteindelijk ook bij die particulier, ook bij het huis.
1: Ik vond het leuk om je te ontvangen.
6: Insgelijks.
1: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Stan Verhoeven en van de oprichters van Etrias over de overname van het failliete Vonk. Luister dan naar de Top van Nederland. Straks, Oceanwood Capital trekt zich terug uit de zaak tegen OCI bij de ondernemingskamer en legt daarmee mogelijk een bom onder de strijd van de minderheidsaandeelhouders. Het gaat allemaal om de familie Saviris. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
7: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
25: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
26: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
27: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: Het AI Delta plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
29: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
28: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
29: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
28: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
29: Op BNR en ons podcast.
30: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
31: Nu in de BNR-app.
1: Vakantiewoningen zijn in trek, ondanks dreigende box 3-aanpassingen. Miljoenen reizigers zijn getroffen door het Europees douanesysteem. En Grols neemt de Limburgse bierbrouwer Gulpener over. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. De ANWB wordt bemand door Tim Schaap. Staat er file?
8: Op meerdere plekken helaas, onder meer de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Vertraging is een klein kwartiertje. Verder de N62, de Westerschelde-tunnel. Die is nog steeds in beide richtingen dicht door een eerder ongeluk. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Amsterdam bij 34,0. En de A7 naar Groningen bij 168,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leienburg.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Weer treinen kunnen rijden op zijn vroegst zondag. Maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Oceanwood Capital trekt zich terug uit de zaak tegen OCI bij de ondernemingskamer en legt daarmee mogelijk een bom om de strijd van minderheidsaandeelhouders en de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Wil je weten wat er speelt?
10: En of waarom?
9: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's.
9: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is de hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
9: Beursnerd.
2: Hij heeft weer een jasje uitgedaan. Hij was net nog XL, nu gewoon weer beursneurt. Jochem Visser, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: Wat is de stand van de AEX?
11: Nou, de AEX staat op dit moment op 1070,5 punt. 0,2 in de min. Grootste stijger is ArcelorMittal met 3,9% erbij. Grootste daler is Besi met 3,8% eraf. En daar zie je wederom die grote rotatie uit chips eigenlijk. Want de grote boys, fondsen, vermogensbeheerders en de rest, die verschrikkelijk goed hebben gecashed op chips de laatste tijd. Die begonnen gisteren met hun winstneming en rotatie naar de volgende zaken, want het kwartaal was over, het eerste halfjaar was over. En ik stelde 2 dagen geleden nog de vraag, wanneer wint tech weer van chips? Nou, omdat vooral omdat die projecties van die eerste veel beter zijn, ja, dan de projecties van de chips. Zeker als het gaat om geheugenchips over 2 of 3 jaar. Voor de helderheid, Meta, Microsoft, Alphabet en de rest. Amazon ook, die gaan in 2030, als je in je Bloomberg Terminal projectie kijkt, gaan die allemaal helemaal de lucht in, die vrije kaststromen daar. En hetzelfde kunnen we waarschijnlijk niet zeggen van de geheugenchipmakers SK Hynix, Samsung en Micron in, nou, laten we zeggen, Q2 2028. Dus vandaar dat ik het wel enigszins geinig vond om dat 2 dagen later al op de bordet te zien. Maar dit heeft waarschijnlijk meer te maken met gewoon een doodnormale rotatie. Je zag het ook weer aan de Kospi, de Koreaanse index vannacht. Weer -8, 7,8 moet ik zeggen. Nou, dat is tegenwoordig schering en inslag, Thomas. Dat is hartstikke normaal. Dikke volatiliteit op de Koreaanse beurs. En verder valt er binnenlands nieuws op over OCI.
2: Ja, OCI, daar heb ik het gisteren nog over gehad met een minderheidsaandeel. Aandeelhouder, nieuwskoers van Stockwatch, omdat het onafhankelijke bestuur, aangesteld door de ondernemingskamer, het bod niet wilde aanbevelen, maar wel wilde steunen. Er is nu weer een nieuwe ontwikkeling.
11: Ja, en het bod daar, ja, daar laten we hem even uitleggen, ja, en dan komen er. Ja,
2: dat is een bittere noodzaak in dit geval.
11: Zeker, het verhaal is bekend. Nassef Sawiris die wilde als groot aandeelhouder van OCI, de bijna verkochte kunstmestfabriek met de zak geld, wilde hij een betrekkelijk lage prijs bieden voor die zak geld en die bijna verkochte kunstmestfabriek om OCI over te nemen dus. En hij betaalde nog in de verkeerde muntjes ook. Namelijk in aandelen van zijn andere en mogelijk moeilijk verhandelbare, of sorry, zeker moeilijk verhandelbare bedrijf, Orascom.
2: Abu Dhabi, dacht ik, toch?
11: Abu Dhabi. Nou, succes met die beurs, zeiden alle banken tegen OCI-aandeelhouders al meteen. Dus VEB boos, beleggers boos, minderheidsaandeelhouders dus. Iedereen van

0: Norbury Capital tot en met Oceanwood sloten zich verontwaardigd aan bij de zaak. En toen riep de ondernemingskamer die voorgenomen fusie tussen Orascom Abu Dhabi en OCI in Hal toe. En toen zeiden ze, we benoemen twee onafhankelijke bestuurders. En we spreken u later dit jaar bij de zitting in 20 augustus hier nog eens over. Nou, om dat gezeur te omzeilen deed Sawiris vorige week een nieuw bod. Via een ander bedrijf van hem, een investeringsmaatschappij dus, waar jij het gisteren dus over had met minderheidsaandeelhouder Niels Koerts. Dit keer in contanten.
1: Ja, nou, dat is winst.
0: Nou, dat was al winst, dat zei iedereen ook. Maar ja, het was nog steeds een betrekkelijk lage prijs, volgens alle betrokkenen eigenlijk. Nou, dat zouden zij natuurlijk zeggen, omdat ze een hogere prijs willen. Maar het is ook echt zo, ik heb het uitgerekend. Het komt niet eens heel ver uit de buurt van het eerdere bod, als je de aandelen Orascom een beetje uitrekent, om het zo te zeggen. En nu komt OCI op de eigen website, oftewel bij monden van meneer Sawiris, de grootaandeelhouder, die komt trots melden dat Oceanwood zich terugtrekt uit die zaak bij de ondernemingskamer. Oftewel, die sluit zich niet meer aan bij de Vereniging van Effectenbezitters. En die mikken dus eigenlijk op ontvankelijkheid van de zaak, want 2% van het totale aandelenkapitaal meldde zich aan, bij de VEB in ieder geval voor die zaak. En bijna 94% van dat hele bedrag, van dat plukje aandelen, was Oceanwood.
1: Oh.
0: Dus je houdt grof berekend niet 2% van de aandelen in die zaak over, maar 0,12% aangemelde mensen.
1: Is wel aan de onderkant.
0: Beetje grof gerekend van mij. Dus ik heb Joost Schmets van de VEB net even gebeld gewoon en iets van 3 keer dezelfde vraag gesteld. Gaat dit nog door? En kan dat ook? Nou, zijn antwoord is, we onderzoeken alle mogelijkheden, we laten juristen er naar kijken, enzovoort, enzovoort. Wat ons betreft is ontvankelijkheid geen issue, want we hebben overigens al gelijk gekregen, omdat die nieuw benoemde OK-bestuurders al zeiden dat er niet voldoende rekening is gehouden met minderheidsaandeelhouders. En we zien nu op 20 augustus. Maar dat betekent dus ook niet dat het helemaal geen probleem is, want je moet kennelijk wel 1% van de aandelen, ik heb het even opgezocht, aangemeld hebben om dit door te laten
1: gaan. Dan moet er nog wat bijgescharreld worden.
0: Zeker. En ik probeerde Norbury Capital ook te bereiken, want die hebben dus eerder gezegd van ja, wij hebben 4,5% van de aandelen van OCI hier aangemeld. Wij zijn ook een eiser. Maar die zit niet in de boot bij de VEB. Dus als die twee nou samen gaan, dan zou het dus mogelijk kunnen zijn dat het goed komt. Ik weet niet of dat procedureel kan. Ik ben geen jurist. Ik denk dat de VEB zich hier nu ontzettend het hoofd over aan het breken is. En ik denk dat er inmiddels, nou, misschien is Joost Smets wel aan het bellen met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital as we speak. Of tenminste, laat ik het hopen voor de minderheidsaandeelhouders. Dus we zullen zien wat er nu gebeurt. Maar dat er wat moet gebeuren in die zaak van in ieder geval de VEB als eiser, dat is duidelijk. En ik kan me zo voorstellen dat men bij de VEB toch enige zorgen maakt. Hoewel Joost Smets alleszins vrolijk klonk toen ik hem sprak zojuist. En ik denk ook dat Thijs Buitenhuis dus denkt van misschien moet ik nog eens wat belletjes plegen. Want je wil niet hebben dat iedereen straks denkt, dit heeft geen zin meer. En ik kies net als Oceanwood nu contante eieren, contant bot voor mijn geld. Daar gaat het eigenlijk allemaal om.
1: Dan nog even naar OpenAI. Dat vraagt om een belang van 5% van de Amerikaanse staat. Ze zijn dus zelf komen shoppen, als het ware,
0: ja,
1: in zichzelf.
0: Zichzelf komen verkopen, ja. Dat doen mensen wel eens. Ja, het is heel bizar, Thomas. Het frame is wat OpenAI kiest. De belastingbetaler is boos. En dat is ook zo, want AI en zeker datacenters in de VS, Thomas, nou, die zijn minder populair dan de oorlog in Iran. Laat ik het zo maar zeggen. Dus dan zegt Sam Altman, bijzondere vent altijd, die zegt, ja, dan zijn belastingbetalers minder boos als ze 5% in ons bedrijf krijgen. Misschien ook andere grote AI-labs. En dan krijgen ze nog de upside. Oftewel, dan verdient de belastingbetaler wat aan en dan is men misschien minder boos die datacenters. Nou, ik durf het te betwijfelen wat betreft het lawaai dat die datacenters maken. Er worden dagelijks filmpjes op sociale media gepost in de
1: VS. Het is geen kansloze kwestie. Intel kan erover meepraten natuurlijk.
0: Dat klopt. Maar dan heb ik een mooie vraag voor je. Want welk bedrijf dat zoveel upside in het verschiet heeft, wil vrijwillig praten over het uitverkopen van zichzelf? Ja, dat Intel dat wilde, natuurlijk wel. Trump zat ze uit te schelden. En vervolgens zei die 10% en kwam Intel weer terug. Hadden ze weer kapitaal om te investeren. En eigenlijk vooral een garantie van de overheid dat als je aan Intel wat verkoopt, lees ASML, dat dan wel goed zit.
1: Nou, maar het is gebleken.
0: Dat is ook gebleken. Maar dit is natuurlijk andersom. Want ik vraag me ten zeerste af of de belastingbetaler wel blij zou zijn met een Netscape wat nog steeds tientallen miljarden aan verliezen leidt. En overigens, die verliezen die waren vorige week bekendgemaakt. Dat zouden om meer dan 30 miljard gaan.
1: Oh ja.
0: Dat klopt niet helemaal. Dat is te veel opgeblazen door mensen als Ed Zitron. En ja, Jona van Loenen begon er ook alweer over. Ik was het daar oneens mee, omdat daar een grote eenmalige kostenpost in zat. Maar dat ze verlies draaien is een feit. En dat het een start-up is die dat doet, ook. Maar er is nog een ander feit. OpenAI is eigenlijk, die hebben net die beursgang weer naar achteren verplaatst, naar juni, of volgend jaar moet ik zeggen. Dat is een bedrijf wat aan elkaar hangt van de consumentenabonnementen. Niet precies wat het AI-tijdperk nu mooi vindt. Dat zijn zakelijke abonnementen die je wil. Je wilt eigenlijk gewoon met AI gewoon een mooi pakketje sneller bezorgen, mensen laten coderen, de financiële sector voorzien van allerlei dingen, enzovoort, enzovoort. En ze merken, ja, als wij Dropbox worden, dan houdt het op een gegeven moment gewoon ergens op. Dus dan heb je nu dit bedrijf, wat tegen dat probleem aanloopt, komt als eerste naar de overheid en zegt, nou ja, dan is het nog de vraag wat de andere Meta, Alphabet, Anthropic, het grote rivaal daarvan vinden. Het doet mij een beetje denken aan RCA, radio uit de jaren 20. Men doet alsof er een nationaal belang is, maar eigenlijk heb je het gewoon over Netscape dat in de jaren 90 even komt vragen, ja, als u nou in mij een belang neemt, dan is Internet Explorer niet zo eng meer. Dat is hoe het klinkt.
1: Jochem Visser, beursnerd van vandaag, dankjewel.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten? Abonneer je op de podcast Beursnerd.
3: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws. Ook vandaag met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
4: Goedemiddag,
1: Thomas. Je moet het maar durven om na een slapeloze nacht. Want Bosnië speelde op het WK, verloor met 2-0 van de Verenigde Staten.
4: Klopt.
1: Toch te beginnen over arbeidsproductiviteit. En we gaan het doen.
4: Wat ik gisteren voordat de wedstrijd zou starten, omdat ik niet kon slapen, heb ik deze, waar we het zo meteen over gaan hebben, heb ik voorbereid. Dus over arbeidsproductiviteit gesproken. In ons land is die in 2024 licht gedaald. Nou, dat is niet wat je wilt horen als het over productiviteit gaat. Maar vorig jaar was er wel best wel een spectaculaire stijging. 2,4%.
1: Onderzoek van het Centraal Planbureau, ja, monitoren dat ieder jaar?
4: Die monitoren dat en die zeggen nu of die stijging van 2025, of dat het begin is van een lange reeks, of dat het een beetje structureel is, dat weten we eigenlijk nog niet, want het is heel moeilijk meten en achterhalen waar het precies door komt. Maar 2024 kunnen we wel nader naar kijken. En het CPB heeft ernaar gekeken met als bedoeling, ja, waar lag het daar nou aan, die lichte daling. Nou, ze hebben er in ieder geval twee verklaringen voor gevonden. Eentje heeft te maken met gewoon onze economie. Hoe welvarender een land, des te groter het dienstendeel van de economie is en des te kleiner het industriedeel. En productiviteit opvoeren in de industrie is vele malen makkelijker dan in de dienstensector. Als je het over industrie hebt, je koopt een nieuwe machine die veel beter is, nou, dan gaat de productiviteit van mensen omhoog. Als je naar het dienstendeel van de economie kijkt, dan heb je het over mensen in restaurants bijvoorbeeld. Nou, dat is het veel moeilijker om dit jaar in één uur vier tafels te kunnen bedienen en volgend jaar ineens zes.
1: Nou, behalve wat je bijvoorbeeld inzet. Je ziet het gebeuren.
4: Nou ja, dat komt langzaam maar zeker door. Dus het CPB zegt, daar ligt het voor een deel aan. En het grootste deel van de daling van 2024 speelt zich toch binnen de sectoren zelf. Dus het ligt echt aan misschien te weinig innovatie, te weinig investeringen.
1: Er werd ook wel gezegd, omdat de lonen de afgelopen jaren, we hebben het daar vaak genoeg over gehad, zo gestegen zijn, ja, zullen bedrijven sneller dan ze misschien van plan waren overstappen naar nieuwe technologieën.
4: Dat zie je langzaam maar zeker, maar het effect daarvan op de productiviteit, ja, dat duurt dus nog langer. Eerst moet je overstappen naar die nieuwe technologieën. Dan moeten de mensen die nog bij je werken daarmee leren omgaan. Nou, dat duurt allemaal heel lang. Voor de luisteraar, als we het over productiviteit hebben, er zijn twee delen eigenlijk. Je kunt het over arbeidsproductiviteit hebben. En je kunt het over iets wat met een prachtige term de totale factorproductiviteit heet hebben. Arbeidsproductiviteit, woord zegt het al, dat is eigenlijk hoe efficiënter je als werknemer omgaat met de kapitaalgoederen die je tot je beschikking krijgt. Nieuwe software, nieuwe machines, et cetera. Totale factorproductiviteit is een breder begrip en meet eigenlijk hoeveel efficiënter we met alles omgaan. Dus inclusief mensen aan het werk. En totale factorproductiviteit vat eigenlijk samen wat de bijdrage is van de introductie van nieuwe technologieën op de productiviteit in een economie. En dat is cruciaal voor de lange termijn ontwikkeling van de economie. Daar moet je het echt van hebben. Maar ja, goed, wat ik net al zei, dat zegt de CPB ook. Productiviteit meten is heel erg lastig, zeker in het lopende jaar. Dus
1: maar met de mitten en de maren die er zijn, ben ik wel heel benieuwd. Het is jammer dat we daar nog niet echt harde conclusies aan kunnen verbinden.
4: Ja, dat kan niet.
1: Dat in 2025 die arbeidsproductiviteit, toch waar alle economenpanels de afgelopen 10 jaar over zijn volgebabbeld, zo spectaculair lijkt te stijgen.
4: Nou ja, we moeten toch nog even wachten voordat we definitief weten waar het dan ligt. En als we weten waar het dan ligt, kunnen we ook iets zeggen of het structureel is of niet. Over productiviteit gesproken en lastig meten. Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Fed, die was in Europa. Op zijn eerste persconferentie na was het eerste publieke optreden was op de ECB-bijeenkomst in Sintra in Portugal. Nou, hij staat nu bekend als man die de hoge inflatie in Amerika best wel behoorlijk wil bestrijden met hogere rente. Maar hij zegt ook, als ik naar die economie kijk, dan denk ik dat de productiviteitsstijging door het toepassen, op grotere schaal toepassen van kunstmatige intelligentie, dat gaat echt een vlucht nemen. Dat is eigenlijk al begonnen hier en daar. En dit is een beetje wat Alan Greenspan begin jaren 90 zei. Hij zei, we zien het nog niet in statistieken, maar als ik naar die bedrijfsgegevens kijk, dan zie ik daar al iets ontstaan. Ja, dit is heel belangrijk.
1: Ik onthoud natuurlijk woordelijk wat jij zegt elke dag weer. We hebben het een paar maanden geleden gehad over een rapport. Ik geloof dat daar CEO's en CFO's werden ondervraagd over of zij al iets van een stijgende arbeidsproductiviteit konden waarnemen als gevolg van AI. Ja. Nul.
4: Nou ja, dit geeft dus aan hoe moeilijk het is om het te meten. Dus daar moeten we het helaas mee doen. Over onderzoeken gesproken, gisteravond dus zit ik te lezen naar een onderzoek van de regionale centrale bank in San Francisco. En die auteurs daarvan die zeggen, als we terugkijken naar de afgelopen 2-3 jaar, Amerikaanse economie groeide ongeveer 2,5% per jaar, maar de werkgelegenheid is nauwelijks gestegen. Nou, zeggen ze, dan kan het eigenlijk maar aan één ding liggen. De productiviteit is gestegen. En zij hebben zich de vraag gesteld, is de productiviteit in Amerika, in de VS, begonnen aan een periode van langdurige stijging, zoals we dat in de jaren 90 hebben gezien.
1: En zo komen we weer bij Alan Greenspan uit.
4: Met andere woorden, zou de nieuwe Fed-voorzitter wel eens gelijk kunnen hebben? En dit doet er wel degelijk toe, want als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, dan kan de Fed straks de rente veel, hoeft de Fed straks de rente veel minder te verhogen zonder dat dat inflatie aanjaagt. Nou, dat komt ten gunste van de economie. Nou, wat zeggen deze onderzoekers? Die hebben naar gekeken en die zeggen, wat de CPB ook zegt, we kunnen het eigenlijk heel moeilijk meten. Maar, zeggen ze, als we kijken naar het gedrag van wat indicatoren voor de productiviteitsontwikkeling in de jaren 90, zeker begin jaren 90, dan zien wij nu in de cijfers ongeveer hetzelfde gedrag. Dus met andere woorden, het zou zomaar kunnen dat de Amerikaanse economie, ook al zien we het nog niet in macrocijfers, begonnen is aan een langdurige periode van de stijging van productiviteit. Ja, en dat zou dus betekenen dat je voor de komende jaren als Fed de luxe hebt om de rente minder hard te verhogen, zonder dat je daardoor inflatie aanjaagt. En daar kan de Amerikaanse economie en Amerikaanse bedrijven heel veel profijt krijgen.
1: En wat jij nu zegt over Amerika kunnen we niet copy-pasten op Europa.
4: Nee, want bij ons zijn er heel weinig tot geen aanwijzingen dat wij aan de vooravond zitten van een spectaculaire, langdurige stijging van de productiviteit. En vertaald naar onze centrale bank betekent dat die luxe die de Fed heeft, gaat de Europese centrale bank helaas niet hebben, Thomas.
1: Edi Mujagic, dankjewel. Hoe laat ga je vandaag naar bed?
4: Zo vroeg mogelijk.
1: Tot volgende week.
3: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf. Mart, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Het nieuws over het front, zeker de oorlog in Oekraïne, wordt gedomineerd op dit moment door de grote aanval op Kiev. Maar wij willen het wat uitgebreider hebben over de Krim. Raakt steeds verder geïsoleerd. Heeft een belangrijke positie, ook strategisch, voor het verloop van de oorlog. Hoe zie jij de huidige stand van zaken?
5: Nou, je ziet eigenlijk dat de Krim met zijn historische waarde voor de Russen, dat die wordt geïsoleerd door Oekraïne. En dat betekent dat ze alle aanvoerwegen daarheen, vanaf het noorden, dat is allemaal landtongen, dus moeras, wegen, bruggen, makkelijk afsluitbaar, dat doen ze eigenlijk, dat grijpen ze aan met drones van grote afstand. Ze vallen ook de luchtafweer van de Krim zelf aan en vallen ook militaire doelen op de Krim zelf aan. Alleen één ding vallen ze niet aan, En dat is die hele grote brug over de Kerch. Dus zeg maar de enige uitgang vanaf de Krim naar het oosten toe. En wat zien we nu gebeuren de afgelopen 24 tot 48 uur? We vroegen ons af, waarom is nou die opening open? Waarom worden we opengelaten? We zien heel veel Russische burgers de Krim ontvluchten via die weg. Dus ze bouwen de druk op, maar ook wel met een ventieltje erbij, dat heel veel Russe burgers die daar zijn, dat die weg kunnen en kunnen ontsnappen naar het vasteland van Rusland. Dus ja, dat duidt wel op de effectiviteit van de afsluiting, maar toch ook op het goed nadenken wat de consequenties daarvan zijn.
1: Maar zo zie je dus ook dat de oorlog in Oekraïne ook steeds meer, kijk maar naar alle aanvallen, kijk maar naar alle brandstoftekorten, kijk nu maar naar de exodus die gaande is, een oorlog wordt van Russen zelf.
5: Ja, van de Russen zelf. Dat hebben we natuurlijk gezien afgelopen week in Sint-Petersburg en Moskou. Maar er zijn nu ook berichten dat zelfs tot in Omsk, en dan praat je over 2500 kilometer van Oekraïne af, dat daar olieraffinaderijen worden aangevallen met drones op grote afstand. Dus dat wil zeggen dat de afstand en de precisie van de Oekraïne en de wapens die ze daarvoor hebben, neemt eigenlijk toe en zal die oorlog ook steeds meer naar de Russen toebrengen. En dat gaat consequenties hebben, want Poetin moest voor het eerst toegeven afgelopen week tijdens een partijcongres dat het niet zo lekker gaat. Hij zei nog dat het een tijdelijke dip was. Maar als je kijkt naar de structuren erachter en ontwikkelingen, dan wordt die oorlog eigenlijk structureel naar Rusland gebracht.
1: Als we het hebben over de Krim, de exodus, het isolement, dan is een vervolgstap, of in ieder geval mijn vervolgvraag, kan Oekraïne de Krim ook echt gaan bezetten, terug veroveren?
5: Ja, dat denk ik niet, want hij is eenvoudig af te sluiten, maar dat betekent ook dat hij moeilijk te naderen is. Je komt er bijna niet in en dan moet je ontzettend veel menskracht hebben. En wat Oekraïne nou juist niet heeft, is menskracht. Dus dat zal niet gebeuren. Ze zullen van afstand proberen om de logistieke werking van de Krim als aanvoerlijn naar de Russen aan de frontlijn, om die te stoppen. Ze zullen proberen om de Krim te isoleren en de oorlog naar de Russen te brengen. Maar het bezetten van de Krim, dat is bijna onmogelijk. Daar heb je gewoon niet de menskracht voor.
1: Ja, want als je kijkt naar de verliesverhouding Oekraïne-Rusland, wat zie je dan cijfermatig?
5: Nou ja, die is ongeveer 1 staat tot 2. En dat wil zeggen dat er 2 Russen worden gedood op 1 van de Oekraïne. En wat je ziet de laatste maanden is dat zeg maar de Oekraïne echt probeert om door middel van mensen te vervangen door technologie, hè, door drones aan het front, de onmansysteem aan het front, om die verliesquote omlaag te brengen. Want de grote kwetsbaarheid van Oekraïne is natuurlijk dat het een land is met ruim 40 miljoen mensen. Rusland heeft er 100 miljoen meer. Dus die personele factor speelt wel een rol. En Rusland kan ze niet meer allemaal aanvullen, maar Oekraïne kan dat dus ook niet. Dus als je praat over een uitputtingsoorlog, moet je heel goed nadenken, wat doe ik met de mensen die ik nog wel heb, en hoe kan ik daar zuinig mee omgaan? En ook dat sluit weer een aanval op de Krim uit.
1: Maar Oekraïne vecht niet alleen. Er is natuurlijk steun vanuit het Westen. Dus we kunnen niet per se zeggen dat het één op één een strijd is tussen Oekraïne en Rusland. En dat verandert misschien ook de verhoudingen.
5: Ja, Oekraïne dat bestaat nog vanwege zeg maar 3 redenen, om het heel simpel te houden. Hun moreel is niet te breken. Vandaar dat Poetin ook burgerdoelen aanvalt. Ze zijn innovatiever dan de Russen, omdat innovatie bij Oekraïne echt van onderaf komt, dus veel sneller werking krijgt op het slagveld. En derde is, wij steunen ze met geld. Hè. De Oekraïnse overheid die draait op geld wat wij geven. Wij geven ook geld om wapens te kunnen produceren in Oekraïne. Als een van die 3 factoren wegvalt en Europa zegt, wij steunen niet meer, want de VS doet het al niet meer, ja, dan kan de oorlog heel snel afgelopen zijn. Dus het laat ook zien dat wij als Europa een enorme invloed hebben op het verloop van die oorlog. En wij bepalen eigenlijk de toekomst van Oekraïne. En dat is terecht, want het is ook min of meer onze oorlog.
1: Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Dank voor jouw blik op de wereld. Terugblik op de wereld, dat kan via je podcast-app. Lisbeth Staat, jawel, en Niels Heidhuis presenteren vandaag de Avondspits. Met als belangrijk onderwerp, Lisbeth.
6: Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is collega Leenert Beekman. Die heeft ook zijn laatste dag voor het reces, politieke reces. En we zijn natuurlijk een aantal maanden nu op streek met dat minderheidskabinet. Ja, werkt dat een beetje? Doet het aan de verwachtingen? Zijn er nieuwe hobbels en drempels?
1: Nou, we hebben natuurlijk dat stikstofdebat gehad deze week.
6: Ja,
1: dat lijkt
6: zo maar
1: een meerderheid op te gaan leveren. Toch?
6: Ja, maar het had ook een hele vervelende kant. Want het werd 's avonds nog heel erg naar en lelijk.
1: Dat gaan jullie ook nog eventjes bespreken.
6: Ja.
1: De lelijke kant van de politiek.
7: De debatcultuur zou ook veranderen. Althans, daar zijn veel oproepen toe geweest.
1: En, nou, dat is Pieter Omtzigt, toch?
7: Ja, maar Bontebal vond dat toch ook wel. En er zijn wel meerdere partijen die dat vinden.
6: En er was ook een soort aanname van... ja, met zo'n minderheidskabinet wordt die debatcultuur heel erg versterkt... en wordt het allemaal democratischer.
1: Ja, gaat het om echt de kracht van het idee... Precies. En wordt het in de achterkamertjes afgetikt.
6: Ja. Dus
0: dat
6: is eigenlijk iets anders.
0: Goed, daar moeten we het nodig over hebben. Ja, er was een hele zware aanval op Kiev afgelopen nacht. Volgens de burgemeester een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Dat is wel... opmerkelijk, want Rusland staat er op het slagveld niet zo heel erg goed voor. En toch komen er dit soort zware aanvallen. Wat zegt dat over hun positie, eventuele vredesonderhandeling? Daar willen we ook even naar kijken.
1: En nog iets?
6: Ja, nou ja, over Rusland gesproken. Het Kremlin blijkt al de afgelopen jaren onze kerncentrales en locaties te spioneren. Er zijn 144 incidenten gemeld in Europa... Ja, nou dat is lijkt me een ernstige zaak.
1: Tussen 4:30 en 7 komt het allemaal aan de orde in de avondspits met Niels en met Lisbeth. Ik ben er morgen weer. Dan gaat het onder andere over durfkapitaal en over de softwarebranche die zware klappen te verduren heeft. Mijn gast is Matthijs de Wit van Nuion. Zometeen Boekenstein en de Wijk. Veel plezier, tot morgen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app... of luister iedere dinsdag om 2:00 naar BNR.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
10: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt... ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Shelley Sterk is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Vanuit Hotel de Lerop in Amsterdam. Ook schuiven Nando Boers, Helene van Rooyen en Natasha Vroger aan.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Er zijn een paar bijzonderheden om te melden. Allereerst de Westerschelde-tunnel richting het zuiden, de N62. Die is nog steeds helemaal dicht, komt door een ongeluk. Verder een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. Het komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Tussen Hintham en Waardenburg ongeveer een kwartiertje vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, file voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en een kwartiertje, alles bij elkaar opgeteld. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4. Richting Rotterdam bij 56,3 en de A9 naar Alkmaar bij 46,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leijenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. Louis van Gaal gaat weg bij Ajax. Hij was daar adviseur. Van Gaal werd 3 jaar geleden binnengehaald door zijn vriend Michael van Praag, die toen nog een topfunctie had. Maar Van Praag is inmiddels weg, net als een paar andere mensen bij Ajax die Van Gaal had aangesteld. Zoals directeur Marijn Beuker, die gisteren vertrok. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
17: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
16: Ja, flexibel ticket, hè?
17: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
16: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
21: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
22: Woensdag 1 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend is brand gemeld op een terrein van een oliemaatschappij van de Rosneft in Tula, nadat luchtalarm was afgegaan. Dus dat zal wel mis zijn. In Kurgan, dan heb je het over West-Siberië, 2000 kilometer van Oekraïne, is ook iets geraakt. Ook daar nog niet helemaal duidelijk. In bezet Donetsk zijn tientallen vrachtwagens uitgebrand na droneaanvallen op 2 parkeerplaatsen. En op de Krim zijn bij een luchtmachtbasis de hangars van gevechtsvliegtuigen geraakt. Oekraïne denkt 1, misschien zelfs wel 2 gevechtsvliegtuigen daarbij te hebben getroffen. De olieraffinaderij van Ufa werd alweer getroffen. Tweede keer recent, 1300 kilometer van Oekraïne. Een satellietcommunicatiecentrum in de regio Moskou, ook voor de tweede keer. Ik zag beeld daarvan. Dat zag er niet zo best uit daar. En een onderzoeksinstituut in Penza, 600 kilometer van het front, zeg maar naar het noordoosten in Rusland, waar onderdelen voor raketten en gevechtsvliegtuigen worden gemaakt. Satellietbeeld van de eerdere aanval op die wapenfabriek in Volgograd laat echt een enorme ravage daar zien. Dit is overigens een duidelijke trend, hè? Naast die raffinaderijen ook wapenfabrieken te raken, want die raketfabrieken zijn makkelijker te raken dan de raketten, met het gebrek aan afweergeschut dat Oekraïne heeft. Afgelopen maand zag ik zijn 12 raffinaderijen en 8 wapenfabrieken getroffen. Door Russische aanvallen met zweefbommen op Zaporizhia zijn 2 doden en 15 gewonden gemeld. In Dnipropetrovsk zijn 5 benzinestations geraakt. Ook dat is een beetje een ding van de laatste tijd. En ik zag verschillende uitspraken van Oleksandr Sirski, de hoogste commandant van het Oekraïnse leger, volgens mij uit 2 verschillende interviews afkomstig. Hij zei dat Oekraïne 670 vierkante kilometer heeft bevrijd sinds het begin van het jaar. Dat Oekraïne nu bijna de helft van de offensieve acties aan het front voor zijn rekening neemt. Hij noemt het nog te vroeg om te spreken van een keerpunt in de oorlog. Elders zei hij ook mogelijk een nieuw offensief in het noorden van Rusland. De voorbereidingen daarvoor te zien vanuit Bryansk richting de regio Chernihiv. Dat ligt zeg maar rechtsboven Kiev. Ja. Rob, zeg ik er meteen bij, zit niet in een bunker. Alhoewel het er zo uitziet. Ja. En ook een beetje zo klinkt.
23: Ja.
4: zit in Aix-en-Provence. Ik moet straks wat doen tijdens een conferentie hier, een economische jaarlijkse conferentie in Aix van Sciences Po. Dat is een universiteit. Nou, ik weet nog helemaal niet wat er gaat gebeuren. Kan ik misschien voor de uitzending van vrijdag iets over vertellen. Nou, even... wel interessant wat je zei over wat er in het noorden op dit ogenblik gebeurt. Je ziet dat de Russen op dit ogenblik met name in het noorden proberen om de Russen te binden, zodat ze vanuit het noorden grote aanvallen kunnen gaan uitvoeren. Dat lukt niet heel erg goed, moet je zeggen. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat Poetin enorme... ja, claims neerlegt die helemaal nergens op slaan. Zelfs de mailbloggers die zeggen nu van... ja, dit klopt helemaal niet. Hè. Dus Poetin die heeft op een gegeven moment gezegd... ja, de Russische troepen die staan op 2,5 kilometer afstand van Kupiansk. Dat is helemaal in het noorden. Maar daarvan zeggen de mailbloggers dat klopt absoluut niet. Daar staan ze helemaal niet. He, dus die Poetin probeert, dat heeft hij ook in een groot interview gedaan met een pro-Kremlin-journalist. Volgens mij 28 juni, dus een paar dagen geleden, is dat gebeurd. Heeft hij dus geprobeerd om toch de boel een beetje in zijn richting te keren. Dat hij zegt van nou, het valt allemaal wel mee wat er gebeurt. En het gaat eigenlijk allemaal wel best goed. En dat wordt gewoon nu gelogenstraft door die mailbloggers. Nou, als je kijkt wat er dan gaat gebeuren. Dus Rusland die vecht heel hard in het noorden. In de richting van Kharkivstad. En... het lijkt erop dat ze daar proberen om uiteindelijk een doorbraak te forceren. En dat zie je dus ook feitelijk wat er gebeurt in de buurt van de Belgorod-oblast. Daar gaan de aanvallen van Oekraïne weer door om ervoor te zorgen dat die doorbraken niet kunnen worden uitgevoerd. Kupiansk, idem dito, grote problemen dus voor de Russen. Ze komen de Oskildrivier niet over. Ja, eigenlijk moet je constateren dat het aantal slachtoffers dat er valt echt gigantisch is. Kramatorsk-infiltratieoperatie. Eigenlijk alle Russen worden daar gedood. Pokrovsk, precies hetzelfde. Er kan ook geen panzer meer worden gebruikt. Omdat echt alles wat zichtbaar is, dat wordt... kapot gemaakt. Ik ben volstrekt eens met Zirsky dat het echt te vroeg is om te juichen. Dat doen we in Nederland vrij snel. Maar als je gewoon kijkt wat er dus echt aan de hand is... dan is het beeld gemengd. Ik denk inderdaad dat het zo is dat... 50% van alle operaties het tactisch initiatief bij Oekraïne is. Maar dat betekent dus 50% niet. Ja, dus dat betekent dat in die zin, het is toch voetbaltijd, is de stand 1-1. En je wil natuurlijk wel graag dat het 2-1 wordt. Omdat je daarmee dus die Russen veel verder in het defensief moet kunnen drijven. Eigenlijk langs het hele front. Dat gebeurt nog niet.
5: Nee. Niet alleen de mailbloggers. Ik zag dat Zelensky ook een beetje grapjes had te maken over Poetin met zijn deadlines. En zijn opschepperij, hè?
7: Ja, dat is wel heel grappig, hè? En dat doet hij ook met een beetje tong in cheek, brengt hij dat dus. Hè? Dus de Kremlin heeft zijn geheime dienst ontdekt, heeft dus 15 keer deadlines moeten... vooruit moeten zetten om de oostelijke Donbass te pakken de afgelopen 4 jaar. Ja. En dat geldt ook over... 15 deadlines bij Donetsk, Lugansk, Donbass en Zaporizhia en Gerson. Dat wordt dus met heel veel plezier, zegt hij dat natuurlijk. Hè? En nog even een ding, Rob. Weet je nog, dat even speelde Wit-Rusland een rol. Hè?
5: Ja.
7: En toen lazen we dus dat de soort radarstations had Wit-Rusland uitgezegd. En nu zegt Zizky zelf ook, wij geloven niet... dat er nog een aanval vanuit Wit-Rusland is te verwachten... van de Russen via Wit-Rusland. Maar precies zoals Hugo ook zei... dat moet dan die oostelijke route zijn, hè, via Briansk. Daar zijn ze wel bang voor.
4: Ja, daar zijn ze inderdaad bang voor. Ja, klopt.
5: Ja, en dan zit je ook nog steeds niet heel ver van Kiev vandaan. Hè? Dus dat is wel risicovol potentieel.
4: Nee, maar het is überhaupt risicovol. En ik heb wel het gevoel dat hier en daar, met name in het noorden... daar moet je nu echt goed naar kijken. Omdat ik vind dat daar de boel het meest dynamisch is.
5: Ja, daar gebeurt ineens heel veel. Terwijl we eerst natuurlijk alleen maar naar de Donbass zaten te kijken. Omdat dat toch Poetins voornaamste oorlogsdoel zou zijn.
4: Ja. Je ziet dat bij Kharkivstad de Russen echt proberen om de Oekraïners te binden. zodat ze de handen meer vrij hebben om een aanval vanuit het noorden uit te voeren. Nou ja, voor wat het waard is. Hè. Het kan natuurlijk ook gewoon morgen weer anders zijn. Dat moet ook wel even duidelijk zijn.
5: Ja. Hey, even jullie zeiden dat Poetin ook heeft onderkend dat in Alaska eigenlijk helemaal geen akkoord was over die Donbass. Terwijl dat toch eerder het praatje was van Russische zijde. Van daar heeft Trump gewoon geaccordeerd dat wij dat mogen krijgen. Dat is toch bijzonder.
4: Ja, klopt. Dat heeft hij in een interview ook van een paar dagen geleden gedaan. En plom verloren zei hij, nee, er is helemaal niks aan overeenstemming geweest in Alaska. Nee, dat klopt niet. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl hij daarvoor natuurlijk voortdurend heeft lopen kraaien dat daar een grote afspraak is gemaakt en dat daar is afgesproken om de hele Donbass zo ongeveer gratis en voor niets aan Rusland te geven. Dus dat klopt gewoon niet.
5: Goh, interessant. Ik had hier nog staan Saab Gripens, gevechtsvliegtuigen, ja, deal voor Oekraïne.
7: Ja, dat gaat om veel geld. 2,54 miljard, hè. Dat is ontzettend hoop geld voor 16 Gripen E-fighters. Die gaan naar Oekraïne. Het zijn dan 24,6 miljard Zweedse kronen, hè. En die gaan dus in Oekraïne helpen om ook vermoedelijk ook die raketten neer te schieten, toch?
4: Nou ja, ik neem aan dat ze worden uitgerust met stand-off wapens. Dus wapens waarmee je dus lange afstanden kan overbruggen. En ja, want met zo'n vliegtuig moet je ook niet in de buurt van het front komen. Hè? Maar ze worden inderdaad gebruikt voor dit soort wat meer lange afstand operaties.
5: Ja, hey, en dan was er nog een aanslag op een Oekraïner. Nou, eigenlijk een beetje daar bij jou in de buurt, Rob.
4: Ja, wat was daar nou vlakbij? Ja, dat is een Oekraïense tycoon, Ermolaev. En dan wordt er onmiddellijk natuurlijk weer naar Rusland gekeken. Maar dat ligt hier denk ik toch iets genuanceerder. Als ik zo ongeveer de berichtgeving met elkaar vergelijkt, dan lijkt het veel meer op een afrekening in het criminele milieu. Dus er wordt ook gesuggereerd dat de maffia uit Dniepro daar aanwezig zou zijn geweest en dat die dat zou hebben uitgevoerd. En ik moet zeggen dat ik inderdaad ook toen ik zelf in Dniepro hoorde, ik hoorde dat de maffia daar echt buitengewoon sterk is. Dus nou ja, voor wat het waard is.
7: Goed. Die man was, die Ermolaev, was een Cypriot geworden. Had dus die nationaliteit. Hè? En hij is een gesanctioneerde multimiljonair. En hij verdient zijn geld. Hij is 58 jaar oud. En hij verdient zijn geld met alcoholbusiness in de Krim. En hij bleef belasting aan Moskou betalen. Zelfs toen Rusland Oekraïne binnenviel in 2022.
5: Ja, zo'n jongen.
7: Okay. Zo'n jongen.
5: Ja. Mm-hmm. Arjan, jij had het nog over Kenia.
7: Ja, je weet dat er af en toe Keniaanse soldaten opduiken, hè, in de Oekraïne-oorlog.
5: Aan Russische zijde, ja.
7: En nu heeft dus de Keniaanse regering heeft dus twee internationale anti-huurlingenlegersverdragen ondertekend. Ik weet niet of dat voldoende is. Maar goed, er zijn dus 291 Kenianen zijn gerecruiteerd door Rusland. En daar zijn er van nu 19 van dood en 32 missen. Dus we hopen dat dus nu tegen te gaan.
5: Laten we door naar het Midden-Oosten. Daar was sprake van mogelijk indirect overleg in Doha, Qatar, tussen vertegenwoordigers van Amerika en Iran. Of daar nou echt iets van is gekomen, weet ik niet helemaal zeker. Duidelijk is in elk geval dat Iran pas de echte onderhandelingen wil vervolgen als is voldaan aan de voorwaarden van de voorlopige overeenkomst. Dat heeft namelijk Mohammed Ghalibaf, de Iraanse hoofdonderhandelaar, gezegd. Volgens hem zijn alle huidige gesprekken er enkel op gericht om die afspraken uit te voeren. En wanneer het dan dus gaat over dat memorandum of understanding, dan beginnen zij natuurlijk vooral in de eerste plaats steeds weer over Libanon, waar ze willen dat het vechten ook stopt en Israël zich zou moeten terugtrekken.
7: Weet je, de timing is hier interessant. Hè? Maandagavond zei Trump gelijk, nou, ik stuur Witkoff en Kushner, die gaan onderhandelen in Doha. Toen kwam er een bericht, er wordt alleen maar op lager niveau, op technisch niveau onderhandeld. En nu zijn de berichten dat überhaupt helemaal niks gebeurt, dan betekent het dus dat die arme Kushner en Witkoff nu ijsjes lopen te eten in Doha. Maar goed, maar wat er echt de achtergrond hiervan is, is dat Iran die bijt zijn tijd, hè, met een korte ei. En die probeert gewoon die toegang tot de Straat van Hormuz helemaal te gebruiken om het nucleaire dossier vooruit te schuiven. Ga zo maar door. Dit is gewoon allemaal heel slecht nieuws voor Trump. En dat verklaart ook waarom hij zo snel wilde onderhandelen. Want je ziet ook wel in dat het onderhandelen gewoon niet goed gaat.
4: Nou, er is een hele enorme discussie over een veiligheidsmechanisme voor de golfregio. En daar zouden dus alle golfstaten aan mee moeten doen. Iran die wil dat graag. Die zegt van, ik wil een mechanisme hebben waarbij de Amerikanen echt gewoon de regio verlaten. En ja, weet je, ik heb iedere keer het gevoel dat die Amerikanen of dat die Iraniërs een spel spelen waarbij die Straat van Hormuz centraal staat. Dus Arjan heeft net al geroepen van, nou, dat zou een relatie kunnen zijn met de hele nucleaire deal die nog gesloten moet worden, die helemaal naar achteren is geschoven. Dus eerst moet dit akkefietje worden opgelost met betrekking tot die Straat van Hormuz. Maar het zou me niet verbazen dat bijvoorbeeld die Iraniërs zeggen van, oké, dan doen we geen heffingen, geen tolheffingen om er doorheen te komen. Maar dan maken we een volledig arrangement met de golfstaten dat het allemaal vrij is. Maar dan moeten de Amerikanen wel het golfgebied verlaten. Ja. Het zou me niet verbazen als zoiets zou gaan gebeuren. Het is speculatie en daar ben ik door de wand genomen niet zo van. Maar in dit geval zou het wel echt voor de hand liggen, omdat Iran dit soort bewegingen wel maakt, continu. He, dus ze koppelen alle dossiers aan elkaar en dat doen ze ontzettend slim. En Amerika heeft er eigenlijk gewoon weinig antwoord op. En die straat is toch echt een probleem, hoor. Want nieuwe gegevens zijn naar boven water gekomen. Dat er toch 80 mijnen moeten zijn geworpen in die straat. Zo. Ik heb eerder enkele tientallen genoemd, maar dit is wel iets meer dan enkele tientallen. Huh? Dus Iraniërs hadden voor de oorlog de beschikking over 5.000-6.000 mijnen. 80-90% van de kleine mijnenleggers, dat zijn kleine bootjes waar ze die dingen dus gewoon eigenlijk van afkieperen, die bestaan nog, die zijn niet vernietigd. Mm-hmm. En een groot probleem is om ze kunnen lokaliseren, is dat je moet dus weten wat voor type mijn het is. Dat betekent dus dat er communicatie moet zijn met Iran. En volgens mij is dat een probleem op dit ogenblik. En wat je ook ziet, en daarom, en dat verklaart in zekere zin ook waarom Iran zegt van, kijk nou een beetje uit wat je doet en anders schieten we je eruit. De schepen die zetten ook hun locatiesignalen uit als ze er doorheen willen gaan om veiligheidsredenen. En dat betekent dat ze niet te controleren zijn of ze misschien wel over de mijnen gaan varen. Dat zijn de discussies die op dit ogenblik lopen. Voor wat het waard is, dat kunnen we niet echt verifiëren. Maar dit zijn wel de discussies die lopen en ook wel door gerenommeerde instituten zijn uitgezocht. Ja. Dat geldt trouwens ook voor de kosten van de oorlog.
5: Oh, ja, daar zag ik wat staartjes van dat die eigenlijk nog weer een stukje hoger waren dan Trump het graag had voorgespiegeld.
4: Ja, 25 miljard zijn de officiële cijfers. CSIS, een zeer gerenommeerd onderzoeksinstituut in de Verenigde Staten, die komt op 40 miljard. Daar zit alleen al voor $26 miljard aan munitie in. Dat zijn echt astronomische bedragen.
5: Ja, Amerika zit daar duidelijk in de knel. Israël zit op zijn eigen manier ook in de knel. En Arjan, jij had nog iets gezien over steun voor Israël?
7: Ja, we besteden er heel vaak aandacht aan. Dus ik zal een beetje dingen herhalen. Maar het is misschien ook niet verkeerd om ze eens te noemen. De Amerikaanse steun was heel erg groot in Amerika. Zowel bij de Democraten als bij de Republikeinen. Je weet ook dat bijvoorbeeld Biden, hè, heeft nooit echt de geldkraan dichtgedraaid. Hè, want hij gewoon is een democraat. Nou, nu zie je dus echt bij de laatste Pew poll, hè, die hebben we wel eens eerder genoemd, maar het is goed om het even te herhalen, is dat nu 60% van de Amerikaanse volwassenen hebben nu een kritische kijk op Israël. Dat is 7% meer dan in 2025 en 20% meer dan in 2022. Hè? Dat is echt veel.
5: Sure.
7: En dan zie je dus dat democraten is dus 80% zijn kritisch. Dat zijn de meeste Amerikaanse Joden, stemmen op de Democratische Partij. En zelfs bij de Republikeinen, ja, dan is toch 57% tussen de 18 en de 49 jaar, dat noemen we in Amerika jong, die hebben negatieve opvattingen. Dus het is echt heel snel aan het veranderen. En we hebben ook wel eens aandacht besteed dat een deel van de MAGA-basis is ook heel kritisch op Israël. Dus daar is ook een scheiding in
5: daar. Er zitten daar ook gewoon antisemieten tussen, hè?
7: Die heb je ook allemaal. Ja. Ja. En die hele populaire Mamdani, die burgemeester van Soran, die is dus ook, die noemt de APEC-groep, noemt hij gewoon monsters. Hè? En dan zie je dus dat heel veel jonge democratische kiezers in New York, die vinden het gewoon allemaal verschrikkelijk wat Israël doet. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk een enorme impact ook op de Democratische Partij.
5: Ja. En je had ook nog iets over hoe de Golfoorlog China in de kaart speelt.
7: Ja, dat is toch wel interessant. Hè? We hebben het ook wel eens eerder genoemd, maar het is niet goed om het nog, niet slecht om het te herhalen. Kijk, China, het is zo'n slim land. Hè? Die had dus ontzettend grote olievoorraden, hebben ze gebruikt. Ja. Nou, dat was natuurlijk handig, waardoor ze niet de problemen van India hadden. Hè? Hebben we ook wel eens uitgelegd. Maar ze hebben dus ook, ja, er worden veel meer zonnepanelen verkocht. Er worden veel meer elektrische auto's verkocht. Want de hele transitie krijgt nu natuurlijk een boost, hè, door die hele gedonder bij Hormuz. Dus heel veel mensen zeggen van ja, het is toch echt wel een heel goed voor China wat hier allemaal gebeurt.
5: Nu we toch bij jou zijn. Heb je nog wat leuke Amerikaanse toestanden voor ons in de aanbieding?
7: Het is, er is een rapport verschenen over hoe Trump zijn geld verdient. En die blijkt dus afgelopen jaar 2 miljard te hebben verdiend.
5: Grotendeels aan crypto,
7: crypto. Hij speelt dus de crypto-spelletje, terwijl hij zelf ook de regels maakt. Dat lijkt me een beetje gevoelig, hè?
5: Als je
7: een grote speler bent in een markt waar je ook de regels, waar je dereguleert, dan is dat een beetje gevaarlijk, hè? Nou, dan heeft hij koopt ook aandelen, terwijl hij dus in office is. Er waren tijden dat presidenten dat niet deden. Hij doet dat gewoon wel, hè? En hij heeft ook enorme, een globaal netwerk van allerlei van business interests. Hè. Nou, dan praat je natuurlijk over de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook nog veel meer. En ook via zijn familie. Hè. Dus het is, ja, we wisten het allemaal al lang. Maar ja, het komt er nu toch ook wel weer uit. En wat ik zo grappig vind, is dat de Republikeinen reageren daar dus helemaal niet op. Hè. Die zijn dus gewoon, ja, de schaamte voorbij, om het zo maar te zeggen.
5: Ja. Ook met Amerika was er, het was wel eens eerder voorbijgekomen, al een of ander gedoetje tussen de VS en Europa over een hogere vertegenwoordiger in Bosnië.
0: Ja, dat klopt. Wat is dat? Dat is echt een opmerkelijk verhaal. Kijk, bij de Dayton-akkoorden van 1995 is afgesproken dat hele fragiele bouwwerk van Bosnië-Herzegovina, wat bestaat uit verschillende groepen, moslims, Kroaten, Serviërs, die elkaar eigenlijk niet ongelooflijk aardig vinden, om dat eigenlijk te proberen onder één noemer te brengen. En degene die daar, het zijn eigenlijk drie verschillende republiekjes. En degene die daar dan een beetje toezicht op moet houden is een hoge vertegenwoordiger. Dat is dat was ene Christian Schmid, eigenlijk tot nu toe. Die moet vertrekken volgens Trump, zo snel mogelijk. Eigenlijk vandaag nog. En die moet worden vervangen door een Italiaan en die heet Lardo. En die is over 76. Nou ja, goed, dat maakt voor Trump kennelijk niet uit, want hij is zelf ook 80. Die moet het overnemen. En de grote vraag is, waarom nou? Want deze man heeft totaal geen idee over wat daar speelt in Bosnië-Herzegovina. Het is hartstikke politiek. Het is verschrikkelijk instabiel als je niet uitkijkt. En je kan ongelooflijk veel brokken maken. Maar wat blijkt nu? Nou, raden. Ja, 2 miljard aan Jan heb je net genoemd. Er loopt dus een project van 1 miljard om een gaspijpleiding er doorheen aan te brengen. En raad, wie zit erachter? Ja, een bedrijf met connecties met Trump. Ja, jongens, ik bedoel, dit is wel echt gewoon een manier van doen. Dat past dan gewoon niet in de westerse wereld.
5: Ja. In Albanië speelt iets soortgelijks. Hè? Ja, met de Kushners die ergens een natuurgebied. Het leidt tot grote protesten. Ja. Maar dus, ja, het wordt puur als windgewest gezien.
7: Een heel mooi eiland voor de kust. Dat wilden ze helemaal kopen of zo. Ja. En mensen zijn al, elke dag zijn ze aan het demonstreren daartegen.
5: Ja. Ja. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Bedankt. En tot morgen.
0: Tot morgen. Tot morgen.
1: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
2: Wat is jou opgevallen deze week?
6: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot nul. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden, dat is onzin, we kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ja. ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
1: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
23: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
24: BNR Business Beats.
23: Met de beste pop, funk en soul.
24: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
25: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
26: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
25: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
27: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
28: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
27: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
29: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
30: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
31: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn helaas een paar bijzonderheden te melden. Allereerst de A4, die is in beide richtingen dicht bij Hoogmade. Komt doordat de politie daar bezig is met de inzet. Wat er exact aan de hand is, durf ik niet te zeggen, maar je kunt de weg in beide richtingen niet gebruiken. Richting Den Haag kun je vrij gemakkelijk omrijden over de A44. Maar richting Amsterdam is dat moeilijker door de werkzaamheden op de A44. Daar kun je het beste omrijden via Bodegraven en Utrecht. Eerst de N11, dan de A12 en vervolgens de A2. Verder ook slecht nieuws op de A10... De Ring van Amsterdam. De Koentunnel richting het zuiden is helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor. Duurt meestal niet al te lang, gelukkig. En ook nog dicht, maar dan door een ongeluk, de N62, de Westerschelde-tunnel richting het zuiden. Daar is de vertraging nog steeds flink. Je moet daar namelijk een heel stuk omrijden. Dan meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder meer de A16 Breda-Rotterdam bij 52,5. En de A17 vanuit Roosendaal bij 6,7.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis hun eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken. En die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker twee kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het tweede jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies lijden. In Thailand is een jongen van 11 met een pick-up truck ingereden op tientallen monniken. 8 van hen zijn overleden. Monniken waren in het noordoosten van Thailand bezig aan een pelgrimstocht. De jongen is opgepakt. Hij had volgens de politie stiekem de auto van zijn vader meegenomen. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. De gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000... voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria zwaait al, hallo.
3: Hallo.
2: Wat gaan we doen vandaag?
3: Wij hebben het vandaag weer over de NAVO-top. Op 7 en 8 juli vindt die namelijk plaats in de Turkse hoofdstad Ankara. En ja, wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel? Daar gaan we natuurlijk het over hebben vandaag. En we hebben 3 afleveringen. Dit wordt er dus de tweede alweer.
2: Ja, nummer 2.
3: Die staan allemaal in het teken van deze top. Vandaag hebben we extra aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen een behoorlijke industrie opgebouwd. En ja, als Amerika wegvalt, is het grootste NAVO-land wat betreft manschappen. Dus wat gaan we doen met Turkije?
2: Ja, om dat en meer te bespreken hebben we vandaag Nathan Meershoek te gast. Universitair docent Europees recht en aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Nathan, welkom.
4: Ja.
2: De tweede keer dat je hier bent.
4: Ja, leuk om terug te zijn.
2: Vriend van de show, kunnen we zeggen. Misschien wel de eerste vriend van de show, Ria.
3: Ja, de eerste die 2 keer is geweest.
2: Waar ga jij op letten rondom de NAVO-top?
4: Ik ga met name letten op hoe, denk ik ook inderdaad, Turkije de industrie gaat, hun eigen industrie gaat positioneren. De Turkse industrie is afgelopen jaren veel verder ontwikkeld geraakt. Maar de toegang tot de Europese defensiemarkt is eigenlijk nog wel heel erg beperkt. En ik vermoed dat de Turkse regering daar wel veranderingen in wil brengen.
2: Ja, zou je voor ons een klein beetje kunnen schetsen, hoe ziet de Turkse defensieindustrie eruit?
4: Ja, in vergelijking met veel Europese landen is dat best wel een brede industriële basis. En dat komt ook doordat Turkije nadrukkelijk, of dat realistisch is een ander verhaal, maar nadrukkelijk streeft naar volledige autonomie op defensiegebied. En dat heeft in het afgelopen decennium met name ook te maken met 2019, waar ze uit het F-35-programma werden gegooid door de Amerikanen, nadat ze de Russische luchtafweer hadden aangeschaft. Maar ook in hetzelfde jaar waren de wapenembargo's vanuit Europese landen vanwege militaire activiteiten die ze in Syrië ontplooiden. Dus dat heeft die drang naar strategische autonomie verder gesterkt. En je ziet ook dat in de jaren daarna die industrie steeds verder ontwikkeld is geraakt. En ook steeds meer is gaan exporteren. Echter, die export is nauwelijks naar Europese landen, of EU, zeker niet EU-lidstaten. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld wel Bayraktar-drones die in het begin van de oorlog in Oekraïne ook een belangrijke rol hebben gespeeld, ook naar Polen geëxporteerd. Maar terwijl Turkije eigenlijk zelf op zich veel minder importeert dan het exporteert, in de relatie met Europa importeren ze nog altijd veel meer dan ze exporteren.
2: Ja, dus en waar importeren ze dan spullen?
4: Duitsland, Italië, Spanje, dat zijn wel belangrijke partners.
2: Ja. Daar, ja.
3: En hoe verklaar je die onder export eigenlijk?
4: Dat kan deels te maken hebben met het technologische niveau van bepaalde systemen. Maar grotendeels is het ook politiek geladen. Dat veel Europese landen zich toch, denk ik, vaak niet zo happig zijn om zich afhankelijk te maken van de Turkse defensieindustrie. Omdat dat ook betekent dat de Turkse regering beperkingen kan opleggen aan waar dat materieel en die technologie voor gebruikt kan worden.
3: Maar Turkije is, we zeiden het al, een NAVO-bondgenoot. Een hele machtige, sterke NAVO-bondgenoot met een heel serieus leger. Waarom is dat dan toch dat het land niet vertrouwd wordt?
4: Ja, er spelen verschillende

0: factoren, denk ik, door elkaar heen. Het zal ook een beetje verschillen per Europees land. Bepaalde landen hebben misschien een eigen industrie, of die verkiezen de Amerikaanse industrie. Dat is wellicht aan heroverweging toe. Maar ik denk dat met name dat voor het grootste deel toch politiek geladen is. En minder, zeker als het om het minder technologisch gaat, minder te maken heeft met wat ze in Turkije allemaal produceren. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat Turkije enorme export heeft naar landen als Pakistan, de Emiraten, Qatar.
1: En die nemen het ook niet zo nauw met de mensenrechten, en dat vindt Europa toch belangrijker. Is dat dan een reden?
0: Ja, dat speelt zeker op de achtergrond mee. Hoeft dat natuurlijk niet voor import, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Sterker nog, je zou ook kunnen zeggen, het is makkelijker om vanuit een land te importeren, dat het daar minder nauw mee neemt, omdat dat jou zelf waarschijnlijk meer handelingsvrijheid geeft. Maar dat speelt natuurlijk zeker politiek mee.
2: Je zegt sinds 2019 dus heeft die defensieindustrie in Turkije echt een boost gekregen. Je noemde al de drones. Wat voor spullen exporteren ze nog meer naar? Dus bijvoorbeeld landen als Pakistan.
0: Ja, drones speelt inderdaad een belangrijke rol. Maar eigenlijk ook wel in de breedte van het defensie-industriële domein. Dus dat kan ook gaan om munitie of dergelijke meer simpel materieel. Ik denk in de relatie met Europa dat het met name met de Europese Unie lidstaten, dat het met name wel om de drones en om andere voertuigen gaat.
2: Ja, de Europese Unie heeft ook de laatste jaren flink wat opgetuigd om de eigen industrie aan te jagen. Daartoe zijn allerlei Brusselse instrumenten gekomen. Bijvoorbeeld het SAFE-instrument, 150 miljard euro aan leningen die je dan gezamenlijk mag inzetten. Daar kan Turkije dan niet aan meedoen, of wel?
0: Ja, dat ligt iets gecompliceerder. Er zijn inderdaad verschillende instrumenten vanuit de Europese Unie. En je ziet eigenlijk zelfs ook al dat de Turkse industrie, Baykar, de producent van de Bayraktar-drones in het bijzonder, dat die ook al wel een beetje naar manieren zoeken om bij die Europese financiering te komen.
2: Ja.
0: Dus Baykar heeft bijvoorbeeld recentelijk een joint venture met Leonardo. Dat is toch een van de grootste Europese wapenproducenten.
2: Een Italiaanse producent?
0: Ja. Een joint venture opgericht voor de gezamenlijke ontwikkeling van drones. Als we dan even teruggaan naar SAFE, die 150 miljard aan defensieleningen. Dat is dus 150 miljard aan geld wat de EU leent op de kapitaalmarkt en dan doorleent aan de lidstaten. Ja. Die daar een investeringsplan voor moeten indienen. En die over het algemeen in de regel gezamenlijk moeten aanbesteden. Die gezamenlijke aanbestedingen die staan in principe ook open voor andere landen, Oekraïne in het bijzonder, maar ook kandidaatlidstaten. En Turkije is een kandidaatlidstaat, dus die mogen aan die gezamenlijke aanbestedingen deelnemen.
1: Maar we voelen hem maar.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, los van de landen die aan die aanbestedingen deelnemen, gelden er ook nog vereisten met betrekking tot de leveranciers. En de producten die op grond van die leningen uiteindelijk worden aanbesteed ingekocht. Het is vrij ingewikkeld. Als je het gaat lezen, is het een hele lange waslijst aan eisen. En ieder eis heeft ook weer zowat een uitzondering. Maar heel kort samengevat komt het er bij SAFE op neer dat in beginsel bij Europese bedrijven, Europees of Oekraïens moet ik dan zeggen, EU of Oekraïens, moet worden ingekocht. En dat maximaal 35% van de componenten van een product uit derde landen mag komen.
2: Hmm.
0: En daaraan toevoegend nog dat eigenlijk ook de controle moet liggen die moet liggen in Europa. Dus de controle over het product en ook met het oog op mogelijke exportrestricties. Uitzondering daarop is dan weer dat daarvan kan worden afgeweken als een Europees bedrijf met ook een buitenlandse aandeelhoudersstructuur. Nou, die joint venture.
2: Ja, tussen, precies. Dat wil ik net vragen. Ja.
0: Het is een 50-50 joint venture. Dus die 50% van de aandelen liggen bij een Turks bedrijf. Alleen op het moment dat de uitzondering is anders, op het moment dat een lidstaat, in dit geval de Italiaanse regering, die joint venture gescreend heeft en heeft vastgesteld dat het bedrijf handelt in het belang van de Europese van het Europese veiligheidsbelang. Maar dat is uiteindelijk een nationale afweging. Dat er kan worden afgeweken van die regel. Dat er dus geen enkele controle vanuit een derde land.
2: Ja, maar die 35% regel, dus laten we Leonardo even als voorbeeld nemen. Die hebben een drone samenwerking opgezet. Dat betekent dat 35% van de waarde van de onderdelen uit Turkije mag komen. Dus zij mogen een heel klein stukje van een drone leveren, heel simpel gezegd.
0: Ja, ja, het ziet op financiële waarde, wat denk ik wel op zich begrijpelijk is. Je moet het ergens aan vasthangen, maar ja. Ook lastig is. Omdat uiteindelijk vanuit strategisch oogpunt gaat het eigenlijk alleen om de technologie vaak. Niet om het materiële.
2: Nee.
0: En de technologie kan natuurlijk minder dan 35% van de financiële waarde vertegenwoordigen. In dit specifieke geval is het wel dus een joint venture die in Italië is opgericht.
2: Ja, dus dat is dan goed voor de Europese regels.
0: Ja, een Italiaanse rechtspersoon. En dat is natuurlijk bewust gedaan.
2: Ja.
0: Om ook toegang tot Europese financiering. Want dat is zeker iets wat in Turkije kunnen ze vrij veel op dit gebied. Maar financiering is ook nog wel een eikelpunt.
1: Helder. Dus dit zou de weg kunnen zijn voor Turkse bedrijven. Zoek een Europese partner of een partner in de Europese Unie. Ga daar zo'n joint venture mee aan of een andere samenwerkingsstructuur. En dan kun je toch toegang krijgen tot SAFE.
0: Ja, in het geval van SAFE is dat denk ik een weg. Zeker wanneer dat in goed overleg gaat met de lidstaat waar dat bedrijf gevestigd is. Nou, we hadden het net even over gouden aandelen. Mm-hmm. Leonardo is geloof ik voor 30% van de Italiaanse overheid. Dus dat overleg is dan eigenlijk al impliciet ook daar. Dan biedt dat zeker toegang. En dat komt ook doordat uiteindelijk de Europese Commissie wel controle uitoefent op hoe de lidstaten die dat geld besteden. Maar de besteding die vindt toch plaats door de lidstaten. Dus die hebben daar wel de leidende rol in.
2: Ik weet niet of de Turkse bedrijven luisteren, maar Nederlandse bedrijven wel. Hebben Nederlandse bedrijven hier ook wat aan, zo'n samenwerking met Turkse bedrijven?
0: Dat zou met name, denk ik, het geval zijn op het moment dat het echt technologisch iets toevoegt,
2: ja.
0: Denk ik.
2: Ja.
0: En in dit geval van Baykar hebben ze kennelijk al gekozen, ja. voor Leonardo. Maar wellicht dat er natuurlijk in kleinere bedrijven zijn waarmee samenwerking wel mogelijk zou kunnen zijn.
2: Er is ook altijd op de NAVO-top, of dit jaar in ieder geval weer, een industry forum, waar in principe de bedoeling is dat er bedrijven komen die met elkaar kunnen gaan praten. Ik heb gehoord dat het dit jaar wat kleiner is dan vorig jaar in Den Haag. Toen was het best een groot opgezet forum. Maar is dit iets wat Turkse bedrijven daar gaan proberen om dit soort samenwerkingen ook op te zetten, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Ze zullen daarbij ook wel specifiek al preferred partners hebben. Dus specifieke landen waar ze graag mee samenwerken. Nou, ik noemde Italië, Spanje en export naar Polen. Dus dat hangt ook heel erg met het politieke samen. Mm-hmm. En dat komt met name ook doordat export is uiteindelijk de belangrijkste hobbel die op politiek niveau genomen moet worden. Dus bijvoorbeeld in het geval van die joint venture zijn er ook afspraken gemaakt over export. Redelijk vage afspraken. Dus er wordt dan gezegd dat er alleen geëxporteerd mag worden naar partnerlanden van NAVO-Europa. Maar uiteindelijk is het natuurlijk voor de Italiaanse regering en de Turkse regering moet uiteindelijk wel overeenstemming hebben over de landen waarnaar geëxporteerd mag worden. Anders gaat zo'n samenwerking nooit goed werken.
2: Ook de positie van Amerika wordt weer een onderwerp op de top. Als Amerika wegvalt als bondgenoot, laten we eventjes een beetje dat scenario uitdenken. Zou Turkije dan een goede leverancier zijn voor Europa wat materieel betreft?
0: Gedeeltelijk wel, denk ik. Maar dat zal nooit natuurlijk de Amerikaanse afhankelijkheid kunnen vervangen of moeten vervangen. Dus op Europees niveau wordt nu ook naar een strategische autonomie gestreefd. Ja. Ik denk dat iedereen, politiek gezien, dat er wel bewustzijn is dat daar ook samenwerking met derde landen bij hoort. Ik denk binnen de NAVO dat dan toch Verenigd Koninkrijk en Canada belangrijker en misschien ook als betrouwbaarder worden geacht. En betrouwbaarder dan vooral ook het punt dat ik eerder maakte. Je moet uiteindelijk exportafspraken maken als je echt nauw gaat samenwerken. Ja. En daar heb je toch ook op politiek niveau moet je enigszins een gezamenlijke visie daarop hebben.
2: Ja, precies. Dat hebben we ook vorige week uitvoerig besproken met Ron Keller. Dus luister die aflevering vooral terug als je dat interessant vindt. Zou Turkije zich dan niet moeten specialiseren op iets om een aantrekkelijke partner te worden voor Europa?
0: Ja, dus dat doen ze ook wel. En dan kom je toch weer terug bij de drones.
2: Ja.
0: En wat breder in het luchtdomein. Dus dat doen ze al wel. En dat, het voorbeeld dat ik gaf laat ook wel zien dat ze dat best handig doen. Hm. Dus ze hebben ook vorig jaar dus een grote levering aan Polen gehad. Maar ja, er is, denk ik vanuit Turks perspectief, zouden ze dat nog veel meer willen doen. Maar ook in Europa zijn we natuurlijk druk bezig met een eigen drone-industrie.
2: Ja, precies. Dat gaat elkaar misschien wel een beetje bijten, maar goed.
1: Je zei, Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen interessantere partners zijn om dat gat te vullen als Amerika wegvalt. Maar waarom is dat? Want Turkije staat toch volgens in elk geval de vorige spreker bekend als een betrouwbare bondgenoot. Ze houden zich aan de afspraken.
0: Ja, ik denk misschien dat in dat opzicht ze ook wel betrouwbaar zijn. Maar denk de strategische voorkeuren toch wel wat meer uiteenlopen dan in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is de oorlog in Oekraïne. Turkije heeft zeker in de beginfase met de levering van die drones, of die ze ook al eerder aan Oekraïne hadden geleverd, op zich wel een belangrijke rol gespeeld. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat Turkije nog steeds nauwe banden met de Russische regering onderhoudt. Niet meedoet aan sancties tegen Rusland. En in die zin toch op strategisch oogpunt wel een stuk verder met Europa uiteenloopt dan Verenigd Koninkrijk of Canada.
1: Op zich begrijpelijk. Alleen we gaan ook samenwerkingen aan bijvoorbeeld met India recent. Die hebben ook nauwe banden met Rusland. Eigenlijk veel nauwere banden met Rusland dan Turkije. Want als je Turkse experts vraagt, zeggen ze, ja, dat doen we omdat we eigenlijk, zullen we nooit toegeven, zijn een trots land. Maar we zijn doodsbang voor die Russen. Ze liggen vlakbij aan de Zwarte Zee. We hebben al verschillende wereldoorlogen ook met ze uitgevochten. Dus wij houden ons liever even ver van Moskou.
0: Ja, nee, ik denk ook niet dat het een reden is om niet samen te werken, maar wel om dat veel sterker te begrenzen. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat als het dan even specifiek om defensieindustrie gaat, dat de grote defensiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en met name het Verenigd Koninkrijk, maar ook wel Canada, al veel meer verweven zijn met de Europese of de EU. Industrie. Dus dat dergelijke samenwerking ook al veel meer voor de hand ligt.
1: Ja, helder. Dus het is meer historisch. Want je zei net, Turkije exporteert bijvoorbeeld naar Pakistan. Dat doet Amerika tegenwoordig ook, sinds de steun voor ISIS. Hè? De coalitie rond Afghanistan. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Maar denk je dat het ook vooral dus cultuurhistorisch is? De westerse waarden, om het zo maar te zeggen, die Turkije toch, waar Turkije momenteel behoorlijk wat moeite mee heeft, om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, zeker. Dat is denk ik onderdeel van een grotere politieke uiteenloping van hoe we naar de wereld kijken. Ja.
1: Denk je dat die aankoop van de Russische luchtafweer door Turkije, dat nog altijd een rol speelt binnen de NAVO van, oh, wacht even, we moeten toch op onze tellen passen met deze bondgenoot?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat binnen de NAVO is denk ik, het is wel vrij bijzonder dat een land defensiematerieel uit Rusland koopt. Dat is niet iets wat
1: luchtafweer nog wel, hè?
0: Het is niet iets wat echt vaak voorkomt. Dus dat zal zeker nog wel in het achterhoofd van veel mensen zitten.
1: En breder, de NAVO-top. Eigenlijk zijn ook veel ogen gericht op niet alleen gastland Turkije natuurlijk, maar vooral ook op Amerika. Dat ook recent weer zei, nou ja, Europa, je moet echt meer je eigen boontje stoppen. Wij gaan ons steeds verder terugtrekken. En wij zijn ook van mening dat jullie niet eerlijk zijn. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat is een grote vraag. wat ik vooral zie is hoe daar in Europa natuurlijk ook op gereageerd wordt. En wat voor beleid er wordt gevormd. En we hadden het al even over SAFE. SAFE is een, gaat ook om een heel groot bedrag, 150 miljard. Binnen SAFE is het op zich nog best wel mogelijk om, als je nu op van die uitzonderingsgronden beroept, om Amerikaans materieel te financieren. Maar je ziet wel steeds meer een beweging daarvan weg. Denk een interessant voorbeeld daarvan is ook de steun vanuit de Europese Unie aan Oekraïne. In februari is het Ukraine de support loan aangenomen. Waarna nog even de voormalige Orbán-regering het blokkeerde. Maar inmiddels is die ook in werking getreden. Het is een vrij bijzonder EU-instrument. In de eerste plaats al omdat het de lening van 90 miljard euro... net als SAFE eigenlijk vanuit het Uniebudget wordt gedekt. Maar tegelijkertijd dat de drie lidstaten... Hongarije, Slowakije en Tsjechië niet aan meedoen. Hoe dat financieel en juridisch zit, dat is vrij ingewikkeld. Maar wat wel heel interessant aan dit instrument is dat je een beweging ziet in Europa dat de financiële steun, en dit de 60 miljard van die steun, is voor Oekraïne om zelf wapens te kopen. Waar voorheen wij de wapens kochten en ze naar Oekraïne zenden, hebben we nu gezien dat zij dat veel beter zelf kunnen eigenlijk. Maar het wordt wel ook gekoppeld aan industriële doelstellingen. In de eerste plaats het versterken van de Oekraïnse industrie. In relatie daartoe ook de samenwerking tussen de Europese industrie en de Oekraïnse industrie. Ook daar zijn we dan wel weer uitzonderingen op, waardoor je alsnog Amerikaans materieel kan kopen met het geld van die lening. Als dat dan echt heel urgent is en noodzakelijk. Maar het laat wel zien dat ook in die oorlog in Oekraïne, waar de steun, de Amerikaanse financiële steun, begin vorig jaar wegviel, dat in de beginfase toch nog heel veel onze financiële steun werd gebruikt om Amerikaans materieel daarheen te zenden, dat wel aan het veranderen is.
1: Maar de lijn is steeds meer richting Europa en ook Turkije zal daar niet bij kunnen aansluiten.
0: Nee. Het zal misschien af en toe iets ergens in kunnen springen. Maar op strategisch niveau is dat toch de lijn. En het is inderdaad heel interessant om ook te zien dat ook met name de landen die veel financieel veel steun aan Oekraïne hebben gegeven, militair financieel zou ik erbij moeten zeggen, vanaf het begin, zoals Nederland, dat die nu ook een soort voorkeurspositie natuurlijk hebben. Bij die Oekraïnse defensieindustrie. Ja. Die natuurlijk misschien inmiddels wel de sterkste industrie van Europa is.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app. Of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Nog steeds problematiek op de A4. In beide richtingen is de weg dicht bij Hoogmade door een veiligheidsincident. De politie is daar in volle gang. Onbekend wat er precies aan de hand is en hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden. Richting Den Haag is dat vrij gemakkelijk over de A44. De andere kant op een stuk moeilijker door de wegwerkzaamheden op de A44. De weg staat dicht. Daarom raad ik je aan om om te rijden. Best een eindje via Utrecht. Over de N11, vervolgens de A12 en dan de A2. Verder wegwerkzaamheden op de A27, Breda-Gorkum. Vanaf knooppunt Gorkum is de weg helemaal dicht. Voordat je de A2 op kunt om te rijden, sta je nu in de file daar vanaf Nieuwendijk. 20 minuten, 5 kilometer. En dan de Westverschelde-tunnel richting het zuiden, de N62. Die is nog steeds helemaal dicht door een eerder ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren ook. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar Groningen bij 168,2. En langs de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk. Hectometerpaal 56,6.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis zijn eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken, en die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies lijden. In Thailand is een jongen van 11 met een pick-up truck ingereden op tientallen monniken. 8 van hen zijn overleden. Monniken waren in het noordoosten van Thailand bezig aan een pelgrimstocht. De jongen is opgepakt. Hij had volgens de politie stiekem de auto van zijn vader meegenomen. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. Gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van 2000 euro... voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Marjolein van Tilburg van ChatLicense die werkt keihard om haar app, die kinderen leert om veilig het internet op te gaan, zo perfect mogelijk te maken. Maar dan blijkt dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Hoe dat goed komt, hoor je zo meteen.
18: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
22: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
17: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En het ondernemerschap van mijn gast vandaag begon toen ze zag hoeveel WhatsAppjes haar dochter binnenkreeg. Soms zelfs midden in de nacht. Ze ontwikkelde een app waarmee ouders en kinderen een soort digitaal rijbewijs kunnen halen. Maar dan blijkt, na veel perfectioneren van de app, dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Welkom Marjolein.
23: Hoi.
17: Wie ben je en wat doe je?
23: Marjolein van Tilburg, ik ben de oprichter van ChatLicense.
17: Wat heb jij goed gedaan?
23: We hebben een app gemaakt en een methode ontwikkeld die mensen echt raakt en die gezinnen echt helpt. Daar ben ik heel trots op.
17: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
23: Nou, ik dacht, Rens, een goed product verkoopt zichzelf wel. Maar daar moet je toch echt wel moeite voor doen.
17: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Marjolein, een digitaal rijbewijs, ChatLicense, zo heet de app, zo heet het bedrijf. Je moet het me toch even uitleggen, wat moet ik voor me zien, een digitaal rijbewijs?
23: Digitaal rijbewijs is eigenlijk dat je laat zien, net als je naar een rijschool gaat en je wil graag de weg op, dan moet je laten zien, kan jij omgaan met die auto, ken je de verkeersregels. Want je wil niet dat je tegen een boom rijdt, maar je wil ook niet dat je andere mensen aanrijdt. Dus zo is dat met die digitale wereld ook. Dan kan je zien als een online snelweg. En daar gelden regels en daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. Dus we hebben een programma ontwikkeld voor kinderen dat ze ervaringen opdoen door films en animaties en met quizvragen checken en dan met uitleggen. En dat gaat over chatten en over gamen en over online surfen en influencers en ook hoe ga je om met media. En als ouder kan je dan met wat meer vertrouwen ja, die telefoon of die tablet aan je kind ter beschikking stellen.
17: En wat leer je dan precies als kind? Wat voor een valkuilen leer je te ontwijken?
23: Nou, het gaat echt over hoe deel je bijvoorbeeld een foto wel of niet. En moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Als iemand jou een linkje doorstuurt, hoe check je of dat goed is? Wat je allemaal ziet online, is dat nou reclame of niet? Waarom doet iemand dat? Echt meer het sociale aspect van dat internet en wat het doet met jouw gedrag en hoe dat jou beïnvloedt.
17: En hoe ziet het businessmodel eruit?
23: Het is een betaalde app in de App Store en in de Play Store. Het is een gezinsapp, dus een abonnement waar je met twee ouders en twee kinderen of vier ouders en vier kinderen mee aan de slag kunt. Mm-hmm. En het mooie is dat je via wie dan ook een voucher kan krijgen en dan is het ineens gratis.
17: Ah.
23: Let vooral goed op waar je dat kan krijgen. En dan is het dus eigenlijk ook onze missie dat zoveel mogelijk gezinnen hier gratis gebruik van kunnen maken.
0: En dat zijn dan vouchers van partners van jou, kan ik me zo voorstellen?
23: Ja.
0: En wie zijn dat dan?
23: Ja, dus we werken echt met publieke en met private partners. Dus denk aan telecom, banken, verzekeraars, grote werkgevers, andere stichtingen bijvoorbeeld. Maar ook ja, overheden en op gemeentelijk niveau of zelfs regionaal of federaal niveau.
0: En die zien gewoon dit als een maatschappelijke missie. En door dit aan hun klanten aan te bieden, dragen ze bij aan die missie. Moet ik het zo een beetje zien?
23: Nou, het is natuurlijk echt een maatschappelijk issue. Want ja. Het gaat over gaat niet alleen over gedrag, maar gaat ook over veiligheid, gaat over gezondheid, gaat over democratie. Dus er zijn heel veel elementen die hier spelen. Waardoor je inderdaad kan zeggen, nou, de overheid heeft een taak voor digitaal burgerschap. Dus ja. Er zijn gemeentes die zeggen, nou, wij willen dat eigenlijk in onze gemeente ter beschikking stellen.
0: Jij bent dit begonnen toen jij... Je hebt twee dochters.
23: Ja.
0: En toen zag jij bij de oudste dochter opeens heel veel WhatsAppjes binnenkomen. Dat ja. was een soort Eureka-moment.
23: Ja, nou, ik zal even dat schetsen. Ik was zelf, ik ben jurist, ik was advocaat en dan general counsel en ook privacy officer. En in coronatijd, we zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En ik ook achter mijn scherm, want dat was natuurlijk bij die bedrijven ook allemaal een beetje stress. En mijn kinderen die moesten natuurlijk les hebben online. Dus ik dacht, nou, dit is dan toch wel het moment. Je krijgt van mij een oude telefoon. Maar ik vond haar, zij was toen 9 of 10 jaar. Ik vond haar wel een beetje vroeg voor. Dus ik dacht, ik ga je wel goed in de gaten houden. Maar hier heb je dan ook je eigen apparaat. En in haar klas had dus ook iedereen dat al. En inderdaad, wat mij opviel, is dat als zij dan beneden kwam, want haar telefoon lag gewoon beneden, dat er dan dat kind een hele administratie had. Dus die had een stuk of 200 gemiste berichten dan als bij het ontbijt. Ik dacht, oh, dat is wel raar.
0: Ja.
23: Want dat betekent dat die andere ouders kennelijk niet die regel hebben dat die telefoon niet onder dat dekbed mee
0: moet. Ja, omdat ze gewoon s'nachts binnenkomen.
23: Ze zitten allemaal s'nachts blijkbaar met die telefoon. En dat vond ik wel een aanwijzing. En plus dat mijn dochter ook ging zeggen, ja, nou, maar dan wil ik nu graag TikTok en Snapchat. Dus ik zei, nou, nee, schat, want jij bent helemaal nog geen 13. Ze zei, ja, maar iedereen heeft dat.
0: Ja.
23: Dus ik dacht, oké, nou, mijn ouders die zeiden dan vroeger, als iedereen in de sloot springt, spring je er dan achteraan. Maar dat was niet het winnende argument bij mijn dochter. Dus ik dacht, wat zit hier nou achter? Want dan moet ik dus die moeder zijn die in die groepsapp van die ouders zegt, van willen jullie dat allemaal even niet doen? En hebben jullie het memo niet gelezen en de algemene voorwaarden van TikTok? Want dat mag helemaal niet, mensen. Dus ik dacht, dat werkt ook niet. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk iets maken om dat besef bij mensen veel groter te laten zijn.
0: Ook omdat er zo'n groepsdruk is vanuit die kinderen, dat je dus steeds jonger zo'n telefoon krijgt.
23: Om die groepsdruk aan te kunnen. En blijkbaar dus dat is allemaal ook mooi en snel en wild. En dat TikTok en Snap. Toen de tijd was het zelfs zo dat als je het jeugdjournaal keek, dat die kinderen allemaal al die logo's van TikTok en Snapchat daar zagen. Dus het is ook best logisch dat ze daardoor aangetrokken zijn.
0: Ja.
23: Dus wil jij dan die zeurende vrouw zijn? Of wat ga je doen? Dus ik dacht, hier is een normverschuiving die moet hier plaatsvinden. Dus dit is best wel systemisch.
0: Ja.
23: Dus dan moet je ook iets maken wat eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En, en wat iedereen kan hebben. Dus ik dacht, je moet iets maken wat zo vet is. En wat voor ouders een eerste stap is. En dat zij dan zien, oh, wacht even, je moet 13 zijn. En dan kunnen ze ook misschien tegen dat kind zeggen, kijk maar schat, hier staat het. Ja? Dan heb je een objectief kader.
0: Jij bent een jurist en dan ga je een app bouwen.
23: Ja.
0: Wat kom je tegen?
23: Ik denk dat mensen daarom ook zeiden succes met je project. Want het is natuurlijk wel even een uitdaging. Ik dacht, nou, ik kan heel veel dingen niet. Dus ik moet gewoon een team bouwen. En ik heb ook een jaar voor uitgetrokken om dat te doen. Dus,
0: mensen die voor jou gingen bouwen?
23: Ja, een CTO heb je nodig, een Chief Technology Officer. En die vond ik, was iemand die heel veel ervaring had in de start-up wereld. En die zei ook, misschien kan je best eerst eens even met een partner dat gaan bouwen. Want die hebben dat dan allemaal al staan. En voordat je een heel team van engineers op de payroll hebt, dan ben je, dat is ook wel heel complex. Ja. Dus we hebben dat in eerste instantie zo met een soort geoutsourced team gebouwd.
0: Krijg je het allemaal gefinancierd snel of niet?
23: De financiering is... een complex veld voor start-ups. Ik dacht ook misschien ook door social media was er zelf een beetje ingetrapt. Want als je op LinkedIn kijkt, dan denk je, nou, als ik vrouwelijke ondernemer en dan ook nog social impact, ik denk, ik moet hier de rode loper uitrollen, ja, voor al die mensen die staan te dringen om dit, om hierin te investeren.
0: En wat krijg je dan te horen? Want je gaat wel veel kopjes koffie drinken met mensen.
23: Ja.
0: Die zijn allemaal enthousiast natuurlijk.
23: Nou, het is gewoon dat, en dat zegt iedereen hoor, een man of vrouw. Die zegt, ja, je moet gewoon heel veel inderdaad je verhaal vertellen. En hoe vaker je het vertelt, hoe scherper het wordt. En dan door feedback wordt dat beter. En ja, er zijn ook gewoon verschillende partijen die in verschillende fases en verschillende type bedrijven investeren. Dus wij kwamen uiteindelijk uit bij een Rabo innovatielening. En dat was de eerste Kickstarter. Alleen, ja, dat was nog niet genoeg. Ik had twee soort subsidies aangevraagd. En die waren samen 3 ton waard. En beide kreeg ik ze niet. Maar dan waren we dus al begonnen.
0: Oh shit.
23: En ja, dan moet je dus Tom Poes verzin een list. Want je moet 3 ton bij elkaar halen terwijl je eigenlijk al begonnen bent. En daar moet je heel veel tijd aan besteden om dat dan.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
23: Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met de Friends, Fools and Family.
0: Okay.
23: En dat was eigenlijk een ronde die ik wilde overslaan. Want ik dacht, ja, ik ben toch inmiddels in de 40 en Marjolein, de project moet toch iets professioneels zijn.
0: Ja.
23: Maar dat zijn toch in je omgeving uiteindelijk wel mensen die zeggen, joh, ik heb nog wel wat liggen. Allemaal ticketjes van €25.000 per stuk.
0: Zo.
23: Dus daar moet je heel veel kopjes koffie voor drinken. Maar zo hebben we uiteindelijk 250.000 bij elkaar gekregen en was het aan elkaar geknoopt.
0: Lijkt me nog wel het meest spannend eigenlijk om dat bij Friends and Family te halen.
23: Ja,
0: anders dat, dan zeg maar, wat je, als je bij iemand het haalt die je niet kent, denk je, ja, nou ja, dat is zo'n transactie. Hier gooi je ook je vriendschap in de waagschaal, denk ik dan. Of viel dat mee?
23: Dat klopt. En daarom wilde ik het ook eigenlijk niet.
0: Nee.
23: En ik wilde ook geen crowdfunding, want ik dacht dat klinkt zo. Ik weet niet. Ik had voor mij niet de goede connotatie. Ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo goed wat we hier neerzetten. Dit moet toch lukken?
0: Ja.
23: En ik stond een keer op een borrel met een paar gasten. En die zeiden van, ja, maar hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Zei die ene tegen mij. En ik zei, ja, het is. En toen zei hij, ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zei, nou, een ton heb ik nodig nog. Hij zei, een ton? Dan bel je toch je tante? Dus ik dacht, okay, dat vond ik heel irritant. Maar het erge was dat ik toen daarna dus dacht van, oh, ik vind het heel elitair. En er zijn dus mensen die dus helemaal dit probleem niet hebben en die dus kennelijk allemaal tantes hebben die ze kunnen bellen. Maar het erge was, ik heb de dag daarna mijn oom gebeld. Want toen dacht ik, ja, ik heb ook een oom.
0: Ja.
23: En die zei, dus goed joh. En er stond een dag later stond er €25.000 op mijn rekening. Niet een ton. Het irriteerde me in hoge mate. Maar kennelijk was het toch geen slecht advies.
0: En in dit soort fases heb je natuurlijk vaak go fast and break things. Een beetje een app moet altijd nog een beetje rommelig zijn. Er wordt ook al gezegd, je moet je altijd nog schamen voor het product.
23: Ja.
0: Als je het lanceert, want anders ben je te laat.
23: Ja.
0: Wat heb je met al deze Silicon Valley lessen gedaan?
23: Ja, en ook echt van hele goede ondernemers. Die geven ook dit advies. Dus daar zal ook wel wat in zitten. We zijn ook inmiddels aan versie 2 toe. Maar ik dacht wel, ja, jongens, dit gaat over ouderschap, gaat over opvoeding. Er zit een heel groot element van vertrouwen in. Plus wij targeten de KPN, Odido en Vodafone van de wereld. Dus je moet wel iets neerzetten. Dus we hebben bovenmatig veel geïnvesteerd. Dus al dat geld wat ik dan had opgehaald, is ook echt in het product gegaan. En in de content. We hebben allemaal films geproduceerd. Het was natuurlijk heel rijk en heel veel wat er moest gebeuren.
0: Mm-hmm, ja. Dus je zegt eigenlijk, ik heb heel veel, dat zei je net al, ik dacht dat een goed product zichzelf wel verkocht.
23: Ja.
0: Dat klinkt wel alsof je het idee hebt dat je het eerst perfect wilde hebben voordat je ging lanceren.
23: Ja, we hebben denk ik ook een heel goed product afgeleverd. Maar dat verkoopt zich dus inderdaad niet vanzelf.
0: Nee, neem me even mee naar het moment dat je het live zet.
23: Ja, oké. Okay, nou, Rens, we spreken eind 2023. En dat was hartstikke leuk. Dus in de zomer dat allemaal afgemaakt. Nou, heel veel bloed, zweet en tranen, kan ik je zeggen. En dan ergens in september gingen we live. Dan heb je nog een paar weken dat je denkt van oké, nog eventjes wat bugs eruit. En wij lanceerden ook met KPN. Mm. En die zouden ook een hele kids sim propositie daaraan koppelen. Dus we hebben gezamenlijk een persbericht uitgestuurd. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. Maar de kidsim-propositie die werd eigenlijk nog even uitgesteld. En wat blijkt, een persbericht leest niemand. Of nou ja, misschien een paar websites. Maar dat is iets anders als een campagne die ook de mensen in de straat zien. Dus eigenlijk gebeurt er dan vrij weinig. Want het moet echt, je moet echt gaan marketen.
1: Hmm.
23: En als wij dus zelf net al ons geld in het product hadden gestopt, ik dacht, nou, KPN gaat daar groots uitpakken. Maar,
1: shit.
23: Maar dat was een beetje, ja, het staat op de website. En als je daar toevallig kwam, dan kon je het zien. Maar als niemand die naam nog kent, dan blijft de Big Bang een beetje uit.
1: Ja.
23: En dus dat ging wat langzamer, maar er zijn natuurlijk wel mensen en het onderwerp spreekt mensen aan. Maar dat was dus een olievlekje wat echt door vanaf een heel klein druppeltje langzaam moest komen.
0: Ja, wat heb je? Want dan zie je het dus niet hard omhoog gaan. Geld heb je gestoken in de ontwikkeling, niet in de marketing. Dus je rekent op partners om dit groot te gaan maken.
23: Ja.
0: Aan welke boom ga je dan schudden? Want het moet wel een succes worden natuurlijk.
23: Nou, dus ik schudde aan die boom en ook gebeld van misschien moet je dan ook wat meer reuring eromheen.
0: KPN,
23: hoe kunnen we dit nou samen beter marketen? Wat kan ik doen? Wat heb je nodig? Toen hebben we ook het product, het model een beetje aangepast. Want bij die klant zeiden ze dus van ja, maar als ik nou heel hard dat ga promoten, dan moet ik straks bij jou weer nieuwe vouchers inkopen. En ik zei ja, dat was wel het idee van mijn businessmodel. Als dat de blokker is, dan draaien we het even om. Dan is dat bedrag wat je hebt betaald, mag je nu voor het hele jaar ongelimiteerd dat uitgeven. Dus dan hoef je daar niet je geremd in te voelen. Ga alsjeblieft lekker marketen, want dat is wat we nodig hebben.
0: Ja, ja, oké. Dus je hebt echt even heronderhandeld.
23: Ja.
0: Ah, oké. Ja. En werkte dat?
23: Dat werkte wel. Dat werkte wel. Dus ja. dan zie je dat anders. Maar ja, het is natuurlijk ook een samenwerking die er moet natuurlijk wel heel veel liefde en aan twee kanten van alles ingaan. En je zag wel dat het hier. We hebben het niet zo ver gekregen dat er echt een hele grote campagne omheen is. Anders had iedereen er nu al van geweten. En dat snap ik ook wel. Want dat komt ook door die rol van de telecom waar we het net over hadden. Er is een bepaalde reserve ook om echt een stap naar voren te zetten. Daar.
0: Ja, ook misschien om het probleem uit te vergroten als telecommer. Toch,
23: exact,
0: denk ik
23: want
0: dan.
23: Misschien denk je dan van ja, maar straks haal ik me op de hals dat mensen ook nog naar mij wijzen van wat is jouw rol in dit geheel. Dus ik denk dat die branche daar gewoon op dat moment, ik bedoel 2023, echt nog een beetje zoekende in was. Daar zie je nu al hele andere stappen gebeuren. Maar ja. Wij waren daarin denk ik ook gewoon, waren we er vroeg bij. Ja.
0: En dan zit je dus bij KPN. Dan moet je meerdere partners gaan binnenhalen. Want anders blijf je niet drijven.
23: Ja.
0: Wat ga je doen?
23: Nou, we hebben toen onder andere ook de Rabobank. We hebben ook met andere telecompartijen pilots. Hè. Je doet heel veel pilots gehad. En we hebben toen ook onze eerste gemeentes aangesloten. Onder andere natuurlijk Rotterdam, waar wij zelf zitten. Daar was een brugklasfestival. En dat was een mooie aanleiding om dat te doen. Er is een digitale inclusie onderdeel van de gemeente. Dus daar, ja, met dat soort partijen ga je dan zitten en dan ga je dat proberen. En dan kom je erachter dat je dus iets aanpakt wat zeg maar zoveel raakvlak heeft met heel veel verticals, kan je het noemen. Dat je eigenlijk bij elke partij waar je mee praat een andere verhaal hebt. Want dan zit daar een ander belang. Dus toen zijn we, dan ben je aan het ontdekken van wat ik tegen een telecom vertel, gaat ook over, ja, maar dit gaat over jouw merk en over jouw eigenlijk versterking van je propositie. Terwijl bij een gemeente heb je het echt over digitaal burgerschap en digitale inclusie en mensen die al dan niet meekomen. Het is een compleet ander verhaal.
0: Ja.
23: Met hetzelfde product. En dat was dus, ja, dat is echt wel een interessante les waarin je heel veel moet leren. Omdat je soms dus ook de fout maakt. Dat je bij de verkeerde partij eigenlijk het verkeerde verhaal vertelt. En dan dat slaat dan meteen echt als een tang op een varken.
0: Je wil een maatschappelijk belang dienen. Ja. Maar je zet daar wel een commercieel bedrijf voor op. Ja. Daar heb je, begreep ik, best wel wat pushback op gekregen. Kun je er iets van zeggen?
23: Nou, je ervaart denk ik wel in Nederland wat pushback gewoon in de sociale sector. Omdat het idee van winst wordt gezien als iets wat dus slecht is. En ik denk dat we zijn ook een social enterprise. Maar zijn heel bewust geen stichting zelf. Want ik dacht, ja, ik heb dus wel een winstoogmerk. Want ik wil graag dat dit een heel sterk product is met ook zijn uitstraling naar het buitenland. En we willen juist voor de BV Nederland en voor de BV Europa, zo je wil, een hele sterke partij neerzetten die juist die tech bros meet them where they are.
0: Mm-hmm.
23: En bovendien zag ik ook in het hele veld van mediawijsheid wat er al was, dacht ik, ja, alles wat daar is, en veiliginternetten.nl, et cetera, allemaal supergoed. Maar allemaal natuurlijk gratis, beschikbaar en juist al door de overheid. Dus ik dacht, kunnen we nou niet eens kijken of het niet juist werkt om het juist als een bedrijf te doen.
0: Ja.
23: En het dus inzichtelijk te maken.
0: Maar
23: dat alles
0: wordt niet altijd begrepen dus.
23: Nou, nee, dat heb ik gemerkt. En het is ook, ja, ik kan het nog steeds soms kan ik het in twee woorden doen. Nou, nu lukt mij vast in deze podcast ook niet helemaal. Maar ik dacht in dit geval, ook met die ook juridisch het datastuk, als jij ergens niet voor betaalt, dan betaal je met iets anders. Mm. En dat is een hele belangrijke les. Waarom is Instagram gratis? Ja, dat is niet gratis. Het gaat over jouw aandacht en het gaat over alle reclame die over jou wordt uitgestort. Wij hebben juist een methode ontwikkeld waarbij je kinderen voorbereidt daarop en dat ze dat snappen. Natuurlijk zit er in die app geen reclame. Dus daar kan ik het al niet van betalen. En de data die ga ik ook niet verpatsen. Dus daar kan ik het ook niet van betalen. Dus natuurlijk heeft dat een prijs. En als je ergens voor betaalt, dan is er dus iets voor jou gedaan. De enige relevante vraag is, wie gaat dat betalen? Hm. En als social enterprise zeggen wij, ja, dit is zo belangrijk. Dit moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom doen wij het werk voor jullie, dat wij op zoek gaan naar partners, zodat je daar gratis gebruik van kan maken. En ook nog die partners kunnen shinen met dit mooie product.
0: Ja. Je bent 4 jaar onderweg.
23: Ja.
0: Draai al winst?
23: Wel omzet, zeker.
0: Okay. Ja.
23: Maar we verwachten volgend jaar door het break-even punt te gaan.
0: Oké. Okay. Wat is de grootste les die je in deze 4 jaar hebt geleerd?
23: Ach, nou, dat is het boek wat ik dan nog ga schrijven. Ik denk toch dat concept aan het begin, dat je dus wel echt iets voor je ziet en dat je daar over kan vertellen, dat is heel inspirerend. Niet alleen voor jezelf, maar kennelijk ook voor anderen. Want ik bedoel, succes met je project, dat is een beetje zo van, nou, ik moet het nog zien.
0: Het wordt de titel van het boek, denk ik.
23: Ja, maar het is wel zo dat je daardoor dus ook ziet, hey, wie haakt er wel op in?
0: Ja.
23: En dus de les is echt, ga naar buiten, want een bedrijf is nooit geboren nog achter van de pitch deck alleen. Dus ga naar buiten, ga met verschillende mensen praten. En dan, vallen de puzzelstukjes op hun plek.
0: Ja.
23: Dat is met mij ook uiteindelijk wel gebeurd. Ja, het is ook nogal tijdrovend en een ingewikkelde zaak. En soms dan zit je er puzzelstukjes bij dat je denkt, had ik die maar niet geplakt. Maar zo is het leven, Rens.
0: Ja, ja. Wat wordt de toekomst voor ChatLicense? Waar wil je heen?
23: Dat je het uitgangspunt en een nieuwe standaard echt neerzet in, oké, de online, dat is inderdaad echt een snelweg. En onboarding daarnaartoe is nodig. Dat eigenlijk als een nieuwe categorie, en dat zie je nu ook al geboren, gaat ontstaan. En dat wij daarin een leidende speler zijn.
0: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
23: Ja.
0: Heb je over nagedacht? Wat is het?
23: Nou, jij zei net al zo mooi dat het motto van Big Tech is move fast and break things. En ik denk dat onze tegel als volgt zegt, move at a responsible pace and fix things.
0: Hmm. Ik vind het mooi. Een groot tegeltje, maar een mooie. Dankjewel. Marjolein van Tilburg was dat, de oprichter van Chat License. Leuk dat je er was in de studio. Volgende week praten we met Nicole Horstmans en Daan Harterink van Softdrinks. Die waren dolblij toen ze hun frisdrank in de schappen van een grote supermarkt zagen liggen, totdat ze een mailtje binnenkregen. Dit drankje is echt niet te drinken. Bleek een productiefout te zijn van 200.000 blikjes. Ja, hoe je daarvan herstelt, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app of luister hem gewoon lekker live op BNR.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
5: Oh God damn, you got me in love again.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
24: Business Beats.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
28: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
27: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
28: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
29: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
30: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
31: Banky, dat is toch geen woord?
30: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
32: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
33: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
34: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
33: Ja, flexibel ticket, hè?
34: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
33: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
32: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
35: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
36: Straks om 4 uur in de avondspits.
37: De Duitse economie gaat grondig hervormd worden. Voor Politiek Den Haag begint na vandaag het reces. Maar echt uitrusten wordt het waarschijnlijk niet. En de oorlog in Oekraïne kent al 2 miljoen doden, vermisten en gewonden in totaal. Waar staat de strijd nu? Dat en meer straks in de avondspits om 4 uur met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En nu al lees je het laatste nieuws op bnr.nl en in de BNR-app.
38: BNR Verkeer.
14: Maar nu eerst de verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol bijzonderheden. Ook nog steeds een afgesloten A4 in beide richtingen bij Hoogmade. De weg is daar in beide richtingen dicht in verband met een veiligheidsincident. De politie heeft ons wel laten weten dat het bijna ten einde is en dat de afzetting wordt afgeruimd, om maar zo te zeggen. Omrijden kan nog steeds richting Den Haag over de A44... richting Amsterdam via Utrecht over de N11 en de A12 vervolgens de A2. Verder nog andere zaken, zoals de Westerschelde-tunnel in de N2. Nog steeds dicht richting het zuiden. Komt door een ongeluk van eerder vanmiddag. En op de A58 Breda-Tilburg viel het tussen Galder en knooppunt Sint-Annabos. 4 kilometer en dik een kwartier vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Lelystad bij 69,4. Maar ook langs de A17 naar Dordrecht bij 6,7.
39: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
40: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters.
3: Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum boet een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Ze hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidie. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij verlies leiden. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het netbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
6: Zo dadelijk in BNR De Wereld. We zijn in Europa veel meer geld uit gaan geven aan defensie. Maar Trump komt vooral naar de NAVO-top in Ankara voor zijn vriend Erdogan. Over de staat van het bondgenootschap voorafgaand aan die top praat ik met Bob Deen, algemeen directeur van Instituut Klingendaal. En Amerika viert zaterdag zijn 250ste verjaardag. Wat valt er nou precies te vieren? Dat vraag ik aan Amerikanist Koen Petersen en correspondent Jan Postma.
7: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel...
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Ik pak je vast.
3: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Verenigde Staten van Amerika vieren zaterdag de 250ste onafhankelijkheidsdag. Wat valt er nou precies te vieren? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen en correspondent Jan Postma. Maar nu eerst, de NAVO-landen willen volgende week een nieuwe stap zetten naar de 5%-norm. De defensieinvestering, die vorig jaar in Den Haag werd afgesproken. Maar het gaat ook over Oekraïne.
7: At the summit next week, allies will commit to provide sustainable, predictable and long-term security assistance for Ukraine. And here I welcome the strong German leadership on this issue.
6: Dat zei Rutte op bezoek bij de Duitse bondskanselier Merz. Ik praat erover met Bob Deen, algemeen directeur van instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. Welkom Bob.
8: Ja, bedankt.
6: Ja, en bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Rutte sprak deze week in Duitsland al heel vrolijke woorden. Onder meer dat Duitsland al in 2029 aan de 3,5% zit. Hè. Dat is dus de echte militaire investering. En dan heb je ook nog die 1,5% in andere dingen. Is dat exemplarisch, Bob, voor de top van volgende week?
8: Nou, ik denk wel dat dit een van de boodschappen is die Mark Rutte natuurlijk graag zou willen dat uit de top komt. Dat de Europeanen steeds meer doen, dat ze ook steeds meer uitgeven aan Defensie. Duitsland is in die zin inderdaad wel een koploper. Er zijn ook nog een aantal die er wat achteraan hobbelen. Maar hopelijk gaat het meer over degene die veel hebben gedaan dan over die paar die nog een beetje bij moeten.
6: Ja, we hadden hier net een heel gesprek nog voor de uitzending begon over de vraag hoe erg dat allemaal is. Er zijn altijd landen die een soort koplooppositie willen nemen in zoiets en anderen die misschien zeggen, ja, we hebben om wat voor reden dan ook, kunnen we of willen we dat niet? Is dat nou zo erg? Hè? Als je een paar echte kartrekkers hebt, dan ga je toch goed?
8: Ja, het gaat om afschrikking. Dus hoe bereik je dat? Het is dan belangrijker dat de grote landen met de sterkste economieën en de sterkste industrie ook het meeste opschalen, want dat zet wat zoden aan de dijk. Kijk, uiteindelijk als Portugal wat minder hard gaat dan Duitsland, dat is beter dan andersom. Ja. Want de Duitsers die kunnen echt een aantal grote divisies neerzetten, waar de Russen ook daadwerkelijk ontzag voor hebben. Ja. Dus natuurlijk, het is een bondgenootschap. Iedereen moet het samen doen. Dus je kan ook niet zeggen, laat het allemaal maar op de schouders van de Polen, de Duitsers en de Noordiklanden vallen. Trump kijkt op een andere manier. Hij kijkt niet alleen naar hoeveel ze betalen, maar ook hoe ze zich verhouden ten aanzien van de dingen die Trump graag wil. Ja. Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
6: Ja, over ingewikkeld gesproken. Laten we het even hebben over Trump en Amerika. In 1949 werd de NAVO opgericht. En dat was een soort veiligheidsparaplu die Amerika heel bewust opklapte. Over ons heen, om ons te beschermen. En ja, die wordt nu weer dichtgeklapt. Kunnen we à la Rutte net blijven doen alsof Amerika nog helemaal meedoet?
8: Nou, doen alsof is nooit een heel goed idee, want dan word je uiteindelijk door de realiteit ingehaald.
6: En wat is de realiteit?
8: De realiteit is dat je de Amerikanen ziet veranderen van bondgenoot die eigenlijk het leeuwendeel voor hun rekening willen nemen, naar een bondgenoot die eerst zei, we moeten deze verantwoordelijkheid delen. Dat hebben ze de afgelopen decennia al gedaan. Naar een bondgenoot die zegt, wij willen deze verantwoordelijkheid overdragen. Dus het gaat echt naar burden shifting. Piet Hegstedt noemt dat een NATO 3.0. Dus echt een hele andere NAVO. Waarbij de Europeanen veel meer voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Ja. Maar goed, het idee erachter, dus dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid op het Europese continent, dat staat voor zover ik weet nog niet ter discussie op de top volgende week.
6: Nee, maar moeten we onze defensieplannen dan wel zo inrichten dat we zo snel mogelijk onafhankelijk van Amerika zouden opereren? En ik geef een voorbeeld. Er wordt wel eens gesproken over een soort beperkte aanval door Rusland ergens op Europa.

0: maar niet op heel Europa, maar laten we zeggen op één of twee landen, zijn wij dan al in staat om ons daartegen te verdedigen zonder Amerikaanse hulp?
1: Nou, dat is natuurlijk de hamvraag. En wat we niet weten, en dat is ook de onzekere variabele waar al die Europeanen op zullen aandringen volgende week, is wat de Amerikanen nog bereid zijn te doen. Want de NAVO-plannen zijn gemaakt op basis van een Amerikaanse aanwezigheid en een Amerikaanse rol, mocht het echt escaleren tot een grote interstatelijke oorlog. Maar ondertussen zitten we te wachten op duidelijkheid van de Amerikanen, hoeveel troepen ze nog in Europa gestationeerd zullen hebben, hoeveel vliegtuigen en dergelijke. Dus het is best lastig voor de NAVO-militaire planners om in die omstandigheden van onzekerheid allemaal scenario's uit te werken. Met name omdat ze liever niet willen nadenken over scenario's waarbij de Amerikanen echt helemaal niets meer doen.
0: Nee.
1: En dan is het tweede punt, is natuurlijk een psychologisch punt. Eigenlijk wil je met z'n allen naar de Russen uitstralen dat ze geen schijn van kans maken en dat iedereen schouder aan schouder tegen ze zal vechten als ze zullen aanvallen. Want dat verlaagt namelijk de kans dat ze het zullen proberen. En Poetin zal dus ook heel nauwgezet kijken naar de boodschappen die uit Ankara komen. Dus zo'n top is ook wel een beetje een exercitie in public messaging. Het uitstralen van een eenheid, eendracht. En dat is natuurlijk ook het hoofddoel van Mark Rutte volgende week.
0: Ja. Laten we het even hebben over Oekraïne. Heel belangrijk punt. We hebben het steeds over de rol van Amerika in die steun. We zien dat Oekraïne inmiddels een eigen militaire supermacht aan het worden is op een aantal vlakken. Vorig jaar op die top in juni was eigenlijk de uitkomst. We kunnen wel op Amerika blijven rekenen, maar alleen als leverancier van betaalde wapens. Nu de verhoudingen zo veranderen, ook door de macht van Oekraïne zelf. Compenseert wat Oekraïne doet nu een beetje de onrust die wij hebben over de Amerikaanse rol? Met andere woorden, kan Oekraïne eigenlijk al een deel van deze vreselijke klus zelf overnemen?
1: Nou, dat is wel een beetje hoe er nu naar Oekraïne gekeken wordt. Daarom is de dynamiek heel erg veranderd. Oekraïne wordt nu gezien als een leverancier van veiligheid in plaats van alleen maar een consument ervan. Dus het idee dat wij alleen maar Oekraïne moeten steunen en je er verder niets aan hebt aan dat land, nou, dat is lang weg. Iedereen wil graag Oekraïnse drone-technologie, expertise. Maar dat moeten we niet groter maken dan het is. Oekraïne zal nog steeds jarenlang economische en ook militaire steun nodig hebben om het vol te houden. En misschien het meest treffende punt daarin is toch nog steeds die luchtverdediging. Rusland richt nog steeds veel schade aan, ook in Oekraïne zelf. Het verschil is eigenlijk dat Oekraïne meer schade in Rusland is gaan aanrichten. Maar Rusland doet nog steeds ook heel veel schade in Oekraïne. En daar heeft het onder andere die Patriots en raketverdediging voor nodig. Ja, daar is een groot tekort aan, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus het is niet helemaal eenzijdig dat Oekraïne nu alleen maar netto bijdraagt. We moeten ook daadwerkelijk nog blijven steunen om te voorkomen dat ze ernstig in de problemen komen door die continue Russische aanvallen richting de winter.
2: Ja, Bob, afgelopen week is ook de defensienota in Nederland gepubliceerd. Daar waren wij ook bij met BNR. En dan zie je eigenlijk de Oekraïnisering van onze defensie. Want wij gaan heel erg inzetten op drones. We hebben goed gekeken naar hoe Oekraïne dat doet. Tegelijkertijd wordt er heel veel mooie sier gemaakt met al dat mooie spul. Hè? Bijna een hoog Toys for Boys gehalte. Terwijl ik denk, het draait toch ook in Oekraïne om de kwantiteit. Hoe kijk jij er nou naar? Kwaliteit tegenover kwantiteit.
1: Ja, als de Oekraïners iets hebben laten zien, is inderdaad dat je snel moet kunnen innoveren. Dus de frontlinie nu is alweer ongelooflijk anders dan die een jaar geleden. Dus ik vond het echt heel goed van de defensienota hoe er werd ingezet op een lerende organisatie, op innovatie. Ik mocht onlangs ook bij een militaire oefening van de landmacht zijn, de Fighting Lion. Daar zag je dat ook gebeuren. Dat er echt het bedrijfsleven was zo'n beetje in de oefening getrokken om ervoor te zorgen dat de technologie meteen werd doorontwikkeld en verbeterd. Dat kan je er zeker van leren. Maar we moeten niet de vorige oorlog gaan lopen uitvechten. Onbemenste systemen zijn nu de belangrijkste in deze oorlog. Maar het kan ook zijn dat een aantal van deze dingen, bijvoorbeeld door hele snelle groei in counter-drone systemen, opeens niet meer werken. En als je dan volledig afhankelijk bent van drones voor je ogen en oren in het veld, ja, dan is dat best lastig. Dus het is niet alleen dat we de lessen van Oekraïne moeten leren hoe ze nu vechten, maar ook over hoe snel ze zich kunnen aanpassen als de situatie en de technologie op het slagveld weer verandert. Maar er is heel veel ontzag natuurlijk voor die Oekraïnse dronepiloten. En we hebben dat met verschillende NAVO-oefeningen gezien. De landmacht met name heeft echt geleerd dat als je niet iets doet tegen drones, dan maak je geen schijn van kans.
2: Nu hebben we ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die heeft ook gekeken naar de situatie in Oekraïne en spreekt over veiligheidsgaranties. Dus de situatie na een staakt het vuren of uiteindelijk bij een eventuele vrede. En er wordt ook gesproken over een prominente rol voor Nederland en eventueel boots on the ground. Zie jij dat gebeuren?
1: Ja, die vraag blijft terugkomen. Daar zitten we nu eigenlijk al een paar jaar mee. Ik ben er altijd best wel sceptisch over geweest. Voor meerdere redenen. Eén is gewoon een capaciteitsprobleem. We moeten tegelijkertijd onze aanwezigheid aan de oostflank versterken... In het Duits-Nederlandse legerkoor. En dan zou diezelfde landmacht ook nog eenheden eventueel Oekraïne in moeten sturen. Dat is nogal wat om te vragen van een zichzelf nog versterkende, opschalende organisatie. Dus capaciteit is natuurlijk probleem één. Probleem twee, en dat heeft nog niemand mij duidelijk kunnen beantwoorden, is hoe gaan die veiligheidsgaranties eruit zien? Hoe bindend zijn ze? En hoe voorkomen we een situatie dat wij in een conflict ingezogen worden, waarbij de Amerikanen zeggen, ons niet bellen. En we dus met een aantal Europese landen precies moeten gaan doen wat we al die jaren nou aan het proberen te voorkomen zijn, namelijk een directe oorlog met de Russen uitvechten. Want de Oekraïners, dat vergeten we nog wel eens, maar die hebben natuurlijk ook enig belang bij dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En daarom zijn die veiligheidsgaranties onlosmakelijk verbonden wat mij betreft met een stevig akkoord, wat ook met goede waarnemers goed gemonitord kan worden. En dat zie ik voorlopig nog niet ontstaan eigenlijk.
2: En nu zijn we alle drie fan, als ik dat zo mag zeggen, van de analyses van Mark Galliotti. En die heeft eerder gezegd, boots on the ground in Oekraïne, dat is een rode lijn die je voor Rusland overschrijdt.
1: Ja, ik vind het heel lastig om nog in te schatten wat voor Poetin echt nog rode lijnen zijn. Want als je ziet hoe aanvallen op Moskou en het helemaal verstoren van de 9 mei overwinningsparade, dat had ik vroeger ook gezien als een rode lijn. En daar bleek Poetin wel erg boos over te zijn. Maar uiteindelijk bleef het bij niet meer dan Trump bellen en vragen of de Oekraïners alsjeblieft op wilden houden. Dus ook de Russische rode lijnen blijven zelfs voor Rusland-analisten heel lastig in te schatten. Maar dit is wel een van de boodschappen die de Russen consequent sinds het begin van de oorlog hebben afgegeven. Wij gaan niet akkoord met een vredesakkoord of een staakt het vuren, als dat betekent dat er Europese troepen, NAVO-troepen in Oekraïne worden gestationeerd. En ik vermoed dat dat nog steeds het geval is.
0: Ja. Even terug naar die 3,5 plus 1,5%, 5% die we vorig jaar juni hebben afgesproken. Iets afspreken is één ding, maar doen is wat anders. Het is nog niet zo gemakkelijk. Welke uitdagingen zie jij voor de NAVO-landen?
1: Ja, die zijn gigantisch. Want de eerste is al inderdaad, komt het geld er? Al deze landen hebben ook continu verkiezingen. Die hebben allemaal begrotingsproblemen. Ik heb me net weer een beetje in de Franse begroting zitten verdiepen. Dat ziet er echt niet zo goed uit. Die hebben ook nog verkiezingen volgend jaar. Dat geldt voor wel meer landen. Dus eerst al het op de mat leggen van al dat geld is al probleem nummer één. Nou, als het er dan is, zoals bij de Duitsers, is probleem nummer twee, hoe geef je het verstandig uit? Want al die landen staan in de rij voor dezelfde paar bedrijven die kunnen produceren wat we op dit moment nodig hebben. Munitie, platforms. Bij drones is er wel heel veel innovatie en heel veel opschaling. Dus dat kan je opeens op heel veel plekken kopen. Maar de echt grote vragen zijn nog steeds, wat doen we met het toekomstige gevechtsvliegtuig? Nou, dat is net mislukt, het Duits-Franse project van de Future Combat Aircraft System. En wat doe je met landplatforms zoals tanks? En daar gaat het ook heel erg moeilijk op dit moment tussen de Duitsers en de Fransen. En dan krijg je dus de vraag, als Europa het zelf niet kan leveren, waar kopen we dan onze spullen? Ja. Nou, daarom is het natuurlijk ook in Turkije deels, want Turkije heeft er ook een mening over. Die hebben best een goede defensieindustrie. Daar doen de Europeanen weer heel moeilijk over. Ze willen eigenlijk Turkije niet helemaal daarin halen. En dat zal denk ik ook een van de dingen zijn om op te letten deze top volgende week. Welke rol krijgt Turkije nou eigenlijk? Want die vragen vaak, zijn we nou een Europees land of niet? Nee. Als we Europees zijn, laat ons toe tot die Europese defensiemarkt.
0: Ja.
1: Zo niet, dan gaan we onze eigen koers trekken.
0: Ja, ja, even een tussenvraagje. Als je in Turkije wapens besnelt, hoe snel leveren ze?
1: Nou, dat zal per wapensysteem afhangen. Bijvoorbeeld de Bayraktar, hun fameuze drone die in 2022 het heel erg goed deed. En ook in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan een grote rol speelde. Ja, die was eventjes totaal uitverkocht, moest je lang wachten. Andere dingen, zoals 155 mm artilleriegranaten, konden ze blijkbaar veel sneller leveren dan de Europeanen. Ja. Dus daar is geen eenduidig antwoord op. Maar in Turkije zijn dingen zoals vergunningen krijgen voor je opschaling van je fabriek zijn wat makkelijker te verkrijgen dan in Nederland, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus zij hebben echt wel een snelle ontwikkelende industrie.
0: Nou, ik vraag het omdat de voormalig minister van Defensie, Brekelmans, op een bepaald moment de vraag kreeg, waarom bestel jij wapens in Israël? Want dat is dan een enigszins gevoelig onderwerp. En het antwoord was, ik ben tegenwoordig zelfs grondwettelijk, zal ik maar zeggen, verplicht om minstens toen 2% van het bruto nationaal product aan defensie uit te geven. Als ik dat in Amerika bestel, dan krijg ik het niet op. Want die leveren niet, dat kan wel jaren duren. En als ik het in Israël lever, dan heb ik het in 2 maanden in huis. En dan kan ik ook afrekenen en voldoen aan die eis. En ik zeg, kun je dat een beetje vergelijken met de Turkse situatie?
1: Nou ja, dit ging inderdaad om raketartillerie. Er waren twee grote keuzes die de landmacht had kunnen maken. Eén is voor het Amerikaanse HIMARS-systeem en de tweede is voor het Israëlische Pulse-systeem. Nou ja, Israël is natuurlijk beladen op heel veel manieren, maar het systeem dat zij konden leveren, daar kon wel heel veel soorten munitie ook in. En dat kon inderdaad ook veel sneller geleverd worden. Dus dit is eigenlijk het duivelse dilemma waar alle Europese landen voor staan. Willen we het zelf maken? Nou, dan moeten we het eerst ontwikkelen en dan moet het ook maar net zo goed zijn als wat andere aanbieders doen. En we moeten kunnen opschalen snel genoeg. Willen we het bij die Amerikanen kopen? Daar koop je ook goodwill bij Trump. Dan kan Rutte weer mooie grafieken laten zien in het Witte Huis. Ja. Maar ja, dan blijf je afhankelijk van ze. Of koop je het bij derde landen zoals Turkije, Israël of Zuid-Korea. Ja, dan heb je weer een ander soort wapensysteem met weer een andere soort onderhoudscontracten. En dan wordt het erg ingewikkeld. Maar goed, ook hier kunnen we leren van de Oekraïners die ongeveer alle wapensystemen die er zijn hebben rondrijden. Allemaal verschillende soorten. De dierentuin noemen ze het soms, de zoo. Ja. Omdat ze allemaal mooie dierennamen hebben. Hè? Leopard tanks en dat soort dingen.
2: Flamingo.
1: Dat is wel ingewikkeld hoor. Want veel verschillende wapensystemen zijn ook echt lastig te onderhouden.
0: Ja. De top wordt gehouden in Turkije. Dat is het NAVO-land met de grootste krijgsmacht na de Amerikaanse. Dus het is een hele machtige partner. Het is ook een belangrijk land voor ons. Maar hoe voelt Turkije zich, hoe voelt Erdogan zich nu op het moment met de positie die hij heeft?
1: Ja, het is voor Turkije echt een hele belangrijke dat dit goed gaat. Dus Erdogan heeft er ook veel persoonlijke investering gedaan in een relatie met Trump. Trump heeft ook wel eens gezegd, ik ga er vooral heen voor mijn vriend Erdogan. Dus die persoonlijke links die zijn gewoon cruciaal om deze dingen voor elkaar te krijgen. Hij zal het ongetwijfeld, ik ben heel benieuwd, ik ga erheen volgende week. Het zal heel strak georganiseerd zijn. Ik begrijp dat echt hele delen van de stad afgegrendeld worden. Dus het moet goed gaan voor Turkije, net zoals het voor Nederland goed moest gaan. Want het gastland zet natuurlijk zijn reputatie op het spel. Het tweede is, Turkije is ook een sleutelspeler op allerlei dossiers. We hebben het nu veel over het Oekraïne-vraagstuk. Daar bepaalt Turkije dus ook de toegang tot de Zwarte Zee. Als hoeder van het verdrag van Montreux mogen zij bepalen wanneer de oorlog voorbij is of niet eigenlijk. Maar ze zijn ook natuurlijk sleutelspeler als het op Iran aankomt. Dus Turkije heeft ook een soort regionale rol, als bijna het epicentrum van al die geopolitieke bevingen die plaatsvinden. En heeft ook een sterk eigen agenda in deze. Dus het NAVO-bondgenootschap betekent ook echt veel voor hen. En zij zullen dat denk ik ook prominent op de agenda zetten. Hun rol in de bredere regio van het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zwarte Zeegebied.
2: En als je kijkt naar die rol die ze hebben met Rusland en met Oekraïne, als een soort een neutrale partner, bemiddelaar, buurland, zie je daar nog een verschuiving in momenteel of blijven ze neutraal?
1: Ja, ze spelen het wel relatief slim, want ze hebben een aantal aanvaringen in het verleden gehad met de Amerikanen, met name toen ze Russische wapensystemen kochten.
0: Ja,
1: toen
0: de S-400 was dat, ja.
1: Ja, dat viel heel slecht. Toen mochten ze dus een aantal andere dingen niet kopen van Amerikaanse leveranciers. Ik geloof dat ze dat allemaal wel grotendeels gesust hebben inmiddels. Maar ze doen niet mee aan een aantal van de sancties tegen Rusland. Met name op energiegebied. En ze slagen er ook in nog hun eigen verhouding met de Russen te kunnen houden, waardoor Erdogan met Poetin in gesprek kan blijven en eventueel, als de kans zich voordoet, weer een bemiddelende rol kan spelen. Dus het is eigenlijk echt dat multivector buitenlands beleid, noem je dat met een mooie term, het meerdere opties openhouden, wat de Turken goed kunnen, en het is ook een rol die ze nu relatief gegund wordt. Ze worden nu niet gedwongen om alle banden met Rusland bijvoorbeeld door te snijden, omdat iedereen wel weet dat het best handig is als er nog een paar landen wat kanalen open kunnen houden. En Turkije wordt dat meer gegund dan EU-landen, waar je toch echt van verwacht als Europese Unie dat ze zich aansluiten bij het Europees buitenlands beleid. Dus Turkije speelt zijn rol eigenlijk vrij slim uit, vind ik. Maar als ze dat natuurlijk niet oppassen, vallen ze net buiten de boot op allerlei dingen waarbij de Europeanen dan zelf verder gaan en de Turken niet meenemen.
0: Nee, we hadden het net al even over. De NAVO-top gaat over het uitvoeren van die norm, hè, van 3,5 plus 1,5%, van die 5%. We hadden het al even over de Turkse defensieindustrie. Leg eens uit waar ze nou echt goed en snel in zijn en waar ze misschien co-producties willen sluiten met de rest van de NAVO-landen, van de bijvoorbeeld niet-Amerikaanse NAVO-landen.
1: Ja, vind ik het moeilijk. Ik heb nu niet een hele nette lijst shoppinglistje paraat van alles wat je bij Turkije zou kunnen kopen. Ik weet dat ze inderdaad munitieproductie heel snel kunnen leveren. Dat ze innovatief zijn op drones. Maar ze maken natuurlijk nog veel meer dingen. Een van de vragen die hier voor ligt is of Turkije mee mag doen met gezamenlijke Europese defensie projecten. Dus als je bijvoorbeeld een nieuwe landvoertuigen of gevechtsvliegtuigen gaat ontwikkelen, zouden daar Turkse bedrijven aan mee mogen doen of worden ze daar buiten gehouden? Nou, tot nu toe worden ze overal buiten gehouden. De Britten ook deels. Dat initiatief heet Security Action for Europe, of met een mooie Europese afkorting SAFE. En daar balen de Turken van, dat ze dus gewoon niet mogen mee ontwikkelen. En dit is echt zo'n strategische vraag, of ze nou Europees genoeg zijn om in dit soort projecten te mogen meedoen, waarbij je dus ook intellectueel eigendom met ze moet delen, wie je echt gaat co-produceren. Of dat ze er gewoon buiten staan en eigenlijk een winkel zijn waar je strategisch de dingen koopt die je wil hebben. En dan hebben we nog een laatste complicatie, en dan hou ik op met het ingewikkeld maken, is dat natuurlijk ook nog Griekenland en Cyprus ook een mening hebben over Turkije die niet zo positief is. Frankrijk vaak ook niet. En dat verstoort heel vaak samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije. Ja, want Turkije is natuurlijk NAVO-lid, Cyprus niet. Nee. Cyprus EU-lid, Turkije niet.
0: Ja. Geert-Jan wil nog vragen, maar ik heb nog een hele snelle morele, niet mijn gewoonte, maar toch.
2: Oh, die had ik bewaard.
0: Nee, maar wat veel nieuws heeft gemaakt, is het feit dat Erdogan alle kritische pers of onafhankelijke pers in eigen land de toegang blokkeert tot die top. Het is gewoon een complete blokkade. Hoe kijken wij daarnaar?
1: Ja, ik heb daar dus als denktanker en als onafhankelijk kennisinstituut ernstige moeite mee. Ik had sowieso al moeite met het hele feit dat het public forum werd afgeschaft. Dat is dus het gedeelte van de NAVO-top dat toegankelijk was voor journalisten, kennisinstituten, waar we met elkaar in gesprek konden gaan over de NAVO. Nou, vorig jaar toen Nederland het deed, was dat in de veiligheidszone waar ook de ministers rondliepen. Dus je was gewoon dichtbij ze. Je kon ze ook makkelijk in je gesprekken houden. Nu organiseren we wel weer zoiets, samen met de Munich Security Conference volgende week. Maar dat is dus buiten die veiligheidszone, want Erdogan heeft dat behoorlijk afgegrendeld. Ik vind dat de NAVO als bondgenootschap van democratieën zich ook hard moet maken voor toegang van de vrije pers en ook voor het betrekken van kennisinstellingen, ook als ze kritisch zijn over die NAVO. Maar Erdogan maakt erin andere afwegingen en Trump lijkt dat allemaal niet zo gek veel uit te maken. Want we weten ook zijn houding ten aanzien van kritische journalisten.
0: Ja, autocraten onder elkaar. Geert-Jan had nog een vraag.
1: En dit vind ik een risico.
2: Ja. Bob, wat gaat ons bijblijven van deze top?
1: Oh, ik denk dat we een paar persoonlijke dynamieken gaan zien. Dus eentje waar ik me heel erg op zit te verheugen is de eerste ontmoeting tussen Trump en Meloni. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat, gezien de ruzie die ze hebben gehad. Ik ben ook erg benieuwd hoe Mark Rutte zich nu gaat opstellen. Want hij heeft weer de keuze, ga ik volledig voor Trump? Ga ik alles doen om hem naar de zin te maken? Of ga ik toch, zoals hij al een beetje begon te doen, terugduwen op de dingen die Trump zegt die gewoon niet kloppen? Zoals dat de Europeanen helemaal niets hebben gedaan toen het op Iran aankwam. Gaat hij een beetje opkomen ook voor de Europese helft van de NAVO? Want uiteindelijk is dat volgens mij de route die nu ingezet is. De NAVO wordt geleidelijk ge-Europeaniseerd. De Amerikanen gaan steeds minder doen. En dan is het dus ook belangrijk dat Mark Rutte echt gezien wordt als de secretaris-generaal van het hele bondgenootschap. Ja. De Europeanen hebben hem veel ruimte gegeven om dit te doen in zijn eerste jaar. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe het in het tweede NAVO-top met Trump zal gaan.
0: Oké, dank. Bob Deen, algemeen directeur van Instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Hoge energieprijzen.
4: Oplopende kosten.
3: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
4: Rechtstreeks bij jou, de beslisser.
3: We stellen korte, gerichte vragen
4: over wat er speelt
3: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
4: Ben jij die beslisser?
3: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Shelley Sterk is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Vanuit Hotel de L'Europe in Amsterdam. Ook schuiven Nando Boers, Helene van Rooyen en Natasja Vroger aan.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Straks om 4 uur in de avondspits.
12: De Duitse economie gaat grondig hervormd worden. Voor Politiek Den Haag begint na vandaag het reces. Maar echt uitrusten wordt het waarschijnlijk niet. En de oorlog in Oekraïne kent al 2 miljoen doden, vermisten en gewonden in totaal. Waar staat de strijd nu? Dat en meer straks in de avondspits om 4 uur met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En nu al lees je het laatste nieuws op bnr.nl en in de BNR-app.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap. Ik begin met goed nieuws over de A4. Die is in beide richtingen weer vrij bij Hoogmade. Eerder was daar een veiligheidsincident en was de politie bezig. Nu kun je er weer moeiteloos door. Hou wel rekening met vertraging. Ongeveer 3 kwartier in beide richtingen. Ook op de omrijroutes in de omgeving kan het nog druk zijn. Verder de A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 20 minuten door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En ook een ongeluk bij Moerdijk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Vanaf Zevenbergen doe je er een half uur langer over. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 naar Arnhem bij 83,2. En de A59 vanuit Den Bosch bij 111,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Ze hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidie. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij verlies leiden. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het nepbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
16: Amerika viert zaterdag zijn 250ste verjaardag. Maar wat valt er eigenlijk te vieren en is Amerika nog wel die shining city on the hill? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
19: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: All men are created equal. En iedereen heeft het recht om life, liberty and the pursuit of happiness na te streven. Het zijn misschien wel de bekendste zinnen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die zaterdag precies 250 jaar geleden werd ondertekend door de toen nog maar 56 founding fathers.
13: For 250 years every generation of Americans have taken up the same call to freedom. From the storied alleys of Boston to the streets of Philadelphia, from the golden fields of Michigan to the gleaming shores of California, and from Texas to Florida to right here in now beautiful and extremely safe Washington, D.C.
0: Maar zijn mensen ooit wel echt gelijk geweest in Amerika? En hoe gaat president Trump om met die rechten? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen en met Amerika-correspondent Jan Posma. Welkom beiden.
20: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Koen, allereerst even heel kort, we komen er straks nog op terug. Maar even een vraag die, nou ja, Jan en ik in elk geval ongeveer dagelijks van iedereen krijgen. Veel mensen denken, als Trump weg is, dan komt het allemaal wel weer goed met Amerika. Denk jij dat ook?
20: Nou ja, de vraag is of het nu niet goed gaat. Maar de veranderingen die Trump heeft ingezet door zijn manier van het presidentschap in te vullen, die rekken het presidentschap op binnen de grenzen van de wet. En wat je in het verleden hebt gezien, is als presidenten dat doen, dat het soms een klein beetje kan terugveren, maar in de praktijk nooit helemaal terugveert. Dus Trump laat wel een stuk onveranderlijke ontwikkeling in het presidentschap na.
0: Ja. Jan, in Washington zijn allerlei evenementen gaande om dit voor dit feestelijke jubileum. Maar loopt dat daar nou een beetje storm? Fox News zegt van wel en anderen zeggen van niet. Wat zegt Jan Posma?
21: Ja, ik ben deze week even wezen kijken. De Great American State Fair is nu in Washington. Op de Mall, dus bij Washington Monument en het Capitool daartussenin. Dit is het feest dat de Trump-regering heeft georganiseerd daar. En ik moet wel zeggen, Bert, het is een hele aparte ervaring. Je weet, de Mall is heel groot en wijd. Ik kom daar binnen, het eerste podium daar speelt een band. En in die band zitten meer mensen dan dat er op het veld zitten. Het is echt een grote leegte. Aan de andere kant van het terrein houdt iemand een toespraak over COVID-vaccinaties, wat ook wel een beetje apart is op zo'n feest voor nationale verjaardag. Er staan ook een tiental mensen naar te luisteren. Verder een heel groot leeg grasveld. En daartussen gebouwtjes waarin de staten zich presenteren. Alle 50. Een soort reisbeurs is dat eigenlijk. Amerikanen vonden dat trouwens wel heel erg leuk, merkte ik. Daar werden gratis pennen weggegeven, dat soort dingen. Daar was echt wel vrolijkheid. Ook bijvoorbeeld een replica van de Arc de Trump. Die poort die hij wil bouwen. Deze is zo'n spaanplaat met een doek erover. Maar je kan ook bijvoorbeeld de Beast bekijken, de auto van de president. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Dus er zaten ook echt wel vrolijke kanten aan. Maar wat opviel, er zit echt een Trump-sausje overheen. Niet alles daar is politiek, maar je zag bijvoorbeeld wel SpaceX is er, van Elon Musk. Je hebt Truth Social, het bedrijf van Donald Trump, dat zat er ook met een steentje. Allemaal conservatieve clubs die ook bij Trump horen eigenlijk. Heel duidelijk, dit is MAGA ook. En je ziet dan ook een soort reactie erop, tenminste zo zie ik het dan maar, dat het daarom denk ik ook niet zo druk is. State fairs die zijn normaal heel gezellig, veel folklore. Dit is eigenlijk een beetje een state fair zonder ziel. En een beetje zonder bezoekers dus ook. En ik denk dat dat ook komt. Tenslotte, in Washington is Trump natuurlijk niet zo populair. Dus als je dit ook maar een klein beetje politiseert, en dat heeft Trump hier wel gedaan, dan krijg je wel dat mensen snel zeggen van, nou ja, laat dan maar, dit is Trumps feestje.
0: Ja, en het is ook niet zo gebruikelijk om zo'n kermis te organiseren. Hè? Dat zie je eigenlijk nooit op de 4th of July.
21: Nee, dat is ook wel zo. Het is wel, hier in Washington hebben we bijvoorbeeld wel optochten 's ochtends, maar die zijn echt best wel kleinschalig. En dan zie je dat iedereen eigenlijk lekker gaat barbecuen. Lekker met de familie. Gezellig rond die barbecue, worstjes eten, dat soort dingen. En dan 's avonds naar het vuurwerk kijken. Dat doen ze hier dan wel met z'n allen. En ook in andere plekken in Amerika waar ik was, was dat ook wel altijd iets gezelligs. Wat je met het dorp of met de stad gaat doen. Maar om overdag dan op pad te gaan naar Washington D.C., dat hoort er normaal gesproken niet bij.
0: Bij Trumps eerste inauguratie werd gesproken over de grootste opkomst ooit bij zo'n evenement. Welke reactie geeft het Witte Huis nu?
21: Ja. Nou, ja, dit is echt een déjà vu, Bernard. Ja. Op Fox News ook zeggen ze steeds, ja, er zijn echt heel veel mensen. En dan zie je de beelden daarachter. Zij zenden daar dagelijks live uit. En dan zie je toch vooral het groen van het gras. Het is gewoon echt niet zo. En je hoort het Witte Huis nu, dus die blijven volhouden. Dit is gewoon een groot succes. Er zijn gewoon heel veel mensen. Ik begrijp dat op een bepaald moment werden beelden van de FIFA Fanzone, die is even verderop, kan je wedstrijden bekijken, dat die beelden werden geshoten in plaats van de beelden van de fair zelf. En ik was vorige week nog bij Trumps openingsspeech van dit evenement. Daar waren echt wel wat mensen, hoor. Ik vind het lastig in te schatten hoeveel. Ik heb gehoord een paar duizend. Nou, het zou er zomaar 5000 kunnen zijn geweest. Wat ik zei, heel moeilijk. Het was wel een heel groot veld wat niet helemaal vol was. Maar Trump zegt dan, er waren 40.000 tot 45.000 mensen. En ja, dat klopt gewoon echt niet. En als ik dan die Fox News presentatoren dus hoor zeggen van, het is echt druk, je ziet het hier alleen niet, met achter een leeg veld, dan denk ik echt, don't believe your own eyes.
0: Nee.
21: Dat is wat ze willen.
0: Koen, als we naar die onafhankelijkheidsverklaring kijken, we hadden het daar net over, het waren toen nog maar 13 staten. Het was een heel bijzonder moment, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Is Amerika 250 jaar later geworden wat die founding fathers hadden bedacht?
20: Nou, die founding fathers hadden niet echt een beeld van het land moet zo groot zijn en ze moeten zo machtig zijn in de wereld. Maar het ging er meer om wat voor soort land ben je, welke rechten hebben de burgers, hoe ga je als burgers en overheid met elkaar om. En daar zie je toch wel dat er best wel veel van die ambities zijn uitgekomen. Maar nog niet alles. De founding fathers die zeiden bijvoorbeeld in die onafhankelijkheidsverklaring, all men are created equal, hebben dezelfde rechten. Nou ja, dat is uiteindelijk met veel strubbelingen toch een behoorlijk eind gekomen, dat burgers allemaal dezelfde rechten hebben. Ze hebben ook gezegd dat burgers het recht hebben de overheid van zich af te werpen. Nou, met verkiezingen zie je dat daar ook presidenten kunnen worden afgezet door het volk op het moment dat bij de verkiezingen een meerderheid een andere smaak wil. En uiteindelijk is die onafhankelijkheidsverklaring ook vastgelegd uitgewerkt in de grondwet, een paar jaar later. En ook daarvan is het fascinerende dat 250 jaar nadat die grond, of 230 jaar nadat die grondwet is vastgesteld, dat die eigenlijk nog steeds in essentie de grondwet is waar Amerika ook op basis van wordt bestuurd. Dus ik denk wel dat je een behoorlijk eind gekomen bent, maar die onafhankelijkheidsverklaring is een ambitie geweest. En ook toen die werd opgeschreven, voldeed Amerika er nog niet aan. Bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk geschapen zijn en dat ze ook dezelfde rechten hebben. Dat gold destijds niet voor de slaven. En veel van die ondertekenaars waren ook eigenaren van slaven. Men accepteerde, we zijn nog niet perfect, maar uiteindelijk zullen we wel daar moeten komen. En je ziet stap voor stap dat Amerika wel in die richting gaat. Ik denk dat ze verbijsterd zouden zijn als ze zouden zien wat Amerika nu is. Maar Amerika is nog niet af. En als je kijkt naar de pure idealen van die onafhankelijkheidsverklaring, zal dat ook nooit het geval zijn. Maar het geeft wel altijd richting aan hoe het land zich moet ontwikkelen om elke keer weer een stapje dichterbij te komen.
0: Ja, je hoort ook vaak Amerikaanse politicologen spreken over het Amerikaanse experiment. Hè? Is dat wat je bedoelt? Het is nog steeds in statu nascendi, het is nog steeds in wording.
20: Ja, eigenlijk wel, want toen die Amerikanen besloten als koloniën van Engeland de heerschappij van Engeland af te werpen, maar ook het recht te claimen dat een bevolking dat mocht doen, dat was bijvoorbeeld helemaal nieuw. De hele staatsinrichting zoals die is gekozen met het verdeling van de machten, een federale overheid die de macht weer moet delen met die staten die eronder liggen, dat was ook nieuw. Ze konden zich niet beroepen op voorbeelden uit andere landen waarvan ze zeiden, wij willen dat ook. Dit was echt iets wat op de tekentafel ontwikkeld is. En op die manier altijd een work-in-progress-achtig project is geweest. maar uiteindelijk wel richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van Amerika.
0: Ja, als we nou kijken naar de huidige president, die zoekt de randen op, of gaat er misschien soms wel eens overheen. Hij valt rechters aan, regelmatig. Hij wil mensen weg hebben die het niet met hem eens zijn, zoals pas geleden mevrouw Cook van de Federal Reserve, de centrale bank. Hoe bijzonder is dat nou, wat hij doet?
20: Nou, qua stijl is het wel bijzonder, omdat Trump zich als een soort vechter tegen de gang van zaken in Washington heeft verklaard. En dat ook in zijn vijfde of zesde jaar van zijn presidentschap inmiddels ook nog steeds doet. Maar wat wel opvallend is, is dat Trump zich uiteindelijk wel neerlegt ook bij hoe het staatssysteem werkt. En hij heeft ook gezegd, als het Hoge Rechtshof mij geen gelijk geeft in mijn ambities, dan zal ik de grenzen die het Hoge Rechtshof aangeeft of oplegt, zal ik ook respecteren. Dat is ook wel van groot belang, omdat je anders een constitutionele crisis zou krijgen. Maar met alle retoriek en alle brutaliteit zie je dat Trump die grenzen accepteert. Maar de Founding Fathers die hebben heel veel geschriften gepubliceerd, ook in die tijd van die onafhankelijkheid en in de periode na het ontwikkelen van die grondwet. En daar wordt wel ook een beetje uitgegaan van een soort nobele instelling van een president met een dienende houding. En dat is iets waar Trump qua stijl heel erg niet aan voldoet. Dus ik denk dat als je kijkt naar de harde kanten van wat de Founding Fathers hadden bedacht, dat Trump daar binnen blijft opereren. Maar dat in de geest van die Founding Fathers, dus de nobele heerser die zichzelf ook beperkingen oplegt om niet grenzen te overschrijden, dat Trump wel een hele duidelijke trendbreuk is daarmee, en eigenlijk ook met alle mensen die voor hem president zijn geweest.
0: Ja, er wordt
21: maar wacht even op aanhaken.
0: Ja, graag.
21: Want ik ben wel benieuwd hoe Koen daarnaar kijkt. Je zou ook kunnen zeggen, hij gaat ook over die grens heen. Ik denk als de Founding Fathers zien hoe nu vaandels van president Trump op het ministerie van Justitie hangen. Dat een ministerie van Justitie wat hij helemaal zich eigen heeft gemaakt, wat precies doet wat hij wil. Ze zien een congres dat op dit moment tandenloos is. Er was een duidelijke scheiding der machten. Een systeem van checks en balances dat die Founding Fathers hadden verzonnen. Je kan wel zeggen dat dat onder druk staat. En ik denk ook wel dat je kan zeggen dat Trump ook wel over die grens gaat die Founding Fathers in ieder geval voor zich hadden gezien. En ik moet toch ook weer aan de bestorming van het Capitool denken. Wat ook wel duidelijk een moment is waarop Trump niet meeging in hoe het systeem werkt. Hoe kijk jij daarnaar, Koen?
20: Nou, dat zijn van die stijlelementen waar ik het over had.
21: Maar Trump, dat is toch geen stijlelement, Koen? Nee. Een bestorming, dat is toch geen stijlelement?
20: Nou, Trump heeft zelf dat kapitool niet bestormd, maar het gebruik van het vetorecht wat een president heeft, wat is ingesteld ook zonder enige beperking. De president mag dat doen, punt, zegt de grondwet. En daar kan ook niemand aan tornen. Daar maakt Trump gebruik van. Maakt hij er oneigenlijk gebruik van? Ja. Want dat recht om mensen gratie te verlenen is vooral bedoeld geweest om maatschappelijke onrust tegen te gaan door in specifieke gevallen dat te doen. Dat is wel een sluitstuk van een ontwikkeling die al eerder is ingezet. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld ook een meneer die uit handen van justitie wilde blijven en naar Zwitserland verhuisde, maar uiteindelijk via zijn vrouw een bijdrage leverde voor het Clinton Museum, heeft hij ook gratie verleend. Dat was ook niet in lijn met wat de Founding Fathers hadden bedacht. Ik wil dat daarmee niet goed praten, maar ik denk wel dat je een ontwikkeling hebt gezien in de loop van de tijd, dat presidenten elk na elkaar veel vrijer die bevoegdheden zijn gaan invullen, ook in strijd met de geest van wat de Founding Fathers hadden bedoeld. Trump dat doet dat in grote mate. Hij blijft daar binnen de grenzen van de wet. Dat is wat ik eerst zei, de harde kant. Maar de zachte kant, met betrekking tot maak je ook op de goede manier gebruik ervan, toon je dat je een nobel heerser bent en ook bepaalde zelfbeperkingen oplegt, dat doet Trump niet. En dat is een groot verschil.
0: Nou, sterker nog, je hebt die ARC, dus die ARC de Triomf die hij wil bouwen, die hele kwestie van de ballroom, de reflecting pool, die vijver waar allemaal zijn naam op het Kennedy Center, bevriende zakenlui die allerlei projecten mogen doen. Ja, dat lijkt mij toch ook niet in overeenstemming met wat die 56 Founding Fathers in het hoofd hadden.
20: Nee, precies, maar dat is wat ik zeg. Hij mag het doen. Er is geen wettelijke bepaling die hem dat verbiedt. Hij blijft daarmee binnen de grenzen van de wet. Dat is die harde kant. Maar is het in de geest van de Founding Fathers, zoals ze graag de opvolger van George III, de koning van Engeland, die echt als dictator werd ervaren in die kolonie, wat heeft geleid tot die onafhankelijkheid? Is dit een vervanging daarvan die nobelder is en meer respect heeft voor de vrijheid van de bevolking? Dat niet. Maar hij doet het binnen de grenzen van die wet, maar wel op een manier waarvan de Founding Fathers waarschijnlijk op onderdelen buikpijn hadden gekregen. Ja.
0: Dit is BNR De Wereld. De gast is Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma.
1: Immortal deeds and immortal words have created here at Gettysburg a shrine of American patriotism. All of them we honor. Not asking under which flag they fought then. Thankful that they stand together under one flag now.
0: Ja, dat was president Franklin Roosevelt in 1938... bij de onthulling van het monument van de slag bij Gettysburg, de beslissende slag in de burgeroorlog, waarmee de Amerikaanse burgeroorlog ook spoedig ten einde kwam. Koen, in die 250 jaar heeft Amerika aardig wat crises doorgemaakt, maar de burgeroorlog die van 1861 tot 65 liep is waarschijnlijk de grootste geweest. In hoeverre leeft die geschiedenis nog?
20: Nou, die geschiedenis leeft nog enorm. Amerikanen zijn meer met die geschiedenis van hun eigen land bezig dan wij in Nederland gewend zijn. En de cultuurverschillen tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten die tegenover elkaar stonden, die vind je nog steeds terug in de dagelijkse beleving. Ik was een paar jaar geleden in South Carolina, een van die zuidelijke afgescheiden staten. En daar vertelde de taxichauffeur, een student, dat zijn overgrootvader nog in de oorlog had gevochten en dat hij bezorgd was dat Spaans misschien wel de nationale taal van Amerika zou worden in plaats van Engels, wat hem zeer bezorgd maakte. Dus je ziet dat dat soort culturele verschillen nog bestaat. Maar het dient ook als reflectiepunt dat Amerikanen ook zeggen in moeilijke tijden van: we hebben in het verleden de meest zware uitdagingen hebben we overleefd. Dus we kunnen wel de schouders eronder zetten en dat opnieuw laten zien. Dus de medaille kent twee kanten. Aan de ene kant is door die culturele verschillen staan in dat opzicht mentaal gezien Amerikanen soms toch nog wel tegenover elkaar. Maar aan de andere kant zijn er ook lessen uitgetrokken dat het land die moeilijkheden heeft overwonnen. En daar putten mensen ook inspiratie uit.
0: Ja, Jan, jij reist zowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten heel veel. We hebben het er ook vaak over in de Amerika-podcast. Voel jij ook nog steeds die verschillen tussen de Confederates en de Yankees als je zo je reizen maakt?
21: Ja, zeker. Ik denk die relatie, zoals Koen ook al een beetje schetst, die relatie is eigenlijk nooit helemaal hersteld. Het zuiden heeft zijn eigen versie van wat daar gebeurd is. De Lost Cause, wij vochten een nobele strijd tegen die noorderlingen die ons aanvielen, de Northern Aggression. En ik denk dat heel veel van die tegenstellingen van nu, die kun je daar inderdaad naar herleiden. Ik denk ook veel culture war onderwerpen, die zie je daar het hevigst meer in het zuiden. Daar is nog steeds frustratie ook over hoe dit allemaal gelopen is en wat een onrecht hun is aangedaan. En ik was een paar jaar geleden bij zo'n reenactment. Dat was toevallig ook Gettysburg. En daar zag je echt heel gepassioneerd mensen daarover discussiëren. Ook dat naspelen dus, met die uniformen aan. Het was daar echt 35 graden op zo'n groot veld. Vreselijk heet, maar ze hielden het allemaal vol. Ze sliepen daar ook allemaal 's nachts tussen de muggen. Was echt, respect hoor. Maar daar zag je echt voor hun, dit is echt nog iets wat in hun dagelijks leven ook meespeelt. Ze vinden dit echt heel belangrijk. En ik denk, nou ja, als jij bijvoorbeeld een zwarte Amerikaan in het zuiden bent, dat je daar ook nog wel de gevolgen van merkt. En ook in het noorden trouwens, van die burgeroorlog.
0: Ja, er zijn nog een paar eikpunten, Koen, kun je zeggen, 1964, toen onder Johnson de apartheid werd afgeschaft in de Civil Rights Act. En dan natuurlijk 1968, daar hebben we al eens eerder over gesproken. Martin Luther King werd vermoord in dat jaar. Presidentskandidaat Bobby Kennedy werd vermoord, de broer van JFK. Hoe dicht waren we toen bij een tweede Amerikaanse burgeroorlog?
20: Nou, er was wel heel veel spanning in die samenleving. En omdat twee dingen samenvielen, je had die strijd om de burgerrechten. Waar ook in confrontaties tussen de burgerrechtenbeweging en de politie veel geweld werd gebruikt. Je had ook nog de afscheiding van Malcolm X. Hè, de zwarte burgerrechtenbeweging die zei, we mogen wel geweld gebruiken. En Luther King zei, dat doen we niet. Maar daar zag je ook strijd tussen ontstaan. En tegelijkertijd had je ook nog de enorme protesten tegen de Vietnamoorlog en de Amerikaanse rol daarin, waar met name vanuit de studentenbeweging ook verzet was en waar ook bij confrontaties doden zijn gevallen. Of het land echt op de rand van een burgeroorlog stond, dat is misschien iets te zwaar aangezet, omdat er geen sprake van was dat bepaalde staten zich wilden afscheiden en tegen de staten die zich niet zouden afscheiden weer de wapens zouden oppakken. Maar je zag wel steeds veel geweld in de samenleving. Wat zei je?
21: Ik zei wel heel hevige rellen in verschillende steden. We hebben hier bij mij in de buurt, daarom, er nog steeds gaten in de straten, zeg maar, daarvan.
20: Ja. Er was heel veel geweld en daarom gebruikte Nixon als presidentskandidaat in 68 wel de vergelijking dat het land op de rand van de burgeroorlog stond en dat hij de gemoederen tot bedaren zou brengen. Dus die gewelddadigheden waren extreem. Maar er zat niet een gecoördineerde beweging achter om een deel van het land af te scheiden. Dus het was meer een culturele burgeroorlog dan een echte burgeroorlog. Maar het geweld was toen enorm. En die grote steden waren extreem onveilig om te laten zien. Ja. En die extreme mate van geweld is daarna gelukkig geluwd. Maar zorgt wel voor extreem veel spanning in de samenleving.
0: Ja, ik wil jullie eigenlijk ter afsluiting allebei nog even één of twee vragen stellen. Maar in elk geval dezelfde vraag. Jan, op wat voor manier vind jij dat Trump de Amerikaanse geschiedenis probeert te herschrijven?
21: Ja, ik zie twee heel duidelijke voorbeelden. De eerste is, hij kiest de mooie dingen uit de Amerikaanse geschiedenis. Laat die zien. Het is eigenlijk cherrypicking. Hij wil het liever niet over de negatieve kanten hebben. Hij zegt eigenlijk, op Amerika moet je trots zijn. Daar moet je niet over discussiëren. Ik was deze week in zo'n Freedom 250-bus. Die rijden door heel het land met een tentoonstelling van de Amerikaanse geschiedenis. En dan zie je vooral een geschiedenis toch van blanke mannen. De Founding Fathers natuurlijk. Maar heel weinig over slavernij. De Cowboys, niet de Indianen. Bijvoorbeeld wel Martin Luther King, maar niet hoe hij werd tegengewerkt. Niet de KKK bijvoorbeeld. Dus Amerika zet hij echt neer als een land van helden. Zo ziet hij dat graag. Iets waar je trots op kan zijn. En ja, tweede punt. Trump plaatst zichzelf ook in die geschiedenis. In die bus was een toespraak op video van Donald Trump. Dus hij is daar onderdeel van die geschiedenis. En ik zag zijn naam ook op een groot vaandel op het Department of Labor naast Teddy Roosevelt. Bij het landbouwministerie hing hij samen met Lincoln. Dus ja, dit is een land van helden volgens Trump. Maar de grootste held, die is hij zelf.
0: Oké, en Koen, dan tenslotte aan jou die vraag. Gaat het Trump lukken om de geschiedenis te herschrijven of om iets te bewerkstelligen wat hij waarmee hij echt de samenleving drastisch veranderd?
20: Nou, ik denk dat hij het wel zal ambiëren. Wat Jan ook terecht zegt, is dat Trump overal zijn gezicht, zijn naam aan verbindt en als levend president dat zelf initieert. En dat is zeer ongebruikelijk. Ik denk wel dat uiteindelijk weer zal terugveren, omdat Trump wel een bijzondere persoonlijkheid heeft. En wie zijn opvolger ook wordt, dat toch waarschijnlijk niet met die inborst heeft. Dus ik vermoed dat dat een tijdelijk fenomeen zal zijn. En dat daar critici later ook nog hoofdschuddend op terug zullen kijken. Dat hij tegelijkertijd ook die mooie kant van Amerika laat zien. Daar heeft Jan volledig gelijk in. Maar dat is niet een nieuw iets. In de jaren 60 en 50 was Amerika een land waar je als zwarte het nog slechter had dan in Zuid-Afrika. Het was een apartheidsregime waar de zwarte het verschrikkelijk slecht getroffen hadden. En de politiek ging heel erg over de reizen naar de maan, ontwikkeling van het ruimtevaartprogramma, de technologische innovaties, de consumptiemaatschappij, de cultuur die in film en tv en in muziek heel erg dominant was. De sterke rol van Amerika op het wereldtoneel. En daar werden ook altijd die lelijke kanten minder zichtbaar gemaakt. En ik denk wel wat het grote verschil is, dat nu met social media er eigenlijk niks meer ongezien blijft. En dat daardoor ook de lelijke kanten van Amerika, die er altijd al waren en nog steeds zijn, dat die wel veel zichtbaarder geworden zijn en dus veel lastiger om te ontkennen of om niet te zien.
0: Dank, Amerika. Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
22: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
28: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
29: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
30: Nu in de BNR-app.
31: Bondskanselier Merz presenteert een belastingverlaging van 10 miljard euro en de hogere inkomens gaan meer betalen. Boskalis en Van Oort krijgen een megacontract voor de uitbreiding van de Zweedse haven. En Hyundai en Kia zetten in op UV-desinfectie, waarmee vieze auto's verleden tijd zouden zijn. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
16: Als we ook de rooklucht uit tweedehands auto's meer kunnen krijgen.
31: En de hondenlucht.
16: Dan, en de hondenlucht. Dan zijn we een heel stuk opgeschoten. Over de weg en de auto's gesproken. Tim Schaap voor ons bij de ANWB vanmiddag. Goedemiddag, Tim.
14: Ja, goedemiddag. Hallo, hallo.
16: Wat zijn de problemen? Ja,
14: helaas, hier en daar is het wel aardig aan het aansluiten. Bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 15 kilometer en 50 minuten. Komt er een ongeluk? De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A12 vanuit Arnhem. Tussen Bunnik en Harmelen een file. Een uur lang komt er een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Dan nog een file voor knooppunt Velzen op de A9 vanuit Amstelveen. Vanaf afrit Bad Hoeverdorp een half uur vertraging. Door dat ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar Groningen bij 168,2. En langs de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met twee bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. De brand in een woning in Huizen bij Hilversum is grotendeels geblust. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer bekijkt met een drone of er nog meer slachtoffers zijn. De bewoners van 15 huizen moesten naar buiten en worden opgevangen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko, gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen en dat er geen plek is voor verkeers-ASO's. Bewoners mogen er wel door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
3: De Ajax die staat op 1078 punten. 1079, bijna 0,5% hoger is dat. De grootste stijger is nu ArcelorMittal, 5,4% erbij. En Prozis is de grootste daler, 2,1% lager staat dat aandeel. De Dow Jones is 0,6% hoger geopend.
31: En zometeen in de avondspits. De zaak die de VEB aanspant tegen kunstmestproducent OCI staat ineens op losse schroeven. En de uitstoot van kerosinevliegtuigen zijn verondersteld kankerverwekkend. Zo oordeelt de Gezondheidsraad. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat...
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Verzekerd van betaling.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt?
6: En of waarom?
5: In de BNR-app.
6: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
5: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
7: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. De uitstoot van vliegtuigmotoren moet worden geclassificeerd als verondersteld kankerverwekkend, vindt de Gezondheidsraad. Wat betekent dat voor medewerkers op het vliegveldplatform? Ons Europese nieuwsblok gaat over het aantal doden, gewonden en vermisten in de Oekraïne-oorlog. Dat is volgens nieuw onderzoek 2 miljoen, meestal natuurlijk aan de kant van Rusland. En Rusland bespioneert onze kerncentrales. Er zijn 144 incidenten in het Westen gemeld. Maar we beginnen met een schijnbaar verloren strijd tegen een omstreden overname.
8: Ja, de zaak die de VEB aanspande bij de ondernemingskamer tegen kunstmestproducent OCI, die staat op losse schroeven. De VEB en andere aandeelhouders vochten tegen een overname door meerderheidsaandeelhouder Nassef Sawiris. Maar een deel van die aandeelhouders, waaronder Oceanwood Capital, lijkt nu toch voor het grote geld van OCI te kiezen. Bij ons zijn, je hoorde hem al heel even, beursredacteur Jochem Visser en Thijs Buitenhuis. Hij is medeoprichter van Norbury Capital en hij sloot zich ook aan bij de zaak. Jochem, dit is heel ingewikkeld, maar ik heb alle vertrouwen in jou, want jij gaat mij en de luisteraar dit uitleggen. Wat is daar precies aan de hand?
9: Nou, je hebt hier het beursgenoteerde bedrijf OCI. Dat is een zak geld, gewoon even voor de eenvoudigheid, echt bijna slechts een zak geld met een bijna verkochte kunstmestfabriek. Die heeft een heel stel minderheidsaandeelhouders en een meerderheidsaandeelhouder, dat is Nassef Sawiris dus. Meneer Sawiris bood eind vorig jaar een betrekkelijk lage prijs aan de rest van de aandeelhouders voor de zak geld. En hij wilde betalen in aandelen van een ander bedrijf van hem, namelijk Orascom, een Egyptisch bouwbedrijf dat je nogal moeilijk verhandelt. Kortom, te lage prijs en nog de verkeerde muntjes ook.
7: Maar hij wilde dus in eerste instantie, of dat is zijn doel, het helemaal overnemen van OCI, waar die al een grote aandeel van heeft.
9: Ja, hij dacht, ik ben hier de meerderheidsaandeelhouders. Aandeelhouder,
8: en ik wil die andere aandelen ook. Ja,
9: ja, en dan voor een betrekkelijk lage prijs. Nou, dus de Vereniging van Effectenbezitters Norbury Capital en ook oud-KPM-bestuurder Marcel Smits, die zeiden, we gaan naar de ondernemingskamer en die legde de overname stil. Dus vervolgens werden de twee onafhankelijke bestuurders benoemd. Die mochten gaan kijken of dat allemaal rechtmatig verloopt. Daar is een zitting van die 20 augustus nog op ons afkomt. Maar daarop zei Sawiris, nou, prima, dan ga ik een ander bod maken. Dit keer gewoon in cash. Dus in de afgelopen maand heeft hij met zijn investeringsfonds NNS opnieuw een betrekkelijk lage prijs geboden, maar wel in contanten.
8: Mm-hmm.
9: Nou, de onafhankelijke bestuurders zeiden, dat is redelijk, maar niet hoog genoeg. En nu zegt Oceanwood Capital opeens, nou ja, maar wij accepteren dat wel. En dat is flink zuur voor de VEB, want die komt daardoor in de problemen. Want die hebben daardoor niet meer genoeg aandelen om dat onderzoek door de ondernemingskamer door te laten gaan naar deze gang van zaken. Dus ik heb vanmiddag nog met Joost Smets van de VEB gebeld. Die zegt dat ze nog wel doorgaan en dat de juristen nu kijken wat ze moeten doen, eigenlijk.
8: Oké. Okay. Thijs Buitenhuis, ja, heeft Jochem dit een beetje helder onder elkaar gezet? Ik denk het te begrijpen.
10: Zeer helder uiteengezet.
8: Goed zo.
10: Ik had het niet beter kunnen doen.
8: Ja. Jij bent een van die minderheidsaandeelhouders uit het verhaal. Je had je wel aangesloten bij de zaak van de VEB, toch?
10: Ja, we hadden ons aangesloten bij de zaak van de VEB, maar wel als niet als zeg maar verzoeker, maar als belanghebbende. Dus dan zit je net iets onder die zaak. Dus daardoor zitten wij zeg maar wel, waren we ook met advocaten betrokken bij de procedure. Maar we hoorden niet bij die 1% die je nodig hebt voor de drempel van onze zaak aanhangig te maken.
8: Ja, en heb je nu contact gehad met de VEB?
10: Ja, dus ook ik spreek eigenlijk dagelijks met Joost rondom dit soort zaken. Ik kan wel stellen dat wij ook rond kerst en oud en nieuw, toen die zaak echt aanhangig werd gemaakt,

0: ongeveer vaker sprak dan mijn vrouw. Dus ik spreek Joost dagelijks.
1: Oké. Okay. En heeft de VEB nu nog een poot om op te staan in die zaak? Of denk je dat ze niet genoeg aandeelhouders kunnen vinden om door te gaan?
2: Nou, kijk, Oceanwood was ook een partij die ik ook vaak spreek. En die ging eigenlijk een beetje op eigen houtje onderhandelen met Nassef Sawiris. Dat werd ons iets voordat die bieding van Sawiris kwam duidelijk. Toen zijn we natuurlijk al wel alternatieve plannen gaan maken van wat als Oceanwood hier wegvalt. Kunnen we dan alsnog door en is mm-hmm. nog steeds het mogelijk om die drempel van 1% te halen? Ik denk dat de VEB het wel lukt om alsnog tot 1% van de aandeelhouders te komen om door te gaan met dat verzoek.
1: Oké. Okay. En jouw fonds, Norbury Capital, verzette zich ook tegen het bod, hè? Ben je nog steeds een onafhankelijk eiser?
2: Nou, uiteindelijk heeft wat de onafhankelijke bestuurders hebben gedaan, verandert de zaak denk ik wel. Aan de ene kant zie je ook heel duidelijk daarin de frictie die zij zelf hebben. Ze geven eigenlijk aan, we vinden de transactie aan zich goed genoeg om voor te dragen, maar dat cashbod vinden we eigenlijk te laag, want dit vertegenwoordigt minder dan de cash die in het bedrijf zit. Dat let niet dat het wel nu ingewikkelder is geworden voor een ondernemingskamer om te zeggen van, nou ja, deze transactie moet van tafel. Mm-hmm. En er is een mogelijkheid tot een hogere prijs. Uiteindelijk run ik ook gewoon een fonds voor investeerders waarbij ik gewoon het kapitaal zo efficiënt mogelijk moet inzetten. En ja, dan is de vraag van, ga ik hier nog zitten wachten op een hogere bieding of kies ik eigen voor mijn geld?
3: En ga jij nu zelf niet meer door met je zaak dus, als ik jou zo hoor praten?
2: Nee, ik denk dat je dat heb je goed gezegd. Wij hebben dat ook vandaag naar onze investeerders gecommuniceerd. Dus dat wij, alhoewel we zeg maar niet super tevreden zijn met het cashbod. Het is alsnog een positief rendement voor ons, maar niet waar we denk ik recht op hebben. Maar ik denk dat het voor ons nu niet zoveel zin heeft om hier door te gaan procederen.
3: En heeft het dan wel zin voor de VEB?
2: Nou, dat denk ik wel. Kijk, uiteindelijk geeft het verslag van de onafhankelijke commissarissen geeft ook een hele duidelijke handreiking over alle dingen die er fout zijn gegaan. Dus het zou mij niet verbazen als een ondernemingskamer wel tot de conclusie kan komen dat het bestuur zoals dat gedaan is, dat dat niet goed is. Dat er gewoon fouten zijn gemaakt in die initiële besluitvorming is wel duidelijk. En of dat ook leidt tot wanbeleid is een tweede. Maar ja, daar zijn wel gereden kansen toe dat je dat kan krijgen, ja.
1: Dank voor je toelichting, Thijs Buitenhuis. En hier in de studio, Jochem Visser.
4: BNR Nieuwsradio.
5: Ruim 2 miljoen slachtoffers, zoveel militairen zijn er in de Russische oorlog in Oekraïne omgekomen, vermist geraakt of gewond geraakt. Dat blijkt uit een publicatie van de denktank Center for Strategic and International Studies. We spreken over die treurige cijfers met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, dit zijn alleen de militairen die zijn geteld?
6: Ja, ongelooflijk, hè?
5: Ja.
6: En het zijn dus niet eens de burgers, als je het hebt over een stad als Mariupol. Tot op de dag van vandaag weten we niet of bij die bezetting door Rusland, dat bombardement, of daar duizenden of tienduizenden burgers om het leven zijn gekomen. Dat valt eigenlijk ook niet goed te schatten. Dus inderdaad, ruim 2 miljoen slachtoffers, enkel militairen. Waarbij je ook in sommige gevallen nog kunt denken, moeten we ze wel soldaten noemen? Want het zijn kappers of autoverkopers of universitair docenten. En die zijn na een veel te korte militaire spoedcursus in de strijd dan gesneuveld of gewond geraakt.
1: En je zegt, ja, het is een beetje een schatting in die stad Mariupol, hoeveel mensen daar zijn omgekomen. Maar wordt dat gewoon niet geregistreerd? Worden doden daar dan, burgerdoden daar
6: en vermisten? Maar het is bijna niet bij zo'n bezetting en zo'n vernietiging van zo'n stad, wat eigenlijk de Russische strategie is in heel Oost-Oekraïne, is dat bijna niet goed te registreren.
1: Jeetje.
6: En het hangt er ook vanaf wat je onder bewijs beschouwt. Maar goed, laten we eerst de cijfers op een rij zetten en dan kom ik daar zo op.
5: Ja, want van die 2 miljoen heeft Rusland de meeste slachtoffers. Ja. Aan de Russische zijde is de meeste slachtoffers gevallen. Wekt dat verbazing nog?
6: Nee, want dat is de aanvallende partij. En er wordt ook wel gesproken over de gehaktmolen, waar Poetin zijn eigen mannen met name dan in werpt. Daar staat de teller op het duizelingwekkende aantal van 1,4 miljoen militairen die dus of gedood, vermist of gewond zijn geraakt. En we kunnen volgens deze denktank uitgaan van een klein 500.000 Russische doden.
5: En aan de Oekraïnse kant?
6: Ja, daar is de schatting wat ruimer genomen. Daar zouden 125.000 tot 150.000 Oekraïnse militairen om het leven zijn gekomen. Maar dat kunnen er ook meer zijn, want er zijn er ook nog aardig wat vermist. Dus ook daar kan het oplopen tot boven een 500.000.
5: Ja, en van
6: inclusief
5: die kant,
6: gewonden.
5: Ja, maar van die kant is ook wel weer gek dat daar ook geen officiële cijfers van zijn. Dus.
6: Ja, en dus heeft ook deze denktank vooral gebruik gemaakt van Britse en Amerikaanse bronnen. Ik moet er wel bij zeggen, de denktank zegt zelf ook dat de cijfers met name van overheidswegen van Rusland en de Oekraïne gewoon niet als betrouwbaar genoeg worden geacht. Je wil ook, klinkt heel cru, maar de vijand ook niet wijzer soms maken door cijfers prijs te geven. Of richting je eigen bevolking, zoals in het geval van Rusland, de indruk wekken dat je moet mobiliseren. Ja, ja. Want je gaat door met een oorlog waar je eigenlijk de manschappen niet voor hebt.
5: Nee.
6: Ik hou zelf een aantal projecten in de gaten die het aantal slachtoffers probeert te verifiëren. Journalistieke projecten. Dat is best de moeite, maar wel heel verdrietig. Je hebt onafhankelijke Russische media die ook niet meer in Oekraïne of in Rusland zijn, maar dat zijn Medusa, dat zijn Mediozona en de Russische afdeling van de BBC. Die kijken dus echt, kunnen we met bewijs laten zien dat mensen zijn gesneuveld. Nou, dan gaan ze uit aan de Russische zijde van ongeveer 250.000 Russische doden. Dat is de helft minder dan waar die denktank nu mee komt. Maar goed, dit is dan op basis van bewijs en de denktank komt met reële schattingen. En Oekraïne, dan heb je de website Ukrainian Losses die ik in de gaten hou. Dan heb je dus ook vooral militairen, maar wel heel erg in your face, want dan zie je op die website ook echt de leeftijd en een portretfoto. Oh, ja. Een soort biografie. Dan komt het binnen. En zij hebben het over ongeveer 100.000 Oekraïense militaire doden, maar ook wel bijna 100.000 vermisten. Dan heb je ook natuurlijk nog 10.000 krijgsgevangenen. Dus het zijn bizarre cijfers.
5: Maar er is toch in Kiev ook een monument voor omgekomen soldaten? Of hoe zit het ook weer? Dus daar is de naam dan wel van bekend en gepubliceerd in die zin op straat te zien.
6: Ja, maar niet van al deze mensen die we nu benoemen, Ukrainian losses. Maar als ik zelf in Oekraïne ben, dan zie ik ook op de winkelboulevards, waar bij mooi weer mensen aan het flaneren zijn en ijsje eten, zie ik daar ook die billboards van die mannen met name, die omgekomen zijn of vermist zijn. En dan zie je soms ook een vrouw daar een vaasje bloemen verversen. En het is bizar. Sta je bij zo'n billboard en rechts van jou staat iemand ijs te kopen en uit de spieken schalt de Macarena.
1: Ja.
6: Dat is toch zo'n contrast in een land in oorlog. Nou ja, en dan worden die cijfers voor mij gelukkig iets persoonlijker. En dan kun je achter die cijfers kijken, want wat zegt een miljoen? Eén verhaal zegt soms veel meer.
5: En dan was er vannacht nog een zware aanval op Kiev. We horen wel veel dat, we gaan daar straks nog verder over praten, maar we horen veel dat het eigenlijk goed gaat. Dat Oekraïne stevig voorstaat aan het front. Niet overal, maar en ondertussen valt Rusland dus met dit soort harde aanvallen Kiev aan, wat waarschijnlijk geen militair doel dient.
6: Nee, en Oekraïne valt Rusland aan en communiceert daarover dat ze wel met name dat hun aanvallen wel militair doel heeft. Ja. Door bijvoorbeeld ook energieinfrastructuur te bombarderen.
5: Ja, dat zegt Rusland ook, hè, dat ze dat in Kiev doen. Maar
6: ja, kijk, Rusland heeft de schijn tegen. Dat lijkt me duidelijk. Er vallen nu zeker 20 burgerdoden in Oekraïne. Er zijn meer dan 100 gewonden. Alleen al in de stad Kiev. Morgen is daar een dag van nationale rouw. Al dus de burgemeester van de stad. En natuurlijk wordt er vrij weinig informatie, ook in dit geval prijsgegeven, over hoeveel doden er in Rusland vallen, hoeveel burgers. Maar we weten allemaal dat de informatie uit Rusland momenteel zo moeilijk te verifiëren is, dat ik daarom zeg, ze hebben dan in de meeste gevallen de schijn tegen.
5: Het is bijna scorebordjournalistiek, maar uit jouw bewogen toon valt wel op te maken dat het dat niet is. Maar toch even naar de belangrijkste bijzaak in het leven. Het voetbal, wil je daar nog iets over zeggen?
6: Nou ja,
5: hoe doet Europa het eigenlijk op het EK?
6: Er is bijna geen bruggetje te maken, maar een korte analyse dan. Dit wordt misschien het meest dramatische jaar voor Europa als het gaat om, of de editie als het gaat om het WK voetbal. Ik heb even gekeken. Er kunnen naar de laatste 16 nog maar maximaal 7 Europese teams. Moet Zwitserland wel van Algerije winnen, anders zijn het er 6. En het is niet eerder zo dramatisch geweest. 1 keer eerder in 2010. Ook 6 van de 16 landen bij de laatste 16 waren Europees. EU-deelnemers is het al helemaal dramatisch. Dat worden er hooguit 4. Dus ik ga gewoon juichen voor Kaapverdië, denk
5: ik. Trek jij hier geopolitieke gevolgentrekkingen uit?
6: Ja, ik heb een hele leuke analyse bedacht, maar die ga ik denk ik in de podcast Make You Upgrade Again een keer delen, want daar moet ik wel eventjes mijn filosofie op loslaten. Zeker, ja.
5: De podcast Make You Upgrade Again, hij is al genoemd. Daar kun je meer Europees nieuws vinden. Dankjewel, Geert-Jan Haan.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: dat de uitstoot van vliegtuigmotoren niet per se gezonde stoffen bevat, dat kunnen we misschien wel raden. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat van de Gezondheidsraad dat die stoffen die vrijkomen bij het verbranden van kerosine daadwerkelijk schadelijk zijn voor de gezondheid en zelfs kankerverwekkend kunnen zijn. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor grondmedewerkers van luchthavens die de hele dag in die uitstoot staan. Daarover praten we met Karien Stronks, voorzitter van de Gezondheidsraad. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, kerosine kan leiden tot luchtwegaandoeningen en waarschijnlijk ook tot kanker. Dat staat in jullie onderzoek. Hoe hebben jullie dat onderzocht precies?
7: Ja, de Gezondheidsraad is een adviesorgaan voor de overheid. En wij doen niet zelf onderzoek, maar wij kijken naar al het onderzoek wat wereldwijd gedaan is. En in dit geval was het dus onderzoek naar de vraag of de uitstoot van vliegtuigmotoren als kankerverwekkend moet worden beschouwd. En onze conclusie is ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, maar dat is dus een conclusie van heel veel onderzoek. Dus het op zich was het al wel bekend in al die deelonderzoeken?
7: Ja, wat wij dan doen is al het onderzoek bij elkaar leggen en dan kijken van ja, wat kunnen we daar nou uit leren als je dat al het onderzoek overziet. En dan zijn er natuurlijk altijd, ja, hoe zeg je dat, wetenschappers die het niet met elkaar eens zijn, partijen die dat betwisten. Mm-hmm. En wij kunnen dan op dat moment zeggen, nou, alles overziend, concluderen we, ja, het is waarschijnlijk kankerverwekkend.
1: En kunnen jullie ook zien voor wie het dan precies schadelijk is? Moet je er letterlijk met je neus bovenop staan, zoals het grondpersoneel op Schiphol? Of geldt dat ook voor omwonenden?
7: Ja, het is een goede vraag. Wij hebben echt gekeken naar de werksituatie. Dus het gaat echt om mensen die beroepsmatig werken op luchthavens. En bijvoorbeeld vliegtuigen tanken of bagage heen en weer vervoeren. Mm-hmm. En daar gaat het om hoe precies deze blootstelling is bij deze mensen. Hoeveel ze dan van die stoffen binnenkrijgen. Ja, dat is een vraag die nog veel minder te beantwoorden is op basis van onderzoek.
1: Ah.
7: Dus daarvan zeggen we dat moet verder onderzocht worden. Dus we kunnen zeggen dat de stof waarschijnlijk kankerverwekkend is. Maar hoe dat dan precies uitpakt voor die werknemers, daar moet zeker verder onderzoek naar gebeuren.
1: Want in jullie analyse van al die onderzoeken kwamen jullie niet tegen, nou ja, bij zoveel jaar werken in de buurt van vliegtuigen is er een grote kans op, ik zeg maar even wat, longkanker of zo.
7: Nee, dat is natuurlijk heel moeilijk onderzoek. Daar kunnen ze zich iets bij voorstellen. Want inderdaad, dan moet je mensen al hele lange tijd in dat onderzoek volgen.
1: Ja.
7: Dus dat zijn lastige onderzoeken. Maar er is nog te weinig over bekend om daar een conclusie over te trekken.
1: Ja.
7: Het betekent overigens niet dat er nu niks kan gebeuren. Want wij hebben nu gezegd, het is waarschijnlijk kankerverwekkend. Dat is een advies aan het ministerie van Sociale Zaken. Die kunnen dat vervolgens dan op een lijst zetten met kankerverwekkende stoffen. En op basis daarvan is er een wettelijke plicht bij de werkgever om de werknemer te beschermen tegen deze uitstoot.
1: Ja. En hebben jullie dan ook al een reactie van bijvoorbeeld Schiphol gekregen?
7: Nee, we zijn net vandaag uit met het advies. Dus de reacties zullen ongetwijfeld de komende week volgen.
1: En nu moeten dus jullie pleiten dus voor verder onderzoek naar onder andere die hoeveelheid blootstelling die schadelijk is, hè?
7: Ja, omdat er dan een grenswaarde kan worden afgeleid. En dat is heel belangrijk, want dan kan je zeggen van, beneden dat niveau is het veilig voor de werknemer. En beneden dat niveau moeten dus ook allerlei maatregelen worden genomen om dat niveau te halen. Dat kunnen we dus nog niet zeggen. Maar we weten wel van heel veel onderdelen uit de kerosinemotoremissie dat ze schadelijk zijn, bijvoorbeeld PAX. Dus er liggen wel allemaal normen die op zichzelf nu ook al gebruikt kunnen worden voor die bescherming van de werknemer.
1: Dank voor de toelichting, Karien Stronks.
5: De Russen bespioneren al meer dan een jaar Europese kerncentrales, blijkt uit een analyse van het International Institute for Strategic Studies. Teller staat op 144 incidenten waarbij Russische drones het Europese luchtruim binnendringen. We praten erover met Erik Schouten. Hij is oprichter van Diami Security Intelligence en hij is ook voormalig AIVD'er. Welkom.
8: Ja, dat wordt dan.
5: Ja, dit wordt al een zogenaamde surveillance-campagne genoemd, maar dat is dus spionage, of?
8: Ja, dat is een mooi woord. Ook nieuw voor mij. Het is inderdaad spionage- en sabotageactiviteiten geïnitieerd door Rusland.
5: Ja, en wat doen ze dan precies?
8: Nou, wat je ziet is, het is een mix van bijvoorbeeld drone incursions. Hè, dus drones die het luchtruim binnenvliegen en dan boven vliegvelden of havens of militaire installaties. Hè, en je zei het zelf ook, nucleaire faciliteiten vliegen, daar rondhangen. En met als doel om bijvoorbeeld te verstoren. Maar het kan ook zijn dat ze daar dus inlichtingen verzamelen om daar later iets mee te kunnen.
5: En hebben die drones daar daadwerkelijk gevlogen of is daar een vermoeden van? Want daar hebben we hier in Nederland en België ook discussie over gehad. Dat mensen melden dat er boven vliegbasis drones vlogen. Maar
8: kijk,
5: die zijn niet aangetroffen.
8: Altijd een soort. Ja, precies dat. Er is altijd een vorm van paniek wat ontstaat. Hè. Mensen gaan naar boven kijken en die zien opeens een planeet of sterren. En dan kijken ze nooit naar en opeens zien ze dat en die melden dat als drone. Dus je hebt ook heel veel meldingen die eigenlijk niet gerelateerd zijn aan drones. Maar er zijn ook serieuze meldingen van drones die te zien zijn. En dan knipperen de lampjes erop. Maar ik maak me het meeste zorgen over de drones die je niet kan zien. Waarbij ze bijvoorbeeld alle navigatielampen uit hebben staan, maar die er wel zijn. Ja, en daar is natuurlijk minder onderzoek naar te doen, want die weet je niet dat ze er zijn.
5: Maar hoe komen die Russische drones dan in het Europese luchtruim? Vliegen die de grens over of worden die opgelaten vanaf een plek binnen Europa?
8: Ja, het is leuk dat je dat zegt inderdaad. Want ik geef ook heel veel trainingen hierover. En dan stel ik altijd de vraag, hoe ziet zo'n drone eruit? En heel veel mensen denken dan dat het zo'n kleine kortkapter is die je ook bij de lokale elektronicazaak kan kopen.
5: Ja, en, dat stel ik er ook bij voor, ja.
8: Precies, maar dat is het dus niet. Ze zijn vaak ter grootte van een auto. Of het zijn drones die worden die stijgen op van bijvoorbeeld een binnenvaartschip of een schip in de Noordzee. Oh. En dat zijn ook quadcopters, maar dan hebben ze echt wel een grotere lading. Zo moet je het zien.
5: Ja, quadcopters, dan hebben ze dus vier plekken waar een rotor zit. Ja.
8: Ja, vier of zes. Hè. Het zijn echt wel de grotere varianten in dit geval.
5: Ja, ja, maar dat die zijn dan toch. Waarom wordt dat niet tegen opgetreden dan? Want die zie je toch ook gewoon?
8: Die grotere die zijn vaak wel te zien op de radar, mee eens. Maar ook niet altijd, want ze bestaan ook weer uit toch wel plastic onderdelen. Het is moeilijk te onderscheiden van bijvoorbeeld een groep vogels. Hè, dus daar zitten nog wel wat uitdagingen aan. De kleinere die zijn al helemaal moeilijk te zien. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog geen wetgeving die eigenlijk ons in staat stelt om er wat tegen te doen. Want je kan ze niet zomaar jammen. En je kan ze ook niet zomaar uit de lucht schieten. Want iets wat je omhoog stuurt, moet ook naar beneden. En dan heb je kans dat wat naar beneden komt ook andere mensen raakt.
5: Ja, hoe groot is de dreiging hiervan? Want met een drone over een kerncentrale vliegen doet op zich geen schade.
8: Nee, kijk, het neemt alleen maar toe. Uit eigen onderzoek zien we dat ook. En het verstoort vooral. Kijk, als jij een drone bij een vliegveld laat rondhangen, dan moeten vliegtuigen uitwijken naar andere vliegvelden. Dus je krijgt een enorme verstoring, wat zorgt voor economische schade. Een drone laten hangen boven een militaire installatie is meer het in kaart brengen of kritische infrastructuur, zoals een generator van een elektriciteitscentrale. Dan heb je een andere uitdaging. Dus we moeten. Ja, sorry.
5: Ja, anderzijds, doet de NAVO dat niet ook in Rusland?
8: Niet op deze manier. Nee. Wij weten dat. Natuurlijk vliegen er ook spionagevliegtuigen van de NAVO langs de grenzen. Maar het is niet zo dat de NAVO nou opereert met allemaal drones en een soort van een hybride oorlogsvoering op deze wijze uitvoert in Rusland. Wat je wel ziet, zijn aanvalsdrones vanuit Oekraïne die nu Moskou belagen. Ja. Maar dat is een hele andere orde.
5: Ja, maar goed, als ik u zo beluister, dan kan er wel iets tegen gedaan worden. Is lastig, ook qua waarneming, maar in elk geval zou de wetgeving aangepast moeten kunnen worden. Hartelijk dank, Erik Schouten, oprichter van Diami Security Intelligence.
1: In de Tweede Kamer is het debat over kernenergie net afgelopen. En daaruit blijkt, uit het debat, dat staatssecretaris Joannes de Bat nog niet wil kiezen waar nieuwe kerncentrales in Nederland komen te staan. Straks hoor je meer van onze politieke verslaggever.
9: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
12: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Even kijken. Benki.
14: B-E-N-K-E-Y. Benki.
13: Benki, dat is toch geen woord?
14: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland... met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
15: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Benkei. Benki. Steengoed in vermogen.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
19: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
18: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
19: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
18: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
19: Op BNR en ons podcast.
20: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
21: BNR. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is behoorlijk druk onderweg. Er staat meer dan 700 kilometer file. Onder andere een lange file op de A4 richting Den Haag. Sowieso is dat drukker vanwege die afsluiting van de A44. Maar nu staat er ook nog eens een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. Er is één rijstrook dicht, de vertraging is een uur. Ook een half uur op de A16 nu, Rotterdam-Breda, voor Hendrikje door Ambacht. Komt door een kapotte bus, er zijn drie rijstroken dicht. En tot slot nog naar de A2, Den Bosch-Maastricht, tussen knooppunt Eckerswijer en knooppunt De Hocht. 4 kilometer, 30 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is afgesloten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A10, de Ring van Amsterdam, bij 24,8.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
23: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met twee bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. De brand in een woning in Huizen bij Hilversum is grotendeels geblust. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer bekijkt met een drone of er nog meer slachtoffers zijn. De bewoners van 15 huizen moesten naar buiten en worden opgevangen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko... gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen... en dat er geen plek is voor verkeers-ASO's. Bewoners mogen er wel door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
1: Er lopen te weinig Nederlandse ambtenaren rond in Brussel. Althans, dat vindt onze overheid. Waarom die posities zo belangrijk zijn en waarom er zelfs rechtszaken over gevoerd worden, dat bespreken we zo.
24: De FD Gazellen komen er weer aan.
0: De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
3: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
5: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
5: Eerst even het laatste nieuws. Het kabinet komt volgens ingewijden van het ANP-persbureau met een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Het zou dan midden 2028 in moeten gaan, dat verbod.
1: Ja, het gaat natuurlijk over arbeidsmigratie.
5: Precies.
1: Vooral arbeidsmigranten werken in die slachthuizen in Nederland.
5: Ja, en die arbeidsomstandigheden zijn er niet altijd goed. Huisvesting is vaak ook een probleem. En de discussie is natuurlijk dat die vleessector misschien ook wel moeite zou hebben om te bestaan als ze mensen fatsoenlijk zouden betalen of in dienst zouden nemen. Daar is veel over gewisseld. En klaarblijkelijk, als we het ANP moeten volgen, dan komt daar een maatregel op. Wij gaan het dadelijk hebben over Europa. Er werken vrij weinig Nederlanders als ambtenaar bij de Europese Commissie. Kun je zeggen, maakt het uit. Maar dat maakt toch wel iets uit volgens de deskundigen die me zo meteen gaan spreken. Is er een voorkeursbehandeling ingesteld, maar daar is weer protest tegen van landen die juist heel veel mensen bij de Europese Commissie hebben werken. Meer daarover zo meteen. We gaan ook naar de tech-update, want er zijn bedreigingen voor de Europese chipsector. Maar we beginnen in Den Haag.
1: Ja, staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei wil nog niet kiezen waar er nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De mogelijkheid dat hij dat bij de Eems in Groningen zal doen laat hij nadrukkelijk boven de markt hangen. Een groot deel van de Tweede Kamer wilde vandaag al van hem weten: hom of kuit? Dat bleek bij een debat in de Kamer. Politiek verslaggever Mark Beekhuis was erbij. Goedemiddag, Mark.
17: Hi, goedemiddag.
1: Nou, werd het hom of kuit?
17: Nee, totaal niet. Nee. Dat was ook niet zijn plan, hoor. Zijn plan is om dit helemaal volgens een, zoals hij dat noemt, een nette procedure helemaal af te handelen. Ooit is er een project aangemeld, een paar maanden geleden, met 7 locaties. Nou, die zijn dan onderzocht. En daarvan zijn er een paar afgevallen. 4, onder andere Borselen, waarvan iedereen altijd dacht dat de kerncentrale daar zou komen. De nieuwe.
1: Ja, want daar stond er al één.
17: Daar staat er één en daar was oorspronkelijk gezegd er is ruimte voor nog wel 2. Maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet te zijn. Ook qua ruimte op het net, maar ook gewoon fysieke ruimte. Mm-hmm. En er zijn er nu 3 plekken die overgebleven zijn, weten we sinds 1,5 week ongeveer. In Terneuzen eentje. Dat is in de buurt van Borselen, zou je nog kunnen denken. Het is in ieder geval Zeeland. En 2 in Eemshaven in Groningen. En het probleem van Terneuzen is dat het eigenlijk ook te klein is. En het andere, in Eemshaven in Groningen, daar is echt totaal geen draagvlak onder de bevolking. Maar, zegt Joannes de Bat, we zitten in dat proces en dan moeten we gewoon netjes stap voor stap doorlopen.
24: Er is een zeef gebruikt om het aantal locaties ook terug te brengen, zodat je in het vervolg ook wat meer gericht ook kunt gaan spreken met allerlei partijen. En op die zeef blijven dan 3 locaties liggen. Waar we de komende tijd het gesprek over moeten voeren. In alle facetten. De technische onderleggers hebben we meegestuurd. Maar techniek is niet het enige waar je het over hebt bij het maken van een keuze. En dat is precies het dilemma wat we in de brief hebben willen schetsen. Namelijk dat we ook op de techniek nog moeten verdiepen. Zeker als het gaat om Zeeland. Maar ook als het gaat om het maatschappelijk draagvlak en alles wat nodig is om te komen tot een besluit. Ja, daar hebben we ook echt nog wel even tijd voor nodig. En wij proberen in de loop van dit jaar, hooguit begin volgend jaar, te kunnen kiezen. Oké, dit wordt die locatie voor de grote kerncentrales. Ja. Als dat lukt.
17: Het is niet een man die zich makkelijk laat vastleggen in de Kamer. Nee. Als dat lukt, gaan we misschien eventueel tegen de andere tijd iets gaan besluiten. Ja. Wat op zich wel op de achtergrond meespeelt, en dat hoorde je net ook al in nieuwsupdate. Premier Rutte heeft al gezegd, nee, Groningen gaan we dat niet aandoen, dat daar kerncentrales komen als we dat niet willen. Toen kwam er na
1: vanwege de gashistorie.
17: De parlementaire enquêtecommissie gas, Gronings gas. Daarna kwamen de afspraken, die heette Nijbegun, het nieuwe begin. En daar zijn allerlei afspraken gemaakt over juist duurzame energie die aan land zal komen in Groningen. Maar als je kerncentrales neerzet in Groningen, kan je niet ook nog al die windparken op zee daarmee onderhouden. Dus die worden afspraken gewoon geschrapt en opzij gezet, lijkt het. En er is ook gewoon één op één een Kamermotie die heeft gezegd, met een brede meerderheid was die volgens mij aangenomen, er moeten geen kerncentrales komen in Groningen als ze het daar niet willen. Dus ja, die optie is er wel, maar niemand wil hem.
1: Ja. Ik hoorde net debat dan zeggen in dat fragment dat je liet horen. Ja, het is niet alleen een technische keuze of een technische afweging. Er komt meer bij kijken. Maar ja, ja. Dat was altijd al zo, toch? Hij presenteert dat een beetje als een soort nieuw inzicht. Maar het is toch altijd meer dan alleen een technische keuze?
17: Nou, hij hoopt natuurlijk dat hij het hele project naar Terneuzen weet te brengen. Want daar is de weerstand aanmerkelijk minder dan in Groningen. In Groningen is er echt bijna verzet. Waar ook vandaag de commissievergadering twee bussen met Groningers die de vergadering kwamen bekijken. Oh. Dat zijn er meer mensen dan in het vergaderzaaltje kunnen zitten. Dus er stonden ook nog 80 stoelen gewoon in de grote vergaderzaal onder die, in de grote ruimte beneden onder die roltrappen. Ja, hij probeert het naar Terneuzen te krijgen waar het makkelijker is. Nou ja, dat is niet technisch. Maar dan krijg je vervolgens een commercieel probleem. Want je moet die stroom, als je die in Terneuzen zou opwekken, op de enorme kerncentrales, dan moet je die ter plekke kwijt kunnen. Want er is geen transportcapaciteit naar de rest van Nederland. Dat betekent, en debat heeft het daar ook echt over, ja, we moeten vraag gaan creëren. Dus we moeten bedrijven zo gek krijgen dat ze die naast de kerncentrale gaan bouwen. Mm. Of datacenters of waterstoffabrieken, daar kan van alles zijn. Maar er is dus op het ogenblik ook helemaal in Terneuzen geen behoefte aan heel veel extra stroom, want dat kunnen ze helemaal niet kwijt. Fascinerend, vind je niet?
1: Ja, vind ik fascinerend. Maar je zou ook kunnen zeggen als provincie, Zeeland, nou ja, als wij ja zeggen tegen zo'n kerncentrale, dan komt er dus ook heel veel meer bedrijvigheid. En dat is goed voor de provincie.
17: Ja. En de vraag werd in de Kamer anders verwoord vandaag. Ik probeer even te bedenken. Ik geloof dat het een D66-Kamerlid was. Die zei, hoe ziet Zeeland er dan uit als we al die vraag gecreëerd hebben en heel de provincie vol staat met grote dozen met datacenters? Dus dat is natuurlijk... dat is, ondertussen word ik gebeld door een chef die niet naar de radio luistert. Sorry daarvoor.
1: maar iets anders... Dus Johannes de Bat wil graag Terneuzen. Of toch Eemshaven?
17: Hij heeft de opdracht gekregen in het coalitieakkoord om 4 centrales neer te bouwen. En dit zijn de eerste 2.
1: Ja.
17: Voor hem is eigenlijk, dat is het enige wat een gegeven is. Dat er vervolgens geen plek is om die dingen neer te zetten. Want die conclusie zou je ook uit het debat kunnen trekken vandaag. Daar kan hij niks mee. Want de opdracht is nog helemaal 4 kerncentrales. Ja. En ik heb het debat ook 1,5 week geleden gevraagd. Van, je gaat het de Groningers toch niet door de strot duwen?
1: Ja.
17: Toen zei hij nog, dat is een wat als vraag. Daar kwam vandaag, eigenlijk kwam die vraag ook weer terug. Jimmy Dijk van de SP die dan zei, ja, als het Groningen moet worden, mag er dan tenminste een referendum komen? Nee, voorzitter, was het hele antwoord van debat. Dus als het Groningen wordt, dan wordt het daadwerkelijk de Groningers door de strot geduwd.
1: Ja, nou, dat is wel een pijnlijke conclusie dan van dit debat.
17: Ja,
1: ja.
17: Absoluut.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Mark Beekhuis.
4: Even wat laatste nieuws. Europese landen zijn bereid geld te gaan betalen aan Iran en Oman voor de doorvaart bij de straat van Hormuz, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het zou volgens die bronnen als het nieuwe normaal gezien worden na de oorlog. Het is niet duidelijk wat de landen bereid zouden zijn te betalen. En we hebben natuurlijk eerder gehoord dat Iran zegt, we gaan servicekosten berekenen. Ja. En er was ook sprake van dat ze schepen zich verplicht bij een Iraanse verzekeringsmaatschappij zouden moeten verzekeren. Dat is natuurlijk ook een manier om inkomsten binnen te halen.
1: De VS en de Arabische Golfstaten pleiten ondertussen nog steeds voor geen enkele heffing. Het naleven van internationaal zeerecht en angst voor presidentwerking zouden daarbij de belangrijkste argumenten zijn. Ja, zei jij dat nou net? Tol op de Noordzee heffen? Dat zou kunnen.
4: Ja, ik suggereer dat hier achter het scherm. Ja. Misschien kunnen wij samen met Frankrijk en Engeland wat gaan heffen, ja.
1: De Europese landen pleiten verder voor het optuigen van een speciale internationale maritieme coalitie voor het ruimen van de mijnen in Hormuz.
4: Tim Schaap bij de ANWB. Naar wat voor wegsituatie kijk jij?
21: Ja, het is een hele drukke. Het is druk in het land. Er staat bijna 800 kilometer file. En dat is voor dit tijdstip al uitzonderlijk veel. Onder meer de A2 staat erbij. Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 3 kwartier extra over 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en je moet er langs over de vluchtstrook. Verder ook nog drukt op de A4 naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoge Maden. 1 uur extra door een kapotte vrachtwagen. Daar heb je 1 rijstrook minder. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder eentje op de A59. Komende vanuit Den Bosch. Hectometerpaal 111,8.
22: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
7: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
8: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan... hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
22: BNR, blijf scherp.
4: Al jarenlang zijn er veel te weinig Nederlandse ambtenaren in Brussel. Zeker relatief gezien ten opzichte van andere landen dus. En hoewel Brussel met nieuwe plannen is gekomen om de vertegenwoordiging eerlijker te verdelen, zit er ook een addertje meteen onder het gras. Verschillende landen hebben namelijk een rechtszaak aangespannen tegen de EU, omdat ze dat voordeel niet eerlijk vinden. Dat is dus een voordeel om meer Nederlanders, dus andere ondervertegenwoordigde landen, om die meer vertegenwoordigd te krijgen in Brussel. Hoe zit dit precies? Is het erg dat er weinig Nederlanders als ambtenaar werken voor de Europese instellingen? En wat valt er aan te doen? Hoe zit die rechtszaak in elkaar? Dat leggen we vooraan Mendeltje van Keulen, praktijkprofessor Europese studies aan de Haagse Hogeschool, en Jeroen Reijnen is schrijver van het boek Big in Brussels. Welkom bijna.
9: Goedemiddag.
4: Mendeltje van Keulen. Laten we met de deur in huis vallen. Hoe word je eigenlijk ambtenaar in Brussel? Want het is een heel selectietraject, hè?
9: Ja, het is een examen dat je moet doen als je een vaste baan wil krijgen bij de Europese Commissie, maar ook bij de andere Europese organisaties. En dat is een examen waarbij van alles wordt getoetst, onder andere je vaardigheden, je rekenvaardigheden, je analytische kennis, soms ook kennis van de Europese Unie zelf. En dat is natuurlijk een manier van solliciteren die we in Nederland niet zo gewend zijn, maar in andere landen van de Europese Unie veel normaler is.
4: Jeroen Reijnen, u bent naast auteur van dat boek ook zelf ambtenaar bij de commissie. Op welke afdeling eigenlijk? Wat doet u?
10: Ik werk bij internationale partnerschappen. Dus okay. Wij zijn eigenlijk, ja.
4: Ja, dus u heeft zelf ook dat traject.
10: Wat vroeger de ontwikkelingssamenwerkingstak was. Daar werk ik.
4: Oh, dat is toch wel anders dan ik dacht, inderdaad. Maar dus met landen buiten, met het globale zuiden, buiten de Europese Unie. U heeft zelf dus ook dat traject af moeten leggen, examen moeten doen, et cetera.
10: Ja, ik heb meerdere van dat soort concoursen gedaan. Paar gehaald, paar niet gehaald. En uiteindelijk, dat heeft mij ook bijna 17 jaar gekost om een vaste baan te krijgen. Dus het kan een heel lang traject zijn.
4: Jeetje, warm. Dat is wel, moet je wel heel vasthoudend zijn, hè? Moet je wel heel graag willen.
10: Ik moet eerlijk zeggen, het was altijd mijn, toch wel een beetje mijn droom om in Brussel te gaan werken in een internationale omgeving. Dus ik ben hier destijds op de Bonnefoy heen gegaan. Ben ervoor gegaan en uiteindelijk is het gelukt.
4: Ja, en nou bent u dus niet met heel veel Nederlandse collega's. Hoe erg ondervertegenwoordigd is Nederland?
10: Nou, we zouden eigenlijk zo'n 4% van de ambtenaren moeten kunnen leveren op basis van ons inwonersaantal. Mm-hmm. En we zitten nu zo rond 2%, dus er is nog wel wat werk aan de winkel.
4: Ja, dus er zitten maar 500 of 600 Nederlanders bij de commissie?
10: Ja, rond de 600 inderdaad.
4: Ja, en er zijn in totaal 32.000 werknemers. Dat is opvallend trouwens, want in Den Haag werken veel en veel meer ambtenaren, maar dat terzijde. Welke landen zijn oververtegenwoordigd? Tegenwoordig, wat voor nationaliteiten komt u juist extreem veel tegen?
10: Spanjaarden, Italianen, Fransen zijn wat oververtegenwoordigd, Roemenen. Maar Nederland is niet alleen, hè. Er zijn 15 landen die ondervertegenwoordigd zijn. Dus daar valt dan ook Duitsland onder, Oostenrijk, Denemarken, Finland.
4: Hoe komt dat, mevrouw van Keulen? Waar komt dan dit gebrek aan belangstelling vandaan? Is het voor veel Nederlanders en Oostenrijkers niet leuk om in Brussel te gaan werken?
9: Nou, ik denk dat het eigenlijk voor de mensen die het heel leuk vinden om met andere culturen en talen en andere, zou zeggen, gebruiken te werken, dat het een hele leuke werkplek is. Maar het komt er volgens heel veel deskundigen op neer dat heel veel mensen niet precies weten wat er nou gebeurt daar in de Europese Unie. Dus het belangrijkste is dat mensen in een vroeg stadium van hun loopbaan te maken krijgen met de Europese Unie. Dus een tijdje in Brussel werken. Dus daarom investeert de Nederlandse overheid ook in stageplekken, traineeshippen. Er is een website, werkenbijdeeu.nl, waar je eens even een kijkje kan nemen. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat onze arbeidsmarkt toch best oké is. Mensen die kiezen er niet zo snel voor om dan naar België te verhuizen. En wat ik ook een interessant element vind, is dat ook in heel veel landen het werken bij de overheid een stukje populairder is dan in Nederland. In Nederland klinkt het toch altijd een beetje suf. Ja, ik ga bij de overheid werken. Terwijl je best wel veel landen hebt waar dat, en daarvoor doen ze dus ook al die concoursen in bijvoorbeeld Frankrijk, dat best een eer is dat je voor de publieke zaak werkt. Ja. En daarvoor ga je dan ook dat soort examens graag aan.
1: Maar maakt het eigenlijk uit wie er in Brussel werkt? We zijn toch één Europa, of althans dat is de bedoeling.
9: Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Maar laten we heel eerlijk zijn, de handen en voeten. Dus de mensen die er zaak van werk van moeten maken in Europa, die komen natuurlijk toch uit 27 landen. En wat dus elk land wil, en wat dat betreft is het voor ons ook een beetje een nationale zaak, is dat daar dan dus ook Nederlanders werken. Omdat ze bijvoorbeeld een nationale kennis en smaak meegeven aan de wetgeving die daar wordt gemaakt. Dus het is wel degelijk belangrijk en een nationaal belang dat we daar met z'n allen goed zijn vertegenwoordigd.
4: Jong Reine, kunt u een voorbeeld geven van hoe u dan als Nederlander een soort Nederlands idee of standpunt naar voren kunt brengen? Wat is het belang dat u er als Nederlander zit? Of gaat u nou ontkennen dat u dat soort voorkeuren heeft?
10: Nee. Nou, ik zit hier namens het Europees Belang. Dus ik zit hier voor Europa. Maar het is natuurlijk wel zo, als Nederlandse ambtenaar neem je toch een bepaalde cultuur mee. Je begrijpt de Nederlandse standpunten. Je begrijpt waar in Nederland de pijnpunten zitten. Ik heb veel contact met bijvoorbeeld de Nederlandse permanente vertegenwoordiging. Dus dat neem je toch mee. En het is ook denk ik belangrijk voor, ja, van de Nederlandse overheid, het Nederlandse bedrijfsleven, om ook contactpunten te hebben in de commissie, ook om te weten wat er speelt en wat er aankomt. Dus het is echt in het Nederlands belang om mensen hier te hebben.
4: Dus in dat opzicht staat Nederland een beetje op achterstand. Nou heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om dat toch gelijkmatiger te verdelen. En dus om ook een voorkeursregeling te ontwikkelen voor landen die ondervertegenwoordigd zijn. Dus niet alleen voor Nederland, maar ook voor die andere landen die Middeltje van Keulen net noemde. Maar nu zijn andere landen, dus dat zijn niet toevallig de landen waar dan wel veel medewerkers vandaan komen, in elk geval zit Spanje daartussen, zijn een rechtszaak begonnen. Dus dat is een Europese rechtszaak. Wat voor impact zou die kunnen hebben, Middeltje van Keulen?
9: Nou, we kunnen eigenlijk niet zo goed voorspellen wat eruit zal komen. Want de lidstaten die een klacht indienen zeggen wel, ja, er is gewoon een statuut en er staat dat iedereen een eerlijke kans moet hebben. Dus hoezo gaan we lidstaten voortrekken? Dat staat gewoon op papier, die afspraak. Tegelijkertijd zien we wel in Europa dat de instellingen die eerst ook een beetje op die lijn zaten van jongens, allemaal eerlijke kans, nu ook zeggen tegen al die ondervertegenwoordigde landen, we gaan jullie ook echt helpen. Dat is ook de reden dus dat speciale examen alleen voor Nederlanders heeft plaatsgevonden. Dus er zijn nu 90 gelukkige Nederlanders die een baan kunnen krijgen bij het Europese parlement. Dat examen heeft al plaatsgevonden. En als het aan Nederland en de ondervertegenwoordigde landen ligt, gebeurt dat vaker. En er zijn dus landen die daar meteen een juridische zaak van maken en zeggen van, nou, ho, dat is tegen de afspraken die we eerder hebben gemaakt en we brengen dat voor het Hof.
4: Ja, de Hof in Luxemburg is dat dan?
9: Ja, dat is het Europese Hof en die heeft bindende uitspraken. Dus ja, dat weten wij ook. Hè. Dat is nou eenmaal zo. We moeten onze wetgeving wel eerlijk toepassen. Dus het zal ook aan Nederland zijn om dan te zorgen dat we de afspraken om bijvoorbeeld dit soort zaken anders te regelen ook goed op papier zetten. Want wij willen ook een eerlijke rechtsstaat.
4: Ja, maar hoe dat af zal lopen is dus ongewis. Jeroen Reijnen, wordt dat met angst en beven afgewacht in het, hoe heet het gebouw ook weer waar u werkt? Berdiemont gebouw?
10: Berlimont. In dit geval gaat het over een maatregel die het Europese parlement heeft genomen voor die 90 Nederlanders. We moeten afwachten wat eruit komt. Het is natuurlijk, er is een reden waarom dit zo gedaan wordt. De instituties zien ook in, we willen een evenredige vertegenwoordiging. Dus daarom is deze maatregel genomen.
4: Ja.
11: Ja, het is nu afwachten wat eruit komt. Ja.
4: Dank voor de uitleg. We gaan die rechtszaak natuurlijk met interesse volgen. Jeroen Reijnen is schrijver van het boek Big in Brussels. En we hadden ook contact met praktijkprofessor Europese studies Mendeltje van Keulen.
12: Tech Update.
1: Ja, ook Europa in de tech-update. Iets minder goed nieuws dan. De toekomst van de Europese chipsector ziet er somber uit. Dat concludeert een Europees rapport. Tech-redacteur Stijn Gozens, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: Ja, donkere wolken. Kan dat nog veranderd worden? Kan het tij gekeerd worden?
13: Dat kan wel, maar daarvoor moeten we als Europa een sterkere eigen chiptoeleverketen krijgen. Zo stellen de onderzoekers naar aanleiding van een survey onder Europese chipbedrijven. Is uitgevoerd door het EU-instituut voor veiligheidsstudies, het EU-ISS, en in samenwerking met de Franse denktank Montagne. Hun conclusie is dat we eigenlijk aan twee kanten gevaar lopen. Zowel bij China als bij de VS is onzekerheid.
1: We liggen in het midden. Ja.
13: We liggen in het midden. China kan ons dwars zitten door restricties op de export van grondstoffen, kritieke materialen en ook de oorlogen rond Taiwan. En daar is ook een mogelijk risico. En in de VS hebben we onder Trump juist een steeds grotere onzekerheid worden. Zeker omdat daar een wet mogelijk aankomt die ook de export van ASML-machines weer aan andere landen kan verbieden.
1: Nou, ik wou net zeggen, Europese chipsector, we hebben de machines in elk geval.
13: Ja, precies. Nou hebben we wel een handelsovereenkomst ondertekend toevallig eind vorige maand, Pax Silica. Oh ja. Die moet dan die chipindustrie op de been houden als bijvoorbeeld China wegvalt. En dat is ook iets goeds. Dat vertelde ook een van de onderzoekers, Joris Teermeij, die aan deze survey verbonden is. En de kern van het advies van dit rapport is dan vooral, we moeten niet zelfvoorziening als Europa najagen, maar we moeten onmisbaar worden als speler in de sector. Dus Amerika moet eigenlijk een soort afhankelijkheid van ons krijgen. En dan is ASML een van Europa's belangrijkste troeven. En als Nederland kunnen we dat dan ook vooral gebruiken. Ja, dat zijn toch dingen die we ook al wel veel gehoord hebben hier bij BNR natuurlijk. Maar volgens dat rapport moeten we ook op andere punten in de keten onmisbaar worden. Denk ook aan fotonica en een nieuw soorten chips bouwen.
1: Maar daar zijn we, ik herinner me gesprekken over Nederland, dat in die fotonica best stappen gezet worden.
13: In Nederland is dat een kanshebber. Alleen het probleem is, en dat vertelde Joris mij, we hebben hier in Europa en ook in Nederland een hele lastige vestigingsklimaat. Dat komt door hogere energiekosten, gebrek aan durfkapitaal, en daardoor trekt die industrie eigenlijk weg. En dat is eigenlijk het grootste risico hier op dit moment, zien zij ook uit die survey. Daardoor kunnen we gewoon lastig dit in de toekomst de komende 5 jaar op gaan bouwen.
4: Wat het in de praktijk nog mee schijnt te vallen.
1: Er was ook weer een rapport dat zei.
13: Ja, rapport over en weer natuurlijk.
1: Ja, precies, over en weer. Dit is dus een rapport. Klimaat wordt vaak genoemd. Ja. Maar dat heel veel start-ups ook wel degelijk hier blijven.
13: Dit is een rapport aan de hand van een survey onder chipbedrijven in Europa. Die zien dit als een risico. Het is gefinancierd door de EU. Dus ik zie me zo voor dat Europa dit mooi kan gebruiken als een van de zoveelste wake-up calls.
1: Dan, Apple maakt zich klaar voor een geheel nieuw soort iPhone. In september gepresenteerd, als het goed is. Een opvouwbare.
13: Ja.
1: Ja, zitten we daar op te wachten, Stijn?
13: Om te testen sowieso. Dat ga je dan doen in de schaal van hebben. Maar wat wel interessant is dat Apple verwacht dat we daar niet per se zo op zitten te wachten. Want nou is bekend geworden via de Nikkei Asia krant... dat ze maar 10 miljoen van die exemplaren besteld hebben om in productie te gaan. In ieder geval vanaf rond de lancering. Dan denk je 10 miljoen, dat is best wel veel van die iPhone. Mm. Maar ter vergelijking, er zijn nog 70 miljoen andere iPhones besteld die daarnaast nog geproduceerd worden. Dus dat zijn de andere soorten iPhones die ook op de markt gaan komen. Dus maar een achtste deel van het geheel. Daarnaast krijgen dus de 18 Pro en de 18 Pro Max, die worden veel meer verkocht. De verwachting is dat Apple in een jaar tijd, de komende paar maanden, maar liefst 5 verschillende iPhones gaat presenteren. Oeh. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
1: Klinkt wel als een schot hagel. Hè?
13: Ja, maar dat wordt wel verspreid over verschillende momenten. Na de zomer krijgen we dus die iPhone 18 Pro en die nieuwe vouwtelefoon. En dan begin 2027 pas de rest. Dat zijn dan die goedkopere 18 en ook de Air.
1: Eva, Niels vragen. Jij hebt ook een iPhone.
4: Ja.
1: Ik ook.
4: Ja.
1: Ben jij geïnteresseerd in een opvouwbare?
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, maar ik ben dan een beetje zo'n halve digibeet. Maar ik denk dan van een opvouwbare, dat kan niet goed zijn.
13: Nee,
4: er
13: zit al jaren aan evolutie nu in. Hè. Samsung doet het al bijna 10 jaar, zo'n vouwtelefoon.
4: En die werkt goed.
13: Je moet even kijken, die markt nu is maar 25 miljoen stuks. De hele wereldwijde markt van vouwtelefoons. Als daar zo meteen 10 miljoen erbij komen, is dat meteen een derde van de markt.
1: Ja.
13: Dus het klinkt klein, maar het is ook wel weer een groot deel van de markt.
1: Ja.
13: En als Apple erbij komt, kan het ineens een stuk interessanter worden.
1: Ik heb een opvouwbare zonnebril, die bevalt heel goed.
4: Oh,
1: dus
4: wel.
1: Misschien is dat ook wel iets voor mij.
4: Jij bent al verder dan ik.
13: En mensen daar ook WhatsApp op, of niet?
1: Bijna. Dankjewel, Stijn Gozen.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Over moderne ontwikkelingen gesproken. Duitsland komt met een groot pakket aan economische hervormingen. Misschien is dat ook wel nodig, maar zetten ze zoden aan de dijk? Dat hoor je over een paar minuten na het ANP-nieuws.
12: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
16: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
19: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
28: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
27: Ja, flexibel ticket, hè?
28: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
27: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: In de BNR-app.
4: Honderden doden meer in Nederland tijdens de hittegolf. De Fed krijgt meer ruimte om de rente minder hard te verhogen, terwijl de ECB die luxe niet heeft, zegt macro-econoom Edin Mujagic. En de Apple AirTag zorgt voor 90% minder zoekgeraakte koffers wereldwijd. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
1: Tim Schaap bij de ANWB. Nou, het was al druk, maar het aantal files neemt ook nog toe, Tim.
29: Het is druk inderdaad onderweg. Onder andere in de Randstad en in Noord-Brabant. Daar is het op veel plekken langzaam aan het rijden. In totaal is de hele spits goed voor ruim 800 kilometer. Wat opvalt is met name de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade. 16 kilometer en een uur extra. Komt door bergingswerk. Er staat een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder ook een lange file door de werkzaamheden op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Den Bosch-West en Waardenburg ongeveer een uur extra. Dan ook wegwerkzaamheden, files op de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Tussen Utrecht en knooppunt Everdingen een half uur. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9, ook maar Amstelveen, ter hoogte van Heemskerk. Hectometerpaal 56,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat die het vuur aanwakkert. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
1: De beurs, de AEX, staat 0,6% in de plus op 1079 punten. Grootste stijger, ArcelorMittal, 5,7% omhoog. ASM, vandaag de grootste daler, 5,7%. Ja, maar dan in de min. De Dow Jones, geopend 0,6% in de plus.
4: We gaan langzaam richting het reces van Politiek Den Haag. Even de balans opmaken zometeen. Minderheidskabinet, politieke cultuur, de begroting... die er nog niet is voor de komende jaar.
1: Moet nog.
4: Is geen deal over gesloten. Het nieuwe stikstofpakket. Nou, dat ziet er dan wat beter uit wat de meerderheden betreft. Genoeg te bespreken. Zometeen met politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey. Oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Rom, in de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedemiddag.
3: Middag.
2: Den Haag begint aan het zomerreces na vandaag. En er is voor de coalitiepartijen nog wel veel werk aan de winkel. In september moet er een breed draagvlak zijn voor de Prinsjesdagbegroting. Dat alleen al. We blikken in Studio Den Haag dan ook nog even terug op een 4 maanden oud minderheidskabinet. Is de politieke cultuur inderdaad veranderd, werd gezegd, hè, toen ze begonnen. Gaan we zo bespreken. Eerst naar onze oosterburen.
3: Het duurde even, maar Duitsland komt in beweging. De Duitse coalitie is akkoord met stevige hervormingen die de economie toekomstbestendig moeten maken. We gaan erover praten met Carsten Bezerski. Hij is hoofdeconoom ING Duitsland. Hartelijk welkom weer. Ja, belangrijkste onderdelen van het pakket gaan om ook wat lastenverlichting, een nieuw pensioenstelsel, een pakket rondom zorg. Wat springt eruit?
4: Nou, een beetje van alles. Nadat ze gewoon 10, 20 jaar bijna alles hebben laten liggen. De verschillende regeringen, komt er nu inderdaad alles. Hè. Dus je hebt een combinatie. Het ene is een hervorming in het zorgstelsel, hervorming van het pensioenstelsel. Nou, dat gaat allemaal. In feite is het met het oog om de overheidsfinanciën houdbaarder te maken. Aangezien de vergrijzing die er is. Dus kosten proberen te verlagen. Of niet te laten stijgen. Dat is één belangrijk element. Dan heb je het andere element. Dat is vooral, ja, ik noem het dan een beetje een detox voor de bureaucratie. Ja, het gaat gewoon om sneller gewoon beslissingen te kunnen nemen. Om gewoon ook minder regelgeving te hebben. Huh? Ook bijvoorbeeld dat gold plating, waar het over gaat. Dus een Europese regelgeving, als die daar is, niet nog beter te willen maken. En daarmee eigenlijk nog ingewikkelder en nog moeilijker. Dan heb je die arbeidsmarkt die een klein beetje flexibeler moet worden gemaakt. Of eigenlijk allemaal met het oog op, we moeten in Duitsland meer werken. Nou. Dus niet zo snel met ziekteverlof. Op zondag werken wordt aantrekkelijk.
3: Geen feierabend meer op zaterdagmiddag.
4: Nee, geen feierabend, dus is allemaal afgelopen. Winkels gaan open op zondag. Dus het wordt een beetje Nederland. En het laatste punt waar je het over had, die belastingverlaging. Dus dat is eigenlijk, noemen ze belastinghervorming. Hmm. Nou, belastinghervorming leidt, daar gaat het inderdaad over minder belastingen voor lage en middeninkomsten. Licht hoge belastingen voor de topinkomens. En dat is eigenlijk echt een heel rond pakket met heel veel maatregelen. Het document zegt dat zijn 34 maatregelen. Mm-hmm. Zit nog veel meer daarin. En alles eigenlijk met het oog op kosten handhaafbaar te hebben in de toekomst. Ja. En twee, om in feite toch een beetje de aanbodzijde van de economie weer aantrekkelijker te maken, zodat er toch ook meer investeringen gaan komen. Ja. En meer bedrijven gaan bezig zijn.
3: Maar dan vraag ik me vooral af, kijk, als je naar Duitsland kijkt en de problemen, hè, de treinen rijden niet op tijd, de infrastructuur is niet op orde, er is geen vernieuwing, de auto-industrie loopt achter. Wat zit er nou in dit pakket dat vlot trekt? Want dat is toch eigenlijk het grootste probleem van Duitsland, of niet?
4: Eens. Er zijn heel veel problemen. Ja. Kijk, wat natuurlijk in wat al vorig jaar is besloten, zijn natuurlijk heel veel stevige investeringen. Infrastructuur en in defensie. Dus die zijn bezig. Die zijn dan hopelijk komen die ook nog sneller als er minder bureaucratie is. Maar dat zijn het. Het is toch een stevig pakket geweest van 1.000 miljard euro. Dus dat gaat komen. In dat pakket nu, en dat is een heel goed punt, zit er niet heel veel in meer van korte termijn, conjunctuurpakket. Impuls. Het is meer het idee om de structuur weer een klein beetje lichter te maken, aantrekkelijker te maken, zodat dan bedrijven zelf, mensen zelf, actiever gaan worden, innovatiever worden. En dat wat ook betekent, dus het gaat niet van vandaag op morgen weer enorm veel groei creëren. Het is gewoon de basis, het fundament om op termijn meer concurrentiekracht terug te winnen.
3: En dan even kort nog, het mag ook wel bijzonder onderstreept worden dat de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten hier uit zijn gekomen. Hè? Want die hebben toch behoorlijk ook publiekelijk gevochten met argumenten.
4: Inderdaad, en dat is eigenlijk in politiek is dat heel belangrijk dat dit nu is gelukt.

0: Want we wachten, we krijgen zoveel aankondigingen. Vorig jaar al de zomer, de hervormingen, herfst de hervormingen, winter de hervormingen. Het kwam maar gewoon niet. En nu, en dat is toch het symbolische. Ja, dat ze nu toch met z'n allen in staat zijn om hier wel een pakket aan hervormingen er doorheen te drukken. Want laat ook heel duidelijk zijn, als dit niet lukt, want het moet natuurlijk nog door het parlement gaan, en heel veel wetsvoorstellen die moeten komen. Maar als dit niet lukt, ja, dan kunnen ze die tent eindelijk sluiten. Dan komen er nieuwe verkiezingen. Want dit is nu heel duidelijk. Dus ze leggen eigenlijk alles op de lijn. Ja, het is gelukt om echt eens te worden over een pakket. En nu moet het nog worden geïmplementeerd. Hoe dan ook, zelfs als ze het gaan implementeren, is waarschijnlijk het grootste nadeel dat deze regering hiervan niet meer kan oogsten. Omdat structurele maatregelen, structurele verbeteringen gewoon per definitie een langere tijd nodig hebben voordat je ze echt gaat voelen.
1: Dan gaan we volgen. Dank Karsten Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland.
2: Studio Den Haag.
3: Ja, het zomerreces lonkt in Den Haag. Vandaag is de laatste dag. Maar we hebben nog een hoop te bespreken met Leenert Beekman. De coalitie heeft de hoop deze zomer een begrotingsdeal te sluiten. Dat willen ze doen met een brede meerderheid van links en rechts. Met zo'n 100 zetels. CDA-leider Henry Bontebal en Jan Paternotte van D66. Ja, die denken dat dat nog gaat lukken.
4: Kan wel. En dat zou de meest optimale variant zijn.
5: Ik denk dat er gewoon gesproken kan worden met constructieve oppositiepartijen. Dat lijkt me alleen maar goed.
4: Ik zou zelf zeggen, laten we daarnaar streven. Maar we als coalitie zijn afhankelijk van of anderen daartoe bereid zijn.
3: Ja, nou, na de zomer zal moeten blijken of dit minderheidskabinet ook echt kan leveren. Niet alleen op Prinsjesdag, maar ook met de stikstofplannen. Leendert Beekman, goedemiddag.
6: Ah, goedemiddag, Elisabeth.
3: Ja, het is reces, maar er moet dus nog zo'n begrotingsdeal gesloten worden.
6: Bijna. Ja, we hebben zo meteen. De Kamer gaat op zomerreces. Het kabinet gaat nog een weekje door. En dan in augustus gaan ze echt flink aan de bak. Want er moet inderdaad een begrotingsdeal gaan komen. In ieder geval als het ligt aan Henry Bontebal en Jan Paternotte. En de grote vraag is: gaat er echt een brede deal komen? Het antwoord daarop is nee.
3: Want op het moment dat je.
6: Nou ja, het is eigenlijk niet zo heel erg lastig. Want op het moment dat je gaat kijken naar de twee partijen die ze sowieso nodig hebben voor die grote deal. Pro en Ja 21. Ja, die partijen staan echt tegenover elkaar. Pro wil meer geld uitgeven. En de bezuinigingen terugdraaien op sociale zekerheid onder andere en op de zorg. En dat willen ze betalen door de lasten te verhogen voor grote bedrijven en mensen met vermogen. En wat wil Ja 21 nou? De lasten juist verlagen. En dat willen ze doen met een kleinere overheid. Ja, dus minder gaan uitgeven, bezuinigen. Ja. Nou, en dat zijn twee harde eisen voor die partijen. Ja, en die eisen gaan niet samen.
3: Nee.
6: En waarom zeg ik nou Ja 21 en Pro? Omdat Pro op links. En links is niet zo groot, hè, in de Tweede Kamer in Nederland. Verreweg de grootste partij is. En als je op rechts kijkt, en zeker, hebben we gisteren al het stikstofdebat besproken, constructieve partijen. Ja, bij de PVV hoef je het niet te zoeken. Bij Forum voor Democratie hoef je het niet te zoeken. Bij groep Markushouwer, daar willen ze het niet meer mee doen. Vanwege alle de radicale uitspraken van Gideon Markushouwer zelf. Ja, en dan blijft Ja 21 en wat klein grut op rechts blijft over.
3: Ja.
6: Vandaar dat je bij die twee partijen uitkomt.
3: Oké, maar dan kan het dus over links via Pro of over rechts via Ja 21. Heeft het kabinet die keuze dan al gemaakt?
6: Nee, want binnen de coalitie zijn ze het er nog niet over eens. Ik sprak met Ruben Brekelmans van de VVD. En hij zegt, ja, mijn voorkeur gaat toch uit naar overrechts met Ja 21.
7: Kijk, als je de verkiezingsprogramma's van allemaal naast elkaar legt, dan hoef je geen Nobelprijsgeleerde te zijn om te zien dat de VVD en Ja 21 dichter bij elkaar liggen dan de VVD en Pro.
6: Nou, dan heeft hij helemaal gelijk in, want ik heb geen Nobelprijs gewonnen en ik zag dat inderdaad ook. Dan kijken we naar de plannen van Jesse Klaver. Lasten verhogen. Bij Brekelmans ziet er natuurlijk helemaal niks in.
7: Ja, kijk, ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Wij als VVD staan altijd voor lagere lasten. En we willen juist. Ik ben de afgelopen tijd bij heel veel bedrijven langs geweest. Van groot tot klein, van traditioneel tot tech. En die zeggen allemaal van we willen investeren, we willen groeien. Maar ja, we staan aan de andere kant, voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten. Ja, dat is slecht voor onze economie. Dat is slecht voor iedereen. Dus ik vind dat we daar, ik zal als VVD juist altijd om die lasten drukken om die zo laag mogelijk te houden.
6: Nou, dan zou je zeggen, dan wordt het een route over rechts. Maar rechts is ook lastig, omdat je ook nog naar de Senaat moet kijken. En de Senaat is heel wiebelig. Überhaupt, de partijen op rechts zijn heel wiebelig en heel erg met elkaar bezig en aan het profileren ten opzichte van elkaar. Ja, en Bontebal, die is het nog niet over uit om het over rechts te doen.
4: Ja, dat is dan de wens van de VVD in de coalitie. Maar er zitten nog twee partijen in. En je moet er dus eerst samen met z'n drieën uitzien te komen. Een gezamenlijke lijn bepalen en dan ook het gesprek met de oppositie aan. We zullen toch ergens uit moeten komen met z'n allen. Tenzij de hele boel op de muur laat rijden. Nou, dat mag ook. Ik zou het niet doen. Ik vind dat erg onverstandig. Ik vind dat we verantwoordelijke politici moeten zijn en niet moeten spelen met de toekomst van Nederland. Er wordt al veel te veel gegokt met de toekomst van Nederland. En laten wij daar niet nog eens aan bijdragen.
6: En je moet er dus met z'n allen uitkomen.
1: Ja, maar ook als je denkt, als je compromisbereid bent, hè, en je kijkt met goede wil naar al die verkiezingsprogramma's, en dan laten we toch even onze Nobelwaardige intelligentie daarop los. Is het nou echt niet mogelijk om zowel links als rechts te verenigen achter een begroting waar voor iedereen wat in zit?
3: Beetje water bij de wijn.
1: Ja.
6: Dat gaan ze wel proberen. Want wat wordt de route naar de zomer toe? Hier stopt het zometeen. We hebben rondjes gezien in de Kamer, waarbij de premier samen met de minister van Financiën, dus Jette en Heijnen, langs partijen zijn gegaan om te kijken wat zijn jullie wensen nou. En dan is het wachten op het concept macro-economische verkenning van het CPB. En het is een belangrijk rapport van het Centraal Planbureau. Het wordt op 14 augustus gepubliceerd.
1: Ja.
6: En het bevat de ramingen voor de economische groei, koopkracht en inflatie.
1: Daar hoef je helemaal niet op te wachten. Want het is toch duidelijk in wat voor situatie Nederland. Ja, ik heb het niet tegen jou, alleen dat ik praat even over je hoofd heen tegen de mensen over wie jij verslag doet daar. Maar dat weten we toch wel ongeveer. Er komen heel vaak dat soort rapporten uit. En de begroting heeft nou juist invloed op wat uiteindelijk de uitkomst is voor de economie. Nou, uiteraard moet je wel weten wat het startpunt is. Daar zijn die verkenningen natuurlijk voor.
6: Maar daar zijn die verkenningen dus voor. En waar ze naar gaan kijken. Want we weten, en dat heeft Heijnen ook al gezegd, wat jij ook zegt, van we weten al heel veel. Waarschijnlijk schiet het begrotingstekort door de 3% heen. Dus daar moeten ze iets mee. De inflatie is aanhoudend hoog. Er moet naar koopkracht gekeken worden. Want er zullen wat. Dat klopt, ja. Maar als je zometeen de koopkrachtplaatjes krijgt, de vraag is een beetje. In hoeverre zijn die in de min geschoten? En zijn ze in de min geschoten? En moet erbij geplust worden? Nou, het kabinet gaat eerst daarnaar kijken. Dan gaan ze vervolgens meenemen wat ze hebben opgehaald in die rondjes door de Kamer qua wensen. Want jij zegt, kan er breed niet iets georganiseerd worden? Je moet compromissen sluiten. Om te kijken of ze voor alle, dus zowel voor links als rechts, wat zoet in die begroting kunnen krijgen. Dat leggen ze vervolgens voor aan de partijen. Dus zowel aan Pro-JA21, maar ook ChristenUnie, SGP. En dan voordat het stuk voor Prinsjesdag naar de Raad van State gaat, kunnen zij daar nog iets van vinden. Want dat moet naar de Raad van State. En die brengt dan een spoedadvies uit over de miljoenennota. En het vooral wat heel belangrijk is, het belastingplan.
1: Ja.
6: En dan wordt er gekeken of er genoeg in zit om uiteindelijk toch nog dat belastingplan, want dat is eigenlijk wel het belangrijkste. En daar staat precies in hoeveel we zo meteen moeten gaan betalen. Onder andere ook voor die vrijheidsbijdrage. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ook de wetsvoorstellen van de begrotingen, want begrotingen zijn gewoon wetsvoorstellen, of daar genoeg steun voor gaat komen. En dan gaan ze toch proberen om vervolgens na Prinsjesdag voldoende steun voor het belastingplan en de begrotingen te krijgen.
3: Ja.
6: Dat is mijn verwachting.
1: En heb je enig idee waar dat zuur of dat zoet dan zou kunnen zitten voor zowel links als rechts?
6: Nou ja, je kan bijvoorbeeld links wil graag dat er lastenverzwaring gaat komen voor rijken en bedrijven.
1: Ja.
6: En we weten dat er ook gekeken moet worden naar box 3. Dus je zou ergens aan een knop kunnen gaan draaien voor vermogenden. Maar dat doet bij de VVD alweer heel veel pijn. Voor rechts zou je cadeautjes kunnen geven op bijvoorbeeld nou ja, de begroting waar Sjoerdsma, nou, de begroting van Sjoerdsma, hè, dus iets minder naar ontwikkelingssamenwerking, ja, iets meer minder naar het buitenland. Maar waar ze die cadeautjes gaan vinden, ja, dat gaat wel echt heel erg lastig worden. En ja, dat moeten ze van de zomer moeten ze dat met elkaar gaan bespreken.
3: Ja, want, dus bellen vanaf het strand. Met elkaar.
6: Ja. Nou, Henry Bontebal zei al dat het een hele korte vakantie voor hem gaat worden.
3: Ja,
1: ja? Maar wat hebben ze precies af? Wat zei jij dat nog laatst, of Michiel? Van, er is al links en rechts gepolst van, blijf een beetje in de buurt.
6: Oh, dat zei ik. Ja,
1: dat zei
6: je,
1: dat je in augustus terug bent of zo? Wanneer gaat dat allemaal?
6: En dat zei onder andere ook Jan Struijs, die hier toen in de uitzending zat, van 50+. Ik heb al, er is aan mij al gevraagd, wanneer ben je met vakantie en wanneer ben je beschikbaar om met ons verder te kunnen praten? Want het wordt een hele lastige klus deze zomer.
3: Leonard, de zomer is ook altijd een mooi punt om even terug te blikken. Nou, zeker in dit geval, want we hebben nu voor het eerst ruim vier maanden, een minderheidskabinet, een nieuw kabinet in de vorm van een minderheidskabinet. Werd toen geïntroduceerd als een vorm waardoor de politiek veel democratischer zou worden, in de Kamer met name, politieke cultuur zou veranderen, et cetera. Nou, hoe kijk jij terug op de afgelopen maanden?
6: Nou, eigenlijk de Kamer gedraagt zich nog steeds alsof er een meerderheidskabinet zit. En dat doet de coalitie in veel gevallen ook. En waarom het nu heel stroef gaat, en dat hebben we gisteren ook gezien bij het debat over de stikstofplannen, is juist omdat de houding nog niet veranderd is. Het is nog te polariserend. En op het moment dat je een minderheidskabinet wil laten slagen, dan zou je elkaar wat moeten gunnen. Bontebal heeft daar toen een heel stuk over geschreven. Met heel verschillende punten. Mm. Maar in de kern, op het moment dat je je blijft gedragen als oppositie. En dat zagen we eigenlijk gisteren ook wel bij Pro. Hè? Pro zei, wij vinden het stikstofpakket zoals het nu ligt goed genoeg, maar daar mag niks meer aan veranderen. Daar kwam het in zekere zin op neer. Dat is een hele starre houding. Mm. En dat heeft echt wel kwaad bloed gezet, ook bij coalitiepartijen. Zo van, ja, hallo, jullie zijn wel. Het is bijna chantage wat er gebeurt.
3: En de echo daarvan, die klonk net bij Ruben Brekelmans, fractievoorzitter van de VVD. Die zei, ja, als je VVD-programma en pro-programma naast elkaar legt, ja, dan hebben we niet zoveel gemeen. Daarmee ben je ook geen compromis aan het sluiten.
6: Zeker niet.
3: Dus aan beide kanten, de Kamer en de coalitie, wordt toch niet echt een minderheidskabinet gehandeld?
6: Nee, zeker niet. En dat hebben we de afgelopen tijd ook vanuit de VVD gezien. Ja, de VVD is een machtspartij en weten ook goed hoe ze macht moeten inzetten. En de druk op de ketel, ook bij coalitiepartners te zetten. Ja, en dat is wel lastig als je met elkaar eruit wil komen. De bereidheid om elkaar iets te gunnen is nog op dit moment is er te weinig om slagvaardig te zijn. Ja. En de vraag is of dat na de zomer gaat veranderen, of deze zomer.
3: De Kamer gaat 8 weken met zomerreces. Betekent dat dat wij jou ook niet spreken 8 weken lang?
6: Nou, eigenlijk hebben jullie al gehoord hoe de zomer eruit gaat zien.
3: Jij mag ook niet per weg.
6: Nou, ik mag in augustus wel weg. Maar mijn collega's moeten echt aan de slag. Want we hebben nu nog een week hier in Den Haag, want het kabinet gaat nog een week door. We weten natuurlijk ook dat de bonden nog steeds acties hebben aangekondigd.
1: Ja, bij de ASML zelfs.
6: En het gesprek met de bonden zou ook zou weer een volgende stap moeten krijgen. En augustus, vanaf begin augustus, vanwege die augustusbesluitvorming, dus Haagse taal voor het werk voor Prinsjesdag, om te zorgen dat er de begroting er ligt. Dat begint echt begin augustus al. Dus de vakantie, in ieder geval voor coalitiepartijen, maar ook voor de belangrijke oppositiepartijen, is vanaf augustus weer afgelopen. Beetje zoals in het voetbal, hè? Je denkt, de competitie ligt heel lang stil. Nee. Maar we weten dat de grote clubs over 2 weken alweer beginnen met hun trainingen.
3: Ja. Nou, train ze. Lenert
1: op dat niveau zit Lenert, hè?
3: Dankjewel.
1: Eredivisie. Je hebt in elk geval wel een biertje verdiend.
6: Ga ik vanavond even niet doen. Daar ben ik te moe voor. Nee, ik wilde wel terugkomen op die Nobelprijs. De Eredivisie noemde hij ons, maar de Nobelprijs zit er ook nog niet in. Maar,
3: Blijven streven, Leonard. Blijven streven.
6: Precies. Nou, als je
1: dit hoor, dan neem ik er zo wel een, hoor.
3: Leendert had zin in een biertje.
1: Ja, maar hij is te moe. Dus dan moet hij dat morgen maar doen bij de afsluiting van het parlementaire jaar. Wij gaan wel praten over bier. Bierbrouwer Gros, zelf eigendom van een groot Japans bierconcern, neemt het Limburgse Gulpen erover. Twee brouwerijen die werken al 30 jaar samen. Hoogte van de overnameprijs is niet duidelijk, maar het is wel duidelijk dat Gulpen dus nu helemaal in handen komt van de, volgens mij van oorsprong, Achterhoekse brouwer. Ze zit tegenwoordig in Enschede met de brouwerij. Thijs Geijer, sector-econoom, voert een AG bij ING, toch? Ik zeg het goed, toch?
2: Zeker. Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wat hoopt Gols met die overname te winnen?
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste argument wat naar voren wordt gebracht is schaalvergroting. En waar moet je dan aan denken van wat is nou die waarde van die schaalvergroting? Nou, het helpt in de onderhandelingen met supermarkten. Want daar zie je ook veel consolidatie. En ze trekken vaker gezamenlijk op, ook bij de inkoop van A-merken. Mm-hmm. Dus meer schaalgrootte is onder andere een manier om je daar tegen te wapenen.
1: Ja, dus dat is inderdaad de schaalvergroting. Bovendien, ja, als je naar de biermarkt kijkt, het is een beetje een moeilijke markt geworden inmiddels, hè. Wat betekent dit binnen de marktontwikkeling?
2: Ja, veel brouwers noemen die markt zelf uitdagend. En nou, dat is ook als je kijkt naar de cijfers. Want de totale bierverkoop in Nederland die kromp vorig jaar met bijna 2%. En het jaar daarvoor met ruim 3%. Dus de totale hoeveelheid bier die we drinken met elkaar, die neemt af. Mm-hmm. Je ziet wel verschuivingen dat vooral pils onder druk staat. En dat alcoholvrij en speciaal bier wel groeien.
1: Ja, en goed, dan neemt Gols nu de Gulpener over. Wat doet dat dan in zo'n krimpende markt?
2: Ja, dus je hebt hier een grote brouwer die een middelgrote brouwer overneemt. Nou, dat helpt dus inderdaad in die discussies met supermarkten. Mm. Het helpt die twee partijen om wellicht hun distributie efficiënter te maken. Want bijvoorbeeld door logistiek te combineren kunnen ze ook kosten verlagen. En ten derde zijn er natuurlijk altijd ook in voordelen voor gezamenlijke inkoop. Mm. Daarbij kun je denken aan verpakkingen en energie.
1: Maar Gulpener blijft wel een apart biertje.
2: Dat blijft wel een...
3: Oh, de lijn valt even weg.
1: Even wat vertraging op de lijn. Misschien komt hij nog terug. Ja, daar is hij weer. Je was even weg, Thijs. Goed, dus die schaalgrootte is wel belangrijk. Gulpener blijft Gulpener. En misschien wat meer richten op de export ook. Want ja, Gols en Gulpener kom je eigenlijk in het buitenland niet tegen, hè?
2: Nou, Gols op zich wel. Oh. Maar juist zeg maar het verhaal zeg maar voor de Nederlandse markt is inderdaad best een verhaal van een volwassen en ook krimpende markt. Nou, geld voor bier is ook een
1: belangrijk. Ja, het gaat nu wel heel lang duren voordat de zin wordt afgemaakt. Dat is gewoon een technisch probleem. Goed, Gols dus toch in de buitenlandse schappenklap lijkt. Dat heb ik dan in elk geval opgestoken. We laten het hier even bij. Gulpener overgenomen door Gols Sector, econoom, food en AG bij ING. Thijs Geijer was aan de lijn.
8: De avondspits.
3: Ja, zometeen dan is het tijd voor de beurs, waar de chipaandelen opvallend genoeg in het rood staan. Gaan we bespreken. Blijf bij ons.
9: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
10: Het is ongekend wat hier gebeurt.
9: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
11: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
9: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
13: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
15: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
16: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
19: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
20: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
19: Ontdek hoe op rma.nl.
21: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
22: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
23: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
22: Ja, flexibel ticket, hè?
23: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
22: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
24: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is nog steeds behoorlijk druk onderweg. We naderen de 900 kilometer. Ik begin met goed nieuws over de A2 in Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt De Hocht is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file van een kwartier. Hierdoor ook file op de A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 40 minuten over 12 kilometer. Dan bergingswerk op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade 16 kilometer, 50 minuten. En door wegwerkzaamheden is het druk op de A27 vanuit Breda. Richting Gorkum vielen tussen Hank en Gorkum zelf ongeveer een uur. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij 71,8.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
26: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat die het vuur aanwakkert. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
27: Kiev beleefde vannacht een van de zwaarste sinds de Russische invasie. Zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad. Zometeen gaan we erover praten met Oekraïne-correspondent Chris Colijn en Rusland-correspondent Joost Bosman.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
30: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
0: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
29: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee. Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: 5:30. Goedemiddag. Oekraïne zou op dit moment meer terrein heroveren op de Russen dan terrein verliezen. Tegelijkertijd voerde Rusland vannacht wel de grootste aanval op Kiev uit sinds het begin van de oorlog, volgens de burgemeester van die stad. Dus wat is de situatie? Dat gaan we vragen aan onze correspondent in Oekraïne, die vannacht zelf in een schuilkelder zat. En Madonna komt morgen met een nieuw album na 21 jaar.
27: Oh.
4: En Lucky Us, wij kunnen al een kleine sneak preview beluisteren. Dat straks. Eerst naar de beurs.
27: Ja, de Nederlandse chipaandelen die stonden vandaag flink in de uitverkoop. Donner Bakker, jij bent aangeschoven om dat eens eventjes te belichten. Hoe Zeker. Groot is de schade?
5: Nou, best wel flink, moet ik eerlijk zeggen. Kijk even op het bord, dan zie ik Besi, -7% ASM, -5,6% ASML, -4%. Nou, dat is toch best aanzienlijk. In begin van de dag zakten die aandelen wat weg. Toen leek het weer wat te herstellen. Maar ja, nu kukelt de boel toch wel weer een beetje in elkaar. Dus nou, het zal niet lekker zijn daar. Zou dat dan te maken hebben met dat EU-rapport waar Stijn in de tech-update over vertelde?
27: Ja. Ja, donkere wolken eigenlijk boven de EU-techsector.
5: Ja, nou op de lange termijn zal het waarschijnlijk invloed hebben. Vandaag denk ik het niet. Nee, vandaag is weer een herhaling van wat ik de afgelopen weken al wel vaker heb staan te vertellen. Namelijk dat de beurs in Zuid-Korea weer flink in elkaar kletterde. Kwam vooral door de techgigant als SK Hynix. Daalde 14,5%. Samsung 9%. Mm. Ja, dat zou je dan weer op kunnen hangen aan nieuws van gisteren. Want Meta gaat hun cloud- en AI-capaciteiten verhuren. Nou, prima hè, daar weer wat geld in het laadje. Daardoor steeg de koers gisteren voor Meta bijna 10%. Maar je zou je ook af kunnen vragen of Meta niet gewoon te veel geïnvesteerd heeft en dus wat over heeft. Ja, en hoe zit het dan bij die andere techbedrijven? Nou, het sleutelwoord in dit verhaal is, net zoals altijd, onzekerheid. Daar houden we niet van. Dat begon vandaag in Zuid-Korea en dat werkt nu weer door, ook hier in Nederland.
27: Ja, ander bedrijf waar we het niet zo vaak over hebben, WDP. Wat is dat eigenlijk?
5: Warehouses de Pauw.
27: Ja? Ja. Dat is Belgisch?
5: Ja, het is een Belgisch bedrijf.
27: En wat gaan die doen?
5: Ja, die zitten vooral in het logistiek vastgoed. Dus denk aan het inkopen van distributiecentra of magazijnen of dat soort dingen.
27: Ze zetten mooie dingen neer.
5: Ja, ze zetten mooie dingen neer. en ze zijn hier, het is dus een Belgisch bedrijf met een notering hier in Amsterdam op de AEX. En WDP heeft vandaag bekendgemaakt dat ze 2 locaties in Frankrijk gekocht hebben. Het gaat in totaal om een investering van €52 miljoen. Nou, op zich best een flink bedrag. En daarmee hoopt WDP de winstgroei wat op te kunnen krikken. En op de lange termijn zou dan ook weer mooi weer waarde moeten gaan creëren. Nou, dat soort verhaaltjes dat kennen we natuurlijk hebben bij dat soort aankopen. Maar beleggers lijken het wel te slikken, want ik zie het aandeel 2% in de plus staan momenteel.
27: Even naar China. Een spectaculair beursdebuut. Wat voor bedrijf ging er naar de beurs in China?
5: China Resources New Energy. Nou, dat kennen wij natuurlijk allemaal.
27: Klinkt goed.
5: Ja,
27: het gaat nieuwe energie en resources.
5: Zeker. Het is een van de grootste leveranciers van wind- en zonne-energie in China. Maar ja, het is natuurlijk voor ons iets minder bekend dan. Vandaag maakte het zijn debuut op de beurs van Shenzhen. En ja, ik zou het toch best wel een succes willen noemen. Het aandeel begon namelijk de dag op zo'n 10 yuan. Eindigde op 25 yuan. Nou, dan gaan we rekenen. Dan komen we op een plus van 150% uit. Dat is niet mis. En het aandeel opende zelfs bijna 200% in de plus. En daardoor werd de handel ook nog even stilgelegd. Nou, Dat zou ik een luxe probleem willen noemen. Mm-hmm. In totaal haalde het bedrijf omgerekend $3.6 miljard op. Ook bij particulieren zijn deze aandelen overigens heel erg populair. Want het voor hen gereserveerde deel van die aandelen werd 683 keer overtekend.
27: Zo.
5: Nou, dat is best wel veel.
27: Maar komt dat belangstelling allemaal vanuit China of weet je dat niet? Komt dat uit de hele wereld?
5: Ja, nou, er zullen vast meer mensen op inspelen. Ook als het een van de grootste partijen is binnen die hernieuwbare energiesector. Maar ik heb er nu natuurlijk nog niet zoveel inzage in. Maar ik kan me voorstellen dat het leeuwendeel uit China zelf komt. Maar ja, de echte kenner, die heeft dit natuurlijk in de gaten gehad en was er snel bij.
27: Ja. Zullen we nog even naar de Verenigde Staten kijken? Daar wordt ook druk gehandeld nog. Dow Jones is sowieso nog open natuurlijk. Ja. Even Tesla.
5: Ja. Die kwamen met de verkoopcijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. Verkochten meer dan 480.000 voertuigen in het afgelopen kwartaal. Nou, dat is keurig. Sterker nog, het was een stijging van 25% jaar op jaar. Daar moet ik dan wel weer bij vertellen dat vorig jaar de verkopen gewoon echt heel laag waren. Omdat die politieke ambities van Musk, nou, de verkopen wellicht wat voor invloed hebben, zeg ik zacht uitgedrukt.
27: En nu zijn de autorijders weer vergeten wat voor man dat is.
5: Ja, hij is uit de politiek weg, doodjes ontbonden. Dus er is niks meer aan de hand. Nou ja, goed. Het versloeg de verwachtingen overigens ook van vriend en vijand. Want er werd gerekend op 409.000 verkopen. Nou, roze geur maneschijn voor Tesla. Zou je denken, want dan kijk ik naar de koers en dan staat hij in het rood. -7% in het rood zelfs. Ja, en dan is het toch maar weer de vraag, hoe kan dat dan? Nou, zoom je wat uit op het verloop van die koers deze week, dan zie je gewoon dat die 15% tot vandaag is gestegen. Oftewel, dat goed nieuws, dat is eigenlijk al een beetje ingeprijsd in de koers. Ja. En daardoor zie je er nu dat het niet nog verder de verwachting
27: was. Het was eerder hoop dan verwachting, maar dat zat er wel in.
5: Ja, maar ik denk dat men dat dus wel zag aankomen en dat het dan ook niet, je bent ook niet omver geblazen. En je zal natuurlijk ook nog wel wat centen over moeten houden, hè, want die kwartaalcijfers die komen over 20 dagen, 22e. Dus wellicht dat we daar dan de bewegingen in gaan zien.
27: Precies, want dit waren aantallen verkochte auto's, maar de bedrijfscijfers moeten...
5: Ja, wat hebben we er eigenlijk aan overgehouden, welke modelletjes waren het allemaal, dat gaan we over 20 dagen horen.
27: Wat voor slotstand gaan we noteren voor de AEX?
5: AEX is gesloten op 1072 punten, 0,04 in de min, dus kom eigenlijk niet van zijn plek af.
27: Dat noemen we onveranderd, hè?
5: Ja, eigenlijk wel. ArcelorMittal plus 6,3%, Besi grootste daler, -7%.
27: Dankjewel, Donner.
4: We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Op de dag van de drukke avondspits. Tim, hoe is het nu?
6: Ja, nog steeds hartstikke druk helaas. We zitten nog steeds rond de 850 kilometer file in totaal. Het is nog niet echt aan het afnemen. Zo heb je een lange file op de A4 richting Den Haag. Bij Bad Hoeverdorp begint een file van 19 kilometer lang tot aan Hoogmade. Een uur extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Daartegenover staat dan goed nieuws vanaf de A2 in Brabant. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Nog wel file hierdoor op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een half uur. Maar dat kan nu hopelijk wel iets gaan afnemen. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister, waaronder de A50 naar Zwolle vanuit Arnhem bij 206,4.
25: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
8: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
9: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
25: Blijf scherp.
4: Het dodental na de nachtelijke aanval op Kiev blijft oplopen. Inmiddels is een aantal van 20 doden bevestigd. De burgemeester spreekt van de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad sinds het begin van deze oorlog. Tegelijkertijd liggen de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne stil. Hoe staat het aan het front? We gaan erover doorpraten met Oekraïne-correspondent Chris Colijn en Rusland-correspondent Joost Bosman. Welkom beiden.
10: Goedemiddag.
27: Goedemiddag.
4: Chris, jij woont in Kiev. Hoe is dat, zo'n dag na zo'n vreselijke nacht?
10: Ja, mensen zijn na zo'n aanval altijd heel erg geschrokken. Ze zijn bang en ook wel boos richting Rusland. Maar vooral ook heel erg moe. Iedereen heeft slecht geslapen en iedereen zit ook in hetzelfde schuitje. Dus ja, je merkt ook wel dat mensen aardig zijn naar elkaar op straat. Want iedereen heeft hetzelfde ondergaan.
4: Ja.
10: Morgen is hier een dag van rouw. En vandaag en morgen worden daarom ook veel publieksevenementen afgelast. Dus er hangt ook wel echt zo'n rouwstemming.
4: Ja, maar mensen gaan ook wel weer aan het werk? Of is het een soort weekend dan?
10: Zeker. Nee, alles gaat door. Dus dat is de andere kant. Het leven moet ook door. Oekraïners hebben geen keus. Mm. Iedereen gaat naar zijn werk. Ja, misschien opent een cafeetje een uurtje later. Of kom je een uurtje later op kantoor. Maar iedereen gaat gewoon naar werk en probeert door te gaan. Dat wordt niet als een algemeen excuus gezien. Want iedereen heeft hiermee te maken gehad.
4: Ja. En ik las dat 53.000 mensen schuilden in de metro. Dat meldt de Kiev Post. Mensen in tentjes zagen we, kinderwagens, huisdieren gingen mee. En jij ging ook een schuilkelder in. Ben je dat inmiddels gewend?
10: Ja, zeker. Dat is geen dagelijkse kost, maar wel een paar keer per maand dat nodig is. En iedereen maakt een beetje zijn eigen afwegingen natuurlijk van wanneer het wel of niet nodig is. Maar zo'n grote aanval met tientallen raketten, nou, dat zien we sinds half eind mei een aantal keer. En die aanvallen worden echt heel intens de afgelopen paar maanden. Worden ook nadrukkelijk gericht op één stad tegelijk, vaak Kiev de afgelopen maanden. Er vallen ook heel veel burgerdoden, waardoor de schrik er heel goed in zit bij mensen. Ja. En waardoor je dus ook merkt en hoort van iedereen en ziet dat de schuilkelders veel voller zijn dan bijvoorbeeld een half jaar geleden.
4: Ja, en Zelensky had voor deze aanval ook gewaarschuwd, hè? Wat is dan je afweging? Denk je dan, nou, de laatste tijd zijn het steeds grotere aanvallen, vaak ook, wat je zegt, op één stad. Hoe weeg je zoiets af?
10: Ja, als Zelensky met zo'n waarschuwing komt, dan hoeft het niet meteen te betekenen dat het ook die avond, die nacht gaat gebeuren. Maar de kans is wel groot dat het in ieder geval binnen de komende 2-3 dagen dan gaat gebeuren. Dus dan ga je alvast even zorgen dat al je spulletjes klaarstaan voor in de schuilkelder. Dus je slaapmatje, je slaapzak, een flesje water. En ook dat je apparaten zijn opgeladen, dus je telefoon en je powerbanks. Voor als die aanval er komt. Je weet dat het een kwestie van tijd is en zo'n aankondiging laat zien van we zijn er bijna. Rusland doet er doorgaans een paar weken over om hierop voor te bereiden.
4: Joost, het ging vannacht dan om 74 raketten en bijna 500 drones. Op Kiev dus, met burgerdoden. Wat hoopt Rusland dan met zo'n aanval te bereiken?
11: Nou ja, Poetin denkt nog altijd dat hij hiermee de wil van de Oekraïners kan breken. Dat die op een gegeven moment zo wanhopig raken dat ze naar hun eigen leider stappen, naar Zelensky stappen en zeggen, je moet tekenen, desnoods onder voorwaarden van de Russen zelf. Maar dit moet ophouden. Dat is een van de dingen. Daarnaast heeft hij natuurlijk te maken met een groot deel van de bevolking die tamelijk doorgeradicaliseerd is. Dan heb ik het echt over de mensen, de mannen die in de Donbass hebben gevochten. En die vinden dat Poetin eigenlijk nog veel te zwak is ten aanzien van de Oekraïne. Mm. Die willen bijvoorbeeld ook een mobilisatie. Om aan dat volksdeel te laten zien dat hij echt wel met gestrekt been ingaat in Oekraïne, doet hij dit. En een derde reden is gewoon botte wraakneming op alle oliedepots en raffinaderijen die Oekraïne in Rusland de laatste weken, maanden kapot heeft geschoten. Ook dat speelt natuurlijk een grote rol.
4: Ja, want die acties van Oekraïne in Rusland, die olieraffinaderijen onder andere, maakt dat dus grote indruk, ook bij de Russen zelf?
11: Nou, steeds meer, want ze beginnen het nu te voelen. Er zijn overal lange rijen, zelfs tot in Moskou toe, voor de tankstations. Er is een tekort aan benzine, overal, met name op de Krim, waar het al helemaal niet meer verkocht wordt. Krim is natuurlijk officieel Oekraïne, maar staat natuurlijk onder bestuur van Rusland, de facto. Dus overal merken de Russen gewoon, we kunnen niet meer met de auto weg, het kost allemaal veel meer. En omdat de benzine duurder wordt, worden ook de prijzen in de winkels natuurlijk duurder, want dat wordt allemaal doorberekend in de transportkosten. Dus ja, je kunt wel zeggen dat de Russen steeds meer de oorlog in Oekraïne thuis voelen. En dat is ook natuurlijk de bedoeling van die acties van de Oekraïners.
4: Ja. Laten we naar het front gaan, figuurlijk. Want onlangs, begin juni, maand geleden dus, zei generaal Sirski dat Oekraïne voor het eerst meer grond zou hebben heroverd op de Russen dan verloren. Chris, is dat dan een soort keerpunt in deze oorlog?
10: Nou, de algemene tendens is sinds een maand of 3-4, dus sinds de lente, dat Oekraïne en Rusland elkaar heel erg in evenwicht houden aan het front. En dat er per saldo dat het front eigenlijk gewoon stil ligt. En er is niet heel veel sprake van echt wisseling van gebied dat Russisch of Oekraïens wordt, maar meer dat een groter gebied het grijs gebied wordt, waar niemand echt de controle over heeft. Dat is inderdaad een verandering in de afgelopen maanden. En dat laat zien dat Oekraïne heel erg in staat is, met name door de massale inzet van drones, om de Russen echt op afstand te houden en ja, gewoon te stoppen. Dus de Russische offensieven gaan door, maar ze bereiken eigenlijk helemaal niks.
4: Nee. En dus terreinwinst, dat ook de herovering van terrein door Oekraïne, dat gaat dus niet om nou ja, significante delen. Dat is allemaal eigenlijk in stilstand.
10: Dat gaat her en der om een paar vierkante kilometer. En ja, als je dat over een maand bekijkt, dan is dat misschien 50 of 100 vierkante kilometer verspreid over het front. Dat zijn geen hele grote gebieden.
4: Nee.
10: En op andere plekken zien we dat de Russen wel weer kleine beetjes terreinwinst boeken. Dus je hebt het stadje Konstantinivka in de Donbass. Daar ja, zijn nu straatgevechten bezig, waar de Russen weer een klein beetje succes boeken. Dus ja, per saldo kom je in de buurt van nul uit.
4: Joost, er kwam vandaag ook een analyse met hele droevige cijfers naar buiten van het Center for Strategic and International Studies. Aan de Oekraïnse zijde zou tot nu toe zo'n 125.000 tot 150.000 mensen omgekomen zijn. Voor Rusland ligt dat aantal drie keer hoger. Gaat het om 450.000 militairen. Hoe verklaar jij dat verschil als de afgelopen maanden de strijd een beetje tot stilstand is gekomen?
11: Nou ja, het punt is dat Rusland natuurlijk in tegenstelling tot Oekraïne geen democratie is. Dus dat de troepen gestuurd kunnen worden zoveel als Poetin wil. Voor zover ik heb begrepen zijn die aan het front heb je die killzones, waar eigenlijk niet meer gevochten wordt. Alleen dat zijn afstanden van 20 tot 50 kilometer, waarin iedereen die zich daarin begeeft gedood wordt. Met andere woorden, er wordt geen vooruitgang meer geboekt, maar er worden nog wel degelijk mensen gedood. En met name blijkt het dus aan de Russische kant. Er zijn Russische soldaten die komen Oekraïne in naar het front. Die worden al vermoord, die sneuvelen al. Zonder dat ze überhaupt een Oekraïense tegenstander gezien hebben.
4: Door drones.
11: En als je dat op grote schaal blijft doen, ja, dan tikt het wel aan natuurlijk uiteindelijk.
4: Ja, en dat heeft dus misschien ook te maken met de ontwikkeling, Chris, van drones door Oekraïne. Die zijn daar heel erg ver in.
10: Ja, zeker. Dus Oekraïne zet echt in op de productie van hun eigen wapentuig. Nou, het merendeel van wat Oekraïne op het slagveld gebruikt, hebben ze ook zelf geproduceerd. Daar ligt ook de focus voor de komende tijd, om daar vooral mee door te gaan. En Oekraïne heeft ook duidelijke en ambitieuze doelen van hoeveel Russen de Oekraïners willen uitschakelen per maand. Momenteel ligt het rond de 30.000 Russische soldaten die elke maand worden uitgeschakeld. Dat wil zeggen gedood of zwaar gewond.
4: Ja.
10: En Oekraïne wil dat cijfer steeds verder opvoeren, met behulp dus van die zelfgemaakte drones, met als einddoel om Rusland voor in een hele moeilijke situatie te brengen, waarbij ze eigenlijk minder mensen mobiliseren dan dat er sneuvelen aan het front.
4: En Oekraïne wil dus heel erg autonoom zijn. Dus de eigen wapens produceren en niet afhankelijk zijn van andere landen.
10: Ja, ze moeten wel. En dat is natuurlijk het resultaat in eerste plaats van je weet nog wel die ontmoeting tussen Donald Trump en Zelensky in het Witte Huis anderhalf jaar geleden. Het moment waarop duidelijk werd voor Oekraïne dat ze op eigen benen zouden moeten gaan staan. Nou, vanaf dat moment was die wapenontwikkeling in Oekraïne heeft echt een vlucht genomen. En daar is natuurlijk tijd voor nodig, investering voor nodig. Nu zijn ze op een punt beland dat de Oekraïners ook nadenken over export. En in de komende tijd willen ze dat ook echt gaan opvoeren. Willen ze steeds meer wapens gaan verkopen om op die manier ook weer geld te verdienen.
4: Gebeurt dat toch? De Golfstaten onder andere, die hebben toch interesse in die Oekraïnse drones en andere wapentuigen?
10: Ja, dat klopt. We hebben dus een eerste casus gezien waarin de Golfstaten dus anti-drone luchtafweer hebben gekocht van de Oekraïners. En in enige mate hebben toegepast. En nu wil Oekraïne dat eigenlijk gaan uitbreiden en ook op andere vlakken die export gaan opvoeren.
4: Joost, die onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland liggen zo goed als stil. Ja, na zo'n aanval vannacht en terreinwinst voor Oekraïne, ook al gaat het maar om een paar vierkante kilometer, wat is er dan nodig om die gesprekken weer op gang te brengen?
11: Nou ja, mijn inschatting is dat Rusland die gesprekken überhaupt niet meer op gang wil brengen. En dat ze dat nooit echt gewild hebben. Rusland heeft de vredesbesprekingen nooit serieus genomen. We zagen het vorige week nog. Toen heeft Zelensky bijvoorbeeld voorgesteld om het beschieten, het bestoken van elkaars steden, om daar eens een keer te laten, om daar eens een keer mee op te houden. Ja. En Poetin wimpelt het gewoon, wuift het gewoon weg. En zegt nee, er heeft alleen maar Oekraïne belang bij en Rusland niet. Nou ja, en zo gaat het verder. Poetin heeft nog altijd in zijn hoofd zitten dat deze oorlog gewonnen kan worden. En dat komt ook waarschijnlijk doordat hij niet goed geïnformeerd wordt. Dat zie je bij langzittende dictators vaker natuurlijk, dat ze gewoon niet de juiste informatie krijgen.
4: Je vertelde ook al eerder dat hij een speciaal aangepaste versie van de staats-TV te zien krijgt, toch?
11: Zoiets. Dat klopt inderdaad. En nou ja, hij heeft zelf ook een broertje dood aan internet. Hij kijkt dus ook daar zelf niet zelfstandig. Gaat hij nieuwskanalen af, laat staan met een VPN, naar de BBC zitten kijken. Dus hij is gewoon slecht geïnformeerd. En dat is hij van meet af aan geweest in de oorlog met Oekraïne. En daarom heeft hij nog altijd in zijn hoofd zitten: ik kan dit winnen als we maar doordrukken, als we maar blijven aanvallen en maar zoveel mogelijk jongens in de vleesmolen gooien, dan is deze oorlog te winnen. Maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon een illusie is.
4: Ja, en de onderhandelingen zitten vast en Kiev moet bijkomen van een vreselijke nacht. Nou, dat is een trieste balans. Dank jullie wel voor dit gesprek. Chris Colijn en Joost Bosman.
25: BNR

0: wel meteen energie.
1: Wat een overgang, ja.
0: Zeker. Het is een nieuwe plaat van Madonna. Zij komt met een nieuw album uit.
1: Ja, morgen, hè?
0: Morgen
1: ja.
0: Het hele album. Er zijn al 3 tracks online. Dit is Bring Your Love.
1: Oké.
0: Ben jij fan, volger?
1: Sinds mijn 13e.
0: Ja, echt waar, ja?
1: Ja, nou ja. Het fijne van Madonna is, die gaat al zo lang mee.
0: Ja.
1: Je kunt haar altijd blijven volgen. Ze gaat niet dood.
0: Nee.
1: Je kunt je afvragen of ze goede muziek maakt. Maar je kunt haar wel blijven volgen.
0: Ja. Dat kost ook geen moeite. Ze is ook op Instagram, hè?
1: Ja, daar volg ik haar.
0: Ze is uiterlijk erg veranderd.
1: Ja.
0: Maar de muziek is wel in haar stijl nog steeds, hè?
1: Dit van de nieuwe plaat ook?
0: Ja, is van de nieuwe plaat. I feel so free.
2: But out here.
0: Ja, ze kan eigenlijk niet zo goed zingen, hè? Dat is heel merkwaardig. Het is wel een hele grote artiest.
1: Precies, dat is iets anders.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: En ze zet toch op een bepaalde manier, misschien ook wel, maar dat vul ik een beetje in, moet jij maar zeggen. Wel trends ook in muziek en in.
1: Ja, zeker vroeger.
0: Zeker vroeger, ja. Nu minder, denk je?
1: Dat denk ik wel.
0: Oh, ja.
1: Maar goed, ik ben wel dan echt benieuwd naar deze nieuwe plaat. Al was het voor sentimental reasons. Confessions heet die. On the Dance Floor, part 2. Want er was al Confessions.
0: Ja. Opvolger van die plaat die dus, hoe lang geleden?
1: 21 jaar volgens mij. De laatste plaat die ze heeft gebracht.
0: Ja, 2005. Ja.
1: Maar er zitten nu ook echt samenwerkingen in. Martin Garrix en Stromae.
0: Ja.
1: Terwijl die was toch gestopt? Stromae?
0: Nou, daar hebben we in elk geval heel lang niks van gehoord.
1: Nee.
0: Dus dat is goed nieuws ook dat die weer even wat heeft gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, leuk om te weten. Morgen het hele album. En nu niet allemaal meteen naar die streamingdiensten gaan. Want
1: nee,
0: je hebt dus nu
1: het
0: hoogtepunt al gehoord. Hè?
1: Morgen,
0: precies. Ja. Blijf luisteren.
1: In 2020 ondertekende Trump een vrijhandelsverdrag met Mexico en Canada. Maar nu willen de Amerikanen dat niet meer verlengen. Wat voor geschuif levert dat op? Dat hoor je zo.
3: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
4: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
3: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
7: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Nu in de BNR-app.
1: Een klap voor de VEB. De rechtszaak tegen kunstmestfabrikant OCI staat op losse schroeven. En het kabinet grijpt in. De vleessector mag vanaf 2028 geen uitzendkrachten meer inzetten. De wereldwijde fusie- en overnamemarkt bereikt een recordniveau, maar Europa blijft daarin achter. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
0: Het was dus nu toe een krakzinnig avondspits, Tim Schaap. Heel druk, ging iedereen al op vakantie of zo?
10: Nou, het lijkt daar wel op. Nee, het was een combinatie van ongelukken en de wegwerkzaamheden. Vooral die op de A27, die eisten voornamelijk hun tol. Ook op de A4 is het een stuk drukker dan gebruikelijk. Dat komt dan omdat de A44 dicht is. Dat zien we nu bijvoorbeeld, die A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude. 20 minuten en 50 minuten. De andere kant op, richting Den Haag, ook een file. 16 kilometer lang tussen Schiphol en Hoogmade. Komt daar nog door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht tot 17:15. 3 kwartier vertraging daar. Dan nog de A59 in Brabant, tussen de Drunen en knooppunt Empel. File van 30 minuten wanneer je onderweg bent richting Den Bosch. Daar is de vertraging dus ook nog vrij fors. Dan nog meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 naar Amersfoort bij 71,9. Maar ook langs de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij 83,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt, ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand. Er zijn nog meer doden door de aanval vannacht op Kiev, zeker 21. Eerder werden 17 doden gemeld. Volgens de burgemeester was het de grootste aanval tot nu toe. Vooral woongebouwen werden geraakt en inwoners vluchten massaal naar metrostations. Oekraïne houdt morgen een dag van nationale rouw. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien het niet zitten. Tientallen Groningers waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog en ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog en het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
1: 1073 punten, zo sloot de AEX. En dat is gelijk aan de slotstand van gisteren. Grootste stijger vandaag ArcelorMittal, plus van 6,3%. Grootste daler Besi, 7% naar beneden. En de Dow Jones staat op dit moment 0,8% in het groen.
0: De uitstoot van vliegtuigmotoren is waarschijnlijk kankerverwekkend. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad. Het moet als zodanig worden geclassificeerd. En dat heeft natuurlijk impact op het grondpersoneel op luchthavens. Wat moet dit voor gevolgen hebben? Dat horen we zo meteen van de vakbond. We gaan over een minuut verder.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
0: Ja, nog een half uurtje avondspits met nieuw nieuws. Goedenavond. FNV reageert zo meteen op het onderzoek van de Gezondheidsraad. Wat moet dit betekenen voor het personeel dat op het platform in de luchthavens werkt?
1: We spreken collega Michal van der Toorn met haar NAVO-serie over de NAVO-top in Ankara, die volgende week begint.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Er wordt nog steeds onderhandeld. Mm. En deze maand gaan die onderhandelingen ook verder. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat men tot overeenstemming komt.
2: Nee, het zou verlengd worden voor 10 jaar. Hè? Maar ja. Stel dat het niet verlengd wordt, dus dan is er geen vrijhandelsverdrag meer. Dat is toch ook economische schade voor de VS?
1: Zeker. Kijk, landen die profiteren van internationale handel door specialisatie. Dus elk land doet wat hij goed kan en dan wordt er met elkaar gehandeld. En dat geldt ook voor de handel tussen deze landen. Dus tussen Canada en Amerika en tussen Amerika en Mexico. En al die landen die profiteren daarvan. Als je dat nu stopt en tarieven gaat invoeren, wat Trump eigenlijk mondiaal heeft gedaan, ja, dan gooi je die voordelen weg. En dat gaat ook hier gebeuren als het opgeheven wordt, het verdrag. Nou ja, voorlopig lijkt het daar nog niet op. Dus er wordt onderhandeld. Trump heeft ook wel eisen gesteld. Hij wil bijvoorbeeld dat Canada meer landbouwproducten koopt. Mexico die moet minder onderdelen exporteren naar de VS als er onvoldoende Amerikaanse onderdelen in zitten. Dus er zijn wel maatregelen die Trump tevreden kunnen stellen. Maar voorlopig wordt er nog over onderhandeld.
2: En ja, ten opzichte van heel veel landen en werelddelen voert Trump een agressief handelsbeleid. Wat heeft er nou dat uiteindelijk opgeleverd tot dusver?
1: Nou, veel schade aan Amerika. Kijk, de onzekerheid die het met zich meebrengt. Dus je weet eigenlijk niet wat Trump morgenochtend gaat doen over ten aanzien van dit verdrag. Brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Dus wat moet je als bedrijf nu doen? Moet je investeren in Amerika? Hè? Dus er is een invoerbarrière opgericht door Trump. Ja, moet je dan gaan investeren in Amerika om op de lokale markt te gaan produceren? Ja, dat is lastig voor een bedrijf. Want morgenochtend kan die weer iets anders bedenken. Dus die onzekerheid betekent eigenlijk dat investeringen uitblijven of minder omvangrijk zijn dan ze geweest hadden kunnen zijn. En die schade is vooral voor Amerika groot.
2: Ja, het Hoge Gerechtshof in Amerika heeft Trumps importheffingen eerder al onwettig verklaard. Verwacht u dat hij dan nog meer gaat proberen om toch druk te zetten op de Amerikaanse handelspartners? Want hij weet dat met die heffingen dat hij uiteindelijk niet zo ver komt.
1: Ja, dus dit verdrag met Canada en Mexico, dat is een regionaal handelsverdrag, dat mag. Nou ja, er wordt dus nu over onderhandeld. Maar ten opzichte van de rest van de wereld, ja, dat is voor hem heel problematisch. Dat Hoge Gerechtshof heeft inderdaad die heffingen onrechtmatig verklaard. Dus hij moet nu iets anders bedenken. Dus voor Trump is het echt tompoes verzinnen list. En hij beroept zich nu op betalingsbalansproblemen. Nou, die zijn er niet. Dus wat dat betreft gaat een rechtbank ook zeggen, ja, die zijn ook onrechtmatig. Maar hij gaat nu ook andere dingen bedenken waardoor hij die heffingen misschien wel kan handhaven. Bijvoorbeeld is er sprake van kinderarbeid of van maatregelen die Trump onwelgevallig zijn. Nou, hij zal wel iets bedenken. Het probleem voor hem is dat het niet over de hele linie kan, maar dan moet hij per geval aantonen dat aan de hand is. Nou ja, dat wordt voor hem heel lastig. Dus eigenlijk, met die uitspraak van het Hoge Gerechtshof, is hem dit instrument uit handen geslagen.
2: Dank, Steven Brakman, hoogleraar in Groningen.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Ja, vandaag kregen we van de Gezondheidsraad te horen dat kerosineuitstoot van vliegtuigmotor moet worden geclassificeerd als verondersteld kankerverwekkend. Dat wil zeggen kankerverwekkend volgens alle vermoedens tot het tegendeel is bewezen. Nu gaat het RIVM in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzoeken hoe schadelijk die uitstoot is voor de gezondheid van grondpersoneel op Schiphol. De concrete situatie dus. FNV op Schiphol heeft al lang gepleit voor zo'n onderzoek en ook gewezen op de gevaren voor het personeel. Jaap de Bie, goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Ja, u bent van de FNV en pleit dus voor zo'n onderzoek. Hier bent u dus blij mee met het onderzoek van het RIVM.
5: Ja, zeker. Kijk, het is heel raar om blij te zijn over iets wat te maken heeft met kanker. Maar dit is echt een enorme overwinning in de stappen die nodig zijn. En dit voelt voor werknemers op het platform, dus de mensen die echt dicht in de buurt van vliegtuigen werken, ook als erkenning. Eindelijk is onomstotelijk duidelijk dat dit kankerverwekkend is. Iets wat zij natuurlijk al jaren vermoeden en om zich heen ook zien.
4: Ja, wat zeggen de cijfers daarover? Of zijn het vooral de ervaringen van de mensen die er werken en hebben gewerkt?

0: Dit zijn vooral ervaringen. Ook deze kanker is er eentje die zich ook vaak pas op iets hogere leeftijd echt tot uiting komt. Mm. Dat is als je er langer aan blootgesteld bent. Kijk, bij diesel is dit al lang en breed onomstotelijk bewezen. Er zijn ook allemaal maatregelen voor genomen. Maar bij kerosine was dat nog veel te weinig. En nu staat het ook heel duidelijk vastgesteld door de gezondheidsraad. Dat is goed nieuws.
1: En wat betreft dat advies van de gezondheidsraad, die klassificatie, eigenlijk het onmiddellijke gevolg zijn wat u betreft op Schiphol?
0: Nou, volgens mij, er gebeuren al een aantal dingen, maar een van de onmiddellijke gevolgen is dat je eigenlijk dat je niet meer achter een draaiende motor moet werken. Zo simpel is het. Zo'n staartmotor bijvoorbeeld, of een vliegtuigmotor, die staat al aan, die staat te draaien om warm te worden, om stroom te leveren voor het vliegtuig zelf. En dan moet je er eigenlijk niet meer achter komen. Want die kracht van zo'n vliegtuigmotor, al die uitstoot vliegt direct in je gezicht, in je neus, in je mond en dus ook in je lichaam.
1: Maar is dat dan nu de regel of moet dat de regel worden wat u betreft?
0: Dat is iets wat je direct kan doen. Iets wat ook waaraan gewerkt wordt, maar veel sneller moet worden ingevoerd, is dat je eigenlijk zo ver mogelijk van medewerkers een vliegtuig start. Dus je sleept hem eerst bijvoorbeeld met een trekker, bij voorkeur elektrisch, een heel stuk weg uit de plek waar werknemers werken. En dan op een heel stuk verder start je pas de motor als er niemand in de buurt is. Want wij snappen ook wel dat je niet 1, 2, 3 een vliegtuig zonder kerosine hebt. Maar dan moet je dus op de luchthaven zelf zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk en gezond mogelijk moeten kunnen werken.
1: En wie moet dat invoeren? De Schiphol NV?
0: Ja, de Schipholgroep heeft daar een grote verantwoordelijkheid in. Maar ook natuurlijk alle airlines en afhandelmaatschappijen. Dus KLM, die handelt een heleboel vluchten af. Maar ook andere afhandelmaatschappijen, die hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Om dat op die manier ook veilig en gezond te kunnen doen.
1: Er is al zo'n 100 jaar commerciële luchtvaart in Nederland. Hoe verklaart u dat nu pas wordt vastgesteld dat het niet gezond is om in de uitlaatgassen te werken?
0: Ja, nou, ik denk dat er twee dingen voor zijn. Ik denk dat dat er lang ontkenning geweest is dat dit een probleem zou kunnen zijn. En twee, ik denk dat het enorme economische belangen spelen, waardoor dit zo lang mogelijk is uitgesteld. Want de oplossingen voor dit probleem zijn natuurlijk, die kosten wat. En dat is niet wat menig CEO wil horen.
1: En daar is dus tegen gelobbyd ook? Of?
0: Ja, dat verwacht ik. Dat verwacht ik wel. Ja. Overal waar geld speelt en politieke keuzes samenkomen, daar wordt gelobbyd. Dus ook hierop. Laten we eerlijk zijn, wij lobbyen ook en dan publiekelijk om duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is op alle luchthavens in Nederland en wat er voor moet gebeuren.
1: En nu vaststaat dat kerosineuitstoot kankerverwekkend is, moeten er snel nieuwe regels komen. Niet meer werken in die uitlaatgassen. Hartelijk dank, Jaap de Bie van FNV Schiphol.
2: Ja, Niels, we moeten het even over matchfixing hebben. Dat is een probleem, meestal in het voetbal. Maar WK of niet, Frankrijk is in de ban van zo'n matchfixing-schandaal in het pétanque, de edele jeu de boule sport.
1: Ah ja?
2: Daar zijn 9 arrestaties verricht.
1: Oh, er zijn ook arrestaties verricht?
2: Ja, zeker. Het gaat om de top van het pétanque-spel. Internationaal wereldkampioenen Henri Lacroix en Dylan Rocher. Ja? Worden de Messi en Ronaldo van de pétanque genoemd. Die zijn aangehouden. Het gaat om heel veel geld. Wat was er aan de hand? Er was een toernooi. Zij verloren opeens van een amateurteam op dat toernooi. En opvallend veel geld was op dat verlies ingezet. Ja, dat zaakje, dat stonk. Ja. Daar is onderzoek naar gedaan.
1: God, het lijkt zo'n schattig spelletje onder de bomen in Zuid-Frankrijk.
2: Precies, dus deze zomer, als we allemaal weer in zo'n dorpje onder de bomen gaan pétanquen, dan heb je wat om over te praten.
1: Zeker. Tim Schaap, problemen op de A12?
3: Ja, nog altijd de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem bij Woerden. Daar gebeurde een ongeluk. Nu is wel bekend geworden dat de weg er weer vrij is. Vanaf Driebergen nog een lange file van 19 kilometer en 3 kwartier. Ook nog veel file op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. 35 minuten komt daardoor wegwerkzaamheden. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A7 Heerenveen-Groningen bij 179,2.
4: De A4. avondspits.
1: Na de historische afspraken over defensieuitgaven op de NAVO-top vorig jaar in Den Haag richten we de blik nu op Ankara. Daar komen de bondgenoten volgende week samen voor een nieuwe top. Welke onderwerpen staan centraal? Daar gaan we over praten met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Neemt ons de hele week al mee langs de belangrijke topics. Vandaag de laatste aflevering. Wat wordt dit jaar de rol van de Amerikanen? Michal, ja, vorig jaar waren alle ogen gericht op Trump natuurlijk. Met zijn houding en zijn mogelijke fratsen. En zijn eis voor die 5%.
5: Ja.
1: Komt hij dit jaar eigenlijk?
5: Hij schijnt te komen.
1: Ja?
5: Dus je weet het maar nooit. Eigenlijk is er in dat opzicht niet zo heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar ging het heel erg over, komt hij nou wel, komt hij nou niet? Als hij niet zou komen, werd ook gelijk de hele top gezien als mislukt. Nou, dat is dit jaar op zich niet zo. Trump die lijkt gewoon te komen. En we hebben natuurlijk afgelopen week Rutte gezien in het Witte Huis. Daarbij liet hij compleet met grafieken zien hoe goed het gaat met de defensieuitgaven van Europa. Allemaal natuurlijk dankzij de grote Donald Trump. En dat is dan ook gelijk een van de belangrijkste onderwerpen van deze top. Voor de Amerikanen in ieder geval. Hoe gaat het met die defensieuitgaven? Hoe worden de afspraken die in Den Haag zijn gemaakt omgezet in orders, in begrotingen? Waar komt het geld vandaan? En hoe komen we zo snel mogelijk bij die 5%?
2: Je maakt jezelf natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Als je mensen laat speculeren of je komt of niet, dan wordt het opeens ook heel belangrijk dat je er bent.
5: Ja, Trump. Daar houdt meneer Trump volgens mij erg van. Dus dat is
2: maar
5: ook
2: dat lukt dus wel.
5: Dat
2: strategie.
5: Lukt hem wel, zeker.
1: Ja. Wat betreft Rutte, die heeft natuurlijk vorig jaar veel aan gedaan, zullen we maar neutraal zeggen, om Trump tevreden te stellen. Wat is zijn rol dit jaar?
5: Ja, hetzelfde. Eigenlijk. Het blijft natuurlijk wel interessant om te kijken hoe Rutte die NAVO bij elkaar weet te houden. Hoe hij dat, op welke manier hij dat doet. En hij heeft als voordeel dat hij zich niet per se hoeft te verantwoorden richting een politieke achterban. Zegt bijvoorbeeld Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. En daar zijn Europese leiders wel blij mee, omdat zij het geslijm en gepaai dan in ieder geval niet zelf hoeven te doen.
6: Tegelijkertijd kan hij zich ook niet veroorloven dat hij geloofwaardigheid verliest in de ogen van de Europese bondgenoten. Die moeten zich ook gezien en erkend voelen in wat hij zegt. En we hebben dat gezien rondom de Amerikaanse bombardementen op Iran en de woorden van Rutte waarin hij eigenlijk gewoon steun uitdrukte en zei, maar we zien toch allemaal dat dit nodig was. En heel veel Europese landen zeiden, hey, ho, stop, dat vinden we helemaal niet. We zijn hier helemaal niet in gekend. Niemand heeft ons ooit gevraagd wat we ervan vonden. Hè. Dus hij moet een hele dunne lijn bewandelen waarin hij ook die Europese bondgenoten niet kan verliezen.
1: Ja, en lukt dat een beetje? Hè? Wat zijn nu de tegenstellingen eigenlijk een jaar na dato?
5: Nou ja, dus de vraag is voor Amerika nog steeds, in hoeverre trekken zij zich nou terug? Mm-hmm. Die voortgang van de 5% noemde ik net al. Daarbij hebben de Amerikanen echt al laten weten dat ze niet tevreden zijn. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth die maakt daarbij ook een hele duidelijke tweedeling tussen Europese landen die wat hem betreft wel goed hun best doen en die niet goed hun best doen. En dat zorgt natuurlijk wel voor wat frictie binnen Europa, of dat zou daarvoor kunnen zorgen. Mm-hmm. En meer algemeen de lastenverdeling. Dus hoeveel doet Amerika, hoeveel doet Europa? Amerika vindt ondanks de inspanningen in Europa dat we het nog niet goed genoeg doen. Ze praten ook, de Amerikanen, over een NAVO 3.0. Dus eigenlijk je hebt de NAVO van de Koude Oorlog, de NAVO van missies in bijvoorbeeld Afghanistan en nu. En een voorbeeld daarbij is toch wel die straat van Hormuz. Want dat is geen NAVO-gebied. Maar de Verenigde Staten vinden dat wel degelijk essentieel eigenlijk voor die lastenverdeling. Dus die zeggen, jullie moeten tegen Europa, jullie moeten ons daar ook bij helpen. En bij dit alles is natuurlijk ook belangrijk dat de NAVO eenheid blijft uitstralen. Dus dat Europa zich ook niet door mensen als Trump en Pete Hegseth uit elkaar laat spelen.
2: Maar nog even over die straat van Hormuz. Ja, geen NAVO-gebied. Maar de NAVO is toch ook een defensieve organisatie? En Trump is daar begonnen. Die heeft daar een offensief gestart.
5: Het zorgt voor heel veel dilemma's binnen de NAVO. Maar het is natuurlijk een beetje de vraag, hoe ver wil je als Europa dan gaan in het laten zien van je loyaliteit aan de NAVO? Er zijn ook landen die hebben gezegd, nou, willen we heus wel wat dingen doen. Maar dat blijft wel een lastig en ook gevoelig punt, ook op zo'n top.
1: Verwacht je wel concrete afspraken?
5: Ik verwacht niet zoals vorig jaar dat er dat soort concrete afspraken worden gemaakt. Maar het wordt wel degelijk spannend. Volgende week nog één quote van Anna van Soest van de Atlantische Commissie.
6: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt. Want daar hangt voldoende in de lucht om ook een en ander aan drama te veroorzaken. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken op een moment dat het bondgenootschap juist eenheid en solidariteit moet uitstralen. We hebben vorig jaar in Den Haag een hele belangrijke bijeenkomst van de NAVO gehad, waar landen afspraken om de defensieuitgaven omhoog te brengen naar 3,5% van het bruto binnenlands product in 2035.
5: Ja, ik zou zeggen, op naar een hele saaie top zonder drama dan maar.
1: Dankjewel, Michal van der Toorn.
4: Tech Update.
7: Microsoft gaat een compleet nieuwe divisie opzetten met ruim 6000 medewerkers, doe maar. En die divisie heeft één doel, zorgen dat meer bedrijven AI gaan gebruiken. En dan vooral de AI van Microsoft, denk ik, Stijn Gauwkes.
8: Dat klopt.
7: Ja, goedenavond. Oh, ja. Ja, waarom is daar een hele nieuwe afdeling voor nodig?
8: Ja, het kinderachtige antwoord is dan omdat alle andere AI-concurrenten dat ook aan het doen zijn.
7: Nou, dat is denk ik een heel realistisch antwoord, ja.
8: Amazon kwam er 2 dagen geleden ook mee. Die investeert 1 miljard in een speciale groep die dat moet gaan doen. En ook Anthropic en OpenAI kondigden in mei al aan dat ze speciale teams aan het opzetten zijn om dit soort, ja, eigenlijk adviezen aan bedrijven te gaan geven. Ze noemen dat in de wereld zogenaamde Forward Deployment Engineers, FDE's. Dat zijn eigenlijk gewoon IT-consultants die bij een bedrijf gaan werken namens Microsoft om AI daar beter te integreren. Die heb je hier in Nederland ook al enorm veel. Maar Microsoft schuift daar dus 6000 bestaande medewerkers voor naar voren, investeert er 2,5 miljard in. En die divisie die gaat dan Microsoft Frontier Corporation heten. Het doel is dus om bedrijven te helpen, zodat ze AI beter kunnen integreren en dus afhankelijker worden van Microsoft, zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje het cynische antwoord. Klinkt ook wel een beetje als een solide verdienmodel. Maar de reden dat Microsoft zegt, ja, wij zien gewoon dat bedrijven het nog niet goed lukt om die integratie goed te doen en dat AI steeds duurder wordt. En wij kunnen ze helpen om het goedkoper te integreren. Dat is wat Microsoft zegt. En dan waarschijnlijk met hun eigen modellen.
1: Wou zeggen, dat wordt dan gewoon onderdeel van een co-pilot-achtig iets of zo.
8: Ja, nou, wat wel opvallend is dat in de IT-wereld zie je dat heel veel externe bedrijven dit doen. Hè? Dus Microsoft-diensten worden dan geïntegreerd door een externe IT-partij bij een ander bedrijf.
7: Ja, ja.
8: Maar nu gaat Microsoft en alle andere AI-bedrijven gaan dit dus helemaal zelf doen. Ze willen echt die controle houden met hoe die AI daar geïntegreerd in worden. Of dat nou een voordeel is voor de andere bedrijven die daarbij geholpen gaan worden, dat is nog de vraag.
7: En die nieuwe divisie telt 6000 nieuwe medewerkers. Dat is ook
8: niet
7: gratis.
8: Nee, dat zijn bestaande, ja, voor een groot deel ook bestaande medewerkers.
7: Oh, okay.
8: Dus het is vooral een nieuwe divisie. Een beetje een herorganisatie dan.
7: Sinds deze week kun je in WhatsApp een gebruikersnaam kiezen, waardoor je geen telefoonnummer meer nodig hebt om iemand een berichtje te sturen of een berichtje te ontvangen. Ja, ik heb hem inderdaad ook al gekregen.
8: Ja, zeg maar niet wat je gebruikersnaam is. Dat doen we niet hardop.
7: Nee. Maar ik heb het ook weggeklikt. Ik had geen tijd. Maar ja. De Indiase overheid die wil dat die functie gepauzeerd wordt. Waarom?
8: Ja, omdat ze daar bang zijn voor meer fraude door scammers. En daar hebben ze al heel veel last van in dat land. En dat komt omdat je kan dus met zo'n gebruikersnaam ook je voordoen als iemand anders. Want je hebt geen telefoonnummer nodig.
7: En
8: de Indiase overheid die vreest dat criminelen het gewoon makkelijker gaat maken om zich voor te doen als een bekende politicus of een bekende Indiase persoon.
7: En heeft WhatsApp daar een antwoord op?
8: Ja, die hebben daar een antwoord op. Die zeggen, ja, we hebben al heel veel maatregelen genomen om dat te voorkomen. Zo moet je bij een bekende naam zelf je eerst echt legitimeren bij Meta voordat je die naam kan krijgen, die functie, ook als die erop lijkt. En je kan ook niet eindeloos gebruikersnamen gaan maken of gaan gokken wat een gebruikersnaam is om iemand te vinden, want dat kan natuurlijk ook nog. En ik heb zelf ook ingesteld dat je, als je mij een gebruikersnaam invult om mijn bericht te sturen, dan moet je eerst een code invullen die alleen ik heb om weer met mij te kunnen
7: communiceren. Een code, maar dat is net als je telefoonnummer.
8: Eigenlijk maakt het net te complex.
7: Ja.
8: Ja, dus zijn we weer terug bij af. Maar de reden dat Meta dit doet is omdat ze graag willen dat jij al je accounts met elkaar linkt. Hè? Dus je Instagram, je Facebook en je WhatsApp.
7: Ja, want toen dat berichtje kwam, dan kon je ook link het met Instagram. Of gebruik je.
8: En dan hebben ze dus weer veel meer persoonsdata die ze samen kunnen voegen, want weten ze precies wie je bent. Weten ze natuurlijk al. Maar het is dus een beetje lastig. Ik ben het met India mee eens. Laten we het allemaal lekker niet doen.
7: Nou, en Stijn Goossens is niet jouw gebruikersnaam.
8: Nee, dat kan ik je bij deze verzekeren.
1: Gelukkig hebben we je nummer.
7: Dankjewel, Stijn.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, en dan zometeen BNR Beurs met Jelle en Donner over OpenAI en Apple. En dan gaan we richting weekend, denk ik, Liesbeth. Ja. Om 6 uur staat het hele album online. Dit is Love Sensation. Vinden wij tot nu toe de beste track?
7: Ja.
2: Van alle 30 seconden die we gehoord hebben, is dit de beste. Ja.
1: Fijn weekend
2: vanavond.
4: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks van jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
15: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. lodgesaandevecht.nl.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Thomas van Zijl.
19: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de Efteling als bedrijf met het beste imago van Nederland. En een gesprek met Matthijs de Wit van durfkapitaalinvesteerder Nieuwion. Ik vraag hem of de onrust rondom softwarebedrijven Nieuwion forceert om de investeringsstrategie te veranderen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het is nog niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op die A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 voor Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderlo ruim een kwartier.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
23: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het OM laat het er niet bij zitten dat 2 mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt Ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand. Er zijn nog meer doden door de aanval vannacht op Kiev, zeker 21. Eerder werden 17 doden gemeld. Volgens de burgemeester was het de grootste aanval tot nu toe. Vooral woongebouwen werden geraakt en inwoners vluchten massaal naar metrostations. Oekraïne houdt morgen een dag van nationale rouw. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien het niet zitten. Tientallen Groningers waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Straks een nieuwe BNR-beurs. En dan gaan we het hebben over 2 wanhopige bedrijven. Om te beginnen Apple. Dat heeft zo'n last van het chiptekort dat ze illegale Chinese chips willen gebruiken. En die andere, OpenAI, wil juist de hulp van de Trump-regering hebben. En is daar bereid om 5% van de aandelen voor af te staan. Luister dus, BNR-beurs.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
18: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
28: Welkom op deze donderdag 2 juli, de dag dat we het hebben over OpenAI. Dat doet een wanhoopsdaad. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
29: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
28: Of dat de toekomst van OpenAI redt, hoor je deze aflevering.
0: Hoor je ook meer over Apple? Dat wil scoren met meerdere telefoons tegelijk.
8: De verwachting is dat Apple in een jaar tijd maar liefst 5 verschillende iPhones gaat presenteren. Oeh. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit. Maar dat wordt wel verspreid over verschillende momenten.
28: En we hebben het over weer een beursgang die wordt gecanceld.
0: De Amsterdamse beurs kwam niet van zijn plek. De AEX sloot op 1047 punten. Grootste stijger is ArcelorMittal met een winst van meer dan 6%.
28: En we nemen de beursdag door met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Welkom.
30: Goedenavond.
28: En de eerste keer met mijn liefdallige collega Donner Bakker. Ook welkom bij jou.
1: Dankjewel.
28: Laten we dan maar gelijk beginnen met tech-aandelen en het dumpen ervan. Iets dat de afgelopen weken telkens weer eens voorbij komt. Deze keer was het weer raak in Zuid-Korea. De Kospi-index ging met maar liefst 7,9% onderuit. En dat kwam vooral door zwaargewichten SK Hynix en Samsung. Samsung ging ruim 9% naar beneden. SK Hynix daalde 14,5%. Han, ja, we hebben het hier al 100.000 keer over gehad. Maar hoe lang gaan we, denk jij, dit soort knotsgekke dalingen en stijgingen nog zien de komende weken?
2: Ja, het is vooral een stijging dit jaar, hè, natuurlijk, dat het heel hard gaat. Dus af en toe geeft hij eens een keer wat terug. En eigenlijk afgelopen juni zie je wel dat met name de Magnificent Seven, dus die 7 grootste aandelen, zo'n 10% teruggaven. Wat wel veel is. En een rotatie ook naar andere bedrijven die wat achter zijn gebleven. Ja, ik weet niet of dat eeuwig zo gaat. Maar binnenkort krijgen we de kwartaalcijfers. En waarschijnlijk zie ik al toch wel herstel ook voor de technologie weer.
28: Kijk, goed om te horen. Het had trouwens ook gevolgen voor de Nederlandse chippers. ASML ging 3,9% naar beneden. ASM sloot 5,6% in de min. Besi verloor 7%.
1: Wil ik het hebben over een tegenvaller voor de VEB? Ze kunnen niet langer meer rekenen op de steun van Oceanwood in de zaak tegen kunstmestfabrikant OCI. Die zaak gaat over de overname van OCI door de grootaandeelhouder, een rijke Egyptenaar. En lang verhaal kort, heeft de VEB een procent van de aandelen OCI nodig om een stem te hebben in die zaak? Nou, de belangenvereniging vertegenwoordigde ongeveer 2% van de aandeelhouders in deze kwestie. Maar door het terugtrekken van Oceanwood is dat nu nog net iets meer dan 0,1%. Oftewel, niet meer voldoende. Gelukkig is er nog een ander fonds, Norbury Capital, dat ruim 4% van de aandelen in handen heeft. Maar Thijs Buitenhuis, medeoprichter van het fonds, heeft een pittige boodschap voor de VEB.
4: Alhoewel we zeg maar niet super tevreden zijn met het cashbod. Het is alsnog een positief rendement voor ons, maar niet waar we denk ik recht op hebben. Maar ik denk dat het voor ons nu niet zoveel zin heeft om hier door te gaan procederen.
1: Ja, hoe de VEB die zaak nu wil doorzetten is nog niet bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het daar momenteel nou niet heel gezellig is.
28: Nee, dat denk ik ook niet. Door naar een beursgang die er toch niet komt.
5: Tankmaker KNDS has postponed its IPO, citing market volatility in the European defense industry.
28: Ja, de Frans-Duitse tankbouwer KNDS gaat deze zomer niet voor een beursgang. Het bedrijf is geschrokken van de marktomstandigheden. KNDS wilde 20% van zijn aandelen naar de beurs brengen. En daarbij zou de tankmaker dan een notering krijgen in zowel Frankfurt als Parijs. En het saillante is, de beursgang gaat nu niet door vanwege de actie van een groot aandeelhouder. Die groot aandeelhouder is Duitsland. Dat verbrak een lucratief contract met Rheinmetall. Dat aandeel ging daardoor hard onderuit, net als andere sectoren.
7: It's very difficult when you're planning an IPO to try and get the right valuation, because you're selling shares essentially pegged against the valuation of the key peers. And Rheinmetall is KNDS's key peer.
28: Ja, en ik zei net als andere sectoren, maar het is net als andere sectorgenoten. Anders dan zou het wel een heel heftig verhaal zijn geweest. Maar goed, de KNDS denkt nu dus, ja, laten we dan maar even niet naar de beurs gaan.
1: Wil ik nog even afronden met wat goed nieuws vanuit China. Want China Resources New Energy, ja wie kent het niet, maakte vandaag zijn debuut op de Chinese beurs. En een succes, dat zou ik het wel willen noemen. Het Chinese bedrijf is een van de grootste leveranciers van wind- en zonne-energie in het land. Nou, dat klinkt misschien niet heel sexy, maar beleggers denken daar toch anders over. Het aandeel opende namelijk bijna 200% hoger, waardoor de handel zelfs even werd stilgelegd. Uiteindelijk sloot het aandeel op 24 yuan, een plus van bijna 150%. En de beursgang die leverden het bedrijf omgerekend $3,6 miljard op.
28: Dat is lekker. Straks alles over de stap van Apple. Niet één, niet twee, maar 5 nieuwe iPhones komen eraan.
1: En daar zijn chips voor nodig. Chips die ze willen kopen bij bedrijven die op een zwarte lijst staan.
28: Eerst naar OpenAI. Dat komt met een wel heel erg bijzondere move om de banden met de Amerikaanse regering aan te halen. De maker van ChatGPT wil namelijk een belang van 5% geven aan de Trump-regering, meldt de Financial Times. Met die stap zou CEO Sam Altman steun willen krijgen van de regering en zo politieke obstakels willen verwijderen. Om je beeld te geven, OpenAI is nu zo'n $850 miljard waard. Altman die mikt op een waardering van 1000. Dus dat belang dat de regering krijgt is 40 tot 50 miljard waard. Dat is een duur cadeautje, Han. Zijn ze bij OpenAI zo wanhopig?
2: Het bleek een beetje met de andere cadeautjes die de Trump-regering heeft gekregen. Dan denk je allemaal die jumbojet uit Qatar natuurlijk. Ja. Ja. En eigenlijk al die landen, heel veel landen geven er allerlei cadeautjes. Ja, het lijkt een beetje op omkoping, hè, want daar komt het feit ook neer dat je er ook wat voor terug wil natuurlijk. En dit is toch een soort paniekvoetbal lijkt het wel. Want OpenAI wil natuurlijk graag naar die 1000 miljard waardering. Het lukt maar niet. Het dreigt toch een beetje zeg maar, de strijd te verliezen.
28: Maar hoe zou dit dan helpen door 5% van de aandelen aan de Amerikaanse regering te geven? Is dat bijvoorbeeld dat er dan regels worden geloosd? Of hoe
2: de Amerikaanse regering, maar dat is ook bij Anthropic geld, wel dat bepaalde modellen, de nieuwste modellen, die dan heel goed bijvoorbeeld geheime gegevens kunnen ontcijferen en dat soort zaken, dat die dan nog verboden worden door de Amerikaanse regering. En ChatGPT had het ook met de GPT 5.6. Dat was even op hold gezet, omdat de Amerikaanse regering zegt, ja nee, dat ding is te goed, dat willen we niet hebben aan onze geheimen. Maar inmiddels zijn de Chinezen alweer een stuk verder gevorderd. Dus kun je daar ook een beetje via een Chinees model kun je die geheimen net zo goed ontcijferen. Dus eigenlijk de modellen worden weer vrijgegeven, ook die van Anthropic. Dus eigenlijk geef het een cadeautje om niks. Maar het is een beetje een rare zet, want waarom wil je nou afhankelijk zijn van de overheid? Hè? Dus de toezichthouder, je bent een soort een rare rol. Dus de meeste eigenaar, mede ook de toezichthouder. Je hoopt natuurlijk de toezichthouder dan voor je te winnen, maar... Ja, als er een andere regering komt na Trump, ja, dan is er misschien wat anders mee. Dus.
28: En we weten ook dat die beursgang van ze wordt uitgesteld. Dus je zou ook kunnen zeggen, wacht even tot het moment dat je naar de beurs gaat met
2: ja, nou, dat valt wel mee. Als je het nu doet, dan kun je natuurlijk makkelijk wat cadeautjes weggeven. Als je de beurs genoteerd bent, moet je niet geen cadeautjes weggeven. Dat heet dan verwatering, hè. Dan ben je een deel van de winst gegeven.
28: Dat is waar.
2: Daadwerkelijk weg. Dan krijg je koersdruk en dan krijg je allerlei volatiliteit die je niet wil. Bovendien staat in een prospectus allerlei dingen beschreven wat je wel mag, wat je niet mag doen natuurlijk. Dus het gewoon nog in particuliere handen is, dan kun je makkelijk weggeven. Dan is het, maar dit is wel het moment.
1: Ja, Hanne, dan ben ik toch ook benieuwd, hè? Want dit nieuws dat zat al een tijdje in de geruchtenmolen. En er zou zelfs het geval zijn dat Altman, de topman van OpenAI, de Amerikaanse overheid benaderd zou hebben van, hey, willen jullie onze aandelen hebben? Wat zegt dat jou nou dat Altman daar zelf voor naar de Amerikaanse overheid stapt in plaats van andersom?
2: Ja, het is een beetje een rare wereld geworden natuurlijk. Dat allemaal bedrijven dus dingen weggeven aan de Amerikaanse overheid. Er is toch een kapitalistisch stelsel. Er is een soort socialisme wat ontstaan.
28: Dat
2: is
28: dat. Ik ook, ja.
2: Iedereen moet maar een belang nemen. En je weet toch dat als overheid een belang neemt in een bedrijf, dat het niet automatisch heel goed gaat. Dus niet dat het nou de beste allocatie is van vermogen. Het is een beetje een noodmaatregel. En hij geeft ook inderdaad een andere bedrijf dat hij het ook 5% moet weggeven. Maar ik zie Coca-Cola, McDonald's dat nog niet doen. Nee. Aan de Amerikaanse overheid, ja.
28: En jij noemt het terecht paniekvoetbal. Wat zegt dit over die aanstaande beursgang? Wordt dat wel een succes?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk gezien waar SpaceX, waar op zich goed gestart was, goed ontvangen werd, maar tegenwoordig gewoon wat koersdruk heeft. Ik denk, nou, misschien gaat het dan met de volgende stap gaat het wel wat moeilijker. Dus dat is toch mensen wat terughoudender beginnen te worden. Ik ben er op zich niet zo bang voor. Ik denk wel dat er een soort pauze is in de beurs. Dus dat de euforie even natuurlijk hard is doorgelopen in de april en mei maand. En dat daar dan wat meer zijwaartse beweging nodig is om even pas op plaats te houden. Maar ja, zodra de rente omlaag gaat, en ik verwacht dat het misschien dan pas volgend jaar met wat meer duidelijkheid over komt, dat die beurs best wel te volg kan krijgen. Dus,
28: Volgens die information draaide OpenAI een dik verlies van $35 miljard. Dat kwam, Donner, omdat ze van
1: Ja, ze gingen van een non-profit, dus een stichting, naar een for-profit met winstoogmerk. Dus een soort, ja, soort stichting met winstoogmerk.
28: Oh ja, dus dat kost dan heel veel geld. Maar een dik verlies van $35 miljard, zie je dat dan nog snel omslaan naar winst?
2: Ja, dat verlies van 35 miljard, of met jou welk systeem je neemt, een kaap, non-kaap, allemaal. Dus een systeem, maar zeg maar tussen de 14 en de 39 miljard is ongeveer het verlies. De omzet, dat is wat vaster, laat ik het zo zeggen, dat is ongeveer 13 miljard. Dus het verlies is veel groter dan de omzet. Het is best wel knap als bedrijf dat je dat kan. Maar die omzet groeit wel met 2 miljard per maand. Dus dan betekent wel dat je meteen al heel veel extra dekking ook krijgt natuurlijk weer op je kosten. En als de kosten dan redelijk vast zijn, wat vaak bij softwarebedrijven, wat dit dan toch is, wel zo is, dan kom je een heel eind. Maar je moet natuurlijk elk bedrijf moet natuurlijk langs Nvidia om daar een keer 80% marge af te tikken. Dus dat gaat hard.
28: Ja, die is de grote winnaar. Ze gaan wel een eigen chip met Broadcom maken om de kosten te drukken. Verzacht dat de pijn dan nog een beetje?
2: Ja, dat heeft bijvoorbeeld Google ook al gedaan. Hè? Die Google heeft de chips die bij Broadcom worden gemaakt, die TPU's. En die kosten een vijfde van wat eigenlijk een Nvidia-chip kost. En met name die chips van Google, die TPU's, maar waarschijnlijk ook deze dus die gaan ook zeg maar veel goedkoper zijn. Je hoeft niet die 80% marge van Nvidia op te betalen. En met name voor de inferentiefase, dus de fase waarin je zeg maar AI toepast, dan is het wel, kun je net zo goed dat soort chips hebben. En zeker de gebruikers vinden het wel belangrijk. Dat is natuurlijk niet een heel duur product hebben, dus ik ben bang dat wel dat de toekomst is. Plus het feit dat natuurlijk de Chinezen het net zo hard doen. Die maken ook allerlei nieuwe chips. En je ziet toch dat ook in China wel een bedreiging is voor AI. Is dat er zoveel heel veel open source AI is. Bijvoorbeeld Alibaba heeft Qwen. En dat is een open source programma. Ja, dan heb je weinig marge meer over natuurlijk. Dus met aanverwante diensten wordt het dan. Dus het is heel veel, net als met de glasvezels in het verleden, wordt heel veel verlicht als het ware. In .com. En er zijn niet heel veel winstgevende bedrijven uit voortgekomen. En dit vrees ik hier ook. Dus Anthropic is wat anders. Dat is nog wat anders dan wat OpenAI doet. Maar ja, het is wel een hele hoge waardering. En de vraag is of het er allemaal uitkomt. En dat ze allemaal heel veel winst gaan maken, dat is niet heel erg waarschijnlijk. Maar dat het dus wel een belangrijke technologie is. Ook voor de economie, ook voor de productiviteit. Dat is wel degelijk het geval.
1: Ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, want de Amerikaanse overheid die neemt dus belangen in meerdere beursbedrijven. Nou, een tijdje terug natuurlijk Intel hebben we ook gehad. Ja. Hè. Wat vind je daar nou van? Is dat nou een goede ontwikkeling of eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, ik vind het geen goede ontwikkeling. Ik denk dat als de overheid je mee moeite heeft, zeker als belegger, denk ik toch als de overheid een hele groot belang neemt of een hele grote invloed heeft op het bedrijf, ja, dat kost je ook je marges. Dat gaat ook voor, zeg maar, wapenbedrijven. Ja, die wil toch overheid dan tegen prestatieorders, zodat de marge niet te hoog, de allerlei beperkingen gaat opleggen. Ja, ik bedoel, als de overheid zich met dingen bemoeit, dan verdwijnen eigenlijk de winstmarges.
1: Ja.
2: Dan heb je als belegger daar niet zoveel mee te zoeken. Dus,
1: nee, maar in het geval bijvoorbeeld van Intel, hè, want dan kun je nog het argument maken, ze proberen die chipindustrie op eigen bodem te halen, want nou, die chipmaker die kwakkelde nogal wat de afgelopen jaren.
2: Ja.
1: Is dat dan wel een argument om het te doen?
2: Nou, je hebt strategische belangen natuurlijk. Dus je wil graag dus ook productie binnen het eigen land hebben. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ja, economisch is het niet zo verstandig. Als je TSMC chips laat maken dan, en de Intel-chips zijn twee keer zo duur, ja, dan koopt iedereen toch bij TSMC-chips. Ja, de markt werkt er zo nou helemaal. Of je moet mensen verplichten, hè, dus overheidsbedrijven. Maar dan wordt alles dus gewoon weer duurder. Dat is net als met elektrische auto's. Je kunt wel blijven forceren om hier maar in Europa auto's te laten maken. Maar als je ze gewoon goedkoper produceren, ze importeren, ze genieten van lagere inflatie. Ja, dat is wat je moet doen. Het is niet zo dat je maar vast moet houden aan dat soort dingen. Ja, je kunt wel eens natuurlijk maken, maar ik denk niet dat het verstandig is.
1: Ja, en dan heeft Trump natuurlijk ook al een beetje laten vallen van, nou, ik zie hier wel wat in.
28: Ja, snap ik ook wel, ja.
1: Ja, stel, hè, het gaat echt gebeuren. Hè. Heeft dit dan ook een soort precedentwerking dat die andere AI-bedrijven, Anthropic, misschien ook een Google met zijn Gemini, dit dan ook maar gaat doen?
2: Nou, ik weet het niet. Anthropic is natuurlijk vooral meer een hoog democratisch gehalte. Dus elkaar democraten in de zin van de Amerikaanse politieke partijen. Dus dat is bepaald geen republikeinen die daar zitten. Dus ik weet niet of die dat hetzelfde idee meteen zullen hebben. Misschien als het regering wisselt, dat zou kunnen, of na de verkiezingen. Maar
1: en die relatie is ook al broos, hè, met de Amerikaanse overheid.
2: Dus, Anthropic is op zich te waarderen. Die gelooft heel zelf in die eigen onafhankelijkheid. Die gelooft niet dat je de regering moet volgen. Die wil gewoon niet alles aan de defensie uitbesteden, alzovoorts. Ja. En dat is op zich wel te waarderen, denk ik. Ook voor beleggers. Want ook andere bedrijven vinden het goed.
28: Nog even tot slot, want de grote vraag is natuurlijk, op een gegeven moment gaat het naar de beurs. Hoe gaan zij toekomstige investeerders trekken? Want als je dit in het achterhoofd weet, dat ze van ellende 5% van hun belang moeten weggeven aan de Amerikaanse overheid, gaan ze nog toekomstige beleggers warm laten lopen voor dit
2: moment? Nou, dat hoeft tegenwoordig wat minder, hè, beleggers warm te laten lopen. Want je kan gewoon zorgen dat je in de index wordt opgenomen.
28: En dat is SpaceX.
2: Bij SpaceX, ja. Daar hebben ze allerlei maatregelen genomen dat een groot deel van de kopers, dat zijn gewoon indexbeleggers.
28: En je moet uiteindelijk wel wat beleggers vinden, toch? Om die aandelen aan te snijden.
2: Nou, dat verbaast je toch hoeveel indexbeleggers automatisch moeten kopen. Hoe snel het in de index wordt opgenomen. En zeker als je dan de free float factor hebt. Bij SpaceX was die eerst heel klein, maar er worden nu steeds meer partijen mogen verkopen. Ja. Dus die free float karakter wordt een factor 10, 20 toe.
28: Moet Sam Altman gewoon slijmen bij de index maken, helemaal niet bij Trump.
2: Dat is de manier.
28: Veel beter.
2: Dat is de manier.
1: Ja, toch een mooie conclusie.
9: BNR Beurs.
28: Gaan we door naar Apple. Ook dat heeft problemen. Chiptekorten om precies te zijn. Apple is nu zo wanhopig dat het chips bij Chinese bedrijven wil inkopen die op een Amerikaanse zwarte lijst staan.
10: Apple is in negotiations to buy chips from two Chinese semiconductor firms which are currently on a Pentagon blacklist. Now the tech giant is said to be seeking the chips in order to reduce the impact of a global memory shortage. Of course that's forced it to hike prices.
28: Tim Cook zou volgens persbureau Bloomberg er persoonlijk voor lobbyen bij Scott Bessent, minister van Financiën. Nou, Apple heeft de chips hard nodig, want het wil in een jaar tijd maar liefst 5 telefoons lanceren. Donner, hoe zien die modellen eruit eigenlijk?
1: Nou, je mag een beetje rekenen op al die varianten van de iPhone 18 die eraan zitten te komen. En dus om dat even helemaal plat te slaan, krijg je de normale variant, de iPhone 18, maar ook de krachtigere Max of de goedkopere SE of de dunnere en lichtere Air. En natuurlijk het vouwbare exemplaar. Hè? Ja. Dus ik zou willen zeggen, voor ieder wat wils. En die foldable iPhone, ja, daar zijn de ogen toch vooral op gericht, want het is voor het eerst dat Apple met zo'n vouwtelefoon komt. En het toestel moet dan tussen de $2100 en $2500 gaan kosten, afhankelijk van hoeveel opslag je wil hebben.
28: Dat is pittig. Ja, Han, niet één, niet twee, maar 5 modellen volgend jaar, of binnen nu en volgend jaar. Verwacht jij van die opvouwbare telefoon dan het meeste?
2: Nou, op zich is het wel interessant dat hij een beetje aansluit bij hoe de ook economie zich ontwikkelt. We hebben tegenwoordig wat dan heet een K-vormige economie. Dat is zeg maar de 10% van de consumenten, de top 10%, dat die 50% van de consumptie omvat.
28: Nou.
2: Dus die grote consumenten, die rijke consumenten, die worden steeds belangrijker. Ja, dan moet je ook wat leveren natuurlijk. En daar is bepaald wel een markt voor, denk ik. Dus dat die foldable uit, hoeveel het kost. Eigenlijk is het goed dat die veel kost. Dus Als je $3000 hebt of $5000, dan het gek is dan als die duurder wordt, dan wordt die toch aantrekkelijker.
28: Ja, wat we het ook wel eens over hebben met die luxe aandelen. Dat is hoe meer zo'n tas kost bij LVMH Marshall.
2: Dus als een tas van $3000 werkt dit niet. Als je $5000 verkoop je er veel meer van. Dus ook een economisch effect. Dus een econoom die dat heeft onderzocht en die heeft gezien, ja, bepaald als de prijs omhoog gaat, dan wordt er meer van verkocht.
28: Bij Apple hebben ze van zo'n beetje alles de prijzen verhoogd, maar niet van die telefoons. Kunnen ze dat volhouden?
2: Nou ja, die nieuwe telefoon, de toptelefoon, is een stuk duurder. Dus ik zou zeggen, die prijzen gaan ook wel omhoog. Het hangt een beetje van die geheugenchips af. Dat is een belangrijk deel van de marge van Apple natuurlijk. Die geheugenchips, die opslagcapaciteit, daar zit met name de marge. Als je kijkt wat het in het verleden al kost om met wat extra's bij te plussen als je dan een iPhone kocht, dan was het veel meer dan wat het daadwerkelijk kost. Ja. Daar is het deel van de winstmarges.
28: Want kunnen ze die jaloersmakende marges, kunnen ze die volhouden op die iPhone?
2: Nou ja, dat is wel de investment case voor Apple natuurlijk. Is dat je zeg maar een zo'n danig verdedigbare marktpositie hebt. Dat je zo'n aardig luxe product hebt. Dat mensen het toch wel willen betalen. Dat je gewoon pricing power hebt. Daar ga je vanuit eigenlijk bij Apple. Dus de marges, daar ga je vanuit die intact blijven.
28: Ik begon dat verhaal met dat lichtelijk wanhopige gedoe. Dat Tim Cook dus aan het lobby is bij Scott Bessent. Van laat ons alsjeblieft die chips van die Chinezen kopen. Ze willen dus die verboden chips hebben. Krijgt Tim Cook dat er ook doorheen, denk jij?
2: Ja, dat is niet makkelijk. Kijk, die chips die worden gemaakt door een onderdeel, zeg maar, dat ook van een onderdeel van het Chinese volksleger is. Ja, dan ligt het heel gevoelig in de VS natuurlijk. En de Democraten en de Republikeinen hebben overal ruzie over. Behalve over de sancties. Ja, China, daar zijn ze het altijd over eens. Xi komt in september in de VS. Gaat op bezoek bij Trump. En Trump, die wil geloof ik alles weggeven. Dus kijk met Iran. Ja, Iran krijgt ook alles. Huh? Dus waarom China niet? Als we kijken, de vorige keer ging het ook veel heel goed eigenlijk. Dus,
28: misschien kunnen ze op een deeltje sluiten met Nvidia. Dat ze zeggen, Nvidia mag misschien wel wat, zit ik me nu hard op te bedenken, dan wel in China verkopen. En dan mag hij die.
2: Dat mag ook al. Hè? Dus de vorige keer is besloten dat hij alles mag doen. Alleen in China zeggen, we hebben het niet nodig. Een beetje flauw bij het gebruik, stiekembel natuurlijk. Maar dit keer, ik denk zeker dat er wel wat deals uit zitten komen in september, oktober.
28: Ja, en hij heeft best wel goed verweer ook, die Tim Cook. Want hij zegt, ik wil die prijzen niet steeds verhogen. Ja. Dat is natuurlijk wel een argument waar Trump voor kan vallen. Die wil immers geen extra inflatie erbij.
2: Nee, inflatieargument is supersterk natuurlijk. Maar het is geen gelopen race. Dus zeker de Democraten, Republikeinen tegen China, dat is best wel één front.
28: Ja.
11: Ik ben toch ook nog wel benieuwd, hè, als je het hebt over die telefoons die ze dan allemaal wil gaan maken. Als je het hebt over aantallen. Ik stond vanmiddag met onze tech-redacteur Stijn Gozens te praten. En dat ging over de foldables. Totaal worden er 25 miljoen per jaar verkocht. En ik las dat Apple 10 miljoen foldables laat maken. Dat is toch best wel fors. Is dat een risico dat ze nemen of zie jij dat wel goed gaan?
2: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk een mislukte product, maar ik neem aan dat Apple wel kan inschatten hoe groot de markt voor een bepaald product is. Dus, en ik denk dat het ook wel degelijk een grotere groep consumenten is die dat kan betalen. En het is een beetje snobistisch om het te kopen. Dus er zijn heel veel mensen die het wel zouden willen. Net als een Louis Vuitton tas of een Hermes tas. Ja,
11: is dat ook wat voor jou dan, een foldable iPhone?
2: Nou ja, ik heb liever een iPhone zoals Steve Jobs een oorspronkelijk had, dat ik met mijn duim over het hele scherm kan gaan. Ik weet niet, ik geloof wel dat er in de foldable een oplossing voor is. Maar die oorspronkelijke iPhone vind ik eigenlijk het prettigst. Maar mijn vrouw zegt altijd, ja, je moet toch een grotere iPhone hebben. Maar,
28: hey, luister jij daarna? We hebben hier wel eens Arend-Jan Kamp en die luisterde dus naar zijn vrouw en die ging LVMH aandelen kopen. Ik weet niet of het bij jullie
2: luister altijd naar mijn vrouw, maar dan komt dat mijn vrouw hier ook mee luistert.
11: Dus. Ja, kijk.
28: Ja, dan moet je wel.
12: BNR Beurs.
28: Groetjes ook aan mevrouw Dieperink. We gaan naar Wall Street. Dow Jones die staat 0,7% in de plus. En dan begint het. S&P 500 verliest 0,4%. De Nasdaq gaat 1,1% naar beneden. Ja, de grootste opvaller krijg je ook nog van me. Dat is CrowdStrike, het cyberbeveiligingsbedrijf. Dat stond aan het begin van de beurshandel 75% lager. Maar niet getreurd. Dat komt door een splitsing. Het is een technisch gegeven. CrowdStrike is namelijk voor een aandelensplitsing gegaan. Beleggers die één aandeel hadden, die hebben er nu vier. Dus die daling was helemaal technisch. Niet dat het aandeel in één keer massaal gedumpt was. Maar wij zaten één keer op de borden te kijken. En toen dachten wij, wat is er bij CrowdStrike aan de hand?
2: Dat kan.
28: Is er ook nog een banencijfer dat opvalt?
13: Here we go. Our June release of the jobs report. Headline number comes in light. Change in non-farm payrolls. 57,000. That's about half what we were expecting.
28: Er zijn dus 57,000 banen bijgekomen, veel minder dan verwacht. En de banengroei ervoor is ook naar beneden bijgesteld. Hoe gaat de Fed hiernaar kijken? Onze grote vriend Kevin Warsh, die net de scepter zwaait.
2: Nou, ik vind op zich wel, Kevin Warsh is echt een monetarist. Die zegt wel, die kijkt wel echt naar inflatie. En die probeert natuurlijk onafhankelijk te zijn van Trump. Het feit natuurlijk ook dat Trump tot de rechter is teruggevloot op dit gebied is ook wel goed natuurlijk. Ik denk dat Warsh er ook wel doorheen kijkt. Want als je kijkt naar de inflatie, dan komt het eigenlijk door het WK voetbal. Als je kijkt van de afgelopen maand, maanden, dan zijn er extra banen bijgekomen. Wel 4 maanden op een reis een beetje. En belangrijk, die banen waren vooral in de horeca en in de entertainmentindustrie. En dat had direct te maken natuurlijk met het WK voetbal. Tenminste, wat we van tevoren aangenomen. En we hebben het WK gezien natuurlijk. Het is bijna voorbij. In ieder geval van Nederland is voorbij. Maar het aantal steden, aantal landen dat nog meedoet, wordt kleiner en kleiner. Dus dan gaan die mensen ook geleidelijk er weer uit. Ja. Dus het is een eenmalig effect. Het was natuurlijk wel de hoop dat 4 maanden op rij stijging van het aantal banen, dat het toch zeg maar, met AI wel meeviel met het banen wat zou kosten. Maar onderliggend zie je toch wel dat er banen ook uitgaan.
28: Wat toch wel tegen is ook een beetje jouw stokpaardje, Donner. Want nu sta je hier in de studio, ja. Maar normaal gesproken dan help je ons altijd met de voorbereiding. En dan zeg je altijd, ja, je moet meer naar die cijfers van die arbeidsmarkt kijken. Want ja. Die worden elke keer bijgesteld.
11: Nou, de koppen zijn heel mooi, maar als je er wat induikt. Dus dat was vorige keer inderdaad, hele mooie cijfers allemaal. Maar als je er induikt, en dat zijn het allemaal van die tijdelijke banen. Nou, Hans zegt het net, dan ziet het er toch anders uit. Dus zeker weten.
2: En New York is kijk naar het midden- en kleinbedrijf. Het is een groot deel van de banenmotor in de Amerikaanse economie. En daar gaat het echt niet goed. Dat is ook een K-vormige economie. Ja. Dus die investeringen die gaan er wel in kunstmatige intelligentie. Maar heel veel andere investeringen die gaan gewoon niet door, omdat de rente te hoog is. Dus dan zie je toch wel dat banen kost.
11: Wil ik nog even door naar Google. Dat moet een boete van bijna 4,1 miljard euro aan de Europese Unie betalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie besloten. Google ontving de boete al in 2018, omdat het volgens de EU misbruik maakte van zijn macht op de smartphone-markt. Bouwers van Android-telefoons werden tussen 2011 en 2014 verplicht om Google Search en Google Chrome te installeren op hun Android-telefoons. Maar dat mag niet in Europa. Nou, daar was Google het uiteraard niet mee eens. Ze gingen in beroep, maar ja, vergeefs blijkt nu.
28: Ja, dus dat Trump niet leuk vinden, want hij dreigt altijd Brussel, als jullie mijn techbedrijf nog een keer boete geven, dan pakken jullie terug. Dus ik ben benieuwd hoe hij hier weer op gaat reageren. Sluit ik af met een oude vriend van hem, en dat is Elon Musk. Zijn Tesla heeft goede cijfers gepresenteerd. Het heeft in het tweede kwartaal meer auto's verkocht. Meer dan een jaar eerder gaat hem ruim 480.000 Tesla's. Een plus van 25%. Cijfers die ook beter zijn dan waarop was gerekend. Waardoor Tesla en vooral Musk weer even kunnen lachen. Vorig jaar stond het natuurlijk helemaal in het teken van Musk. Die werkte voor Donald Trump, bracht een Hitlergoed, deed politieke uitspraken, raakte klanten kwijt. Maar nu lijken klanten Tesla dus weer te vinden. En het gekke is, beleggers waarderen de cijfers dan weer niet, want het aandeel staat nu 8% in de min. Maar kan ermee te maken hebben dat de koers de afgelopen dagen flink is opgelopen.
11: Ja, deze beursdag zit erop. Hoog tijd om alvast te kijken naar die van morgen. We krijgen weer een teken van leven van NN Group. Ze komen namelijk met een trading update. Die zal informatie bevatten over hoe de vlag erbij hangt bij de financiële dienstverlener en wat ze merken van de marktomstandigheden. Je wordt als belegger dus helemaal klaargestoomd voor de kwartaalcijfers. Nog wel even geduld, want die vallen pas begin augustus op de mat. Door naar de Verenigde Staten. Of nou ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet op te rekenen. Beurzen zijn namelijk gesloten vanwege Independence Day. De 4th of July valt dit jaar op een zaterdag, maar Wall Street viert de vrijheid dus al een dagje eerder. In heel het land worden barbecues, parades en vuurwerkshows uit de kast getrokken. Maar vuurwerk op de beurs, dat hoef je dus niet te verwachten.
28: Dit was de BNR Beurs van donderdag 2 juli, de dag dat we het hadden over wanhopige bedrijven, OpenAI en Apple. Wie wel vol zelfvertrouwen was, was natuurlijk Han Diepering, CEO bij Reyes. Ik ben blij dat je er weer was.
2: Dank je.
28: En ook dank aan Donner Bakker voor het eerst naast me in de studio. Hoe was het?
11: Ja, ik vond het heel gezellig. Een feestje eigenlijk wel.
28: Ja, mooi man. Je deed goed. Morgen zijn we er weer. Dan heb ik Maxime naast me. Minder leuk om naar te kijken. Ik zeg het eerlijk, maar desondanks zou ik gewoon luisteren hoor. Kan ook op YouTube. Speciaal voor Donner hebben we YouTube aangeschaft. Dus mochten er nog wat leuke vrijgezelle meiden luisteren, dan kunnen ze zich melden bij jou.
11: Niet weer, hè? Nou, tot morgen.
28: Beauty and the Brains, tot morgen.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
19: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes!
3: Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
18: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
19: Shelley Sterk is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Vanuit Hotel de Lerop in Amsterdam. Ook schuiven Nando Boers, Helene van Rooyen en Natasja Vroger aan.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog de meeste vertraging, namelijk 50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en Knaalpunt Empel. Dat komt door de afgesloten A27. Daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knaalpunt Ypenburg en Zoetewoudendorp een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Knaalpunt Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. Twee mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. Voor het eerst in 3 jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker over het afgelopen kwartaal. De daling komt door de hypotheken voor een verbouwing of verduurzaming. Het aantal hypotheken om een huis te kopen bleef gelijk. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog en het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25: Donderdag 2 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En vandaag zijn we geheel gewijd aan Rusland. Te beginnen bij Ben de Haan. Die zegt hi Arjan, Rob en Hugo. Misschien leuk om te weten, ooit bij jullie podcast terechtgekomen door de reviews van een andere podcast waarin iets stond als je kan maar beter naar Boekenstein en de Wijk luisteren. Sindsdien doet hij dat. Ja. Zo kan dat ook. En overigens heeft hij ook een huis gekocht en kan dus als vastgoedman niet gehinderd door enige kennis van zaken meepraten over geopolitiek. Dat is correct. Ja. Als IT'er, zegt hij, raak je snel bekend met het fenomeen bottlenecking. De flessenhals, de sterkst beperkende factor. Bijvoorbeeld
0: processorkracht toevoegen heeft niet zoveel zin als de bottleneck voor je proces de netwerksnelheid is. Zo hoor ik vaak, zegt hij, over mankracht en dreigende mobilisatie in Rusland, waar we dan bang voor zijn. Maar is dat wel de sterkst beperkende factor in deze situatie? Hebben ze wel voldoende materieel en de logistieke capaciteit om bijvoorbeeld 30% meer troepen aan het front te voorzien? Hoe zien jullie dat?
4: Nou, op zich wel. Op zich hebben ze meer dan voldoende. En we hebben dat ook wel eens een keer eerder gezegd. Dat er eigenlijk twee krijgsmachten zijn in Rusland. Dat is de Oekraïne-krijgsmacht. Die bestaat uit vrijwilligers, al dan niet aangewezen. En je hebt de dienstplichtige krijgsmacht. En die is bedoeld voor een aanval die dan door de NAVO zou worden uitgevoerd. Of die wordt gebruikt om een aanval op de NAVO uit te voeren onder het mom dat de NAVO van plan is om Rusland binnen te vallen. Als je nog begrijpt wat ik bedoel. Maar die twee zijn gescheiden. Vandaar dus dat er in Oekraïne ook wordt gesproken over een speciale militaire operatie. En niet over oorlog, want de oorlog is voorbehouden aan de gevechten met de NAVO. En die NAVO-krijgsmacht, die anti-NAVO-krijgsmacht, om het maar zo te zeggen, die wordt op dit ogenblik gewoon opgebouwd. Dat zie je dus aan alle activiteiten in het hoge noorden, bij het Kolaschiereiland. Je ziet het langs de grens van Finland, voor de grens van de Baltische Staten, de militaire districten Leningrad, Moskou, die worden opgebouwd. Daar zit heel veel zwaar materieel in. Dus nee, dat kan allemaal wel. En daar heb je maar mee te dealen. En natuurlijk is het zo dat logistiek een probleem zou kunnen zijn. Maar logistiek wordt vooral een probleem omdat de logistieke lijnen primaire doelwitten zijn voor de Oekraïners. En daar zijn ze steeds beter in. En dat zou dus de NAVO ook moeten kunnen. Nou, we hebben het gisteren al even gehad over de defensienoten in Nederland. Daarvoor heb je lange afstandssystemen nodig. En die hebben we niet. Die moeten we dus ontwikkelen met kopen van Oekraïne. Dus dat kan allemaal wel. Maar daar zit denk ik een probleem. En logistiek op zich is het probleem. Je vordert Groningen zo'n land, dat kan trouwens in Nederland ook, materieel om het spul te vervoeren. Vrachtwagens kun je gewoon vorderen. Je kunt afspraken met de spoorwegen maken. Dat gebeurt in Europa gebeurt dat ook. Dus dat is op zich het probleem. Ik denk dat het grootste probleem zit in het feit dat die logistieke lijnen tegenwoordig gewoon ongelooflijk goed.
5: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Maar op het moment dat er echt sprake is van een NAVO-oorlog... wat voor scenario je daar je ook bij bedenkt, dan wordt het een andere zaak.
2: Ja.
1: En dan kan het wel. En dan is het denk ik ook veel meer mogelijkheid om voor Poetin om de bevolking mee te krijgen. Omdat ze zeggen van dit is echt zo bedreigend voor ons land. We moeten nu echt absoluut doorpakken en gaan mobiliseren. Dat kan.
3: Over wat Poetin wel en niet kan zeggen en wat u daaraan heeft. Een vraag van Mike, luisteraar, die zegt... Rusland heeft inmiddels een aantal keer gezegd... dat ze best bereid zijn om te praten met Europa... maar ze lijken totaal niet bereid om betekenisvolle concessies te doen. Dus vraag die Mike stelt... is het doel van deze retoriek niet meer voor binnenlandse consumptie? Ik zou me zomaar kunnen voorstellen... dat zowel de oligarchen als de gewone bevolking... er een beetje klaar mee beginnen te raken, zegt Mike... en dat er meer druk is om er een eind aan te maken... Als Poetin dan kan zeggen, ik wil op zich wel praten, maar Europa wil niet... dan zou dat ja, dus een beetje daar de angel uit kunnen halen.
4: Nou, er zit wel wat in, hè. Al is het ook wel ingewikkeld. Want je moet goed bedenken dat via de tv... horen de Russen dus echt hele ja, waanzinnige dingen... als dat het Westen op het punt staat om Rusland aan te vallen. Hmm. En dat Rusland heel veel kwaads te verwachten heeft van het Westen. Dat het Westen ook Oekraïne opstookt, te gaan zo maar door. Maar het is zeker zo dat ja, al die mensen die daar virus staan te wachten voor benzine... ook op de gedachte kunnen komen... zou het niet aardig zijn als die Oekraïne-oorlog voorbij zou zijn. Ja. En dan moeten ze inderdaad, als Poetin dan zegt... Nou, anders ligt dat niet, ik wil best praten. Alleen ja, de Europeanen willen niet. Is dan een manier om raad een beetje daar de angel uit te halen. Ik weet niet hoe het uitpakt, al die krachten die op elkaar inwerken. Wat denk jij, Rob?
1: Ik denk dat hij gewoon überhaupt niet wil praten op dit ogenblik. En dat hij allerlei voorwendsels bedenkt om de schuld in de schoenen van anderen te geven. Ik heb het gevoel dat Poetin op dit ogenblik in een soort parallele werkelijkheid leeft. Dat hij denkt dat hij het nog steeds kan winnen. En dat hij iedere keer de temperatuur in de bevolking steekt... om te kijken of ze al in opstand komen. Of hoe het ook zit met zijn directe entourage en de oligarchen rondomheen. Hoe die hem steunen. En als hij denkt van, nou, dat valt allemaal nog wel mee. En ik heb nog kansen. En het is... We weten dat het een race tegen de klok is, dan denk ik dat hij gewoon echt helemaal geen behoefte heeft om om eigenlijk tot een vergelijken te komen.
4: Het interessante is erop dat je kan ook andersom redeneren. Hè? Mm. Van, mensen zijn dus kwaad over al die ellende die de oorlog met zich meebrengt. En ze vinden dus eigenlijk dat Poetin zou moeten gaan onderhandelen. En dat doet hij niet. Hij doet het eigenlijk nooit. Hè? Dus het zou ook weer tot een opstand kunnen leiden. Je kunt beide kanten op redeneren.
1: Ja, dat kan. Nee, ik denk dat dit nog wel even gaat te duren op dit ogenblik. Hebben we nou die hele vraag beantwoord? Ik zit nog even te kijken. Voor de interne machtsverhoudingen. Ja, ik denk dat geen rol speelt op dit ogenblik. Dat is redelijk. Ik denk dat hij redelijk stevig in het zadel zit, hoor, Poetin, op dit moment.
3: Je hoort daar niet zo heel veel
1: van. Hoort er niks van. Nee. Het kan natuurlijk altijd. Weet je, het is natuurlijk uiteindelijk is een autocratie. En daar kan natuurlijk in één klap het hele regime van vandaag op morgen omvallen. Dat is mogelijk. Dat hebben we natuurlijk vaker gezien in dat soort systemen.
3: Ja.
1: En dan houdt het op.
3: Het kan niet makkelijk meebuigen, dus het kan alleen barsten. Maar wanneer dat gebeurt, dat weet je eigenlijk niet.
1: Ja, ze hebben natuurlijk ervaring mee, want in 1941 viel de Sovjet-Unie om. Dus het kan imploderen, het kan kapot gaan. Ja.
3: Ja. Rob Mesman luistert vanuit Duitsland al ruim 2 jaar met veel belangstelling. En hij zegt, Poetin lijkt vastberaden om Belarus te verleiden ofwel te dwingen... om medewerking te verlenen aan zijn verderfelijke plannen. Lukashenko, de sterke man van Belarus... komt daarbij voor een moeilijke keuze te staan. Toegeven aan Poetin, inclusief het riskeren... van nog meer ongenoegen van zijn eigen bevolking... of niet toegeven, inclusief de dan te verwachten... wraakmaatregelen van Poetin. Wat Lukashenko's positie dan ook weer kan ondermijnen. Dus, vraagt erop, wordt het geen tijd dat de EU een duit in het zakje... doet en probeert Lukashenko aan haar zijde te krijgen.
4: Ja, maar dat is heel lastig, hè. Mijn indruk is, maar misschien dat ik het fout heb... mijn indruk van de buitenkant

0: is dat Lukashenko toch repressief genoeg is om al die ellende, al die verdeeldheid in zijn land onder een deksel te houden. Hè? En hij is dus per saldo is hij het meest bang voor Poetin, want die kan dus echt wraakacties doen. Ik denk ook trouwens dat Wit-Rusland voor zijn energie afhankelijk is van Rusland. Hè? Dus daar zitten allemaal problemen. Dus ja, ik denk dat hij dat toch maar dan kiest voor Rusland. Wij kunnen natuurlijk dat proberen allemaal los te weken. Maar ja, Lukashenko zit gewoon aan alle kanten vast.
1: Denk ik ook. Hij heeft een unie met Rusland. Dus ja. Het is gewoon feitelijk is een onderdeel. En ik heb vaak het gevoel dat Poetin de vergroting van het Rijk en eigenlijk het herstel van de oude grenzen op twee manieren probeert te doen. Door middel van oorlog voeren in Oekraïne en door middel van het creëren van een uniestaat met Belarus. En dat loopt al een hele tijd terug. En dan probeer je dus eigenlijk gewoon er een vazalstaat van te maken, waardoor je hem uiteindelijk kan incorporeren. Overigens is het interessant, hè, voordat ik iets zeg over de Europese Unie, dat de Amerikanen het wel hebben geprobeerd. Hè?
2: Ja. En, die is daar een paar keer geweest, toch? En Witkoff volgens mij.
1: Kellogg heeft dat, heeft dat vooral gedaan.
2: En dan is het dus wat politieke gevangenen vrij te krijgen.
1: Ja, dus ze hebben daar wel iets voor elkaar gekregen. Maar de relatie moest ook verbeteren. Dat is een klein beetje gebeurd. En de kritiek was, en dat is natuurlijk ook de kritiek in Europa, van ja, als je dit gaat doen, dan ben je bezig met legitimeren van het regime. En dat is natuurlijk iets wat de Europeanen absoluut niet willen. Maar ik vraag me nou eigenlijk af wat er nou eigenlijk echt is bereikt door die Amerikanen. Er zijn inderdaad gevangenen vrijgelaten, dat is zo. Maar wat nou, er moesten ook deals worden gemaakt met betrekking tot grondstoffen. Maar ik heb het gevoel dat, zoals zoveel van dit soort plannen van de Amerikanen, die stranden ergens en dan hoor je er nooit meer wat van. Of je hoort er jaren later hoor je er wat van. Dus het zal ongetwijfeld nog wel sudderen. Maar ik zie er weinig van.
0: Hij kan ook eens weggelopen, hè? Die doet iets anders tegenwoordig.
1: Ja, dit doet wat anders als een generaal was dat, ja. Maar de Europeanen, ik denk dat die geen stap naar voren gaan doen, hoor. Die zitten er heel anders in dan de Amerikanen. De Europeanen gaan echt veel meer uit van waarden. En hebben wel geprobeerd om te zeggen van jullie moeten echt proberen om dat land enigszins anders te organiseren. Veel minder druk zetten op de oppositie. Minder repressie dus. Dat heeft ook allemaal niet gewerkt. Dus de Europese Unie die gaat dat volgens mij gewoon niet doen. En dat kan ook niet. Omdat dit een beleid is waar Brussel niet over gaat. Daar moeten alle landen moeten daar wat van vinden. Dus je krijgt alle landen gewoon nooit op een rij.
2: Nee. Zou je misschien wel, als Poetin te hard op Lukashenko duwt om mee te doen in de oorlog tegen Oekraïne, dat die misschien wel meer naar Europa gaat kijken? En het is natuurlijk een zwakke plek, hè, voor Poetin. Hij heeft Lukashenko niet geheel in de hand. En als hij daar een probleem erbij krijgt, omdat noodgedwongen Lukashenko toch een beetje naar het westen gaat kijken. Dat lijkt me wel lastig.
1: Ja, dat is het ook. En dat is ook een gevaar. En wat je hebt gezien de afgelopen jaar met Lukashenko is dat hij zich toch probeert zo onafhankelijk mogelijk van Poetin op te stellen.
2: Laatst ging hij meteen door naar Xi Jinping, hè? Na zijn bezoek aan Moskou. Om toch eventjes te horen te krijgen van wij steunen de onafhankelijkheid van Wit-Rusland.
1: Zeker. En de reden is eigenlijk vrij simpel. Hij vindt het prima om een hechte relatie met Poetin te hebben. Maar hij wil zijn land niet opgeven. Hij wil niet de laatste president zijn van Belarus. Dat speelt eigenlijk al een hele tijd dit. En dat zie je in alle hevigheid, zie je dat naar boven komen in dit soort situaties. Ik denk, wat hij dus heeft gedaan, dat is het maximale wat hij wil doen. Dus het openstellen van Belarusisch grondgebied voor een aanval van de Russen. En dat is dus ook gewoon gebeurd. En er zijn er ook een afspraak gemaakt over militaire samenwerking, waarbij eigenlijk de Russen gewoon de toestemming krijgen om militairen op het grondgebied te stationeren van Belarus.
2: Ja, nou, laten we eens hopen dat het daar ooit nog eens een keer wat vrijer kan worden. Hè? Die Lukashenko moet toch ook eens een keer doodgaan? Hoe oud is die man?
1: Nou ja, dat geldt voor Poetin ook.
2: Ja.
0: Hij oogt niet gezond, Lukashenko.
2: Hij oogt niet heel erg fris.
1: Dat zegt niet zoveel. Jeltsin, die was pas echt ongezond. Ja. En die ging ook gewoon dood aan de drank. Ja.
2: Herman Willems heb ik hier nog staan. Die memoreert dat Rusland na het verliezen van de oorlog in Afghanistan. Toen het daar met de staart tussen de benen moest vertrekken, na terugkomst, zoals dat toen wel werd gezien, dat toen eigenlijk de aftakeling van de Sovjet-Unie eigenlijk begon. En Herman vraagt, kan het zijn dat Rusland zich door de stand van zaken moet terugtrekken nu weer uit deze oorlog, en dat het vergelijkbare consequenties heeft? De economie in Rusland is dermate uitgehold dat overleven een gigantische uitdaging wordt na een eventueel verlies in Oekraïne.
0: In 1985 kwam Gorbachev aan de macht. Toen zei hij al gelijk van Afghanistan is een bloedende wond. Hè? En hij heeft ook eerst geprobeerd nog een Afghaanse oplossing te kiezen. Maar in 1989 heeft hij dus 4 jaar later heeft hij de troepen teruggetrokken. Mm-hmm. Nou, en dat prestigeverlies heeft zeker ook bijgedragen aan de val van Gorbachev in 1991. Dat is de historische analogie die Herman bedoelt. Hè? De ellende is met historische analogieën, ja, die gaan soms niet op. Hè? Theoretisch zou het ook kunnen dat stel je voor dat Poetin de geest krijgt en hij gaat echt onderhandelen en hij moet zich terugtrekken. Dat heel veel krachten in het land er eigenlijk wel tevreden over zijn dat die hopeloze oorlog gestaakt wordt. Hè? En dan zou het dus stabiliserend kunnen werken. Maar het is ook heel goed mogelijk dat het prestigeverlies dan zo groot is. En ook misschien dat oligarchen die zelf ook in de defensieindustrie belangen hebben, ja, dat ze dan juist de centrifugale krachten gaan oproepen. Wij weten het niet.
1: Nee, maar de kans dat het inderdaad implodeert is niet ontzettend groot. Ja. Want het veiligheidsapparaat is ontzettend gecentraliseerd. Ja. En dat kan je ongelooflijk makkelijk beheersen. Er blijft, hoe je het ook bent of keert, behoorlijke inkomsten om zo'n apparaat ook te financieren. Die hele repressie te financieren. Door middel van de export en van energie bijvoorbeeld. Controle over de krijgsmacht, die is ook nog steeds helemaal sterk. Dus het hele repressieve apparaat, net zoals in Iran, dat is ontzettend sterk. En ook al heb je een leiderschapswisseling, dan is het maar zeer de vraag of zo'n leiderschapswisseling ook leidt tot een implosie van het hele systeem. Dat is dus in Iran ook niet gebeurd. Het kan hier ook gebeuren. Je kan iets terugkrijgen wat nog veel erger is dan dat. Maar nou even, stel je voor dat het gebeurt, hè? Want een deel van de vraag was, wat zijn dan de gevolgen? Nou, die zijn behoorlijk groot. Probleem nummer 1 zijn kernwapens. Dat is precies het probleem wat we ook hebben gezien bij de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Toen werd er ook enorm gevreesd dat de kernwapens, ja, zouden kunnen worden gestolen. Er waren op een gegeven moment ook geruchten, dan wel vage aanwijzingen, dat het daadwerkelijk was gebeurd. En dat kernwapens in handen zijn gekomen van niet-staatelijke actoren. En dan werd er gewezen op bepaalde terroristische organisaties. Maar er werd ook gewezen op bepaalde staten die dan zo'n ding uit elkaar zouden kunnen schroeven om te kijken hoe die in elkaar zat. En om dan bij wijze van spreken na te maken. We weten nooit echt of dat daadwerkelijk gebeurd is. Althans, ik heb er nooit een echt bewijs van gezien. Dus ontzettend veel wapentuig is er gestolen in die tijd. Wagonladingen vol, hele treinen met wapens die zijn gestolen en munitie. Nou, die zijn dus allemaal ergens terechtgekomen. En die zijn bij burgeroorlog, opstanden, haal zo maar door terechtgekomen. Het is, als het gebeurt, dan is het een economische totale ramp voor het land. Het kan ook uit elkaar vallen. En dat is ook, denk ik, wel even belangrijk om dat te memoreren. Als het uit elkaar valt, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de noordelijke Caucasus, landen als, of gebieden als Tsjetsjenië. Die zullen onmiddellijk willen uitstappen. Daar zijn natuurlijk al Tsjetsjeense oorlogen over gevoerd. Daar staan Ingushetië, dat soort landen. In de Volga-regio, dat is er ook zo eentje. Siberië, delen van, ja, van Siberië, die zouden wel eens een keer iets kunnen gaan ondernemen. In het Verre Oosten, wat erg gericht is op China, daar zal ook in ieder geval de Chinese invloed enorm gaan toenemen. Dus heel veel gezellig wordt dat niet. Het interessante is natuurlijk wat gaat Kaliningrad dan doen.
0: Oeh.
1: Ja.
2: Königsberg.
1: Ja, het is,
2: is ook nog wel eens van iemand anders geweest.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Zijn overigens geen, daar zijn overigens geen separatistische bewegingen voor zover ik weet actief. Nee. Nee. Maar het kan. Het kan gewoon uit elkaar vallen. Dan krijg je een tweede implosie nadat de Sovjet-Unie ten onder is gegaan. Het zou kunnen. De kans is denk ik heel erg gering.
2: Hmm. Laatste vraag. Als we dit soort lessen waar Herman het over heeft niet kunnen trekken uit eerdere oorlogen, wat moeten we dan met al die historici die de huidige oorlogen zitten te duiden?
0: En dan moet je buitengewoon kritisch staan. Historici kunnen niet voorspellen. En als ze zeggen dat ze het kunnen, dan zijn ze gewoon charlatans.
1: Nou ja, goed. Het enige wat je kunt doen is wijzen op asymmetrie. Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan met Iran. Dus daar zijn een aantal. Maar dat, ja, is dat historisch? Dat heeft veel meer ook te maken met krijgskunde en met krijgswetenschappen en met coercie en dat soort. Dus dwangdiplomatie. Dus je weet een aantal dingen die gewerkt hebben in het verleden en die misschien weer zouden kunnen werken en ook door de baan genomen wel weer werken. Maar historische gebeurtenissen van toen dan dat nu ook, nou, daar geloof ik ook niet zo in.
2: Jammer.
1: Ja.
2: Maar het blijven wel mooie verhalen.
1: Nou, zeker. En je kan er hoeveloos over discussiëren. Daar kan je echt hele conferenties kan je eraan besteden.
2: Podcast kan je erover vol kletsen.
1: Ja. Ja.
2: Right. Nou, dan doen we dat morgen gewoon opnieuw.
1: Ja.
2: Morgen over de veiligheid van Nederland in een steeds onveiliger wereld met Niels van Willigen, bijzonder hoogleraar strategische studies in Leiden. En leden van BMW Plus kunnen dat live volgen in de uitzending en vragen stellen. Het begint om 12 uur. Krijg je vanavond een linkje voor in de mail. En lid worden doe je op boekesteinendewijk.nl. Voor nu bedankt. Tot dan.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
4: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
5: Han, jij wilde iets zeggen over je zus.
6: Ja, nou ja, ik wilde iets zeggen over mijn zus. We hebben het over de grote gemeentes en de kleine gemeentes. Mijn zus die zit al haar hele leven. Ik heb een zus en een broer, die zus is iets ouder dan ik. Maar die zit al haar hele leven in de lokale politiek. Is ook een aantal keren wethouder geweest, is dat nu niet meer. Maar met haar had ik van het weekend ter voorbereiding van dit gesprek een gesprekje van, ja, wat kunnen jullie nou? Het is een kleine gemeente. Het is de gemeente Blaricum. Ik kom eigenlijk uit een oude boerenfamilie uit die gemeente. Zeggen, wat kunnen jullie nou doen om te bevorderen? En toen zei ze heel trots van, nou, bij ons gaat het eigenlijk economisch heel goed, en want we hebben een geweldig voorzieningenniveau wat betreft winkels, en we hebben hele lage leegstand wat winkels betreft. En toen zei ik direct, ja, dat is nogal virus, want je hebt een heel koopkrachtig publiek. Dus daar is dat aan te danken.
5: Tot zover dat heel gezellig was in de familie de Jong, ja?
6: Nou ja, dus ik zei, ja, dat is dus niet aan jouw geweldige beleid te danken. Nou, daar dacht zij toch wel wat anders over. Ja.
4: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek Het Grote Plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
8: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
10: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
14: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
15: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
16: Voetnoten is een podcast van Energeia.
13: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
17: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
20: Met 2 scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
21: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
22: En Arjan Elbers.
23: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
19: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
23: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
25: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. 2 mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en 2 speurhonden. Voor het eerst in 3 jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker over het afgelopen kwartaal. De daling komt door de hypotheken voor een verbouwing of verduurzaming. Het aantal hypotheken om een huis te kopen bleef gelijk. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog en het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
26: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
27: Ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden.
28: In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn.
27: En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen denk ik veel ondernemers ook zo slecht.
29: Sander Schimmelpennink, Jaap Rezema en Titus van Dijk richten in 2020 Tony Media op. Een podcastproductiebedrijf. Bekend van de Zelfs-podcast en Geuze en Gorgels onder meer. Het wordt meteen een succes en dat ziet ook het grote Podimo uit Denemarken. Hun CEO wil het op een akkoordje gooien. Dit bedrag, geen adviseurs, geen juristen, geen gedoe. Tja, wat zou jij doen? Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Titus van Dijk. Die vertelt over het moment waarop hij besefte... dit wordt de deal van mijn leven.
0: Nou, dat was toen ik de IJsbreker, het café-restaurant aan de Amstel, uitgelopen kwam.
29: In Amsterdam?
0: In Amsterdam. En daar had ik net met de Deense CEO van Podimo een kopje koffie gedronken. Die eigenlijk tijdens dat kopje koffie achterop een bierveeltje de hele deal wilde beklinken. Terwijl ik nog niet eens wist dat ik het bedrijf zou gaan verkopen. Toen liep ik eruit en toen dacht ik... Misschien gaat dit wel wat worden als het nu al zo snel gaat. Uiteindelijk duurde het nog hartstikke lang, maar dat was wel het eerste moment.
1: Toen jullie dat bedrijf begonnen, had je toen al in je hoofd... om er mogelijk ook ooit een exit mee te gaan maken?
0: Nee, zeker niet. We zijn begonnen met Sander Schimmelpennink, Jaap Reesema en ik. En heel snel zijn er twee andere kleine aandeelhouders bijgekomen, Tim en Pepe. Eigenlijk met hun twee heb ik ook het bedrijf geleid. En vanaf moment één hebben wij met z'n drieën tegen elkaar gezegd... we beginnen dit bedrijf... Om de allerleukste baan voor onszelf te creëren. En dat hebben we echt de eerste paar jaar heel erg aangehouden.
29: Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt.
0: Dat vinden wij ook. We verschillen nog wel de meningen, zoals bij ons bedrijf, over wat de leukste baan is. Want wij drie vonden de leukste baan. Je moet gezellig met elkaar een biertje kunnen drinken.
29: Ja.
0: Maar je moet ook rete ambitieus zijn en heel hard groeien. En dat vonden wij ook heel leuk. En ik denk dat dat toch zeker voor relatief jonge mensen... Dat er ook echt bij de leukste baan hoort. Als er heel veel uitdaging in zit. En dat hebben we wel geforceerd.
29: Hey, want dat harde groeien, dat gebeurde ook. Hè? 2020 opgericht en die jaren erna hadden jullie flink de wind in de zeilen. Terwijl er ook podcastbedrijven waren die in dezelfde periode zijn opgericht. En het niet hebben gehaald. Wat zorgde er nou voor dat jullie die turbo konden aanzetten?
0: Ik denk twee dingen. Ten eerste, we hadden momentum, niet alleen met de markt, corona, maar ook met Sander en Jaap en eigenlijk toegang tot heel veel bekende Nederlanders met wie we podcast konden maken. Aan de andere kant, en dat is denk ik het grootste verschil geweest met andere podcastbedrijven, hebben wij een mooi imago gecreëerd van... het is een soort van rock'n'roll bij Tony. En als je daar binnenkwam, dan kwam je er al heel snel achter... nee, dit zijn echt een stelletje nerds die het vooral heel goed regelen. En wij hebben ongelooflijk veel gefocust op een hele efficiënte operatie neerzetten. Dat is iets minder sexy, maar dat heeft ons wel zeker in die beginjaren... met vrij dunne marges er echt doorheen getrokken.
1: Wat was de rolverdeling tussen jullie drieën?
0: Dan heb je het over mij, Tim en Pep?
1: Nee, jij en Sander en Jaap.
0: Dat was Sander en Jaap waren uithangbord. En ik moest gewoon regelen dat het bedrijf erin
1: werd. Dat was eigenlijk mijn enige rol.
0: En zij maken natuurlijk ook podcasts. Hè. Dus met de zelfspodcast is natuurlijk wel de grote motor geweest van het bedrijf. Maar daar waren ze presentator. Ja. Maar het zijn beide geen personen die actief, operationeel...
1: Je lacht erom. Beter niet zelfs misschien? Of?
0: Nee, nou, ik denk wel dat het grote nadeel van ze was... dat ze in principe niks konden binnen het bedrijf, maar het grote voordeel was wel dat ze dat beseften. Nee, maar dat is echt een beetje hard. Het is natuurlijk heel vervelend als je met grote aandeelhouders zit die eigenlijk een idee bij iets hebben, terwijl je een ander idee hebt. En zij hebben mij altijd het volste vertrouwen gegeven om te doen en laten wat ik wilde met dat bedrijf. Terwijl ze wel met z'n tweeën 60% van de aandelen hadden. Dus dat was heel fijn. Soms dacht ik wel, kunnen jullie niet één keer je laptop openklappen hier? Ja, maar dat zat er gewoon niet.
29: Misschien één dag voor zittetje minder. En
0: wie weet.
29: Kom eens bij zo'n
1: MT-vergadering.
29: Ja, bijvoorbeeld. Toch wist jij al vrij snel, hè, want we hebben het over die eerste jaren. Jullie hadden zoals gezegd, jullie gingen als een raket. De volgende stap zetten, dat gaat ons niet alleen lukken. Kun jij het eerste gesprek met een geïnteresseerde partij, een overnamepartij, nog herinneren?
0: Nou ja, kijk, we hebben met Podimo, dat was in principe het eerste gesprek. Die kwamen echt al na twee jaar aankloppen.
29: Want daar deden jullie al zaken mee, hè?
0: Ja, dus toen hebben we dat gesprek is ook, dat was meteen, kunnen wij niet investeren en misschien wel zelfs praten over een overname. En toen, ik weet nog dat ik daar zat met Morten, hun CEO. En ik wist ook nog niet wat Podimo was en ik dacht, gaat dit bedrijf überhaupt bewerken? Maar ik dacht vooral... What the fuck, we zijn net bezig. Het begint nu leuk te worden. Maar dat was toen dacht ik al, na twee jaar. We zitten hier met 10 man en minstens ook 10 stagiaires. En dat is het bedrijf, wat wil je kopen? Toen hebben we met hun een deal gesloten. Een content deal waarin we veel podcasts maakten die zij licenseerden. En ook nieuwe podcasts voor hun ontwikkelden. En in die tussentijd hebben ze wel al...
27: paar keer aangeklopt. Waar wij toen wederom de boot hebben afgehouden. Ja. Omdat wij niet aan hun verkocht
2: In die tussentijd worden. Heb je ook nog met andere partijen gesproken. In Cannes onder meer. Waar jij was om een soort tv-tak op te tuigen.
27: Ja, dus toen was een soort van perfect storm. Want toen werden we 4 jaar na oprichting benaderd door 2 verschillende partijen. Waarvan eentje in Cannes, waar ik echt van omvergeblazen was. Wij hadden grote tv-ambities. En toen zat ik daar te lunchen met een CEO waarvan ik überhaupt dacht, waarom wil hij met
2: Als
27: mij lunchen?
2: Als je in Cannes zaken wil doen, dan ga je lunchen, hè? Daar op die boulevard.
27: Ja, precies. Maar ik weet niet. Ik voelde me toen, misschien zou ik me nog steeds wat nederiger moeten voelen. Maar toen voelde ik me echt nog echt van, oh, ik ben hier de allerjongste in Cannes. Waarom wil deze vet met mij lunchen? En ik was een soort van helemaal wauw. En toen na 10 minuten was hij ook helemaal niet meer geïnteresseerd in mij. Zei hij al, nou kunnen we niet praten over een potentiële, zoals dat dan altijd gaat, ze zeggen nooit een overname. Ze gaat altijd een potentiële investering in je bedrijf.
2: Ah ja, zo gaat dat.
27: Toen was ik wel shocked. En toen vrij snel daarna kwam een andere partij. En toen in die tussentijd kwam Podimo voor de zoveelste keer. En toen dachten we, nou, als er 3 partijen iets van je willen, moeten we misschien toch een keertje gaan nadenken.
28: Dus toen dacht je, we zijn misschien wel wat vroeg, maar laten we toch maar verkennen.
27: Ja en nee, want ik moet wel zeggen, het is niet dat het alleen maar doordat zij erom vroegen dat wij dit zijn gaan doen. Wij hebben een onwijs leuke club neergezet, al zeg ik het zelf, met heel veel ambitieuze mensen. We hebben toen in 4 jaar tijd elk jaar bizarre groei meegemaakt. Elke keer, of het nou een tv-tak oprichten was, onze hele social strategie uitbouwen, een podcast met de koning maken was. Elk jaar gebeurde er iets waarvan iedereen dacht, what the fuck, dit is jaar nog gekker dan vorig jaar. En we zagen wel, gaan we die groei door kunnen zetten in dit landschap? En kunnen we dat alleen? Er waren een aantal grote risico's. We hadden een businessmodel dat ook alleen maar op de advertentiemarkt gefocust was. Dus we zaten wel al van die volgende stap. In bepaalde vorm of mate hebben we waarschijnlijk een partner voor nodig. En toen kwam dit ook tegelijkertijd.
2: En toen ben jij weer in gesprek gegaan met Podimo.
27: Ja.
2: En dan moet je misschien even zeggen, Podimo wordt geleid door een Deen. Maar dat is een soort viking, hè? Want als, voor wie hem gezien heeft, nou ja, ik zou zeggen, google hem even en kijk bij afbeeldingen. Het is echt een viking.
27: Ja, ja. Je
2: 2x2.
27: 2x2, grote baard, lage stem. Hij is heel lief, maar als je dat niet weet, word je wel vrij bang van hem. Ja,
2: Morten Quist Stroenge.
27: Zeker. En die is nu 39 en dit is zijn 7e bedrijf. De vorige 6 heeft hij al verkocht. Toen dacht ik ook, jeetje, ik was best trots wat we met Tony aan het doen waren. Maar,
2: En hij kwam naar Nederland. Of althans, hij belde jou en hij zegt, Titus, ben je thuis? Zit je op kantoor? Wij komen eraan.
27: Ja.
2: Wij willen met jou een gesprek.
27: Toen werd hij weer serieus. Want wat ik al meerdere malen tegen hem had gezegd, Morten, wij vinden onszelf geen podcastbedrijf. Wij zeggen altijd bij Tony Media, wij bouwen merken, geen podcast. Dat is veel meer dan alleen audio. En wij willen niet door jullie worden opgeslokt en dat wij alleen podcast maken die achter een betaalmuur verdwijnen. En toen zei Morten, nou, dat is helemaal prima, want we zijn een pivot aan het maken met het bedrijf waarin we eigenlijk ook in elk land een studio, zoals zij dat dan noemen, dus eigenlijk een productiehuis willen hebben, wat IP exploiteert op veel meer manieren dan het abonnementsmodel. En toen zijn we weer in gesprek gegaan.
2: En ik kan me zo voorstellen, ja, Podimo associeer ik heel erg met een podcastproductiebedrijf. Zei hij dat nu om jou aan boord te krijgen? Of was dit echt al de strategie die zij hadden uitgestippeld?
27: Nou, dit was precies mijn gedachte toen. Ik dacht ook, ja, Morten.
2: Dit is wel heel erg.
27: Is wel heel toevallig. En toen, daarom hebben we daar eerst nog heel lang over gepraat. Zijn er ook nog allemaal andere mensen ingevlogen. Wat ook voor ons de druppel was dat zij toen daadwerkelijk dag en nacht een podcastproductiebedrijf wat zij eerder hadden overgenomen in Nederland gingen de-integreren, dus echt weer los gingen trekken, zodat dat ook een losstaand bedrijf was met een losstaand merk. En toen langzamerhand hebben ze ons wel overtuigd dat wij eigenlijk, en dat is natuurlijk de klassieke fout die veel ondernemers maken als je het overnemen, maar konden blijven doen wat we deden. En daar zijn wij toen wel in gaan geloven. Dat wij eigenlijk nog steeds dezelfde rol konden hebben in de markt als dat we de afgelopen 4 jaar hadden gedaan.

0: En zo beginnen de echte gesprekken met Podimo. Amper 4 jaar nadat hij zijn bedrijf had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, stort Tieten zich in het spel van onderhandelingen. Van het samenstellen van een dealteam tot het tekenen van de NDA en het boekenonderzoek. Maar echt leuk? Nee.
1: Ik vond dat de minst leuke periode uit mijn tijd bij Tony. En dat komt, denk ik, ik vind het ook best logisch. Ik vind het heel leuk om een bedrijf te bouwen en
0: te leiden. Jij lijkt mij enorm creatief.
1: Ja, en die creativiteit die vind je niet echt terug in allemaal calls met advocaten, nee. Maar ik voelde me ook heel erg gedistanceerd van het bedrijf. Omdat alles gebeurt in achterkamertjes. Je bent alleen met een heel select groepje daarmee bezig. Ik was heel weinig op kantoor. Ik vond dat niet...
2: Kon je er open over zijn intern? Of heb je het afgescheiden gehouden van de meeste collega's?
1: Ja, van iedereen afgescheiden, behalve dus van de aandeelhouders. En toen hebben we wel een aantal maanden voordat de deal uiteindelijk beklonken werd, hebben we het MT ingelicht.
0: Was geen leuke periode.
1: Nee, ik vond dat. Ik was echt daarna ook heel blij toen het gedaan was. Dat ik gewoon weer. Ik voelde echt weer alsof ik aan het werk kon.
0: Ja, merk jij dit vaker, David? Dat ondernemers er eigenlijk geen reet aan vinden?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk het tegenovergestelde. Ze vinden het wel altijd ongelooflijk heftig en spannend en slapen slecht, letterlijk. Hè? Maar uiteindelijk zijn veel ondernemers in mijn ervaring ook wel goed in dit spel. En vinden het ook heel erg leuk. En als het dan klaar is, hebben ze ook een mooi gevoel van euforie.
0: Ja, ik hoor hier iemand zeggen. Die zegt, ja, ik zit in urenlange calls met allerlei advocaten die soms taal bezigen, waarvan jij ook denkt van waar hebben ze het in godesnaam over?
2: Maar laat ik het zo zeggen. In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn. En die fases kunnen wat langer duren of die kunnen wat korter duren. En dat zijn zeker de fases rond het boekenonderzoek en bij het schrijven van de contracten en de eindeloze gesprekken erover. Ik weet niet of je dat herkent, Titus, maar dat voelt vaak aan als van, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben het over situaties die nooit gaan gebeuren. Precies. En waarom hebben we het hier al 2 uur over?
0: Ja, voor de luisteraars, Titus, die zijn hoofd gaat heen en weer nu. Dus het is herkenbaar.
1: Ik geloof zelf niet, al hebben wij heel veel contracten rondom intellectueel eigendom, dus dat ik wel zeggen, maar ik geloof in principe niet heel erg in contracten. Je komt er altijd wel uit. En nu ging het echt over dingen waarvan ik denk, ja, in geen 100 jaar dat dit gaat gebeuren, maar daar moeten we dan wel heel veel over praten. Dan moeten we er ook nog 2 uur over praten met 10 mensen die allemaal 600 euro per uur kosten, waarvan ik denk, ja jongens,
0: wat zitten we hier te doen? Als het aan Morten had gelegen, de Viking uit Denemarken, hadden jullie dit hele proces op een namiddagje met een biertje in de ijsbreker, daar hebben we hem weer, alvast kunnen afhandelen.
1: Ja, en dat ik moet ook wel zeggen dat dat een van de redenen was waardoor ik veel meer gecharmeerd raakte van Podimo. Dat Morten heeft tegen mij gezegd, en dan kom ik zo op dat bierveeltje, maar die heeft vanaf het begin maar gezegd, Titus, ik weet dat jij een hekel hebt aan corporates. We hebben ook met investeringsmaatschappijen gepraat. Private equity ook niet leuk. Ik wilde echt met een stratege in zee. En hij zei, wij bestaan 1 jaar langer dan jullie. We zijn nu proberen de wereld te veroveren. Iedereen in onze board zijn allemaal ondernemers. En dat, ik dacht ook, het zijn allemaal een beetje verkoopverhalen. Toen zat ik met hem met de ijsbreker. En toen zei hij echt, waarom gaan we nu het hele proces in?
0: Want even voor de goede orde, hij had jou gebeld. Kom je bier drinken? En jullie zaten dus in dat Amsterdamse café.
1: Ja.
0: En hij zei letterlijk tegen jou van, joh, laten we dit hele proces skippen. We gaan het nu hier met z'n tweeën regelen.
1: Ja, en ik dacht echt, ik had van, want wij hadden toen wel net een adviseur in de hand genomen. En Ida had echt gezegd, Titus, want ik heb nog wel eens een handje van binnen ons bedrijf om gewoon mijn eigen te trekken. Die zei, nee Titus, je moet dit gestructureerd doen. Dit gaat over heel veel geld. Het gaat over verschillende aandeelhouders. Dus je mag niks daar zeggen, niks doen, et cetera. En toen zei Morten, eigenlijk precies hoe ik ook het liefst gewoon een deal doe, van ja, jongens, hij ging nog helemaal, ik zei van, hoe gaat dat dan? En hij zei tegen mij, ik vond dat heel mooi, hij zei, nou, ik weet precies hoe het gaat, ik noem een prijs, dan zeg jij, nou, dat kan toch niet? Dan noem jij een prijs, dan zeg ik, nou, dat kan toch niet? En zo gaat dat nog 3 keer door, en dan hebben we een prijs, en dan moeten we daarna nog wat randvoorwaar doen.
0: Een soort
1: en
0: rituele dans.
1: Ja, maar ik dacht wel, oké, deze fans wil wel gewoon doorpakken, die heeft geen zin in al dat gezeik.
0: Ja, 9 maanden, of wat zal ons bijna 10 maanden, hè, duurde de onderhandeling uiteindelijk. Want jij bent die ijsbreker, je bent eruit gegaan. Je hebt gezegd, ik ga het toch maar niet doen. Is het tijdens die periode, in die periode nog een keer ingewikkeld geworden? Dat je dacht van, oei, als we er maar uit gaan komen?
1: Ja, dat, kijk, waarom het zo lang heeft geduurd, is uiteindelijk niet om de onderhandeling over een prijs en ook niet over de earn-out constructie. Daar waren we vrij snel uit, daar kan je ook niet heel lang over onderhandelen. We hebben wel heel lang onderhandeld over de governance. En dat was een uiteindelijk, als ik op terugkijk, ook een rare discussie. Want ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden. Terwijl zij ook zeiden, ja, je kunt niet 100%
3: van
1: je
3: aandelen.
1: Ja, dan moet je je bedrijf niet verkopen. Maar ik was wel heel bang dat zij het op een manier kapot zouden maken. Terwijl ik denk, dat is ook niet in hun belang. En over wat dan wel en niet mag en tijdslijnen. En toen is het wel een paar keer ingewikkeld geworden. En ik moet wel zeggen dat het tot een paar keer toe het snelst is opgelost als Morten en ik elkaar uiteindelijk opzochten. Misschien door onze gedeelde haat richting advocaten.
2: Dit is eigenlijk wat ik net bedoel. Als het dan vast komt te zitten, kan het soms heel handig zijn dat koper en founder elkaar even zien en op die manier elkaar weer even vinden. Het is wel ook zaak, vind ik, dat beide partijen hun adviseurs goed instrueren. Ik heb vaker meegemaakt dat met name ook advocaten heel graag slim willen doen. Daarmee het proces een beetje kunnen vertragen. En uiteindelijk is dat in niemands belang.
3: Nee. Wel, als jij kijkt naar onderwerpen die doorgaans taai zijn tijdens die onderhandelingen. Is er een soort van top 3?
2: Ja, die wisselt een beetje per deal van wat je belangrijk vindt. Hè? Dus Titus zegt governance, dat gaat over, ja, heb ik zo direct nog zeggenschap over wat ik zelf kan doen? Het klopt ook helemaal wat Titus zegt, als ik kijk naar andere deals, dat de prijs en die voorwaarden zijn meestal maar een klein gedeelte van de totale tijd die je besteedt aan zo'n traject. Wat altijd gedoe is, zijn de garanties en de vrijwaringen. Stel, er is iets naars gebeurd in de tijd dat Titus nog eigenaar was en de nieuwe eigenaar zegt, ja, dat kost ons veel geld, dan willen ze dat bij je kunnen ophalen. Ik zal nu niet ingaan op hoe je dat allemaal doet, maar dat kan op 100 manieren en daar moet je elkaar zien te vinden. Maar het gaat ook vaak over lieve regelingen. Stel dat ik wegga zo direct en ik heb misschien nog een belang in het grotere geheel. Onder welke voorwaarden mag ik dan weg? Laatst om te noemen, non-compete. Stel je bent dan weg.
3: Non-compete.
2: Oh, ja, concurrentiebeding.
3: Ah, oké. Okay.
2: Ja, concurrentiebeding. He, dus een koper besteedt heel veel geld aan het overnemen van jouw bedrijf. En misschien stop jij er op een gegeven moment mee. Nou, dat is ook aan regels gebonden. Maar als je dan stopt, willen ze toch wel afspraken maken over hoe lang mag jij niet exact hetzelfde doen in ditzelfde werkveld. Want ja, als je gaat concurreren met het bedrijf dat je net hebt overgenomen, is het natuurlijk wel heel erg zuur.
3: Herken je dit hier? Is dit allemaal aan bod gekomen, Titus?
1: Nou ja, want we hebben dit niet voorbereid, maar al deze punten zijn bij ons aan bod gekomen.
3: Oké, jullie hebben elkaar niet voor de uitzending even gesproken, nee. dat helder is.
1: Nee, zeker niet.
3: Nee. Dat onderhandelen, was jij daar, je gaf net aan, zo af en toe gingen Morten en ik, nou die appte even of die belde even. Maar die onderhandelingen zelf, was jij daar altijd bij? En in hoeverre had jij daar zelf de regie in? Of liet jij dat toch over aan de M&A-adviseur en de advocaten?
1: Nou ja, dat was dan wel meer de M&A-adviseur. De advocaten kwamen later in het proces. En ik denk wel, als ik erop terugkijk, ik was gedurende het hele proces vrij onzeker of ik hier wel goed in was. Dat is waarom ik denk ook blij was toen ik gewoon weer aan het werk was. Toen dacht ik, ja, dit is voor mij meer iets wat mij past. Maar als ik erop terugkijk, denk ik, ja, dat onderhandelen, dat doe ik ook de hele tijd met alle grote contracten en partnerships vanuit mijn eigen rol. En daar had ik liever misschien meer, of het nou regie is of meer het zelfvertrouwen gehad om daar nog meer van te denken. Nee, volgens mij weet ik dit. Al is dit de eerste keer dat ik over een earn-out überhaupt praat in mijn leven. Ik weet echt wel hoe ik dat op een commerciële manier kan structureren. En ook over de prijs. Dus dat had ik zou ik echt wel ondernemers willen aanraden. Van, denk ook niet dat alle adviseurs, omdat zij dat maar zouden moeten kunnen, of een advocaat dat beter kan. Volgens mij, een aantal dingen kan je ook gewoon heel goed zelf.
2: Ja, dat herken ik heel erg bij ondernemers. Want die zijn daar vaak ook handig in. Maar zijn er dan ook zaken die je met de kennis van nu anders had willen doen?
1: Ik denk wel genoeg. Ik denk vooral dat er een paar punten zijn geweest waar ik heel principieel in ben geweest. En dan kan ik ook, of in ieder geval, ik vind dat ik dan alleen emotioneel overkom. Andere mensen kunnen denken dat ik emotioneel ben in die onderhandeling. En toen is mij wel een paar keer geadviseerd van, dat cliché van misschien score je hier wel mee een doelpunt, maar je wint niet de wedstrijd. En die had ik misschien iets vaker, dat ik gewoon moet denken, deze moet ik laten gaan. Maar
3: choose your battles.
1: Ja, en dan dat kon ik dan weer niet. En dan liep opeens weer aan alle kanten de stress op en had ik niet moeten doen.
3: Nee. Kunnen wij naar het moment waarop de deal uiteindelijk rondkwam, En ook het moment later waarop het geld op je rekening staat?
1: Ja, ten eerste kwam de deal rond in de week voor Lowlands, een paar dagen voor Lowlands, toen kwamen we echt, hebben we getekend. En ga dan daarna niet naar Lowlands als je het die week daarna moet aankondigen. Want ik stond tot maandag op dat festival vooral feest vieren dat dit gebeurd was, zonder dat nog iemand het wist. En toen woensdag gingen wij alle aankondigingen doen. En het hele traject om dit goed bij je bedrijf te krijgen, goed in de media, alles. Dus toen zat ik op dinsdagavond tot 1 uur 's nachts op kantoor. En dat wil niemand na Lowlands, dat wil je sowieso niet. Nee. Doe dat niet. Het was wel trouwens een heel leuk weekend.
3: Ja, kan me voorstellen, want jij zit daar in een soort van runner's high. Ik bedoel, je hebt net de deal van je leven gesloten. Wat niemand wist dat weliswaar, maar jij loopt daar dan toch met een extra goed gevoel over dat festivalterrein.
1: Zeker, nee, dat was echt een bizarre waas van geluk. Dus dat was heel mooi. En toen een paar weken later kwam waren wij met Tony een weekend weg. Dat doen we elk jaar met ons bedrijf. En toen zaten we in een kasteel in Limburg. En toen hadden we een hele dag met soort van zowel bier drinken als spelletjes spelen. Soort van Expeditie Robinson-achtig. En toen opeens kwam Pepe, klein aandeelhouder, naar mij en Tim toe. En die zei, jongens, kom even mee. Je moet even je bankieren-app openen.
3: Oh, daar gaan we weer. Ja, die doen ze allemaal, hè?
2: Screenshotje gemaakt. Ja, die doen ze allemaal.
1: Nou ja, ik dacht, ik had helemaal niet. Ik had echt zo, ik stond daar in mijn zwembroek met de fluit in mijn hand. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? En toen keek je en dan denk je wel, ja, toen hadden we wel met z'n drieën, ik vind dat nog steeds een heel mooi moment om aan terug te denken, dat we met z'n drieën die apps openen, dat je denkt, ja, het is wel echt. Het staat er wel. Het is heel, heel surrealistisch.
3: Onwerkelijk ook.
1: Ja, echt heel onwerkelijk. Terwijl je er toch al 10 maanden mee bezig bent, dan denk je, okay, it's done. Wat vet.
3: Ja. Terugkijkend op dat hele proces, je gaf al eerder aan, ja, echt heel veel plezier heb ik er niet aan beleefd. Op het laatst uiteraard wel. Wat adviseer jij ondernemers die aan het begin van zo'n traject staan?
1: Ik denk dat je een duidelijke rolverdeling moet hebben. Met het team waarmee je dit oppakt. Dus wat wij hebben gezegd is dat Tim en Pepe echt het bedrijf zouden blijven runnen en dat ik me hier voornamelijk mee bezig zou houden. Maar ja, ik weet ook, David, of jij er nog tips voor hebt. Maar dat kijk, het vervelende aan onderhandelen, en uiteindelijk is het, of het nou voor prijs gaat of voor andere dingen, 10 maanden een onderhandeling. En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen, denk ik, veel ondernemers ook zo slecht. Dus ik geef ook nu helemaal geen antwoord. Daar zou ik een tip voor willen van hoe, door die slechte slaap en die continue stress, dat bij mij heeft de stress zo lang geduurd dat ik pas na de verkoop opeens besefte, oh ja, dit is helemaal niet normaal hoe ik me de afgelopen jaar heb gevoeld. Zoals mijn moeder zei, ik vond je eigenlijk helemaal niet leuk het hele jaar lang. Maar dat besefte je pas daarna. Omdat op een gegeven moment na 3 maanden denk je gewoon, maar dit is de status quo. Ik ben gewoon gestrest en ik slaap gewoon niet goed. En ik vind het leven allemaal wat minder leuk. En als je daar, misschien moet je het gewoon vooral verkopen als je het niet echt hoeft te verkopen. Dan is het proces veel lekkerder.
3: Ja, het is niet echt een advies, maar het is meer een vraag voor de man aan de andere kant van de tafel.
2: Ik geloof er ook wel in dat je als kopers en verkopers gewoon een soort intentieafspraak maakt. Die is misschien juridisch niet waard. Maar hoe gaan we dit proces doen?
3: Hoe gaan we met elkaar om?
2: Ja, maar ook wat zijn op hoofdlijnen de timelines? En het kan best 10 maanden duren als er dingen aan de orde komen die niet soepel zijn, waar je wat van moet vinden met z'n allen. Maar het zou ook in theorie wel een heel stuk korter kunnen. En als dan een partij of de adviseurs van de partij eindeloos traineren, kun je ook zeggen, joh, we hadden toch deze gentleman's agreement. Kun jij je adviseurs alsjeblieft even terugroepen? Want we lopen uit onze eigen gemaakte planning. Ik vind dat niet prettig.
3: Maar kun je dan van tevoren een grove tijdschatting maken? Want ik bedoel, ja, 10 maanden, maar soms duurt het misschien ook, ben je er in 10 weken uit.
2: Laat ik het zo zeggen. Gerenommeerde kopers die dit vaker doen, hebben echt wel per fase in het traject om tot een LOI te komen of een boekonderzoek te doen of de koopovereenkomst af te maken, een beeld bij hoe lang dat ongeveer duurt. En daar kun je best al, zeg maar, in een vorm van een gentleman's agreement van zeggen van, wij nemen daar grosso modo deze tijd voor. Nooit een garantie, maar daar kun je wel iets mee.
3: Was jij daar geholpen mee geweest?
1: Ja, heel erg. Maar dan dat in combinatie met iemand die daar dus heel strak op zit. Want ik vind de lastige positie van mij in dat geval, dus van een CEO die ook nog een aantal jaar daar wil blijven werken en gaat blijven werken, al is het door een earn-out. Je wil hard zijn, maar je wil ook geen ruzie maken, want je denkt ook, ja, het kan zomaar dat we volgende maand opeens gewoon partners in dit bedrijf zijn. Dus dat is wel lastig. En want wij ook, zowel onze adviseurs als de kopende partij, zei dat we binnen 3 maanden klaar zouden zijn. En het heeft 10 maanden geduurd. Dus er moet gewoon echt iemand op zitten die gewoon de hele tijd mensen aan die tijdlijn houdt.
3: Een soort regisseur dus.
1: Ja.
3: Titus van Dijk over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
13: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten 3 lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker 2 brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. 3 campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste aanvallen tot nu toe, zei de burgemeester. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het ANP-nieuws.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: Wil je weten wat er speelt?
20: En of waarom?
19: In de BNR-app.
20: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
19: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
21: Boardroom Panel. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor de rol die de rechtsvoorgangers van het bedrijf speelden in de slavernij. En het Nederlands Fotomuseum moet een oud-directeur een vergoeding van 4 ton betalen nadat de rechter haar ontslag van tafel veegde. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Ilona Haaier is er weer.
22: Hallo.
21: Na een tijdje van stilte, want je bent gaan studeren.
22: Dat klopt.
21: Eerste jaar achter de rug.
22: Ik heb zomervakantie.
21: Ah, geniet ervan. Ondertussen overigens ook nog commissaris bij verschillende bedrijven, waaronder Corbion. En Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. Fijn dat je er bent.
23: Ja, goedemorgen.
21: Nou, toch nog enigszins geslaagde nacht. Want je hebt de wedstrijd België-Senegal niet tot het einde
23: Ik dacht,
21: bekeken.
23: De verlenging dacht ik van, er moet morgenochtend weer gewerkt worden. Wij hadden vanochtend om 19:30 het ontbijt voor de mensen die de eerste 100 dagen bij ons in dienst zijn. En dan wil ik toch om 19:30 daar ook zijn. Dus ik dacht van, ik heb ook niet zoveel vertrouwen er meer in. Maar goed, kijk, ik werd prettig wakker.
21: Gefeliciteerd. Ja. België wel door na een uitputtingsslag tegen Senegal. We gaan het hebben over het Nederlands Fotomuseum. De Raad van Toezicht heeft oud-directeur Birgit Donker ten onrechte ontslagen, oordeelde de rechtbank maandag. Het museum moet haar 4 ton betalen en een rectificatie plaatsen. Volgens de rechter handelde de raad ernstig verwijtbaar en ontbrak het aan een geldige ontslaggrond. Lieve, wil jij deze zaak kort schetsen? Wat speelt hier? Waarom kwam het überhaupt tot een ontslag?
23: Het kwam tot een ontslag omdat er een vertrouwensbreuk ontstaan is tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. De bestuurder moest behoorlijk ingrijpen in de organisatie, had veel veranderplannen. En dat leidde op een gegeven moment tot behoorlijke weerstand van de onderneming. De Raad van Commissarissen niet anders dacht goed te menen te doen tot ontslag te eisen.
21: Hebben bemoeid met medewerkers tevredenheid.
23: Ze hebben zich actief bemoeid met medisch tevredenheidsonderzoek. En vervolgens werd zij gelijk onmiddellijk van alle informatie afgebroken. Ze mocht ook niet meer meedoen aan het onderzoek. En zij werd dus ontslagen. En dat heeft ze aangevochten met succes.
21: Ja. De rechter veegt dat overigens van tafel. Wil niet weerspreken dat er sprake kan zijn van directief leiderschap. Hoge werkdruk, zaken die Lieve ook noemt. Medewerkers die er lang werkten, die moesten vertrekken. En er kwam ook nog een verhuizing aan. Wat is het verschil tussen een angstcultuur, waar onder andere de Volkskrant over schreef, en directief leiderschap? Is dat duidelijk aan te geven, Ilona?
22: Nou, kijk, als je in een situatie zit waarin veranderingen doorgevoerd de zaakjes moeten worden, dan waar gehakt wordt vallen spaanders. Dus dan denk ik dat er mensen zijn die inderdaad of weg moeten of weggaan of zich niet comfortabel voelen bij de gang van zaken. En dan is directief dan wel angstcultuur best lastig aan te geven, denk ik. Tegelijkertijd lijkt het er ook op dat er snel nu anoniem vooral kan worden geklaagd en wordt geklaagd. Dat hebben we ook allemaal, of tenminste ik zelf, ook meegemaakt. Niet over mezelf persoonlijk, maar in bedrijven of ook in de culturele sector waar ik ook heel actief ben.
21: Ja, je bent daar ook lid geweest van de Raad van Toezicht.
22: Zeker,
21: nee,
22: ja,
21: over
22: meerdere.
21: Muziekgebouw.
22: Ja,
21: meerdere.
22: Ja,
21: is het daar anders?
22: Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat in de culturele sector wel een professionaliseringsslag nog kan plaatsvinden in toezicht houden. Ik denk ook dat een reden is waarom net recentelijk de governance code voor de culturele sector ook weer is aangescherpt. Overigens, als je die even leest, wat ik toch weer even heb gedaan, de nieuwe, dan vraag ik me af in hoeverre ook de Raad van Toezicht in deze zich aan die code heeft gehouden. Want dan was er veel meer verslaglegging geweest.
24: Wat je nu hoort is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: De Raad van Commissarissen heeft ook de mogelijkheid om niet alleen met bestuur te praten, maar met ondernemingsraad te praten. Dus dat is heel bijzonder. Waarom heeft de ondernemingsraad geen signaal gedaan? Over het algemeen hoor je dat die signalen al veel eerder aanwezig zijn geweest. Maar ik sluit niet uit dat zowel Raad van Commissarissen als bestuurder gezegd heeft, de organisatie wil niet veranderen, dus het is allemaal onzin en dus wij gaan gewoon stevig door op de koers. En dan ja, de ultieme weg dan. Dan ga je anoniem klagen bij de krant. Want dan heb je al heel veel elementen. Je
2: en de kiest krant, de media. De Volkskrant in dit geval, ja, precies, waar kiest, een tendentieus stuk is verschenen. Zegt in ieder geval ook de Raad van de Journalistiek. De rechtbank heeft er ook nog wel iets over op te merken, over de rol die de krant dan heeft gespeeld. Ja. Dan wordt het dus publiek.
1: En dan wordt het publiek, ja. En dan eigenlijk zie je dat zo'n raad van commissarissen bij die vertrouwensbreuk dan zelf partij is geworden. Dus ik zou niet gemakkelijk zeggen of oordelen, men is veel te snel naar de krant gegaan.
2: Een reactie, Ilona?
3: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk geen interne kennis van deze zaak, maar ik heb zelf wel echt meegemaakt dat veel whistleblower zaken, dat daar meer, of ik weet van bedrijven waar ik bij betrokken ben, meer dan de helft ongegrond worden verklaard na goed grondig onderzoek. Dus het is niet altijd zo dat als er geklaagd wordt, dat het ook grond heeft. En ik vraag me af of, maar dat weet ik dus niet, of Raad van Toezicht en het bestuur samen zijn opgetrokken in een houding richting de organisatie. Daar lijkt het niet op, gegeven ook de reactie van de RVT nu, naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, die niet heel stevig is. Ik bedoel, ja.
2: Anders waren ze in hoger beroep gegaan.
3: Nou ja, kijk, als ze zo goed onderzoek hadden gedaan en zulke grond onder de voeten hadden, dan hadden ze denk ik prima het bestuurder toegang kunnen hebben laten geven tot communicatie, want dan was het evident geweest. En hadden zij met bewijslast kunnen komen wat zij niet hebben gedaan. Waar de rechter ook over oordeelt. En ja, zegt van, jullie komen niet met bewijslast. Ja. Omdat je denkt dat het evident is. Huh? Dit is natuurlijk een beetje vreemd. Dus het is moeilijk intern te beoordelen, maar het is denk ik vreemd dat het op deze manier is gelopen, ook vanuit de Raad van Toezicht. En zeker gegeven de corporate of de culturele governance code waar ze zich aan hebben te houden.
1: Ik ben het daarmee eens. Een Raad van Toezicht heeft drie rollen. Ze zijn werkgevers, ze moeten toezicht houden, maar ze zijn ook klankbord. Nou wordt deze mevrouw aangesteld met een duidelijke veranderopdracht. Die komt met een plan. Dan is het als Raad van Toezicht met alle ervaring. Jij zegt misschien is het ook de kwaliteit van de Raad van Toezicht, hè, maar laten we hem even aannemen.
3: Weet niet, maar
1: dat het een ervaren Raad van Toezicht is, die weet wat het is, een zwaar veranderingstraject. Wat doe je dan? Laat je die mevrouw helemaal alleen? Komt er nooit eens een keer een terugkoppeling? Dat doe je normaal gezien niet.
3: Het mag zelfs niet.
1: Je hebt daar dus interactie over. Je vangt signalen op. Dus op welk moment zeg je dan tegen de bestuurder, misschien gaat u ook wat te ver, mevrouw? Temper is een beetje. Er zijn heel veel manieren om een organisatieverandering in te gaan. Ja, je kunt recht dooruit gaan als een soort bulldozer, wat kennelijk hier dan gebeurd is. Maar je hebt ook verschillende andere manieren. Wat heeft dan de Raad van Toezicht gedaan in haar interactie met de bestuurder? Dus uiteindelijk pakken ze dan de sleutel voor de werkgever. We gaan iemand ontslaan, maar dat is veel te laat. Dan heb je alle acties die je daarvoor gedaan, heb je gewoon niet gedaan als Raad van Toezicht.
3: Ja, 1 functioneringsgesprek in 6,5 jaar tijd. Of wat was het? Ja. Dat lijkt me rijkelijk weinig.
1: Ja, geen enkel signaal
3: in turbulente omgevingen waar verandering blijkbaar belangrijk is.
1: Precies.
2: Komt de bestuurder die nu in het gelijk gesteld wordt en ook nog geld krijgt als genoegdoening, tegemoetkoming, hier nu enigszins ongeschonden uit? Kan zij zo weer verder in bestuurlijk
3: denk
2: Nederland?
3: Ik denk het niet. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden ook uit de culturele sector te geven. Kijk naar bijvoorbeeld het Stedelijk. Waar weliswaar uiteindelijk gebleken is dat bestuurders geen blaam trof of en toch denk ik moeite hebben gehad ook om weer een soort gelijke functie te krijgen bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat is ook logisch, want ook zij is niet in staat geweest om in het spectrum van veranderingsmogelijkheden om bij te sturen, om te luisteren, misschien

0: in een stapje terug te nemen.
1: Maar dit is een klinkende overwinning in de rechtszaal, toch?
0: Het is een klinkende overwinning in de rechtszaal, maar die is zuur. Er is een geld, niet weinig.
1: Rectificatie.
0: Een rectificatie, maar iedereen weet, ik zou deze mevrouw voor een veranderingstraject niet aannemen. Ik zou denken, zij is daar kennelijk niet, ze is daar niet in geslaagd.
2: Ja, ik heb niet zozeer een oordeel over haar op dit moment. Ik heb daar niet genoeg inzicht in. Maar als zo'n traject met zo'n heldere verklaring door de rechter wordt afgesloten, dan treft er echt ook blaam bij de RVT. En het is niet per se zo dat waar rook is, is vuur. Misschien is dat wel zo in dit geval, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is iemand beschadigd als er op deze manier gehandeld wordt en dan zo'n klinkende overwinning komt juridisch. Dat is toch vreemd, op zijn minst. En daar zal zij ook schade van ondervinden. En wellicht de RVT ook, en de voorzitter is opgestapt. En ja, ik denk zelf dat het spel of het de nasleep voor het fotomuseum nu pas begint.
0: Ja. Gelijk hebben. Je kunt wel formeel gelijk hebben. Maar behoud je dan daarmee je draagvlak? Hè?
2: Nee, ik denk niet dat zij terug kan komen of zo. Dat bedoel ik niet.
0: Maar ook die rectificatie. Ik geloof ook dat het wel even aan haar zal kleven. Ja.
1: We gaan naar een andere zaak met winnaars en verliezers.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het boardroompanel zijn Ilona Haaier en Lieve de Klerk. Schiphol heeft na een miljardenaanbesteding gekozen voor slechts 3 bedrijven die de grondafhandeling op de luchthaven mogen verzorgen. Heeft Schiphol zelf bekendgemaakt. De Nata, Wigo en KLM kregen dinsdag de concessie voor de komende 7 jaar. En volgens Schiphol moet dat leiden tot minder werkdruk, betere kwaliteit en meer stabiliteit op de luchthaven. Het komt overigens niet helemaal alleen maar uit de koken van Schiphol. Het kabinet Rutte heeft zich daar ook nog stevig tegen aan bemoeid nadat het een paar jaar geleden behoorlijk uit de hand liep. Lieve, ik kijk allereerst maar eens naar jou. Ik herinner me ook wel dat we op deze plek daar wel eens over hebben gesproken. Over de grip van Schiphol, het gebrek daaraan op die afhandelaren. Het zijn er ook veel meer dan op andere Europese luchthavens met een vergelijkbare stroom aan bagage. Nu dus van 6 terug naar 3. Minder concurrentie en voor iedereen beter. Blijkbaar bestaat het.
0: Ja, ik hoop dat het een voorbeeld wordt voor veel andere semi-publieke en publieke organisaties.
1: Zegt de CEO van Structon.
0: Die daar dagelijks mee te maken heeft in dit speelveld. Dat er nog steeds een oud paradigma is van laat de markt haar werking doen en dan wordt het veel beter. En ik denk van eindelijk ook hier weer opnieuw na het beveiliging paradigm shift. Lange termijn contract, minder spelers, meer kwaliteit, meer kans voor innovatie, rust, werkgelegenheid,
1: en waarom
0: stabiliteit.
1: Waarom leidt minder concurrentie tot meer kwaliteit? Want je zou ook kunnen zeggen, als je het van zoveel partijen moet winnen, dan moet je met een geweldig bod komen. Niet alleen op prijs, maar ook op wat je te bieden hebt.
0: Maar dat is dus precies. Het gaat dan alleen maar om de prijs. Want dan is alles wat men eromheen verzint. In infrastructuurland heet dat vaak de MV. Hier hebben ze ook op kwaliteit en dergelijke, maar minder op de prijs. Maar als je zoveel concurrenten hebt, dan is er maar een hele kleine koek te verdelen. En dan ga je, of een relatief kleine koek te verdelen. En dan ga je altijd voor de laagste prijs. En alles wat eromheen zit, is dan eigenlijk de subjectivering van de objectiviteit. Dus ik geloof heel sterk, je krijgt een lange termijn contract, 7 jaar. Je kunt echt investeren in standaardiseren, innovatie, in werkstabiliteit.
1: Je moet de medewerkers van de verliezers overnemen. Is overigens ook
0: ja,
1: wel
0: maar
1: een
0: die
1: interessante
0: medewerkers
1: constructie.
0: Doen werk wat ze nu ook al doen. Hè? Dus je hebt wel te maken met dat waarschijnlijk, je zult een andere cultuur wellicht hebben, andere waarden. Maar inhoudelijk blijft het wel voor een groot deel hetzelfde werk.
1: Dit had ik wel ongeveer verwacht, wel liever. Van jou weet ik het nog niet, Ilona. Ja. Wat vind jij van deze kwestie?
2: Ja, ik zit ook wel een beetje op die lijn. Ik heb natuurlijk als commissaris bij Boskalis ook in dit soort projecten en constructies en aanbestedingen gezeten. Althans op afstand. Ook daarin is wel mijn ervaring dat prijs nummer 1 is. Maar ik geloof ook inmiddels in infrastructuurland, in ieder geval dat men al een paar keer op de blaren heeft gezeten om voor de goedkoopste prijs te gaan. En dat dingen ook falikant mis zijn gegaan in kwaliteit en hoe snel het dan weer enzovoort. In het geval van Schiphol, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat er rust kan komen en dat partijen nu wat groter kunnen handelen. Dat daarmee juist de kosten omlaag kunnen vanwege schaal. Dat de prijs wellicht nog eens de goede kant uit kan gaan. Maar ook.
1: Nou, het mag misschien ook wat duurder worden. Schiphol heeft zelf ook in de nasleep van die affaires de afgelopen jaren gezegd: wij wilden heel graag het goedkoopste zijn. Dat hoeft niet meer per se.
2: Nee, laat dat maar uitkristalliseren. Ik denk dat die druk van die hyperconcurrentie, soort van de limieten van een systeem, op een gegeven moment ook wel bereikt. En dan ga je, denk ik, dusdanig wellicht aan kwaliteit inboeten dat limiet echt bereikt is. En dan zijn minder partijen is gewoon een betere optie. Je ziet het ook hoe de vakbonden reageren. Ook al moeten werknemers van werkgever wisselen, ze reageren wel positief.
0: En er zijn andere kosten die met, als je veel concurrentie hebt en ook als je vaak wisselt. In overheidsland is een soort paradigma dat je elk 4 jaar moet wisselen. Je krijgt enorme transitiekosten. Soms ben je wel een jaar bezig met transitie. Het eerste wat je doet is de fouten van de ander op tafel leggen. En vaak zoveel mogelijk, want als je hebt toch de laagste prijs ingeschreven. Dus als je de fout bij een ander kunt leggen, dan moet jij het niet meer repareren. Dan heb je heel veel interferenties met toezichthouder, want je moet veel meer partijen managen. Dus ook dat allemaal creëert veel meer rust. Minder kosten aan de transitie. Hoeveel geld ze hebben allemaal niet kwijt aan iedere keer weer opnieuw aan te besteden.
1: En geloof je dat Schiphol dit ook echt zelf wil? Want het is een interventie van uiteindelijk het laatste kabinet Rutte.
0: Maar uiteindelijk wel, want wat is de doelstelling van Schiphol? Is vlekkeloze operatie.
2: Ja, exact.
0: En het is
2: hoe meer
0: veel
2: partijen,
0: duurder,
2: hoe complexer, hoe vaker iets fout kan gaan.
0: En het is veel duurder om iets te repareren. Dan moet je een hele organisatie voor optuigen. Veel duurder.
1: We hebben er destijds toch bewust voor gekozen om heel veel zaken uit te besteden en dan vervolgens zeggen: we hebben er geen grip
0: maar
1: op.
0: Was en daarom had ik
2: misschien was die keuze niet juist.
0: Nee, en ik hoop ook dat ook echt de ProRails, de Rijkswaterstaat en van deze wereld ook luisteren. Ja, ik heb toch mijn moment.
1: Jawel.
0: Ik heb toch mijn moment even daarin, omdat het is zo oud denken. Marktwerking creëert. Creëert alleen maar de laagste prijs.
1: We gaan naar andere vormen van oud denken en in ieder geval ook onderzoek doen naar praktijken lang geleden. ASR biedt excuses aan voor de betrokkenheid van zijn rechtsvoorgangers bij de slavernij, koloniale handel. Zo verzekerde de stad Rotterdam van 1720 tot 1802 transporten van tot slaafgemaakt. Dat is een van de conclusies van 3 jaar historisch onderzoek. Het is volgens ASR tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor dit deel van de geschiedenis. En dus volgen er nu, Ilona, excuses.
2: Ja.
1: Begrijp jij die stap?
2: Jawel. Volgens mij is dit gestart 3 jaar geleden, bestond op ASR om in zijn huidige vorm iets van 300 jaar. En hebben toen een grote tentoonstelling samengesteld ook. Waar ze volgens mij al allerlei onderzoek aan voorafgaand hebben gedaan. Waar waarschijnlijk al indicaties naar boven kwamen over dit verleden. En hebben er toen blijkbaar voor gekozen om dat verder uit te diepen. Grondig, daar hebben ze 3 jaar over gedaan. En nu komen ze met excuses. En ze
1: voor
2: zijn
1: wie doen
2: niet
1: ze
2: de
1: dat?
2: Eerste.
1: Of voor wie doen ze dat?
2: Nou, ze zijn natuurlijk niet de eerste. De DNB en andere ABN AMRO. En het zijn ook vaak banken en verzekeraars. Want het is natuurlijk een infrastructuur die overal en nergens gebruikt wordt. Ik denk dat dit een moreel besluit is. Dat zaken die in het verleden zijn gebeurd, en we hebben niet over alle zaken uit het verleden, maar hele grote wereldwijde impactvolle zaken zoals slavenhandel, generaties lang doortikken tot op de dag van vandaag. En als je dan vandaag je mond vol hebt van inclusie, diversiteit en je wilt dat serieus nemen, dan denk ik dat je ook stuit op dit soort onderwerpen en dat je die niet alleen maar uit de weg kunt gaan. En daar kiest ASR voor om dat ook niet te doen. Dat begrijp ik wel.
1: Lieve?
0: Ja, ik vind het ingewikkelder. In welke mate moet je op zoek naar de pijnlijke onderdelen van je geschiedenis? En is het nou een morele verplichting? Of is het eerder strategisch investeren in vertrouwen? Ik vind het een dunne lijn tussen de katholieke aflaat. Ja, ik zeg sorry, dan ben ik er vanaf.
2: Dat is dus niet wat ze doen, hè? Dit gaat nog door, dus dat weten we nog niet.
1: Ze gaan de conclusies van dit onderzoek betekenisvol invullen.
0: Dat is wat ik precies wilde zeggen. Dus zonder die betekenisvolle invulling, dus de acties die je dan neemt, ook voor zorgen dat je dan nu diversiteit, inclusiviteit echt doorvoert. En maar ik vooral geminiseer het nu een beetje. Ik heb het niet specifiek over ASR, maar daarom vind ik het ook een moeilijk onderwerp. Dat het die dunne lijn is tussen de aflaat en daadwerkelijk het serieus menen en ook dat laten terugkomen in acties nu.
2: Dus daar ben ik het wel mee eens. En die indicatie geven ze ook. Dus ze gaan nu in gesprek met vertegenwoordigers, dan wel binnen hun bedrijf, dan wel ook daarbuiten, om te kijken hoe ze invulling kunnen geven. Want wat ik begreep is dat er al ideeën waren over die betekenisvolle invulling. Maar ja, dan leg je ook weer iets op vanuit. Hè? Dus ik denk dat de volgende stap dialoog moet zijn om ook te luisteren en te horen wat aan de andere kant.
1: Dat
2: zeg
1: staat
2: maar
1: al in de agenda, hè? Dialoogsessies.
2: Exact. En dat denk ik is een goede volgende stap. Daarna volgt dan die betekenisvolle invulling ook juist in overleg, in een afspraak met partijen waarmee ze in gesprek
1: Maar mondt dat uit in iets wat ook geld zou kunnen kosten?
2: Dat zou kunnen,
0: ja. De pijnlijke onderdelen van je geschiedenis zijn wel onderdeel van je DNA. En dan hoort daar ook bij je af te vragen van, maar hoe komt het dat in mijn onderdeel van bedrijf iets zat dat deze situatie heeft veroorzaakt. Hè? Dus niet, je bent zelf geen slachtoffer daarvan. Hè? De andere mensen zijn er slachtoffer van geworden.
1: Maar het is nu in 1720 hebben we het al.
0: Ja, maar toch, je hebt soms de diepe verankering van diepe. Soms, hè, dat is meer de vraag. Hè? Ik heb er niet zozeer een oordeel over. Maar het is daarom dat ik het een moeilijk onderwerp vind. Je raakt heel veel aspecten aan van wie je ook bent als onderneming. En daarom, ik ben blij. Dus ik wist niet dat ze ook nog echt aanvullende acties hebben dan even gemist. Maar het kan niet zijn zonder dat je verder gaat daarin. Want anders is het te gratuit, te gemakkelijk om gewoon te zeggen van, ik doe onderzoek in mijn geschiedenis.
2: Maar dat gebeurt dus niet in dit geval. Gaan dus door.
0: In de breedte zijn natuurlijk wel meer bedrijven of ook landen misschien die sorry gezegd hebben. Ja. En dan?
2: Nee, maar exact. Dus doorgaan. Hè. Ik bedoel, dit is helemaal misschien een niet helemaal goed vergelijk, maar toch die waarheidscommissies in Zuid-Afrika. Het feit dat die hebben plaatsgevonden, dat er geluisterd werd, dat er erkenning is gegeven. Ik bedoel, we hebben dit niet voor niets over. En ik denk dat we dat ook in onze maatschappij nu terugzien. Eindelijk is er meer diversiteit, ook op topposities. Ja. En die dragen toch dit met zich mee. En daar dan een stuk erkenning voor geven met navolgende actie. Wat die ook moet zijn, hoe ingewikkeld dit onderwerp ook is. Want dat vind ik ook.
1: Konden wij maar eeuwig doorgaan. Het is niet zo. Ik verheugde me hier gisteravond al op. Het is allemaal uitgekomen. Een geweldig panel met fantastische panelleden. Ilona Haier, toezichthouder, commissaris, student is het allemaal. Ja. Ze gaat genieten van haar zomervakantie. En wist u het al, Lieve de Klerk is de CEO van Structon. Dat had ook nog wel iets te zeggen vandaag.
0: Dank je wel, Thomas.
1: Veel plezier, tot de volgende keer. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste aanvallen tot nu toe, zei de burgemeester. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
12: Netbeheerders die toegang tot het stroomnet weigeren, concurrentie van grote commerciële energieleveranciers en een energiecrisis als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het leven van een coöperatieve energieleverancier gaat niet altijd over rozen. Niet voor niks besloten coöperatieve leveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons te fuseren tot één leverancier onder een nieuwe naam, Energie van Ons. Hoe kunnen schaalvoordelen die de fusie met zich meebrengt helpen om al die uitdagingen aan te pakken? En hoe kan Nederland zijn eigen energieafhankelijkheid van het buitenland verkleinen? Ik ga het allemaal vragen aan de algemeen directeur van de gloednieuwe coöperatieve energieleverancier, André Dippel. Fijn dat je er bent.
13: Goeiedag.
12: Waarom moesten jullie samen gaan?
2: Waarom moesten we samen gaan? Nou, het was meer een heel logisch gevolg. We bestaan beide zo'n 13 jaar. En in die, al die gedurende die 13 jaar hebben we al vaker contact met elkaar gehad. En zoek je elkaar op omdat je in hetzelfde speelveld zit, hetzelfde DNA hebt. En zo'n 3 jaar geleden hebben we al besloten om een nieuwe entiteit op te richten waar we ons systeemlandschap in zouden gaan onderbrengen. Dus onder de motorkap werkten we al op hetzelfde systeem. En dit was eigenlijk een logische volgende stap.
13: En dan moet er ook nog iemand zo gek zijn om daar algemeen directeur van te worden. En
2: nou, het is een feestje dat ik dat mag doen.
13: Oh ja?
2: Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om een steentje bij te kunnen dragen in die energietransitie. Met heel veel gemotiveerde mensen om me heen.
13: Maar er was ook niet een strijd, al was het maar een bescheiden strijd, om eens te kijken wie dan uiteindelijk de kapitein zou moeten worden.
2: Totaal niet.
13: Nee?
2: Nee. Dat ging in goede harmonie.
13: Ik las in eerdere berichtgeving dat die fusie er ook voor moet zorgen dat klanten minder te maken krijgen met prijsschommelingen. Dat snap ik niet helemaal. Waar zit de winst?
2: Nou, dat zit er meer in dat we bezig zijn om het hele systeem te veranderen. Kijk, nu zijn we ontzettend afhankelijk nog steeds van het buitenland. Je noemde het net al, energiecrisis, weer een oorlog in het Midden-Oosten. Hiervoor hadden we natuurlijk Oekraïne. Eerst afhankelijk van Rusland voor het gas, nu afhankelijk van Amerika voor het gas. Hey, jongens, dat moeten we met elkaar veranderen. En ik denk dat de meeste mensen door de boom het bos niet meer zien, de prijsschommelingen, daar wordt iedereen gek van.
13: Je kunt toch gewoon bij veel grotere leveranciers en volgens mij ook bij jullie een vaste prijs afspreken voor in ieder geval een jaar?
2: Zeker, maar dat is dus inderdaad voor een jaar. En als daarna net een oorlog uitbreekt, dan ben je natuurlijk het haasje, want dan loopt de prijs weer op. Punt is, afhankelijkheid van het buitenland, en dat kunnen we veranderen. Dat betekent dat we gewoon meer onze eigen bronnen moeten gaan bouwen en ons eigen energiesysteem moeten gaan organiseren. Ja.
13: We gaan dat zo meteen uitvoerig schetsen, maar het begint misschien bij het idee van wat een energiecorporatie is, want het is inmiddels wel een officiële erkende partner. De nieuwe energiewet heeft dat geregeld, maar er zullen ook nog mensen zijn die dat fenomeen wat minder goed kennen. Hoe werkt het?
2: Nou, een energiecoöperatie heeft in ieder geval geen aandeelhouders, maar heeft leden. En dat is een heel essentieel verschil. We hebben ook geen winstoogmerk. Dat is ook waar de leden met elkaar op toezien.
13: Alle energiecoöperaties hebben geen winstoogmerk?
2: Alle energiecoöperaties hebben geen winstoogmerk. Ja, als ik kijk hoe we georganiseerd zijn, er zijn er ongeveer 700 in Nederland. Verschillend van hele kleintjes tot hele grote. Ja, partijen die één zonnedak met elkaar ontwikkeld hebben, maar ook partijen die meerdere windmolenparken ontwikkeld hebben. Dat zijn gewoon echt professionele organisaties. Doelstelling is die energietransitie.
13: Maar ah, ja, nog eventjes, want je kunt geen winstoogmerk hebben. Je kunt wel lid worden van die coöperatie. En daar mag je dan misschien ook een zeker rendement van verwachten?
2: Natuurlijk, op het moment dat jij mee investeert in een eigen bron. Ja, dan is het logisch dat als jij geld uitleent, dat je daar een rendement op
13: krijgt. Is dat dan zo'n groot verschil met een winstoogmerk hebben?
2: Dat kan een heel groot verschil zijn, want in de regel zijn die percentages zijn echt gelimiteerd bij al die coöperaties. Okay.
13: Want er zijn investerende leden die ervoor zorgen dat die bron er überhaupt komt. Ja. Maar er zijn ook leden die zonder dat ze zelf investeren aansluiten bij het collectief.
2: Ja, correct. Ja,
13: en hoe is die verhouding?
2: Daarover vraag je me. Die cijfers heb ik niet zo paraat.
13: Dan moet maar het hoeft niet tot achter de komma. Maar zijn er meer mensen die investeren en die dus ook denken, daar hoort een zeker rendement bij? Of zijn er meer mensen die een beetje achteroverleunen en denken, nou, ik vind dit wel sympathiek, ik sluit me aan?
2: Ja, dan moet ik een grove schatting geven. Als ik kijk naar ons klantenbestand, is denk ik ongeveer de helft aangesloten via een coöperatie. Via één van onze leden. Ja. En de andere helft, dat komt gewoon aanwaaien, omdat ze ons gewoon ontzettend sympathiek vinden.
13: En waar komt die energie vandaan? Je noemt net zonneparken, windparken, dat is het?
2: Ja, Nederlandse zon en Nederlandse wind. Dat zijn de bronnen.
13: Ja. En ziet iedereen dat dan zitten? Want uiteindelijk vindt het allemaal op lokaal niveau plaats. Dat betekent dat er dus ook ergens die zonneparken moeten worden aangelegd. Dat die windparken ergens verrijzen. Ik kan me zo voorstellen, en daar ben ik niet de enige in, dat dat zo af en toe ook leidt tot verzet, tot weerstand.
2: Zeker. En dat is natuurlijk ook de uitdaging in Nederland, dichtbevolkt land, om de plekken te zoeken waar zo min mogelijk mensen er last van hebben. Maar wat we wel zien is dat mensen, als mensen meedoen met hun eigen bronnen, ja, dan ga je heel anders tegen zo'n bron aankijken. En dat is natuurlijk een essentieel verschil of een grote energiereus een windmolen voor je deur zet waar je niet van mee profiteert, of je investeert er zelf in en je weet gewoon, ik ben gezekerd van een redelijk stabiele energieprijs.
13: Maar je zoekt dan naar een plek waar het zo min mogelijk hinder teweeg brengt, maar altijd wel in de buurt. Of hoeft dat niet per se? Kun je een lokale energiecoöperatie zijn met een bron heel ergens anders.
2: Nou, dat kan. Alleen daar helpen we het elektriciteitsnet niet mee. Dat is dus even de spagaat waarin we zitten. We zijn als coöperatieve beweging bijvoorbeeld ook bezig om te kijken of we een positie kunnen verwerven in wind op zee. Dat is natuurlijk lekker ver weg.
13: Ja.
2: En dat is fantastisch. We hoeven er niet tegenaan te kijken. We hebben toch onze stroom. Alleen we helpen het elektriciteitsnet er niet mee.
13: Maar je bent wel naar aan het kijken?
2: Zeker. Ja, uiteindelijk moet er veel meer duurzame opwek gerealiseerd worden.
13: Maar je zegt net zelf in het eerste deel van je zin dat je het net er niet mee helpt.
2: Dat klopt. Maar
13: die moet je dan maar laten.
2: Nee, kijk, er zijn wel bepaalde oplossingen voor. Er wordt in die context ook gekeken of ook dan op lokaal niveau bij de afnemer die ook mee participeert, of daar ook opslag gerealiseerd kan worden. Ja, dan heeft het in ieder geval een dempend effect. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken, we zijn redelijk op weg met de energietransitie. Meer dan 50% van onze elektriciteitsbehoefte wordt inmiddels met Nederlandse zon en wind opgewekt. Maar de elektriciteit maakt maar een 20-25% deel uit van de totale energiebehoefte. Ja, ja. Dus we hebben nog heel veel te doen. Er moet nog steeds meer bijgebracht
13: worden. Maar als jij naar de cijfers wijst en zegt 50% komt nu van Nederlandse zon en wind, dat is dan niet alleen van die corporaties. Er zijn ook grote leveranciers. Zeker. Ik heb nog even op hun sites gekeken om te zien of er nu een wezenlijk verschil in zit. Die zeggen ook, groene stroom vinden belangrijk en zelfs het komt uit de buurt.
2: Ja. Klopt.
13: Wat doen zij nou zo anders dan?
2: Nou, het anders zit er maar in de manier waarop we het organiseren. En ik zeg niet dat het commercieel slecht is. Hè. Laat dat helder zijn. Want we hebben iedereen nodig om die energietransitie aan te jagen.
13: Wacht op de maar.
2: Iedereen heeft energie nodig. En het is wel gek natuurlijk dat we dat eigenlijk aan de markt overlaten. Je hebt geen keuze. Iedereen, en met name de mensen met een smalle beurs, energiearmoede, wordt ook voldoende over gesproken. Je wil dat iedereen een betaalbare energierekening heeft. En daarmee moeten we zorgen dat we meer grip krijgen op onze eigen bronnen. En dat geldt ook weer lokaal land. En dat is waar het essentieel
13: voor jou vast zit. Dat iemand die energie krijgt vanuit een lokale corporatie altijd een lagere rekening heeft dan iemand die een contract sluit bij een grote commerciële leverancier?
2: Nee, dat hoor je mij ook zeker niet beweren. Want er zijn natuurlijk partijen die met heel veel leuke welkomstkortingen eigenlijk klanten kopen. Dat doen wij pertinent niet. Wij rekenen gewoon de tarieven die we echt nodig hebben. Want uiteindelijk moeten we wel ook duurzaam kunnen blijven ondernemen. In de zin dat we over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar nog steeds bestaan als beweging. Dus daar heb je gewoon een zeker rendement voor nodig. Heb je buffertjes voor nodig. Maar bij ons landt wat overblijft altijd weer lokaal. En dat betekent dat zo'n lokale coöperatie kan even doorontwikkelen. Niet alleen het bouwen van bronnen. Zo zijn er coöperaties die ook bezig zijn met lokale warmtenetten. Mooie voorbeelden hier in de stad.
13: Ja, nog steeds, want de eigendomstructuren van die warmtenetten, dat is een interessant verhaal aan het worden.
2: Ja, dat klopt. Het publiek is belangrijk. Maar een coöperatie, een warmtecoöperatie is ook eigenlijk aangemerkt als publiek. Hè. Die mag daar een speler in zijn. En ik denk dat als jij met warmtenetten aan de slag wil, moet je het juiste coöperatief organiseren. Ja, zodat er geen belangen liggen bij partijen waar je geen grip op hebt.
13: Ja, maar goed, die partijen waar je geen grip op hebt, die hebben al gezegd dat hun interesse tanende is. Want als ze iets moeten kopen waar ze uiteindelijk niet over gaan, ja, dan vragen ze zich af of dat wel goed besteed is.
2: Ja, dan gaan we dat toch zelf organiseren.
13: Ja, denk je dat dat gat op te vullen valt?
2: Dat is zeker op te vullen.
13: Ja, toch eventjes naar wat je net al zei. We moeten er wel voor zorgen dat we over een aantal jaar ook nog wel bestaan. Je hoeft er geen winst mee te maken. Dat is niet jullie oogmerk, maar het moet wel uit kunnen. Ja. Ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek een evaluatie tegen van een subsidieregeling, uitgevoerd door het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Daaruit blijkt dat het lokale corporaties steeds vaker niet lukt om rond te kunnen komen. Hoe komt dat?
2: Ja, dat zit er met name bij coöperaties die zon ontwikkeld hebben. En dat heeft alles mee te maken dat op het moment dat de zon schijnt, er een dusdanig overschot in de markt is, dat die stroom geen waarde meer heeft op dat moment. En wij denken dat het echt een tijdelijk effect is. Dat gaat echt wel weer keren. Maar dat is op dit moment wel de situatie. Gewoon echt overschot van momenten.
13: Ook de bij jullie aangesloten corporaties zijn die ook hebben ingezet op zon.
2: Ja, dat zijn met name dat zijn er heel veel.
13: dus als je zegt, ja, het is tijdelijk, maar hoeveel van die corporaties liggen dan nu op apengapen?
2: Dat zijn met name de wat kleinere coöperaties. Met name ook wel coöperaties die ook nieuwe projecten ontwikkeld hebben. Die precies eigenlijk op de top van de financiering zitten. En eigenlijk niet de goede gebruik hebben kunnen maken van de goede jaren. Die geen buffertjes hebben kunnen opbouwen.
13: Ja. Ja. En waarom denk je dat het tijdelijk is?
2: Omdat de vraag naar elektriciteit zal toenemen. Daar ben ik heilig van overtuigd. We gaan die elektrificatie in. Ondanks alle problemen op het net. Maar we zullen dus slimmer met het net moeten omgaan om dat te kunnen doen. Dus die beweging is in gang gezet.
13: Ik citeer toch nog even uit het rapport en ben benieuwd wat jij ervan vindt. Kosten die eerder niet waren ingeschat, zoals beveiliging, verzekering, hogere rentes bij de bank zijn flink gestegen. Tegelijkertijd, je gaf het al aan, zijn de prijzen voor groene stroom gedaald en daardoor verdienen veel energiecorporaties te weinig aan met name hun zonnepanelen om alle kosten te kunnen betalen. 135 projecten die aanvragen hadden gedaan zijn alweer ingetrokken voordat een beschikking kon worden afgegeven. En dan gaat het om de SCE-regeling in het bijzonder. Maar er worden hier wat zaken genoemd, namelijk beveiliging, verzekering, hogere rente. Is dat van voorbijgaande aard?
2: Dat is lastig aan te geven. Want die beveiliging, dat zal wel blijven. Koperprijs is vrij hoog. Dus wat je ziet is dat er af en toe kabels weggetrokken worden van zo'n park. Dus dat zijn elementen, daar moeten we mee dealen. Maar daar moeten we in de breedte mee dealen. Niet alleen coöperaties, daar hebben ook de grote partijen mee te maken. En dat zal gewoon een prijsopdrijvend effect op de elektriciteitsprijzen hebben. Want als ergens de kosten gemaakt worden, dan moeten ze terugverdiend worden.
13: Ik ga naar jullie eigen verhouding met de netbeheerders en de rol die de ACM kan spelen. Want energie opwekken en vervolgens leveren aan huishoudens, dat kan natuurlijk alleen als netbeheerders daar in eerste plaats al ruimte voor bieden. Netbeheerders, blijkt uit de praktijk de afgelopen tijd, weigeren regelmatig aansluitingen voor coöperaties. Waarom?
2: Omdat het net vol zit. Maar daar zeg ik nadrukkelijk bij, dat is op veel plekken administratief vol. En dat is logisch vanuit de positie van een netbeheerder. Want de netbeheerder wil grip hebben op de veiligheid op het net. Ja, dat er niet te veel capaciteit uitgegeven wordt. Maar dat betekent dat we met z'n allen een opgave hebben om slimmer met de beschikbare capaciteit om te gaan. Kijk, als je kijkt op een onderstation van een netbeheerder, zeg even dat daar 1000 capaciteit beschikbaar is. En je hebt 10 aangesloten, allemaal met een capaciteit van 100. Wil niet zeggen dat die 10 afnemers op hetzelfde moment die maximale capaciteit nodig hebben.
13: Ja, nu niet of nooit niet, want het gaat er ook om hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst. En die netbeheerders moeten nu natuurlijk ook kijken naar potentiële knelpunten.
2: Correct, dat is helemaal correct. Dus vanuit hun positie is het gewoon heel duidelijk. Maar op het moment dat je als aangesloten en je gaat organiseren en je gaat met elkaar zorgen dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat die de netbeheerder beschikbaar heeft, dan is er meer mogelijk. En dit soort dingen, dat doen we al op bedrijventerreinen. En er zijn bedrijventerreinen waar sprake is van netcongestie, waar ondernemers met elkaar zich georganiseerd hebben, ook in een coöperatie. Dat is wel grappig, hè? Dus ook daar ontstaan de coöperaties. En waarmee is ook een groeps transportovereenkomst met de netbeheerder hebben afgesloten. Dus met andere woorden, even het voorbeeld wat ik net noemde. Dat ze hebben gezegd, wij gaan niet over die 1000 heen, maar daarachter blijven wij dus doorontwikkelen en krijgen we meer mogelijkheid. Ja. En wij bewaken met geautomatiseerde systemen dat wij niet over die 1000 afname heen.
13: Maar daar is het dus gelukt om samen met de netbeheerder tot een werkbare situatie te komen.
2: Ja, klopt.
13: Waarom loopt het dan toch ook nu nog vaak zo hoog op dat de toezichthouder zich daarover moet buigen, dat er een oordeel moet komen? Is die netbeheerder toch over het algemeen wat star en wat stram daarin?
2: Nou, ik weet niet zozeer of het daar zit, maar die netbeheerder zit wel ook in een megatransitie. Ja, die moet ineens op een andere manier met het net omgaan en met de aangeslotenen en een stukje verantwoordelijkheid ook over durven geven aan de groep afnemers. En erop vertrouwen dat zij ook nakomen wat ze beloven. En ja, je kan je voorstellen, dat is best wel een organisatie. Voordat we met dat bedrijventerrein waar ik het over heb, voordat die groepstransportovereenkomst er was, dat heeft geloof ik drie jaar geduurd.
13: Ja, maar dat moet toch in de toekomst sneller kunnen?
2: Dat moet zeker snel, anders gaan we het niet redden.
13: Nee. Als je het hebt over we moeten het net anders organiseren, is dat een nette manier om te zeggen dat je iets van de betrouwbaarheid afsnoept?
2: Dat is letterlijk gaat dat nu gebeuren. Dus er wordt wat meer vrijheid gegeven aan de netbeheerders voor ons. Neem maar iets meer risico. En dat zou dus best wel eens een keer voor blackout situaties kunnen gaan leiden. Maar als we het goed met elkaar organiseren, dan denk ik dat met die betrouwbaarheid wel meevalt. Wij hebben een mega betrouwbaar netwerk. Dus er moet echt wel heel veel gebeuren. Willen we daar echt in de problemen komen. Maar het vereist echt wel een organisatiegraad.
13: Hoeveel corporaties zouden nu graag een aansluiting willen hebben, maar krijgen hem niet? Is die situatie er?
2: Ja, er zijn er genoeg, maar echt exacte aantallen heb ik niet paraat. Ja,
13: maar het is niet dat we het hebben over iets dat sporadisch voorkomt.
2: Nee. Er zijn veel coöperaties die bezig zijn met projecten en graag een aansluiting willen hebben, maar op dit moment in de wachtrij staan.
13: Ja, en alleen al een plek op de wachtlijst kost geld, geloof ik.
2: Ja, dat is bizar natuurlijk.
13: Dat nou, ligt het toch maar eens toe, want het is op dit moment nog aan de orde.
2: Kijk, op het moment dat je nog niet eens zekerheid hebt dat je iets kan gaan organiseren, kan gaan ontwikkelen, en je moet daar nu al geld voor betalen, en je weet niet wanneer die ontwikkeling plaats kan vinden. Ik denk niet dat dat de situatie is die we met z'n allen zouden moeten willen.
13: Dit is aangevochten, onder andere door Energie Samen, dat is de koepelorganisatie. Het heeft erin geresulteerd dat in een paar gevallen die netbeheerders blijkbaar toch een aanbetaling mochten vragen.
2: Ja.
13: Leidt dat tot koudwatervrees?
2: Dat zal zeker leiden tot koudwatervrees. En op het moment dat je eigenlijk partijen die voorvechter zijn van die transitie, hè, want het zijn die coöperaties, het zijn burgers die met elkaar het initiatief hebben genomen om iets te ontwikkelen van onderaf die transitie aan te jagen, ja, die ga je hiermee wel ontmoedigen. En dat is, ja, wat ik al zeg, dat is niet wat we zouden moeten willen met elkaar.
13: Ja, maar dat zou je met elkaar niet moeten willen. Wil je dat juridisch proberen af te dwingen? Is het gewoon goed om eens een keertje met elkaar om de tafel te zitten? Want als we allemaal hetzelfde doel hebben, en ik heb hier ook regelmatig bestuurders van netbeheerders te gasten, en die zeggen ook allemaal, die energietransitie die komt eraan, en wij rekken en strekken ons tot het uiterste, we gaan enorm investeren.
2: Ja.
13: Dan heeft toch iedereen feitelijk hetzelfde doel voor ogen?
2: We hebben hetzelfde doel voor ogen, dat is het ook. Dus ja, om daarmee rechtszaken te gaan starten, nee, ons om de tafel gaan zitten en kijken hoe kunnen we het met elkaar gaan fixen. Dat is het belangrijkste. Dat is de weg.
13: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
10: Het dilemma.
13: De energieonafhankelijkheid moet op Europees niveau worden gerealiseerd, of nee hoor, de verantwoordelijkheid ligt vooral bij Nederland zelf.
2: Ik moet echt kiezen tussen die twee.
13: Ja, maar daarna mag je het nuanceren.
2: Daarna mag ik het nuanceren, ja. Dan zeg ik Europees.
13: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons, de coöperatieve energieleverancier, is hier. Maar het was een moeilijke keuze blijkbaar, want de eerste stap moet misschien toch in Nederland worden gezet.
2: Het is en-en. Het is en-en. Je wil grip hebben op je eigen energievoorziening. Dat betekent dat er een lokale opgave ligt. Maar tevens moeten we als Europa op een goede manier uitwisselen met elkaar. En dat gebeurt natuurlijk ook al. Hè. Het is gewoon één Europees netwerk. Er liggen verbindingen met andere landen. En dat heb je gewoon nodig. Ja, want als het hier op de Noordzee waait en in Duitsland wind stil is, ja, dan zijn ze in Duitsland blij dat er wat stroom doorgevoerd kan worden. En omgekeerd.
13: We zijn er sinds de energiecrisis van 2022 al veel dingen, vind jij, ten positieve gekeerd?
2: Zeker. Als ik kijk naar de energieonafhankelijkheid is echt wel toegenomen. We zijn minder afhankelijk geworden, maar we zijn er nog niet. Je ziet dat de huidige oorlog heeft al een minder effect dan destijds met de Oekraïne, waar de prijzen echt door het dak gingen. Nu zijn ze wel gestegen, maar niet in dezelfde mate. Dus je ziet dat we al wat meer grip hebben. Maar ja, de afhankelijkheid blijft er wel. Er komt de winter aan, hè? En de gasvoorraden zijn niet op het peil waar we zouden moeten zitten. Ja, een beetje strenge winter en we gaan een probleem
13: krijgen. Maar zit je dan beter bij een lokale corporatie? Niet per se.
2: Op het moment dat je een gasaansluiting hebt, dan geldt dat precies hetzelfde. Dat klopt. Alleen voor elektriciteit kunnen we een verschil maken.
13: Ja. Zie jij energie ook worden ingezet als wapen? Want veel geopolitieke kwesties, crisis, die draaien nu, dat blijkt maar weer, ook om energie.
2: Ja, correct. Ja, dat denk ik wel. Kijk, wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Ik denk dat er echt wel een stuk politiek ook achter zit. Degene die er nu echt baat bij heeft gehad, dat is Amerika.
13: Nou, maar als je nu kijkt, en dan gaan we toch weer even naar het Nederlandse perspectief. Hè. We hebben die netcongestie net besproken en de transitie die bittere noodzaak is. Er zijn op dit moment initiatieven om het probleem aan te pakken. Verschillende energieleveranciers, ook de grote, die gaan nu een vergoeding bieden aan huishoudens die thuisbatterijen, warmtepompen, laadpalen zo organiseren, zo laten aansturen dat het net ontlast.
2: Ja.
13: Dat is toch iets wat uitgaat van die commerciële partijen die jij er het liefste tussenuit snijdt, geloof ik.
2: Ja, maar nogmaals, ik ben niet tegen die commerciële partijen. Dit zijn hele goede ontwikkelingen. Waar wij meer op zitten is dat het hele energiesysteem en de wijze waarop we ermee omgaan is heel erg gericht op het individu. En wij zeggen, jongens, we moeten veel meer samen gaan doen. En dat is waar de crux zit.
13: Oké, maar ik veeg alles weg. Het is helemaal blanco. En jij, André, mag nu een eerste schets gaan maken. Waar kom je dan op uit? Is er een plek nog voor die grote energieleveranciers? Of is het allemaal lokaal georganiseerd?
2: Natuurlijk is er een plek voor. En er zal echt een mix zijn. Alleen willen wij de energietransitie laten slagen, is echt die beweging van onderaf is cruciaal. Ja, het voorbeeld wat ik net gaf met een warmtenet. Het is veel lastiger om bij particulieren om die over te halen om mee te doen aan een warmtenet op het moment dat het in commerciële handen is. Ja, iedereen kent de doemverhalen van ja, het gaat alle kanten op. En dat is een essentieel verschil of dat een organisatie is waar je zelf mede-eigenaar bent.
13: Dat snap ik, maar die warmtenetten, goed dat we het er toch nog een keertje over kunnen hebben. Als dat uiteindelijk toch iets is wat allemaal vanuit de gemeenschap moet komen of voor een belangrijk deel voor rekening komt van de overheid en de markt zegt ja, ik ben weg hier, heb je toch ook een probleem?
2: Ik denk dat het meevalt, want er zijn voldoende partijen die daar de rol in kunnen spelen. Hè? En ook best commerciële partijen die warmtepompen kunnen leveren voor zo'n warmtenet. Je hebt partijen nodig die de leidingen aanleggen, de afleversets in de woningen. Er zullen allemaal commerciële partijen zijn. Alleen de essentie is, grip op het totale systeem, op het bedrijf zelf, ligt bij de burgers, ligt bij de aangeslotenen. En dat is een cruciaal verschil.
13: Jij moet je ondertussen ook nog bezighouden met winstoogmerk of niet, bedrijfsmatige processen van deze nieuwe organisatie. Je zegt, we werken al jarenlang samen. Onder de motorkap was er al heel veel geharmoniseerd. Zijn er nog taken en zaken voor de nieuwe directeur die toch echt nodig ter hand genomen moeten worden? Heb je een makkie?
2: Nou, kijk, een integratie is nooit een makkie. Het is mensenwerk. We hebben te maken met twee vestigingen waar medewerkers zitten. En dat moeten we op een goede manier laten landen. En daar zijn we heel druk mee bezig. Maar wat we zien is dat we hebben hetzelfde DNA. We werken al zo lang samen.
13: Hoe kun je nou hetzelfde DNA hebben? Dat begrijp ik niet zo goed. Want ergens...
2: Het coöperatieve hart.
13: Oh, het coöperatieve hart.
2: Het coöperatieve hart. Ja. En dat is echt uniek.
13: Ja, het interessante van een coöperatief hart is toch ook vaak dat wel goed geregeld moet worden met inspraak bijvoorbeeld en verantwoording. Ik geniet altijd wel van interviews met mensen die een corporatie besturen, want het is nooit saai.
2: Nee, zeker niet.
13: Het is nooit saai, maar ook omdat je ervoor moet zorgen dat je wel met elkaar dezelfde kant op wil.
2: Ja.
13: En zo af en toe, als het er echt om gaat of als er een flinke keuze gemaakt moet worden waar ook financiële consequenties aan verbonden zitten, dan kan het ook spannend worden.
2: Zeker, maar dat is ook weer wat het leuk maakt. En dat hoort er af en toe bij. Maar je hebt gelijk, een coöperatie, zoveel mensen, zoveel meningen. En die moet je wel dezelfde kant op blijven.
13: Wanneer was dat voor het laatst echt spannend?
2: Dat is een hele goede vraag. Nee, eigenlijk tot nu toe gaat alles wel redelijk soepel. Het heeft alles te maken met voorbereiding en het meenemen van de mensen in het proces.
13: Ja, maar heel veel mensen, misschien niet die investerende leden waar we het net over hadden, maar die willen gewoon energie hebben. Het is een low-interest product. Het is misschien iets interessanter geworden omdat het veel in het nieuws is en er geopolitiek mee gemoeid is. Maar je wilt toch lekker achterover kunnen leunen en je daar niet al te actief mee bemoeien.
2: Dankjewel Thomas, want dat is precies waar we naartoe willen. We moeten het simpel maken voor de mensen. We moeten het organiseren. Dus wat we proberen is dat wij de organisatiegraad doen en dat mensen gewoon mee kunnen doen.
13: Maar is dat al zo? Want als je denkt, ik hoef geen poespas hierover en misschien is het met een winstoogmerk of niet, maar ik sluit gewoon een contract met een goede, grote en naar eigen zeggen groene energieleverancier, is het ook best.
2: Ja, en dat betekent dat je over 1, 2 of 3 jaar... als je contract is afgelopen, moet je weer gaan kijken en dan ga je weer shoppen en dan ga je weer naar een vergelijkingssite. Wie geeft de meeste korting?
13: Maar jullie fuseren notabene om ervoor te zorgen dat de prijsschommelingen binnen de perken blijven. Dus bij jullie is het toch ook niet dat ik nu van een bepaald bedrag uitga en in 2035 hetzelfde betaal?
2: Kijk, ik ga even een voorbeeld geven van het bedrijventerrein waarmee we bezig zijn, die eigenlijk hun eigen energieleverancier zijn geworden. Wij faciliteren het. Wij zitten niet meer op die leverancierstoel, maar wij zijn faciliterend voor hen. Wat zij doen, zij hebben een afspraak gemaakt waarvoor ze de zonnestroom met elkaar uitwisselen. De ene ondernemer heeft zon op dak, de andere niet. Zij wisselen op het bedrijventerrein uit. Dat faciliteren we. En we hebben ze gekoppeld aan een coöperatieve windmolen. Kun je een langjarige afspraak maken. Bij wijze van spreken voor 15 jaar. Dat betekent dat als je die combinatie hebt zon en wind, zonder dat je heel veel moeite hoeft te doen, 60-70% gelijktijdigheid creëer je, heb je je tarief gelokt. Als ondernemer wil je niet dagelijks bezig zijn met je energierekening.
13: Hij zet nu zijn reclamestem op. Ja, als ondernemer wil je dit niet.
2: Nee, je wil gewoon een stukje stabiliteit
13: hebben. Ik.
2: En dat is wat heel erg speelt bij die mensen. Maar dat speelt uiteindelijk ook bij die particulier, ook bij het huis.
13: Ik vond het leuk om je te ontvangen.
2: Insgelijks, dankjewel.
13: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Stan Verhoeven en van de oprichters van Etrias over de overname van het failliete Vonk. Luister dan naar de Top van Nederland.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Wereld.

0: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van drie lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al in handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen. Scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Verenigde Staten van Amerika vieren zaterdag de 250ste onafhankelijkheidsdag. Wat valt er nou precies te vieren? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen en correspondent Jan Postma. Maar nu eerst, de NAVO-landen willen volgende week een nieuwe stap zetten naar de 5%-norm. De defensieinvestering, die vorig jaar in Den Haag werd afgesproken. Maar het gaat ook over Oekraïne.
7: At the summit next week, allies will commit to provide sustainable, predictable and long-term security assistance for Ukraine. And here I welcome the strong German leadership on this issue.
6: Dat zei Rutte op bezoek bij de Duitse bondskanselier Merz. Ik praat erover met Bob Deen, algemeen directeur van instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. Welkom Bob.
8: Ja, bedankt.
6: Ja, en bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Rutte sprak deze week in Duitsland al heel vrolijke woorden. Onder meer dat Duitsland al in 2029 aan de 3,5% zit. Hè. Dat is dus de echte militaire investering. En dan heb je ook nog die 1,5% in andere dingen. Is dat exemplarisch, Bob, voor de top van volgende week?
9: Nou, ik denk wel dat dit een van de boodschappen is die Mark Rutte natuurlijk graag zou willen dat uit de top komt. Dat de Europeanen steeds meer doen, dat ze ook steeds meer uitgeven aan Defensie. Duitsland is in die zin inderdaad wel een koploper. Er zijn ook nog een aantal die er wat achteraan hobbelen. Maar hopelijk gaat het meer over degene die veel hebben gedaan dan over die paar die nog een beetje bij moeten.
6: Ja, we hadden hier net een heel gesprek nog voordat de uitzending begon over de vraag hoe erg dat allemaal is. Er zijn altijd landen die een soort koplooppositie wilden nemen in zoiets, en anderen die misschien zeggen, ja, we hebben om wat voor reden dan ook, kunnen we of willen we dat niet? Is dat nou zo erg? Hè? Als je een paar echte kartrekkers hebt, dan ga je toch goed?
9: Ja, het gaat om afschrikking. Dus hoe bereik je dat? Het is dan belangrijker dat de grote landen met de sterkste economieën en de sterkste industrie ook het meeste opschalen, want dat zet wat zoden aan de dijk. Kijk, uiteindelijk als Portugal wat minder hard gaat dan Duitsland, dat is beter dan andersom. Ja. Want de Duitsers die kunnen echt een aantal grote divisies neerzetten, waar de Russen ook daadwerkelijk ontzag voor hebben. Ja. Dus natuurlijk, het is een bondgenootschap. Iedereen moet het samen doen. Dus je kan ook niet zeggen, laat het allemaal maar op de schouders van de Polen, de Duitsers en de Noordiklanden vallen. Maar goed, Trump kijkt op een andere manier. Hij kijkt niet alleen naar hoeveel ze betalen, maar ook hoe ze zich verhouden ten aanzien van de dingen die Trump graag wil. Ja. Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
6: Ja, over ingewikkeld gesproken. Laten we het even hebben over Trump en Amerika. In 1949 werd de NAVO opgericht. En dat was een soort veiligheidsparaplu die Amerika heel bewust opklapte. Over ons heen, om ons te beschermen. En ja, die wordt nu weer dichtgeklapt. Kunnen we à la Rutte net blijven doen alsof Amerika nog helemaal meedoet?
9: Nou, doen alsof is nooit een heel goed idee, want dan word je uiteindelijk door de realiteit ingehaald.
6: En wat is de realiteit?
9: De realiteit is dat je de Amerikanen ziet veranderen van bondgenoot die eigenlijk het leeuwendeel voor hun rekening willen nemen, naar een bondgenoot die eerst zei, we moeten deze verantwoordelijkheid delen. Dat hebben ze de afgelopen decennia al gedaan. Naar een bondgenoot die zegt, wij willen deze verantwoordelijkheid overdragen. Dus het gaat echt naar burden shifting. Piet Hegstedt noemt dat een NATO 3.0. Dus echt een hele andere NAVO. Waarbij de Europeanen veel meer voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Ja. Maar goed, het idee erachter, dus dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid op het Europese continent, dat staat voor zover ik weet nog niet ter discussie op de top volgende week.
6: Nee, maar moeten we onze defensieplannen dan wel zo inrichten dat we zo snel mogelijk onafhankelijk van Amerika zouden opereren? En ik geef een voorbeeld. Er wordt wel eens gesproken over een soort beperkte aanval door Rusland ergens op Europa, niet op heel Europa, maar laten we zeggen op één of twee landen. Zijn wij dan al in staat om ons daartegen te verdedigen zonder Amerikaanse hulp?
9: Nou, dat is natuurlijk de hamvraag. En wat we niet weten, en dat is ook de onzekere variabele waar al die Europeanen op zullen aandringen volgende week, is wat de Amerikanen nog bereid zijn te doen. Want de NAVO-plannen zijn gemaakt op basis van een Amerikaanse aanwezigheid en een Amerikaanse rol, mocht het echt escaleren tot een grote interstatelijke oorlog. Maar ondertussen zitten we te wachten op duidelijkheid van de Amerikanen, hoeveel troepen ze nog in Europa gestationeerd zullen hebben, hoeveel vliegtuigen en dergelijke. Dus het is best lastig voor de NAVO-militaire planners om in die omstandigheden van onzekerheid allemaal scenario's uit te werken. Met name omdat ze liever niet willen nadenken over scenario's waarbij de Amerikanen echt helemaal niets meer doen. Nee. En dan is het tweede punt, is natuurlijk een psychologisch punt. Eigenlijk wil je met z'n allen naar de Russen uitstralen dat ze geen schijn van kans maken. En dat iedereen schouder aan schouder tegen ze zal vechten als ze zullen aanvallen.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Oekraïne doet nu een beetje de onrust die we hebben over de Amerikaanse rol. Met andere woorden, kan Oekraïne eigenlijk al een deel van deze vreselijke klus zelf overnemen?
2: Nou, dat is wel een beetje hoe er nu naar Oekraïne gekeken wordt. Daarom is de dynamiek heel erg veranderd. Oekraïne wordt nu gezien als een leverancier van veiligheid in plaats van alleen maar een consument ervan. Dus het idee dat wij alleen maar Oekraïne moeten steunen en je er verder niets aan hebt aan dat land, nou, dat is lang weg. Iedereen wil graag Oekraïnse drone-technologie, expertise. Maar dat moeten we niet groter maken dan het is. Oekraïne zal nog steeds jarenlang economische en ook militaire steun nodig hebben om het vol te houden. En misschien het meest treffende punt daarin is toch nog steeds die luchtverdediging. Rusland richt nog steeds veel schade aan, ook in Oekraïne zelf. Het verschil is eigenlijk dat Oekraïne meer schade in Rusland is gaan aanrichten. Maar Rusland doet nog steeds ook heel veel schade in Oekraïne. En daar heeft het onder andere die Patriots en raketverdediging voor nodig. Ja, daar is een groot tekort aan, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus het is niet helemaal eenzijdig dat Oekraïne nu alleen maar netto bijdraagt. We moeten ook daadwerkelijk nog blijven steunen om te voorkomen dat ze ernstig in de problemen komen door die continue Russische aanvallen richting de winter.
3: Ja, Bob, afgelopen week is ook de defensienota in Nederland gepubliceerd. Daar waren wij ook bij met BNR. En dan zie je eigenlijk de Oekraïnisering van onze defensie. Want wij gaan heel erg inzetten op drones. We hebben goed gekeken naar hoe Oekraïne dat doet. Tegelijkertijd wordt er heel veel mooie sier gemaakt met al dat mooie spul. Hè? Bijna een hoog Toys for Boys gehalte. Terwijl ik denk, het draait toch ook in Oekraïne om de kwantiteit. Hoe kijk jij er nou naar? Kwaliteit tegenover kwantiteit.
2: Ja, als de Oekraïners iets hebben laten zien, is inderdaad dat je snel moet kunnen innoveren. Dus de frontlinie nu is alweer ongelooflijk anders dan die een jaar geleden. Dus ik vond het echt heel goed van de defensienota, hoe er werd ingezet op een lerende organisatie, op innovatie. Ik mocht onlangs ook bij een militaire oefening van de landmacht zijn, de Fighting Lion. Daar zag je dat ook gebeuren. Dat er echt het bedrijfsleven was zo'n beetje in de oefening getrokken om ervoor te zorgen dat de technologie meteen werd doorontwikkeld en verbeterd. Dat kan je er zeker van leren. Maar we moeten niet de vorige oorlog gaan lopen uitvechten. Onbemenste systemen zijn nu de belangrijkste in deze oorlog. Maar het kan ook zijn dat een aantal van deze dingen, bijvoorbeeld door hele snelle groei in counter-drone systemen, opeens niet meer werken. En als je dan volledig afhankelijk bent van drones voor je ogen en oren in het veld, ja, dan is dat best lastig. Dus het is niet alleen dat we de lessen van Oekraïne moeten leren hoe ze nu vechten, maar ook over hoe snel ze zich kunnen aanpassen als de situatie en de technologie op het slagveld weer verandert. Maar er is heel veel ontzag natuurlijk voor die Oekraïnse dronepiloten. En we hebben dat met verschillende NAVO-oefeningen gezien. De landmacht met name heeft echt geleerd dat als je niet iets doet tegen drones, dan maak je geen schijn van kans.
3: Nu hebben we ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die heeft ook gekeken naar de situatie in Oekraïne en spreekt over veiligheidsgaranties. Dus de situatie na een staakt het vuren of uiteindelijk bij een eventuele vrede. En er wordt ook gesproken over een prominente rol voor Nederland en eventueel boots on the ground. Zie jij dat gebeuren?
2: Ja, die vraag blijft terugkomen. Daar zitten we nu eigenlijk al een paar jaar mee. Ik ben er altijd best wel sceptisch over geweest. Voor meerdere redenen. Eén is gewoon een capaciteitsprobleem. We moeten tegelijkertijd onze aanwezigheid aan de oostflank versterken in het Duits-Nederlandse legerkoor. En dan zou diezelfde landmacht ook nog eenheden eventueel Oekraïne in moeten sturen. Dat is nogal wat om te vragen van een zichzelf nog versterkende, opschalende organisatie. Dus capaciteit is natuurlijk probleem één. Probleem twee, en dat heeft nog niemand mij duidelijk kunnen beantwoorden, is hoe gaan die veiligheidsgaranties eruit zien? Hoe bindend zijn ze? En hoe voorkomen we een situatie dat wij in een conflict ingezogen worden waarbij de Amerikanen zeggen, ons niet bellen? En we dus met een aantal Europese landen precies moeten gaan doen wat we al die jaren nou aan het proberen te voorkomen zijn, namelijk een directe oorlog met de Russen uitvechten. Want de Oekraïners, dat vergeten we nog wel eens, maar die hebben natuurlijk ook enig belang bij dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En daarom zijn die veiligheidsgaranties onlosmakelijk verbonden wat mij betreft met een stevig akkoord, wat ook met goede waarnemers goed gemonitord kan worden. En dat zie ik voorlopig nog niet ontstaan eigenlijk.
3: En nu zijn we alle drie fan, als ik dat zo mag zeggen, van de analyses van Mark Galliotti. En die heeft eerder gezegd, boots on the ground in Oekraïne, dat is een rode lijn die je voor Rusland overschrijdt.
2: Ja, ik vind het heel lastig om nog in te schatten wat voor Poetin echt nog rode lijnen zijn. Want als je ziet hoe aanvallen op Moskou en het helemaal verstoren van de 9 mei overwinningsparade, dat had ik vroeger ook gezien als een rode lijn. En daar bleek Poetin wel erg boos over te zijn, maar uiteindelijk bleef het bij niet.

0: meer dan Trump bellen en vragen of de Oekraïners alsjeblieft op wilden houden. Dus ook de Russische rode lijnen blijven zelfs voor Rusland-analisten heel lastig in te schatten. Maar dit is wel een van de boodschappen die de Russen consequent sinds het begin van de oorlog hebben afgegeven. Wij gaan niet akkoord met een vredesakkoord of een staakt het vuren als dat betekent dat er Europese troepen, NAVO-troepen in Oekraïne worden gestationeerd. En ik vermoed dat dat nog steeds het geval is.
1: Ja. Even terug naar die 3,5 plus 1,5%, 5% die we vorig jaar juni hebben afgesproken. Iets afspreken is één ding, maar doen is wat anders. Is nog niet zo gemakkelijk. Welke uitdagingen zie jij voor de NAVO-landen?
0: Ja, die zijn gigantisch. Want de eerste is al inderdaad, komt het geld er? Al deze landen hebben ook continu verkiezingen. Die hebben allemaal begrotingsproblemen. Ik heb me net weer een beetje in de Franse begroting zitten verdiepen. Dat ziet er echt niet zo goed uit. Die hebben ook nog verkiezingen volgend jaar. Dat geldt voor wel meer landen. Dus eerst al het op de mat leggen van al dat geld is al probleem nummer één. Nou, als het er dan is, zoals bij de Duitsers, is probleem nummer twee: hoe geef je het verstandig uit? Want al die landen staan in de rij voor dezelfde paar bedrijven die kunnen produceren wat we op dit moment nodig hebben. Munitie, platforms. Bij drones is er wel heel veel innovatie en heel veel opschaling. Dus dat kan je opeens op heel veel plekken kopen. Maar de echt grote vragen zijn nog steeds: wat doen we met het toekomstige gevechtsvliegtuig? Nou, dat is net mislukt, het Duits-Franse project van de Future Combat Aircraft System. En wat doe je met landplatforms zoals tanks? En daar gaat het ook heel erg moeilijk op dit moment tussen de Duitsers en de Fransen. En dan krijg je dus de vraag, als Europa het zelf niet kan leveren, waar kopen we dan onze spullen? Ja. Nou, daarom is het natuurlijk ook in Turkije deels, want Turkije heeft er ook een mening over. Die hebben best een goede defensieindustrie. Daar doen de Europeanen weer heel moeilijk over. Ze willen eigenlijk Turkije niet helemaal daarin halen. En dat zal denk ik ook een van de dingen zijn om op te letten deze top volgende week. Welke rol krijgt Turkije nou eigenlijk? Want die vragen vaak, zijn we nou een Europees land of niet? Nee. Als we Europees zijn, laat ons toe tot die Europese defensiemarkt.
1: Ja.
0: Zo niet, dan gaan we onze eigen koers trekken.
1: Ja, ja, even een tussenvraagje. Als je in Turkije wapens besnelt, hoe snel leveren ze?
0: Nou, dat zal per wapensysteem afhangen. Ja. Bijvoorbeeld de Bayraktar, hun fameuze drone die in 2022 het heel erg goed deed. En ook in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan een grote rol speelde. Ja, die was eventjes totaal uitverkocht, moest je lang wachten. Andere dingen, zoals 155 mm artilleriegranaten, konden ze blijkbaar veel sneller leveren dan de Europeanen. Ja. Dus daar is geen eenduidig antwoord op. Maar in Turkije zijn dingen zoals vergunningen krijgen voor je opschaling van je fabriek zijn wat makkelijker te verkrijgen dan in Nederland, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: Dus zij hebben echt wel een snelle ontwikkelende industrie.
1: Nou, ik vraag het omdat de voormalig minister van Defensie, Brekelmans, op een bepaald moment de vraag kreeg: waarom bestel jij wapens in Israël? Want dat is dan een enigszins gevoelig onderwerp. En het antwoord was: ik ben tegenwoordig zelfs grondwettelijk, zal ik maar zeggen, verplicht om minstens toen 2% van het bruto nationaal product aan defensie uit te geven. Als ik dat in Amerika bestel, dan krijg ik het niet op. Want die leveren niet, dat kan wel jaren duren. En als ik het in Israël lever, dan heb ik het in 2 maanden in huis. En dan kan ik ook afrekenen en voldoen aan die eis. Kun je dat een beetje vergelijken met de Turkse situatie?
0: Nou ja, dit ging inderdaad om raketartillerie. Er waren twee grote keuzes die de landmacht had kunnen maken. Eén is voor het Amerikaanse HIMARS-systeem en de tweede is voor het Israëlische PULS-systeem. Nou ja, Israël is natuurlijk beladen op heel veel manieren, maar het systeem dat zij konden leveren, daar kon wel heel veel soorten munitie ook in. En dat kon inderdaad ook veel sneller geleverd worden. Dus dit is eigenlijk het duivelse dilemma waar alle Europese landen voor staan. Willen we het zelf maken? Nou, dan moeten we het eerst ontwikkelen en dan moet het ook maar net zo goed zijn als wat andere aanbieders doen. En we moeten kunnen opschalen snel genoeg. Willen we het bij die Amerikanen kopen? Daar koop je ook goodwill bij Trump. Dan kan Rutte weer mooie grafieken laten zien in het Witte Huis.
1: Ja.
0: Maar ja, dan blijf je afhankelijk van ze. Of koop je het bij derde landen zoals Turkije, Israël of Zuid-Korea. Ja, dan heb je weer een ander soort wapensysteem met weer een andere soort onderhoudscontracten. En dan wordt het erg ingewikkeld. Maar goed, ook hier kunnen we leren van de Oekraïners die ongeveer alle wapensystemen die er zijn hebben rondrijden. Allemaal verschillende soorten. De dierentuin noemen ze het soms, de zoo.
1: Ja.
0: Omdat ze allemaal mooie dierennamen hebben. Leopard tanks en dat soort dingen.
2: Flamingo.
0: Dat is wel ingewikkeld hoor. Want veel verschillende wapensystemen zijn ook echt lastig te onderhouden.
1: Ja. De top wordt gehouden in Turkije. Dat is het NAVO-land met de grootste krijgsmacht na de Amerikaanse. Dus het is een hele machtige partner. Het is ook een belangrijk land voor ons. Maar hoe voelt Turkije zich, hoe voelt Erdogan zich nu op het moment met de positie die hij heeft?
0: Ja, het is voor Turkije echt een hele belangrijke dat dit goed gaat. Dus Erdogan heeft er ook veel persoonlijke investering gedaan in een relatie met Trump. Trump heeft ook wel eens gezegd, ik ga er vooral heen voor mijn vriend Erdogan. Dus die persoonlijke links die zijn gewoon cruciaal om deze dingen voor elkaar te krijgen. Hij zal het ongetwijfeld, ik ben heel benieuwd, ik ga erheen volgende week. Het zal heel strak georganiseerd zijn. Ik begrijp dat echt hele delen van de stad afgegrendeld worden. Dus het moet goed gaan voor Turkije, net zoals het voor Nederland goed moest gaan. Want het gastland zet natuurlijk zijn reputatie op het spel. Het tweede is, Turkije is ook een sleutelspeler op allerlei dossiers. We hebben het nu veel over het Oekraïne-vraagstuk. Daar bepaalt Turkije dus ook de toegang tot de Zwarte Zee. Als hoeder van het verdrag van Montreux mogen zij bepalen wanneer de oorlog voorbij is of niet eigenlijk. Maar ze zijn ook natuurlijk sleutelspeler als het op Iran aankomt. Dus Turkije heeft ook een soort regionale rol, als bijna het epicentrum van al die geopolitieke bevingen die plaatsvinden. En heeft ook een sterk eigen agenda in deze. Dus het NAVO-bondgenootschap betekent ook echt veel voor hen. En zij zullen dat denk ik ook prominent op de agenda zetten. Hun rol in de bredere regio van het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zwarte Zeegebied.
2: En als je kijkt naar die rol die ze hebben met Rusland en met Oekraïne, als een soort een neutrale partner, bemiddelaar, buurland, zie je daar nog een verschuiving in momenteel of blijven ze neutraal?
0: Ja, ze spelen het wel relatief slim, want ze hebben een aantal aanvaringen in het verleden gehad met de Amerikanen, met name toen ze Russische wapensystemen kochten.
1: Ja,
0: toen
1: de S-400 was dat, ja.
0: Ja, dat viel heel slecht. Toen mochten ze dus een aantal andere dingen niet kopen van Amerikaanse leveranciers. Ik geloof dat ze dat allemaal wel grotendeels gesust hebben inmiddels. Maar ze doen niet mee aan een aantal van de sancties tegen Rusland. Met name op energiegebied. En ze slagen er ook in nog hun eigen verhouding met de Russen te kunnen houden, waardoor Erdogan met Poetin in gesprek kan blijven en eventueel, als de kans zich voordoet, weer een bemiddelende rol kan spelen. Dus het is eigenlijk echt dat multivector buitenlands beleid, noem je dat met een mooie term, het meerdere opties openhouden, wat de Turken goed kunnen, en het is ook een rol die ze nu relatief gegund wordt. Ze worden nu niet gedwongen om alle banden met Rusland bijvoorbeeld door te snijden, omdat iedereen wel weet dat het best handig is als er nog een paar landen wat kanalen open kunnen houden. En Turkije wordt dat meer gegund dan EU-landen, waar je toch echt van verwacht als Europese Unie dat ze zich aansluiten bij het Europees buitenlands beleid. Dus Turkije speelt zijn rol eigenlijk vrij slim uit, vind ik. Maar als ze dat natuurlijk niet oppassen, vallen ze net buiten de boot op allerlei dingen waarbij de Europeanen dan zelf verder gaan en de Turken niet meenemen.
1: Nee, we hadden het net al even over. De NAVO-top gaat over het uitvoeren van die norm, van 3,5 plus 1,5%, van die 5%. We hadden het al even over de Turkse defensieindustrie. Leg eens uit waar ze nou echt goed en snel in zijn en waar ze misschien co-producties willen sluiten met de rest van de NAVO-landen, van de bijvoorbeeld niet-Amerikaanse NAVO-landen.
0: Ja, vind ik het moeilijk. Ik heb nu niet een hele nette lijst shoppinglistje paraat van alles wat je bij Turkije zou kunnen kopen. Ik weet dat ze inderdaad munitieproductie heel snel kunnen leveren. Dat ze innovatief zijn op drones. Maar ze maken natuurlijk nog veel meer dingen. Een van de vragen die hier voor ligt is of Turkije mee mag doen met gezamenlijke Europese defensieprojecten. Dus als je bijvoorbeeld een nieuw landvoertuig of gevechtsvliegtuigen gaat ontwikkelen, zouden daar Turkse bedrijven aan mee mogen doen of worden ze daar buiten gehouden? Nou, tot nu toe worden ze overal buiten gehouden. De Britten ook deels. Dat initiatief heet Security Action for Europe, of met een mooie Europese afkorting SAFE. En daar balen de Turken van, dat ze dus gewoon niet mogen mee ontwikkelen. En dit is echt zo'n strategische vraag, of ze nou Europees genoeg zijn om in dit soort projecten te mogen meedoen, waarbij je dus ook intellectueel eigendom met ze moet delen, wie je echt gaat co-produceren. Of dat ze er gewoon buiten staan en eigenlijk een winkel zijn waar je strategisch de dingen koopt die je wil hebben. En dan hebben we nog een laatste complicatie, en dan hou ik op met het ingewikkeld maken, is dat natuurlijk ook nog Griekenland en Cyprus ook een mening hebben over Turkije die niet zo positief is. Frankrijk vaak ook niet. En dat verstoort heel vaak samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije. Ja, want Turkije is natuurlijk NAVO-lid, Cyprus niet. Nee. Cyprus EU-lid, Turkije niet.
1: Ja. Geert-Jan wil nog vragen, maar ik heb nog een hele snelle moreles. Niet mijn gewoonte, maar toch.
2: Oh, die had ik bewaard.
1: Nee, maar wat veel nieuws heeft gemaakt is het feit dat Erdogan alle kritische pers of onafhankelijke pers in eigen land de toegang blokkeert tot die top. Het is gewoon een complete blokkade. Hoe kijken wij daarnaar?
0: Ja, ik heb daar dus als denktanker en als onafhankelijk kennisinstituut ernstige moeite mee. Ik had sowieso al moeite met het hele feit dat het public forum werd afgeschaft. Dat is dus het gedeelte van de NAVO-top dat toegankelijk was voor journalisten, kennisinstituten, waar we met elkaar in gesprek konden gaan over de NAVO. Nou, vorig jaar toen Nederland het deed, was dat in de veiligheidszone waar ook de ministers rondliepen. Dus je was gewoon dichtbij ze. Je kon ze ook makkelijk in je gesprekken houden. Nu organiseren we wel weer zoiets, samen met de Munich Security Conference volgende week. Maar dat is dus buiten die veiligheidszone, want Erdogan heeft dat behoorlijk afgegrendeld. Ik vind dat de NAVO als bondgenootschap van democratieën zich ook hard moet maken voor toegang van de vrije pers en ook voor het betrekken van kennisinstellingen, ook als ze kritisch zijn over die NAVO. Maar ja, Erdogan maakt erin andere afwegingen en Trump lijkt dat allemaal niet zo gek veel uit te maken. Want we weten ook zijn houding ten aanzien van kritische journalisten. Ja,
1: autocraten onder elkaar. Geert-Jan had nog een vraag.
0: En dit vind ik een risico.
2: Ja. Ja. Bob, wat gaat ons bijblijven van deze top?
0: Oh, ik denk dat we een paar persoonlijke dynamieken gaan zien. Dus eentje waar ik me heel erg op zit te verheugen is de eerste ontmoeting tussen Trump en Meloni. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat, gezien de ruzie die ze hebben gehad. Ik ben ook erg benieuwd hoe Mark Rutte zich nu gaat opstellen. Want hij heeft weer de keuze, ga ik volledig voor Trump? Ga ik alles doen om hem naar de zin te maken? Of ga ik toch, zoals hij al een beetje begon te doen, terugduwen op de dingen die Trump zegt die gewoon niet kloppen? Zoals dat de Europeanen helemaal niets hebben gedaan toen het op Iran aankwam. Gaat hij een beetje opkomen ook voor de Europese helft van de NAVO? Want uiteindelijk is dat volgens mij de route die nu ingezet is. De NAVO wordt geleidelijk ge-Europeaniseerd. De Amerikanen gaan steeds minder doen. En dan is het dus ook belangrijk dat Mark Rutte echt gezien wordt als de secretaris-generaal van het hele bondgenootschap. Ja. De Europeanen hebben hem veel ruimte gegeven om dit te doen in zijn eerste jaar. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe het in het tweede NAVO-top met Trump zal gaan.
1: Oké, dank. Bob Deen, algemeen directeur van Instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
5: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
5: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al hun handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. Zeker 2 brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. 3 campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen. Scootjes racen tegen elkaar. En DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: All men are created equal. En iedereen heeft het recht om life, liberty and the pursuit of happiness na te streven. Het zijn misschien wel de bekendste zinnen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die zaterdag precies 250 jaar geleden werd ondertekend door de toen nog maar 56 founding fathers.
10: For 250 years, every generation of Americans have taken up the same call to freedom from the storied alleys of Boston to the streets of Philadelphia, from the golden fields of Michigan to the gleaming shores of California, and from Texas to Florida to right here in now beautiful and extremely safe Washington, D.C.
9: Maar zijn mensen ooit wel echt gelijk geweest in Amerika? En hoe gaat president Trump om met die rechten? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen en met Amerika-correspondent Jan Posma. Welkom beide.
11: Ja, goedemiddag, Bernard.
9: Ja. Koen, allereerst even heel kort, we komen er straks nog op terug. Maar even een vraag die, nou ja, Jan en ik in elk geval ongeveer dagelijks van iedereen krijgen. Veel mensen denken, als Trump weg is, dan komt het allemaal wel weer goed met Amerika. Denk jij dat ook?
12: Nou ja, de vraag is of het nu niet goed gaat. Maar de veranderingen die Trump heeft ingezet door zijn manier van het presidentschap in te vullen, die rekken het presidentschap op binnen de grenzen van de wet. En wat je in het verleden hebt gezien, is als presidenten dat doen, dat het soms een klein beetje kan terugveren, maar in de praktijk nooit helemaal terugveert. Dus Trump laat wel een stuk onveranderlijke ontwikkeling in het presidentschap na.
9: Ja. Jan, in Washington zijn allerlei evenementen gaande om dit voor dit feestelijke jubileum. Maar loopt dat daar nou een beetje storm? Fox News zegt van wel en anderen zeggen van niet. Wat zegt Jan Postma?
11: Ja, ik ben deze week even wezen kijken. De Great American State Fair is nu in Washington. Op de Mall, dus bij Washington Monument en het Capitool daartussenin. Dit is het feest dat de Trump-regering heeft georganiseerd daar. En ik moet wel zeggen, Bert, het is een hele aparte ervaring. Je weet, de Mall is heel groot en wijd. Ik kom daar binnen. Het eerste podium daar speelt een band. En in die band zitten meer mensen dan dat er op het veld zitten. Het is echt een grote leegte. Aan de andere kant van het terrein houdt iemand een toespraak over COVID-vaccinaties, wat ook wel een beetje apart is op zo'n feest voor nationale verjaardag. Er staan ook een tiental mensen naar te luisteren. Verder een heel groot leeg grasveld. En daartussen gebouwtjes waarin de staten zich presenteren. Alle 50. Een soort reisbeurs is dat eigenlijk. Amerikanen vonden dat trouwens wel heel erg leuk, merkte ik. Er werden gratis pennen weggegeven, dat soort dingen. Daar was echt wel vrolijkheid. Ook bijvoorbeeld een replica van de Arc de Trump. Die poort die hij wil bouwen. Deze is zo'n spaanplaat met een doek erover. Maar je kan ook bijvoorbeeld de Beast bekijken, de auto van de president. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Dus er zaten ook echt wel vrolijke kanten aan. Maar wat opviel, er zit echt een Trump-sausje overheen. Niet alles daar is politiek, maar je zag bijvoorbeeld wel SpaceX is er, van Elon Musk. Je hebt True Social, het bedrijf van Donald Trump. Dat zat er ook met een steentje. Allemaal conservatieve clubs die ook bij Trump horen eigenlijk. Heel duidelijk, dit is MAGA ook. En je ziet dan ook een soort reactie erop. Tenminste, zo zie ik het dan maar. Dat het daarom denk ik ook niet zo druk is. State fairs die zijn normaal heel gezellig, veel folklore. Dit is eigenlijk een beetje een state fair zonder ziel. En een beetje zonder bezoekers dus ook. En ik denk dat dat ook komt. Tenslotte, in Washington is Trump natuurlijk niet zo populair. Dus als je dit ook maar een klein beetje politiseert, en dat heeft Trump hier wel gedaan, dan krijg je wel dat mensen snel zeggen van, nou ja, laat dan maar, dit is Trumps feestje.
9: Ja. En het is ook niet zo gebruikelijk om zo'n kermis te organiseren. Hè? Dat zie je eigenlijk nooit op de 4th of July.
11: Nee, dat is ook wel zo. Het is wel, hier in Washington hebben we bijvoorbeeld wel optochten 's ochtends, maar die zijn echt best wel kleinschalig. En dan zie je dat iedereen eigenlijk lekker gaat barbecuen. Lekker met de familie. Gezellig rond die barbecue, worstjes eten, dat soort dingen. En dan 's avonds naar het vuurwerk kijken. Dat doen ze hier dan wel met z'n allen. En ook in andere plekken in Amerika waar ik was, was dat ook wel altijd iets gezelligs, wat je met het dorp of met de stad gaat doen. Maar om overdag dan op pad te gaan naar Washington D.C., dat hoort er normaal gesproken niet bij.
9: Bij Trumps eerste inauguratie werd gesproken over de grootste opkomst ooit bij zo'n evenement. Welke reactie geeft het Witte Huis nu?
11: Ja. Dit is echt een déjà vu, Bernard. Ja. Op Fox News ook zeggen ze steeds, ja, er zijn echt heel veel mensen. En dan zie je de beelden daarachter. Zij zenden daar dagelijks live uit. En dan zie je toch vooral het groen van het gras. Het is gewoon echt niet zo. En je hoort het Witte Huis nu, dus die blijven volhouden. Dit is gewoon een groot succes. Er zijn gewoon heel veel mensen. Ik begrijp dat op een bepaald moment werden beelden van de FIFA Fanzone, die is even verderop, kan je wedstrijden bekijken, dat die beelden werden geshoten in plaats van de beelden van de fair zelf. En ik was vorige week nog bij Trumps openingsspeech van dit evenement. Daar waren echt wel wat mensen, hoor. Ik vind het lastig in te schatten hoeveel. Ik heb gehoord een paar duizend. Nou, het zouden zomaar 5000 kunnen zijn geweest. Wat ik zei, heel moeilijk. Het was wel een heel groot veld wat niet helemaal vol was. Maar Trump zegt dan, er waren 40 tot 45.000 mensen. En ja, dat klopt gewoon echt niet. En als ik dan die Fox News presentatoren dus hoor zeggen van, het is echt druk, je ziet het hier alleen niet, met achter een leeg veld, dan denk ik echt, don't believe your own eyes.
9: Nee.
11: Dat is wat ze willen.
9: Koen, als we naar die onafhankelijkheidsverklaring kijken, we hadden het daar net over, het waren toen nog maar 13 staten. Het was een heel bijzonder moment, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Is Amerika 250 jaar later geworden wat die founding fathers hadden bedacht?
12: Nou, die founding fathers hadden niet echt een beeld van het land moet zo groot zijn en ze moeten zo machtig zijn in de wereld. Maar het ging er meer om wat voor soort land ben je, welke rechten hebben de burgers, hoe ga je als burgers en overheid met elkaar om. En daar zie je toch wel dat er best wel veel van die ambities zijn uitgekomen. Maar nog niet alles. De founding fathers die zeiden bijvoorbeeld in die onafhankelijkheidsverklaring: all men are created equal, hebben dezelfde rechten. Nou ja, dat is uiteindelijk met veel strubbelingen toch een behoorlijk eind gekomen, dat burgers allemaal dezelfde rechten hebben. Ze hebben ook gezegd dat burgers het recht hebben de overheid van zich af te werpen. Nou, met verkiezingen zie je dat daar ook presidenten kunnen worden afgezet door het volk op het moment dat bij de verkiezingen een meerderheid een andere smaak wil. En uiteindelijk is die onafhankelijkheidsverklaring ook vastgelegd uitgewerkt in de grondwet, een paar jaar later. En ook daarvan is het fascinerende dat 230 jaar nadat die grondwet is vastgesteld, dat die eigenlijk nog steeds in essentie de grondwet is waar Amerika ook op basis van wordt bestuurd. Dus ik denk wel dat je een behoorlijk eind gekomen bent, maar die onafhankelijkheidsverklaring is een ambitie geweest. En ook toen die werd opgeschreven, voldeed Amerika er nog niet aan. Bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk geschapen zijn en dat ze ook dezelfde rechten hebben. Dat gold destijds niet voor de slaven. En veel van die ondertekenaars waren ook eigenaren van slaven. Men accepteerde, we zijn nog niet perfect, maar uiteindelijk zullen we wel daar moeten komen. En je ziet stap voor stap dat Amerika wel in die richting gaat. Ik denk dat ze verbijsterd zouden zijn als ze zouden zien wat Amerika nu is. Maar Amerika is nog niet af. En als je kijkt naar de pure idealen van die onafhankelijkheidsverklaring, zal dat ook nooit het geval zijn. Maar het geeft wel altijd richting aan hoe het land zich moet ontwikkelen om elke keer weer een stapje dichterbij te komen.
9: Ja, je hoort ook vaak Amerikaanse politicologen spreken over het Amerikaanse experiment. Hè? Is dat wat je bedoelt? Het is nog steeds in statu nascendi, het is nog steeds in wording.
12: Ja, eigenlijk wel, want toen die Amerikanen besloten als koloniën van Engeland de heerschappij van Engeland af te werpen, maar ook het recht te claimen dat een bevolking dat mocht doen, dat was bijvoorbeeld helemaal nieuw. De hele staatsinrichting zoals die is gekozen met het verdeling van de machten, een federale overheid die de macht wil moet delen met die staten die eronder liggen, dat was ook nieuw. Ze konden zich niet beroepen op voorbeelden uit andere landen waarvan ze zeiden wij willen dat ook. Dit was echt iets wat op de tekentafel ontwikkeld is. En op die manier altijd een work in progress-achtig project is geweest. Maar uiteindelijk wel richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van Amerika.
9: Ja, als we nou kijken naar de huidige president, die zoekt de randen op, of gaat er misschien soms wel eens overheen. Hij valt rechters aan, regelmatig. Hij wil mensen weg hebben die het niet met hem eens zijn, zoals pas geleden mevrouw Cook van de Federal Reserve, de centrale bank. Hoe bijzonder is dat nou, wat hij doet?
12: Nou, qua stijl is het wel bijzonder, omdat Trump zich als een soort vechter tegen de gang van zaken in Washington heeft verklaard. En dat ook in zijn vijfde of zesde jaar van zijn presidentschap inmiddels ook nog steeds doet. Maar wat wel opvallend is, is dat Trump zich uiteindelijk wel neerlegt ook bij hoe het staatssysteem werkt. En hij heeft ook gezegd, als het Hoge Rechtshof mij geen gelijk geeft in mijn ambities, dan zal ik de grenzen die het Hoge Rechtshof aangeeft of oplegt, zal ik ook respecteren. Dat is ook wel van groot belang, omdat je anders een constitutionele crisis zou krijgen. Maar met alle retoriek en alle brutaliteit zie je dat Trump die grenzen accepteert. Maar de Founding Fathers die hebben heel veel geschriften gepubliceerd, ook in die tijd van die onafhankelijkheid en in de periode na het ontwikkelen van die grondwet. En daar wordt wel ook een beetje uitgegaan van een soort nobele instelling van een president met een dienende houding. En dat is iets waar Trump qua stijl heel erg niet aan voldoet. Dus ik denk dat als je kijkt naar de harde kanten van wat de Founding Fathers hadden bedacht, dat Trump daar binnen blijft opereren. Maar dat in de geest van die Founding Fathers, dus de nobele heerser die zichzelf ook beperkingen oplegt om niet grenzen te overschrijden, dat Trump wel een hele duidelijke trendbreuk is daarmee. En eigenlijk ook met alle mensen die voor hem president zijn geweest.
9: Ja, ja, daar wordt
11: maar wacht even op aanhaken.
9: Ja, graag.
11: Want ik ben wel benieuwd hoe Koen daarnaar kijkt. Je zou ook kunnen zeggen, hij gaat ook over die grens heen. Ik denk als de Founding Fathers zien hoe nu vaandels van president Trump op het ministerie van Justitie hangen. Dat ministerie van Justitie wat hij helemaal zich eigen heeft gemaakt. Wat precies doet wat hij wil. Ze zien een congres dat op dit moment tandenloos is. Er was een duidelijke scheiding der machten. Een systeem van checks en balances dat die Founding Fathers hadden verzonnen. Je kan wel zeggen dat dat onder druk staat. En ik denk ook wel dat je kan zeggen dat Trump ook wel over die grens gaat. Die Founding Fathers in ieder geval voor zich hadden gezien. En ik moet toch ook weer aan de bestorming van het Capitool denken. Wat ook wel duidelijk een moment is waarop Trump niet meeging in hoe het systeem werkt. Hoe kijk jij daarnaar, Koen?
12: Nou, dat zijn van die stijlelementen waar ik het over had.
11: Maar Trump, dat is toch geen stijlelement, Koen? Nee. Een bestorming, dat is toch geen stijlelement?
12: Nou, Trump heeft zelf dat kapitool niet bestormd, maar het gebruik van het vetorecht wat een president heeft, wat is ingesteld ook zonder enige beperking. De president mag dat doen, punt, zegt de grondwet. En daar kan ook niemand aan tornen. Daar maakt Trump gebruik van. Maakt hij er oneigenlijk gebruik van? Ja. Want dat recht om mensen gratie te verlenen is vooral bedoeld geweest om maatschappelijke onrust tegen te gaan door in specifieke gevallen dat te doen. Dat is wel een sluitstuk van een ontwikkeling die al eerder is ingezet. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld ook een meneer die uit handen van justitie wilde blijven en naar Zwitserland huisde. Uiteindelijk via zijn vrouw een bijdrage leverde voor het Clinton Museum. Heeft hij ook gratie verleend. Dat was ook niet in lijn met wat de Founding Fathers hadden bedacht. Ik wil dat daarmee niet goed praten. Maar ik denk wel dat je een ontwikkeling hebt gezien in de loop van de tijd. Dat presidenten elk na elkaar veel vrijer die bevoegdheden zijn gaan invullen. Ook in strijd met de geest van wat de Founding Fathers hadden bedoeld. Trump doet dat in grote mate. Hij blijft daar binnen de grenzen van de wet. Dat is wat ik eerst zei, de harde kant. Maar de zachte kant, met betrekking tot maak je ook op de goede manier gebruik ervan. Toon je dat je een nobel heerser bent en ook bepaalde zwerfbeperkingen oplegt. Dat doet Trump niet. En dat is een groot verschil.
9: Nou, sterker nog, je hebt die ARC, dus die ARC de Triomf die hij wil bouwen. Die hele kwestie van de ballroom. De reflecting pool, die vijver waar allemaal zijn naam op het Kennedy Center. Bevriende zakenlui die allerlei projecten mogen doen. Ja, dat lijkt mij toch ook niet in overeenstemming met wat die 56 Founding Fathers in het hoofd hadden.
12: Nee, precies, maar dat is wat ik zeg. Hij mag het doen. Er is geen wettelijke bepaling die hem dat verbiedt. Hij blijft daarmee binnen de grenzen van de wet. Dat is die harde kant. Maar is het in de geest van een Founding Father, zoals ze graag de opvolger van George III, de koning van Engeland, die echt als dictator werd ervaren in die kolonie, wat heeft geleid tot die onafhankelijkheid? Is dit een vervanging daarvan die nobelder is en meer respect heeft voor de vrijheid van de bevolking? Dat niet. Maar hij doet het binnen de grenzen van die wet. Maar wel op een manier waarvan de Founding Fathers waarschijnlijk op onderdelen buikpijn hadden gekregen.
9: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma.
13: Immortal deeds and immortal words have created here at Gettysburg a shrine of American patriotism. All of them we honor. Not asking under which flag they fought then. Thankful that they stand together under one flag now.
9: Ja, dat was president Franklin Roosevelt in 1938... bij de onthulling van het monument van de slag bij Gettysburg. De beslissende slag in de burgeroorlog, waarmee de Amerikaanse burgeroorlog ook spoedig ten einde kwam. Koen, in die 250 jaar heeft Amerika aardig wat crises doorgemaakt, maar de burgeroorlog die van 1861 tot 1865 liep is waarschijnlijk de grootste geweest. In hoeverre leeft die geschiedenis nog?
12: Nou, die geschiedenis leeft nog enorm. Amerikanen zijn meer met die geschiedenis van hun eigen land bezig dan wij in Nederland gewend zijn. En de cultuurverschillen tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten die tegenover elkaar stonden, die vind je nog steeds terug in de dagelijkse beleving. Ik was een paar jaar geleden in South Carolina, een van die zuidelijke afgescheiden staten. En daar vertelde de taxichauffeur, een student, dat zijn overgrootvader nog in de oorlog had gevochten en dat hij bezorgd was dat Spaans misschien wel de nationale taal van Amerika zou worden in plaats van Engels, wat hem zeer bezorgd maakte. Dus je ziet dat dat soort culturele verschillen nog bestaat. Maar het dient ook als reflectiepunt dat Amerikanen ook zeggen in moeilijke tijden van we hebben in het verleden de meest zware uitdagingen hebben we overleefd. Dus we kunnen wel de schouders eronder zetten en dat opnieuw laten zien. Dus de medaille kent twee kanten. Aan de ene kant is door die culturele verschillen staan in dat opzicht mentaal gezien Amerikanen soms toch nog wel tegenover elkaar. Maar aan de andere kant zijn er ook lessen uitgetrokken dat het land die moeilijkheden heeft overwonnen. En daar putten mensen ook inspiratie uit.
9: Ja, Jan, jij reist zowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten heel veel. We hebben het er ook vaak over in Amerika-podcast. Voel jij ook nog steeds die verschillen tussen de Confederates en de Yankees als je zo je reizen maakt?
11: Ja, zeker. Ik denk die relatie, zoals Koen ook al een beetje schetst, die relatie is eigenlijk nooit helemaal hersteld. Het Zuiden heeft zijn eigen versie van wat daar gebeurd is. De Lost Cause, hè, waar wij vochten een nobele strijd tegen die Noorderlingen die ons aanvielen, de Northern Aggression. En ik denk dat heel veel van die tegenstellingen van nu, die kun je daar inderdaad naar herleiden. Ik denk ook veel culture war onderwerpen, die zie je daar het hevigst meer in het Zuiden. Daar is nog steeds frustratie ook over hoe dit allemaal gelopen is en wat een onrecht hun is aangedaan. En ik was een paar jaar geleden bij zo'n reenactment. Dat was toevallig ook Gettysburg. En daar zag je echt heel gepassioneerd mensen daarover discussiëren. Ook dat naspelen dus, met die uniformen aan. Het was daar echt 35 graden op zo'n groot veld. Vreselijk heet, maar ze hielden het allemaal vol. Ze sliepen daar ook allemaal 's nachts tussen de muggen. Was echt, respect hoor. Maar daar zag je echt voor hun, dit is echt nog iets wat in hun dagelijks leven ook meespeelt. Ze vinden dit echt heel belangrijk. En ik denk, nou ja, als jij bijvoorbeeld een zwarte Amerikaan in het Zuiden bent, dat je daar ook nog wel de gevolgen van merkt. En ook in het Noorden trouwens, van die burgeroorlog.
9: Ja, er zijn nog een paar eikpunten, Koen, kun je zeggen. 1964, toen onder Johnson de apartheid werd afgeschaft in de Civil Rights Act. En dan natuurlijk 1968, daar hebben we al eens eerder over gesproken. Martin Luther King werd vermoord in dat jaar. Presidentskandidaat Bobby Kennedy werd vermoord, de broer van JFK. Hoe dicht waren we toen bij een tweede Amerikaanse burgeroorlog?
12: Nou, er was wel heel veel spanning in die samenleving. En omdat twee dingen samenvielen, je had die strijd om de burgerrechten. Waar ook in confrontaties tussen de burgerrechtenbeweging en de politie veel geweld werd gebruikt. Je had ook nog de afscheiding van Malcolm X. Hè, de zwarte burgerrechtenbeweging die zei we mogen wel geweld gebruiken. En Luther King zei dat doen we niet. Maar daar zag je ook strijd tussen ontstaan. En tegelijkertijd had je ook nog de enorme protesten tegen de Vietnamoorlog en de Amerikaanse rol daarin, waar met name vanuit de studentenbeweging ook verzet was en waar ook bij confrontaties doden zijn gevallen. Of het land echt op de rand van een burgeroorlog stond, dat is misschien iets te zwaar aangezet, omdat er geen sprake van was dat bepaalde staten zich wilden afscheiden en tegen de staten die zich niet zouden afscheiden weer de wapens zouden oppakken. Maar je zag
11: heel hevig
12: geweld in de samenleving.
11: Steden.
12: Wat zei je?
11: Ik zei wel heel hevige rellen in verschillende steden. We hebben hier bij mij in de buurt nog steeds gaten in de straten, zeg maar, daarvan.
12: Ja. Er was heel veel geweld en daarom gebruikte Nixon als presidentskandidaat in 68 wel de vergelijking dat het land op de rand van de burgeroorlog stond en dat hij de gemoederen tot bedaren zou brengen. Dus die gewelddadigheden waren extreem. Maar er zat niet een gecoördineerde beweging achter om een deel van het land af te scheiden. Dus het was meer een culturele burgeroorlog dan een echte burgeroorlog. Maar het geweld was toen enorm. En die grote steden waren extreem onveilig om je te laten zien. Ja. En die extreme mate van geweld is daarna gelukkig geluwd. Maar zorgt wel voor extreem veel spanning in de samenleving.
9: Ja, ik wil jullie eigenlijk ter afsluiting allebei nog even één of twee vragen stellen. Maar in elk geval dezelfde vraag. Jan, op wat voor manier vind jij dat Trump de Amerikaanse geschiedenis probeert te herschrijven?
11: Ja, ik zie twee heel duidelijke voorbeelden. De eerste is, hij kiest de mooie dingen uit de Amerikaanse geschiedenis. Laat die zien. Het is eigenlijk cherrypicking. Hij wil het liever niet over de negatieve kanten hebben. Hij zegt eigenlijk op Amerika moet je trots zijn. Daar moet je niet over discussiëren. Ik was deze week in zo'n Freedom 250-bus. Die rijden door heel het land met een tentoonstelling van de Amerikaanse geschiedenis. En dan zie je vooral een geschiedenis toch van blanke mannen. De Founding Fathers natuurlijk. Maar heel weinig over slavernij. De Cowboys, niet de Indianen. Bijvoorbeeld wel Martin Luther King, maar niet hoe hij werd tegengewerkt. Niet de KKK bijvoorbeeld. Dus Amerika zet hij echt neer als een land van helden. Zo ziet hij dat graag. Iets waar je trots op kan zijn. En ja, tweede punt. Trump plaatst zichzelf ook in die geschiedenis. In die bus was een toespraak op video van Donald Trump. Dus hij is daar onderdeel van die geschiedenis. En ik zag zijn naam ook op een groot vaandel op het Department of Labor naast Teddy Roosevelt. Bij het landbouwministerie hing hij samen met Lincoln. Dus dit is een land van helden volgens Trump. Maar de grootste held, die is hij zelf.
9: Oké, en Koen, dan tenslotte aan jou die vraag. Gaat het Trump lukken om de geschiedenis te herschrijven of om iets te bewerkstelligen waarmee hij echt de samenleving drastisch verandert?
12: Nou, ik denk dat hij het wel zal ambiëren. Wat Jan ook terecht zegt, is dat Trump overal zijn gezicht, zijn naam aan verbindt en als levend president dat zelf initieert. En dat is zeer ongebruikelijk. Ik denk wel dat uiteindelijk weer zal terugveren, omdat Trump wel een bijzondere persoonlijkheid heeft. En wie zijn opvolger ook wordt, dat toch waarschijnlijk niet met die inborst heeft. Dus ik vermoed dat een tijdelijk fenomeen zal zijn en dat daar critici later ook nog hoofdschuddend op terug zullen kijken. Dat hij tegelijkertijd ook die mooie kant van Amerika laat zien, daar heeft Jan volledig gelijk in. Maar dat is niet een nieuw iets. In de jaren 60 en 50 was Amerika een land waar je als zwarte het nog slechter had dan in Zuid-Afrika. Het was een apartheidsregime waar de zwarten het verschrikkelijk slecht getroffen hadden. En de politiek ging heel erg over de reizen naar de maan, ontwikkeling van het ruimtevaartprogramma, de technologische innovaties, de consumptiemaatschappij, de cultuur die in film en tv en in muziek heel erg dominant was. De sterke rol van Amerika op het wereldtoneel. En daar werden ook altijd die lelijke kanten minder zichtbaar gemaakt. En ik denk wel wat het grote verschil is, dat nu met social media er eigenlijk niks meer ongezien blijft. En dat daardoor ook de lelijke kanten van Amerika, die er altijd al waren en nog steeds zijn, dat die wel veel zichtbaarder geworden zijn en dus veel lastiger om te ontkennen of om niet te zien.
9: Dank, Amerika. Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. Het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar één doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6. En experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat lang door. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook en die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken, net als vorig jaar. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: De oorlog in Oekraïne sleept zich ruim 4 jaar lang al voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht hier in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling? Of komt toch misschien een diplomatieke oplossing langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag met Julia Soldatjuk als gast. Ze is senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Gespecialiseerd in EU en Global Affairs. Komt uit Oekraïne, woont inmiddels al lange tijd in Nederland. Welkom. We gaan het hebben over de relatie tussen de EU en Oekraïne. Maar ik wil graag eens 2 dingen van je weten. Laten we gewoon met het nieuws beginnen. Want er zijn 2 nieuwsberichten waar ik dan deze ochtend op blijf hangen. 13 doden bij zware luchtaanvallen, Russische luchtaanvallen op Kiev. Dat gebeurt dan met raketten, met drones. En daar komt dan een reactie op van Kaya Kallas, de buitenlandschef van de Europese Unie. Die wil na die aanvallen de druk op Rusland verder opvoeren. Ja, wat denk je, hoe kan de druk nog verder opgevoerd worden, Julia?
10: De druk. Ja, dat is natuurlijk een zorgzaam bericht voor hier in Europa. Dat het aantal aanvallen, luchtaanvallen escaleren op Oekraïne. Oekraïne zelf is ook vrij succesvol geweest in het raken van olieraffinaderijen en logistische hubs in Rusland. Ja, door sancties aan de ene kant. Door niet meer sancties, niet noodzakelijk meer sancties, maar wel betere naleving van sancties. Het gaat toch uiteindelijk draait Russische economie op de winsten uit gas en olie. Mm-hmm. Waarvan Europa nog steeds aanzienlijk bedrag koopt. Aantallen koopt. En dat is denk ik het belangrijkste element van het voortzetten.
9: Ja.
10: Voortzettingvermogen voor Rusland.
9: Dus geen nieuw sanctiepakket, dat niet. Maar gewoon het aanscherpen van de sancties.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ander bericht van vanochtend is dat er is een advies binnengekomen van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Vandaag komt er een advies voor onze defensieminister Yildiz. En waarin gezegd wordt dat wij als Nederland een militaire bijdrage moeten gaan leveren voor veiligheidsgaranties aan de Oekraïne nadat de oorlog voorbij is. Mm-hmm. Beetje gewetensvraag, maar wanneer zal dat gaan gebeuren, denk je? Want al mijn gasten tot nu toe zeggen dat is echt nog niet dichtbij.
10: Ja, dat ben ik het mee eens. De doelen van Oekraïne en Rusland liggen echt ver uit elkaar. En daarom is het heel weinig ruimte nu om te onderhandelen. Oekraïne is wel geïnteresseerd in zo snel mogelijk staken te vuren. Omdat ze veel burgerdoden hebben. En we weten dat ook energieinfrastructuur. En het leidt zwaar onder het vuur van Rusland. Rusland is, of Poetin in ieder geval, die is niet geïnteresseerd, lijkt het, in het staken te vuren. Zijn strategie is om eerst te onderhandelen over brede afspraken. Over die houden in eigenlijk de inperken van de soevereiniteit van Oekraïne. Dus hij heeft eerder geëist niet alleen een deel van het grondgebied van Oekraïne, maar ook dat Oekraïne minder bijna geen militaire macht heeft. Mm-hmm. Dat er enige invloed is op dat Rusland mee mag bepalen. En de wettenrecht zou kunnen hebben over het militaire steun van de Europese partners in Oekraïne. Dus ja, dit soort vergaande maatregelen, dat is waar Poetin in geïnteresseerd. En dat natuurlijk deze twee doelen van staak het vuren en uiteindelijk komen tot een duurzame oplossing van een conflict. En aan de andere kant het hertekenen van de geopolitieke verhoudingen, of in ieder geval binnen Europa en met Rusland. Ja, dat ligt heel ver uit elkaar.
9: Wat ik wel interessant vind, is tot nu toe proberen Europese landen het militair betrokken raken uit de weg te gaan. Dus is dit dan een opvallend advies in jouw ogen?
10: Dat AIW-advies. Ik vind dat heel goed is dat het gesprek, dat er zo, dat is vrij gedetailleerd rapport. Verschillende modaliteiten worden daar uitgewerkt. Ook over mandaat wordt gesproken. Wat zijn de voorwaarden van zo'n garantie? Wat is dat wel en wat is dat niet? Dat is ook een hele belangrijke onderscheid die vaak wordt door elkaar gehaald. De monitoring en monitoring, soort van verificatie, force en echte garantie. Dus heel goed dat zo gedetailleerd is uitgewerkt. Omdat als er een staakt het vuren komt, dan is het goed om dat allemaal paraat te hebben. Om ook voor elke land die wil bijdragen daaraan, om gewoon beslissing ook weten hoe ze dat willen doen. Mm-hmm. Aan de andere kant, en er zijn twee elementen. Dus één is echt troops on the ground.
9: Ja.
10: Maar niet alleen. Dus niet alleen militaire component. Het gaat veel breder. Het gaat ook over defensieindustrie samenwerking, over training van troepen in Oekraïne, over langdurige militaire steun. En het idee, dus eigenlijk basisgedachte daarachter, is dat de beste garantie voor Oekraïne is een sterke Oekraïnse leger zelf. Mm-hmm. En dus het idee van zo'n garantiemacht is niet een leger van Oekraïnse defensievermogen te vervangen, maar te versterken. Mm-hmm. In die zin, ja.
9: Zit er wel een logica in?
10: Ja.
9: Laten we kijken naar de oorlog zelf. Meer dan 4 jaar bezig. We hebben de berichten nu net. Hè. We nemen ze door. De aanvallen op Kiev die geïntensiveerd lijkt te worden.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Vier jaar geleden was de grootste schok en de grootste nieuws was de aanval op Oekraïne, die ook sterke morele component had. En nu hebben we echt economische uitdagingen binnen Europa. Dus ja, dan is de aandacht meer gericht. Maar ik zou die beeld bestaat misschien in het publieke domein, zeg maar. In de media ook wordt misschien minder gesproken. Maar als ik kijk naar de cijfers, wat qua steun, financiële, militaire steun, politieke ook aan Oekraïne, dan is dat niet per se verminderd. Vooral van ja, de laatste aankondigingen, ook bijvoorbeeld Nederland blijft veel steun leveren. Heeft laatste energieroadmap gelanceerd en additioneel bijna 200 miljoen. En zo doen ook Europese Unie en andere lidstaten.
2: Ja, dus die steun blijft overeind staan. Ook opvallend dat op de laatste G7-top de Amerikaanse president Trump ineens weer oog leek te hebben voor Oekraïne. Belde van tevoren met Zelensky. Had het over onwankelbare steun voor het land. Was je overtuigd?
1: Ja, ik weet dat tot enige zorgen leidde. Want omdat Trumps strategie zo onvoorspelbaar is, dat je eigenlijk niet weet of dat een goed nieuws is of slecht nieuws. Mm-hmm. Ik zie niet echt veel opvolging. Of niet veel wat er in navolging is gebeurd. Volgende week is natuurlijk een Ankara-top.
2: Ja, die grote NAVO-top.
1: NAVO-summit, ja. En een paar weken daarna is er ook een grote defensiesummit in Parijs, waar ook waarschijnlijk Amerikaanse delegatie aanwezig zullen zijn. Dus ja, we kunnen wel, denk ik, wat stappen verwachten. Maar het is vooral afwachten.
2: Ja. En tegelijkertijd zie je in Europa toch ook wel andere bewegingen. Er is gedoe met Polen. Die hebben een onderscheiding van Zelensky afgepakt. Dus een soort ruzie tussen beide landen. Gaat om historische oneenigheden.
1: Ja, het is heel interessant om te merken, want 10 jaar geleden was Polen een van de grootste voorstanders van verdere EU-uitbreiding en voornamelijk de EU-toetreding van Oekraïne. Maar vanaf het moment dat Oekraïne politieke of de kandidaatstatus heeft gekregen, heeft denk ik ook te maken met interne politieke verhoudingen binnen Polen en de verhoudingen tussen de huidige president Nawrocki en premier Tusk. Ze zijn verschillende partijen en Tusk is wat meer pro-Oekraïns, Nawrocki minder. Deze incident werd gaat niet alleen over Oekraïne en Polen, maar werd ook gebruikt
2: intern politiek.
1: Ja, daar speelde wat van alles intern.
2: Ja, want wat er gebeurde was dat Zelensky een legereenheid vernoemde naar een militaire groep die in Polen omstreden is vanuit de Tweede Wereldoorlog.
1: Niet een militaire groep, dat is eigenlijk een Oekraïense verzetsbeweging. Ja. Het is een hele brede verzetsbeweging en ligt ook in de basis van de motivatie. Of dat wordt veel gedragen in Oekraïne. Dat is waar de soort van de geschiedenis van die verzet en resilience. Mm-hmm. Er was wel binnen dat beweging een groepering of een klein aantal mensen die wat meer radicaal acteerden. En die worden dus in Polen heel anders naar gekeken. Dus veel negatiever. En dan willen ze eigenlijk van Oekraïne dat Oekraïne dan de hele beweging niet meer. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen.
2: Maar in ieder geval ziet Polen dat heel anders dan
1: precies,
2: Oekraïne.
1: Ja.
2: En wat er tot gevolg heeft dat Zelensky dus die onderscheiding wordt ontnomen. Het is een ruzie, zou je kunnen zeggen, tussen twee landen. Maar het heeft ook misschien invloed voor de steun binnen Europa aan Oekraïne.
1: Ja, absoluut. Nog één laatste ding over dat deze thema of historische. Want het is aan beide kanten is er van alles gebeurd. En Polen is ook niet bereid om excuses aan te bieden aan Oekraïne. Dus dat maakt het ook lastig voor Oekraïne nu om de eerste stappen te zetten in die richting. Nu hebben we een belangrijk moment voor Oekraïne op EU-toetreding. De eerste onderhandelingscluster, een soort van thematische hervormingscluster is geopend. En de volgende vijf, de andere vijf, die zouden volgende maand, eigenlijk deze maand, ook open gaan. Maar nu zijn er meerdere landen, dus ook Polen is

0: ja, die stuurt nu opeens, zegt hij, wat meer terughoudend te zijn, ja, om dat te willen openen. Maar ook Hongarije, Bulgarije, die landen hebben een vraag erbij. Voor Oekraïne is dat belangrijk, die opening van die clusters, omdat ze hebben dan eigenlijk een handleiding. Wat moeten ze aanpassen in eigen wetgeving om uiteindelijk tot dichterbij te komen tot
1: de
0: toetreding. Ja, ja.
2: Art Rooijakkers.
1: Met vandaag de gast Julia Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Zullen we het eens over die onderhandelingen gaan hebben? Of tenminste het gebrek aan onderhandelingen. Want eigenlijk is er sinds de Russische invasie nog nauwelijks onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland. Ik bedoel, Amerika heeft wat mensen heen en weer gestuurd, maar direct contact lijkt er sowieso niet te zijn. Hoe kan dat nou eigenlijk, vroeg ik me af. Heb jij daar zicht op?
0: In de eerste paar weken van de grootschalige invasie waren er meerdere gesprekken. Het heet Istanbul-protocol, ja, onder in de beleidsjargon. Mm-hmm. Dus die gesprekken zijn geweest, niet op staatsniveau. Dat klopt. De leiders, dus Zelensky en Poetin, hebben nooit gesproken met elkaar na de oorlog. En daarna, vorig jaar en begin dit jaar, zijn er ook gesprekken geweest tussen een Russische delegatie en een Oekraïnse delegatie. Mm-hmm. En dan meestal met bemiddeling van de Amerikanen.
1: Ja.
0: Dus die contact is er wel. Alleen zij kunnen alleen over thema's praten die op min of meer technische level niveau zitten. Dus over echte grote vraagstukken. Waar veel verschil in zit. Dus zoals bijvoorbeeld territoriële integriteit, dus grondgebied, demarcatielijn, dus waar zou de grens in het geval van staak het vuren, waar zou de grens lopen, veiligheidsgarantie, et cetera. Dat kunnen alleen Zelensky en Poetin eigenlijk beslissen.
1: Dus Zelensky dringt dan aan op zo snel mogelijke onderhandelingen, doet ook uitnodigingen naar Poetin, maar die worden telkens afgeslagen.
0: Ja, en Europese leiders doen dat ook. Dus die die hebben ook een steun uitgesproken voor een leidersmeeting. En Amerikanen deden dat ook. Of in ieder geval wat Poetin zegt, is dat hij Zelensky niet ziet als de legitieme leider van Oekraïne. Mm-hmm. En hij ziet überhaupt Oekraïne niet als een soevereine staat. Mm. En daarom wil hij dus niet met een leider praten, omdat dan zou die dan gedwongen zijn. Dus dat automatisch zou dat betekenen dat hij erkent soevereiniteit van Oekraïne.
1: Ja, tegelijkertijd wordt de druk op Rusland opgevoerd met aanvallen op Moskou, op raffinaderijen, op oliedepots. Dus je ziet dat Oekraïne op een andere manier Rusland onder druk probeert te zetten. Poetin zelf heeft ook afgelopen weekend gezegd, nou, we hebben qua brandstof hebben we problemen. Het is een moeilijke tijd, zei die letterlijk. De Krim wordt afgezonderd van de rest van Rusland. Gaat dit werken, denk je?
0: Nou ja, kijk, de aanvallen, dus die olieraffinaderijen die in Rusland worden geraakt, dat is ongeveer, grof geschat, 15% van het totale vermogen. Dus dat is ook niet heel veel.
1: Nee.
0: Rusland verliest 3 keer zoveel grondgebied, de bezette grondgebied, dat zij bezetten, dan wat Oekraïners terugwinnen dit jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus in die zin, en economisch gaat dat op lange termijn vooral, maar ook op korte termijn gaat het niet heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Druk, in binnenlandse druk, of in ieder geval populariteit van Poetin is op dit moment ook aan het dalen.
1: Mm-hmm.
0: En voor Oekraïne is dit een perfect moment om te gaan onderhandelen. Want dan onderhandelen ze vanuit een sterke positie. Maar voor Poetin betekent dat, is dat niet een goed moment. En zelfs de situatie verslechtert waarschijnlijk in Rusland, is dat voor hem nog steeds meer risicovol om te gaan onderhandelen. Omdat wat gaat hij dan? Dan moet hij dan dealen met die druk binnen Rusland. Mm-hmm. Met zijn populariteit als er een staakt het vuren komt. En een voorwaarde van veiligheidsgaranties is het staakt het vuren. Mm-hmm. Dus dat betekent dat zodra een staakt het vuren komt, is er ook meer steun aan Oekraïne qua veiligheid. En dat is voor hem, denk ik, die overweging nog niet zo ver om toch te gaan onderhandelen.
1: Nee, dus wat zou er voor nodig zijn van buitenaf gezien? Want het idee is, de druk op Poetin wordt opgevoerd, op Rusland wordt opgevoerd, zodanig dat de prijs van deze oorlog zo hoog wordt dat hij wel moet gaan onderhandelen. Maar eigenlijk zeg jij, als die prijs te hoog is, gaat hij juist niet onderhandelen.
0: De economie is erg belangrijk in deze oorlog. En hoe meer druk op Russische economie, hoe meer economische of politieke elite in Rusland zal ook min ontevreden zijn en meer druk op Poetin opvoeren. Dus ja, de voortdurende druk op Rusland op, qua sancties, economische middelen, qua uitschakelen van al die logistieke toevoerlijnen en olieraffinaderijen, dat is het manier, denk ik.
1: Stel nou, er komt op een bepaald moment een onderhandeling. Ze zitten om de tafel op welke plek dan ook in deze wereld. Dan moet dat dus begonnen worden met die onderhandelingen. Stel jij zou de eer krijgen om de eerste half uur van die onderhandelingen te mogen leiden. Hoe begin je überhaupt dan zoiets na 4 jaar oorlog?
0: Oh, dat zal niet echt een hele een rol zo zijn die ik zou willen hebben.
1: Nee, je zou hem niet ambiëren.
0: Nee, het lijkt me best wel pittig. Maar dit soort gesprekken, onderhandelingen, ze worden natuurlijk aan de voorkant voorbereid. En diplomaten van beide kanten, dus er ligt ook een duidelijke agenda. En dit zijn andere type onderhandelingen dat we in Europa kennen. Die uiteindelijk uitkomen op een soort compromis. En waar je verschillende, ofwel eisen, ofwel argumenten aan tafel legt. Dit gaat veel met intimidatie, met het laten zien wie de sterker is. Dus het is ook die cognitieve element in de onderhandelingen speelt een sterke rol. Dat is denk ik ook de reden.
1: Het is niet alleen maar rationeel, wil je maar zeggen, die
0: absoluut niet. Nee, dat is echt te laten zien wie de sterkste is. En dat is dan niet noodzakelijk alleen met argumenten, maar ook vooral met de uitstralen, met aan de achtergrond een grootschalige aanval. Iets heel pijnlijks. Ja. Dat gebeurt dan binnen Rusland of binnen Oekraïne.
1: Dat is dat beroemde voorbeeld dat Poetin zijn hond meenam. Toen Angela Merkel een keer bij Poetin kwam, had hij een grote herdershond. Omdat hij wist dat zij bang is voor honden. Ja. Dat bedoel je met wat er allemaal mee kan gebeuren met intimidatie.
0: Ja, maar dat is in de Kamer. Maar wat vaak ook gebeurt, is dat op het dag wanneer de onderhandelingen plaats zouden vinden, gebeurt
1: juist
0: er iets
1: in
0: de. En een grote burgerlijke slachtoffer. Zodat hun leiders zitten dan meer onder druk. Ja.
1: Nou is de Europese Unie probeert alvast, hè, er komt een onderhandelingstafel op een bepaald moment, hopelijk probeert de Europese Unie daar al een plekje te claimen. We willen ook aan tafel. Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, heeft een lijntje uitgegooid recent naar het Kremlin, volgens mij voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Doen wij dat toe in deze zin? Europa?
0: Nou ja, kijk, Europa heeft al zoveel geïnvesteerd eigenlijk, of veel steun geleverd aan Oekraïne. Het zit al dat ze ook niet kunnen permitteren om helemaal niet aan tafel te zijn. En ook een oplossing van deze conflict is afhankelijk van steun van Europa, van positionering van Europa. Dus ja, en we hebben gezien dat er gesproken werd, ook in Cyprus een paar weken geleden, over een mogelijke special envoy, dus een speciale gezant vanuit Europa, die dan eventueel gesprekken zou kunnen voeren. Alleen een voorwaarde van een succesvol en sterke optreden van Europa richting Rusland is eigenlijk dat Europa zou bereid zijn om of te escaleren, om andere instrumenten achter de hand te kunnen hebben, om te zeggen, als jij dit niet doet, dan gaan we dit doen. En dat daadwerkelijk durven te doen.
1: En dan hebben we het over militair escaleren, bijvoorbeeld. Of nog meer sanctiepakketten, economisch
0: precies.
1: Escaleren.
0: En dat is natuurlijk, alles, economieën zijn verweven met elkaar. Defensie is nog niet op het niveau dat je makkelijk dit soort stappen kan permitteren, jezelf als Europa. Dus dat is. En het is gewoon er zijn geen makkelijke instrumenten die kunnen ingezet worden. Nee. Die zijn al allemaal ingezet.
1: Het voelt nu ergens alsof Europa vraagt van mogen alsjeblieft aan tafel. Terwijl, als ik jouw woorden weeg, het eigenlijk zou moeten zijn, Europa hoort aan tafel en moet die plek afdwingen. Door bereid te zijn om als dat niet werkt, ook andere stappen te zetten.
0: Nou, ik zou zeggen dat er een aantal experts zijn die heel erg pleiten voor dat Europa moet aan tafel. Maar als ik kijk naar wat de Europese leiders zelf zeggen, ze vinden dat ze wel dat hun huidige positie, ondersteunend aan Oekraïne, dus in gesprek met Oekraïne, prima is. Omdat ze nog niet bereid zijn om die militaire en economische maatregelen in te zetten. Dat is gewoon te dure prijs. Voor ze.
1: Ja. Moet Europa wel aan tafel zitten? Ik kwam een verhaal tegen van Caroline de Guijter, buitenlandcommentator bij NRC. Zij schreef vorige maand, volgens mij, Europa moet niet onderhandelen met Poetin. Want 1, we zijn geen bemiddelaar in het conflict, maar we steunen 1 partij. En 2, we zijn tot op het bot verdeeld. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ja. Nou, wat je ziet is dat die gesprekken vooral tijdens de actieve fase van onder de facilitatie van Verenigde Staten, dus de mediation van hun, gingen niet alleen over einde van Rusland-Oekraïne-oorlog. Ze gingen ook over Europese veiligheidsarchitectuur en ook over geopolitieke vraagstukken. Ze gingen ook deels over de internationale rechtsorde en de accountability, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Rechtvaardigheid of iets. Ja, dus dat zijn grote vraagstukken. En vanuit die perspectief zou Europa zeker niet aan de zijkant willen staan waar Verenigde Staten met Rusland onderhandelen over Europa. Mm.
1: Tegelijkertijd, het gaat ook over onze veiligheid, wil je maar zeggen.
0: Ja. Tegelijkertijd, het is voor Europa om zelf aan tafel met Rusland te gaan zitten, zal ook tot een signaal uitsturen dat wat Rusland heeft gedaan wordt of niet geaccepteerd, maar wel daar is ruimte om daar overheen te stappen tot een bepaalde hoogte. Dus dat is een hele lastige overweging om te maken. Dus daarom denk ik die in tandem met Oekraïne is voor nu de beste optie.
1: Straks praat ik verder met Klingendaal-onderzoeker Julia Soldatjuk-Westerveld over het perspectief voor Oekraïne om tot de EU toe te treden. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. 3 grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. Het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6. En experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat lang door. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. En die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken. Net als vorig jaar. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met journalist en historicus Hubert Smeets. Het ging over de druk die nu op Poetin ligt, nu Rusland al maanden bestookt wordt met Oekraïnse drones. Terug te luisteren als podcast in onze app bijvoorbeeld. Vandaag de gast Julia Soldatjuk-Westerveld. Ze is onderzoeker bij Instituut Klingendaal. 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. Het perspectief van de miljoenen gevluchte Oekraïners in Europa en een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU. Dat laatste brengt ons eigenlijk bij de toekomst van het land. Want we proberen toch ook voorbij die oorlog te kijken, voor zover dat kan natuurlijk. En dat is sowieso makkelijker vanuit de radiostudio in Amsterdam dan wanneer je in Oekraïne zelf leeft. Gisteren de gast Jeroen Ketting, Lifeline Ukraine. Daar is hij voor actief. Hij is inmiddels al 4 jaar actief in Oekraïne. Doet aan humanitair ondernemerschap, zoals hij het zelf zegt. Hij had deze vraag voor je.
10: Als er een bestand, een ceasefire, een overwinning komt. Wat heeft dat voor impact voor wat betreft de internationale steun aan Oekraïne? Mm-hmm. Zal die toenemen? Dus zullen de miljarden in één keer Oekraïne binnenvloeien? Of zul je zien dat dan Europese landen met name zeggen van nu kunnen we op onze eigen problemen gaan richten?
9: Ja, gaat het de steun toenemen of juist minder worden als er een staakt het vuren komt of een overwinning?
11: Ja, als er echt niet meer wordt geschoten, gevochten op langere termijn, dan is de kans groot dat dat er meer investeringen komen. Mm-hmm. Dus echt voor de economie van Oekraïne zal het een positieve ontwikkeling zijn. Mm-hmm. Daar speelt wel erbij dat dat er eigenlijk transparant de voorwaarden voorbereid moeten zijn om transparant te kunnen investeren en veilig te kunnen investeren in de Oekraïnse economie. En dan dat doet de Oekraïnse overheid nu met veel met prioriteit. Oekraïne blijft afhankelijk van buitenlandse steun voor langere tijd. Want nu gaat een grote deel van zo'n Europese pot geld, de Ukraine Facility, gaat naar het steun voor budget. Mm-hmm. En elk jaar is dat een grote uitdaging of Oekraïne rondkomt qua budget. Mm-hmm. En dat gaat niet in één dag zich oplossen.
9: Nee.
11: Ja, dat de steun moet doorgaan. Dezelfde geldt voor defensie, voor defensieindustrie, maar ook het leger. Mm-hmm. Dus militaire steun, want ook naar het staakt het vuren blijft de allerbelangrijkste voor Oekraïne is eigenlijk om sterke defensievermogen te behouden als een voorwaarde voor dat er ging aanvallen.
9: Nou ja, voor toekomstige veiligheid.
11: Ja.
9: Ja, ja, ja. Nou kreeg Oekraïne afgelopen maand, Moldavië trouwens ook, groen licht om te starten met de eerste onderhandeling over de EU-toetreding. Dat cluster waar we het in het begin van het uur al kort over hadden, dat gaat over echt wel grote zaken. De hervorming van de juridische macht, mensenrechten, corruptiebestrijding.
11: Ja.
9: Dat voelt als een enorme hoepel al waar het land doorheen moet springen.
11: Ja, en dat is ook een basis van alle andere hervormingen. Dat is ook een cluster die eerst open gaat en als laatste wordt gesloten. Mm-hmm. Dus een best wel lange proces. Er is veel voorbereiding geweest. Want ook in de associatieverdrag, dus voordat de kandidaatstatus was, was dit een prioriteit en heeft Oekraïne al best wel veel gedaan. En nu zitten ze wel met een aantal obstakels, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van rechters voor de constitutionele hof. En een aantal andere aspecten. Dat is echt belangrijk. Daar is ook een politieke steun voor nodig in Oekraïne om de hervormingen door te voeren.
9: Yes.
11: Dat zijn vaak dure en pijnlijke hervormingen. Niet alleen cluster 1, maar ook andere. En dat is...
9: Wat maakt het duur en pijnlijk?
11: Je moet duur en pijnlijk. Dat kost de bevolking veel geld. Mm-hmm. Want er komen veel additionele eisen op hoe bijvoorbeeld, als we het hebben over integratie in de interne markt, dan is het dan een productiestandaarden voor Oekraïnse bedrijven.
9: Yeah.
11: Als we het hebben over hervorming van de justitie, van juridische macht, dat is hervorming in het ministerie, die ook wel dus nieuwe banen, andere functies. Dit kost allemaal ook wel geld. EU-toetreding, soort van die manual, acquis communautaire heet dat, dat Oekraïne moet uitvoeren, dat bestaat uit 200 pagina's. En dat is heel veel werk voor ook ambtenaren. Dus Oekraïne moet ook meer ambtenaren inhuren. En het is heel moeilijk om dat te doen tijdens de oorlog, omdat al geld gaat naar defensie, naar leger. Ja. En niet naar public administration reform.
9: Maar betekent het, is er eigenlijk brede steun in Oekraïne voor de toetreding tot de EU? Als je dit meeneemt?
11: Ja, zeker.
9: Ook als je weet dat er dus al die kosten bij komen kijken en het een moeilijk en pijnlijk proces is?
11: Als we kijken naar opiniepeilingen, dan de revolutie in 2014, Oranje was ook en de Oranje revolutie daarvoor, maar vooral in 2004, ging over EU-toetreding. Mm. Dus de Oekraïners zien dat echt als een kompas voor de toekomst. Als je echt een gemiddelde Oekraïner zou vragen, wat betekent dat voor welke invloed zal dat hebben op je leven op middenkorte termijn?
9: Mm-hmm.
11: Ik denk dat ze meestal denken aan studiemogelijkheden om te studeren, om te reizen, misschien wat economische en zeker transparantie, dus wat meer betere verhoudingen een relatie met de overheid, mm-hmm. met de lokale overheidsinstantie. Maar dat ze niet meteen denken, alles gaat duurder worden. De koopcapaciteit van mensen zal kleiner worden. Alle andere voor de economie, dat nog meer nadelige effecten in een hele korte termijn kan hebben. Ja. Tot de integratie in de interne markt.
9: Ja, ja.
11: Dat ze dat niet doorhebben, nee.
9: Nee. En dat kan uiteindelijk dan wel toch iets doen met die steun, kan ik me voorstellen.
11: Ik denk dat meer, als Oekraïne die hervormingen heeft doorgevoerd, dus alle benchmarks zoals ze worden genoemd, heeft gehaald. Vanuit de Europese kant, aantal lidstaten voor niet gerelateerde tot benchmarks redenen beslissen om toch niet Oekraïne tot de volgende stap te geven. Dat wordt denk ik als heel pijnlijk in Oekraïne ervaren en ook euroscepticisme misschien wel versterken. Ja.
9: Want het is om dus toe te kunnen treden tot de EU zijn er hervormingen nodig. Er worden best wel wat hervormingen geëist. Dus van een land dat in een slopende oorlog zit. Is dat eigenlijk wel realistisch?
11: Dat is heel moeilijk, maar dat is wel de manier om Oekraïne op lange termijn economisch en defensie-capabel te maken.
9: Ja, maar ik begreep ook dat er nu extra eisen bij zijn gekomen voor Oekraïne, vergeleken met bijvoorbeeld de vorige ronde toen Tsjechië en Roemenië toetraden. Hoe zit dat dan?
11: Ja, dat klopt. Ja. Er zijn bij elke toetredingsronde komen dan additionele eisen.
9: Ja.
11: Voor Oekraïne is het nog meer, omdat Oekraïne zo groot is.
9: Ja.
11: Dus dan wordt er heel zorgvuldig naar gekeken wat er nodig is.
9: Ja, richtlijn voor Tsjechië en Roemenië waren toen 80 pagina's, voor Oekraïne 200 pagina's.
11: Ja, klopt. Ja. Klopt, ja. Ja. Nee, dat is waar. En Oekraïne heeft een grote markt, bijvoorbeeld op landbouwsector, is niet alleen op Europa gericht, is ook in Afrika. Het is de grootste leverancier ter wereld van granen voor Afrika. Mm-hmm. En als ze gaan alle standaards implementeren dat nodig zijn voor productie. Dat betekent dat de prijzen in Afrika, voor dat graan voor Afrika, ook heel erg omhoog zullen gaan.
9: Mm-hmm.
11: En dat heeft altijd een kettingreactie, want dat betekent dan ook meer migratiedruk op Europese landen weer. Dus dat is een hele soort, want het is niet een makkelijk 1, 2, 3 om het land met zo'n industrie en economische sector te integreren. Dus om de transitieperiodes. En,
9: Je bent zelf Oekraïens, je bent lang geleden naar Nederland gekomen. Ja. Veel ver voor deze oorlog. Je komt nog wel in het land, toch?
11: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, zeker voor werk. Ook over onderhandelingen te praten. En eigenlijk alles waar we vandaag over praten. Maar ook mijn familie woont daar nog. Vrienden, veel partners, contacten, studiegenoten van vroeger. Ja.
9: Dus wat dat betreft heb je een thermometer. Daar kun je voelen hoe er daarnaar gekeken wordt. Als jij daar spreekt met familie of mensen die jij kent, bijvoorbeeld over hoe wij hier in het Westen onze aandacht waar we het al over hadden, die in ieder geval in het publieke oog het lijkt te verslappen. Of dit soort die gesprekken over het EU-lidmaatschap. Hoe wordt er daar over gesproken, over die westerse steun?
11: Ik moet zeggen dat er wordt nog steeds naar Europa heel erg gekeken als een grote voorbeeld. En ook vooral op dat normen- en waardencomponent speelt toch wel heel erg mee.
9: Hoe bedoel je dat?
11: De respect voor elkaar, de rule of law.
9: Mm-hmm.
11: Maar ook de mensenrechten, hoe ze worden nageleefd hier. Dat is wel waar Oekraïners zich heel erg mee identificeren.
9: Mm-hmm.
11: En ze willen heel graag erbij horen voor die redenen. Mm-hmm. En daarna komt er natuurlijk wel economische perspectieven en redenen. Maar dit is echt de belangrijkste. En ik zie dat er veel zorgen zijn nu. Dan word ik ook heel vaak gevraagd van, wat zeggen ze? Gaat de steun door?
9: En is het van jou horen?
11: Ja. Of bijvoorbeeld over EU-toetreding. Veel in Oekraïne wordt een heel erg toch wel gesprek gevoerd of argument uitgedragen dat er is ook een geopolitieke relevantie van van EU-toetreding. En Europa heeft Oekraïne ook nodig.
9: Mm-hmm.
11: En dat zorgt ervoor dat dat Oekraïne niet nog 20 jaar kan overdoen om alles op orde te krijgen. Er moet een andere oplossing komen, nog steeds heel erg merit-based, dus echt op gebaseerd op regels en Kopenhagen criteria, maar wel wellicht versnelde. Dat is hoe Oekraïners dat zien. Dus ze zijn heel erg bezorgd of die steun, ook politieke steun, of dat blijft volhouden, voortborduren, vooral naar die ontwikkelingen in Polen. Mm-hmm.
9: Ja. Mag ik je wat persoonlijks vragen?
11: Ja.
9: Want hoe dat dan is voor jou als je dat land lang achter je hebt gelaten, maar het is je moederland, om daar naartoe te gaan, maar vooral ook om weer weg te gaan. hoe dat dan is als je land waar je vandaan komt in oorlog is?
11: Ik denk dat ik ervaar een beetje vergelijkbaar wat ik ook hoor van veel Nederlanders die Jeroen Ketting bijvoorbeeld en anderen die naar Oekraïne gaan. Het is zo, mensen wonen daar heel erg met een besef dat morgen zal misschien niet komen. Mm-hmm. En dat daardoor heb je geen uitstelgedrag. Dus alles wat je vandaag wil doen of in je leven wil doen, doe je vandaag. Mm-hmm. En ook onderdeel van traumaverwerking en die weerbaarheid is dat er bijvoorbeeld veel concerten, festivals, heel culturele leven wordt helemaal opgebloeid. Dus van alles gebeurt. Dus je komt heel erg met het aan de ene kant veel stress en angst voor luchtaanvallen. Mm-hmm. Maar ook in een hele levende soort van sociale omgeving. En daar word je natuurlijk heel geïnspireerd. En ja, het is moeilijk om weg terug te gaan. Ja. Dat is mijn ervaring.
9: Om dan weer terug naar Nederland.
11: Je wil eigenlijk weer terug naar die soort van, ja, bijna, ik zou zeggen,
9: die energie.
11: Ja, ja.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten, over de militaire verhoudingen in de oorlog. Het is terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Je had het over die energie, hè? Over hoe het dan moeilijk is om daar terug te gaan. Je bent natuurlijk professioneel bezig met de verhoudingen van Oekraïne en de Europese Unie als onderzoeker bij Klingendaal. Het is ook het land waar je uiteindelijk dan je familie nog hebt. Botst dat ooit met elkaar, die twee perspectieven?
11: Ja, als onderzoeker hoor ik, is mijn rol om afstand te nemen. En zo objectief mogelijk te kijken met goede argumenten. En dat is, dat lukt naar mijn eigen mening mij goed. Maar dat betekent wel dat ik emotionele kant van mezelf heel vaak moet of onderdrukken of aan de kant zetten. Ja, dus
9: je moet
11: dan
9: het uitzetten misschien.
11: Ja, bijvoorbeeld, ik weet zo'n er was in 2023 Kachovka Dam opgeblazen. Mm-hmm. En dat was een grote natuurramp, maar ook dat is een echt grootschalige schade voor Oekraïne. Heel veel mensen, veel steden, dat is in de buurt van Gerson. Mm-hmm. Ja, toen dat was wel een moeilijke ochtend voor mij, herinner ik me. Ja, en dan wordt het toch wel, je moet gewoon toch wel gaan duiden. En ook nog best wel op afstand. Op dat moment speelde er nog vraag dat het de onderzoek naar wie heeft dat gedaan was gaande. Dus dan vooral de focus was op, was het Oekraïne, was het Rusland. En dan niet zozeer op dat maatschappelijke impact van de ramp. En ook gewoon, dat is indrukwekkend. Ja. Dat is zoiets is in de Tweede Wereldoorlog gebeurd voor het laatste.
9: Wat maakte dat zo moeilijk, die historische component? Of omdat je de plek kent? Of wat maakt dat dan juist die ochtend zo moeilijk?
11: Ja, ik bedoel, ik kan het vergelijken denk ik met Zeeland. Mm. Wat er in Zeeland gebeurt een tijd geleden. Als zoiets gebeurt op een enorme schaal.
9: Ja.
11: Ja, dat is, dat maakt indruk.
9: Ja, dat snap ik. En dan moet je dus dat eigenlijk uitzetten, die emotionele kant van jezelf, om dat onderzoek te kunnen duiden.
11: Ja, want weet je waarom dat indruk maakt? Omdat het taast je eigen gevoel van veiligheid en wat je weet van een soort van de controle over, dat je hebt over je leven. Verschillende aspecten. Mm-hmm. En dan is het dat niks meer zeker. Ja. Ook al ben je op afstand, maar dat kan ook. Dan heb je het gevoel dat ook hier zou kunnen gebeuren.
9: Op wat voor manier heb je dat gevoel dan, dat het hier zou kunnen gebeuren? Omdat het daar iets is wat je ook niet had kunnen voorstellen.
11: Ja, ik denk dat het gaat geleidelijk. Ik denk de eerste. Kijk, eerst waren er vreedzame revoluties. En in 2014 voor het eerst werden geschoten. Dus mensen gingen dood, de demonstranten. En dat is natuurlijk een schaal verder, want dat is van onacceptabel ga je naar, oh, dit kan wel gebeuren. Mm-hmm. Het kan ook mij gebeuren als ik daar zou staan. En dan ga je zo verder. Eerst de grootschalige invasie was ook niet... niemand geloofde daarin, of bijna niemand. Maar dat is gebeurd. En dan weet je, oké, dus dat kan ook gebeuren. Ja. En nu met zo'n soort van grote.
9: Dus telkens het onvoorstelbare blijkt mogelijk te zijn.
11: Ja, en nu de volgende escalatielaag is een kernaanval. En nu denk je, ja, dat gaat
9: gaan. Gaat nooit gebeuren, dus zegt iedereen.
11: Ja, totdat het gebeurt. En dan heb je helemaal besef van alles wat je wist dat zeker is in je leven. Zo zit dat. is niet meer waar. Mm-hmm. Dus dat is gewoon adaptatie.
9: En wat doet dat dan met een onderzoeker die rationeel moet werken?
11: Ik denk dat dat... Ja, het is geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Dan moet ik over nadenken.
9: Ja, ja. Omdat je gaat uit in je werk van zekerheden, van beleid, van regels die er zijn, van een bepaalde orde, van een bepaalde verwachtingen die er zijn. Maar jij zegt eigenlijk, niet van wat je denkt zeker te weten is nog waar.
11: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik ben extra bewust van die factor X. Dus iets wat kan gebeuren, wat alle analyses en alle aannames en feiten zal doorstrepen. Mm-hmm. Dat weet ik. Daar ben ik altijd bewust van. En daarom minder zeker misschien over de analyse zelf. Omdat, je kan niet echt zeggen wat er in Rusland gaat gebeuren. En je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de lijn, Oekraïne nu sterker op defensiefront. Ja. Rusland economisch gaat slechter. Ze moeten ook een nieuwe mobilisatiegolf oproepen om dat vol te houden. Maar dan gebeurt iets zoals oorlog op Iran. En dat verandert de situatie compleet. Mm-hmm. Omdat de prijzen van olie stijgen. Het is goed voor de Russische economie. Ja. Het is onvoorspelbaar.
9: Ja. In dit conflict. Ja, het is geen makkelijke baan die je hebt.
11: Ja, het is een hele interessante band.
9: Ja. Waar ik het ook met je over wil hebben is over de Oekraïense vluchtelingen in Europa, of met name in ons land. Er zitten miljoenen gevluchte Oekraïners door heel Europa. Daar gelden speciale regels voor, volgens mij, vergeleken met andere vluchtelingen. Maar die status die de vluchtelingen uit Oekraïne hebben, die wordt volgens mij elk jaar verlengd, toch, of niet?
11: Ja, en nu wordt er weer gekeken om het nog een keer te verlengen naar 2028. Mm-hmm. Temporary Protection Directive heet dat in het Engels. Dat is, er zijn inderdaad meer dan 3 miljoen vluchtelingen. Mm-hmm. Minimaal in Europa.
9: Ja, die telkens van jaar naar jaar leven eigenlijk dan.
11: Precies, ja. Dus we hebben geen lange termijn perspectief. En bij Klingendaal doen we een kwartaal onderzoek naar zowel de situatie in Oekraïne, dus de terugkeertendenties, als de vergelijking van beleid in Europese landen qua opvang. Mm-hmm. Met een als doel om advies aan Nederlandse beleid te geven. En wat we zien is dat in de eerste jaar was bijvoorbeeld de uitkeringen en al dat sociale steun was belangrijke motivatie. Maar nu is het veel meer gericht op werkgelegenheid en perspectief, toekomstperspectief. Dus bijvoorbeeld in Nederland zijn nog steeds, de meeste vluchtelingen zijn vrouwen met kinderen. Mm-hmm. En studeren op universiteit in Nederland is, daar betalen ze iets van 10.000. Dus niet dezelfde prijzen als Nederlandse studenten.
9: Nee, betalen meer.
11: Dat beperkt natuurlijk je toekomstmogelijkheden. Mm-hmm. Dus dat is al een sterke motivatie om ergens anders te gaan kijken. Tegelijkertijd, in Oekraïne, ik had net zo'n vrolijk of positief beeld geschetst. En dat klopt dat de economie blijft draaien, niet op hetzelfde niveau als voor de oorlog. Maar als ik in Kiev ben en al die cafés zie en bedrijven die innoveren, tegelijkertijd is het, je moet bijna een Nederlandse salaris hebben om daar te kunnen leven.
9: Omdat de prijzen zo hoog zijn.
11: Ja, de prijzen zijn hoog en de plek soort van waar de meeste banen zijn, is niet waar de meeste huisgelegenheden zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook heel erg veranderd naar de oorlog. En dat is echt een uitdaging, zie ik. En wat ik ook lees van de vragenlijsten.
9: En als je dat dan, want uit dat onderzoek, dan kijken jullie dus ook naar of mensen terug willen keren naar Oekraïne.
11: Ja,
9: zie je daar een bepaalde tendens in?
11: Dat is een grote uitdaging. Als je terugkeert, waar ga je naartoe?
9: Ja.
11: Hoe zorg je voor een baan? Je ziet ook dat steeds meer mensen, vooral diegenen die hier een baan hebben kunnen vinden, die gaan toch settelen. Vooral als ze dan voor kinderen toekomst zien. Dat klopt. En dat is vaak zo met migratietendenties, ook uit andere conflicten. Hoe langer mensen in het land opvanglang verblijven, hoe minder de kans is dat ze teruggaan. Mm-hmm. Maar er is nog steeds een aanzienlijke aantal die graag terug wil. En ik denk dat heel veel is afhankelijk van het toekomstperspectief in Oekraïne, van wat de Oekraïnse overheid gaat doen in gerichte programma's om Oekraïners terug te trekken. Mm-hmm. Als er kans is om je leven soort van redzaam te zijn,
9: economisch, op te bouwen,
11: gaan veel mensen terug. Ja, dat denk ik ook. Maar niet meteen naar de staak het vuur. En dat zal jaren duren.
9: Ja, ja. Morgen weer een andere gast die jij een kettingvraag mag stellen. Vita Kovalenko, ze is een Nederlands-Oekraïense activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ze schreef onder andere het boek, Waarheid onder vuur. Ja. Wat zou je haar willen vragen?
11: Nou ja, ze heeft inderdaad een hele mooie boek geschreven. En dat gaat deels over informatieoorlog en disinformatie. Mm-hmm. En kijkend naar Nederland, wat denkt zij dat een prioriteit zou moeten zijn om ook gewoon de samenleving hier te beschermen van invloed van disinformatie?
9: Goeie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Vita Kovalenko. Nederlands-Oekraïense activist en raadslid dus voor D66 in Dordrecht. Julien Soldatjuk-Westerveld, dank voor de komst vandaag. Onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Succes met het werk. Onze aflevering zit terug te luisteren als podcast. Kun je dat doen in onze eigen app. Je kan ook je een ander podcastkanaal opzoeken natuurlijk. Maar ik zou gewoon die app eens een keer uitproberen. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: chauffeur met de Uber, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. De FNV is blij dat er een onderzoek komt naar het effect van vliegtuiguitlaatgassen op Schiphol. Medewerkers klagen al jaren dat ze slecht beschermd zijn tegen de uitstoot en de FNV vindt het dan ook hard nodig dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld een verbod om te werken achter een draaiende motor. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
10: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En het ondernemerschap van mijn gast vandaag begon toen ze zag hoeveel WhatsAppjes haar dochter binnenkreeg. Soms zelfs midden in de nacht. Ze ontwikkelde een app waarmee ouders en kinderen een soort digitaal rijbewijs kunnen halen. Maar dan blijkt, na veel perfectioneren van de app, dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Welkom Marjolein.
11: Hoi.
10: Wie ben je en wat doe je?
11: Marjolein van Tilburg, ik ben de oprichter van JetLicense.
10: Wat heb jij goed gedaan?
11: We hebben een app gemaakt en een methode ontwikkeld die mensen echt raakt en die gezinnen echt helpt. Daar ben ik heel trots op.
10: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
11: Nou, ik dacht, Rens, een goed product verkoopt zichzelf wel. Maar daar moet je toch echt wel moeite voor doen.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Marjolein, een digitaal rijbewijs, JetLicense, zo heet de app, zo heet het bedrijf. Je moet het me toch even uitleggen, wat moet ik voor me zien, een digitaal rijbewijs?
11: Digitaal rijbewijs is eigenlijk dat je laat zien, net als je naar een rijschool gaat en je wil graag de weg op, dan moet je laten zien, kan jij omgaan met die auto, ken je de verkeersregels. Want je wil niet dat je tegen een boom rijdt, maar je wil ook niet dat je andere mensen aanrijdt. Dus zo is dat met die digitale wereld ook. Dan kan je zien als een online snelweg. En daar gelden regels en daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. Dus we hebben een programma ontwikkeld voor kinderen dat ze ervaringen opdoen door films en animaties en met quizvragen checken en dan met uitleggen. En dat gaat over chatten en over gamen en over online surfen en influencers. En ook hoe ga je om met media. En als ouder kan je dan met wat meer vertrouwen ja die telefoon of die tablet aan je kind ter beschikking stellen.
10: En wat leer je dan precies als kind? Wat voor een valkuilen leer je te ontwijken?
11: Nou, het gaat echt over hoe deel je bijvoorbeeld een foto wel of niet. Moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Als iemand jou een linkje doorstuurt, hoe check je of dat goed is? Wat je allemaal ziet online, is dat nou reclame of niet? Waarom doet iemand dat? Echt meer het sociale aspect van dat internet en wat het doet met jouw gedrag en hoe dat jou beïnvloedt.
10: En hoe ziet het businessmodel eruit?
11: Het is een betaalde app in de App Store en in de Play Store. Het is een gezinsapp, dus een abonnement waar je met 2 ouders en 2 kinderen of 4 ouders en 4 kinderen mee aan de slag kunt. Mm-hmm. En het mooie is dat je via wie dan ook een voucher kan krijgen en dan is het ineens gratis.
10: Ah.
11: Let vooral goed op waar je dat kan krijgen. En dan is het dus eigenlijk ook onze missie dat zoveel mogelijk gezinnen hier gratis gebruik van kunnen maken.
10: En dat zijn dan vouchers van partners van jou, kan ik me zo voorstellen?
11: Ja.
10: En wie zijn dat dan?
11: Ja, dus we werken echt met publieke en met private partners. Dus denk aan telecom, banken, verzekeraars, grote werkgevers, andere stichtingen bijvoorbeeld. Maar ook overheden en op gemeentelijk niveau of zelfs regionaal of federaal niveau.
10: En die zien gewoon dit als een maatschappelijke missie. En door dit aan hun klanten aan te bieden, dragen ze bij aan die missie. Moet ik het zo een beetje zien?
11: Nou, het is natuurlijk echt een maatschappelijk issue. Want ja. Het gaat over gaat niet alleen over gedrag, maar gaat ook over veiligheid, gaat over gezondheid, gaat over democratie. Dus er zijn heel veel elementen die hier spelen. Waardoor je inderdaad kan zeggen, nou, de overheid heeft een taak voor digitaal burgerschap. Dus ja. Er zijn gemeentes die zeggen, nou, wij willen dat eigenlijk in onze gemeente ter beschikking stellen.
10: Jij bent dit begonnen toen jij... Je hebt 2 dochters.
11: Ja.
10: En toen zag jij bij de oudste dochter opeens heel veel WhatsAppjes binnenkomen. Dat was een soort Eureka-moment.
11: Ja, nou, ik zal even dat schetsen. Ik was zelf, ik ben jurist, ik was advocaat en dan general counsel en ook privacy officer. En in coronatijd, we zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En ik ook achter mijn scherm, want dat was natuurlijk bij die bedrijven ook allemaal een beetje stress. En mijn kinderen die moesten natuurlijk les hebben online. Dus ik dacht, nou, dit is dan toch wel het moment. Jij krijgt van mij een oude telefoon. Maar ik vond haar, ze was toen 9 of 10 jaar. Ik vond haar wel een beetje vroeg voor. Dus ik dacht, ik ga je wel goed in de gaten houden. Maar hier heb je dan ook je eigen apparaat. En in haar klas had dus ook iedereen dat al. En inderdaad, wat mij opviel, is dat als zij dan beneden kwam, want haar telefoon lag gewoon beneden, dat er dan dat kind een hele administratie had. Dus die had een stuk of 200 gemiste berichten dan als bij het ontbijt. Ik dacht, oh, dat is wel raar.
10: Ja.
11: Want dat betekent dat die andere ouders kennelijk niet die regel hebben dat die telefoon niet onder dat dekbed mee
10: moet. Ja, omdat ze gewoon s'nachts binnenkomen.
11: Ze zitten allemaal s'nachts blijkbaar met die telefoon. En dat vond ik wel een aanwijzing. En plus dat mijn dochter ook ging zeggen, ja, nou, maar dan wil ik nu graag TikTok en Snapchat. Dus ik zei, nou, nee, schat, want jij bent helemaal nog geen 13. Ze zei, ja, maar iedereen heeft dat.
10: Ja.
11: Dus ik dacht, oké, nou, mijn ouders die zeiden al vroeger, als iedereen in de sloot springt, spring je er dan achteraan. Maar dat was niet het winnende argument bij mijn dochter. Dus ik dacht, wat zit hier nou achter? Want dan moet ik dus die moeder zijn die in die groepsapp van die ouders zegt, van willen jullie dat allemaal even niet doen? En hebben jullie het memo niet gelezen en de algemene voorwaarden van TikTok? Want dat mag helemaal niet, mensen. Dus ik dacht dat...
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Zij dan zien, oh wacht even, je moet 13 zijn. En dan kunnen ze ook misschien tegen dat kind zeggen, kijk maar schat, hier staat het. Dan heb je een objectief kader.
2: Je bent een jurist en dan ga je een app bouwen.
1: Ja.
2: Wat kom je tegen?
1: Ik denk dat mensen daarom ook zeiden succes met je project. Want het is natuurlijk wel even een uitdaging. Ik dacht, nou, ik kan heel veel dingen niet. Dus ik moet gewoon een team bouwen. En ik heb ook een jaar voor uitgetrokken om dat te doen. Dus,
2: mensen die voor jou gingen bouwen?
1: Ja, een CTO heb je nodig. Een Chief Technology Officer. En die vond ik, was iemand die heel veel ervaring had in de start-up wereld. En die zei ook, misschien kan je best eerst eens even met een partner dat gaan bouwen. Want die hebben dat dan allemaal al staan. En voordat je een heel team van engineers op de payroll hebt, dan ben je, dat is ook wel heel complex. Ja. Dus we hebben dat in eerste instantie zo met een soort geoutsourced team gebouwd.
2: Krijg je zomaar gefinancierd snel, of niet?
1: De financiering is een complex veld voor start-ups. Ik dacht ook misschien ook door social media was er zelf een beetje ingetrapt. Want als je op LinkedIn kijkt, dan denk je, nou, als ik vrouwelijke ondernemer en dan ook nog social impact, ik denk, ik moet hier de rode loper uitrollen. Ja. Voor al die mensen die staan te dringen om hierin te investeren.
2: En wat krijg je dan te horen? Want je gaat wel veel kopjes koffie drinken met mensen.
1: Ja.
2: Die zijn allemaal enthousiast natuurlijk.
1: Nou, het is gewoon dat, en dat zegt iedereen hoor, een man of vrouw. Die zegt, ja, je moet gewoon heel veel inderdaad je verhaal vertellen. En hoe vaker je het vertelt, hoe scherper het wordt. En dan door feedback wordt dat beter. En er zijn ook gewoon verschillende partijen die in verschillende fases en verschillende type bedrijven investeren. Dus wij kwamen uiteindelijk uit bij een Rabo innovatielening. En dat was de eerste Kickstarter. Dat was nog niet genoeg. Ik had twee soort subsidies aangevraagd. En die waren samen 3 ton waard. En beide kreeg ik ze niet. Maar toen waren we dus al begonnen.
2: Oh shit.
1: En dan moet je dus Tom Poes verzin een list. Want je moet 3 ton bij elkaar halen, terwijl je eigenlijk al begonnen bent. En daar moet je heel veel tijd aan besteden om dat dan.
2: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met de Friends, Fools and Family.
2: Okay.
1: En dat was eigenlijk een ronde die ik wilde overslaan. Want ik dacht, ja, ik ben toch inmiddels in de 40 en Marjolein, de project moet toch iets professioneels zijn.
2: Ja.
1: Maar dat zijn toch in je omgeving uiteindelijk wel mensen die zeggen, joh, ik heb nog wel wat liggen. Allemaal ticketjes van €25.000 per stuk.
2: Zo.
1: Dus daar moet je heel veel kopjes koffie voor drinken. Maar zo hebben we uiteindelijk 250.000 bij elkaar gekregen en was het aan elkaar geknoopt.
2: Lijkt me nog wel het meest spannend eigenlijk om dat bij Friends and Family te halen.
1: Ja,
2: anders dan zeg maar, wat je, als je bij iemand het haalt die je niet kent, dat is zo'n transactie. Hier gooi je ook je vriendschap in de waagschaal, denk ik dan. Of viel het mee?
1: Dat klopt en daarom wilde ik het ook eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En ik wilde ook geen crowdfunding, want ik dacht dat klinkt zo. Ik had voor mij niet de goede connotatie. Ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo goed wat we hier neerzetten. Dit moet toch lukken?
2: Ja.
1: En ik stond een keer op een borrel met een paar gasten. En die zeiden van, ja, maar hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Zei die ene tegen mij. En ik zei, ja, het is. En toen zei die, ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zei, nou, een ton heb ik nodig nog. Hij zei, een ton? Dan bel je toch je tante? Dus ik dacht, okay, dat vond ik heel irritant. Maar het erge was dat ik toen daarna dus dacht van, oh, ik vind het heel elitair. En er zijn dus mensen die dus helemaal dit probleem niet hebben en die dus kennelijk allemaal tantes hebben die ze kunnen bellen. Maar het erge was, ik heb de dag daarna mijn oom gebeld. Want toen dacht ik, ja, ik heb ook een oom.
2: Ja.
1: En die zei, dus goed joh. En er stond een dag later stond er €25.000 op mijn rekening. Niet een ton. Dus het irriteerde me in hoge mate. Maar kennelijk was het toch geen slecht advies.
2: En in dit soort fases heb je natuurlijk vaak go fast and break things. Een beetje een app moet altijd nog een beetje rommelig zijn. Er wordt ook al gezegd, je moet je altijd nog schamen voor het product.
1: Ja.
2: Als je het lanceert, want anders ben je te laat.
1: Ja.
2: Wat heb je met al deze

0: Valley lessen gedaan.
1: Ja, en ook echt van hele goede ondernemers. Die geven ook dit advies. Dus daar zal ook wel wat in zitten. We zijn ook inmiddels aan versie 2 toe. Maar ik dacht wel, ja, jongens, dit gaat over ouderschap, gaat over opvoeding. Er zit een heel groot element van vertrouwen in. Plus wij targeten de KPN, Odido en Vodafone van de wereld. Dus je moet wel iets neerzetten. Dus we hebben bovenmatig veel geïnvesteerd. Dus al dat geld wat ik dan had opgehaald, is ook echt in het product gegaan. En in de content. We hebben allemaal films geproduceerd. Het was natuurlijk heel rijk en heel veel wat er moest gebeuren.
0: Mm-hmm. Ja, dus je zegt eigenlijk, dat zei je net al. Ik dacht dat een goed product zichzelf wel verkocht.
1: Ja.
0: Dat klinkt wel alsof je het idee hebt dat je het eerst perfect wilde hebben voordat je ging lanceren.
1: Ja, we hebben denk ik ook een heel goed product afgeleverd. Maar dat verkoopt zich dus inderdaad niet vanzelf.
0: Nee, neem me even mee naar het moment dat je het live zet.
1: Ja, oké. Nou, Rens, we spreken eind 2023. En dat was hartstikke leuk. Dus in de zomer dat allemaal afgemaakt. Nou, heel veel bloed, zweet en tranen, kan ik je zeggen. En dan ergens in september gingen we live. Dan heb je nog een paar weken dat je denkt van oké, nog eventjes wat bugs eruit. En wij lanceerden ook met KPN. Mm. En die zouden ook een hele kids sim propositie daaraan koppelen. Dus we hebben gezamenlijk een persbericht uitgestuurd. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. De kidsim-propositie die werd eigenlijk nog even uitgesteld. En wat blijkt, een persbericht leest niemand. Of nou ja, misschien een paar websites. Maar dat is iets anders als een campagne die ook de mensen in de straat zien. Dus eigenlijk gebeurt er dan vrij weinig. Want het moet echt, je moet echt gaan marketen.
0: Hmm.
1: En als wij dus zelf net al ons geld in het product hadden gestopt, ik dacht, nou, KPN gaat daar groots uitpakken. Maar,
0: shit.
1: Maar dat was een beetje, ja, het staat op de website. En als je daar toevallig kwam, dan kon je het zien. Maar als niemand die naam nog kent, dan blijft de Big Bang een beetje uit.
0: Ja.
1: En dus dat ging wat langzamer, maar er zijn natuurlijk wel mensen en het onderwerp spreekt mensen aan. Maar dat was dus een olievlekje wat echt door vanaf een heel klein druppeltje langzaam moest komen.
0: Ja, wat heb je? Want dan zie je het dus niet hard omhoog gaan. Geld heb je gestoken in de ontwikkeling, niet in de marketing. Dus je rekent op partners om dit groot te gaan maken.
1: Ja.
0: Aan welke boom ga je dan schudden? Want het moet wel een succes worden natuurlijk.
1: Nou, dus ik schudde aan die boom en ook gebeld van misschien moet je dan ook wat meer reuring eromheen.
0: Met KPN.
1: Hoe kunnen we dit nou samen beter marketen? Wat kan ik doen? Wat heb je nodig? Toen hebben we ook het product, het model een beetje aangepast. Want bij die klant zeiden ze dus van ja, maar als ik nou heel hard dat ga promoten, dan moet ik straks bij jou weer nieuwe vouchers inkopen. En ik zei ja, dat was wel het idee van mijn businessmodel. Als dat de blokker is, dan draaien we het even om. Dan is dat bedrag wat je hebt betaald, mag je nu voor het hele jaar ongelimiteerd dat uitgeven. Dus dan hoef je daar niet je geremd in te voelen. Ga alsjeblieft lekker marketen, want dat is wat we nodig hebben.
0: Ja, oké, dus je hebt echt even heronderhandeld.
1: Ja.
0: Ah, oké. Ja. En werkte dat?
1: Dat werkte wel. Dus dan zie je dat anders. Maar ja, het is natuurlijk ook een samenwerking die er moet natuurlijk wel heel veel liefde en aan twee kanten van alles ingaan. En je zag wel dat het hier. We hebben het niet zo ver gekregen dat er echt een hele grote campagne omheen is. Anders had iedereen er nu al van geweten. En dat snap ik ook wel. Want dat komt ook door die rol van de telecom waar we het net over hadden. Daar is een bepaalde reserve ook om echt een stap naar voren te zetten. Daar.
0: Ja, ook misschien om het probleem uit te vergroten als telecommer. Toch,
1: exact,
0: denk ik
1: want
0: dan.
1: Misschien denk je dan van ja, maar straks haal ik me op de hals dat mensen ook nog naar mij wijzen van wat is jouw rol in dit geheel. Dus ik denk dat die branche daar gewoon op dat moment, ik bedoel 2023, echt nog een beetje zoekende in was. Daar zie je nu al hele andere stappen gebeuren. Maar wij waren daarin denk ik ook gewoon, waren we er vroeg bij. Ja.
0: En dan zit je dus bij KPN. Dan moet je meerdere partners gaan binnenhalen. Want anders blijf je niet drijven.
1: Ja.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, we hebben toen onder andere ook de Rabobank. We hebben ook met andere telecompartijen pilots. Hè. Je doet heel veel pilots gehad. En we hebben toen ook onze eerste gemeentes aangesloten. Onder andere natuurlijk Rotterdam, waar wij zelf zitten. Daar, daar was een brugklasfestival. En dat was een mooie aanleiding om dat te doen. Er is een digitale inclusie onderdeel van de gemeente. Dus daar, ja, met dat soort partijen ga je dan zitten en dan ga je dat proberen. En dan kom je erachter dat je dus iets aanpakt wat zeg maar zoveel raakvlak heeft met heel veel verticals, ga je het noemen. Dat je eigenlijk bij elke partij waar je mee praat een andere verhaal hebt, want dan zit daar een ander belang. Dus toen zijn we, dat is een beetje aan het ontdekken van wat ik tegen een telecom vertel, gaat ook over, ja, maar dit gaat over jouw merk en over jouw eigenlijk versterking van je propositie. Terwijl bij een gemeente heb je het echt over digitaal burgerschap en digitale inclusie en mensen die al dan niet meekomen. Het is een compleet ander verhaal.
0: Ja.
1: Met hetzelfde product. En dat was dus, ja, dat is echt wel een interessante les waarin je heel veel moet leren. Omdat je soms dus ook de fout maakt. Dat je bij de verkeerde partij eigenlijk het verkeerde verhaal vertelt. En dan dat slaat dan meteen echt als een tang op een varken.
0: Je wil maatschappelijk belang dienen, ja. Maar je zet daar wel een commercieel bedrijf voor op. Ja. Daar heb je, begreep ik, best wel wat pushback op gekregen. Kun je er iets van zeggen?
1: Nou, je ervaart denk ik wel in Nederland wat pushback gewoon in de sociale sector. Omdat het idee van winst wordt gezien als iets wat dus slecht is. En ik denk dat we zijn ook een social enterprise. Maar zijn heel bewust geen stichting zelf. Want ik dacht, ja, ik heb dus wel een winstoogmerk. Want ik wil graag dat dit een heel sterk product is met ook zijn uitstraling naar het buitenland. En we willen juist voor de BV Nederland en voor de BV Europa, zo je wil, een hele sterke partij neerzetten die juist die tech bros meet them where they are.
0: Mm-hmm.
1: En bovendien zag ik ook in het hele veld van mediawijsheid wat er al was, dacht ik, ja, alles wat daar is, en veiliginternetten.nl, et cetera, allemaal supergoed. Maar allemaal natuurlijk gratis, beschikbaar en juist al door de overheid. Dus ik dacht, kunnen we nou niet eens kijken of het niet juist werkt om het juist als een bedrijf te doen.
0: Ja.
1: En het dus inzichtelijk te maken.
0: Maar
1: dat alles
0: wordt niet altijd begrepen dus.
1: Nou, nee, dat heb ik gemerkt. En het is ook, ja, ik kan het nog steeds soms kan ik het in twee woorden doen. Nou, nu lukt me vast in deze podcast ook niet helemaal. Maar ik dacht in dit geval, ook met die ook juridisch het datastuk, als jij ergens niet voor betaalt, dan betaal je met iets anders. Mm. En dat is een hele belangrijke les. Waarom is Instagram gratis? Ja, dat is niet gratis. Het gaat over jouw aandacht en het gaat over alle reclame die over jou wordt uitgestort. Wij hebben juist een methode ontwikkeld waarbij je kinderen voorbereidt daarop en dat ze dat snappen. Natuurlijk zit er in die app geen reclame. Dus daar kan ik het al niet van betalen. En de data die ga ik ook niet verpatsen. Dus daar kan ik het ook niet van betalen. Dus natuurlijk heeft dat een prijs. En als je ergens voor betaalt, dan is er dus iets voor jou gedaan. De enige relevante vraag is, wie gaat dat betalen? Hm. En als social enterprise zeggen wij, ja, dit is zo belangrijk. Dit moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom doen wij het werk voor jullie, dat wij op zoek gaan naar partners, zodat je daar gratis gebruik van kan maken. En ook nog die partners kunnen shinen met dit mooie product.
0: Ja. Je bent 4 jaar onderweg.
1: Ja.
0: Draai je al winst?
1: Wel omzet, zeker.
0: Okay. Ja.
1: Maar we verwachten volgend jaar door het break-even punt te gaan.
0: Oké. Okay. Wat is de grootste les die je in deze 4 jaar hebt geleerd?
1: Ach, nou, dat is het boek wat ik dan nog ga schrijven. Ik denk toch dat concept aan het begin, dat je dus wel echt iets voor je ziet en dat je daar over kan vertellen, dat is heel inspirerend. Niet alleen voor jezelf, maar kennelijk ook voor anderen. Want ik bedoel, succes met je project, dat is een beetje zo van, ik moet het nog zien.
0: Het wordt de titel van het boek, denk ik.
1: Ja, maar het is wel zo dat je daardoor dus ook ziet, hey, wie haakt er wel op in?
0: Ja.
1: En dus de les is echt, ga naar buiten, want een bedrijf is nooit geboren nog achter van de pitch deck alleen. Dus ga naar buiten, ga met verschillende mensen praten. En dan ja, dan vallen de puzzelstukjes op hun plek.
0: Ja.
1: Dat is met mij ook, ook uiteindelijk wel gebeurd. Ja, het is ook nogal tijdrovend en een ingewikkelde zaak. En soms dan zit je puzzelstukjes bij dat je denkt, had ik die maar niet geplakt. Maar zo is het leven, Rens.
0: Ja, ja. Maar wat wordt de toekomst voor ChatLicense? Waar wil je heen?
1: Ja, dat je het uitgangspunt en een nieuwe standaard echt neerzet in oké, de online, dat is inderdaad echt een snelweg. En onboarding daarnaartoe is nodig. Dat ja. dat eigenlijk als een nieuwe categorie, en dat zie je nu ook al geboren, gaat ontstaan. En dat wij daarin een leidende speler zijn.
0: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
1: Ja.
0: Heb je over nagedacht? Wat is het?
1: Nou, jij zei net al zo mooi dat het motto van Big Tech is move fast and break things. En ik denk dat onze tegel als volgt zegt move at a responsible pace and fix things.
0: Ik vind het mooi. Een groot tegeltje, maar een mooie. Dankjewel. Marjolein van Tilburg was dat, de oprichter van ChatLicense. Leuk dat je er was in de studio. Volgende week praten we met Nicole Horstmans en Daan Harterink van Softdrinks. Die waren dolblij toen ze hun frisdrank in de schappen van een grote supermarkt zagen liggen, totdat ze een mailtje binnenkregen. Dit drankje is echt niet te drinken. Bleek een productiefout te zijn van 200.000 blikjes. Ja, hoe je daarvan herstelt, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast in de podcast-app of luister hem gewoon lekker live op BNR.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. De FNV is blij dat er een onderzoek komt naar het effect van vliegtuiguitlaatgassen op Schiphol. Medewerkers klagen al jaren dat ze slecht beschermd zijn tegen de uitstoot en de FNV vindt het dan ook hard nodig dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld een verbod om te werken achter een draaiende motor. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
10: Welkom op deze donderdag 2 juli, de dag dat we het hebben over OpenAI. Dat doet een wanhoopsdaad. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
11: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
10: Of dat de toekomst van OpenAI redt, hoor je deze aflevering.
12: Hoor je ook meer over Apple? Dat wil scoren met meerdere telefoons tegelijk. De verwachting is dat Apple in een jaar tijd maar liefst 5 verschillende iPhones gaat presenteren. Oeh. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit. Maar dat wordt wel verspreid over verschillende momenten.
10: En we hebben het over weer een beursgang die wordt gecanceld.
13: De Amsterdamse beurs kwam niet van zijn plek. De AEX sloot op 1047 punten. Grootste stijger is ArcelorMittal met een winst van meer dan 6%.
10: En we nemen de beursdag door met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Welkom.
14: Goedenavond.
10: En de eerste keer met mijn liefdallige collega Donne Bakker. Ook welkom aan jou.
12: Dankjewel.
10: Laten we dan maar gelijk beginnen met tech-aandelen en het dumpen ervan. Iets dat de afgelopen weken telkens weer eens voorbij komt. Deze keer was het weer raak in Zuid-Korea. De Kospi-index ging met maar liefst 7,9% onderuit. En dat kwam vooral door zwaargewichten SK Hynix en Samsung. Samsung ging ruim 9% naar beneden. SK Hynix daalde 14,5%. Han, ja, we hebben het hier al 100.000 keer over gehad. Maar hoe lang gaan we, denk jij, dit soort knotsgekke dalingen en stijgingen nog zien de komende weken? Ja,
2: het is vooral een stijging dit jaar, hè, natuurlijk, dat het heel hard gaat. Dus af en toe geeft hij eens een keer wat terug. En eigenlijk afgelopen juni zie je wel dat met name de Magnificent Seven, dus die 7 grootste aandelen, zo'n 10% teruggaven. Wat wel veel is. Een rotatie ook naar andere bedrijven die wat achter zijn gebleven. Ja, ik weet niet of dat eeuwig zo gaat. Maar binnenkort krijgen we de kwartaalcijfers. En dan waarschijnlijk zie ik al toch wel herstel ook voor de technologie weer.
10: Kijk, goed om te horen. Het had trouwens ook gevolgen voor de Nederlandse chippers. ASML ging 3,9% naar beneden. ASM sloot 5,6% in de min. Besi verloor 7%.
12: Wil ik het hebben over een tegenvaller voor de VEB? Ze kunnen niet langer meer rekenen op de steun van Oceanwood in de zaak tegen kunstmestfabrikant OCI. Die zaak gaat over de overname van OCI door de grootaandeelhouder, een rijke Egyptenaar. En lang verhaal kort, heeft de VEB een procent van de aandelen OCI nodig om een stem te hebben in die zaak? Nou, de belangenvereniging vertegenwoordigde ongeveer 2% van de aandeelhouders in deze kwestie. Maar door het terugtrekken van Oceanwood is dat nu nog net iets meer dan 0,1%. Oftewel, niet meer voldoende. Gelukkig is er nog een ander fonds, Norbury Capital, dat ruim 4% van de aandelen in handen heeft. Maar Thijs Buitenhuis, medeoprichter van het fonds, heeft een pittige boodschap voor de VEB.
14: Alhoewel we zeg maar niet super tevreden zijn met het cashbod. Het is alsnog een positief rendement voor ons, maar niet waar we denk ik recht op hebben. Maar ik denk dat het voor ons nu niet zoveel zin heeft om hier door te gaan procederen.
12: Ja, hoe de VEB die zaak nu wil doorzetten is nog niet bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het daar momenteel nou niet heel gezellig is.
10: Nee, dat denk ik ook niet. Door eraan beursgang die er toch niet komt.
15: Tankmaker KNDS has postponed its IPO, citing market volatility in the European defense industry.
10: Ja, de Frans-Duitse tankbouwer KNDS gaat deze zomer niet voor een beursgang. Het bedrijf is geschrokken van de marktomstandigheden. KNDS wilde 20% van zijn aandelen naar de beurs brengen. En daarbij zou de tankmaker dan een notering krijgen in zowel Frankfurt als Parijs. En het saillante is, de beursgang gaat nu niet door vanwege de actie van een groot aandeelhouder. Die groot aandeelhouder is Duitsland. Dat verbrak een lucratief contract met Rheinmetall. Dat aandeel ging daardoor hard onderuit, net als andere sectoren.
16: It's very difficult when you're planning an IPO to try and get the right valuation, because you're selling shares essentially pegged against the valuation of the key peers. And Rheinmetall is KNDS's key peer.
10: Ja, en ik zei net als andere sectoren, maar het is net als andere sectorgenoten. Anders dan zou het wel een heel heftig verhaal zijn geweest. Maar goed, de KNDS denkt nu dus, ja, laten we dan maar even niet naar de beurs gaan.
12: Wil ik nog even afronden met wat goed nieuws vanuit China. Want China Resources New Energy, ja wie kent het niet, maakte vandaag zijn debuut op de Chinese beurs. En een succes, dat zou ik het wel willen noemen. Het Chinese bedrijf is een van de grootste leveranciers van wind- en zonne-energie in het land. Nou, dat klinkt misschien niet heel sexy, maar beleggers denken daar toch anders over. Het aandeel opende namelijk bijna 200% hoger, waardoor de handel zelfs even werd stilgelegd. Uiteindelijk sloot het aandeel op 24 yuan, een plus van bijna 150%. En de beursgang die leverden het bedrijf omgerekend $3,6 miljard op.
10: Dat is lekker. Straks alles over de stap van Apple. Niet één, niet twee, maar 5 nieuwe iPhones komen eraan.
12: En daar zijn chips voor nodig. Chips die ze willen kopen bij bedrijven die op een zwarte lijst staan.
10: Eerst naar OpenAI. Dat komt met een wel heel erg bijzondere move om de banden met de Amerikaanse regering aan te halen. De maker van ChatGPT wil namelijk een belang van 5% geven aan de Trump-regering, meldt de Financial Times. Met die stap zou CEO Sam Altman steun willen krijgen van de regering en zo politieke obstakels willen verwijderen. Om je beeld te geven, OpenAI is nu zo'n $850 miljard waard. Altman die mikt op een waardering van 1000. Dus dat belang dat de regering krijgt is 40 tot 50 miljard waard. Dat is een duur cadeautje, Han. Zijn ze bij OpenAI zo wanhopig?
2: Het bleek een beetje met de andere cadeautjes die de Trump-regering heeft gekregen. Allemaal die jumbojet uit Qatar natuurlijk. Ja. Ja. En eigenlijk al die landen, heel veel landen geven allerlei cadeautjes. Ja, het lijkt een beetje op omkoping, hè, want daar komt het feit ook neer dat je er ook wat voor terug wil natuurlijk. En dit is toch een soort paniekvoetbal lijkt het wel. Want OpenAI wil natuurlijk graag naar die 1000 miljard waardering. Het lukt maar niet. Dreigt toch een beetje, zeg maar, de strijd te verliezen.
10: Maar hoe zou dit dan helpen door 5% van de aandelen aan de Amerikaanse regering te geven? Is dat bijvoorbeeld dat er dan regels worden geloosd? Of hoe,
2: nou ja, de Amerikaanse regering, maar dat is ook bij Anthropic geldt wel, dat bepaalde modellen, de nieuwste modellen, die dan heel goed bijvoorbeeld geheime gegevens kunnen ontcijferen en dat soort zaken, dat die dan nog verboden worden door de Amerikaanse regering. En ChatGPT had het ook met de GPT 5.6. Dat was even op hold gezet, omdat de Amerikaanse regering zegt, ja nee, dat ding is te goed, dat willen we niet hebben aan onze geheimen. Maar inmiddels zijn de Chinezen alweer een stuk verder gevorderd. Dus kun je daar ook een beetje via een Chinees model kun je die geheimen net zo goed ontcijferen. Dus eigenlijk modellen worden weer vrijgegeven. Ook die van Anthropic. Dus eigenlijk geeft het een cadeautje om niks. Maar het is een beetje een rare zet. Want waarom wil je nou afhankelijk zijn van de overheid? Hè? Dus de toezichthouder, je bent een soort rare rol. Dus de meeste eigenaar, mede ook de toezichthouder. Je hoopt natuurlijk de toezichthouder dan voor je te winnen. Maar ja, als er een andere regering komt na Trump, ja, dan is misschien wat anders mee. Dus,
10: en we weten ook dat die beursgang van ze wordt uitgesteld. Dus je zou ook kunnen zeggen, wacht even tot het moment dat je naar de beurs gaat met
2: ja, nou, dat valt wel mee. Als je het nu doet, dan kun je natuurlijk makkelijk wat cadeautjes weggeven. Als je de beurs genoteerd bent, moet je niet geen cadeautjes weggeven. Dat heet dan verwatering, hè? Dan ben je een deel van de winst gegeven. Dan ook daadwerkelijk weg. Dan krijg je koersdruk en dan krijg je allerlei volatiliteit die je niet wil. Bovendien staat in een prospectus allerlei dingen beschreven wat je wel mag, wat je niet mag doen natuurlijk. Dus het gewoon nog in particuliere handen is, dan kun je makkelijk weggeven. Dan is het, maar dit is wel het moment.
12: Ja, Anne, dan ben ik toch ook benieuwd, hè? Want dit nieuws dat zat al een tijdje in de geruchtenmolen. En er zou zelfs het geval zijn dat Altman, de topman van OpenAI, de Amerikaanse overheid benaderd zou hebben van, hey, willen jullie onze aandelen hebben? Wat zegt dat jou nou dat Altman daar zelf voor naar de Amerikaanse overheid stapt in plaats van andersom?
2: Ja, het is een beetje een rare wereld geworden natuurlijk. Dat allemaal bedrijven dus dingen weggeven aan de Amerikaanse overheid. Er is toch een kapitalistisch stelsel. Dat is een soort socialisme wat ontstaan
10: dat
2: is.
10: Dat dacht ik ook wel, ja.
2: Iedereen moet maar een belang nemen. En je weet toch dat als de overheid een belang neemt in een bedrijf, dat het niet automatisch heel goed gaat. Dus niet dat het nou de beste allocatie is van vermogen. Het is een beetje een noodmaatregel. En hij geeft ook inderdaad een andere bedrijf dat hij ook 5% moet weggeven. Maar ik zie Coca-Cola, McDonald's dat nog niet doen. Nee. Aan de Amerikaanse overheid, ja.
10: En jij noemt het terecht paniekvoetbal. Wat zegt dit over die aanstaande beursgang? Wordt dat wel een succes?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat SpaceX, waar op zich goed gestart was, goed ontvangen werd, maar tegenwoordig gewoon wat koersdruk heeft. Ik denk, nou, misschien gaat het dan met de volgende stap gaat het wel wat moeilijker. Dus dat is toch mensen wat terughoudender beginnen te worden. Ik ben er op zich niet zo bang voor. Ik denk wel dat er een soort pauze is in de beurs. Dus dat de euforie even natuurlijk hard is doorgelopen in de april en mei maand. En dat daar dan wat meer zijwaartse beweging nodig is om even pas op plaats te houden. Maar ja, zodra de rente omlaag gaat, en ik verwacht dat er misschien dan pas volgend jaar met er wel meer duidelijkheid over komt, dat die beurs best wel te volgen kan krijgen. Dus,
10: volgens die information draaide OpenAI een dik verlies van $35 miljard. Dat kwam donder omdat ze van non...
12: Ja, ze gingen van een non-profit, dus een stichting, naar een for-profit met winstoogmerk. Dus een soort stichting met winstoogmerk.
10: Oh ja, dus dat kost dan heel veel geld. Maar een dik verlies van $35 miljard, zie je dat dan nog snel omslaan naar winst?
2: Ja, dat verlies van 35 miljard, of een beetje aan welk systeem je neemt, een kaap, non-kaap, allemaal. Dus een systeem waar zeg maar tussen de 14 en de 39 miljard is ongeveer het verlies. De omzet, dat is wat vaster, laat ik het zo zeggen, dat is ongeveer 13 miljard. Dus het verlies is veel groter dan de omzet. Het is best wel knap als bedrijf dat je dat kan. Maar die omzet groeit wel met 2 miljard per maand. Dus dan betekent wel dat je meteen al heel veel extra dekking ook krijgt natuurlijk weer op je kosten. Als de kosten dan redelijk vast zijn, wat vaak bij softwarebedrijven, wat dit dan toch is, wel zo is, dan kom je een heel eind. Maar je moet natuurlijk elk bedrijf moet natuurlijk langs Nvidia om daar een keer 80% marge af te tikken. Dus dat gaat hard.
10: Ja, die is de grote winnaar. Ze gaan wel een eigen chip met Broadcom maken om de kosten te drukken. Verzag dat de pijn dan nog een beetje?
2: Ja, dat heeft bijvoorbeeld Google ook al gedaan. Hè? Google heeft de chips die bij Broadcom worden gemaakt, die TPU's. En die kosten een vijfde van wat eigenlijk een Nvidia-chip kost. En met name die chips van Google, die TPU's, maar waarschijnlijk ook deze dus die gaan ook zeg maar veel goedkoper zijn. Je hoeft niet die 80% marge van Nvidia op te betalen. En met name voor de inferentiefase, dus de fase waarin je zeg maar AI toepast, dan is het wel, kun je net zo goed dat soort chips hebben. En zeker de gebruikers vinden het wel belangrijk. Dat is natuurlijk niet een heel duur product hebben. Dus ik ben bang dat wel dat de toekomst is. Plus het feit dat natuurlijk de Chinezen het net zo hard doen. Die maken ook allerlei nieuwe chips. En je ziet toch dat ook in China wel een bedreiging is voor AI. Is dat er heel veel open source AI is. Bijvoorbeeld Alibaba heeft Qwen. En dat is een open source programma. Ja, dan heb je weinig marge meer over natuurlijk. Dus met aanverwante diensten worden het dan. Dus het is heel veel, net als met de glasvezels in het verleden, wordt heel veel verlicht als het ware. In .com. En er zijn niet heel veel winstgevende bedrijven uit voortgekomen. En dit vrees ik hier ook. Dus Anthropic is wat anders. Dat is nog wat anders dan wat OpenAI doet. Maar ja, het is wel een hele hoge waarderingen. En de vraag is of het er allemaal uitkomt. En dat ze allemaal heel veel winst gaan maken, dat is niet heel erg waarschijnlijk. Maar dat het dus wel een belangrijke technologie is. Ook voor de economie, ook voor de productiviteit. Dat is wel degelijk het geval.
13: Ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, want de Amerikaanse overheid die neemt dus belangen in meerdere beursbedrijven. Nou, een tijdje terug natuurlijk Intel hebben we ook gehad. Ja. Hè. Wat vind je daar nou van? Is dat nou een goede ontwikkeling of eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, ik vind het geen goede ontwikkeling. Ik denk dat als de overheid je mee moeit, zeker als belegger, denk ik toch als de overheid een hele groot belang neemt of een hele grote invloed heeft op het bedrijf, ja, dat kost je ook je marges. Dat geldt ook voor, zeg maar, wapenbedrijven. Ja, die willen toch overheid dan tegen prestatieorders, zodat de marge niet te hoog en allerlei beperkingen gaat opleggen. Ja, ik bedoel, als de overheid zich met dingen bemoeit, dan verdwijnen eigenlijk de winstmarges.
13: Ja.
2: Dan heb je als belegger daar niet zoveel mee te zoeken. Dus,
13: nee, maar in het geval bijvoorbeeld van Intel, hè, want dan kun je nog het argument maken, ze proberen die chipindustrie op eigen bodem te halen, want nou, die chipmaker die kwakkelde nogal wat de afgelopen jaren.
2: Ja.
13: Is dat dan wel een argument om het te doen?
2: Nee, nou, je hebt strategische belangen natuurlijk. Dus je wil graag dus ook productie binnen het eigen land hebben. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ja, economisch is het niet zo verstandig. Als je TSMC chips laat maken dan, en de Intel-chips zijn twee keer zo duur, ja, dan koopt iedereen toch bij TSMC-chips. Ja, de markt werkt er zo nou eenmaal. Of je moet mensen verplichten, hè, dus overheidsbedrijven. Maar dan wordt alles dus gewoon weer duurder. Dus net als met elektrische auto's. Dus je kunt wel blijven forceren om hier maar in Europa auto's te laten maken. Maar als je Chinezen gewoon goedkoper produceren, ze importeren ze, genieten van lagere inflatie. Ja, dat is wat je moet doen. Het is niet zo dat je maar vast moet houden aan dat soort dingen. Ja, je kunt wel eens natuurlijk maken, maar ik denk niet dat het verstandig is.
13: Ja, en dan heeft Trump natuurlijk ook al een beetje laten vallen van, nou, ik zie hier wel wat in.
10: Ja, snap ik ook wel, ja. Ja,
13: stel, hè, het gaat echt gebeuren. Hè. Heeft dit dan ook een soort precedentwerking dat die andere AI-bedrijven, Anthropic, misschien ook een Google met zijn Gemini, dit dan ook maar gaat doen?
2: Nou, ik weet het niet. Anthropic is natuurlijk vooral meer een hoog democratisch gehalte. Dus elkaar democraten in de zin van de Amerikaanse politieke partijen. Dus dat is bepaald geen republikeinen die daar zitten. Dus ik weet niet of die dat hetzelfde idee meteen zullen hebben. Misschien als het de regering wisselt, dat zou kunnen. Of na de verkiezingen. Maar
13: en die relatie is ook al broos, hè, met de Amerikaanse overheid.
2: Dus, Anthropic is op zich een waardeer. Die gelooft heel zelf in die eigen onafhankelijkheid. Die gelooft niet dat je de regering moet volgen. Die wil gewoon niet alles aan de defensie uitbesteden, alzovoorts. Ja. En dat is op zich wel te waarderen, denk ik. Ook voor beleggers. Want ook andere bedrijven vinden het goed.
10: Nog even tot slot, want de grote vraag is natuurlijk, op een gegeven moment gaat het naar de beurs. Hoe gaan zij toekomstige investeerders trekken? Want als je dit in het achterhoofd weet, dat ze van ellende 5% van hun belang moeten weggeven aan de Amerikaanse overheid, gaan ze nog toekomstige beleggers warm laten lopen voor dit?
2: Nou, dat hoeft tegenwoordig wat minder, hè, beleggers warm te laten lopen. Want je kan gewoon zorgen dat je in de index wordt opgenomen.
10: En dat is SpaceX.
2: Met SpaceX, ja. Daar hebben ze allerlei maatregelen genomen dat een groot deel van de kopers, dat zijn gewoon indexbeleggers.
10: En je moet uiteindelijk wel wat beleggers vinden, toch? Om die aandelen aan te snijden.
2: Nou, dat verbaast je toch hoeveel indexbeleggers automatisch moeten kopen. Hoe snel het in de index wordt opgenomen. En zeker als je dan de free float factor hebt. Bij SpaceX was die eerst heel klein, maar er worden nu steeds meer partijen mogen verkopen. Ja. Dus die free float karakter wordt de factor 10, 20 toe.
10: Moet Sam Altman gewoon slijmen bij de index maken, helemaal niet bij Trump.
2: Dat is de manier.
10: Veel beter.
2: Dat is de manier.
13: Ja, toch een mooie conclusie.
17: BNR Beurs.
10: Gaan we door naar Apple. Ook dat heeft problemen. Chiptekorten, om precies te zijn. Apple is nu zo wanhopig dat het chips bij Chinese bedrijven wil inkopen die op een Amerikaanse zwarte lijst staan.
18: Apple is in negotiations to buy chips from two Chinese semiconductor firms which are currently on a Pentagon blacklist. Now the tech giant is said to be seeking the chips in order to reduce the impact of a global memory shortage. Of course that's forced it to hike prices.
10: Tim Cook zou volgens persbureau Bloomberg er persoonlijk voor lobbyen bij Scott Bessent, minister van Financiën. Nou, Apple heeft de chips hard nodig, want het wil in een jaar tijd maar liefst 5 telefoons lanceren. Donner, hoe zien die modellen eruit eigenlijk?
13: Nou, je mag een beetje rekenen op al die varianten van de iPhone 18 die eraan zitten te komen. Dus om dat even helemaal plat te slaan, krijg je de normale variant, de iPhone 18, maar ook de krachtigere Max of de goedkopere SE of de dunnere en lichtere Air. En natuurlijk het vouwbare exemplaar. Hè? Ja. Dus ik zou willen zeggen, voor ieder wat wils. En die foldable iPhone, ja, daar zijn de ogen toch vooral op gericht, want het is voor het eerst dat Apple met zo'n vouwtelefoon komt. En het toestel moet dan tussen de $2100 en $2500 gaan kosten, afhankelijk van hoeveel opslag je wil hebben.
10: Dat is pittig. Ja, Han, niet één, niet twee, maar 5 modellen volgend jaar, of binnen nu en volgend jaar. Verwacht jij van die opvouwbare telefoon dan het meeste?
2: Nou, op zich is het wel interessant dat hij een beetje aansluit bij hoe de ook economie zich ontwikkelt. We hebben tegenwoordig wat dan heet een K-vormige economie. Dat is zeg maar de 10% van de consumenten, de top 10%, dat die 50% van de consumptie omvat.
10: Nou.
2: Dus die grote consumenten, die rijke consumenten, die worden steeds belangrijker. Ja, dan moet je die ook wat leveren natuurlijk. En daar is bepaald wel een markt voor, denk ik. Dus dat die foldable uit van hoeveel dat kost. Eigenlijk is het goed dat die veel kost. Dus als je $3000 hebt of $5000, dan gek is dan als hij duurder wordt, dan wordt hij toch aantrekkelijker.
10: Ja, wat we het ook wel eens over hebben met die luxe aandelen. Dat is hoe meer zo'n tas kost bij LVMH Mars of Hermes.
2: Een tas van $3000 werkt dit niet. Als je $5000 verkoop je er veel meer van. Dat is ook een economisch effect. Dus een econoom die dat heeft onderzocht en die heeft gezien, ja, dat bepaalt als de prijs omhoog gaat, dan wordt er meer van verkocht.
10: Bij Apple hebben ze van zo'n beetje alles de prijzen verhoogd, maar niet van die telefoons. Kunnen ze dat volhouden?
2: Nou ja, die nieuwe telefoon, de toptelefoon, is een stuk duurder. Dus ja. Ik zou zeggen, die prijzen gaan ook wel omhoog. Het hangt een beetje van die geheugenchips af. Dat is een belangrijk deel van de marge van Apple natuurlijk. Die geheugenchips, die opslagcapaciteit, daar zit met name de marge. Als je kijkt wat het in het verleden al kost om met wat extra's bij te plussen als je dan een iPhone kocht, dan was het veel meer dan wat het daadwerkelijk kost. Ja. Daar is het deel van de winstmarges.
10: Want kunnen ze die jaloersmakende marges, kunnen ze die volhouden op die iPhone?
2: Dat is wel de investment case voor Apple natuurlijk. Is dat je zeg maar een zo'n danig verdedigbare marktpositie hebt. Dat je zo'n aardig luxe product hebt. Dat mensen het toch wel willen betalen. Dat je gewoon pricing power hebt. Daar ga je vanuit eigenlijk bij Apple. Dus de marges, daar ga je vanuit die intact blijven.
10: Ik begon dat verhaal met dat lichtelijk wanhopige gedoe. Dat Tim Cook dus aan het lobbyen is bij Scott Bessent. Van laat ons alsjeblieft die chips van die Chinezen kopen. Ze willen dus die verboden chips hebben. Krijgt Tim Cook dat er ook doorheen, denk jij?
2: Ja, dat is niet makkelijk. Kijk, die chips die worden gemaakt door een onderdeel, zeg maar, dat ook van een onderdeel van het Chinese volksleger is. Ja, dan ligt het heel gevoelig in de VS natuurlijk. En de Democraten en de Republikeinen hebben overal ruzie over. Behalve over de sancties.
10: China.
2: Ja, China, daar zijn ze het altijd over eens. Maar ja, Xi komt in september in de VS. Gaat op bezoek bij Trump. En Trump, die wil geloof ik alles weggeven. Dus als je kijkt met Iran, Iran krijgt ook alles. Huh? Dus waarom China niet? Als we kijken, de vorige keer ging het ook veel heel goed eigenlijk. Dus,
10: misschien dus op een dealtje sluiten met Nvidia. Dat ze zeggen, Nvidia mag misschien wel wat, zit ik me nu hard op te bedenken, dan wel in China verkopen. En dan mag hij die.
2: Dat mag ook al. Hè? Dus de vorige keer is besloten dat hij alles mag doen. Alleen de Chinezen zeggen, we hebben het niet nodig. Het is een beetje flauw bij het gebruik, stiekembel natuurlijk. Maar dit keer, ik denk zeker dat er wel wat deals uit zitten komen in september, oktober.
10: En hij heeft best wel goed verweer ook, die Tim Cook. Want hij zegt, ik wil die prijzen niet steeds verhogen.
2: Ja.
10: Dat is natuurlijk wel een argument waar Trump voor kan vallen. Die wil immers geen extra inflatie erbij.
2: Nee, inflatieargument is supersterk natuurlijk. Maar het is geen gelopen race. Dus zeker de Democraten, Republikeinen tegen China, dat is best wel één front.
10: Ja.
19: Ik ben toch ook nog wel benieuwd, hè, als je het hebt over die telefoons die ze dan allemaal wil gaan maken. Als je het hebt over aantallen. Ik stond vanmiddag met onze tech-redacteur Stijn Goossens te praten. En dat ging over de foldables. Totaal worden er 25 miljoen per jaar verkocht. En ik las dat Apple 10 miljoen foldables laat maken. Dat is toch best wel fors. Is dat een risico dat ze nemen of zie jij dat wel goed gaan?
2: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk een mislukte product, maar ik neem aan dat Apple wel kan inschatten hoe groot de markt voor een bepaald product is. Dus, en ik denk dat het ook wel degelijk een grotere groep consumenten is die dat kan betalen. En het is een beetje snobistisch om het te kopen. Dus er zijn heel veel mensen die het wel zouden willen. Net zoals een Louis Vuitton tas of een Hermes tas.
19: Is het ook wat voor jou dan, een foldable iPhone?
2: Nou ja, ik heb liever een iPhone zoals Steve Jobs een oorspronkelijk had, dat ik met mijn duim over het hele scherm kan gaan. Ik weet niet, ik geloof wel dat er in de foldable een oplossing voor is. Maar die oorspronkelijke iPhone vind ik eigenlijk het prettigst. Maar mijn vrouw zegt altijd, ja, je moet toch een grotere iPhone hebben. Maar,
10: hey, luister jij daarna? We hebben hier wel eens Arend-Jan Kamp en die luistert dus naar zijn vrouw en die ging LVMH aandelen kopen. Ik weet niet of het bij jullie
2: luister thuis altijd naar mijn vrouw, maar dan komt dat mijn vrouw hier ook mee luistert. Dus.
19: Ja, kijk.
10: Ja, dan moet je wel.
17: BNR Beurs.
10: Groetjes ook aan mevrouw Dieperink. We gaan naar Wall Street. Dow Jones die staat 0,7% in de plus. En dan begint het. S&P 500 verliest 0,4%. De Nasdaq gaat 1,1% naar beneden. Ja, de grootste opvaller krijg je ook nog van me. Dat is CrowdStrike, het cyberbeveiligingsbedrijf. Dat stond aan het begin van de beurshandel 75% lager. Maar niet getreurd, dat komt door een splitsing. Het is een technisch gegeven. CrowdStrike is namelijk voor een aandelensplitsing gegaan. Beleggers die één aandeel hadden, die hebben er nu vier. Dus die daling was helemaal technisch. Niet dat het aandeel in één keer massaal gedumpt was. Maar wij zaten één keer op de borden te kijken. En toen dachten wij, wat is er bij CrowdStrike aan de hand?
2: Dat kan.
10: Is er ook nog een banencijfer dat opvalt?
20: Here we go. Our June release of the jobs report. Headline number comes in light. Change in non-farm payrolls. 57,000. That's about half what we were expecting.
10: Er zijn dus 57,000 banen bijgekomen. Veel minder dan verwacht. En de banengroei ervoor is ook naar beneden bijgesteld. Hoe gaat de Fed hiernaar kijken? Onze grote vriend Kevin Warsh, die net de scepter zwaait.
2: Nou, ik vind op zich wel, Kevin Warsh is echt een monetarist. Hè. Die zegt wel, die kijkt wel echt naar de inflatie. En die probeert natuurlijk onafhankelijk te zijn van Trump. Het feit natuurlijk ook dat Trump tot de rechter is teruggevloot op dit gebied is ook wel goed natuurlijk. Ik denk dat Warsh er ook wel doorheen kijkt. Want als je kijkt naar de inflatie, dan komt het eigenlijk door het WK voetbal. Als je kijkt van de afgelopen maand, dan zijn er extra banen bijgekomen, wel 4 maanden op een reis een beetje. En belangrijk, die banen waren vooral in de horeca en in de entertainmentindustrie. En dat had direct te maken natuurlijk met het WK voetbal. De mensen hebben van tevoren aangenomen. En we hebben het WK gezien natuurlijk, het is bijna voorbij. In ieder geval van Nederland is voorbij, maar het aantal steden, een aantal landen dat nog meedoet, wordt kleiner en kleiner. Dus dan gaan die mensen ook geleidelijk er weer uit. Ja. Dus het is een eenmalig effect. Het was natuurlijk wel de hoop dat 4 maanden op rij een stijging van het aantal banen, dat het toch zeg maar, met AI wel meeviel met het banen wat zou kosten. Maar onderliggend zie je toch wel dat er banen ook uitgaan.
10: Wat toch wel tegen is ook een beetje jouw stokpaardje, Donner. Want nu sta je hier in de studio, ja. Maar normaal gesproken dan help je ons altijd met de voorbereiding. En dan zeg je altijd, ja, je moet meer naar die cijfers van die arbeidsmarkt kijken. Want ja. Die worden elke keer bijgesteld.
19: Nou, de koppen zijn heel mooi, maar als je er wat induikt, dus dat was vorige keer inderdaad, hele mooie cijfers allemaal. Maar als je er induikt, en dat zijn het allemaal van die tijdelijke banen, nou, Hans zegt het net, dan ziet het er toch anders uit. Dus zeker weten.
2: En New York is kijken naar het midden- en kleinbedrijf. Het is een groot deel van de banenmotor in de Amerikaanse economie. En daar gaat het echt niet goed. Dat is ook een K-vormige economie. Ja. Dus de investeringen die gaan er wel in kunstmatige intelligentie. Maar heel veel andere investeringen die gaan gewoon niet door omdat de rente te hoog is. Dus dan zie je toch wel dat banen kost.
19: Wil ik nog even door naar Google. Dat moet een boete van bijna 4,1 miljard euro aan de Europese Unie betalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie besloten. Google ontving de boete al in 2018, omdat het volgens de EU misbruik maakte van zijn macht op de smartphone-markt. Bouwers van Android-telefoons werden tussen 2011 en 2014 verplicht om Google Search en Google Chrome te installeren op hun Android-telefoons. Maar dat mag niet in Europa. Nou, daar was Google het uiteraard niet mee eens. Ze gingen in beroep, maar ja. Te vergeefs blijkt nu.
10: Ja, dus dat Trump niet leuk vinden, want hij dreigt altijd Brussel, als jullie mijn techbedrijf nog een keer boete geven, dan pakken jullie terug. Dus ik ben benieuwd hoe hij hier weer op gaat reageren. Sluit ik af met een oude vriend van hem. En dat is Elon Musk. Zijn Tesla heeft goede cijfers gepresenteerd. Het heeft in het tweede kwartaal meer auto's verkocht. Meer dan een jaar eerder gaat hem ruim 480.000 Tesla's. Een plus van 25%. Cijfers die ook beter zijn dan waarop was gerekend. Waardoor Tesla en vooral Musk weer even kunnen lachen. Vorig jaar stond het natuurlijk helemaal in het teken van Musk. Die werkte voor Donald Trump, bracht een Hitlergroet, deed politieke uitspraken, raakte klanten kwijt. Maar nu lijken klanten Tesla dus weer te vinden. En het gekke is, beleggers waarderen de cijfers dan weer niet, want het aandeel staat nu 8% in de min. Maar kan ermee te maken hebben dat de koers de afgelopen dagen flink is opgelopen.
19: Ja, deze beursdag zit erop. Hoog tijd om alvast te kijken naar die van morgen. We krijgen weer het teken van leven van NN Group. Ze komen namelijk met een trading update. Die zal informatie bevatten over hoe de vlag erbij hangt bij de financiële dienstverlener en wat ze merken van de marktomstandigheden. Je wordt als belegger dus helemaal klaargestoomd voor de kwartaalcijfers. Nog wel even geduld, want die vallen pas begin augustus op de mat. Door naar de Verenigde Staten. Of nou ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet op te rekenen. Beurzen zijn namelijk gesloten vanwege Independence Day. De 4th of July valt dit jaar op een zaterdag, maar Wall Street viert de vrijheid dus al een dagje eerder. In heel het land worden barbecues, parades en vuurwerkshows uit de kast getrokken. Maar vuurwerk op de beurs, dat hoef je dus niet te verwachten.
10: Dit was de BNR Beurs van donderdag 2 juli, de dag dat we het hadden over wanhopige bedrijven, OpenAI en Apple. Wie wel vol zelfvertrouwen was, was natuurlijk Han Diepering, CEO bij Reyes. Ik ben blij dat je er weer was.
2: Dank je.
10: En ook dank aan Donner Bakker voor het eerst naast mijn studio. Hoe was het?
19: Ja, ik vond het heel gezellig. Een feestje eigenlijk wel.
10: Ja, mooi man. Je deed goed. Morgen zijn we er weer. Dan heb ik Maxime naast me. Minder leuk om naar te kijken. Ik zeg het eerlijk, maar desondanks zou ik gewoon luisteren hoor. Kan ook op YouTube. Speciaal voor Donner hebben we YouTube aangeschaft. Dus mocht er nog wat leuke vrijgezellen meiden luisteren, dan kunnen ze zich melden
19: weer.
10: Hè?
19: Niet weer, hè? Nou, tot morgen.
10: Beauty in the Brains. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikkel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou,
5: ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen.
4: In Beijing en in de VS beven ze van angst van, ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er.
5: Een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU, maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
6: Men denkt nog wel eens dat we problemen zoeken, dat is niet zo. Wij lossen ze op.
7: Nou, bewijs het maar eens dan.
5: Ja, precies.
8: Stel, je bent een Nederlandse start-up en je krijgt een klant in bijvoorbeeld Frankrijk. Dan is dat goed nieuws, want je gaat groeien. Maar met groeien komen natuurlijk ook zorgen. Je gaat een salespersoon inhuren ter plaatse, want misschien is die markt wel groter. Hoe doe je dat dan met salaris? Hoe zit het met de lokale regels? Wat kan er wel en wat kan er niet? En die Franse advocaat die legt het ook allemaal zo ingewikkeld uit. Kortom, je snelle start-up verandert langzaam in een traag bedrijf. Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen. Te complex, te gefragmenteerd en te langzaam voor een economie waarin bedrijven snel willen starten, groeien en opschalen. En als je die diagnose wat beter bekijkt, dan zie je telkens hetzelfde patroon. Bedrijven beginnen hier, groeien een beetje, trekken de eerste investeerders aan en op het moment dat ze echt willen knallen, gaan ze naar de Verenigde Staten, waar opschalen eenvoudiger en voorspelbaarder is. En dus zoekt Europa naar een behandeling voor hun aandoening, en die heet, wat de Europese Commissie betreft, EU Inc. Dat is een nieuwe Europese rechtsvorm die het eenvoudiger moet maken om bedrijven op te richten in meerdere EU-landen, zonder dat je telkens door nationale procedures heen moet. En vaak wordt erbij gekeken naar de Verenigde Staten en specifiek naar de staat Delaware, waar 1 duidelijk en gestandaardiseerd juridisch kader ervoor zorgt dat veel bedrijven zich daar vestigen. Sterker nog, Delaware heeft meer geregistreerde bedrijven dan mensen. Nou, het idee is prachtig. Maar gaat dat ook lukken in de Europese Unie? Wat staat er nou in die stukken van de commissie en gaat dat bedrijven echt helpen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
5: Dag Rens.
8: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
9: Dag Rens, dankjewel.
8: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de EU Inc. Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese vennootschap. Edin, dit klinkt als iets voor juristen. Waarom gaan economen zich er ook bij bemoeien?
4: Omdat het over geld gaat en de economie gaat over geld. Ja. Dus dit past uitstekend bij het grote plaatje, lijkt mij zo.
7: Is het, Han, nodig dat wij met elkaar kijken hoe kunnen we Europa aantrekkelijker maken voor bedrijven?
5: Nou ja, dat lijkt me wel. Hè. Kijk, we willen natuurlijk heel graag de groeidynamiek van de Europese economie vergroten. En dan moet je natuurlijk kijken naar alles wat die dynamiek beperkt. De fragmentering van de Europese markt, maar ook wat betreft al die rechtsvormen, dat is daar een voorbeeld van. Ja. Dus het is logisch dat we hier naar kijken.
8: 18 maart, dus best recent, is dit plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Edin, is dit een serieus poging om Europa aantrekkelijker te maken? Of zeg jij, nou, het is misschien een beetje politieke marketing?
4: Het is een poging, maar noem mij cynisch. Ik ben toch wel een beetje sceptisch. En dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, in Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er. Ik zie het, Rens, eerlijk gezegd, vooral als een soort een afleiding om weer eens geen lastige, impopulaire keuzes te maken, maar wel om te kunnen zeggen, nou, we hebben wel iets gedaan, we hebben iets geprobeerd.
8: Han, hoe kijk jij naar dit plan?
5: Ja, dat vind ik wel veel te cynisch, wat Edin daar zegt. En dan wil ik inhaken, hè. Hij heeft het over Beijing. En dan wil ik een oud Chinees spreekwoord aanhalen, dat ook een hele lange reis begint met een enkele stap. Dus zo zou ik het willen zien.
8: Ja, mooi. Wat willen wij weten, Han? Want we hebben een gast die er goed naar heeft gekeken. Wat willen wij weten van dit plan?
5: Nou ja, ik ben natuurlijk geen jurist onze gast wel. Dus is dit een zegen of is dit nou eigenlijk een vloek? Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Maar is dat voorstel nog te redden? Moeten we niet de nadruk leggen op de positieve punten in plaats van wat er allemaal mis mee is? Dat soort vragen hoop ik dat we kunnen adresseren vandaag.
8: Edin, wat wil jij weten?
4: Hoe zou je van zo'n idee wat erop gericht is om inderdaad in ieder geval die eerste stap te zetten waar Han het over had, op een hele lange reis, denk ik. Hoe zou je dan wel moeten inrichten om kans van slagen te vergroten?
8: Oké. Onze gast van vandaag is Manon Kremers, partner en notaris ondernemingsrecht bij Stibbe. Manon, van harte welkom.
9: Hartelijk dank. Leuk om hier te zijn.
8: Leuk je te zien. Manon, juristen hebben nog wel eens de neiging om te zeggen waarom iets niet kan. Je beschreef in het Financieel Dagblad dit hele plan als een 27-koppig monster. Zie jij er nog positieve punten aan of is het alleen maar kommer en kwel?
9: Het is leuk dat je het zegt. De oorspronkelijke kop was, is het een 27-koppig monster of is het de unicorn?
8: Ja.
9: Dat is natuurlijk de vraag die hier centraal staat. Het FD heeft dat afgekort tot de probleemstelling die je net noemt.
8: Was helemaal niet jouw kop.
9: Nee, koppen die zijn niet door auteurs, worden ze gemaakt, maar door de krant. Ik heb me daar graag bij neergelegd. En het prikkelt de lezer, begrijp ik, om vooral het artikel te lezen. En dat stemt mij natuurlijk, dat vind ik heel prettig.
8: Ja, precies. Nou, het greep onze aandacht wel. Maar ik vind het ook wel weer grappig hoe dat werkt dan bij een krant, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik lever iets anders aan, maar oké. Okay. Dus bij jou in het artikel was het de vraag, is het een 27-koppig monster? Is dat het of niet?
9: Ja, of is het inderdaad, het Eureka, is het de oplossing? Zoals het voorstel nu luidt, is het een 27-koppig monster. Maar goed, hoop doet leven.
8: Ja.
9: Dus wellicht wordt het toch de unicorn.
8: Ja, ja. We willen ondernemen in Europa makkelijker maken. Nou ben jij notaris ondernemingsrecht. Dus jij komt vast en zeker ook heel wat, zeg maar, Europese bedrijven tegen. Die tegen dingen aanlopen. Is het nodig dat wij op een of andere manier minder gefragmenteerd zijn in Europa?
9: Dat zou op zich heel prettig zijn. Ik denk dat je dan wel moet sleutelen aan de basis van Europa. He, waar willen we als landen al?
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Die een beetje gelijkluidend zijn, namelijk wat is nou eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Geen enkel land zal zeggen dat zijn vennootschapsrecht traag is en onduidelijk. Maar er zijn landen waarbij het lastiger is.
2: Ja, weet je landen waar je zegt, oh, dat is zoveel. Italië
1: is een voorbeeld.
2: Ja.
3: Wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat er een soort beeld neergezet wordt als wij al die verschillende BV-vormen in heel Europa hebben, ja, dat maakt het onmogelijk om goed te zijn. Hoe kan het dan zijn dat Nederlandse bedrijven al 50 jaar heel concurrerend zijn, terwijl ze exact met dezelfde omgeving te maken hebben? Dus daar ligt het echt niet aan.
2: Nee.
3: Het zijn andere zaken, niet alleen dit.
2: Ja, ja. Even over die rechtsvorm, hè, want dat is wel de kern van dit hele voorstel. Dus naast die van de BV of NV hebben we, en dat noemen we dan het 28e regime. En dan hoef je dus niet meer in iedere lidstaat waarin je opereert een dochteronderneming op te zetten, als je dat zou willen doen. Even, waarom noemen we het eigenlijk het 28e regime?
1: Het is een soort metafoor voor een supranationaal regime. Hè. We hebben 27 lidstaten, 27 rechtsstelsels. En de EU Inc. is onderdeel van het 28e regime, met het doel om één Europese rechtsvorm te creëren. Mm-hmm. En dat lijkt heel eenduidig. Maar als je even wat verder kijkt, zie je dat het stiekem toch weer 27 EU Inc. zijn.
2: Ja, ja, precies. Even, want ik zei in de inleiding, het lijkt heel erg op wat ze in Amerika met Delaware hebben gedaan. Is het een soort copy-paste van Delaware, dit, of niet?
1: Nou ja, wel wat betreft de naam. Hè. Er is ook wel, sommigen vinden de EU Inc. echt prachtig. Want die denken, hè, dat is lekker stevig, EU en dan ook Inc. Hè. Anderen zeggen, waar is Europa gebleven? Europa kent helemaal geen EU, hè, geen Inc. Mm-hmm. Maar de vergelijking met Delaware komt denk ik neer op, we willen een krachtig vennootschapsrecht, waarbij je gemakkelijk kunt ondernemen. He, daarom, ik ben het ook heel erg eens met Edin, die zegt, we moeten het ondernemen gemakkelijk maken. En waar zit hem dat nou juist in? Dus ga eens kijken naar dat probleem. Als je vergelijkt met Delaware, dan is een van de opvallende zaken, dat is niet supranationaal, mm-hmm, dat is Delaware.
2: Ja.
1: Wat maakt Delaware aantrekkelijk? Nou, dat zou je aan ondernemers moeten vragen, maar vanuit mijn perspectief is het een heel bekende rechtsvorm met eenduidige regels en ook veel mensen die rechters, juristen, ondernemers, die begrijpen wat de Delaware Inc. inhoudt.
2: Ja.
1: En doordat het zoveel gebruikt wordt, is ook de rechtspraak heel voorspelbaar. En ook dat is voor een ondernemer, lijkt me, heel aantrekkelijk.
2: Han, wat wil jij zeggen?
4: Ja, daar wil ik graag op inhaken. Want ik begrijp uit de kritiek die jij in het FD hebt geschreven, Manon, en ook anderen trouwens, dat een van de problemen met die EU Inc. is dat als je toch meningsverschillen hebt en je wil naar een rechter gaan, dat je dan toch naar je nationale rechter moet gaan en dat er niet dus een Europese rechter aan te pas komt. Is dat dan bij Delaware anders?
1: Ja, want net zoals dat je bij een Nederlandse BV naar de Nederlandse rechter gaat, ga je in Delaware naar de lokale rechter in Delaware. Dus ja, dat is anders. Dat is één rechter die beslist. En dat heeft grotere kans op eenzelfde uitleg.
2: Ja, ja, en bij de EU Inc. is het nog steeds dat als er iets in Italië gebeurt met je EU Inc., dan moet je naar de Italiaanse rechter. Zit dat dan zo of niet?
1: Als je een Italiaanse Inc. hebt, dan moet je naar de Italiaanse rechter.
3: Maar je hebt dus, we hebben het over het oprichten van een vorm, EU Inc. in dit mm-hmm geval, wat overkoepelend is. Maar we hebben het over bedrijven. Dus we hebben het ook over hele gangbare zaken waar een bedrijf mee te maken heeft. Arbeidsrecht, vakantiedagen, pensioenen, veiligheid op het werk, weet ik veel wat allemaal. Voor al dat soort zaken, dus als er oneenigheid is, en we weten, daar is altijd oneenigheid over, mm-hmm, dan ga je dan naar de nationale rechters. Dit is hetzelfde als dat je tegen Limburg zou zeggen, je mag je eigen Limburgse BV oprichten. Ja, wat schiet je daarmee op als je nog steeds onder een andere wetgeving valt?
2: Even, maar Han, heb jij voldoende antwoord op jouw vraag over Delaware en het verschil tussen EU Inc. of niet?
4: Ja.

0: Voorlopig wel, maar ik kom zo ook nog wel op een aantal aspecten terug.
1: Ik zat nog even te kijken van wat is er wel. Hè? Een aantal dingen die in deze EU-INC worden geregeld is... je hebt weinig startkapitaal nodig. Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. Stemrecht versus economisch recht kunnen ze scheiden. Ze kunnen preferente aandelen hebben, et cetera. Nou, dat soort dingen. En ze hebben aandelenopties voor werknemers. Die kunnen ze regelen en dat wordt pas belast als je die opties verkoopt. En ze doen mee... kunnen meedoen aan SAFE's. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar Simple Agreements for Future Equity. Dat zijn contracten waar investeerders nu geld geven en later krijgen ze aandelen terug bij de volgende financieringsronde. En dat scheelt heel veel gedoe over waardering. Kortom, er wordt iets geprobeerd, Madon.
2: Ja, dat is heel mooi. Ik herken veel van de BV hierin, dus ik ben voor.
1: Ja, ja.
2: Voor flexibiliteit.
1: Ja.
3: Ja, maar in je intro, Rens, heb jij gezegd... en ik citeer jou, want ja. Dat moet wel goed zijn natuurlijk. Je zegt, Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen... te complex. Op dit moment, nadat alles wat ik hierover heb gehoord en gelezen... lijkt dit mij nog dat complexe nog complexer te gaan maken, eerlijk gezegd. En niet simpeler.
1: Zouden we beter af zijn als je dus tegen iedereen gewoon zegt... joh, als je het zo in simpel wil hebben... het ondernemersrecht in Nederland is best wel oké. Vestig gewoon een Nederlandse BV, hoor ik je dat zeggen, Manon?
2: Op dit moment is er nog geen EU-INC. Nee. En zoals het voorstel nu luidt, is het weinig aantrekkelijk. Zeker niet voor Nederlandse ondernemers. Nee. Dan ligt de BV voor de hand. Op zich denk ik dat wij als ondernemingsgezind land... gebaat zijn bij een uniform Europa. Dus in die zin alles wat te maken heeft met het meer uniform maken, daar ben ik voor. Maar ik denk wel dat voordat je helemaal gaat inzoomen op het voorstel, je eerst even een stap terug moet doen en moet bedenken wat is nou eigenlijk het probleem voor ondernemers. Hè? Want Europa moet concurrerender worden. Wat is het probleem? En hoe zijn ondernemers geholpen?
1: Ja, oké, laten we dat doen. Dat vind ik eigenlijk een goeie. Dus we zoomen even uit, we pakken het probleem erbij. Edin, wat is het probleem?
3: Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel manuren en mensen zich hiermee in loop der tijd hebben beziggehouden. En dan zou ik zeggen, als het je gaat om Europese economie toekomstbestendig te maken, productiever te maken, concurrerender te maken, inderdaad, allemaal zaken waar wij als Nederland ook heel veel aan hebben, dan had je die tijd en al die mensen in mijn optiek beter kunnen gebruiken om wat andere dingen aan te pakken waar bedrijven echt elke dag mee te maken hebben, last van hebben. Zoals, ik noem maar een paar dingen, het automatisch erkennen van elkaars diploma's scheelt heel veel. We hebben niet zo lang geleden een prachtig onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds gekregen, waarin de auteurs hebben gezegd, nou, als we al die interne belemmeringen, administratieve obstakels, et cetera, binnen de EU, als we die proberen weer te geven in, stel dat we die vervangen door een interne heffing, dan hebben we het over 111% aan de dienstenkant en 44% aan de goederenkant. Had daar iets aan gedaan, maar wat, in plaats van EU-INC gaan oprichten.
1: Ja, ja, okay. Maar kun je daar dan nog concreter misschien hangen? Ik weet het verhaal van Draghi, die zegt, we leggen ons eigenlijk een intern tarief op. Maar waar bestaat dat dan uit? Waar maken we het onszelf dan lastig?
3: Zorg is een sector waarvan we weten, in alle EU-landen is er heel veel vraag naar en heel weinig, of in ieder geval te weinig mensen die daarin werken. Dus alleen als je nu een zorgmedewerker bent in Nederland met een Nederlandse diploma en je wilt, ik noem maar wat, verhuizen naar Spanje om daar in de zorg te gaan werken, nog even afgezien van de taal en zo, maar je diploma wordt gewoon niet erkend.
1: Oké, dus de diploma is een ding. Okay. Andere dingen die we in Europa slecht hebben geregeld dan? Of waar ondernemers tegenaan lopen?
0: Ja, nou ja, misschien even een heel kort commentaar op wat Edin zegt. Die heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een kwestie of. Je kunt natuurlijk dingen tegelijk aanpakken. Ik denk dat een van de vragen die we natuurlijk zowel in het Draghi-rapport als ook in het Wenning-rapport aan de orde stellen, of die aan de orde worden gesteld, is een bedrijf starten, dat gaat nog wel. Maar er komt op een gegeven moment een groeifase in de levenscyclus van een bedrijf. En dan blijkt dat heel veel Europese, veelbelovende bedrijven naar de Verenigde Staten verhuizen. Mm. En er wordt dan gezegd, dat heeft dan vooral te maken met de financiering. Dus daarom moeten we kapitaalmarktunie of een bankenunie, of hoe je dat ook wilt noemen, tot stand brengen. Ja, ik zou zeggen, er is in Europa ook eigenlijk excessieve regelgeving. Ja. Iets wat we natuurlijk ook wel eens vergeten, dat is het waarderingsniveau van bedrijven op de beurs in de Verenigde Staten, of eigenlijk in Noord-Amerika moet ik zeggen, is hoger dan in Europa. Dus als je denkt dat je je bedrijf op een gegeven moment wil verkopen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk verkopen. En dan is het logisch dat je dat in Noord-Amerika gaat doen. Want daar is het meer waard.
1: En waarom is die waardering zo hoog dan? Ik heb wel eens gelezen, dat ligt onder andere aan faillissementswetgeving, die bij ons wat versplinterd is. En dat je in Amerika helderder hebt, dit is als het misgaat. Nou, dan, dus dat we een soort deduction hebben, een soort korting hebben op de waardering, ja, omdat dat onduidelijk is.
0: Nou, dat weet ik niet precies. Dat zou kunnen. Maar dan lijkt me toch dit initiatief om één ondernemingsvorm te creëren, of een gemeenschappelijke ondernemingsvorm te creëren, lijkt me op zich niet zo'n heel gekke poging. En als ik dan bijvoorbeeld dat opiniestuk van Manon en een collega van haar in het FD van 2 maanden geleden of zo lees, dan zie ik dat daar onder andere in staat dat de arbeidswetgeving blijft nu eenmaal nationaal, fiscaliteit blijft nationaal. Kijk, als je erop gaat zitten wachten tot we dat geharmoniseerd hebben, dan dat wordt een hele lange wacht, vrees ik.
1: Ja, dus dus jouw punt is, je kunt wel de kritiek op hebben, maar als je voor perfectie gaat, dan hebben we het nooit.
0: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. En Manon geeft natuurlijk ook al aan, hè, dat wat we in Europa heel vaak hebben, dat is oplossingen die op zoek zijn naar een probleem. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen. Toen heb ik een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Een prachtig rapport, mag ik zeggen. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
1: Oké, maar hebben wij voldoende gecoverd wat het probleem dan voor ondernemers is in Europa? Misschien, Manon, kun jij daar nog iets over zeggen? Dat je zegt, welk probleem proberen we hier op te lossen? Of welk probleem hebben we eigenlijk, die stap terug?
2: Nou, in het Draghi-rapport is gezegd, we moeten concurrerende ondernemers ondervinden problemen met de regelgeving. Mm-hmm. EU-INC. Ik ben geen ondernemer, maar ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel meer zit in financiering. En als je dan een eenduidige, eenvormige rechtsvorm gaat maken, ben daar dan ook zo consequent mogelijk in waar dat kan. Hè? Dus ik denk dat binnen het huidige voorstel er echt nog wel wat verbeterd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Kijk, je moet niet vergeten, er is al een Europese vennootschap. Hè? Al best wel lang. Heeft lang geduurd voordat die tot stand kwam. Ik geloof dat eind...
1: Begin deze eeuw, volgens mij.
2: Zelfs al langer geleden zijn. Meer dan 150 jaar geleden.
3: Dus is dit het 29e regime?
1: Het heet SE, begrijp ik. Europese vennootschap. Ja. Opgericht in 2001. Uiteindelijk Airbus is het, Allianz is het, Porsche is het.
3: Dat zit zo. Een beetje.
1: Ik kwam een lijst van 20 bedrijven ongeveer tegen. Helpt dat dan niet, of is dat niet voldoende dan?
2: Nou, mijn vraag is dan, waarom is dat niet succesvol? Er zijn er maar heel weinig. Als je in Nederland kijkt, zijn het vooral Europese vennootschappen opgericht door juristen die dachten, dat is leuk. Maar nog weinig gebruikt. Dus wat is het dan wat ondernemers ervan weerhoudt om die Europese vennootschap te gebruiken? Kijk daar eerst even goed naar, voordat je iets nieuws gaat bedenken.
1: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken om dit grote plaatje helemaal rond te krijgen. Helaas, op de radio zit onze tijd erop. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan Manon Kremers, partner en notaris bij Stibbe. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 1 graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast. We gaan het hebben over de Ethereum Foundation, waar hele grote veranderingen hebben plaatsgevonden. En wat betekent dat dan voor de toekomst van dat op één na grootste cryptonetwerk? En we bespreken de situatie rondom het Nederlandse cryptoplatform Knaken. Dit is CryptoCast 436 en ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Welkom.
6: Dank u.
5: Oprichter van CryptoTakkies, content specialist bij Blocks. Oud voetballer, maar je hebt geen voetbal gekeken.
6: Nee, ja, de afgelopen periode, ik zei het al tegen je, heb ik het zo druk gehad. Dus ik dacht, weet je wat, Kijk lekker die herhaling om 9 uur.
5: Ik kan uit ervaring vertellen, Roel, je hebt helemaal niets gemist.
6: Ja, dus, pijnlijk, hè?
5: We gaan het lekker over crypto hebben. En dan vooral het nieuws van deze week. Want de Ethereum Foundation, de drijvende kracht achter het op 1 na grootste crypto-netwerk, heeft grote veranderingen aangekondigd. Een 1/5 van het personeel is ontslagen. De begroting is met 40% geslonken. En de foundation geeft een deel van de macht rondom Ethereum uit handen. Grote veranderingen dus, Raoul. Vitalik Buterin, dat is dan de grote baas bij Ethereum, kondigde al eerder al aan dat het kleiner, zuiniger en minder bepalend moest worden. Maar waarom dan?
6: Ja, nou, het was in mei hè, dat hij dat aankondigde. Dat was al met een heel mooi bericht op Twitter. En ja, eigenlijk spelen er een soort van 3 dingen tegelijk. En ik denk dat het goed is om ze even te scheiden. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar ten eerste gaat het dus echt om een financiële herziening. Wat je eigenlijk net al oppert. In elk geval voor het eerste jaar willen ze een 40% reductie. Maar die foundation die wil dus dat budget echt gaan verlagen dit jaar. En ja, dat gaat waarschijnlijk ook leiden tot 54 ontslagen. Dus mensen die hun baan gaan verliezen. Maar waarom? Nou, de Ethereum Foundation die stapt dus over van een model waarin het jaarlijks zo'n 15% van hun treasury uitgaf naar een endowment model. Nou, en als het goed is, kennen mensen dat endowment model wel. Maar ik ga het toch even uitleggen. Dus voor het geval dat je denkt, hey, wat is dat? Nou, dat is dus een model waarbij een organisatie een groot vermogen beheert. Ja. En dat doen ze dan om op de lange termijn alsnog inkomsten te kunnen genereren met dat vermogen. Nou, en dit is dus een model dat vaak wordt gebruikt door grote universiteiten, maar ook stichtingen. En een van de universiteiten die dat al een tijdje doet en dat toevallig ook met crypto doet, is Harvard,
5: ja, zeker. Ja.
6: Nou, en Harvard is dus zo'n voorbeeld van zo'n organisatie. En nou, die hebben dan een kapitaalpot, de endowment. En dat vermogen, dat wordt dan niet zomaar uitgegeven. Hè, zoals ze dat normaal gesproken doen in de crypto-industrie. Dan verkopen ze die treasury. Maar wat ze juist met die endowment willen doen, is dat ze dat vermogen gaan gebruiken. Het geld aan het werk zetten. Dus elk jaar willen ze er dan voor zorgen dat ze wat rendement kunnen gaan genereren. En dat vervolgens gaan gebruiken om hun activiteiten te financieren. En dit doen ze dan terwijl het oorspronkelijke vermogen zoveel mogelijk behouden blijft.
5: En voor de duidelijkheid, Ethereum heeft een hele grote pot met geld. Afstammend uit de initial coin offering die ze destijds hebben gedaan in 2014 uit mijn hoofd, dus al 12 jaar geleden. Ze zitten al op een hele grote pot met geld. Hebben ze jaarlijks flink wat van uitgegeven. Nu wordt het groter en nu kiezen ze dus voor, we willen niet meer die treasury enorm doen slinken. We gaan minder uitgeven en alleen het rendement eigenlijk spenderen op die treasury.
6: We willen het geld houden. Maar dat is ook nog een tweede reden. Hè? Want ik had gezegd, het zijn er drie.
5: Ja,
6: en dit heeft iets meer te maken met de filosofie van Vitalik. En dat is wel leuk als je hem door de tijd heen volgt. Hij publiceert ook regelmatig inhoudelijke blogs. Zowel technisch als filosofisch. En is wel leuk, want hij laat dat nu echt terugkomen. Hoe hij denkt over Ethereum. En vooral ook hoe het publiek zou moeten kijken naar Ethereum. Nou, dus wat hij eerder deelde, en dat was dus in mei. Was dat hij aangaf dat de Ethereum Foundation veel meer gezien zou moeten worden als een node. Dus een controlerende partij als onderdeel van een collectief.
5: Precies, niet een soort grote overzienende organisatie, maar onderdeel van het netwerk eigenlijk.
6: Exact, ja. En dan echt met een gedefinieerd doel naast die andere nodes. Nou, en dat dus in plaats van dat centrum te zijn en het bestuur, dat moet dan volgens Vitalik decentraler zijn. Nou, en in maart 2026 legde de Ethereum Foundation dan ook een soort nieuw mandaat vast.
5: Ja.
6: En dit is een document van 38 pagina's. Ik kan je vertellen, het is best wat stoffig. Ik ben er niet helemaal doorheen gegaan.
5: Waarschijnlijk nog minder leuk dan Nederland-Marokko.
6: Ja, echt. Oh, dit was zo vreselijk. Maar dit dient als een soort van grondwet en ook een beetje een manifest. En daarin herpositioneert de foundation zichzelf van Ethereum een soort van primair bewaker richting een van die meerdere bewakers.
5: Ja, dus. En die derde keuze heel kort toch, die derde reden?
6: Daar ga ik even naartoe. Dat is eigenlijk gewoon strategisch. Dat hij zegt van, nou, we kiezen voor longevity.
5: Ja.
6: Ja, dus dat we zo lang mogelijk blijven bestaan. Liever lang meegaan met een scherpe focus dan dat we alles tegelijk willen doen.
5: Kan je mij eens uitleggen, voor we nog dieper dieper die verandering induiken, wat deed de Ethereum Foundation allemaal voor Ethereum? We weten dat netwerken super belangrijk geworden eigenlijk in de cryptowereld. Het op één na grootste cryptonetwerk op dit moment. En die foundation speelde daar echt een essentiële rol in. Maar wat deden ze allemaal met dat geld?
6: Ja, je kan ze dus een beetje zien als een soort van de hoofdaannemer van een stad. Die nog gebouwd moet worden. Nou, die werd toen gebouwd en ze waren niet de eigenaar ervan, maar wel de partij die de bouwtekeningen maakte. En ook ervoor zorgde dat de vaklui aan het werk gingen. Die betaalden zij dan ook. Maar ze organiseerden dan ook het grootste jaarcongres. Dat iedereen bij elkaar kon komen en kon laten zien, hey, kijk, dit hebben we met de stad gedaan. Dus heel concreet, ze zorgden voor financiering van het protocolonderzoek. Het ondersteunen van de client teams die de software draaien. Ja. Zorgde ook vovoor grote grantprogramma's waarin er geld beschikbaar werd gemaakt voor ontwikkelaars. En organiseerde dus DevCon. En dat is dat grote ontwikkelaarscongres. Maar wat wel belangrijk is dat ze ook met de Ethereum Foundation echt een soort van gespecialiseerde onderzoekseenheden hadden opgezet. Die echt een focus hadden op dat privacy en zero knowledge aspect. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is die nog vermeld moet worden. En daar gaat ook een grote verandering plaatsvinden.
5: Precies. En als ik het dan nu plat sla, is het eigenlijk dat zij van grote leidende organisatie gaan ze naar één van de organisaties die een deel uitmaken van het Ethereum-netwerk. Dat is een beetje de conclusie die we eruit kunnen trekken.
6: Ja,
5: goed. We hadden het net al even over Vitalik Buterin. Dat hij een aantal maanden geleden was dat volgens mij dus de groot aankondigde van, we gaan een andere weg inslaan met deze foundation, waar hij natuurlijk aan het hoofd van staat. Kan jij een beetje schetsen hoe de sfeer rond Ethereum op dit moment is? Want als ik naar de koers kijk, ik bedoel, de hele cryptomarkt is niet geweldig, gaan we het zo over hebben. Maar Ethereum in het bijzonder, die hebben het echt zwaar, hè?
6: Ja, ik had dit opgeschreven, want ik dacht van wat moeten we hier nou van vinden? Want ik ben niet zo thuis in de Ethereum-wereld. Maar je ziet wel online dat er wat wrijving ontstaat. Onlangs bij, volgens mij was het een van de founders van Bankless die had aangegeven dat hij zijn Ethereum had verkocht. Ja. Nou, dan zie je dit weer terugkomen bij Ether.
5: Ja, Bankless, voor de duidelijkheid, een heel belangrijke podcast in dat ecosysteem. En die zeiden eigenlijk van, ik vind Ethereum best wel gaaf nog steeds, maar ik zie geen reden om de munt ETH nog vast te houden.
6: Ja, met andere woorden, eigenlijk ik short eat.
5: Ja, dat is wel pijnlijk als je een van de grootste mediamakers in die space bent.
6: Nou, en dan zie je dus van, dat zorgt voor wrijving. Maar zoals ze zeggen in Nederland, zonder wrijving geen glans. Maar er moet nog echt flink worden gevreven op dat Ethereum-logo. Want die koers die glimt echt nog niet. Als je kijkt, vandaag staat Ethereum rond de $1500 dollar. Dat is ongeveer $900 lager dan een jaar geleden. En ja, dat is echt grofweg 45% omlaag. Als we kijken naar year-to-date, en ruim 65% onder die all-time high van bijna $5000.
7: Maar eigenlijk
6: dollar.
7: Zie ik al jaren, en ik ben benieuwd hoe jaren dat zit. Ik zie een munt, een netwerk, dat eigenlijk zoekende is. Dat met zichzelf bijna in gevecht is. Dat de gemeenschap met zichzelf in gevecht is. Wat ze nou precies willen zijn. En wat ze waar precies de waarde moet worden gevangen van dat netwerk. Dat is natuurlijk wel een bijzondere situatie. Waar ze ook niet echt uit lijken te komen. Of is dat deze stap dan wel heel belangrijk daarin?
6: Ja, ik denk dat die stap wel heel belangrijk is. Want dat zie je ook in dat mandaat. En dat eventjes een quoteje uit dat mandaat. Want ze zeggen ook: to be a part of the EF, our own team must remember that Ethereum must, above all, remain censorship resistant, open source, private and secure. En dat noemen ze de crops. Dus echt die filosofie die willen ze in stand houden. Maar dan sluiten ze het af met: they must never be traded away for convenience. Without them, we have nothing. Nou, dat is denk ik wel een heel serieus bericht.
7: Dus de ideologie zit er zeker nog in. Maar we kunnen ook wel zeggen, dit is echt wel een tik voor het ecosysteem binnen Ethereum. Is het nou dat deze klap gaat worden opgevangen door allerlei andere organisaties? Hoe moet ik dat zien?
6: Ik denk niet per se dat het een klap is die moet worden opgevangen door andere organisaties. Mm-hmm. Want er is ook een roadmap getekend.
7: Ja.
6: En als je daarnaar kijkt, dan zie je, er is wel minder budget nu. Maar die ambitie die is nog steeds hetzelfde. Dus ik denk dat ze het niet halverwege gaan dichttimmeren en in paniek andere partijen moeten gaan zoeken. Nee, ze blijven wel vasthouden aan dit plan. En zorgen ervoor dat ze tegen 2030 dat budget omlaag hebben gekregen. Maar wel dat ze zichzelf kunnen blijven financieren.
7: Goed, de toekomst van Ethereum gaan we ook zeker terugzien op de cryptomarkt. Want daar gaan we nu naar kijken. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
8: Hallo Daniel.
7: Ja, we zijn toch weer een beetje terug bij af op $60.000 per bitcoin. Nog ietsje lager zelfs. Afgelopen dagen daalden we zelfs naar het laagste punt. Deze bear market, $58.000. Het sentiment staat op extreme fear. Hangt de cryptomarkt nou aan een zijden draadje, Tim? Of zie jij iets anders?
8: Ja, zonder al te veel angst te zaaien. Je zou wel kunnen spreken van een zijden draadje. Maar niet meer dan op andere momenten in de afgelopen jaren. De drawdown momenteel is nu 53%. Dus dat is het verschil tussen de top van deze cyclus en waar we dus nu staan. En bijvoorbeeld in 2022 was dat 77%. Met andere woorden, in de vorige cyclus ging Bitcoin nog veel harder onderuit zonder helemaal kopje onder te gaan. Want het bestaat natuurlijk nog. Hier kun je wel uit concluderen dat we nog lager kunnen dan dit. En dat sluit ik ook absoluut niet uit, want we staan nu wel echt op het allerlaagste punt, dus je kan nog wel iets lager. Maar dat zegt verder niks over het bestaansrecht van Bitcoin of de relevantie van de markt of wat voor een potentiële vraag er nog zou kunnen gaan komen. Ik hoorde jou ook al de extreme fear noemen. Ja, die fear and greed index die kennen we allemaal. Heel veel analisten die zeggen dat je echt altijd moet gaan kopen op extreme fear. Met kwantitatieve analyses heb ik weinig voorspellende waarde in deze metric gevonden. Men claimt altijd dat je hier moet kopen, maar die periodes van extreme fear die kunnen heel erg lang duren. Dus uiteindelijk is het vaak verstandiger om te wachten op het moment waarop sentiment weer een beetje opkrabbelt. Dat moment komt heus wel weer.
7: Ja, maar zie jij op dit moment concreet lichtpuntjes voor de weg naar boven, of is het echt even uitzitten deze periode?
8: Nou, het zou vooral heel erg veel helpen als, het is een beetje een kip en ei verhaal natuurlijk, maar als de prijs weer lichtelijk omhoog gaat, dan worden toch weer handelaren een stukje positiever. Dan hebben toch wel de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de cryptomarkt, want die zijn er op zich nog best wel veel. Die hebben dan ineens veel meer positieve effecten op de prijs ook daadwerkelijk. Dus laat nog wel echt even op zich wachten.
7: Precies, voorlopig zitten we dus nog echt volop in die bear market. Moeten we ook even kijken naar een aantal andere grafieken waar we eigenlijk best vaak naar kijken. Die namelijk van MicroStrategy, het aandeel. Strategy moeten we eigenlijk zeggen. En een van de financiële producten van dat bedrijf. Dat is dan Stretch, STRC. Ja, die hebben het allebei best zwaar. Herstelde wel aardig toen Michael Saylor aankondigde gisteren Bitcoin te verkopen. Dat moet je ons even uitleggen, Tim.
8: Ja, het zware weer bij Bitcoin heeft natuurlijk superveel effect op die bedrijven die Bitcoin op de balans hebben. Of partijen wiens omzet gelinkt is aan de Bitcoinprijs. Nou ja, Strategy is er zeker wel één van. En ja, door de immense hoeveelheid Bitcoin op hun balans fungeert het aandeel van zo'n Strategy in feite als een soort hefboom op de cryptomarkt. In goede tijden gaat het een stuk beter. En in slechte tijden gaat het echt nog wel een stuk slechter. Momenteel zitten we dus in een slechte periode, want ja, het aandeel Strategy ging 23% ongeveer onderuit afgelopen week. Ja, en Strategy gaat dus nu ook gebukt onder dat nieuwste financiële product wat ze hebben gelanceerd, genaamd Stretch. Ja, en die holders van het Stretch-product, die moeten ze 2 keer per maand een dividend van 12% betalen. 12% per jaar. Dat is gewoon best wel heel erg veel. En als Bitcoin onderuit gaat, dan kom je toch best wel in het nauw als je toch wel die betalingsverplichtingen hebt. Dus logischerwijs zijn er heel veel aandeelhouders van Strategy die toch wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van deze betaalverplichtingen als Bitcoin ook nog verder daalt. Dus dan heb je een soort van negatieve spiraal. Deze week hebben ze dus inderdaad de Bitcoin aankopen gepauzeerd en introduceren ze dat BTC monetization program. Wat niet anders inhoudt dan dat ze potentieel gedeeltes van hun Bitcoin gaan verkopen om dividenden uit te keren en hun aandelen weer terug te kopen. En ja, dat zorgt ook wel onder investeerders voor enige twijfel over of zij wel aan hun beloftes gaan blijven voldoen. Dat zij toch altijd Bitcoin gaan blijven kopen.
7: Ja.
8: Het staat echt onder druk daar zo.
7: Ja, precies. We hebben het afgelopen jaren eigenlijk het businessmodel de andere kant op gezien. Namelijk aandelen uitgeven om Bitcoin mee te kopen. Dat was het grotendeels. Of dat nou van MicroStrategy zelf was of van een van die afgeleiden, namelijk Stretch. En nu ervaren we eigenlijk de andere kant. Hè? Bitcoin verkopen om aandelen terug te kunnen kopen. Dat is wat hier gebeurt.
8: Precies, maar dit kan natuurlijk ook wel de financiële gezondheid van Strategy ten goede komen. Ze moeten natuurlijk niet hals over kop alleen maar Bitcoin blijven doorkopen en dat op een hele roekeloze manier in te steken. Ja, dat moeten ze gewoon vooral niet doen. Dus ik heb wel het idee dat ze enigszins grip hebben op de situatie.
7: Ja, dat bleek ook uit de aandelenkoers, hè? Want de MicroStrategy, het aandeel steeg de afgelopen maandag met ruim 10%. Dus ja. Goed, als we even uitzoomen. Goud en zilver hebben het ook behoorlijk zwaar. De aandelenmarkten doen het ook niet super als we uitschieters even negeren. Is dat een tijdelijk dipje of is er echt fundamenteel iets aan de hand?
8: Ja, alles beweegt min of meer met elkaar mee. Jammer genoeg is dat omlaag. En sterker nog, olie zag ik ook omlaag gaan. En dat is eigenlijk wel een gekke. Want ja, dat zou betekenen dat de kopzorgen rondom de situatie in het Midden-Oosten voorbij zou moeten zijn. En dat de inflatie in ieder geval op zou houden hier zo. Die was wel een beetje aan het oplopen rondom die situatie natuurlijk. Maar ja, markten zijn dus duidelijk nog niet ervan overtuigd dat die inflatie voorbij is. En die denken zelfs dat dat nog wel op de economie blijft drukken. Kijk, mijn verwachting is dat het hier om een tijdelijk dipje gaat. Dat men eerst moet zien en dan geloven. Dus eerst moet die inflatie weer rustig afkomen. En pas dan gaan andere financiële markten weer omhoog. En dan valt het nog te bezien of de cryptomarkt daarin meegaat.
7: Ja, precies. En als je inflatie zegt, dan moet ik ook direct denken aan het beleid van de centrale bank. En dan vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Nieuwe voorzitter zit er natuurlijk. Hoe kijken die naar de markt? Is dat al een beetje duidelijk?
8: Nou, dat is een leuke, want dat weet eigenlijk niemand precies. Kevin Warsh heeft dus nu Jerome Powell opgevolgd als voorzitter van de Fed. En hij heeft expliciet gezegd dat ze bij de Fed minder forward guidance willen gaan geven. En dat betekent dat ze minder gaan doorschemeren hoe zij zelf naar economische data kijken, maar zich vooral laten leiden door wat de markt zegt. Om op die manier zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de markt. Dus eigenlijk wat zij zeggen is precies wat de markt al laat zien. En ja, wat ik al zei, de markt gaat ervan uit dat er geen renteverlagingen meer komen. Integendeel, renteverhogingen worden zelfs nu ingeprijsd, omdat ze toch echt wel allemaal bang zijn voor die inflatie. Dus ja, ik denk dat de conclusie is dat de Federal Reserve op dezelfde manier naar de markt kijkt. En dat wij helaas toch wat minder geleid kunnen gaan worden door wat Kevin Warsh over de markt zegt.
7: Ja, Jerome Powell was altijd een meester in zich heel voorzichtig uitdrukken, zodat de financiële markten niet in paniek raken. En dat is denk ik dan nu verleden tijd. Goed, dat betekent misschien ietsje meer onzekerheid inderdaad. Dat gaan we allemaal blijven volgen. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. En Raoul, dan moeten wij het hebben over de Nederlandse crypto-exchange Knaken. Want die staat al een maand op zwart. Dat verrast je uiteraard niet. Maar die heeft naar eigen zeggen de bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat het niet door kan gaan zonder de vereiste MiCAR-vergunning. De Europese cryptowet hebben we het dan over. Nou, bezorgde klanten hebben inmiddels een collectief opgezet. En vanochtend kwam er dan ook nog nieuws dat het Openbaar Ministerie een faillissement heeft aangevraagd voor deze partij. Dus dat is wel even een plotwist.
6: Ja, en dat zelfs ook de Fiat hierbij betrokken is. Ja, ja. Dit is echt een heel verhaal geworden. En wat ik heb opgeschreven is dat ik dat eventjes...
7: Vat het even voor ons samen.
6: Objectief mogelijk wil benaderen. Maar dat is heel vervelend voor de ondernemerskant als voor de klantkant. Maar het is wel echt een typisch crypto-verhaal. Knaken, dus dat Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2017... Ja. Groeide naar zo'n 45 medewerkers toe met ongeveer 30.000 klanten. Maar ja, in 2026 komt daar dus een einde aan. Want op 1 juni, als we dan terugkijken, ging alles op zwart. Ja. En ik weet nog dat ik toen, ik was zelf ook aan het werk. En nou, dan krijg je dat binnen en dan zie je, hey, de app, het klantportaal, het handel, alles ging op slot. Nou ja, ik ben toevallig geen klant, maar ik hoorde dat wel van mensen. Nou, en vanaf dat moment konden mensen geen stortingen en opnames meer doen. Dus... Nou, ik dacht, ik ga eventjes die website bekijken. Nou, en wat zag je dan staan? Knaken Cryptohandel heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat Knaken haar crypto-activa diensten zonder vereiste MiCAR-vergunning niet kan voortzetten, zijn handel, stortingen, opnames en overboekingen op dit moment niet mogelijk. Maar, nu vanochtend.
7: Ja.
6: Om 6:00, Daniel. Deelde de NOS dus een bericht waarin het aangaf dat het Openbaar Ministerie faillissement heeft aangevraagd voor dit cryptobedrijf. Niet het cryptobedrijf zelf, maar het Openbaar Ministerie. Nou, en dan, ja, als je het hebt over faillissementen, dan is het dus vaak zo dat een onderneming dat zelf gaat aanvragen. Dat is best wel normaal. Maar Knaken, die gaf op hun website het volgende aan.
7: Knaken, dat is, voor de zekerheid.
6: Knaken, sorry. Ja. Ik had hier Kraken staan, maar het is Knaken. Die gaf dit aan op hun website. Want ja, al die klanten die hadden allemaal vragen. Dus die veelgestelde vragen hadden ze hierbij staan. Is Knaken failliet? Nee, Knaken, Cryptohandel BV, is niet failliet. De bedrijfsactiviteiten zijn wel gestaakt. En de huidige werkzaamheden zijn gericht op een zorgvuldige afhandeling. Nou, en dan kom je natuurlijk in dat juridische stuk te zitten. Hè? Want het kan zo zijn dat ze niet failliet zijn, maar dat het OM wel faillissement heeft aangevraagd om een specifieke reden. Ja, en dat heeft denk ik dan te maken met een uitzonderlijke situatie die de maatschappij treft. En ik denk dat dit wel iets bijzonders is.
7: Het OM zegt ook in het persbericht dat het echt bezorgd is, echt reden tot zorg heeft over de afwikkeling, over hoe dit gaat. Die zorgen kwamen niet terug op de website van Knaken zelf. Je zei al, de Fiat is betrokken. Er zijn ook maandag, dus dat is gisteren op het moment van opname, is er doorzoekingen geweest van panden, laptops, gegevensdragers in beslag genomen.
6: Ja,
7: ja, dat riekt toch wel een beetje naar foute boel.
6: Ja, we moeten niet op de zaken vooruitlopen. Maar wel als we kijken naar wat er eerder is gecommuniceerd. En dat was dat Knaken bezig was met een soort van vrijwillige afwikkeling van dit proces. Ja. Ze wilden zelf die regie houden en dat zonder dat toezicht doen. Maar ja, wat je nu dus ziet, is dat het OM zegt, nou, dat willen wij niet.
7: Ja.
6: Wij willen inzicht hebben en wij willen ervoor zorgen dat wij gaan helpen bij die afwikkeling.
7: En we kunnen dus wel al vaststellen, Knaken zei zelf namelijk, iets nadat ze daadwerkelijk op zwart gingen, zeiden ze dat als reden dat het te maken had dat de MiCAR-vergunning niet gehaald was, dat ze er niet aan de eisen konden voldoen. Ja, dat kunnen we dus nu al samenvatten. Dat is dus gewoon een leugen. Want de AFM die kan een hoop doen, maar die wil er niet voor zorgen dat er een platform gewoon met 30.000 klanten op zwart gaat en dat niemand dan meer wat van ze hoort.
6: Nee, de AFM die is er om de klanten te beschermen. Dus inderdaad.
7: Dat zou het laatste wat ze doen.
6: Precies. Dus, en dan is de vraag dan, ligt Knaken dan? Nou, waarschijnlijk niet, want ze kregen die MiCAR-vergunning niet. Maar dat komt natuurlijk als je processen niet op orde hebt.
7: Ja. Je kan zeggen, Knaken ligt niet. Maar je kan ook zeggen, dit heeft in ieder geval niets te maken met dat ze de MiCAR-vergunning... Ze zijn niet op zwart gegaan omdat de MiCAR-vergunning niet gehaald kon worden. Dat bedoel ik meer.
6: Nee,
7: kunnen we wel zeggen dat nu het OM en de Fiat betrokken zijn, dat Knaken wel heeft gelogen. Vind het ook lastig omdat Knaken als partij in een overgangsperiode zat. Die zat in de blessuretijd van de AFM. De AFM is heel lang coulant geweest. Je zou dan nu ook misschien wel kunnen zeggen een beetje te coulant. Want...
6: Ja, want in 2024 had Knaken al aangegeven dat ze toch wel wat krap zaten met de financiën. En dat ze problemen hadden met dat businessmodel. Ja. Dus ik weet niet zo goed of ze eerder hulp hebben gezocht van buitenaf en met partijen hebben gesproken, ja, om ervoor te zorgen dat ze dat op orde konden krijgen. Maar dan ook, ja, dat stuk van die klantgelden. Want dat is natuurlijk waar wij, denk ik, het meest op aangaan als we kijken naar alle voorgaande zaken in de crypto-industrie, waarbij iedere keer hetzelfde weer is misgegaan.
7: Ja,
6: ja, daar gaan toch wel de alarmbellen rinkelen.
7: Ja, en misschien is de AFM dus ook wel te coulant geweest in deze zaak. We hebben dan ook nog het knakend collectief. Die heb ik net even aan de telefoon gesproken. Het lukte niet om ze in deze uitzending te krijgen, maar niet getreurd. In de BNR Nieuws Vandaag podcast staat, als je dit luistert, waarschijnlijk staat hij al online. Ik zal hem ook in de feed van de Cryptocast even publiceren. Het gesprek met Fred Wickel van het knakend collectief. Die wat gaat zeggen. Die ook, ja, kunnen we al zeggen, enigszins verrast was dat het OM en de Field nu ook betrokken zijn bij deze zaak, die ook contact heeft met Knaken zelf. Dus ja, we kunnen eigenlijk concluderen, Raoul, dat dit verhaal nog een staartje krijgt.
6: Ja, een hele lange.
7: Een heel lang staartje met, ja, wellicht toch wat vervelende gevolgen, zonder op de zaken vooruit te lopen. Maar 30.000 Nederlandse klanten, ja, ik weet niet of veel mensen hun geld nog gaan terugzien. Dat,
6: ja, en dat is het met name. Dat is het vervelende hiervan. Dat de klanten, als het zo verkeerd afloopt, de dupe zijn. En dat is iets wat we niet moeten willen. Dus wat dat betreft, ja, natuurlijk, die vergunningsplicht doet pijn. Het brengt wat kosten met zich mee. Maar hopelijk redt het ook klanten in de toekomst.
7: Ja, precies. Goed. Meer informatie in de BNR Nieuws Vandaag podcast bij de Avondspits. En Raoul, tot slot, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast?
6: Ja, we spreken Daniel van der Waals. Dat is een filmmaker van de film Momentum. En nou, je raadt al waar die film over gaat. Het is dus over een crypto-startup.
7: Ja.
6: Over Momentum gesproken.
7: Ja, precies. Nou, dat wordt een hele leuke aflevering, want hij zit midden in de crowdfunding voor die korte film over zijn avonturen. En ja, hij heeft het een en ander meegemaakt. Laten we het zomaar samenvatten in 2021 en 2022 op de cryptomarkt. En voor de mensen die dan die jaren nog goed op het netvlies hebben, dat waren behoorlijk chaotische cowboyjaren. Daar gaan we allemaal eens even lekker op terugblikken. En natuurlijk praten over die korte film Momentum. Tot zover de Cryptocast hier op BNR in ieder geval. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, oprichter van CryptoTakkies en content specialist bij Blocks. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende Cryptocast op BNR.
9: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Verenigde Staten van Amerika vieren zaterdag de 250ste onafhankelijkheidsdag. Wat valt er nou precies te vieren? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen en correspondent Jan Postma. Maar nu eerst, de NAVO-landen willen volgende week een nieuwe stap zetten naar de 5%-norm. De defensieinvestering, die vorig jaar in Den Haag werd afgesproken. Maar het gaat ook over Oekraïne.
7: At the summit next week, allies will commit to provide sustainable, predictable and long-term security assistance for Ukraine. And here I welcome the strong German leadership on this issue.
6: Dat zei Rutte op bezoek bij de Duitse bondskanselier Merz. Ik praat erover met Bob Deen, algemeen directeur van instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. Welkom Bob.
8: Ja, bedankt.
6: Ja, en bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Rutte sprak deze week in Duitsland al heel vrolijke woorden. Onder meer dat Duitsland al in 2029 aan de 3,5% zit. Hè. Dat is dus de echte militaire investering. En dan heb je ook nog die 1,5% in andere dingen. Is dat exemplarisch, Bob, voor de top van volgende week?
8: Nou, ik denk wel dat dit een van de boodschappen is die Mark Rutte natuurlijk graag zou willen dat uit de top komt. Dat de Europeanen steeds meer doen, dat ze ook steeds meer uitgeven aan Defensie. Duitsland is in die zin inderdaad wel een koploper. Er zijn ook nog een aantal die er wat achteraan hobbelen. Maar hopelijk gaat het meer over degene die veel hebben gedaan dan over die paar die nog een beetje bij moeten.
6: Ja, we hadden hier net een heel gesprek nog voor de uitzending begon over de vraag hoe erg dat allemaal is. Er zijn altijd landen die een soort koplooppositie wilden nemen in zoiets en anderen die misschien zeggen, ja, we hebben om wat voor reden dan ook, kunnen we of willen we dat niet? Is dat nou zo erg? Hè? Als je een paar echte karttrekkers hebt, dan ga je toch goed?
8: Ja, het gaat om afschrikking. Dus hoe bereik je dat? Het is dan belangrijker dat de grote landen met de sterkste economieën en de sterkste industrie ook het meeste opschalen, want dat zet wat zoden aan de dijk. Kijk, uiteindelijk als Portugal wat minder hard gaat dan Duitsland, dat is beter dan andersom. Ja. Want de Duitsers die kunnen echt een aantal grote divisies neerzetten, waar de Russen ook daadwerkelijk ontzag voor hebben. Ja. Dus natuurlijk, het is een bondgenootschap. Iedereen moet het samen doen. Dus je kan ook niet zeggen, laat het allemaal maar op de schouders van de Polen, de Duitsers en de Noordiklanden vallen. Trump kijkt op een andere manier. Hij kijkt niet alleen naar hoeveel ze betalen, maar ook hoe ze zich verhouden ten aanzien van de dingen die Trump graag wil. Ja. Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
6: Ja, over ingewikkeld gesproken. Laten we het even hebben over Trump en Amerika. In 1949 werd de NAVO opgericht. En dat was een soort veiligheidsparaplu die Amerika heel bewust op klapte over ons heen om ons te beschermen. En ja, die wordt nu weer dichtgeklapt. Kunnen we à la Rutte net blijven doen alsof Amerika nog helemaal meedoet?
8: Nou, doen alsof is nooit een heel goed idee, want dan word je uiteindelijk door de realiteit ingehaald.
6: En wat is de realiteit?
8: Nou, de realiteit is dat je de Amerikanen ziet veranderen van bondgenoten die eigenlijk het leeuwendeel voor hun rekening willen nemen, naar een bondgenoot die eerst zei, we moeten deze verantwoordelijkheid delen. Dat hebben ze de afgelopen decennia al gedaan. Naar een bondgenoot die zegt, wij willen deze verantwoordelijkheid overdragen. Dus het gaat echt naar burden shifting. Piet Hegstedt noemt dat een NATO 3.0. Dus echt een hele andere NAVO. Waarbij de Europeanen veel meer voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Ja. Maar goed, het idee erachter, dus dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid op het Europese continent, dat staat, voor zover ik weet, nog niet ter discussie op de top volgende week.
6: Nee, maar moeten we onze defensieplannen dan wel zo inrichten dat we zo snel mogelijk onafhankelijk van Amerika zouden opereren? En ik geef een voorbeeld. Er wordt wel eens gesproken over een soort beperkte aanval door Rusland ergens op Europa, niet op heel Europa, maar laten we zeggen op één of twee landen. Zijn wij dan al in staat om ons daartegen te verdedigen zonder Amerikaanse hulp?
8: Nou, dat is natuurlijk de hamvraag. En wat we niet weten, en dat is ook de onzekere variabele waar al die Europeanen op zullen aandringen volgende week, is wat de Amerikanen nog bereid zijn te doen. Want de NAVO-plannen zijn gemaakt op de basis van een Amerikaanse aanwezigheid en een Amerikaanse rol, mocht het echt escaleren tot een grote interstatelijke oorlog. Maar ondertussen zitten we te wachten op duidelijkheid van de Amerikanen, hoeveel troepen ze nog in Europa gestationeerd zullen hebben, hoeveel vliegtuigen en dergelijke. Dus het is best lastig voor de NAVO-militaire planners om in die omstandigheden van onzekerheid allemaal scenario's uit te werken. Met name omdat ze liever niet willen nadenken over scenario's waarbij de Amerikanen echt helemaal niets meer doen.
6: Nee.
8: En dan is het tweede punt, is natuurlijk een psychologisch punt. Eigenlijk wil je met z'n allen naar de Russen uitstralen dat ze geen schijn van kans maken en dat iedereen schouder aan schouder tegen ze zal vechten als ze zullen aanvallen. Want dat verlaagt namelijk de kans dat ze het zullen proberen. En Poetin zal dus ook heel nauwgezet kijken naar de boodschappen die uit Ankara komen. Dus zo'n top is ook wel een beetje een exercitie in public messaging. Het uitstralen van een eenheid, eendracht. En dat is natuurlijk ook het hoofddoel van Mark Rutte volgende week.
6: Ja. Laten we het even hebben over Oekraïne. Heel belangrijk punt. We hebben het steeds over de rol van Amerika in die steun. We zien dat Oekraïne inmiddels een eigen militaire supermacht aan het worden is op een aantal vlakken. Vorig jaar op die top in juni was eigenlijk de uitkomst. We kunnen wel op Amerika blijven rekenen, maar alleen als leverancier van betaalde wapens. Nu de verhoudingen zo veranderen, ook door de macht van Oekraïne zelf. Compenseert wat Oekraïne doet nu een beetje de onrust die we hebben over de Amerikaanse rol? Met andere woorden, kan Oekraïne eigenlijk al een deel van deze vreselijke klus zelf overnemen?
8: Nou, dat is wel een beetje hoe er nu naar Oekraïne gekeken wordt. Daarom is de dynamiek heel erg veranderd. Oekraïne wordt nu gezien als een leverancier van veiligheid in plaats van alleen maar een consument ervan. Dus het idee dat wij alleen maar Oekraïne moeten steunen en je er verder niets aan hebt aan dat land, nou, dat is lang weg. Iedereen wil graag Oekraïnse drone-technologie, expertise. Maar dat moeten we niet groter maken dan het is. Oekraïne zal nog steeds jarenlang economische en ook militaire steun nodig hebben om het vol te houden. En misschien het meest treffende punt daarin is toch nog steeds die luchtverdediging. Rusland richt nog steeds veel schade aan, ook in Oekraïne zelf. Het verschil is eigenlijk dat Oekraïne meer schade in Rusland is gaan aanrichten. Maar Rusland doet nog steeds ook heel veel schade in Oekraïne. En daar heeft het onder andere die Patriots en raketverdediging voor nodig. Ja, daar is een groot tekort aan, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus het is niet helemaal eenzijdig dat Oekraïne nu alleen maar netto bijdraagt. We moeten ook daadwerkelijk nog blijven steunen om te voorkomen dat ze ernstig in de problemen komen door die continue Russische aanvallen richting de winter.
9: Ja, Bob, afgelopen week is ook de defensienota in Nederland gepubliceerd. Daar waren wij ook bij met BNR. En dan zie je eigenlijk de Oekraïnisering van onze defensie. Want wij gaan heel erg inzetten op drones. We hebben goed gekeken naar hoe Oekraïne dat doet. Tegelijkertijd wordt er heel veel mooie sier gemaakt met al dat mooie spul. Hè? Bijna een hoog Toys for Boys gehalte. Terwijl ik denk, het draait toch ook in Oekraïne om de kwantiteit. Hoe kijk jij er nou naar? Kwaliteit tegenover kwantiteit.
8: Ja, als de Oekraïners iets hebben laten zien, is inderdaad dat je snel moet kunnen innoveren. Dus de frontlinie nu is alweer ongelooflijk anders dan die een jaar geleden. Dus ik vond het echt heel goed van de defensienota hoe er werd ingezet op een lerende organisatie, op innovatie. Ik mocht onlangs ook bij een militaire oefening van de landmacht zijn, de Fighting Lion.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Die heeft ook gekeken naar de situatie in Oekraïne en spreekt over veiligheidsgaranties. Dus de situatie na een staakt het vuren of uiteindelijk bij een eventuele vrede. En er wordt ook gesproken over een prominente rol voor Nederland en eventueel boots on the ground. Zie jij dat gebeuren?
2: Ja, die vraag blijft terugkomen. Daar zitten we nu eigenlijk al een paar jaar mee. Ik ben er altijd best wel sceptisch over geweest. Voor meerdere redenen. Eén is gewoon een capaciteitsprobleem. We moeten tegelijkertijd onze aanwezigheid aan de oostflank versterken in het Duits-Nederlandse legerkoor. En dan zou diezelfde landmacht ook nog eenheden eventueel Oekraïne in moeten sturen. Dat is nogal wat om te vragen van een zichzelf nog versterkende, opschalende organisatie. Dus capaciteit is natuurlijk probleem één. Probleem twee, en dat heeft nog niemand mij duidelijk kunnen beantwoorden, is hoe gaan die veiligheidsgaranties eruit zien? Hoe bindend zijn ze? En hoe voorkomen we een situatie dat wij in een conflict ingezogen worden waarbij de Amerikanen zeggen, ons niet bellen. En we dus met een aantal Europese landen precies moeten gaan doen wat we al die jaren nou aan het proberen te voorkomen zijn, namelijk een directe oorlog met de Russen uitvechten. Want de Oekraïners, dat vergeten we nog wel eens, maar die hebben natuurlijk ook enig belang bij dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En daarom zijn die veiligheidsgaranties onlosmakelijk verbonden wat mij betreft met een stevig akkoord, wat ook met goede waarnemers goed gemonitord kan worden. En dat zie ik voorlopig nog niet ontstaan eigenlijk.
1: En nu zijn we alle drie fan, als ik dat zo mag zeggen, van de analyses van Mark Galliotti. En die heeft eerder gezegd, boots on the ground in Oekraïne, dat is een rode lijn die je voor Rusland overschrijdt.
2: Ja, ik vind het heel lastig om nog in te schatten wat voor Poetin echt nog rode lijnen zijn. Want als je ziet hoe aanvallen op Moskou en het helemaal verstoren van de 9 mei overwinningsparade, dat had ik vroeger ook gezien als een rode lijn. En daar bleek Poetin wel erg boos over te zijn. Maar uiteindelijk bleef het bij niet meer dan Trump bellen en vragen of de Oekraïners alsjeblieft op wilden houden. Dus ook de Russische rode lijnen blijven zelfs voor Rusland-analisten heel lastig in te schatten. Maar dit is wel een van de boodschappen die de Russen consequent sinds het begin van de oorlog hebben afgegeven. Wij gaan niet akkoord met een vredesakkoord of een staakt het vuren, als dat betekent dat er Europese troepen, NAVO-troepen in Oekraïne worden gestationeerd. En ik vermoed dat dat nog steeds het geval is.
3: Ja. Even terug naar die 3,5 plus 1,5%, 5% die we vorig jaar juni hebben afgesproken. Iets afspreken is één ding, maar doen is wat anders. Het is nog niet zo gemakkelijk. Welke uitdagingen zie jij voor de NAVO-landen?
2: Ja, die zijn gigantisch. Want de eerste is al inderdaad, komt het geld er? Al deze landen hebben ook continu verkiezingen. Die hebben allemaal begrotingsproblemen. Ik heb me net weer een beetje in de Franse begroting zitten verdiepen. Dat ziet er echt niet zo goed uit. Die hebben ook nog verkiezingen volgend jaar. Dat geldt voor wel meer landen. Dus eerst al het op de mat leggen van al dat geld is al probleem nummer één. Nou, als het er dan is, zoals bij de Duitsers, is probleem nummer twee, hoe geef je het verstandig uit? Want al die landen staan in de rij voor dezelfde paar bedrijven die kunnen produceren wat we op dit moment nodig hebben. Munitie, platforms. Bij drones is er wel heel veel innovatie en heel veel opschaling. Dus dat kan je opeens op heel veel plekken kopen. Maar de echt grote vragen zijn nog steeds, wat doen we met het toekomstige gevechtsvliegtuig? Nou, dat is net mislukt, het Duits-Franse project van de Future Combat Aircraft System. En wat doe je met landplatforms zoals tanks? En daar gaat het ook heel erg moeilijk op dit moment tussen de Duitsers en de Fransen. En dan krijg je dus de vraag, als Europa het zelf niet kan leveren, waar kopen we dan onze spullen? Ja. Daarom is het natuurlijk ook in Turkije deels, want Turkije heeft er ook een mening over. Die hebben best een goede defensieindustrie. Daar doen de Europeanen weer heel moeilijk over. Ze willen eigenlijk Turkije niet helemaal daarin halen. En dat zal denk ik ook een van de dingen zijn om op te letten deze top volgende week. Welke rol krijgt Turkije nou eigenlijk? Want die vragen vaak, zijn we nou een Europees land of niet? Nee. Als we Europees zijn, laat ons toe tot die Europese defensiemarkt.
3: Ja.
2: Zo niet, dan gaan we onze eigen koers trekken.
3: Ja, ja, even een tussenvraagje. Als je in Turkije wapens besnelt, hoe snel leveren ze?
2: Nou, dat zal per wapensysteem afhangen. Bijvoorbeeld de Bayraktar, hun fameuze drone die in 2022 het heel erg goed deed. En ook in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan een grote rol speelde. Ja, die was eventjes totaal uitverkocht, moest je lang wachten. Andere dingen, zoals 155 mm artilleriegranaten, konden ze blijkbaar veel sneller leveren dan de Europeanen. Ja. Dus daar is geen eenduidig antwoord op. Maar in Turkije zijn dingen zoals vergunningen krijgen voor je opschaling van je fabriek zijn wat makkelijker te verkrijgen dan in Nederland, zullen we maar zeggen.
3: Ja, ja.
2: Dus zij hebben echt wel een snelle ontwikkelende industrie.
3: Nou, ik vraag het omdat de voormalig minister van Defensie,

0: Erik Brekelmans op een bepaald moment de vraag kreeg... Waarom bestel jij wapens in Israël? Want dat is dan een enigszins gevoelig onderwerp. En het antwoord was, ik ben tegenwoordig zelfs grondwettelijk... zou ik maar zeggen, verplicht om minstens toen 2% van het bruto nationaal product aan defensie uit te geven. Als ik dat in Amerika bestel, dan krijg ik het niet op. Want die leveren niet, dat kan wel jaren duren. En als ik het in Israël lever, dan heb ik het in 2 maanden in huis. En dan kan ik ook afrekenen en voldoen aan die eis. Kun je dat een beetje vergelijken met de Turkse situatie?
1: Nou ja, dit ging inderdaad om raketartillerie. Er waren 2 grote keuzes die de landmacht had kunnen maken. Eén is voor het Amerikaanse HIMARS-systeem en de tweede is voor het Israëlische Pulse-systeem. Nou ja, Israël is natuurlijk beladen op heel veel manieren. Maar het systeem dat zij konden leveren, daar kon wel heel veel soorten munitie ook in. En dat kon inderdaad ook veel sneller geleverd worden. Dus dit is eigenlijk het duivelse dilemma waar alle Europese landen voor staan. Willen we het zelf maken? Nou, dan moeten we het eerst ontwikkelen en dan moet het ook maar net zo goed zijn als wat andere aanbieders doen. En we moeten kunnen opschalen snel genoeg. Willen we het bij die Amerikanen kopen? Daar koop je ook goodwill bij Trump. Dan kan Rutte weer mooie grafieken laten zien in het Witte Huis. Ja. Maar ja, dan blijf je afhankelijk van ze. Of koop je het bij derde landen zoals Turkije, Israël of Zuid-Korea. Dan heb je weer een ander soort wapensysteem met weer een andere soort onderhoudscontracten. En dan wordt het erg ingewikkeld. Maar goed, ook hier kunnen we leren van de Oekraïners... die ongeveer alle wapensystemen die er zijn hebben rondrijden. Allemaal verschillende soorten. De dierentuin noemen ze het soms, de zoo. Ja? Ja. Omdat ze allemaal mooie dierennamen hebben. Leopard tanks en dat soort dingen.
2: Flamingo.
1: Dat is wel ingewikkeld, hoor. Want veel verschillende wapensystemen zijn ook echt lastig te onderhouden.
0: Ja. De top wordt gehouden in Turkije. Dat is het NAVO-land met de grootste krijgsmacht na de Amerikaanse. Dus het is een hele machtige partner. Het is ook een belangrijk land voor ons. Maar hoe voelt Turkije zich, hoe voelt Erdogan zich nu op het moment met de positie die hij heeft?
1: Ja, het is voor Turkije echt een hele belangrijke dat dit goed gaat. Dus Erdogan heeft er ook veel persoonlijke investering gedaan in een relatie met Trump. Trump heeft ook wel eens gezegd, ik ga er vooral heen voor mijn vriend Erdogan. Dus die persoonlijke links die zijn gewoon cruciaal om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Hij zal het ongetwijfeld, ik ben heel benieuwd, ik ga erheen volgende week. Het zal heel strak georganiseerd zijn. Ik begrijp dat echt hele delen van de stad afgegrendeld worden. Dus het moet goed gaan voor Turkije, net zoals het voor Nederland goed moest gaan. Want het gastland zet natuurlijk zijn reputatie op het spel. Het tweede is, Turkije is ook een sleutelspeler op allerlei dossiers. We hebben het nu veel over het Oekraïne-vraagstuk. Daar bepaalt Turkije dus ook de toegang tot de Zwarte Zee. Als hoeder van het verdrag van Montreux mogen zij bepalen wanneer de oorlog voorbij is of niet eigenlijk. Maar ze zijn ook natuurlijk sleutelspeler als het op Iran aankomt. Dus Turkije heeft ook een soort regionale rol als bijna het epicentrum van al die geopolitieke bevingen die plaatsvinden. En heeft ook een sterk eigen agenda in deze. Dus het NAVO-bondgenootschap betekent ook echt veel voor hen. En zij zullen dat denk ik ook prominent op de agenda zetten. Hun rol in de bredere regio van het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zwarte Zeegebied.
2: En als je kijkt naar die rol die ze hebben met Rusland en met Oekraïne... als een soort een neutrale partner, bemiddelaar, buurland... zie je daar nog een verschuiving in momenteel of blijven ze neutraal?
1: Ja, ze spelen het wel relatief slim. Want ze hebben een aantal aanvaringen in het verleden gehad met de Amerikanen... met name toen ze Russische wapensystemen kochten.
0: Ja,
1: toen
0: die S-400 was dat, ja.
1: Ja, dat viel heel slecht. Toen mochten ze dus een aantal andere dingen niet kopen van Amerikaanse leveranciers. Ik geloof dat ze dat allemaal wel grotendeels gesust hebben inmiddels. Maar ze doen niet mee aan een aantal van de sancties tegen Rusland. Met name op energiegebied. En ze slagen er ook in nog hun eigen verhouding met de Russen te kunnen houden. Waardoor Erdogan met Poetin in gesprek kan blijven. En eventueel, als de kans zich voordoet, weer een bemiddelende rol kan spelen. Dus het is eigenlijk echt dat een multivector buitenlands beleid, noem je dat met een mooie term, het meerdere opties openhouden. Wat de Turken goed kunnen, en het is ook een rol die ze nu relatief gegund wordt. Ze worden nu niet gedwongen om alle banden met Rusland bijvoorbeeld door te snijden, omdat iedereen wel weet dat het best handig is als er nog een paar landen wat kanalen open kunnen houden. En Turkije wordt dat meer gegund dan EU-landen, waar je toch echt van verwacht als Europese Unie dat ze zich aansluiten bij het Europees buitenlands beleid. Dus Turkije speelt zijn rol eigenlijk vrij slim uit, vind ik. Maar als ze dat natuurlijk niet oppassen, vallen ze net buiten de boot op allerlei dingen waarbij de Europeanen dan zelf verder gaan en de Turken niet meenemen.
0: Nee, we hadden het net al even over. De NAVO-top gaat over het uitvoeren van die normen. Van 3,5 plus 1,5%, van die 5%. En we hadden het al even over de Turkse defensieindustrie. Leg eens uit waar ze nou echt goed en snel in zijn. En waar ze misschien co-producties willen sluiten met de rest van de NAVO-landen. Van de bijvoorbeeld niet-Amerikaanse NAVO-landen.
1: Ja, vind ik het moeilijk. Ik heb nu niet een hele nette lijst shoppinglistje paraat van alles wat je bij Turkije zou kunnen kopen. Ik weet dat ze inderdaad munitieproductie heel snel kunnen leveren. Dat ze innovatief zijn op drones. Maar ze maken natuurlijk nog veel meer dingen. Een van de vragen die hiervoor ligt is of Turkije mee mag doen met gezamenlijke Europese defensie. Projecten. Dus als je bijvoorbeeld een nieuw landvoertuig of gevechtsvliegtuigen gaat ontwikkelen, zouden daar Turkse bedrijven aan mee mogen doen of worden ze daar buiten gehouden? Nou, tot nu toe worden ze overal buiten gehouden. De Britten ook deels. Dat initiatief heet Security Action for Europe, of met een mooie Europese afkorting SAFE. En daar balen de Turken van, dat ze dus gewoon niet mogen mee ontwikkelen. En dit is echt zo'n strategische vraag, of ze nou Europees genoeg zijn om in dit soort projecten te mogen meedoen, waarbij je dus ook intellectueel eigendom met ze moet delen, wie je echt gaat co-produceren. Of dat ze er gewoon buiten staan en eigenlijk een winkel zijn waar je strategisch de dingen koopt die je wil hebben. En dan hebben we nog een laatste complicatie, en dan hou ik op met het ingewikkeld maken, is dat natuurlijk ook nog Griekenland en Cyprus ook een mening hebben over Turkije die niet zo positief is. Frankrijk vaak ook niet. En dat verstoort heel vaak samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije.
0: Ja,
1: want Turkije is natuurlijk NAVO-lid, Cyprus niet. Nee. Cyprus EU-lid, Turkije niet.
0: Ja. Geert-Jan wil nog een vraag stellen, maar ik heb nog een hele snelle moreles. Niet mijn gewoonte, maar toch.
2: Oh, die had ik bevraagd.
0: Ja. Nee, maar wat veel nieuws heeft gemaakt is het feit dat Erdogan alle kritische pers of onafhankelijke pers in eigen land de toegang blokkeert tot die top. Het is gewoon een complete blokkade. Hoe kijken wij daarnaar?
1: Ja, ik heb daar dus als denktanker en als onafhankelijk kennisinstituut ernstige moeite mee. Ik had sowieso al moeite met het hele feit dat het public forum werd afgeschaft. Dat is dus het gedeelte van de NAVO-top dat toegankelijk was voor journalisten, kennisinstituten, waar we met elkaar in gesprek konden gaan over de NAVO. Nou, vorig jaar toen Nederland het deed, was dat in de veiligheidszone waar ook de ministers rondliepen. Dus je was gewoon dichtbij ze. Je kon ze ook makkelijk in je gesprekken houden. Nu organiseren we wel weer zoiets, samen met de Munich Security Conference volgende week. Maar dat is dus buiten die veiligheidszone, want Erdogan heeft dat behoorlijk afgegrendeld. Ik vind dat de NAVO als bondgenootschap van democratieën zich ook hard moet maken voor toegang van de vrije pers en ook voor het betrekken van kennisinstellingen, ook als ze kritisch zijn over die NAVO. Maar ja, Erdogan maakt erin andere afwegingen en Trump lijkt dat allemaal niet zo gek veel uit te maken. Want we weten ook zijn houding ten aanzien van kritische journalisten.
0: Autocraten onder elkaar. Geert-Jan had nog vraag.
1: En dit vind ik een risico.
2: Ja. Bob, wat gaat ons bijblijven van deze top?
1: Oh, ik denk dat we een paar persoonlijke dynamieken gaan zien. Dus eentje waar ik me heel erg op zit te verheugen is de eerste ontmoeting tussen Trump en Meloni. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat. De ruzie die ze hebben gehad. Ik ben ook erg benieuwd hoe Mark Rutte zich nu gaat opstellen. Want hij heeft weer de keuze. Ga ik volledig voor Trump? Ga ik alles doen om hem naar de zin te maken? Of ga ik toch, zoals hij al een beetje begon te doen, terugduwen op de dingen die Trump zegt die gewoon niet kloppen? Zoals dat de Europeanen helemaal niets hebben gedaan toen het op Iran aankwam. Gaat hij een beetje opkomen ook voor de Europese helft van de NAVO? Want uiteindelijk is dat volgens mij de route die nu ingezet is. De NAVO wordt geleidelijk ge-Europeaniseerd. De Amerikanen gaan steeds minder doen. En dan is het dus ook belangrijk dat Mark Rutte echt gezien wordt als de secretaris-generaal van het hele bondgenootschap.
0: Ja.
1: De Europeanen hebben hem veel ruimte gegeven om dit te doen in zijn eerste jaar. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe het in het tweede NAVO-top met Trump zal gaan.
0: Oké, dank. Bob Deen, algemeen directeur van Instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 1 graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: All men are created equal. En iedereen heeft het recht om life, liberty and the pursuit of happiness na te streven. Het zijn misschien wel de bekendste zinnen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die zaterdag precies 250 jaar geleden werd ondertekend door de toen nog maar 56 founding fathers.
7: For 250 years every generation of Americans have taken up the same call to freedom, from the storied alleys of Boston to the streets of Philadelphia, from the golden fields of Michigan to the gleaming shores of California, and from Texas to Florida to right here in now beautiful and extremely safe Washington DC.
6: Maar zijn mensen ooit wel echt gelijk geweest in Amerika? En hoe gaat president Trump om met die rechten? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen en met Amerika-correspondent Jan Postma. Welkom beiden.
8: Ja, goedemiddag.
6: Ja. Koen, allereerst even heel kort, we komen er straks nog op terug. Maar even een vraag die, nou ja, Jan en ik in elk geval ongeveer dagelijks van iedereen krijgen. Veel mensen denken, als Trump weg is, dan komt het allemaal wel weer goed met Amerika. Denk jij dat ook?
8: Nou ja, de vraag is of het nu niet goed gaat. Maar de veranderingen die Trump heeft ingezet door zijn manier van het presidentschap in te vullen, die rekken het presidentschap op binnen de grenzen van de wet. En wat je in het verleden hebt gezien, is als presidenten dat doen, dat het soms een klein beetje kan terugveren, maar in de praktijk nooit helemaal terugveert. Dus Trump laat wel een stuk onveranderlijke ontwikkeling in het presidentschap na.
6: Ja. Jan, in Washington zijn allerlei evenementen gaande om dit voor dit feestelijke jubileum. Maar loopt dat daar nou een beetje storm? Fox News zegt van wel en anderen zeggen van niet. Wat zegt Jan Postma?
9: Ja, ik ben deze week even wezen kijken. De Great American State Fair is nu in Washington. Op de Mall, dus bij Washington Monument en het Capitool daartussenin. Dit is het feest dat de Trump-regering heeft georganiseerd daar. En ik moet wel zeggen, Bernd, het is een hele aparte ervaring. Je weet, de Mall is heel groot en wijd. Ik kom daar binnen, het eerste podium daar speelt een band. En in die band zitten meer mensen dan dat er op het veld zitten. Het is echt een grote leegte aan de andere kant van het terrein houdt iemand een toespraak over COVID-vaccinaties. Wat ook wel een beetje apart is op zo'n feest, nationale verjaardag. Er staan ook een tiental mensen naar te luisteren. Verder een heel groot leeg grasveld. En daartussen gebouwtjes waarin de staten zich presenteren. Alle 50. Een soort reisbeurs is dat eigenlijk. Amerikanen vonden dat trouwens wel heel erg leuk, merkte ik. Daar werden gratis pennen weggegeven, dat soort dingen. Daar was echt wel vrolijkheid. Ook bijvoorbeeld een replica van de Arc de Trump. Die poort die wil bouwen. Deze is van spaanplaat met een doek erover. Maar je kan ook bijvoorbeeld de Beast bekijken. De auto van de president. Er is een reuzenrad. Een mini-rodeo. Dus er zaten ook echt wel vrolijke kanten aan. Maar wat opviel, er zit echt een Trump-sausje overheen. Niet alles daar is politiek, maar je zag bijvoorbeeld wel SpaceX is er, van Elon Musk. Je hebt Truth Social, het bedrijf van Donald Trump. Dat zat er ook met een steentje. Allemaal conservatieve clubs die ook bij Trump horen eigenlijk. Heel duidelijk, dit is MAGA ook. En je ziet dan ook een soort reactie erop. Tenminste, zo zie ik het dan maar. Dat het daarom denk ik ook niet zo druk is. State fairs die zijn normaal heel gezellig, veel folklore. Dit is eigenlijk een beetje een state fair zonder ziel. En een beetje zonder bezoekers dus ook. En ik denk dat dat ook komt. Tenslotte, in Washington is Trump natuurlijk niet zo populair. Dus als je dit ook maar een klein beetje politiseert, en dat heeft Trump hier wel gedaan, dan krijg je wel dat mensen snel zeggen van, nou ja, laat dan maar, dit is Trumps feestje.
6: Ja, en het is ook niet zo gebruikelijk om zo'n kermis te organiseren. Hè? Dat zie je eigenlijk nooit op de 4th of July.
9: Nee, dat is ook wel zo. Het is wel, hier in Washington hebben we bijvoorbeeld wel optochten 's ochtends, maar die zijn echt best wel kleinschalig. En dan zie je dat iedereen eigenlijk lekker gaat barbecuen. Lekker met de familie. Gezellig rond die barbecue, worstjes eten, dat soort dingen. En dan 's avonds naar het vuurwerk kijken. Dat doen ze hier dan wel met z'n allen. En ook in andere plekken in Amerika waar ik was, was dat ook wel altijd iets gezelligs wat je met het dorp of met de stad gaat doen. Maar om overdag dan op pad te gaan naar Washington D.C., dat hoort er normaal gesproken niet bij.
6: Bij Trumps eerste inauguratie werd gesproken over de grootste opkomst ooit bij zo'n evenement. Welke reactie geeft het Witte Huis nu?
9: Ja. Dit is echt een déjà vu, Bernard. Ja. Op Fox News ook zeggen ze steeds, ja, er zijn echt heel veel mensen. En dan zie je de beelden daarachter. Zij zenden daar dagelijks live uit. En dan zie je toch vooral het groen van het gras. Het is gewoon echt niet zo. En je hoort het Witte Huis nu, dus die blijven volhouden. Dit is gewoon een groot succes. Er zijn gewoon heel veel mensen. Ik begrijp dat op een bepaald moment werden beelden van de FIFA Fanzone, die is even verderop, kan je wedstrijden bekijken, dat die beelden werden geshowt in plaats van de beelden van de fair zelf. En ik was vorige week nog bij Trumps openingsspeech van dit evenement. Daar waren echt wel wat mensen, hoor. Ik vind het lastig in te schatten hoeveel. Ik heb gehoord een paar duizend. Nou, het zouden zomaar 5000 kunnen zijn geweest. Wat ik zei, heel moeilijk. Het was wel een heel groot veld wat niet helemaal vol was. Maar Trump zegt dan, er waren 40 tot 45.000 mensen. En ja, dat klopt gewoon echt niet. En als ik dan die Fox News presentatoren dus hoor zeggen van, het is echt druk, je ziet het hier alleen niet, met achter hun leeg veld, dan denk ik echt, don't believe your own eyes.
6: Nee.
9: Dat is wat ze willen.
6: Koen, als we naar die onafhankelijkheidsverklaring kijken, we hadden het daar net over, het waren toen nog maar 13 staten. Het was een heel bijzonder moment, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Is Amerika 250 jaar later geworden wat die founding fathers hadden bedacht?
8: Nou, die founding fathers hadden niet echt een beeld van het land moet zo groot zijn en ze moeten zo machtig zijn in de wereld, maar het ging er meer om wat voor soort land ben je, welke rechten hebben de burgers, hoe ga je als burgers en overheid met elkaar om. En daar zie je toch wel dat er best wel veel van die ambities zijn uitgekomen, maar nog niet alles. De founding fathers die zeiden bijvoorbeeld in die onafhankelijkheidsverklaring, all men are created equal, hebben dezelfde rechten. Nou ja, dat is uiteindelijk met veel strubbelingen toch een behoorlijk eind gekomen, dat burgers allemaal dezelfde rechten hebben. Ze hebben ook gezegd dat burgers het recht hebben de overheid van zich af te werpen. Nou, met verkiezingen zie je dat daar ook presidenten kunnen worden afgezet door het volk op het moment dat bij de verkiezingen een meerderheid een andere smaak wil. En uiteindelijk is die onafhankelijkheidsverklaring ook vastgelegd uitgewerkt in de grondwet een paar jaar later. En ook daarvan is het fascinerende dat 250 jaar nadat die grond, of 230 jaar nadat die grondwet is vastgesteld, dat die eigenlijk nog steeds in essentie de grondwet is waar Amerika ook op basis van wordt bestuurd. Dus ik denk wel dat je een behoorlijk eind gekomen bent, maar die onafhankelijkheidsverklaring is een ambitie geweest. En ook toen die werd opgeschreven, voldeed Amerika er nog niet aan. Bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk geschapen zijn en dat ze ook dezelfde rechten hebben. Dat gold destijds niet voor de slaven. En veel van die ondertekenaars waren ook eigenaren van slaven. Men accepteerde, we zijn nog niet perfect, maar uiteindelijk zullen we wel daar moeten komen. En je ziet stap voor stap dat Amerika wel in die richting gaat. Ik denk dat ze verbijsterd zouden zijn als ze zouden zien wat Amerika nu is. Maar Amerika is nog niet af. En als je kijkt naar de pure idealen van die onafhankelijkheidsverklaring, zal dat ook nooit het geval zijn. Maar het geeft wel altijd richting aan hoe het land zich moet ontwikkelen om elke keer weer een stapje dichterbij te komen.
6: Ja, je hoort ook vaak Amerikaanse politicologen spreken over het Amerikaanse experiment. Hè? Dat, is dat wat je bedoelt? Het is nog steeds in statum nascendi, het is nog steeds in wording.
8: Ja, eigenlijk wel, want toen die Amerikanen besloten als koloniën van Engeland de heerschappij van Engeland af te werpen, maar ook het recht te claimen dat een bevolking dat mocht doen. Dat was bijvoorbeeld helemaal nieuw. De hele staatsinrichting zoals die is gekozen met het verdeling van de machten. Een federale overheid die de macht weer moet delen met die staten die eronder liggen. Dat was ook nieuw. Ze konden zich niet beroepen op voorbeelden uit andere landen waarvan ze zeiden wij willen dat ook. Dit was echt iets wat op de tekentafel ontwikkeld is. En op die manier altijd een work in progress-achtig project is geweest. Maar uiteindelijk wel richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van Amerika.
6: Ja. Als we nou kijken naar de huidige president, die zoekt de randen op, of gaat er misschien soms wel eens overheen. Hij valt rechters aan, regelmatig. Hij wil mensen weg hebben die het niet met hem eens zijn, zoals pas geleden mevrouw Cook van de Federal Reserve, de centrale bank. Hoe bijzonder is dat nou, wat hij doet?
8: Nou, qua stijl is het wel bijzonder, omdat Trump zich als een soort vechter tegen de gang van zaken in Washington heeft verklaard. En dat ook in zijn vijfde of zesde jaar van zijn presidentschap inmiddels ook nog steeds doet. Maar wat wel opvallend is, is dat Trump zich uiteindelijk wel neerlegt, ook bij hoe het staatssysteem werkt. En hij heeft ook gezegd, als het Hoge Rechtshof mij geen gelijk geeft in mijn ambities, dan zal ik de grenzen die het Hoge Rechtshof aangeeft of oplegt, zal ik ook respecteren. Dat is ook wel van groot belang, omdat je anders een constitutionele crisis zou krijgen. Maar met alle retoriek en alle brutaliteit zie je dat Trump die grenzen accepteert. Maar de Founding Fathers die hebben heel veel geschriften gepubliceerd, ook in die tijd van die onafhankelijkheid en in de periode naar het ontwikkelen van die grondwet. En daar wordt wel ook een beetje uitgegaan van een soort nobele instelling van een president met een dienende houding. En dat is iets waar Trump qua stijl heel erg niet aan voldoet. Dus ik denk dat als je kijkt naar de harde kanten van wat de Founding Fathers hadden bedacht, dat Trump daar binnen blijft opereren. Maar dat in de geest van die Founding Fathers, dus de nobele heerser die zichzelf ook beperkingen oplegt om niet grenzen te overschrijden, dat Trump wel een hele duidelijke trendbreuk is daarmee, en eigenlijk ook met alle mensen die voor hem president zijn geweest.
6: Ja, er wordt
9: maar wacht even op aanhaken.
6: Ja, graag.
9: Want ik ben wel benieuwd hoe Koen daarnaar kijkt. Je zou ook kunnen zeggen, hij gaat ook over die grens heen. Ik denk als de Founding Fathers zien hoe nu vaandels van president Trump op het ministerie van Justitie hangen. Dat ministerie van Justitie wat hij helemaal zich eigen heeft gemaakt, wat precies doet wat hij wil. Ze zien een congres dat op dit moment tandenloos is. Er was een duidelijke scheiding der machten. Een systeem van checks en balances dat die Founding Fathers hadden verzonnen. Je kan wel zeggen dat dat onder druk staat. En ik denk ook wel dat je kan zeggen dat Trump ook wel over die grens gaat die Founding Fathers in ieder geval voor zich hadden gezien. En ik moet toch ook weer aan de bestorming van het Capitool denken. Wat ook wel duidelijk een moment is waarop Trump niet meeging in hoe het systeem werkt. Hoe kijk jij daarnaar, Koen?
8: Nou, dat zijn van die stijlelementen waar ik het over had.
9: Maar Trump, dat is toch geen stijlelement, Koen? Een bestorming, dat is toch geen stijlelement?
8: Nou, Trump heeft zelf dat kapitool niet bestormd, maar het gebruik van het vetorecht wat een president heeft, wat is ingesteld ook zonder enige beperking. De president mag dat doen, punt, zegt de grondwet. En daar kan ook niemand aan tornen. Daar maakt Trump gebruik van. Maakt hij er oneigenlijk gebruik van? Ja. Want dat recht om mensen gratie te verlenen is vooral bedoeld geweest om maatschappelijke onrust tegen te gaan door in specifieke gevallen dat te doen. Dat is wel een sluitstuk van een ontwikkeling die al eerder is ingezet. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld ook een meneer die uit handen van justitie wilde blijven en naar Zwitserland huisde, uiteindelijk via zijn vrouw een bijdrage leverde voor het Clinton Museum, heeft hij ook gratie verleend. Dat was ook niet in lijn met wat de Founding Fathers hadden bedacht. Ik wil dat daarmee niet goed praten, maar ik denk wel dat je een ontwikkeling hebt gezien in de loop van de tijd, dat presidenten elk na elkaar veel

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De cowboys, niet de indianen. Bijvoorbeeld wel Martin Luther King, maar niet hoe hij werd tegengewerkt. Niet de KKK bijvoorbeeld. Dus Amerika zet hij echt neer als een land van helden. Zo ziet hij dat graag, iets waar je trots op kan zijn. En ja, tweede punt, Trump plaatst zichzelf ook in die geschiedenis. In die bus was een toespraak op video van Donald Trump. Dus hij is daar onderdeel van die geschiedenis. En ik zag zijn naam ook op een groot vaandel op het Department of Labor naast Teddy Roosevelt. Bij het landbouwministerie hing hij samen met Lincoln. Dus dit is een land van helden volgens Trump. Maar de grootste held, die is hij zelf.
2: Oké, en Koen, dan tenslotte aan jou die vraag. Gaat het Trump lukken om de geschiedenis te herschrijven of om iets te bewerkstelligen waarmee hij echt de samenleving drastisch veranderd?
3: Nou, ik denk dat hij het wel zal ambiëren. Wat Jan ook terecht zegt, is dat Trump overal zijn gezicht, zijn naam aan verbindt en als levend president dat zelf initieert. En dat is zeer ongebruikelijk. Ik denk wel dat uiteindelijk weer zal terugveren, omdat Trump wel een bijzondere persoonlijkheid heeft. En wie zijn opvolger ook wordt, dat toch waarschijnlijk niet met die inborst heeft. Dus ik vermoed dat een tijdelijk fenomeen zal zijn en dat daar critici later ook nog hoofdschuddend op terug zullen kijken. Dat hij tegelijkertijd ook die mooie kant van Amerika laat zien, daar heeft Jan volledig gelijk in. Maar dat is niet een nieuw iets. In de jaren 60 en 50 was Amerika een land waar je als zwarte het nog slechter had dan in Zuid-Afrika. Het was een apartheidsregime waar de zwarte het verschrikkelijk slecht getroffen hadden. En de politiek ging heel erg over de reizen naar de maan, ontwikkeling van het ruimtevaartprogramma, de technologische innovaties, de consumptiemaatschappij, de cultuur die in film en tv en in muziek heel erg dominant was. De sterke rol van Amerika op het wereldtoneel. En daar werden ook altijd die lelijke kanten minder zichtbaar gemaakt. En ik denk wel wat het grote verschil is, dat nu met social media er eigenlijk niks meer ongezien blijft. En dat daardoor ook de lelijke kanten van Amerika, die er altijd al waren en nog steeds zijn, dat die wel veel zichtbaarder geworden zijn en dus veel lastiger om te ontkennen of om niet te zien.
2: Dank, Amerika. Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4 uur weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5 uur lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Panel. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor de rol die de rechtsvoorgangers van het bedrijf speelden in de slavernij. En het Nederlands Fotomuseum moet een oud-directeur een vergoeding van 4 ton betalen nadat de rechter haar ontslag van tafel veegde. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Ilona Haaier is er weer.
6: Hallo.
5: Na een tijdje van stilte, want je bent gaan studeren.
6: Dat klopt.
5: Eerste jaar achter de rug.
6: Ik heb zomervakantie.
5: Ah, geniet ervan. Ondertussen overigens ook nog commissaris bij verschillende bedrijven, waaronder Corbion. En Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. Fijn dat je er bent.
7: Ja, goed. Morgen.
5: Nou, toch nog enigszins geslaagde nacht. Want je hebt de wedstrijd België-Senegal niet tot het einde.
7: Ik dacht,
5: bekeken.
7: De verlenging dacht ik van, er moet morgenochtend weer gewerkt worden. Wij hadden vanochtend om 19:30 het ontbijt voor de mensen die de eerste 100 dagen bij ons in dienst zijn. En dan wil ik toch om 19:30 daar ook zijn. Dus ik dacht van, ik heb ook niet zoveel vertrouwen er meer in. Maar goed, kijk, ik werd prettig.